0: maar dat bezitters van ondeugdelijke baboefietsen geen compensatie meer krijgen bij een mogelijk faillissement. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen. Veilige Bakfiets heeft ook contact opgenomen met de bewindvoerders van Axel en wil niet dat de baboeclaim achteraan in de rij met schuldeisers belandt. Axel moest in 2024 tijdelijk stoppen met de verkoop van baboe bakfietsen en veel fietsen terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken. Elon Musk heeft zijn vermogen zien herstellen tot $817 miljard, omgerekend ongeveer €707 miljard. Dat komt door een forse koerswinst van zijn ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX. De aandelen van SpaceX stegen vrijdag voor de tweede dag op rij flink, met een tweedaagse opleving van ongeveer 23%. Dat is goed voor een toename van de beurswaarde van meer dan $327 miljard. Een week geleden werd het vermogen van de rijkste man ter wereld nog geschat op $684 miljard. Amazon investeert in een grote gascentrale in Texas om meer rekenkracht te krijgen voor kunstmatige intelligentie. De centrale krijgt 35 turbines en een vermogen van bijna 8 gigawatt, waarmee het de grootste gascentrale van de Verenigde Staten wordt. De installatie mag jaarlijks meer dan 30 miljoen ton broeikasgassen uitstoten, wat het mogelijk de grootste uitstoter van het land maakt. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat de kosten worden afgewenteld op gewone Amerikanen. Het bedrijf benadrukt trouw te blijven aan de eigen doelstelling om tegen 2040 een netto-uitstoot van nul te bereiken. Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken of er extra water beschikbaar kan komen voor tuinders die kampen met droogte. Sinds enkele dagen geldt een onttrekkingsverbod in het kustgebied van Den Haag tot Rotterdam, waardoor tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen mogen halen. De sector bekijkt 3 mogelijke oplossingen, waaronder het aanvoeren van zoet oppervlaktewater van buiten het gebied met tankwagens, het plaatsen van een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en het gebruik van gezuiverd rioolwater. Het waterschap heeft code zwart afgekondigd, omdat al het zoete water nodig is om de waterstanden op peil te houden voor de stabiliteit van de dijken. De glastuinbouwsector neemt het voortouw bij de onderzoeken en draagt de kosten. President Trump probeert opnieuw Fed-bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Het Witte Huis heeft deze week een brief gestuurd waarin staat dat Trump overweegt Cook uit haar functie te zetten. Ze moet binnen 3 weken reageren op beschuldigingen van hypotheekfraude, die volgens Cook een voorwendsel zijn. In juni weigerde het Hoge Rechtshof Trump nog de toestemming om Cook te ontslaan. De advocaat van Cook zegt dat er geen wettige grond is voor ontslag en dat ze dit opnieuw zal aanvechten. Verschillende Duitse deelstaten staan bij hoge uitzondering toe dat vrachtwagens ook op zondag de weg op mogen. Hiermee moet worden voorkomen dat de bevoorradingsketens vastlopen nu de binnenvaart wordt beperkt door de lage waterstanden in de Rijn. Normaal geldt er op Duitse wegen op zon- en feestdagen een rijverbod voor het vrachtverkeer. De tijdelijke ontheffing geldt onder meer in Noord-Rijn-Westfalen en Neder-Saksen, de deelstaten die grenzen aan Nederland. De scheepvaart op de Rijn is door de lage waterstand ontregeld, omdat schepen minder lading kunnen meenemen.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van PSV hebben zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League. In Luxemburg won de ploeg van trainer Kasper Kuurland met 3-1 van HJK Helsinki, met 3 doelpunten van Liz Rijsbergen. PSV speelt op 26 augustus de eerste wedstrijd tegen een nog onbekende tegenstander. De return volgt op 2 september. Komende dinsdag wordt via loting bepaald wie de tegenstander wordt uit een groep van 18 teams. De 9 winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi. De 9 verliezers gaan door naar de 2e voorronde van de Europa Cup. De voetbalsters van Ajax hebben de 3e voorronde van de Champions League bereikt. In Glasgow werd Rangers zaterdagavond met 2-1 verslagen in de finale van een mini-toernooi. Nadien Noordam zette Ajax op voorsprong, maar kort voor tijd kopte Elite Austin de Rangers op gelijke hoogte. Sherida Spitsen besliste de wedstrijd alsnog met een strafschop in blessuretijd. In de derde voorronde wacht Ajax eind augustus en begin september een tweeluik met een nog te bepalen tegenstander. Landskampioen PSV is de jacht op de vierde landstitel op rij begonnen met een teleurstelling. In het eigen Philipsstadion speelde de ploeg van trainer Peter Bos gelijk tegen Fortuna Sittard, 2-2. PSV draaide een achterstand om in een voorsprong, maar diep in blessuretijd maakte Eduard Michut de gelijkmaker. Ole Romeini had Fortuna vlak voor rust op voorsprong gezet. Ryan Flamingo en Noah Fernandez scoorden voor PSV, maar de Eindhovenaren lieten de zegen dus alsnog uit handen glippen. AZ heeft het nieuwe eredivisieseizoen gewonnen van ADO Den Haag. In Alkmaar werd het zaterdagavond 2-0 voor de bekerwinnaar. In de eerste helft leek Elia Dijkstra AZ op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens een overtreding. Na rust maakte Rosangelo Daal de openingstreffer, waarna invaller Kelvin Stengs de 2-0 maakte. AZ is na de 4-0 overwinning op PSV in de strijd om de Johan Cruijffschaal nog foutloos dit seizoen. Trainer Peter Bos noemt het optreden van PSV tegen Fortuna Sittard slecht. De landskampioen speelde in de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen thuis met 2-2 gelijk. PSV had veel balbezit, maar creëerde te weinig kansen. Bos erkent dat zijn ploeg de kansen die Fortuna kreeg zelf weggaf. De trainer wil zijn tactiek niet aanpassen, ondanks het puntverlies. Wereldvoetbalbond FIFA veroordeelt wat de bond noemt gecoördineerde pogingen om de organisatie en voorzitter Gianni Infantino te ondermijnen. Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plan om miljarden op te halen door commerciële rechten van het WK en andere toernooien te verkopen. Vrijdag kwamen daar beschuldigingen bij over een vertrekvergoeding die zou zijn gegeven aan een vermeende minnares tijdens zijn tijd bij de UEFA. De FIFA ontkent de aantijgingen en spreekt van ongefundeerde beweringen en aantoonbaar valse beschuldigingen. De bond benadrukt dat eventuele pogingen om Infantino's leiderschap aan te vechten volgens de procedures in de statuten moeten verlopen. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag wordt het warm met eerst volop zon. Later neemt de bewolking toe, vooral in het zuiden en midden. In het noordoosten blijft het zonniger. Het blijft droog met temperaturen tussen 25 graden aan zee en lokaal 31 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond wisselen wolken en zon elkaar af en het blijft droog. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met kans op een spatje regen. Het wordt frisser met 22 tot 28 graden en een matige noordwestenwind.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Uden is een agent gewond geraakt nadat een automobilist met een gestolen auto inreed op een politieauto. De agent is naar het ziekenhuis gebracht en de politieauto raakte zwaar beschadigd. Agenten hadden de gestolen auto met caravan eerder aangetroffen op de rondweg van Volkel, maar de bestuurder negeerde een stopteken. Een inzittende koppelde de caravan af, waarna de auto met hoge snelheid richting Uden vluchtte. De politie heeft nog niemand aangehouden en trof het voertuig later elders in Uden aan.
9: Een 83-jarige fietser uit Nunspeet is zaterdagmiddag overleden na een aanrijding met een auto in Aalten. Het ongeluk gebeurde rond 16:45 aan de Bredevoortse straatweg in de Achterhoekse plaats. Duizenden mensen hebben zaterdagmiddag meegelopen in de World Pride March door Amsterdam. Van het Martin Luther King Park naar het Museumplein. De protestmars is volgens de organisatie een demonstratie van solidariteit, verzet en zichtbaarheid van de LHBTQ+-gemeenschap.
10: Deelnemers droegen regenboogvlaggen en vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog strafbaar is, zoals Afghanistan en Pakistan. Er werd gezongen en gedanst in een uitgelaten sfeer, terwijl bewoners langs de route vanuit de ramen juichten.

0: niet meer toegankelijk was. De burgemeester gaf om 11:45 het bevel tot ontruiming. De actie was een reactie op de aanhoudende Nederlandse droogte en de apocalyptische bosbranden in Frankrijk, Spanje en Limburg. De A12 in Den Haag is weer open, nadat de politie tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion heeft verwijderd. De betogers blokkeerden rond het middaguur de rijbaan de stad uit. De burgemeester gaf om 11:45 het bevel tot ontruiming. Rond 2:00 middags werden de demonstranten aangehouden en in een bus gezet. De actie was een protest tegen droogte en bosbranden. De activisten eisen een directe stop op het verbranden van fossiele brandstoffen. De politie heeft de blokkade van de A12 in Den Haag door klimaatactivisten ontbonden op last van de burgemeester. Tientallen activisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond het middaguur onaangekondigd de Utrechtse baan de stad uit. Tegen 2:00 middags trad de politie op. De demonstranten kregen de keuze om mee te lopen naar een bus die klaar stond, waarop ze naar een onbekende locatie werden gebracht, of naar het politiebureau te gaan. De meesten bleven zitten en zijn aangehouden en weggehaald.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Zelensky denkt dat zijn Russische ambtgenoot Poetin een nieuwe mobilisatie voorbereidt. Het zou gaan om 100.000 manschappen, zonder dat er een officiële mobilisatie wordt aangekondigd. Rusland zou die troepen niet alleen in Oekraïne inzetten, maar ook om de druk op de rest van Europa te verhogen. Volgens Zelensky is Poetin nog niet bereid de oorlog te beëindigen en probeert hij symbolische successen te boeken. De Russische krijgsmacht verovert op dit moment nauwelijks gebied, maar er vallen wel veel doden. De West-Canadese provincie British Columbia heeft een noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en huizen zijn verloren. Zeker 9500 hectare is getroffen in de buurt van het Okanagan Lake, een wijnregio waar veel boerderijen moesten worden ontruimd. In sommige gebieden is de stroom uitgevallen en werken waterzuiveringsinstallaties niet goed meer, waardoor inwoners hun kraanwater moeten koken. Dit jaar is in Canada al 4 miljoen hectare afgebrand door de uitzonderlijke droogte. Bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro zijn 4 mensen omgekomen. De helikopter stortte neer in het Nationaal Park Tijuca, een bergachtig en dicht bebost gebied. Het toestel vloog in brand en was slecht bereikbaar voor de brandweer. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen zijn, 3 vrouwen uit dezelfde familie. De 4e dode zou de piloot zijn. Het ongeluk gebeurde bij de Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over de stad. Turkije roept Oekraïne en Rusland op om te stoppen met aanvallen op schepen op de Zwarte Zee. Minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan zegt dat het conflict zich heeft verspreid over de hele Zwarte Zee en dat nu alle commerciële scheepvaart zonder onderscheid wordt aangevallen. Ook Turkse schepen zijn getroffen. Afgelopen maandag werden 2 civiele vaartuigen geraakt door drones. Turkije ligt, net als Rusland en Oekraïne, aan de Zwarte Zee en heeft vaker geprobeerd te bemiddelen tussen de twee landen. In het eerste jaar van de oorlog werd een akkoord gesloten over de export van graan, maar Rusland trok zich later terug uit die deal. Op de camping van de Antilliaanse Feesten in het Belgische Hoogstraten is zaterdag een 37-jarige man overleden. De man werd bewusteloos aangetroffen in zijn tent. Omstanders en hulpverleners hebben nog geprobeerd hem te helpen, maar dat mocht niet baten. De Antilliaanse Feesten is een 3-daags festival net over de grens bij Breda, met Caribbean, Latin en Afro-muziek. Ondanks het overlijden gaan de resterende optredens gewoon door. Bulgarije heeft de Oekraïense ambassadeur ontboden na de inslag van een drone.

0: explosieven in het noordoosten van het land. Het toestel kwam neer en ontplofte vlak bij de Roemeense grens, ongeveer 35 kilometer van de Zwarte Zee. De drone viel neer in de buurt van twee compressorstations van de Trans-Balkan gaspijplijn. Volgens de Bulgaarse strijdkrachten gaat het om een type drone dat het Oekraïense leger gebruikt. Oekraïne zegt dat het land niet opzettelijk een doelwit in Bulgarije heeft gehad en staat in contact met Bulgarije om de zaak op te helderen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven, nadat Babu moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling kreeg. De stichting wil voorkomen dat bezitters van ondeugdelijke Babu-fietsen geen compensatie meer krijgen bij een mogelijk faillissement. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen. Veilige Bakfiets heeft ook contact opgenomen met de bewindvoerders van Axel en wil niet dat de Babu-claim achteraan in de rij met schuldeisers belandt. Axel moest in 2024 tijdelijk stoppen met de verkoop van Babu-bakfietsen en veel fietsen terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken. Elon Musk heeft zijn vermogen zien herstellen tot $817 miljard, omgerekend ongeveer €707 miljard. Dat komt door een forse koerswinst van zijn ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX. De aandelen van SpaceX stegen vrijdag voor de tweede dag op rij flink, met een tweedaagse opleving van ongeveer 23%. Dat is goed voor een toename van de beurswaarde van meer dan $327 miljard. Een week geleden werd het vermogen van de rijkste man ter wereld nog geschat op $684 miljard. Amazon investeert in een grote gascentrale in Texas om meer rekenkracht te krijgen voor kunstmatige intelligentie. De centrale krijgt 35 turbines en een vermogen van bijna 8 gigawatt, waarmee het de grootste gascentrale van de Verenigde Staten wordt. De installatie mag jaarlijks meer dan 30 miljoen ton broeikasgassen uitstoten, wat het mogelijk de grootste uitstoter van het land maakt. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat de kosten worden afgewenteld op gewone Amerikanen. Het bedrijf benadrukt trouw te blijven aan de eigen doelstelling om tegen 2040 een netto-uitstoot van nul te bereiken. Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken of er extra water beschikbaar kan komen voor tuinders die kampen met droogte. Sinds enkele dagen geldt een onttrekkingsverbod in het kustgebied van Den Haag tot Rotterdam, waardoor tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen mogen halen. De sector bekijkt 3 mogelijke oplossingen, waaronder het aanvoeren van zoet oppervlaktewater van buiten het gebied met tankwagens, het plaatsen van een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en het gebruik van gezuiverd rioolwater. Het waterschap heeft code zwart afgekondigd, omdat al het zoete water nodig is om de waterstanden op peil te houden voor de stabiliteit van de dijken. De glastuinbouwsector neemt het voortouw bij de onderzoeken en draagt de kosten. President Trump probeert opnieuw Fed-bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Het Witte Huis heeft deze week een brief gestuurd waarin staat dat Trump overweegt Cook uit haar functie te zetten. Ze moet binnen 3 weken reageren op beschuldigingen van hypotheekfraude, die volgens Cook een voorwendsel zijn. In juni weigerde het Hoge Rechtshof Trump nog de toestemming om Cook te ontslaan. De advocaat van Cook zegt dat er geen wettige grond is voor ontslag en dat ze dit opnieuw zal aanvechten. Verschillende Duitse deelstaten staan bij hoge uitzondering toe dat vrachtwagens ook op zondag de weg op mogen. Hiermee moet worden voorkomen dat de bevoorradingsketens vastlopen nu de binnenvaart wordt beperkt door de lage waterstanden in de Rijn. Normaal geldt er op Duitse wegen op zon- en feestdagen een rijverbod voor het vrachtverkeer. De tijdelijke ontheffing geldt onder meer in Noord-Rijn-Westfalen en Neder-Saxe, de deelstaten die grenzen aan Nederland. De scheepvaart op de Rijn is door de lage waterstand ontregeld, omdat schepen minder lading kunnen meenemen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van PSV hebben zich geplaatst voor de derde voorronde van de Champions League. In Luxemburg won de ploeg van trainer Kasper Kuurland met 3-1 van HJK Helsinki, met 3 doelpunten van Liz Rijsbergen. PSV speelt op 26 augustus de eerste wedstrijd tegen een nog onbekende tegenstander. De return volgt op 2 september. Komende dinsdag wordt via loting bepaald wie de tegenstander wordt uit een groep van 18 teams. De 9 winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi. De 9 verliezers gaan door naar de tweede voorronde van de Europa Cup. De voetbalsters van Ajax hebben de derde voorronde van de Champions League bereikt. In Glasgow werd Rangers zaterdagavond met 2-1 verslagen in de finale van een mini-toernooi. Nadien Noordam zette Ajax op voorsprong, maar kort voor tijd kopte Elite Austin de Rangers op gelijke hoogte. Sherida Spitsen besliste de wedstrijd alsnog met een strafschop in blessuretijd. In de derde voorronde wacht Ajax eind augustus en begin september een tweeluik met een nog te bepalen tegenstander. Landskampioen PSV is de jacht op de vierde landstitel op rij begonnen met een teleurstelling. In het eigen Philipsstadion speelde de ploeg van trainer Peter Bos gelijk tegen Fortuna Sittard, 2-2. PSV draaide een achterstand om in een voorsprong, maar diep in blessuretijd maakte Eduard Michuut de gelijkmaker. Ole Romeini had Fortuna vlak voor rust op voorsprong gezet. Ryan Flamingo en Noah Fernandez scoorden voor PSV, maar de Eindhovenaren lieten de zege dus alsnog uit handen glippen. AZ heeft het nieuwe eredivisieseizoen gewonnen van ADO Den Haag. In Alkmaar werd het zaterdagavond 2-0 voor de bekerwinnaar. In de eerste helft leek Elia Dijkstra AZ op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens een overtreding. Na rust maakte Rosangelo Daal de openingstreffer, waarna invaller Kelvin Stengs de 2-0 maakte. AZ is na de 4-0 overwinning op PSV in de strijd om de Johan Cruijffschaal nog foutloos dit seizoen. Trainer Peter Bos noemt het optreden van PSV tegen Fortuna Sittard slecht. De landskampioen speelde in de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen thuis met 2-2 gelijk. PSV had veel balbezit, maar creëerde te weinig kansen. Bos erkent dat zijn ploeg de kansen die Fortuna kreeg zelf weggaf. De trainer wil zijn tactiek niet aanpassen, ondanks het puntverlies. Wereldvoetbalbond FIFA veroordeelt wat de bond noemt gecoördineerde pogingen om de organisatie en voorzitter Gianni Infantino te ondermijnen. Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plan om miljarden op te halen door commerciële rechten van het WK en andere toernooien te verkopen. Vrijdag kwamen daar beschuldigingen bij over een vertrekvergoeding die zou zijn gegeven aan een vermeende minnares tijdens zijn tijd bij de UEFA. De FIFA ontkent de aantijgingen en spreekt van ongefundeerde beweringen en aantoonbaar valse beschuldigingen. De bond benadrukt dat eventuele pogingen om Infantino's leiderschap aan te vechten volgens de procedures in de statuten moeten verlopen. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag wordt het warm met eerst volop zon, later neemt de bewolking toe, vooral in het zuiden en midden. In het noordoosten blijft het zonniger. Het blijft droog met temperaturen tussen 25 graden aan zee en lokaal 31 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond wisselen wolken en zon elkaar af en het blijft droog. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met kans op een spatje regen. Het wordt frisser met 22 tot 28 graden en een matige noordwestenwind.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Uden is een agent gewond geraakt nadat een automobilist met een gestolen auto inreed op een politieauto. De agent is naar het ziekenhuis gebracht en de politieauto raakte zwaar beschadigd. Agenten hadden de gestolen auto met caravan eerder aangetroffen op de rondweg van Volkel, maar de bestuurder negeerde een stopteken. Een inzittende koppelde de caravan af, waarna de auto met hoge snelheid richting Uden vluchtte. De politie heeft nog niemand aangehouden en trof het voertuig later elders in Uden aan.
6: Een 83-jarige fietser uit Nunspeet is zaterdagmiddag overleden na een aanrijding met een auto in Aalten. Het ongeluk gebeurde rond 16:45 aan de Bredevoortse straatweg in de Achterhoekse plaats. Duizenden mensen hebben zaterdagmiddag meegelopen in de World Pride March door Amsterdam. Van het Martin Luther King Park naar het Museumplein. De protestmars is volgens de organisatie een demonstratie van solidariteit, verzet en zichtbaarheid van de LHBTQ+-gemeenschap. Deelnemers droegen regenboogvlaggen en vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog strafbaar is, zoals Afghanistan en Pakistan. Er werd gezongen en gedanst in een uitgelaten sfeer, terwijl bewoners langs de route vanuit de ramen juichten. Op het Museumplein volgde het slotconcert van World Pride, dat dit jaar in Amsterdam wordt gehouden, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk. De politie heeft 45 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van de A12 in Den Haag zaterdagmiddag. Een man zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent. De anderen zijn vrijgelaten. Rond het middaguur gingen tientallen klimaatactivisten de snelweg op, waardoor de rijbaan de stad uit niet meer toegankelijk was. De burgemeester gaf om 12:15 het bevel tot ontruiming. De actie was een reactie op de aanhoudende Nederlandse droogte en de apocalyptische bosbranden in Frankrijk, Spanje en Limburg. De A12 in Den Haag is weer open, nadat de politie tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion heeft verwijderd. De betogers blokkeerden rond het middaguur de rijbaan de stad uit. De burgemeester gaf om 11:45 het bevel tot ontruiming. Rond 14:00 werden de demonstranten aangehouden en in een bus gezet. De actie was een protest tegen droogte en bosbranden. De activisten eisen een directe stop op het verbranden van fossiele brandstoffen. De politie heeft de blokkade van de A12 in Den Haag door klimaatactivisten ontbonden op last van de burgemeester. Tientallen activisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond het middaguur onaangekondigd de Utrechtse baan de stad uit. Tegen 14:00 trad de politie op. De demonstranten kregen de keuze om mee te lopen naar een bus die klaar stond, waarop ze naar een onbekende locatie werden gebracht, of naar het politiebureau te gaan. De meesten bleven zitten en zijn aangehouden en weggehaald.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Zelensky denkt dat zijn Russische ambtgenoot Poetin een nieuwe mobilisatie voorbereidt. Het zou gaan om honderdduizenden manschappen, zonder dat er een officiële mobilisatie wordt aangekondigd. Rusland zou die troepen niet alleen in Oekraïne inzetten, maar ook om de druk op de rest van Europa te verhogen. Volgens Zelensky is Poetin nog niet bereid de oorlog te beëindigen en probeert hij symbolische successen te boeken. De Russische krijgsmacht verovert op dit moment nauwelijks gebied, maar er vallen wel veel doden.
10: De West-Canadese provincie British Columbia heeft een noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en huizen zijn verloren. Zeker 9500 hectare is getroffen in de buurt van het Okanagan Lake, een wijnregio waar veel boerderijen moesten worden ontruimd. In sommige gebieden is de stroom uitgevallen en werken waterzuiveringsinstallaties niet goed meer, waardoor inwoners hun kraanwater moeten koken.
11: Dit jaar is in Canada al 4 miljoen hectare afgebrand door de uitzonderlijke droogte. Bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro zijn 4 mensen omgekomen. De helikopter stortte neer in het Nationaal Park Tijuca, een bergachtig en dicht bebost gebied. Het toestel vloog in brand en was slecht bereikbaar voor de brandweer. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen zijn, 3 vrouwen uit dezelfde familie. De 4e dode zou de piloot zijn. Het ongeluk gebeurde bij de Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over de stad.
12: Turkije roept Oekraïne en Rusland op om te stoppen met aanvallen op schepen op de Zwarte Zee. Minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan zegt dat het conflict zich heeft verspreid over de hele Zwarte Zee en dat nu alle commerciële scheepvaart zonder onderscheid wordt aangevallen. Ook Turkse schepen zijn getroffen. Afgelopen maandag werden 2 civiele vaartuigen geraakt door drones. Turkije ligt, net als Rusland en Oekraïne, aan de Zwarte Zee en heeft vaker geprobeerd te bemiddelen tussen de 2 landen. In het eerste jaar van de oorlog werd een akkoord gesloten over de export van graan, maar Rusland trok zich later terug uit die deal.
13: Op de camping van de Antilliaanse Feesten in het Belgische Hoogstraten is zaterdag een 37-jarige man overleden. De man werd bewusteloos aangetroffen in zijn tent. Omstanders en hulpverleners hebben nog geprobeerd hem te helpen, maar dat mocht niet baten. De Antilliaanse Feesten is een 3-daags festival net over de grens bij Breda, met Caribbean, Latin en Afro-muziek. Ondanks het overlijden gaan de resterende optredens gewoon door.
14: Bulgarije heeft de Oekraïense ambassadeur ontboden na de inslag van een drone met explosieven in het noordoosten van het land. Het toestel kwam neer en ontplofte vlak bij de Roemeense grens, ongeveer 35 kilometer van de Zwarte Zee. De drone viel neer in de buurt van 2 compressorstations van de Trans-Balkan gaspijplijn. Volgens de Bulgaarse strijdkrachten gaat het om een type drone dat het Oekraïense leger gebruikt. Oekraïne zegt dat het land niet opzettelijk een doelwit in Bulgarije heeft gehad en staat in contact met Bulgarije om de zaak op te helderen.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven, nadat Baboe moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling kreeg. De stichting wil voorkomen dat bezitters van ondeugdelijke Baboe-fietsen geen compensatie meer krijgen bij een mogelijk faillissement. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen. Veilige Bakfiets heeft ook contact opgenomen met de bewindvoerders van Axel en wil niet dat de Baboe-claim achteraan in de rij met schuldeisers belandt. Axel moest in 2024 tijdelijk stoppen met de verkoop van Baboe-bakfietsen en veel fietsen terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken.
18: Elon Musk heeft zijn vermogen zien herstellen tot $817 miljard, omgerekend ongeveer €707 miljard. Dat komt door een forse koerswinst van zijn ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX. De aandelen van SpaceX stegen vrijdag voor de 2e dag op rij flink, met een 2-daagse opleving van ongeveer 23%. Dat is goed voor een toename van de beurswaarde van meer dan $327 miljard. Een week geleden werd het vermogen van de rijkste man ter wereld nog geschat op $684 miljard.
19: Amazon investeert in een grote gascentrale in Texas om meer rekenkracht te krijgen voor kunstmatige intelligentie. De centrale krijgt 35 turbines en een vermogen van bijna 8 gigawatt, waarmee het de grootste gascentrale van de Verenigde Staten wordt. De installatie mag jaarlijks meer dan 30 miljoen ton broeikasgassen uitstoten, wat het mogelijk de grootste uitstoter van het land maakt. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat de kosten worden afgewenteld op gewone Amerikanen. Het bedrijf benadrukt trouw te blijven aan de eigen doelstelling om tegen 2040 een netto-uitstoot van 0 te bereiken.
20: Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken of er extra water beschikbaar kan komen voor tuinders die kampen met droogte. Sinds enkele dagen geldt een onttrekkingsverbod in het kustgebied van Den Haag tot Rotterdam, waardoor tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen mogen halen. De sector bekijkt drie mogelijke oplossingen, waaronder het aanvoeren van zoet oppervlaktewater van buiten het gebied met tankwagens, het plaatsen van een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en het gebruik van gezuiverd rioolwater. Het waterschap heeft code zwart afgekondigd, omdat al het zoete water nodig is om de waterstanden op peil te houden voor de stabiliteit van de dijken. De glastuinbouwsector neemt het voortouw bij de onderzoeken en draagt de kosten.
21: President Trump probeert opnieuw Fed-bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Het Witte Huis heeft deze week een brief gestuurd waarin staat dat Trump overweegt Cook uit haar functie te zetten. Ze moet binnen 3 weken reageren op beschuldigingen van hypotheekfraude, die volgens Cook een voorwendsel zijn. In juni weigerde het Hoge Rechtshof Trump nog de toestemming om Cook te ontslaan. De advocaat van Cook zegt dat er geen wettige grond is voor ontslag en dat ze dit opnieuw zal aanvechten. Verschillende Duitse deelstaten staan bij hoge uitzondering toe dat vrachtwagens ook op zondag de weg op mogen. Hiermee moet worden voorkomen dat de bevoorradingsketens vastlopen nu de binnenvaart wordt beperkt door de lage waterstanden in de Rijn. Normaal geldt er op Duitse wegen op zon- en feestdagen een rijverbod voor het vrachtverkeer. De tijdelijke ontheffing geldt onder meer in Noord-Rijn-Westfalen en Neder-Saxen, de deelstaten die grenzen aan Nederland. De scheepvaart op de Rijn is door de lage waterstand ontregeld, omdat schepen minder lading kunnen meenemen.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van PSV hebben zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League. In Luxemburg won de ploeg van trainer Kasper Kuurland met 3-1 van HJK Helsinki, met 3 doelpunten van Liz Rijsbergen. PSV speelt op 26 augustus de eerste wedstrijd tegen een nog onbekende tegenstander. De return volgt op 2 september. Komende dinsdag wordt via loting bepaald wie de tegenstander wordt uit een groep van 18 teams. De 9 winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi. De 9 verliezers gaan door naar de 2e voorronde van de Europa Cup. De voetbalsters van Ajax hebben de 3e voorronde van de Champions League bereikt. In Glasgow werd Rangers zaterdagavond met 2-1 verslagen in de finale van een mini-toernooi. Nadien Noordam zette Ajax op voorsprong, maar kort voor tijd kopte Elite Austin de Rangers op gelijke hoogte. Sherida Spitsen besliste de wedstrijd alsnog met een strafschop in blessuretijd. In de 3e voorronde wacht Ajax eind augustus en begin september een tweeluik met een nog te bepalen tegenstander. Landskampioen PSV is de jacht op de 4e landstitel op rij begonnen met een teleurstelling. In het eigen Philipsstadion speelde de ploeg van trainer Peter Bos gelijk tegen Fortuna Sittard, 2-2. PSV draaide een achterstand om in een voorsprong, maar diep in blessuretijd maakte Eduard Michut de gelijkmaker. Ole Romeini had Fortuna vlak voor rust op voorsprong gezet. Ryan Flamingo en Noah Fernandez scoorden voor PSV, maar de Eindhovenaren lieten de zegen dus alsnog uit handen glippen. AZ heeft het nieuwe eredivisieseizoen gewonnen van ADO Den Haag. In Alkmaar werd het zaterdagavond 2-0 voor de bekerwinnaar. In de eerste helft leek Elia Dijkstra AZ op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens een overtreding. Na rust maakte Rozangelo Daal de openingstreffer, waarna invaller Kelvin Stengs de 2-0 maakte. AZ is na de 4-0 overwinning op PSV in de strijd om de Johan Cruijffschaal nog foutloos dit seizoen. Trainer Peter Bos noemt het optreden van PSV tegen Fortuna Sittard slecht. De landskampioen speelde in de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen thuis met 2-2 gelijk. PSV had veel balbezit, maar creëerde te weinig kansen. Bos erkent dat zijn ploeg de kansen die Fortuna kreeg zelf weggaf. De trainer wil zijn tactiek niet aanpassen, ondanks het puntverlies. Wereldvoetbalbond FIFA veroordeelt wat de bond noemt gecoördineerde pogingen om de organisatie en voorzitter Gianni Infantino te ondermijnen. Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plan om miljarden op te halen door commerciële rechten van het WK en andere toernooien te verkopen. Vrijdag kwamen daar beschuldigingen bij over een vertrekvergoeding die zou zijn gegeven aan een vermeende minnares tijdens zijn tijd bij de UEFA. De FIFA ontkent de aantijgingen en spreekt van ongefundeerde beweringen en aantoonbaar valse beschuldigingen. De bond benadrukt dat eventuele pogingen om Infantino's leiderschap aan te vechten volgens de procedures in de statuten moeten verlopen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag wordt het warm met eerst volop zon. Later neemt de bewolking toe, vooral in het zuiden en midden. In het noordoosten blijft het zonnig. Het blijft droog met temperaturen tussen 25 graden aan zee en plaatselijk 31 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten. Vanavond blijft het droog met af en toe wat zon. Vannacht is het zwoel met zo'n 18 graden. Morgen meer bewolking met vooral in het noorden en westen kans op een spat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. Het wordt wat koeler, tussen de 22 en 28 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Uden is een agent gewond geraakt nadat een automobilist met een gestolen auto inreed op een politieauto. De agent is naar het ziekenhuis gebracht en de politieauto raakte zwaar beschadigd. Agenten hadden de gestolen auto met caravan eerder aangetroffen op de rondweg van Volkel, maar de bestuurder negeerde een stopteken. Een inzittende koppelde de caravan af, waarna de auto met hoge snelheid richting Uden vluchtte. De politie heeft nog niemand aangehouden en trof het voertuig later elders in Uden aan.
25: Een 83-jarige fietser uit Nunspeet is zaterdagmiddag overleden na een aanrijding met een auto in Aalten. Het ongeluk gebeurde rond 16:45 aan de Bredevoortse straatweg in de Achterhoekse plaats.
26: Duizenden mensen hebben zaterdagmiddag meegelopen in de World Pride March door Amsterdam, van het Martin Luther King Park naar het Museumplein. De protestmars is volgens de organisatie een demonstratie van solidariteit, verzet en zichtbaarheid van de LHBTQ+-gemeenschap. Deelnemers droegen regenboogvlaggen en vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog strafbaar is, zoals Afghanistan en Pakistan. Er werd gezongen en gedanst in een uitgelaten sfeer, terwijl bewoners langs de route vanuit de ramen juichten. Op het Museumplein volgde het slotconcert van World Pride, dat dit jaar in Amsterdam wordt gehouden, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk.
27: De politie heeft 45 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van de A12 in Den Haag zaterdagmiddag. Een man zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent. De anderen zijn vrijgelaten. Rond het middaguur gingen tientallen klimaatactivisten de snelweg op, waardoor de rijbaan de stad uit niet meer toegankelijk was. De burgemeester gaf om 11:45 het bevel tot ontruiming. De actie was een reactie op de aanhoudende Nederlandse droogte en de apocalyptische bosbranden in Frankrijk, Spanje en Limburg. De A12 in Den Haag is weer open, nadat de politie tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion heeft verwijderd. De betogers blokkeerden rond het middaguur de rijbaan de stad uit. De burgemeester gaf om 11:45 het bevel tot ontruiming. Rond 14:00 werden de demonstranten aangehouden en in een bus gezet. De actie was een protest tegen droogte en bosbranden. De activisten eisen een directe stop op het verbranden van fossiele brandstoffen.
0: De politie heeft de blokkade van de A12 in Den Haag door klimaatactivisten ontbonden op last van de burgemeester. Tientallen activisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond het middaguur onaangekondigd de Utrechtse baan de stad uit. Tegen 2:00 's middags trad de politie op. De demonstranten kregen de keuze om mee te lopen naar een bus die klaar stond, waarop ze naar een onbekende locatie werden gebracht, of naar het politiebureau te gaan. De meesten bleven zitten en zijn aangehouden en weggehaald.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. In de West-Canadese provincie British Columbia is de noodtoestand uitgeroepen vanwege hevige natuurbranden. Meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Huizen zijn verloren. En sommige mensen moesten worden gered omdat de situatie zeer snel veranderde. Een brandweerfunctionaris beschreef een van de branden als een ontploffende bom, met vlammen die 60 meter boven bomen van 30 meter uitkwamen. Zeker 1950 hectare is getroffen, waaronder wijngebieden bij het Okanagan Lake. De Oekraïense president Zelensky denkt dat zijn Russische ambtgenoot Poetin een nieuwe mobilisatie voorbereidt. Het zou gaan om honderdduizenden manschappen, zonder dat er een officiële mobilisatie wordt aangekondigd. Rusland zou die troepen niet alleen in Oekraïne inzetten, maar ook om de druk op de rest van Europa te verhogen. Volgens Zelensky is Poetin nog niet bereid de oorlog te beëindigen en probeert hij symbolische successen te boeken. De Russische krijgsmacht verovert op dit moment nauwelijks gebied, maar er vallen wel veel doden.
8: Bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro zijn 4 mensen omgekomen. De helikopter stortte neer in het Nationaal Park Tijuca, een bergachtig en dicht bebost gebied. Het toestel vloog in brand en was slecht bereikbaar voor de brandweer. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen zijn, 3 vrouwen uit dezelfde familie. De 4de dode zou de piloot zijn. Het ongeluk gebeurde bij de Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over de stad.
9: Turkije roept Oekraïne en Rusland op om te stoppen met aanvallen op schepen op de Zwarte Zee. Minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan zegt dat het conflict zich heeft verspreid over de hele Zwarte Zee en dat nu alle commerciële scheepvaart zonder onderscheid wordt aangevallen. Ook Turkse schepen zijn getroffen. Afgelopen maandag werden 2 civiele vaartuigen geraakt door drones. Turkije ligt, net als Rusland en Oekraïne, aan de Zwarte Zee en heeft vaker geprobeerd te bemiddelen tussen de 2 landen. In het eerste jaar van de oorlog werd een akkoord gesloten over de export van graan, maar Rusland trok zich later terug uit die deal.
10: Op de camping van de Antilliaanse Feesten in het Belgische Hoogstraten is zaterdag een 37-jarige man overleden. De man werd bewusteloos aangetroffen in zijn tent. Omstanders en hulpverleners hebben nog geprobeerd hem te helpen, maar dat mocht niet baten. De Antilliaanse Feesten is een 3-daags festival net over de grens bij Breda, met Caribbean, Latin en Afro-muziek. Ondanks het overlijden gaan de resterende optredens gewoon door.
11: Bulgarije heeft de Oekraïense ambassadeur ontboden na de inslag van een drone met explosieven in het noordoosten van het land. Het toestel kwam neer en ontplofte vlak bij de Roemeense grens, ongeveer 35 kilometer van de Zwarte Zee. De drone viel neer in de buurt van 2 compressorstations van de Trans-Balkan gaspijplijn. Volgens de Bulgaarse strijdkrachten gaat het om een type drone dat het Oekraïense leger gebruikt. Oekraïne zegt dat het land niet opzettelijk een doelwit in Bulgarije heeft gehad en staat in contact met Bulgarije om de zaak op te helderen.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven, nadat Baboe moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling kreeg. De stichting wil voorkomen dat bezitters van ondeugdelijke Baboe-fietsen geen compensatie meer krijgen bij een mogelijk faillissement. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen. Veilige Bakfiets heeft ook contact opgenomen met de bewindvoerders van Axel en wil niet dat de Baboe-claim achteraan in de rij met schuldeisers belandt. Axel moest in 2024 tijdelijk stoppen met de verkoop van Baboe-bakfietsen en veel fietsen terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken.
13: Elon Musk heeft zijn vermogen zien herstellen tot $817 miljard. Omgerekend ongeveer €707 miljard. Dat komt door een forse koerswinst van zijn ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX. De aandelen van SpaceX stegen vrijdag voor de tweede dag op rij flink, met een tweedaagse opleving van ongeveer 23%. Dat is goed voor een toename van de beurswaarde van meer dan $327 miljard. Een week geleden werd het vermogen van de rijkste man ter wereld nog geschat op $684 miljard.
14: Amazon investeert in een grote gascentrale in Texas om meer rekenkracht te krijgen voor kunstmatige intelligentie. De centrale krijgt 35 turbines en een vermogen van bijna 8 gigawatt, waarmee het de grootste gascentrale van de Verenigde Staten wordt. De installatie mag jaarlijks meer dan 30 miljoen ton broeikasgassen uitstoten, wat het mogelijk de grootste uitstoter van het land maakt. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat de kosten worden afgewenteld op gewone Amerikanen. Het bedrijf benadrukt trouw te blijven aan de eigen doelstelling om tegen 2040 een netto-uitstoot van nul te bereiken.
15: Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken of er extra water beschikbaar kan komen voor tuinders die kampen met droogte. Sinds enkele dagen geldt een onttrekkingsverbod in het kustgebied van Den Haag tot Rotterdam, waardoor tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen mogen halen. De sector bekijkt 3 mogelijke oplossingen, waaronder het aanvoeren van zoet oppervlaktewater van buiten het gebied met tankwagens, het plaatsen van een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en het gebruik van gezuiverd rioolwater. Het waterschap heeft code zwart afgekondigd, omdat al het zoete water nodig is om de waterstanden op peil te houden voor de stabiliteit van de dijken. De glastuinbouwsector neemt het voortouw bij de onderzoeken en draagt de kosten.
16: President Trump probeert opnieuw Fed-bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Het Witte Huis heeft deze week een brief gestuurd waarin staat dat Trump overweegt Cook uit haar functie te zetten. Ze moet binnen 3 weken reageren op beschuldigingen van hypotheekfraude, die volgens Cook een voorwendsel zijn. In juni weigerde het Hoge Rechtshof Trump nog de toestemming om Cook te ontslaan. De advocaat van Cook zegt dat er geen wettige grond is voor ontslag en dat ze dit opnieuw zal aanvechten.
17: Verschillende Duitse deelstaten staan bij hoge uitzondering toe dat vrachtwagens ook op zondag de weg op mogen. Hiermee moet worden voorkomen dat de bevoorradingsketens vastlopen nu de binnenvaart wordt beperkt door de lage waterstanden in de Rijn. Normaal geldt er op Duitse wegen op zon- en feestdagen een rijverbod voor het vrachtverkeer. De tijdelijke ontheffing geldt onder meer in Noord-Rijn-Westfalen en Neder-Saksen, de deelstaten die grenzen aan Nederland. De scheepvaart op de Rijn is door de lage waterstand ontregeld, omdat schepen minder lading kunnen meenemen.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van PSV hebben zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League. In Luxemburg won de ploeg van trainer Kasper Kuurland met 3-1 van HJK Helsinki, met 3 doelpunten van Liz Rijsbergen. PSV speelt op 26 augustus de eerste wedstrijd tegen een nog onbekende tegenstander. De return volgt op 2 september. Komende dinsdag wordt via loting bepaald wie de tegenstander wordt uit een groep van 18 teams. De 9 winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi. De 9 verliezers gaan door naar de tweede voorronde van de Europa Cup. De voetbalsters van Ajax hebben de 3e voorronde van de Champions League bereikt. In Glasgow werd Rangers zaterdagavond met 2-1 verslagen in de finale van een mini-toernooi. Nadien Noordam zette Ajax op voorsprong, maar kort voor tijd kopte Elite Austin de Rangers op gelijke hoogte. Sherida Spitsen besliste de wedstrijd alsnog met een strafschop in blessuretijd. In de derde voorronde wacht Ajax eind augustus en begin september een tweeluik met een nog te bepalen tegenstander. Landskampioen PSV is de jacht op de vierde landstitel op rij begonnen met een teleurstelling. In het eigen Philipsstadion speelde de ploeg van trainer Peter Bos gelijk tegen Fortuna Sittard, 2-2. PSV draaide een achterstand om in een voorsprong, maar diep in blessuretijd maakte Eduard Michut de gelijkmaker. Ole Romeini had Fortuna vlak voor rust op voorsprong gezet. Ryan Flamingo en Noah Fernandez scoorden voor PSV, maar de Eindhovenaren lieten de zegen dus alsnog uit handen glippen. AZ heeft het nieuwe eredivisieseizoen gewonnen van ADO Den Haag. In Alkmaar werd het zaterdagavond 2-0 voor de bekerwinnaar. In de eerste helft leek Elia Dijkstra AZ op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens een overtreding. Na rust maakte Rozangelo Daal de openingstreffer, waarna invaller Kelvin Stengs de 2-0 maakte. AZ is na de 4-0 overwinning op PSV in de strijd om de Johan Cruijffschaal nog foutloos dit seizoen. Trainer Peter Bos noemt het optreden van PSV tegen Fortuna Sittard slecht. De landskampioen speelde in de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen thuis met 2-2 gelijk. PSV had veel balbezit, maar creëerde te weinig kansen. Bos erkent dat zijn ploeg de kansen die Fortuna kreeg zelf weggaf. De trainer wil zijn tactiek niet aanpassen, ondanks het puntverlies. Wereldvoetbalbond FIFA veroordeelt wat de bond noemt gecoördineerde pogingen om de organisatie en voorzitter Gianni Infantino te ondermijnen. Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plan om miljarden op te halen door commerciële rechten van het WK en andere toernooien te verkopen. Vrijdag kwamen daar beschuldigingen bij over een vertrekvergoeding die zou zijn gegeven aan een vermeende minnares tijdens zijn tijd bij de UEFA. De FIFA ontkent de aantijgingen en spreekt van ongefundeerde beweringen en aantoonbaar valse beschuldigingen. De bond benadrukt dat eventuele pogingen om Infantino's leiderschap aan te vechten volgens de procedures in de statuten moeten verlopen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag wordt het warm met eerst volop zon. Later neemt de bewolking toe, vooral in het zuiden en midden. In het noordoosten blijft het zonnig. Het blijft droog met temperaturen tussen 25 graden aan zee en plaatselijk 31 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten. Vanavond blijft het droog met af en toe wat zon. Vannacht is het zwoel met zo'n 18 graden. Morgen meer bewolking met vooral in het noorden en westen kans op een spat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. Het wordt wat koeler, tussen de 22 en 28 graden.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
19: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Uden is een agent gewond geraakt nadat een automobilist met een gestolen auto inreed op een politieauto. De agent is naar het ziekenhuis gebracht en de politieauto raakte zwaar beschadigd. Agenten hadden de gestolen auto met caravan eerder aangetroffen op de rondweg van Volkel, maar de bestuurder negeerde een stopteken. Een inzittende koppelde de caravan af, waarna de auto met hoge snelheid richting Uden vluchtte. De politie heeft nog niemand aangehouden en trof het voertuig later elders in Uden aan.
21: Een 83-jarige fietser uit Nunspeet is zaterdagmiddag overleden na een aanrijding met een auto in Aalten. Het ongeluk gebeurde rond 15:45 aan de Bredevoortse straatweg in de Achterhoekse plaats.
0: Duizenden mensen hebben zaterdagmiddag meegelopen in de World Pride March door Amsterdam, van het Martin Luther King Park naar het Museumplein. De protestmars is volgens de organisatie een demonstratie van solidariteit, verzet en zichtbaarheid van de LHBTQ+ gemeenschap. Deelnemers droegen regenboogvlaggen en vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog strafbaar is, zoals Afghanistan en Pakistan. Er werd gezongen en gedanst in een uitgelaten sfeer, terwijl bewoners langs de route vanuit de ramen juichten. Op het Museumplein volgde het slotconcert van World Pride, dat dit jaar in Amsterdam wordt gehouden, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk.
7: De politie heeft 45 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van de A12 in Den Haag zaterdagmiddag. Een man zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent. De anderen zijn vrijgelaten. Rond het middaguur gingen tientallen klimaatactivisten de snelweg op, waardoor de rijbaan de stad uit niet meer toegankelijk was. De burgemeester gaf om 11:15 het bevel tot ontruiming. De actie was een reactie op de aanhoudende Nederlandse droogte en de apocalyptische bosbranden in Frankrijk, Spanje en Limburg.
8: De A12 in Den Haag is weer open, nadat de politie tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion heeft verwijderd. De betogers blokkeerden rond het middaguur de rijbaan de stad uit. De burgemeester gaf om 11:15 het bevel tot ontruiming. Rond 2:00 middags werden de demonstranten aangehouden en in een bus gezet. De actie was een protest tegen droogte en bosbranden. De activisten eisen een directe stop op het verbranden van fossiele brandstoffen.
22: De politie heeft de blokkade van de A12 in Den Haag door klimaatactivisten ontbonden op last van de burgemeester. Tientallen activisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond het middaguur onaangekondigd de Utrechtse baan de stad uit. Tegen 2:00 middags trad de politie op. De demonstranten kregen de keuze om mee te lopen naar een bus die klaar stond, waarop ze naar een onbekende locatie werden gebracht, of naar het politiebureau te gaan. De meesten bleven zitten en zijn aangehouden en weggehaald.
24: Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
26: Nu het buitenlands nieuws. In de West-Canadese provincie British Columbia is de noodtoestand uitgeroepen vanwege hevige natuurbranden. Meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Huizen zijn verloren en sommige mensen moesten worden gered omdat de situatie zeer snel veranderde. Een brandweerfunctionaris beschreef een van de branden als een ontploffende bom, met vlammen die 60 meter boven bomen van 30 meter uitkwamen. Zeker 1950 hectare is getroffen, waaronder wijngebieden bij het Okanagan Lake.
27: De Oekraïense president Zelensky denkt dat zijn Russische ambtgenoot Poetin een nieuwe mobilisatie voorbereidt. Het zou gaan om honderdduizenden manschappen, zonder dat er een officiële mobilisatie wordt aangekondigd. Rusland zou die troepen niet alleen in Oekraïne inzetten, maar ook om de druk op de rest van Europa te verhogen. Volgens Zelensky is Poetin nog niet bereid de oorlog te beëindigen en probeert hij symbolische successen te boeken. De Russische krijgsmacht verovert op dit moment nauwelijks gebied, maar er vallen wel veel doden.
28: Bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro zijn 4 mensen omgekomen. De helikopter stortte neer in het Nationaal Park Tijuca, een bergachtig en dicht bebost gebied. Het toestel vloog in brand en was slecht bereikbaar voor de brandweer. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen zijn, 3 vrouwen uit dezelfde familie. De 4e dode zou de piloot zijn. Het ongeluk gebeurde bij de Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over de stad.
29: Turkije roept Oekraïne en Rusland op om te stoppen met aanvallen op schepen op de Zwarte Zee.
27: Minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan zegt dat het conflict zich heeft verspreid over de hele Zwarte Zee en dat nu alle commerciële scheepvaart zonder onderscheid wordt aangevallen. Ook Turkse schepen zijn getroffen. Afgelopen maandag werden 2 civiele vaartuigen geraakt door drones. Turkije ligt, net als Rusland en Oekraïne, aan de Zwarte Zee en heeft vaker geprobeerd te bemiddelen tussen de twee landen. In het eerste jaar van de oorlog werd een akkoord gesloten over de export van graan, maar Rusland trok zich later terug uit die deal.
1: Op de camping van de Antilliaanse Feesten in het Belgische Hoogstraten is zaterdag een 37-jarige man overleden. De man werd bewusteloos aangetroffen in zijn tent. Omstanders en hulpverleners hebben nog geprobeerd hem te helpen, maar dat mocht niet baten. De Antilliaanse Feesten is een 3-daags festival net over de grens bij Breda, met Caribbean, Latin en Afro-muziek. Ondanks het overlijden gaan de resterende optredens gewoon door.
6: Bulgarije heeft de Oekraïense ambassadeur ontboden na de inslag van een drone met explosieven in het noordoosten van het land. Het toestel kwam neer en ontplofte vlak bij de Roemeense grens, ongeveer 35 kilometer van de Zwarte Zee. De drone viel neer in de buurt van 2 compressorstations van de Trans-Balkan gaspijplijn. Volgens de Bulgaarse strijdkrachten gaat het om een type drone dat het Oekraïense leger gebruikt. Oekraïne zegt dat het land niet opzettelijk een doelwit in Bulgarije heeft gehad en staat in contact met Bulgarije om de zaak op te helderen.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws. Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven, nadat Babu moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling kreeg. De stichting wil voorkomen dat bezitters van ondeugdelijke Babu-fietsen geen compensatie meer krijgen bij een mogelijk faillissement. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen. Veilige Bakfiets heeft ook contact opgenomen met de bewindvoerders van Axel en wil niet dat de Babu-claim achteraan in de rij met schuldeisers belandt. Axel moest in 2024 tijdelijk stoppen met de verkoop van Babu-bakfietsen en veel fietsen terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken.
12: Elon Musk heeft zijn vermogen zien herstellen tot $817 miljard, omgerekend ongeveer €707 miljard. Dat komt door een forse koerswinst van zijn ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX. De aandelen van SpaceX stegen vrijdag voor de 2e dag op rij flink, met een 2-daagse opleving van ongeveer 23%. Dat is goed voor een toename van de beurswaarde van meer dan $327 miljard. Een week geleden werd het vermogen van de rijkste man ter wereld nog geschat op $684 miljard.
13: Amazon investeert in een grote gascentrale in Texas om meer rekenkracht te krijgen voor kunstmatige intelligentie. De centrale krijgt 35 turbines en een vermogen van bijna 8 gigawatt, waarmee het de grootste gascentrale van de Verenigde Staten wordt. De installatie mag jaarlijks meer dan 30 miljoen ton broeikasgassen uitstoten, wat het mogelijk de grootste uitstoter van het land maakt. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat de kosten worden afgewenteld op gewone Amerikanen. Het bedrijf benadrukt trouw te blijven aan de eigen doelstelling om tegen 2040 een netto-uitstoot van 0 te bereiken.
14: Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken of er extra water beschikbaar kan komen voor tuinders die kampen met droogte. Sinds enkele dagen geldt een onttrekkingsverbod in het kustgebied van Den Haag tot Rotterdam, waardoor tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen mogen halen. De sector bekijkt 3 mogelijke oplossingen, waaronder het aanvoeren van zoet oppervlaktewater van buiten het gebied met tankwagens, het plaatsen van een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en het gebruik van gezuiverd rioolwater. Het waterschap heeft code zwart afgekondigd, omdat al het zoete water nodig is om de waterstanden op peil te houden voor de stabiliteit van de dijken.
2: De glastuinbouwsector neemt het voortouw bij de onderzoeken en draagt de kosten.
3: President Trump probeert opnieuw Fed-bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Het Witte Huis heeft deze week een brief gestuurd waarin staat dat Trump overweegt Cook uit haar functie te zetten. Ze moet binnen 3 weken reageren op beschuldigingen van hypotheekfraude, die volgens Cook een voorwendsel zijn. In juni weigerde het Hoge Rechtshof Trump nog de toestemming om Cook te ontslaan. De advocaat van Cook zegt dat er geen wettige grond is voor ontslag en dat ze dit opnieuw zal aanvechten. Verschillende Duitse deelstaten staan bij hoge uitzondering toe dat

0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van PSV hebben zich geplaatst voor de derde voorronde van de Champions League. In Luxemburg won de ploeg van trainer Kasper Kuurland met 3-1 van HJK Helsinki, met 3 doelpunten van Liz Rijsbergen. PSV speelt op 26 augustus de eerste wedstrijd tegen een nog onbekende tegenstander. De return volgt op 2 september. Komende dinsdag wordt via loting bepaald wie de tegenstander wordt uit een groep van 18 teams. De 9 winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi. De 9 verliezers gaan door naar de tweede voorronde van de Europa Cup. De voetbalsters van Ajax hebben de derde voorronde van de Champions League bereikt. In Glasgow werd Rangers zaterdagavond met 2-1 verslagen in de finale van een mini-toernooi. Nadien Noordam zette Ajax op voorsprong, maar kort voor tijd kopte Elite Austin de Rangers op gelijke hoogte. Sherida Spitsen besliste de wedstrijd alsnog met een strafschop in blessuretijd. In de derde voorronde wacht Ajax eind augustus en begin september een tweeluik met een nog te bepalen tegenstander. Landskampioen PSV is de jacht op de vierde landstitel op rij begonnen met een teleurstelling. In het eigen Philipsstadion speelde de ploeg van trainer Peter Bos gelijk tegen Fortuna Sittard, 2-2. PSV draaide een achterstand om in een voorsprong, maar diep in blessuretijd maakte Eduard Michuut de gelijkmaker. Ole Romeini had Fortuna vlak voor rust op voorsprong gezet. Ryan Flamingo en Noah Fernandez scoorden voor PSV, maar de Eindhovenaren lieten de zegen dus alsnog uit handen glippen. AZ heeft het nieuwe eredivisieseizoen gewonnen van ADO Den Haag. In Alkmaar werd het zaterdagavond 2-0 voor de bekerwinnaar. In de eerste helft leek Elia Dijkstra AZ op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens een overtreding. Na rust maakte Rosangelo Daal de openingstreffer, waarna invaller Kelvin Stengs de 2-0 maakte. AZ is na de 4-0 overwinning op PSV in de strijd om de Johan Cruijffschaal nog foutloos dit seizoen. Trainer Peter Bos noemt het optreden van PSV tegen Fortuna Sittard slecht. De landskampioen speelde in de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen thuis met 2-2 gelijk. PSV had veel balbezit, maar creëerde te weinig kansen. Bos erkent dat zijn ploeg de kansen die Fortuna kreeg zelf weggaf. De trainer wil zijn tactiek niet aanpassen, ondanks het puntverlies. Wereldvoetbalbond FIFA veroordeelt wat de bond noemt gecoördineerde pogingen om de organisatie en voorzitter Gianni Infantino te ondermijnen. Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plan om miljarden op te halen door commerciële rechten van het WK en andere toernooien te verkopen. Vrijdag kwamen daar beschuldigingen bij over een vertrekvergoeding die zou zijn gegeven aan een vermeende minnares tijdens zijn tijd bij de UEFA. De FIFA ontkent de aantijgingen en spreekt van ongefundeerde beweringen en aantoonbaar valse beschuldigingen. De bond benadrukt dat eventuele pogingen om Infantino's leiderschap aan te vechten volgens de procedures in de statuten moeten verlopen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag wordt het warm met eerst volop zon, later meer bewolking. Vanmorgen is het zonnig en droog met weinig wind. Vanmiddag blijft het in het noordoosten zonnig, maar in het zuiden en midden neemt de bewolking toe. Het blijft wel droog. De temperatuur loopt op tot 25 graden aan zee en plaatselijk 31 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond wisselen bewolking en zon elkaar af. Het blijft droog. Vannacht wordt het zwoel met zo'n 18 graden. Morgen neemt de bewolking toe vanuit het noordwesten en kan er een spatje regen vallen. Maar in het zuidoosten blijft het zonnig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.

0: Ude is een agent gewond geraakt nadat een automobilist met een gestolen auto inreed op een politieauto. De agent is naar het ziekenhuis gebracht en de politieauto raakte zwaar beschadigd. Agenten hadden de gestolen auto met caravan eerder aangetroffen op de rondweg van Vokel, maar de bestuurder negeerde een stopteken. Een inzittende koppelde de caravan af, waarna de auto met hoge snelheid richting Ude vluchtte. De politie heeft nog niemand aangehouden en trof het voertuig later elders in Ude aan. Een 83-jarige fietser uit Nunspeet is zaterdagmiddag overleden na een aanrijding met een auto in Aalten. Het ongeluk gebeurde rond 16:45 aan de Bredevoortse straatweg in de Achterhoekse plaats. Duizenden mensen hebben zaterdagmiddag meegelopen in de World Pride March door Amsterdam, van het Martin Luther King Park naar het Museumplein. De protestmars is volgens de organisatie een demonstratie van solidariteit, verzet en zichtbaarheid van de LHBTQ+-gemeenschap. Deelnemers droegen regenboogvlaggen en vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog strafbaar is, zoals Afghanistan en Pakistan. Er werd gezongen en gedanst in een uitgelaten sfeer, terwijl bewoners langs de route vanuit de ramen juichten. Op het Museumplein volgde het slotconcert van World Pride, dat dit jaar in Amsterdam wordt gehouden, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk. De politie heeft 45 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van de A12 in Den Haag zaterdagmiddag. Een man zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent. De anderen zijn vrijgelaten. Rond het middaguur gingen tientallen klimaatactivisten de snelweg op, waardoor de rijbaan de stad uit niet meer toegankelijk was. De burgemeester gaf om 12:15 het bevel tot ontruiming. De actie was een reactie op de aanhoudende Nederlandse droogte en de apocalyptische bosbranden in Frankrijk, Spanje en Limburg. De A12 in Den Haag is weer open, nadat de politie tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion heeft verwijderd. De betogers blokkeerden rond het middaguur de rijbaan de stad uit. De burgemeester gaf om 11:45 het bevel tot ontruiming. Rond 14:00 werden de demonstranten aangehouden en in een bus gezet. De actie was een protest tegen droogte en bosbranden. De activisten eisen een directe stop op het verbranden van fossiele brandstoffen. De politie heeft de blokkade van de A12 in Den Haag door klimaatactivisten ontbonden op last van de burgemeester. Tientallen activisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond het middaguur onaangekondigd de Utrechtse baan de stad uit. Tegen 14:00 trad de politie op. De demonstranten kregen de keuze om mee te lopen naar een bus die klaar stond, waarop ze naar een onbekende locatie werden gebracht, of naar het politiebureau te gaan. De meesten bleven zitten en zijn aangehouden en weggehaald.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. In de West-Canadese provincie British Columbia is de noodtoestand uitgeroepen vanwege hevige natuurbranden. Meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Huizen zijn verloren. En sommige mensen moesten worden gered omdat de situatie zeer snel veranderde. Een brandweerfunctionaris beschreef een van de branden als een ontploffende bom, met vlammen die 60 meter boven bomen van 30 meter uitkwamen. Zeker 1950 hectare is getroffen, waaronder wijngebieden bij het Okanagan Lake. De Oekraïense president Zelensky denkt dat zijn Russische ambtgenoot Poetin een nieuwe mobilisatie voorbereidt. Het zou gaan om honderdduizenden manschappen, zonder dat er een officiële mobilisatie wordt aangekondigd. Rusland zou die troepen niet alleen in Oekraïne inzetten, maar ook om de druk op de rest van Europa te verhogen. Volgens Zelensky is Poetin nog niet bereid de oorlog te beëindigen en probeert hij symbolische successen te boeken. De Russische krijgsmacht verovert op dit moment nauwelijks gebied, maar er vallen wel veel doden. Bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro zijn 4 mensen omgekomen. De helikopter stortte neer in het Nationaal Park Tijuca, een bergachtig en dicht bebost gebied. Het toestel vloog in brand en was slecht bereikbaar voor de brandweer. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen zijn, 3 vrouwen uit dezelfde familie. De 4de dode zou de piloot zijn. Het ongeluk gebeurde bij de Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over de stad. Turkije roept Oekraïne en Rusland op om te stoppen met aanvallen op schepen op de Zwarte Zee. Minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan zegt dat het conflict zich heeft verspreid over de hele Zwarte Zee en dat nu alle commerciële scheepvaart zonder onderscheid wordt aangevallen. Ook Turkse schepen zijn getroffen. Afgelopen maandag werden 2 civiele vaartuigen geraakt door drones. Turkije ligt, net als Rusland en Oekraïne, aan de Zwarte Zee en heeft vaker geprobeerd te bemiddelen tussen de 2 landen. In het eerste jaar van de oorlog werd een akkoord gesloten over de export van graan, maar Rusland trok zich later terug uit die deal. Op de camping van de Antilliaanse Feesten in het Belgische Hoogstraten is zaterdag een 37-jarige man overleden. De man werd bewusteloos aangetroffen in zijn tent. Omstanders en hulpverleners hebben nog geprobeerd hem te helpen, maar dat mocht niet baten. De Antilliaanse Feesten is een 3-daags festival net over de grens bij Breda, met Caribbean, Latin en Afro-muziek. Ondanks het overlijden gaan de resterende optredens gewoon door. Bulgarije heeft de Oekraïense ambassadeur ontboden na de inslag van een drone met explosieven in het noordoosten van het land. Het toestel kwam neer en ontplofte vlak bij de Roemeense grens, ongeveer 35 kilometer van de Zwarte Zee. De drone viel neer in de buurt van 2 compressorstations van de Trans-Balkan gaspijplijn. Volgens de Bulgaarse strijdkrachten gaat het om een type drone dat het Oekraïense leger gebruikt. Oekraïne zegt dat het land niet opzettelijk een doelwit in Bulgarije heeft gehad en staat in contact met Bulgarije om de zaak op te helderen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven, nadat Baboe moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling kreeg. De stichting wil voorkomen dat bezitters van ondeugdelijke Baboe-fietsen geen compensatie meer krijgen bij een mogelijk faillissement. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen. Veilige Bakfiets heeft ook contact opgenomen met de bewindvoerders van Axel en wil niet dat de Baboe-claim achteraan in de rij met schuldeisers belandt. Axel moest in 2024 tijdelijk stoppen met de verkoop van Baboe-bakfietsen en veel fietsen terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken. Elon Musk heeft zijn vermogen zien herstellen tot $817 miljard. Omgerekend ongeveer €707 miljard. Dat komt door een forse koerswinst van zijn ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX. De aandelen van SpaceX stegen vrijdag voor de 2e dag op rij flink, met een 2-daagse opleving van ongeveer 23%. Dat is goed voor een toename van de beurswaarde van meer dan $327 miljard. Een week geleden werd het vermogen van de rijkste man ter wereld nog geschat op $684 miljard. Amazon investeert in een grote gascentrale in Texas om meer rekenkracht te krijgen voor kunstmatige intelligentie. De centrale krijgt 35 turbines en een vermogen van bijna 8 gigawatt, waarmee het de grootste gascentrale van de Verenigde Staten wordt. De installatie mag jaarlijks meer dan 30 miljoen ton broeikasgassen uitstoten, wat het mogelijk de grootste uitstoter van het land maakt. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat de kosten worden afgewenteld op gewone Amerikanen. Het bedrijf benadrukt trouw te blijven aan de eigen doelstelling om tegen 2040 een netto-uitstoot van 0 te bereiken. Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland
0: onderzoeken of er extra water beschikbaar kan komen voor tuinders die kampen met droogte. Sinds enkele dagen geldt een onttrekkingsverbod in het kustgebied van Den Haag tot Rotterdam, waardoor tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen mogen halen. De sector bekijkt 3 mogelijke oplossingen, waaronder het aanvoeren van zoet oppervlaktewater van buiten het gebied met tankwagens, het plaatsen van een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en het gebruik van gezuiverd rioolwater. Het waterschap heeft code zwart afgekondigd, omdat al het zoete water nodig is om de waterstanden op peil te houden voor de stabiliteit van de dijken. De glastuinbouwsector neemt het voortouw bij de onderzoeken en draagt de kosten.
1: President Trump probeert opnieuw Fed-bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Het Witte Huis heeft deze week een brief gestuurd waarin staat dat Trump overweegt Cook uit haar functie te zetten. Ze moet binnen 3 weken reageren op beschuldigingen van hypotheekfraude, die volgens Cook een voorwendsel zijn. In juni weigerde het Hoge Rechtshof Trump nog de toestemming om Cook te ontslaan. De advocaat van Cook zegt dat er geen wettige grond is voor ontslag en dat ze dit opnieuw zal aanvechten. Verschillende Duitse deelstaten staan bij hoge uitzondering toe dat vrachtwagens ook op zondag de weg op mogen. Hiermee moet worden voorkomen dat de bevoorradingsketens vastlopen nu de binnenvaart wordt beperkt door de lage waterstanden in de Rijn. Normaal geldt er op Duitse wegen op zon- en feestdagen een rijverbod voor het vrachtverkeer. De tijdelijke ontheffing geldt onder meer in Noord-Rijn-Westfalen en Neder-Saxen, de deelstaten die grenzen aan Nederland. De scheepvaart op de Rijn is door de lage waterstand ontregeld, omdat schepen minder lading kunnen meenemen.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van PSV hebben zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League. In Luxemburg won de ploeg van trainer Kasper Kuurland met 3-1 van HJK Helsinki, met 3 doelpunten van Liz Rijsbergen. PSV speelt op 26 augustus de eerste wedstrijd tegen een nog onbekende tegenstander. De return volgt op 2 september. Komende dinsdag wordt via loting bepaald wie de tegenstander wordt uit een groep van 18 teams. De 9 winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi. De 9 verliezers gaan door naar de 2e voorronde van de Europa Cup. De voetbalsters van Ajax hebben de 3e voorronde van de Champions League bereikt. In Glasgow werd Rangers zaterdagavond met 2-1 verslagen in de finale van een mini-toernooi. Nadien Noordam zette Ajax op voorsprong, maar kort voor tijd kopte Elite Austin de Rangers op gelijke hoogte. Sherida Spitsen besliste de wedstrijd alsnog met een strafschop in blessuretijd. In de 3e voorronde wacht Ajax eind augustus en begin september een tweeluik met een nog te bepalen tegenstander. Landskampioen PSV is de jacht op de 4e landstitel op rij begonnen met een teleurstelling. In het eigen Philipsstadion speelde de ploeg van trainer Peter Bos gelijk tegen Fortuna Sittard, 2-2. PSV draaide een achterstand om in een voorsprong, maar diep in blessuretijd maakte Eduard Michut de gelijkmaker. Ole Romeini had Fortuna vlak voor rust op voorsprong gezet. Ryan Flamingo en Noah Fernandez scoorden voor PSV, maar de Eindhovenaren lieten de zegen dus alsnog uit handen glippen. AZ heeft het nieuwe eredivisieseizoen gewonnen van ADO Den Haag. In Alkmaar werd het zaterdagavond 2-0 voor de bekerwinnaar. In de eerste helft leek Elia Dijkstra AZ op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens een overtreding. Na rust maakte Rosangelo Daal de openingstreffer, waarna invaller Kelvin Stengs de 2-0 maakte. AZ is na de 4-0 overwinning op PSV in de strijd om de Johan Cruijffschaal nog foutloos dit seizoen. Trainer Peter Bos noemt het optreden van PSV tegen Fortuna Sittard slecht. De landskampioen speelde in de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen thuis met 2-2 gelijk. PSV had veel balbezit, maar creëerde te weinig kansen. Bos erkent dat zijn ploeg de kansen die Fortuna kreeg zelf weggaf. De trainer wil zijn tactiek niet aanpassen, ondanks het puntverlies. Wereldvoetbalbond FIFA veroordeelt wat de bond noemt gecoördineerde pogingen om de organisatie en voorzitter Gianni Infantino te ondermijnen. Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plan om miljarden op te halen door commerciële rechten van het WK en andere toernooien te verkopen. Vrijdag kwamen daar beschuldigingen bij over een vertrekvergoeding die zou zijn gegeven aan een vermeende minnares tijdens zijn tijd bij de UEFA. De FIFA ontkent de aantijgingen en spreekt van ongefundeerde beweringen en aantoonbaar valse beschuldigingen. De bond benadrukt dat eventuele pogingen om Infantino's leiderschap aan te vechten volgens de procedures in de statuten moeten verlopen. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag wordt het warm, met eerst volop zon. Vanochtend is het zonnig en droog met weinig wind. Vanmiddag blijft het vooral in het noordoosten zonnig, maar in het zuiden en midden neemt de bewolking toe. Het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 25 graden aan zee tot plaatselijk 31 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. Vannacht blijft het droog en zwoel met 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe, met later kans op een spat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Uden is een agent gewond geraakt nadat een automobilist met een gestolen auto inreed op een politieauto. De agent is naar het ziekenhuis gebracht en de politieauto raakte zwaar beschadigd. Agenten hadden de gestolen auto met caravan eerder aangetroffen op de rondweg van Volkel, maar de bestuurder negeerde een stopteken. Een inzittende koppelde de caravan af, waarna de auto met hoge snelheid richting Uden vluchtte. De politie heeft nog niemand aangehouden en trof het voertuig later elders in Uden aan.
11: Een 83-jarige fietser uit Nunspeet is zaterdagmiddag overleden na een aanrijding met een auto in Aalten. Het ongeluk gebeurde rond 14:45 aan de Bredevoortse straatweg in de Achterhoekse plaats.
12: Duizenden mensen hebben zaterdagmiddag meegelopen in de World Pride March door Amsterdam, van het Martin Luther King Park naar het Museumplein. De protestmars is volgens de organisatie een demonstratie van solidariteit, verzet en zichtbaarheid van de LHBTQ+ gemeenschap. Deelnemers droegen regenboogvlaggen en vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog strafbaar is, zoals Afghanistan en Pakistan. Er werd gezongen en gedanst in een uitgelaten sfeer, terwijl bewoners langs de route vanuit de ramen juichten. Op het Museumplein volgde het slotconcert van World Pride, dat dit jaar in Amsterdam wordt gehouden, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk.
13: De politie heeft 45 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van de A12 in Den Haag zaterdagmiddag. Een man zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent. De anderen zijn vrijgelaten. Rond het middaguur gingen tientallen klimaatactivisten de snelweg op, waardoor de rijbaan de stad uit niet meer toegankelijk was. De burgemeester gaf om 11:45 het bevel tot ontruiming. De actie was een reactie op de aanhoudende Nederlandse droogte en de apocalyptische bosbranden in Frankrijk, Spanje en Limburg.
14: De A12 in Den Haag is weer open, nadat de politie tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion heeft verwijderd. De betogers blokkeerden rond het middaguur de rijbaan de stad uit. De burgemeester gaf om 11:45 het bevel tot ontruiming. Rond 14:00 middags werden de demonstranten aangehouden en in een bus gezet. De actie was een protest tegen droogte en bosbranden. De activisten eisen een directe stop op het verbranden van fossiele brandstoffen.
15: De politie heeft de blokkade van de A12 in Den Haag door klimaatactivisten ontbonden op last van de burgemeester. Tientallen activisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond het middaguur onaangekondigd de Utrechtse baan de stad uit.
16: Tegen 2 uur 's middags trad de politie op. De demonstranten kregen de keuze om mee te lopen naar een bus die klaar stond, waarop ze naar een onbekende locatie werden gebracht, of naar het politiebureau te gaan. De meesten bleven zitten en zijn aangehouden en weggehaald.
17: Dit was het Binnenlands Nieuws.
18: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. In de West-Canadese provincie British Columbia is de noodtoestand uitgeroepen vanwege hevige natuurbranden. Meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Huizen zijn verloren. En sommige mensen moesten worden gered omdat de situatie zeer snel veranderde. Een brandweerfunctionaris beschreef een van de branden als een ontploffende bom, met vlammen die 60 meter boven bomen van 30 meter uitkwamen. Zeker 1950 hectare is getroffen, waaronder wijngebieden bij het Okanagan Lake.
20: De Oekraïense president Zelensky denkt dat zijn Russische ambtgenoot Poetin een nieuwe mobilisatie voorbereidt. Het zou gaan om honderdduizenden manschappen, zonder dat er een officiële mobilisatie wordt aangekondigd. Rusland zou die troepen niet alleen in Oekraïne inzetten, maar ook om de druk op de rest van Europa te verhogen. Volgens Zelensky is Poetin nog niet bereid de oorlog te beëindigen en probeert hij symbolische successen te boeken. De Russische krijgsmacht verovert op dit moment nauwelijks gebied, maar er vallen wel veel doden.
21: Bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro zijn 4 mensen omgekomen. De helikopter stortte neer in het Nationaal Park Tijuca, een bergachtig en dicht bebost gebied. Het toestel vloog in brand en was slecht bereikbaar voor de brandweer. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen zijn, 3 vrouwen uit dezelfde familie. De 4e dode zou de piloot zijn. Het ongeluk gebeurde bij de Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over de stad.
22: Turkije roept Oekraïne en Rusland op om te stoppen met aanvallen op schepen op de Zwarte Zee. Minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan zegt dat het conflict zich heeft verspreid over de hele Zwarte Zee en dat nu alle commerciële scheepvaart zonder onderscheid wordt aangevallen. Ook Turkse schepen zijn getroffen. Afgelopen maandag werden 2 civiele vaartuigen geraakt door drones. Turkije ligt, net als Rusland en Oekraïne, aan de Zwarte Zee en heeft vaker geprobeerd te bemiddelen tussen de 2 landen. In het eerste jaar van de oorlog werd een akkoord gesloten over de export van graan, maar Rusland trok zich later terug uit die deal.
23: Op de camping van de Antilliaanse Feesten in het Belgische Hoogstraten is zaterdag een 37-jarige man overleden. De man werd bewusteloos aangetroffen in zijn tent. Omstanders en hulpverleners hebben nog geprobeerd hem te helpen, maar dat mocht niet baten. De Antilliaanse Feesten is een 3-daags festival net over de grens bij Breda, met Caribbean, Latin en Afro-muziek. Ondanks het overlijden gaan de resterende optredens gewoon door.
24: Bulgarije heeft de Oekraïense ambassadeur ontboden na de inslag van een drone met explosieven in het noordoosten van het land. Het toestel kwam neer en ontplofte vlak bij de Roemeense grens, ongeveer 35 kilometer van de Zwarte Zee. De drone viel neer in de buurt van 2 compressorstations van de Trans-Balkan gaspijplijn. Volgens de Bulgaarse strijdkrachten gaat het om een type drone dat het Oekraïense leger gebruikt. Oekraïne zegt dat het land niet opzettelijk een doelwit in Bulgarije heeft gehad en staat in contact met Bulgarije om de zaak op te helderen.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws. Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven, nadat Babu moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling kreeg.
0: De stichting wil voorkomen dat bezitters van ondeugdelijke baboefietsen geen compensatie meer krijgen bij een mogelijk faillissement. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen. Veilige Bakfiets heeft ook contact opgenomen met de bewindvoerders van Axel en wil niet dat de baboeclaim achteraan in de rij met schuldeisers belandt. Axel moest in 2024 tijdelijk stoppen met de verkoop van baboe bakfietsen en veel fietsen terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken.
1: Elon Musk heeft zijn vermogen zien herstellen tot $817 miljard, omgerekend ongeveer €707 miljard. Dat komt door een forse koerswinst van zijn ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX. De aandelen van SpaceX stegen vrijdag voor de tweede dag op rij flink, met een tweedaagse opleving van ongeveer 23%. Dat is goed voor een toename van de beurswaarde van meer dan $327 miljard. Een week geleden werd het vermogen van de rijkste man ter wereld nog geschat op $684 miljard.
2: Amazon investeert in een grote gascentrale in Texas om meer rekenkracht te krijgen voor kunstmatige intelligentie. De centrale krijgt 35 turbines en een vermogen van bijna 8 gigawatt, waarmee het de grootste gascentrale van de Verenigde Staten wordt. De installatie mag jaarlijks meer dan 30 miljoen ton broeikasgassen uitstoten, wat het mogelijk de grootste uitstoter van het land maakt. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat de kosten worden afgewenteld op gewone Amerikanen. Het bedrijf benadrukt trouw te blijven aan de eigen doelstelling om tegen 2040 een netto-uitstoot van nul te bereiken.
3: Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken of er extra water beschikbaar kan komen voor tuinders die kampen met droogte. Sinds enkele dagen geldt een onttrekkingsverbod in het kustgebied van Den Haag tot Rotterdam, waardoor tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen mogen halen. De sector bekijkt 3 mogelijke oplossingen, waaronder het aanvoeren van zoet oppervlaktewater van buiten het gebied met tankwagens, het plaatsen van een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en het gebruik van gezuiverd rioolwater. Het waterschap heeft code zwart afgekondigd, omdat al het zoete water nodig is om de waterstanden op peil te houden voor de stabiliteit van de dijken. De glastuinbouwsector neemt het voortouw bij de onderzoeken en draagt de kosten.
4: President Trump probeert opnieuw Fed-bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Het Witte Huis heeft deze week een brief gestuurd waarin staat dat Trump overweegt Cook uit haar functie te zetten. Ze moet binnen 3 weken reageren op beschuldigingen van hypotheekfraude, die volgens Cook een voorwendsel zijn. In juni weigerde het Hoge Rechtshof Trump nog de toestemming om Cook te ontslaan. De advocaat van Cook zegt dat er geen wettige grond is voor ontslag en dat ze dit opnieuw zal aanvechten.
5: Verschillende Duitse deelstaten staan bij hoge uitzondering toe dat vrachtwagens ook op zondag de weg op mogen. Hiermee moet worden voorkomen dat de bevoorradingsketens vastlopen nu de binnenvaart wordt beperkt door de lage waterstanden in de Rijn. Normaal geldt er op Duitse wegen op zon- en feestdagen een rijverbod voor het vrachtverkeer. De tijdelijke ontheffing geldt onder meer in Noord-Rijn-Westfalen en Neder-Saksen, de deelstaten die grenzen aan Nederland. De scheepvaart op de Rijn is door de lage waterstand ontregeld, omdat schepen minder lading kunnen meenemen.
26: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
27: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van PSV hebben zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League. In Luxemburg won de ploeg van trainer Kasper Kuurland met 3-1 van HJK Helsinki, met 3 doelpunten van Liz Rijsbergen. PSV speelt op 26 augustus de eerste wedstrijd tegen een nog onbekende tegenstander. De return volgt op 2 september. Komende dinsdag wordt via loting bepaald wie de tegenstander wordt uit een groep van 18 teams. De 9 winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi. De 9 verliezers gaan door naar de tweede voorronde van de Europa Cup. De voetbalsters van Ajax hebben de 3e voorronde van de Champions League bereikt. In Glasgow werd Rangers zaterdagavond met 2-1 verslagen in de finale van een mini-toernooi. Nadien Noordam zette Ajax op voorsprong, maar kort voor tijd kopte Elite Austin de Rangers op gelijke hoogte. Sherida Spitsen besliste de wedstrijd alsnog met een strafschop in blessuretijd. In de derde voorronde wacht Ajax eind augustus en begin september een tweeluik met een nog te bepalen tegenstander. Landskampioen PSV is de jacht op de vierde landstitel op rij begonnen met een teleurstelling. In het eigen Philipsstadion speelde de ploeg van trainer Peter Bos gelijk tegen Fortuna Sittard, 2-2. PSV draaide een achterstand om in een voorsprong, maar diep in blessuretijd maakte Eduard Michut de gelijkmaker. Ole Romeini had Fortuna vlak voor rust op voorsprong gezet. Ryan Flamingo en Noah Fernandez scoorden voor PSV, maar de Eindhovenaren lieten de zegen dus alsnog uit handen glippen. AZ heeft het nieuwe eredivisieseizoen gewonnen van ADO Den Haag. In Alkmaar werd het zaterdagavond 2-0 voor de bekerwinnaar. In de eerste helft leek Elia Dijkstra AZ op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens een overtreding. Na rust maakte Rozangelo Daal de openingstreffer, waarna invaller Kelvin Stengs de 2-0 maakte. AZ is na de 4-0 overwinning op PSV in de strijd om de Johan Cruijffschaal nog foutloos dit seizoen. Trainer Peter Bos noemt het optreden van PSV tegen Fortuna Sittard slecht. De landskampioen speelde in de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen thuis met 2-2 gelijk. PSV had veel balbezit, maar creëerde te weinig kansen. Bos erkent dat zijn ploeg de kansen die Fortuna kreeg zelf weggaf. De trainer wil zijn tactiek niet aanpassen, ondanks het puntverlies. Wereldvoetbalbond FIFA veroordeelt wat de bond noemt gecoördineerde pogingen om de organisatie en voorzitter Gianni Infantino te ondermijnen. Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plan om miljarden op te halen door commerciële rechten van het WK en andere toernooien te verkopen. Vrijdag kwamen daar beschuldigingen bij over een vertrekvergoeding die zou zijn gegeven aan een vermeende minnares tijdens zijn tijd bij de UEFA. De FIFA ontkent de aantijgingen en spreekt van ongefundeerde beweringen en aantoonbaar valse beschuldigingen. De bond benadrukt dat eventuele pogingen om Infantino's leiderschap aan te vechten volgens de procedures in de statuten moeten verlopen. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag wordt het warm, met eerst volop zon. Vanochtend is het zonnig en droog met weinig wind. Vanmiddag blijft het vooral in het noordoosten zonnig, maar in het zuiden en midden neemt de bewolking toe. Het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 25 graden aan zee tot plaatselijk 31 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. Vannacht blijft het droog en zwoel met 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe, met later kans op een spat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Uden is een agent gewond geraakt nadat een automobilist met een gestolen auto inreed op een politieauto. De agent is naar het ziekenhuis gebracht en de politieauto raakte zwaar beschadigd. Agenten hadden de gestolen auto met caravan eerder aangetroffen op de rondweg van Volkel, maar de bestuurder negeerde een stopteken. Een inzittende koppelde de caravan af, waarna de auto met hoge snelheid richting Uden vluchtte. De politie heeft nog niemand aangehouden en trof het voertuig later elders in Uden aan.
12: Een 83-jarige fietser uit Nunspeet is zaterdagmiddag overleden na een aanrijding met een auto in Aalten. Het ongeluk gebeurde rond 16:45 aan de Bredevoortse straatweg in de Achterhoekse plaats. Duizenden mensen hebben zaterdagmiddag meegelopen in de World Pride March door Amsterdam, van het Martin Luther King Park naar het Museumplein.
13: De protestmars is volgens de organisatie een demonstratie van solidariteit, verzet en zichtbaarheid van de LHBTQ+-gemeenschap. Deelnemers droegen regenboogvlaggen en vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog strafbaar is, zoals Afghanistan en Pakistan. Er werd gezongen en gedanst in een uitgelaten sfeer, terwijl bewoners langs de route vanuit de ramen juichten. Op het Museumplein volgde het slotconcert van World Pride, dat dit jaar in Amsterdam wordt gehouden, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk. De politie heeft 45 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van de A12 in Den Haag zaterdagmiddag. Een man zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent. De anderen zijn vrijgelaten. Rond het middaguur gingen tientallen klimaatactivisten de snelweg op, waardoor de rijbaan de stad uit niet meer toegankelijk was. De burgemeester gaf om 11:15 het bevel tot ontruiming. De actie was een reactie op de aanhoudende Nederlandse droogte en de apocalyptische bosbranden in Frankrijk, Spanje en Limburg. De A12 in Den Haag is weer open, nadat de politie tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion heeft verwijderd. De betogers blokkeerden rond het middaguur de rijbaan de stad uit. De burgemeester gaf om 11:15 het bevel tot ontruiming. Rond 14:00 werden de demonstranten aangehouden en in een bus gezet. De actie was een protest tegen droogte en bosbranden. De activisten eisen een directe stop op het verbranden van fossiele brandstoffen. De politie heeft de blokkade van de A12 in Den Haag door klimaatactivisten ontbonden op last van de burgemeester. Tientallen activisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond het middaguur onaangekondigd de Utrechtse baan de stad uit. Tegen 14:00 trad de politie op. De demonstranten kregen de keuze om mee te lopen naar een bus die klaar stond, waarop ze naar een onbekende locatie werden gebracht, of naar het politiebureau te gaan. De meesten bleven zitten en zijn aangehouden en weggehaald.
14: Dit was het Binnenlands Nieuws.
15: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws. In de West-Canadese provincie British Columbia is de noodtoestand uitgeroepen vanwege hevige natuurbranden. Meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Huizen zijn verloren. En sommige mensen moesten worden gered omdat de situatie zeer snel veranderde. Een brandweerfunctionaris beschreef een van de branden als een ontploffende bom, met vlammen die 60 meter boven bomen van 30 meter uitkwamen. Zeker 1950 hectare is getroffen, waaronder wijngebieden bij het Okanagan Lake. De Oekraïense president Zelensky denkt dat zijn Russische ambtgenoot Poetin een nieuwe mobilisatie voorbereidt. Het zou gaan om honderdduizenden manschappen, zonder dat er een officiële mobilisatie wordt aangekondigd. Rusland zou die troepen niet alleen in Oekraïne inzetten, maar ook om de druk op de rest van Europa te verhogen. Volgens Zelensky is Poetin nog niet bereid de oorlog te beëindigen en probeert hij symbolische successen te boeken. De Russische krijgsmacht verovert op dit moment nauwelijks gebied, maar er vallen wel veel doden.
19: Bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro zijn 4 mensen omgekomen. De helikopter stortte neer in het Nationaal Park Tijuca, een bergachtig en dicht bebost gebied. Het toestel vloog in brand en was slecht bereikbaar voor de brandweer. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen zijn, 3 vrouwen uit dezelfde familie. De 4de dode zou de piloot zijn. Het ongeluk gebeurde bij de Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over de stad.
20: Turkije roept Oekraïne en Rusland op om te stoppen met aanvallen op schepen op de Zwarte Zee. Minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan zegt dat het conflict zich heeft verspreid over de hele Zwarte Zee en dat nu alle commerciële scheepvaart zonder onderscheid wordt aangevallen. Ook Turkse schepen zijn getroffen.
0: Afgelopen maandag werden 2 civiele vaartuigen geraakt door drones. Turkije ligt, net als Rusland en Oekraïne, aan de Zwarte Zee en heeft vaker geprobeerd te bemiddelen tussen de twee landen. In het eerste jaar van de oorlog werd een akkoord gesloten over de export van graan, maar Rusland trok zich later terug uit die deal.
17: Op de camping van de Antilliaanse Feesten in het Belgische Hoogstraten is zaterdag een 37-jarige man overleden. De man werd bewusteloos aangetroffen in zijn tent. Omstanders en hulpverleners hebben nog geprobeerd hem te helpen, maar dat mocht niet baten. De Antilliaanse Feesten is een 3-daags festival net over de grens bij Breda, met Caribbean, Latin en Afro-muziek. Ondanks het overlijden gaan de resterende optredens gewoon door.
18: Bulgarije heeft de Oekraïense ambassadeur ontboden na de inslag van een drone met explosieven in het noordoosten van het land. Het toestel kwam neer en ontplofte vlak bij de Roemeense grens, ongeveer 35 kilometer van de Zwarte Zee. De drone viel neer in de buurt van 2 compressorstations van de Trans-Balkan gaspijplijn. Volgens de Bulgaarse strijdkrachten gaat het om een type drone dat het Oekraïense leger gebruikt. Oekraïne zegt dat het land niet opzettelijk een doelwit in Bulgarije heeft gehad en staat in contact met Bulgarije om de zaak op te helderen.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws. Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven, nadat Baboe moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling kreeg. De stichting wil voorkomen dat bezitters van ondeugdelijke Baboe-fietsen geen compensatie meer krijgen bij een mogelijk faillissement. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen. Veilige Bakfiets heeft ook contact opgenomen met de bewindvoerders van Axel en wil niet dat de Baboe-claim achteraan in de rij met schuldeisers belandt. Axel moest in 2024 tijdelijk stoppen met de verkoop van Baboe-bakfietsen en veel fietsen terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken.
24: Elon Musk heeft zijn vermogen zien herstellen tot $817 miljard. Omgerekend ongeveer €707 miljard. Dat komt door een forse koerswinst van zijn ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX. De aandelen van SpaceX stegen vrijdag voor de 2e dag op rij flink, met een 2-daagse opleving van ongeveer 23%. Dat is goed voor een toename van de beurswaarde van meer dan $327 miljard. Een week geleden werd het vermogen van de rijkste man ter wereld nog geschat op $684 miljard.
25: Amazon investeert in een grote gascentrale in Texas om meer rekenkracht te krijgen voor kunstmatige intelligentie. De centrale krijgt 35 turbines en een vermogen van bijna 8 gigawatt, waarmee het de grootste gascentrale van de Verenigde Staten wordt. De installatie mag jaarlijks meer dan 30 miljoen ton broeikasgassen uitstoten, wat het mogelijk de grootste uitstoter van het land maakt. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat de kosten worden afgewenteld op gewone Amerikanen. Het bedrijf benadrukt trouw te blijven aan de eigen doelstelling om tegen 2040 een netto-uitstoot van 0 te bereiken.
28: Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken of er extra water beschikbaar kan komen voor tuinders die kampen met droogte. Sinds enkele dagen geldt een onttrekkingsverbod in het kustgebied van Den Haag tot Rotterdam, waardoor tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen mogen halen. De sector bekijkt 3 mogelijke oplossingen, waaronder het aanvoeren van zoet oppervlaktewater van buiten het gebied met tankwagens, het plaatsen van een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en het gebruik van gezuiverd rioolwater. Het waterschap heeft code zwart afgekondigd, omdat al het zoete water nodig is om de waterstanden op peil te houden voor de stabiliteit van de dijken. De glastuinbouwsector neemt het voortouw bij de onderzoeken en draagt de kosten.
29: President Trump probeert opnieuw FED-bestuurder Lisa Cook te ontslaan.
1: Het Witte Huis heeft deze week een brief gestuurd waarin staat dat Trump overweegt Cook uit haar functie te zetten. Ze moet binnen 3 weken reageren op beschuldigingen van hypotheekfraude, die volgens Cook een voorwendsel zijn. In juni weigerde het Hoge Rechtshof Trump nog de toestemming om Cook te ontslaan. De advocaat van Cook zegt dat er geen wettige grond is voor ontslag en dat ze dit opnieuw zal aanvechten. Verschillende Duitse deelstaten staan bij hoge uitzondering toe dat vrachtwagens ook op zondag de weg op mogen. Hiermee moet worden voorkomen dat de bevoorradingsketens vastlopen nu de binnenvaart wordt beperkt door de lage waterstanden in de Rijn. Normaal geldt er op Duitse wegen op zon- en feestdagen een rijverbod voor het vrachtverkeer. De tijdelijke ontheffing geldt onder meer in Noord-Rijn-Westfalen en Neder-Saxen, de deelstaten die grenzen aan Nederland. De scheepvaart op de Rijn is door de lage waterstand ontregeld, omdat schepen minder lading kunnen meenemen.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van PSV hebben zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League. In Luxemburg won de ploeg van trainer Kasper Kuurland met 3-1 van HJK Helsinki, met 3 doelpunten van Liz Rijsbergen. PSV speelt op 26 augustus de eerste wedstrijd tegen een nog onbekende tegenstander. De return volgt op 2 september. Komende dinsdag wordt via loting bepaald wie de tegenstander wordt uit een groep van 18 teams. De 9 winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi. De 9 verliezers gaan door naar de 2e voorronde van de Europa Cup. De voetbalsters van Ajax hebben de 3e voorronde van de Champions League bereikt. In Glasgow werd Rangers zaterdagavond met 2-1 verslagen in de finale van een mini-toernooi. Nadien Noordam zette Ajax op voorsprong, maar kort voor tijd kopte Elite Austin de Rangers op gelijke hoogte. Sherida Spitsen besliste de wedstrijd alsnog met een strafschop in blessuretijd. In de 3e voorronde wacht Ajax eind augustus en begin september een tweeluik met een nog te bepalen tegenstander. Landskampioen PSV is de jacht op de 4e landstitel op rij begonnen met een teleurstelling. In het eigen Philipsstadion speelde de ploeg van trainer Peter Bos gelijk tegen Fortuna Sittard, 2-2. PSV draaide een achterstand om in een voorsprong, maar diep in blessuretijd maakte Eduard Michut de gelijkmaker. Ole Romeini had Fortuna vlak voor rust op voorsprong gezet. Ryan Flamingo en Noah Fernandez scoorden voor PSV, maar de Eindhovenaren lieten de zegen dus alsnog uit handen glippen. AZ heeft het nieuwe eredivisieseizoen gewonnen van ADO Den Haag. In Alkmaar werd het zaterdagavond 2-0 voor de bekerwinnaar. In de eerste helft leek Elia Dijkstra AZ op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens een overtreding. Na rust maakte Rozangelo Daal de openingstreffer, waarna invaller Kelvin Stengs de 2-0 maakte. AZ is na de 4-0 overwinning op PSV in de strijd om de Johan Cruijffschaal nog foutloos dit seizoen. Trainer Peter Bos noemt het optreden van PSV tegen Fortuna Sittard slecht. De landskampioen speelde in de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen thuis met 2-2 gelijk. PSV had veel balbezit, maar creëerde te weinig kansen. Bos erkent dat zijn ploeg de kansen die Fortuna kreeg zelf weggaf. De trainer wil zijn tactiek niet aanpassen, ondanks het puntverlies. Wereldvoetbalbond FIFA veroordeelt wat de bond noemt gecoördineerde pogingen om de organisatie en voorzitter Gianni Infantino te ondermijnen. Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plan om miljarden op te halen door commerciële rechten van het WK en andere toernooien te verkopen. Vrijdag kwamen daar beschuldigingen bij over een vertrekvergoeding die zou zijn gegeven aan een vermeende minnares tijdens zijn tijd bij de UEFA. De FIFA ontkent de aantijgingen en spreekt van ongefundeerde beweringen en aantoonbaar valse beschuldigingen. De bond benadrukt dat eventuele pogingen om Infantino's leiderschap aan te vechten volgens de procedures in de statuten moeten verlopen. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie.
6: Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met weinig wind. De temperatuur zakt landinwaarts tot zo'n 11 graden. Vanochtend wordt het zonnig en droog met nog steeds weinig wind. Vanmiddag blijft het vooral in het noordoosten zonnig, maar in het zuiden en midden neemt de bewolking toe. Het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 25 graden aan zee tot plaatselijk 31 graden in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond wisselen wolkenvelden en af en toe wat zon elkaar af en het blijft droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Uden is een agent gewond geraakt nadat een automobilist met een gestolen auto inreed op een politieauto. De agent is naar het ziekenhuis gebracht en de politieauto raakte zwaar beschadigd. Agenten hadden de gestolen auto met caravan eerder aangetroffen op de rondweg van Volkel, maar de bestuurder negeerde een stopteken. Een inzittende koppelde de caravan af, maar naar de auto met hoge snelheid richting Uden vluchtte. De politie heeft nog niemand aangehouden en trof het voertuig later elders in Uden aan.
10: Een 83-jarige fietser uit Nunspeet is zaterdagmiddag overleden na een aanrijding met een auto in Aalten. Het ongeluk gebeurde rond 16:45 aan de Bredevoortse straatweg in de Achterhoekse plaats. Duizenden mensen hebben zaterdagmiddag meegelopen in de World Pride March door Amsterdam, van het Martin Luther King Park naar het Museumplein. De protestmars is volgens de organisatie een demonstratie van solidariteit, verzet en zichtbaarheid van de LHBTQ+ gemeenschap. Deelnemers droegen regenboogvlaggen en vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog strafbaar is, zoals Afghanistan en Pakistan. Er werd gezongen en gedanst in een uitgelaten sfeer, terwijl bewoners langs de route vanuit de ramen juichten. Op het Museumplein volgde het slotconcert van World Pride, dat dit jaar in Amsterdam wordt gehouden, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk.
11: De politie heeft 45 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van de A12 in Den Haag zaterdagmiddag. Een man zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent. De anderen zijn vrijgelaten. Rond het middaguur gingen tientallen klimaatactivisten de snelweg op, waardoor de rijbaan de stad uit niet meer toegankelijk was. De burgemeester gaf om 11:45 het bevel tot ontruiming. De actie was een reactie op de aanhoudende Nederlandse droogte en de apocalyptische bosbranden in Frankrijk, Spanje en Limburg.
12: De A12 in Den Haag is weer open, nadat de politie tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion heeft verwijderd. De betogers blokkeerden rond het middaguur de rijbaan de stad uit. De burgemeester gaf om 11:45 het bevel tot ontruiming. Rond 14:00 werden de demonstranten aangehouden en in een bus gezet. De actie was een protest tegen droogte en bosbranden. De activisten eisen een directe stop op het verbranden van fossiele brandstoffen.
26: De politie heeft de blokkade van de A12 in Den Haag door klimaatactivisten ontbonden op last van de burgemeester. Tientallen activisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond het middaguur onaangekondigd de Utrechtse baan de stad uit. Tegen 14:00 trad de politie op. De demonstranten kregen de keuze om mee te lopen naar een bus die klaar stond, waarop ze naar een onbekende locatie werden gebracht, of naar het politiebureau te gaan. De meesten bleven zitten en zijn aangehouden en weggehaald.
27: Dit was het Binnenlands Nieuws.
29: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
30: Nu het buitenlands nieuws. In Colombia is een politieagent omgekomen bij een aanval op een politiebureau,
0: op de eerste dag na de inauguratie van president Abelardo de la Espriella. Bij een aanslag met een autobom op een tolstation in de buurt van Cali vielen gewonden. Volgens het leger zaten dissidenten van de ontbonden guerrillagroep FARC achter de aanslag in Cali. Bij de aanval op het politiebureau in de noordelijke regio Cesar werden drones met explosieven ingezet. De La Espriella beloofde tijdens zijn campagne hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen.
13: In de West-Canadese provincie British Columbia is de noodtoestand uitgebroken.

0: die bij het Okanagan Lake. De Oekraïense president Zelensky denkt dat zijn Russische ambtgenoot Poetin een nieuwe mobilisatie voorbereidt. Het zou gaan om honderdduizenden manschappen, zonder dat er een officiële mobilisatie wordt aangekondigd. Rusland zou die troepen niet alleen in Oekraïne inzetten, maar ook om de druk op de rest van Europa te verhogen. Volgens Zelensky is Poetin nog niet bereid de oorlog te beëindigen en probeert hij symbolische successen te boeken. De Russische krijgsmacht verovert op dit moment nauwelijks gebied, maar er vallen wel veel doden. Bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro zijn 4 mensen omgekomen. De helikopter stortte neer in het Nationaal Park Tijuca, een bergachtig en dicht bebost gebied. Het toestel vloog in brand en was slecht bereikbaar voor de brandweer. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen zijn, 3 vrouwen uit dezelfde familie. De 4e dode zou de piloot zijn. Het ongeluk gebeurde bij de Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over de stad. Turkije roept Oekraïne en Rusland op om te stoppen met aanvallen op schepen op de Zwarte Zee. Minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan zegt dat het conflict zich heeft verspreid over de hele Zwarte Zee en dat nu alle commerciële scheepvaart zonder onderscheid wordt aangevallen. Ook Turkse schepen zijn getroffen. Afgelopen maandag werden 2 civiele vaartuigen geraakt door drones. Turkije ligt, net als Rusland en Oekraïne, aan de Zwarte Zee en heeft vaker geprobeerd te bemiddelen tussen de 2 landen. In het eerste jaar van de oorlog werd een akkoord gesloten over de export van graan, maar Rusland trok zich later terug uit die deal. Op de camping van de Antilliaanse Feesten in het Belgische Hoogstraten is zaterdag een 37-jarige man overleden. De man werd bewusteloos aangetroffen in zijn tent. Omstanders en hulpverleners hebben nog geprobeerd hem te helpen, maar dat mocht niet baten. De Antilliaanse Feesten is een 3-daags festival net over de grens bij Breda, met Caribbean, Latin en Afro-muziek. Ondanks het overlijden gaan de resterende optredens gewoon door. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven, nadat Babu moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling kreeg. De stichting wil voorkomen dat bezitters van ondeugdelijke Babu-fietsen geen compensatie meer krijgen bij een mogelijk faillissement. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen. Veilige Bakfiets heeft ook contact opgenomen met de bewindvoerders van Axel en wil niet dat de Babu-claim achteraan in de rij met schuldeisers belandt. Axel moest in 2024 tijdelijk stoppen met de verkoop van Babu-bakfietsen en veel fietsen terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken. Elon Musk heeft zijn vermogen zien herstellen tot $817 miljard, omgerekend ongeveer €707 miljard. Dat komt door een forse koerswinst van zijn ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX. De aandelen van SpaceX stegen vrijdag voor de 2e dag op rij flink, met een 2-daagse opleving van ongeveer 23%. Dat is goed voor een toename van de beurswaarde van meer dan $327 miljard. Een week geleden werd het vermogen van de rijkste man ter wereld nog geschat op $684 miljard. Amazon investeert in een grote gascentrale in Texas om meer rekenkracht te krijgen voor kunstmatige intelligentie. De centrale krijgt 35 turbines en een vermogen van bijna 8 gigawatt, waarmee het de grootste gascentrale van de Verenigde Staten wordt. De installatie mag jaarlijks meer dan 30 miljoen ton broeikasgassen uitstoten, wat het mogelijk de grootste uitstoter van het land maakt. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat de kosten worden afgewenteld op gewone Amerikanen. Het bedrijf benadrukt trouw te blijven aan de eigen doelstelling om tegen 2040 een netto-uitstoot van 0 te bereiken. Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuin.

0: Tuinbouw Nederland onderzoeken of er extra water beschikbaar kan komen voor tuinders die kampen met droogte. Sinds enkele dagen geldt een onttrekkingsverbod in het kustgebied van Den Haag tot Rotterdam, waardoor tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen mogen halen. De sector bekijkt drie mogelijke oplossingen, waaronder het aanvoeren van zoet oppervlaktewater van buiten het gebied met tankwagens, het plaatsen van een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en het gebruik van gezuiverd rioolwater. Het waterschap heeft code zwart afgekondigd, omdat al het zoete water nodig is om de waterstanden op peil te houden voor de stabiliteit van de dijken. De glastuinbouwsector neemt het voortouw bij de onderzoeken en draagt de kosten. President Trump probeert opnieuw Fed-bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Het Witte Huis heeft deze week een brief gestuurd waarin staat dat Trump overweegt Cook uit haar functie te zetten. Ze moet binnen 3 weken reageren op beschuldigingen van hypotheekfraude, die volgens Cook een voorwendsel zijn. In juni weigerde het Hoge Rechtshof Trump nog de toestemming om Cook te ontslaan. De advocaat van Cook zegt dat er geen wettige grond is voor ontslag en dat ze dit opnieuw zal aanvechten. Verschillende Duitse deelstaten staan bij hoge uitzondering toe dat vrachtwagens ook op zondag de weg op mogen. Hiermee moet worden voorkomen dat de bevoorradingsketens vastlopen nu de binnenvaart wordt beperkt door de lage waterstanden in de Rijn. Normaal geldt er op Duitse wegen op zon- en feestdagen een rijverbod voor het vrachtverkeer. De tijdelijke ontheffing geldt onder meer in Noord-Rijn-Westfalen en Neder-Saxe, de deelstaten die grenzen aan Nederland. De scheepvaart op de Rijn is door de lage waterstand ontregeld, omdat schepen minder lading kunnen meenemen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van PSV hebben zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League. In Luxemburg won de ploeg van trainer Kasper Keurland met 3-1 van HJK Helsinki, met 3 doelpunten van Liz Rijsbergen. PSV speelt op 26 augustus de eerste wedstrijd tegen een nog onbekende tegenstander. De return volgt op 2 september. Komende dinsdag wordt via loting bepaald wie de tegenstander wordt uit een groep van 18 teams. De 9 winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi. De 9 verliezers gaan door naar de 2e voorronde van de Europa Cup. De voetbalsters van Ajax hebben de 3e voorronde van de Champions League bereikt. In Glasgow werd Rangers zaterdagavond met 2-1 verslagen in de finale van een mini-toernooi. Nadien Noordam zette Ajax op voorsprong, maar kort voor tijd kopte Elite Austin de Rangers op gelijke hoogte. Sherida Spitsen besliste de wedstrijd alsnog met een strafschop in blessuretijd. In de 3e voorronde wacht Ajax eind augustus en begin september een tweeluik met een nog te bepalen tegenstander. Landskampioen PSV is de jacht op de 4e landstitel op rij begonnen met een teleurstelling. In het eigen Philipsstadion speelde de ploeg van trainer Peter Bos gelijk tegen Fortuna Sittard, 2-2. PSV draaide een achterstand om in een voorsprong, maar diep in blessuretijd maakte Eduard Michut de gelijkmaker. Ole Romeini had Fortuna vlak voor rust op voorsprong gezet. Ryan Flamingo en Noah Fernandez scoorden voor PSV, maar de Eindhovenaren lieten de zegen dus alsnog uit handen glippen. AZ heeft het nieuwe eredivisieseizoen gewonnen van ADO Den Haag. In Alkmaar werd het zaterdagavond 2-0 voor de bekerwinnaar. In de eerste helft leek Elia Dijkstra AZ op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens een overtreding. Na rust maakte Rozangelo Daal de openingstreffer, waarna invaller Kelvin Stengs de 2-0 maakte. AZ is na de 4-0 overwinning op PSV in de strijd om de Johan Cruijffschaal nog foutloos dit seizoen. Trainer Peter Bos noemt het optreden van PSV tegen Fortuna Sittard slecht. De landskampioen speelde in de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen thuis met 2-2 gelijk. PSV had veel balbezit, maar creëerde te weinig kansen. Bos erkent dat zijn ploeg de kansen die Fortuna kreeg zelf weggaf. De trainer wil zijn tactiek niet aanpassen, ondanks het puntverlies. Wereldvoetbalbond FIFA veroordeelt wat de bond noemt gecoördineerde pogingen om de organisatie en voorzitter Gianni Infantino te ondermijnen. Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plan om miljarden op te halen door commerciële rechten van het WK en andere toernooien te verkopen. Vrijdag kwamen daar beschuldigingen bij over een vertrekvergoeding die zou zijn gegeven aan een vermeende minnares tijdens zijn tijd bij de UEFA. De FIFA ontkent de aantijgingen en spreekt van ongefundeerde beweringen en aantoonbaar valse beschuldigingen. De bond benadrukt dat eventuele pogingen om Infantino's leiderschap aan te vechten volgens de procedures in de statuten moeten verlopen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met weinig wind. De temperatuur zakt landinwaarts tot zo'n 11 graden. Vanochtend wordt het zonnig en droog met nog steeds weinig wind. Vanmiddag blijft het vooral in het noordoosten zonnig, maar in het zuiden en midden neemt de bewolking toe. Het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 25 graden aan zee tot plaatselijk 31 graden in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond wisselen wolkenvelden en af en toe wat zon elkaar af en het blijft droog.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Uden is een agent gewond geraakt nadat een automobilist met een gestolen auto inreed op een politieauto. De agent is naar het ziekenhuis gebracht en de politieauto raakte zwaar beschadigd. Agenten hadden de gestolen auto met caravan eerder aangetroffen op de rondweg van Volkel, maar de bestuurder negeerde een stopteken. Een inzittende koppelde de caravan af, waarna de auto met hoge snelheid richting Uden vluchtte. De politie heeft nog niemand aangehouden en trof het voertuig later elders in Uden aan. Een 83-jarige fietser uit Nunspeet is zaterdagmiddag overleden na een aanrijding met een auto in Aalten. Het ongeluk gebeurde rond 15:45 aan de Bredevoortse straatweg in de Achterhoekse plaats. Duizenden mensen hebben zaterdagmiddag meegelopen in de World Pride March door Amsterdam, van het Martin Luther King Park naar het Museumplein. De protestmars is volgens de organisatie een demonstratie van solidariteit, verzet en zichtbaarheid van de LHBTQ+ gemeenschap. Deelnemers droegen regenboogvlaggen en vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog strafbaar is, zoals Afghanistan en Pakistan. Er werd gezongen en gedanst in een uitgelaten sfeer, terwijl bewoners langs de route vanuit de ramen juichten. Op het Museumplein volgde het slotconcert van World Pride, dat dit jaar in Amsterdam wordt gehouden, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk. De politie heeft 45 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van de A12 in Den Haag zaterdagmiddag. Een man zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent. De anderen zijn vrijgelaten. Rond het middaguur gingen tientallen klimaatactivisten de snelweg op, waardoor de rijbaan de stad uit niet meer toegankelijk was. De burgemeester gaf om 11:45 het bevel tot ontruiming. De actie was een reactie op de aanhoudende Nederlandse droogte en de apocalyptische bosbranden in Frankrijk, Spanje en Limburg. De A12 in Den Haag is weer open, nadat de politie tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion heeft verwijderd. De betogers blokkeerden rond het middaguur de rijbaan de stad uit. De burgemeester gaf om 11:45 het bevel tot ontruiming. Rond 14:00 middags werden de demonstranten aangehouden en in een bus gezet. De actie was een protest tegen droogte en bosbranden. De activisten eisen een directe stop op het verbranden van fossiele brandstoffen. De politie heeft de blokkade van de A12 in Den Haag door klimaatactivisten ontbonden op last van de burgemeester. Tientallen activisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond het middaguur onaangekondigd de Utrechtse baan de stad uit. Tegen 14:00 middags trad de politie op. De demonstranten kregen de keuze om mee te lopen naar een bus die klaar stond, waarop ze naar een onbekende locatie werden gebracht of naar het politiebureau te gaan. De meesten bleven zitten en zijn aangehouden en weggehaald. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. In Colombia is een politieagent omgekomen bij een aanval op een politiebureau. Op de eerste dag na de inauguratie van president Abelardo de la Espriella. Bij een aanslag met een autobom op een tolstation in de buurt van Cali vielen gewonden. Volgens het leger zaten dissidenten van de ontbonden guerrillagroep FARC achter de aanslag in Cali. Bij de aanval op het politiebureau in de noordelijke regio Cesar werden drones met explosieven ingezet. De La Espriella beloofde tijdens zijn campagne hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. In de West-Canadese provincie British Columbia is de noodtoestand uitgeroepen vanwege hevige natuurbranden. Meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Huizen zijn verloren. En sommige mensen moesten worden gered omdat de situatie zeer snel veranderde. Een brandweerfunctionaris beschreef een van de branden als een ontploffende bom, met vlammen die 60 meter boven bomen van 30 meter uitkwamen. Zeker 1950 hectare is getroffen, waaronder wijngebieden bij het Okanagan Lake. De Oekraïense president Zelensky denkt dat zijn Russische ambtgenoot Poetin een nieuwe mobilisatie voorbereidt. Het zou gaan om honderdduizenden manschappen, zonder dat er een officiële mobilisatie wordt aangekondigd. Rusland zou die troepen niet alleen in Oekraïne inzetten, maar ook om de druk op de rest van Europa te verhogen. Volgens Zelensky is Poetin nog niet bereid de oorlog te beëindigen en probeert hij symbolische successen te boeken. De Russische krijgsmacht verovert op dit moment nauwelijks gebied, maar er vallen wel veel doden. Bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro zijn 4 mensen omgekomen. De helikopter stortte neer in het Nationaal Park Tijuca, een bergachtig en dicht bebost gebied. Het toestel vloog in brand en was slecht bereikbaar voor de brandweer. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen zijn, 3 vrouwen uit dezelfde familie. De 4e dode zou de piloot zijn. Het ongeluk gebeurde bij de Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over de stad. Turkije roept Oekraïne en Rusland op om te stoppen met aanvallen op schepen op de Zwarte Zee. Minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan zegt dat het conflict zich heeft verspreid over de hele Zwarte Zee en dat nu alle commerciële scheepvaart zonder onderscheid wordt aangevallen. Ook Turkse schepen zijn getroffen. Afgelopen maandag werden 2 civiele vaartuigen geraakt door drones. Turkije ligt, net als Rusland en Oekraïne, aan de Zwarte Zee en heeft vaker geprobeerd te bemiddelen tussen de 2 landen. In het eerste jaar van de oorlog werd een akkoord gesloten over de export van graan, maar Rusland trok zich later terug uit die deal. Op de camping van de Antilliaanse Feesten in het Belgische Hoogstraten is zaterdag een 37-jarige man overleden. De man werd bewusteloos aangetroffen in zijn tent. Omstanders en hulpverleners hebben nog geprobeerd hem te helpen, maar dat mocht niet baten. De Antilliaanse Feesten is een 3-daags festival net over de grens bij Breda, met Caribbean, Latin en Afro-muziek. Ondanks het overlijden gaan de resterende optredens gewoon door. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven, nadat Babu moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling kreeg. De stichting wil voorkomen dat bezitters van ondeugdelijke baboefietsen geen compensatie meer krijgen bij een mogelijk faillissement. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen. Veilige Bakfiets heeft ook contact opgenomen met de bewindvoerders van Axel en wil niet dat de baboeclaim achteraan in de rij met schuldeisers belandt. Axel moest in 2024 tijdelijk stoppen met de verkoop van baboe-bakfietsen en veel fietsen terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken. Elon Musk heeft zijn vermogen zien herstellen tot $817 miljard, omgerekend ongeveer €707 miljard. Dat komt door een forse koerswinst van zijn ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX. De aandelen van SpaceX stegen vrijdag voor de tweede dag op rij flink, met een tweedaagse opleving van ongeveer 23%. Dat is goed voor een toename van de beurswaarde van meer dan $327 miljard. Een week geleden werd het vermogen van de rijkste man ter wereld nog geschat op $684 miljard. Amazon investeert in een grote gascentrale in Texas om meer rekenkracht te krijgen voor kunstmatige intelligentie. De centrale krijgt 35 turbines en een vermogen van bijna 8 gigawatt, waarmee het de grootste gascentrale van de Verenigde Staten wordt. De installatie mag jaarlijks meer dan 30 miljoen ton broeikasgassen uitstoten, wat het mogelijk de grootste uitstoter van het land maakt. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat de kosten worden afgewenteld op gewone Amerikanen. Het bedrijf benadrukt trouw te blijven aan de eigen doelstelling om tegen 2040 een netto-uitstoot van nul te bereiken. Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken of er extra water beschikbaar kan komen voor tuinders die kampen met droogte. Sinds enkele dagen geldt een onttrekkingsverbod in het kustgebied van Den Haag tot Rotterdam, waardoor tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen mogen halen. De sector bekijkt 3 mogelijke oplossingen, waaronder het aanvoeren van zoet oppervlaktewater van buiten het gebied met tankwagens, het plaatsen van een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en het gebruik van gezuiverd rioolwater. Het waterschap heeft code zwart afgekondigd, omdat al het zoete water nodig is om de waterstanden op peil te houden voor de stabiliteit van de dijken. De glastuinbouwsector neemt het voortouw bij de onderzoeken en draagt de kosten. President Trump probeert opnieuw Fed-bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Het Witte Huis heeft deze week een brief gestuurd waarin staat dat Trump overweegt Cook uit haar functie te zetten. Ze moet binnen 3 weken reageren op beschuldigingen van hypotheekfraude, die volgens Cook een voorwendsel zijn. In juni weigerde het Hoge Rechtshof Trump nog de toestemming om Cook te ontslaan. De advocaat van Cook zegt dat er geen wettige grond is voor ontslag en dat ze dit opnieuw zal aanvechten. Verschillende Duitse deelstaten staan bij hoge uitzondering toe dat vrachtwagens ook op zondag de weg op mogen. Hiermee moet worden voorkomen dat de bevoorradingsketens vastlopen nu de binnenvaart wordt beperkt door de lage waterstanden in de Rijn. Normaal geldt er op Duitse wegen op zon- en feestdagen een rijverbod voor het vrachtverkeer. De tijdelijke ontheffing geldt onder meer in Noord-Rijn-Westfalen en Neder-Saxen, de deelstaten die grenzen aan Nederland. De scheepvaart op de Rijn is door de lage waterstand ontregeld, omdat schepen minder lading kunnen meenemen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van PSV hebben zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League. In Luxemburg won de ploeg van trainer Kasper Kuurland met 3-1 van HJK Helsinki, met 3 doelpunten van Liz Rijsbergen. PSV speelt op 26 augustus de eerste wedstrijd tegen een nog onbekende tegenstander. De return volgt op 2 september. Komende dinsdag wordt via loting bepaald wie de tegenstander wordt uit een groep van 18 teams. De 9 winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi. De 9 verliezers gaan door naar de 2e voorronde van de Europa Cup. De voetbalsters van Ajax hebben de 3e voorronde van de Champions League bereikt. In Glasgow werd Rangers zaterdagavond met 2-1 verslagen in de finale van een mini-toernooi. Nadien Noordam zette Ajax op voorsprong, maar kort voor tijd kopte Elite Austin de Rangers op gelijke hoogte. Sherida Spitsen besliste de wedstrijd alsnog met een strafschop in blessuretijd. In de derde voorronde wacht Ajax eind augustus en begin september een tweeluik met een nog te bepalen tegenstander. Landskampioen PSV is de jacht op de vierde landstitel op rij begonnen met een teleurstelling. In het eigen Philipsstadion speelde de ploeg van trainer Peter Bos gelijk tegen Fortuna Sittard, 2-2. PSV draaide een achterstand om in een voorsprong, maar diep in blessuretijd maakte Eduard Michut de gelijkmaker. Ole Romeini had Fortuna vlak voor rust op voorsprong gezet. Ryan Flamingo en Noah Fernandez scoorden voor PSV, maar de Eindhovenaren lieten de zege dus alsnog uit handen glippen. AZ heeft het nieuwe eredivisieseizoen gewonnen van ADO Den Haag. In Alkmaar werd het zaterdagavond 2-0 voor de bekerwinnaar. In de eerste helft leek Elia Dijkstra AZ op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens een overtreding. Na rust maakte Rosangelo Daal de openingstreffer, waarna invaller Kelvin Stengs de 2-0 maakte. AZ is na de 4-0 overwinning op PSV in de strijd om de Johan Cruijffschaal nog foutloos dit seizoen. Trainer Peter Bos noemt het optreden van PSV tegen Fortuna Sittard slecht. De landskampioen speelde in de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen thuis met 2-2 gelijk. PSV had veel balbezit, maar creëerde te weinig kansen. Bos erkent dat zijn ploeg de kansen die Fortuna kreeg zelf weggaf. De trainer wil zijn tactiek niet aanpassen, ondanks het puntverlies. Wereldvoetbalbond FIFA veroordeelt wat de bond noemt gecoördineerde pogingen om de organisatie en voorzitter Gianni Infantino te ondermijnen. Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plan om miljarden op te halen door commerciële rechten van het WK en andere toernooien te verkopen. Vrijdag kwamen daar beschuldigingen bij over een vertrekvergoeding die zou zijn gegeven aan een vermeende minnares tijdens zijn tijd bij de UEFA. De FIFA ontkent de aantijgingen en spreekt van ongefundeerde beweringen en aantoonbaar valse beschuldigingen. De bond benadrukt dat eventuele pogingen om Infantino's leiderschap aan te vechten volgens de procedures in de statuten moeten verlopen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met weinig wind. De temperatuur daalt naar een graad of 11. Vanochtend is het zonnig en droog met weinig wind. Vanmiddag blijft het in het noordoosten zonnig, maar in het zuiden en midden neemt de bewolking toe. Het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 25 graden aan zee tot plaatselijk 31 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten. Vanavond wisselen wolken en zon elkaar af en het blijft droog. Komende nacht wordt het zwoel met zo'n 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met later kans op een spat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. Middagtemperaturen tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Schinveld is in de nacht van zaterdag op zondag iemand gewond geraakt bij een steekincident. Het gebeurde rond 2:30 in de Brunsummerstraat. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek. In Ude is een agent gewond geraakt nadat een automobilist met een gestolen auto inreed op een politieauto. De agent is naar het ziekenhuis gebracht en de politieauto raakte zwaar beschadigd. Agenten hadden de gestolen auto met caravan eerder aangetroffen op de rondweg van Volkel, maar de bestuurder negeerde een stopteken. Een inzittende koppelde de caravan af, maar naar de auto met hoge snelheid richting Ude vluchtte. De politie heeft nog niemand aangehouden en trof het voertuig later elders in Ude aan.
6: Een 83-jarige fietser uit Nunspeet is zaterdagmiddag overleden na een aanrijding met een auto in Aalten. Het ongeluk gebeurde rond 16:45 aan de Bredevoortse straatweg in de Achterhoekse plaats. Duizenden mensen hebben zaterdagmiddag meegelopen in de World Pride March door Amsterdam, van het Martin Luther King Park naar het Museumplein. De protestmars is volgens de organisatie een demonstratie van solidariteit, verzet en zichtbaarheid van de LHBTQ+ gemeenschap. Deelnemers droegen regenboogvlaggen en vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog strafbaar is, zoals Afghanistan en Pakistan. Er werd gezongen en gedanst in een uitgelaten sfeer, terwijl bewoners langs de route vanuit de ramen juichten. Op het Museumplein volgde het slotconcert van World Pride, dat dit jaar in Amsterdam wordt gehouden, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk. De politie heeft 45 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van de A12 in Den Haag zaterdagmiddag. Een man zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent. De anderen zijn vrijgelaten. Rond het middaguur gingen tientallen klimaatactivisten de snelweg op, waardoor de rijbaan de stad uit niet meer toegankelijk was. De burgemeester gaf om 12:15 het bevel tot ontruiming. De actie was een reactie op de aanhoudende Nederlandse droogte en de apocalyptische bosbranden in Frankrijk, Spanje en Limburg. De A12 in Den Haag is weer open, nadat de politie tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion heeft verwijderd. De betogers blokkeerden rond het middaguur de rijbaan de stad uit. De burgemeester gaf om 11:45 het bevel tot ontruiming. Rond 14:00 werden de demonstranten aangehouden en in een bus gezet. De actie was een protest tegen droogte en bosbranden. De activisten eisen een directe stop op het verbranden van fossiele brandstoffen.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. In Colombia is een politieagent omgekomen bij een aanval op een politiebureau. Op de eerste dag na de inauguratie van president Abelardo de la Espriella. Bij een aanslag met een autobom op een tolstation in de buurt van Cali vielen gewonden. Volgens het leger zaten dissidenten van de ontbonden guerrillagroep FARC achter de aanslag in Cali. Bij de aanval op het politiebureau in de noordelijke regio Cesar werden drones met explosieven ingezet. De La Espriella beloofde tijdens zijn campagne hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. In de West-Canadese provincie British Columbia is de noodtoestand uitgeroepen vanwege hevige natuurbranden. Meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Huizen zijn verloren en sommige mensen moesten worden gered omdat de situatie zeer snel veranderde. Een brandweerfunctionaris beschreef een van de branden als een ontploffende bom, met vlammen die 60 meter boven bomen van 30 meter uitkwamen. Zeker 1950 hectare is getroffen, waaronder wijngebieden bij het Okanagan Lake. De Oekraïense president Zelensky denkt dat zijn Russische ambtgenoot Poetin een nieuwe mobilisatie voorbereidt. Het zou gaan om honderdduizenden manschappen, zonder dat er een officiële mobilisatie wordt aangekondigd. Rusland zou die troepen niet alleen in Oekraïne inzetten, maar ook om de druk op de rest van Europa te verhogen. Volgens Zelensky is Poetin nog niet bereid de oorlog te beëindigen en probeert hij symbolische successen te boeken. De Russische krijgsmacht verovert op dit moment nauwelijks gebied, maar er vallen wel veel doden. Bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro zijn 4 mensen omgekomen. De helikopter stortte neer in het Nationaal Park Tijuca, een bergachtig en dicht bebost gebied. Het toestel vloog in brand en was slecht bereikbaar voor de brandweer. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen zijn, 3 vrouwen uit dezelfde familie. De 4e dode zou de piloot zijn. Het ongeluk gebeurde bij de Vista Chinesa,
0: een populair uitzichtpunt over de stad. Turkije roept Oekraïne en Rusland op om te stoppen met aanvallen op schepen op de Zwarte Zee. Minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan zegt dat het conflict zich heeft verspreid over de hele Zwarte Zee en dat nu alle commerciële scheepvaart zonder onderscheid wordt aangevallen. Ook Turkse schepen zijn getroffen. Afgelopen maandag werden 2 civiele vaartuigen geraakt door drones. Turkije ligt, net als Rusland en Oekraïne, aan de Zwarte Zee en heeft vaker geprobeerd te bemiddelen tussen de twee landen. In het eerste jaar van de oorlog werd een akkoord gesloten over de export van graan, maar Rusland trok zich later terug uit die deal.
7: Op de camping van de Antilliaanse Feesten in het Belgische Hoogstraten is zaterdag een 37-jarige man overleden. De man werd bewusteloos aangetroffen in zijn tent. Omstanders en hulpverleners hebben nog geprobeerd hem te helpen, maar dat mocht niet baten. De Antilliaanse Feesten is een 3-daags festival net over de grens bij Breda, met Caribbean, Latin en Afro-muziek. Ondanks het overlijden gaan de resterende optredens gewoon door. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Paramount biedt de 2 grootste bioscoopketens in de Verenigde Staten een contract aan, met garanties over het aantal films na de overname door Skydance. Topman David Ellison beloofde eerder dat Paramount elk jaar 30 bioscoopfilms zal uitbrengen, maar de branche twijfelde aan die toezegging. In de 3-jarige overeenkomst staat dat films minimaal 45 dagen alleen in bioscopen draaien en zeker 90 dagen niet op streamingdiensten verschijnen. De aangekondigde overname ter waarde van $110 miljard stuit op verzet van 12 Amerikaanse staten, die vrezen dat het nieuwe bedrijf te groot wordt. De contracten met de bioscoopketens zijn mogelijk een poging van Paramount om de zaak te schikken. Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven, nadat Baboe moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling kreeg. De stichting wil voorkomen dat bezitters van ondeugdelijke baboefietsen geen compensatie meer krijgen bij een mogelijk faillissement. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen. Veilige Bakfiets heeft ook contact opgenomen met de bewindvoerders van Axel en wil niet dat de baboe-claim achteraan in de rij met schuldeisers belandt. Axel moest in 2024 tijdelijk stoppen met de verkoop van baboe-bakfietsen en veel fietsen terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken. Elon Musk heeft zijn vermogen zien herstellen tot $817 miljard, omgerekend ongeveer €707 miljard. Dat komt door een forse koerswinst van zijn ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX. De aandelen van SpaceX stegen vrijdag voor de 2e dag op rij flink, met een 2-daagse opleving van ongeveer 23%. Dat is goed voor een toename van de beurswaarde van meer dan $327 miljard. Een week geleden werd het vermogen van de rijkste man ter wereld nog geschat op $684 miljard. Amazon investeert in een grote gascentrale in Texas om meer rekenkracht te krijgen voor kunstmatige intelligentie. De centrale krijgt 35 turbines en een vermogen van bijna 8 gigawatt, waarmee het de grootste gascentrale van de Verenigde Staten wordt. De installatie mag jaarlijks meer dan 30 miljoen ton broeikasgassen uitstoten, wat het mogelijk de grootste uitstoter van het land maakt. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat de kosten worden afgewenteld op gewone Amerikanen. Het bedrijf benadrukt trouw te blijven aan de eigen doelstelling om tegen 2040 een netto-uitstoot van 0 te bereiken. Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken of er extra water beschikbaar kan komen voor tuinders die kampen met droogte. Sinds enkele dagen geldt een onttrekkingsverbod in het kustgebied van Den Haag tot Rotterdam, waardoor tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen mogen halen. De sector bekijkt 3 mogelijke oplossingen,
0: waaronder het aanvoeren van zoet oppervlaktewater van buiten het gebied met tankwagens, het plaatsen van een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en het gebruik van gezuiverd rioolwater. Het waterschap heeft code zwart afgekondigd, omdat al het zoete water nodig is om de waterstanden op peil te houden voor de stabiliteit van de dijken. De glastuinbouwsector neemt het voortouw bij de onderzoeken en draagt de kosten.
7: President Trump probeert opnieuw Fed-bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Het Witte Huis heeft deze week een brief gestuurd waarin staat dat Trump overweegt Cook uit haar functie te zetten. Ze moet binnen 3 weken reageren op beschuldigingen van hypotheekfraude, die volgens Cook een voorwendsel zijn. In juni weigerde het Hoge Rechtshof Trump nog de toestemming om Cook te ontslaan. De advocaat van Cook zegt dat er geen wettige grond is voor ontslag en dat ze dit opnieuw zal aanvechten.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van PSV hebben zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League. In Luxemburg won de ploeg van trainer Kasper Kuurland met 3-1 van HJK Helsinki, met 3 doelpunten van Liz Rijsbergen. PSV speelt op 26 augustus de eerste wedstrijd tegen een nog onbekende tegenstander. De return volgt op 2 september. Komende dinsdag wordt via loting bepaald wie de tegenstander wordt uit een groep van 18 teams. De 9 winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi. De 9 verliezers gaan door naar de 2e voorronde van de Europa Cup. De voetbalsters van Ajax hebben de 3e voorronde van de Champions League bereikt. In Glasgow werd Rangers zaterdagavond met 2-1 verslagen in de finale van een mini-toernooi. Nadien Noordam zette Ajax op voorsprong, maar kort voor tijd kopte Elite Austin de Rangers op gelijke hoogte. Sherida Spitsen besliste de wedstrijd alsnog met een strafschop in blessuretijd. In de 3e voorronde wacht Ajax eind augustus en begin september een tweeluik met een nog te bepalen tegenstander. Landskampioen PSV is de jacht op de 4e landstitel op rij begonnen met een teleurstelling. In het eigen Philipsstadion speelde de ploeg van trainer Peter Bos gelijk tegen Fortuna Sittard, 2-2. PSV draaide een achterstand om in een voorsprong, maar diep in blessuretijd maakte Eduard Michut de gelijkmaker. Ole Romeini had Fortuna vlak voor rust op voorsprong gezet. Ryan Flamingo en Noah Fernandez scoorden voor PSV, maar de Eindhovenaren lieten de zegen dus alsnog uit handen glippen. AZ heeft het nieuwe eredivisieseizoen gewonnen van ADO Den Haag. In Alkmaar werd het zaterdagavond 2-0 voor de bekerwinnaar. In de eerste helft leek Elia Dijkstra AZ op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens een overtreding. Na rust maakte Rozangelo Daal de openingstreffer, waarna invaller Kelvin Stengs de 2-0 maakte. AZ is na de 4-0 overwinning op PSV in de strijd om de Johan Cruijffschaal nog foutloos dit seizoen. Trainer Peter Bos noemt het optreden van PSV tegen Fortuna Sittard slecht. De landskampioen speelde in de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen thuis met 2-2 gelijk. PSV had veel balbezit, maar creëerde te weinig kansen. Bos erkent dat zijn ploeg de kansen die Fortuna kreeg zelf weggaf. De trainer wil zijn tactiek niet aanpassen, ondanks het puntverlies. Wereldvoetbalbond FIFA veroordeelt wat de bond noemt gecoördineerde pogingen om de organisatie en voorzitter Gianni Infantino te ondermijnen. Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plan om miljarden op te halen door commerciële rechten van het WK en andere toernooien te verkopen. Vrijdag kwamen daar beschuldigingen bij over een vertrekvergoeding die zou zijn gegeven aan een vermeende minnares tijdens zijn tijd bij de UEFA. De FIFA ontkent de aantijgingen en spreekt van ongefundeerde beweringen en aantoonbaar valse beschuldigingen. De bond benadrukt dat eventuele pogingen om Infantino's leiderschap aan te vechten volgens de procedures in de statuten moeten verlopen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met weinig wind. De temperatuur daalt naar een graad of 11. Vanochtend is het zonnig en droog met weinig wind. Vanmiddag blijft het in het noordoosten zonnig, maar in het zuiden en midden neemt de bewolking toe. Het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 25 graden aan zee tot plaatselijk 31 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten. Vanavond wisselen wolken en zon elkaar af en het blijft droog. Komende nacht wordt het zwoel met zo'n 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met later kans op een spat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. Middagtemperaturen tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Schinveld is in de nacht van zaterdag op zondag iemand gewond geraakt bij een steekincident. Het gebeurde rond 2:30 in de Brunsummerstraat. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek. In Uden is een agent gewond geraakt nadat een automobilist met een gestolen auto inreed op een politieauto. De agent is naar het ziekenhuis gebracht en de politieauto raakte zwaar beschadigd. Agenten hadden de gestolen auto met caravan eerder aangetroffen op de rondweg van Volkel, maar de bestuurder negeerde een stopteken. Een inzittende koppelde de caravan af, waarna de auto met hoge snelheid richting Uden vluchtte. De politie heeft nog niemand aangehouden en trof het voertuig later elders in Uden aan.
11: Een 83-jarige fietser uit Nunspeet is zaterdagmiddag overleden na een aanrijding met een auto in Aalten. Het ongeluk gebeurde rond 16:45 aan de Bredevoortse straatweg in de Achterhoekse plaats. Duizenden mensen hebben zaterdagmiddag meegelopen in de World Pride March door Amsterdam, van het Martin Luther King Park naar het Museumplein. De protestmars is volgens de organisatie een demonstratie van solidariteit, verzet en zichtbaarheid van de LHBTQ+ gemeenschap. Deelnemers droegen regenboogvlaggen en vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog strafbaar is, zoals Afghanistan en Pakistan. Er werd gezongen en gedanst in een uitgelaten sfeer, terwijl bewoners langs de route vanuit de ramen juichten. Op het Museumplein volgde het slotconcert van World Pride, dat dit jaar in Amsterdam wordt gehouden, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk. De politie heeft 45 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van de A12 in Den Haag zaterdagmiddag. Een man zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent. De anderen zijn vrijgelaten. Rond het middaguur gingen tientallen klimaatactivisten de snelweg op, waardoor de rijbaan de stad uit niet meer toegankelijk was. De burgemeester gaf om 11:45 het bevel tot ontruiming. De actie was een reactie op de aanhoudende Nederlandse droogte en de apocalyptische bosbranden in Frankrijk, Spanje en Limburg. De A12 in Den Haag is weer open, nadat de politie tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion heeft verwijderd. De betogers blokkeerden rond het middaguur de rijbaan de stad uit. De burgemeester gaf om 11:45 het bevel tot ontruiming. Rond 2:00 middags werden de demonstranten aangehouden en in een bus gezet. De actie was een protest tegen droogte en bosbranden. De activisten eisen een directe stop op het verbranden van fossiele brandstoffen.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. In Colombia is een politieagent omgekomen bij een aanval op een politiebureau, op de eerste dag na de inauguratie van president Abelardo de la Espriella. Bij een aanslag met een autobom op een tolstation in de buurt van Cali vielen gewonden.
15: Volgens het leger zaten dissidenten van de ontbonden guerrillagroep FARC achter de aanslag in Cali. Bij de aanval op het politiebureau in de noordelijke regio César werden drones met explosieven ingezet. De La Espriella beloofde tijdens zijn campagne hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen.
16: In de West-Canadese provincie British Columbia is de noodtoestand uitgeroepen vanwege hevige natuurbranden. Meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Huizen zijn verloren. En sommige mensen moesten worden gered omdat de situatie zeer snel veranderde. Een brandweerfunctionaris beschreef een van de branden als een ontploffende bom, met vlammen die 60 meter boven bomen van 30 meter uitkwamen. Zeker 1950 hectare is getroffen, waaronder wijngebieden bij het Okanagan Lake.
17: De Oekraïense president Zelensky denkt dat zijn Russische ambtgenoot Poetin een nieuwe mobilisatie voorbereidt. Het zou gaan om honderdduizenden manschappen, zonder dat er een officiële mobilisatie wordt aangekondigd. Rusland zou die troepen niet alleen in Oekraïne inzetten, maar ook om de druk op de rest van Europa te verhogen. Volgens Zelensky is Poetin nog niet bereid de oorlog te beëindigen en probeert hij symbolische successen te boeken. De Russische krijgsmacht verovert op dit moment nauwelijks gebied, maar er vallen wel veel doden.
18: Bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro zijn 4 mensen omgekomen. De helikopter stortte neer in het Nationaal Park Tijuca, een bergachtig en dicht bebost gebied. Het toestel vloog in brand en was slecht bereikbaar voor de brandweer. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen zijn, 3 vrouwen uit dezelfde familie. De 4e dode zou de piloot zijn. Het ongeluk gebeurde bij de Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over de stad.
19: Turkije roept Oekraïne en Rusland op om te stoppen met aanvallen op schepen op de Zwarte Zee. Minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan zegt dat het conflict zich heeft verspreid over de hele Zwarte Zee en dat nu alle commerciële scheepvaart zonder onderscheid wordt aangevallen. Ook Turkse schepen zijn getroffen. Afgelopen maandag werden 2 civiele vaartuigen geraakt door drones. Turkije ligt, net als Rusland en Oekraïne, aan de Zwarte Zee en heeft vaker geprobeerd te bemiddelen tussen de 2 landen. In het eerste jaar van de oorlog werd een akkoord gesloten over de export van graan, maar Rusland trok zich later terug uit die deal.
20: Op de camping van de Antilliaanse Feesten in het Belgische Hoogstraten is zaterdag een 37-jarige man overleden. De man werd bewusteloos aangetroffen in zijn tent. Omstanders en hulpverleners hebben nog geprobeerd hem te helpen, maar dat mocht niet baten. De Antilliaanse Feesten is een 3-daags festival net over de grens bij Breda, met Caribbean, Latin en Afro-muziek. Ondanks het overlijden gaan de resterende optredens gewoon door.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws.
24: Paramount biedt de 2 grootste bioscoopketens in de Verenigde Staten een contract aan, met garanties over het aantal films na de overname door Skydance. Topman David Ellison beloofde eerder dat Paramount elk jaar 30 bioscoopfilms zal uitbrengen. Maar de branche twijfelde aan die toezegging. In de 3-jarige overeenkomst staat dat films minimaal 45 dagen alleen in bioscopen draaien en zeker 90 dagen niet op streamingdiensten verschijnen. De aangekondigde overname, ter waarde van $110 miljard, stuit op verzet van 12 Amerikaanse staten, die vrezen dat het nieuwe bedrijf te groot wordt. De contracten met de bioscoopketens zijn mogelijk een poging van Paramount om de zaak te schikken.
25: Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven, nadat Babu moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling kreeg. De stichting wil voorkomen dat bezitters van ondeugdelijke Babu-fietsen geen compensatie meer krijgen bij een mogelijk faillissement. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen.
1: Veilige Bakfiets heeft ook contact opgenomen met de bewindvoerders van Axel en wil niet dat de Baboe-claim achteraan in de rij met schuldeisers belandt. Axel moest in 2024 tijdelijk stoppen met de verkoop van Baboe bakfietsen en veel fietsen terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken.
3: Elon Musk heeft zijn vermogen zien herstellen tot $817 miljard, omgerekend ongeveer €707 miljard. Dat komt door een forse koerswinst van zijn ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX. De aandelen van SpaceX stegen vrijdag voor de tweede dag op rij flink, met een tweedaagse opleving van ongeveer 23%. Dat is goed voor een toename van de beurswaarde van meer dan $327 miljard. Een week geleden werd het vermogen van de rijkste man ter wereld nog geschat op $684 miljard.
4: Amazon investeert in een grote gascentrale in Texas om meer rekenkracht te krijgen voor kunstmatige intelligentie. De centrale krijgt 35 turbines en een vermogen van bijna 8 gigawatt, waarmee het de grootste gascentrale van de Verenigde Staten wordt. De installatie mag jaarlijks meer dan 30 miljoen ton broeikasgassen uitstoten, wat het mogelijk de grootste uitstoter van het land maakt. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat de kosten worden afgewenteld op gewone Amerikanen. Het bedrijf benadrukt trouw te blijven aan de eigen doelstelling om tegen 2040 een netto-uitstoot van nul te bereiken.
6: Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken of er extra water beschikbaar kan komen voor tuinders die kampen met droogte. Sinds enkele dagen geldt een onttrekkingsverbod in het kustgebied van Den Haag tot Rotterdam, waardoor tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen mogen halen. De sector bekijkt 3 mogelijke oplossingen, waaronder het aanvoeren van zoet oppervlaktewater van buiten het gebied met tankwagens, het plaatsen van een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en het gebruik van gezuiverd rioolwater. Het waterschap heeft code zwart afgekondigd, omdat al het zoete water nodig is om de waterstanden op peil te houden voor de stabiliteit van de dijken. De glastuinbouwsector neemt het voortouw bij de onderzoeken en draagt de kosten.
7: President Trump probeert opnieuw Fed-bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Het Witte Huis heeft deze week een brief gestuurd waarin staat dat Trump overweegt Cook uit haar functie te zetten. Ze moet binnen 3 weken reageren op beschuldigingen van hypotheekfraude, die volgens Cook een voorwendsel zijn. In juni weigerde het Hoge Rechtshof Trump nog de toestemming om Cook te ontslaan. De advocaat van Cook zegt dat er geen wettige grond is voor ontslag en dat ze dit opnieuw zal aanvechten.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van PSV hebben zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League. In Luxemburg won de ploeg van trainer Kasper Kuurland met 3-1 van HJK Helsinki, met 3 doelpunten van Liz Rijsbergen. PSV speelt op 26 augustus de eerste wedstrijd tegen een nog onbekende tegenstander. De return volgt op 2 september. Komende dinsdag wordt via loting bepaald wie de tegenstander wordt uit een groep van 18 teams. De 9 winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi. De 9 verliezers gaan door naar de tweede voorronde van de Europa Cup. De voetbalsters van Ajax hebben de 3e voorronde van de Champions League bereikt. In Glasgow werd Rangers zaterdagavond met 2-1 verslagen in de finale van een mini-toernooi. Nadien Noordam zette Ajax op voorsprong, maar kort voor tijd kopte Elite Austin de Rangers op gelijke hoogte. Sherida Spitsen besliste de wedstrijd alsnog met een strafschop in blessuretijd. In de 3e voorronde wacht Ajax eind augustus en begin september een tweeluik met een nog te bepalen tegenstander. Landskampioen PSV is de jacht op de 4e landstitel op rij begonnen met een teleurstelling. In het eigen Philipsstadion speelde de ploeg van trainer Peter Bos gelijk tegen Fortuna Sittard, 2-2. PSV draaide een achterstand om in een voorsprong, maar diep in blessuretijd maakte Eduard Michut de gelijkmaker. Ole Romeini had Fortuna vlak voor rust op voorsprong gezet. Ryan Flamingo en Noah Fernandez scoorden voor PSV, maar de Eindhovenaren lieten de zegen dus alsnog uit handen glippen. AZ heeft het nieuwe eredivisie seizoen gewonnen van ADO Den Haag. In Alkmaar werd het zaterdagavond 2-0 voor de bekerwinnaar. In de eerste helft leek Elia Dijkstra AZ op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens een overtreding. Na rust maakte Rozangelo Daal de openingstreffer, waarna invaller Kelvin Stengs de 2-0 maakte. AZ is na de 4-0 overwinning op PSV in de strijd om de Johan Cruijffschaal nog foutloos dit seizoen. Trainer Peter Bos noemt het optreden van PSV tegen Fortuna Sittard slecht. De landskampioen speelde in de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen thuis met 2-0.

0: Puur vanwege zijn plan om miljarden op te halen door commerciële rechten van het WK en andere toernooien te verkopen. Vrijdag kwamen daar beschuldigingen bij over een vertrekvergoeding die zou zijn gegeven aan een vermeende minnares tijdens zijn tijd bij de UEFA. De FIFA ontkent de aantijgingen en spreekt van ongefundeerde beweringen en aantoonbaar valse beschuldigingen. De bond benadrukt dat eventuele pogingen om Infantino's leiderschap aan te vechten volgens de procedures in de statuten moeten verlopen.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en droog met weinig wind. Vanmiddag blijft het in het noordoosten volop zonnig, maar in het zuiden en later ook in het midden wordt het meer bewolkt. Het blijft wel droog. De temperatuur loopt op tot 25 graden aan zee en plaatselijk 31 graden in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond wisselen wolken en af en toe wat zon elkaar af. Ook dan blijft het droog. Komende nacht wordt het zwoel met temperaturen rond de 18 graden. Morgen neemt de bewolking toe en kan er vooral in het noorden en westen een spat regen vallen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Schinveld is in de nacht van zaterdag op zondag iemand gewond geraakt bij een steekincident. Het gebeurde rond 2:30 in de Brunsummerstraat. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek. In Uden is een agent gewond geraakt nadat een automobilist met een gestolen auto inreed op een politieauto. De agent is naar het ziekenhuis gebracht en de politieauto raakte zwaar beschadigd. Agenten hadden de gestolen auto met caravan eerder aangetroffen op de rondweg van Volkel, maar de bestuurder negeerde een stopteken. Een inzittende koppelde de caravan af, waarna de auto met hoge snelheid richting Uden vluchtte. De politie heeft nog niemand aangehouden en trof het voertuig later elders in Uden aan.
7: Een 83-jarige fietser uit Nunspeet is zaterdagmiddag overleden na een aanrijding met een auto in Aalten. Het ongeluk gebeurde rond 16:45 aan de Bredevoortse straatweg in de Achterhoekse plaats. Duizenden mensen hebben zaterdagmiddag meegelopen in de World Pride March door Amsterdam. Van het Martin Luther King Park naar het Museumplein. De protestmars is volgens de organisatie een demonstratie van solidariteit, verzet en zichtbaarheid van de LHBTQ+-gemeenschap. Deelnemers droegen regenboogvlaggen en vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog strafbaar is, zoals Afghanistan en Pakistan. Er werd gezongen en gedanst in een uitgelaten sfeer, terwijl bewoners langs de route vanuit de ramen juichten. Op het Museumplein volgde het slotconcert van World Pride, dat dit jaar in Amsterdam wordt gehouden, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk. De politie heeft 45 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van de A12 in Den Haag zaterdagmiddag. Een man zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent. De anderen zijn vrijgelaten. Rond het middaguur gingen tientallen klimaatactivisten de snelweg op, waardoor de rijbaan de stad uit niet meer toegankelijk was. De burgemeester gaf om 11:45 het bevel tot ontruiming. De actie was een reactie op de aanhoudende Nederlandse droogte en de apocalyptische bosbranden in Frankrijk, Spanje en Limburg. De A12 in Den Haag is weer open, nadat de politie tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion heeft verwijderd. De betogers blokkeerden rond het middaguur de rijbaan de stad uit. De burgemeester gaf om 11:45 het bevel tot ontruiming. Rond 14:00 werden de demonstranten aangehouden en in een bus gezet. De actie was een protest tegen droogte en bosbranden. De activisten eisen een directe stop op het verbranden van fossiele brandstoffen.

0: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlandsnieuws. In Colombia is een politieagent omgekomen bij een aanval op een politiebureau. Op de eerste dag na de inauguratie van president Abelardo de la Espriella. Bij een aanslag met een autobom op een tolstation in de buurt van Cali vielen gewonden. Volgens het leger zaten dissidenten van de ontbonden guerrillagroep FARC achter de aanslag in Cali. Bij de aanval op het politiebureau in de noordelijke regio Cesar werden drones met explosieven ingezet. De La Espriella beloofde tijdens zijn campagne hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. In de West-Canadese provincie British Columbia is de noodtoestand uitgeroepen vanwege hevige natuurbranden. Meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Huizen zijn verloren. En sommige mensen moesten worden gered omdat de situatie zeer snel veranderde. Een brandweerfunctionaris beschreef een van de branden als een ontploffende bom. Met vlammen die 60 meter boven bomen van 30 meter uitkwamen. Zeker 1950 hectare is getroffen. Waaronder wijngebieden bij het Okanagan Lake. De Oekraïense president Zelensky denkt dat zijn Russische ambtgenoot Poetin een nieuwe mobilisatie voorbereidt. Het zou gaan om honderdduizenden manschappen, zonder dat er een officiële mobilisatie wordt aangekondigd. Rusland zou die troepen niet alleen in Oekraïne inzetten, maar ook om de druk op de rest van Europa te verhogen. Volgens Zelensky is Poetin nog niet bereid de oorlog te beëindigen en probeert hij symbolische successen te boeken. De Russische krijgsmacht verovert op dit moment nauwelijks gebied, maar er vallen wel veel doden. Bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro zijn 4 mensen omgekomen. De helikopter stortte neer in het Nationaal Park Tijuca, een bergachtig en dicht bebost gebied. Het toestel vloog in brand en was slecht bereikbaar voor de brandweer. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen zijn, 3 vrouwen uit dezelfde familie. De 4e dode zou de piloot zijn. Het ongeluk gebeurde bij de Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over de stad. Turkije roept Oekraïne en Rusland op om te stoppen met aanvallen op schepen op de Zwarte Zee. Minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan zegt dat het conflict zich heeft verspreid over de hele Zwarte Zee en dat nu alle commerciële scheepvaart zonder onderscheid wordt aangevallen. Ook Turkse schepen zijn getroffen. Afgelopen maandag werden 2 civiele vaartuigen geraakt door drones. Turkije ligt, net als Rusland en Oekraïne, aan de Zwarte Zee en heeft vaker geprobeerd te bemiddelen tussen de 2 landen. In het eerste jaar van de oorlog werd een akkoord gesloten over de export van graan, maar Rusland trok zich later terug uit die deal. Op de camping van de Antilliaanse Feesten in het Belgische Hoogstraten is zaterdag een 37-jarige man overleden. De man werd bewusteloos aangetroffen in zijn tent. Omstanders en hulpverleners hebben nog geprobeerd hem te helpen, maar dat mocht niet baten. De Antilliaanse Feesten is een 3-daags festival net over de grens bij Breda, met Caribbean, Latin en Afro-muziek. Ondanks het overlijden gaan de resterende optredens gewoon door. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Paramount biedt de 2 grootste bioscoopketens in de Verenigde Staten een contract aan, met garanties over het aantal films na de overname door Skydance. Topman David Ellison beloofde eerder dat Paramount elk jaar 30 bioscoopfilms zal uitbrengen, maar de branche twijfelde aan die toezegging. In de 3-jarige overeenkomst staat dat films minimaal 45 dagen alleen in bioscopen draaien en zeker 90 dagen niet op streamingdiensten verschijnen. De aangekondigde overname ter waarde van $110 miljard stuit op verzet van 12 Amerikaanse staten, die vrezen dat het nieuwe bedrijf te groot wordt. De contracten met de bioscoopketens zijn mogelijk een poging van Paramount om de zaak te schikken. Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven, nadat Babu moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling kreeg. De stichting wil voorkomen dat bezitters van ondeugdelijke Babu-fietsen geen compensatie meer krijgen bij een mogelijk faillissement. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen. Veilige Bakfiets heeft ook contact opgenomen met de bewindvoerders van Axel en wil niet dat de Babu-claim achteraan in de rij met schuldeisers belandt. Axel moest in 2024 tijdelijk stoppen met de verkoop van Babu-bakfietsen en veel fietsen terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken. Elon Musk heeft zijn vermogen zien herstellen tot $817 miljard, omgerekend ongeveer €707 miljard. Dat komt door een forse koerswinst van zijn ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX. De aandelen van SpaceX stegen vrijdag voor de tweede dag op rij flink, met een tweedaagse opleving van ongeveer 23%. Dat is goed voor een toename van de beurswaarde van meer dan $327 miljard. Een week geleden werd het vermogen van de rijkste man ter wereld nog geschat op $684 miljard. Amazon investeert in een grote gascentrale in Texas om meer rekenkracht te krijgen voor kunstmatige intelligentie. De centrale krijgt 35 turbines en een vermogen van bijna 8 gigawatt, waarmee het de grootste gascentrale van de Verenigde Staten wordt. De installatie mag jaarlijks meer dan 30 miljoen ton broeikasgassen uitstoten, wat het mogelijk de grootste uitstoter van het land maakt. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat de kosten worden afgewenteld op gewone Amerikanen. Het bedrijf benadrukt trouw te blijven aan de eigen doelstelling om tegen 2040 een netto-uitstoot van nul te bereiken. Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken of er extra water beschikbaar kan komen voor tuinders die kampen met droogte. Sinds enkele dagen geldt een onttrekkingsverbod in het kustgebied van Den Haag tot Rotterdam, waardoor tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen mogen halen. De sector bekijkt 3 mogelijke oplossingen, waaronder het aanvoeren van zoet oppervlaktewater van buiten het gebied met tankwagens, het plaatsen van een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en het gebruik van gezuiverd rioolwater. Het waterschap heeft code zwart afgekondigd, omdat al het zoete water nodig is om de waterstanden op peil te houden voor de stabiliteit van de dijken. De glastuinbouwsector neemt het voortouw bij de onderzoeken en draagt de kosten. President Trump probeert opnieuw Fed-bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Het Witte Huis heeft deze week een brief gestuurd waarin staat dat Trump overweegt Cook uit haar functie te zetten. Ze moet binnen 3 weken reageren op beschuldigingen van hypotheekfraude, die volgens Cook een voorwendsel zijn. In juni weigerde het Hoge Rechtshof Trump nog de toestemming om Cook te ontslaan. De advocaat van Cook zegt dat er geen wettige grond is voor ontslag en dat ze dit opnieuw zal aanvechten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van PSV hebben zich geplaatst voor de derde voorronde van de Champions League. In Luxemburg won de ploeg van trainer Kasper Kuurland met 3-1 van HJK Helsinki, met 3 doelpunten van Liz Rijsbergen. PSV speelt op 26 augustus de eerste wedstrijd tegen een nog onbekende tegenstander. De return volgt op 2 september. Komende dinsdag wordt via loting bepaald wie de tegenstander wordt uit een groep van 18 teams. De 9 winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi. De 9 verliezers gaan door naar de tweede voorronde van de Europa Cup. De voetbalsters van Ajax hebben de derde voorronde van de Champions League bereikt. In Glasgow werd Rangers zaterdagavond met 2-1 verslagen in de finale van een mini-toernooi. Nadien Noordam zette Ajax op voorsprong, maar kort voor tijd kopte Elite Austin de Rangers op gelijke hoogte. Sherida Spitsen besliste de wedstrijd alsnog met een strafschop in blessuretijd. In de derde voorronde wacht Ajax eind augustus en begin september een tweeluik met een nog te bepalen tegenstander. Landskampioen PSV is de jacht op de vierde landstitel op rij begonnen met een teleurstelling. In het eigen Philipsstadion speelde de ploeg van trainer Peter Bos gelijk tegen Fortuna Sittard, 2-2. PSV draaide een achterstand om in een voorsprong, maar diep in blessuretijd maakte Eduard Michut de gelijkmaker. Ole Romeini had Fortuna vlak voor rust op voorsprong gezet. Ryan Flamingo en Noah Fernandez scoorden voor PSV, maar de Eindhovenaren lieten de zegen dus alsnog uit handen glippen. AZ heeft het nieuwe eredivisieseizoen gewonnen van ADO Den Haag. In Alkmaar werd het zaterdagavond 2-0 voor de bekerwinnaar. In de eerste helft leek Elia Dijkstra AZ op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens een overtreding. Na rust maakte Rosangelo Daal de openingstreffer, waarna invaller Kelvin Stengs de 2-0 maakte. AZ is na de 4-0 overwinning op PSV in de strijd om de Johan Cruijffschaal nog foutloos dit seizoen. Trainer Peter Bos noemt het optreden van PSV tegen Fortuna Sittard slecht. De landskampioen speelde in de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen thuis met 2-2 gelijk. PSV had veel balbezit, maar creëerde te weinig kansen. Bos erkent dat zijn ploeg de kansen die Fortuna kreeg zelf weggaf. De trainer wil zijn tactiek niet aanpassen, ondanks het puntverlies. Wereldvoetbalbond FIFA veroordeelt wat de bond noemt gecoördineerde pogingen om de organisatie en voorzitter Gianni Infantino te ondermijnen. Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plan om miljarden op te halen door commerciële rechten van het WK en andere toernooien te verkopen. Vrijdag kwamen daar beschuldigingen bij over een vertrekvergoeding die zou zijn gegeven aan een vermeende minnares tijdens zijn tijd bij de UEFA. De FIFA ontkent de aantijgingen en spreekt van ongefundeerde beweringen en aantoonbaar valse beschuldigingen. De bond benadrukt dat eventuele pogingen om Infantino's leiderschap aan te vechten volgens de procedures in de statuten moeten verlopen. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en droog met weinig wind. Vanmiddag blijft het in het noordoosten volop zonnig, maar in het zuiden en later ook in het midden wordt het meer bewolkt. Het blijft wel droog. De temperatuur loopt op tot 25 graden aan zee en plaatselijk 31 graden in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond wisselen wolken en af en toe wat zon elkaar af. Ook dan blijft het droog. Komende nacht wordt het zwoel met temperaturen rond de 18 graden. Morgen neemt de bewolking toe en kan er vooral in het noorden en westen een spat regen vallen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Schinveld is in de nacht van zaterdag op zondag iemand gewond geraakt bij een steekincident. Het gebeurde rond 2:30 in de Brunsummerstraat. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek. In Ude is een agent gewond geraakt nadat een automobilist met een gestolen auto inreed op een politieauto. De agent is naar het ziekenhuis gebracht en de politieauto raakte zwaar beschadigd. Agenten hadden de gestolen auto met caravan eerder aangetroffen op de rondweg van Volkel, maar de bestuurder negeerde een stopteken. Een inzittende koppelde de caravan af, waarna de auto met hoge snelheid richting Ude vluchtte. De politie heeft nog niemand aangehouden en trof het voertuig later elders in Ude aan. Een 83-jarige fietser uit Nunspeet is zaterdagmiddag overleden na een aanrijding met een auto in Aalten. Het ongeluk gebeurde rond 16:45 aan de Bredevoortse straatweg in de Achterhoekse plaats. Duizenden mensen hebben zaterdagmiddag meegelopen in de World Pride March door Amsterdam, van het Martin Luther King Park naar het Museumplein. De protestmars is volgens de organisatie een demonstratie van solidariteit, verzet en zichtbaarheid van de LHBTQ+ gemeenschap. Deelnemers droegen regenboogvlaggen en vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog strafbaar is, zoals Afghanistan en Pakistan. Er werd gezongen en gedanst in een uitgelaten sfeer, terwijl bewoners langs de route vanuit de ramen juichten. Op het Museumplein volgde het slotconcert van World Pride, dat dit jaar in Amsterdam wordt gehouden, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk. De politie heeft 45 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van de A12 in Den Haag zaterdagmiddag. Een man zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent. De anderen zijn vrijgelaten. Rond het middaguur gingen tientallen klimaatactivisten de snelweg op, waardoor de rijbaan de stad uit niet meer toegankelijk was. De burgemeester gaf om 11:45 het bevel tot ontruiming. De actie was een reactie op de aanhoudende Nederlandse droogte en de apocalyptische bosbranden in Frankrijk, Spanje en Limburg. De A12 in Den Haag is weer open, nadat de politie tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion heeft verwijderd. De betogers blokkeerden rond het middaguur de rijbaan de stad uit. De burgemeester gaf om 11:45 het bevel tot ontruiming. Rond 2:00 middags werden de demonstranten aangehouden en in een bus gezet. De actie was een protest tegen droogte en bosbranden. De activisten eisen een directe stop op het verbranden van fossiele brandstoffen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. In Colombia is een politieagent omgekomen bij een aanval op een politiebureau. Op de eerste dag na de inauguratie van president Abelardo de la Espriella. Bij een aanslag met een autobom op een tolstation in de buurt van Cali vielen gewonden. Volgens het leger zaten dissidenten van de ontbonden guerrillagroep FARC achter de aanslag in Cali. Bij de aanval op het politiebureau in de noordelijke regio Cesar werden drones met explosieven ingezet. De la Espriella beloofde tijdens zijn campagne hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. In de West-Canadese provincie British Columbia is de noodtoestand uitgeroepen vanwege hevige natuurbranden. Meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Huizen zijn verloren en sommige mensen moesten worden gered omdat de situatie zeer snel veranderde. Een brandweerfunctionaris beschreef een van de branden als een ontploffende bom, met vlammen die 60 meter boven bomen van 30 meter uitkwamen. Zeker 1950 hectare is getroffen. Waaronder wijngebieden bij het Okanagan Lake. De Oekraïense president Zelensky denkt dat zijn Russische ambtgenoot Poetin een nieuwe mobilisatie voorbereidt. Het zou gaan om honderdduizenden manschappen, zonder dat er een officiële mobilisatie wordt aangekondigd. Rusland zou die troepen niet alleen in Oekraïne inzetten, maar ook om de druk op de rest van Europa te verhogen. Volgens Zelensky is Poetin nog niet bereid de oorlog te beëindigen en probeert hij symbolische successen te boeken. De Russische krijgsmacht verovert op dit moment nauwelijks gebied, maar er vallen wel veel doden. Bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro zijn 4 mensen omgekomen. De helikopter stortte neer in het Nationaal Park Tijuca, een bergachtig en dicht bebost gebied. Het toestel vloog in brand en was slecht bereikbaar voor de brandweer. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen zijn, 3 vrouwen uit dezelfde familie. De 4e dode zou de piloot zijn. Het ongeluk gebeurde bij de Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over de stad. Turkije roept Oekraïne en Rusland op om te stoppen met aanvallen op schepen op de Zwarte Zee. Minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan zegt dat het conflict zich heeft verspreid over de hele Zwarte Zee en dat nu alle commerciële scheepvaart zonder onderscheid wordt aangevallen. Ook Turkse schepen zijn getroffen. Afgelopen maandag werden 2 civiele vaartuigen geraakt door drones. Turkije ligt, net als Rusland en Oekraïne, aan de Zwarte Zee en heeft vaker geprobeerd te bemiddelen tussen de twee landen. In het eerste jaar van de oorlog werd een akkoord gesloten over de export van graan, maar Rusland trok zich later terug uit die deal.
5: Op de camping van de Antilliaanse Feesten in het Belgische Hoogstraten is zaterdag een 37-jarige man overleden. De man werd bewusteloos aangetroffen in zijn tent. Omstanders en hulpverleners hebben nog geprobeerd hem te helpen, maar dat mocht niet baten. De Antilliaanse Feesten is een 3-daags festival net over de grens bij Breda, met Caribbean, Latin en Afro-muziek. Ondanks het overlijden gaan de resterende optredens gewoon door.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws.
5: Paramount biedt de 2 grootste bioscoopketens in de Verenigde Staten een contract aan, met garanties over het aantal films na de overname door Skydance. Topman David Ellison beloofde eerder dat Paramount elk jaar 30 bioscoopfilms zal uitbrengen, maar de branche twijfelde aan die toezegging. In de 3-jarige overeenkomst staat dat films minimaal 45 dagen alleen in bioscopen draaien en zeker 90 dagen niet op streamingdiensten verschijnen. De aangekondigde overname ter waarde van $110 miljard stuit op verzet van 12 Amerikaanse staten, die vrezen dat het nieuwe bedrijf te groot wordt. De contracten met de bioscoopketens zijn mogelijk een poging van Paramount om de zaak te schikken.
8: Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven, nadat Baboe moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling kreeg. De stichting wil voorkomen dat bezitters van ondeugdelijke Baboe-fietsen geen compensatie meer krijgen bij een mogelijk faillissement. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen. Veilige Bakfiets heeft ook contact opgenomen met de bewindvoerders van Axel en wil niet dat de Baboe-claim achteraan in de rij met schuldeisers belandt. Axel moest in 2024 tijdelijk stoppen met de verkoop van Baboe-bakfietsen en veel fietsen terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken.
5: Elon Musk heeft zijn vermogen zien herstellen tot $817 miljard. Omgerekend ongeveer €707 miljard. Dat komt door een forse koerswinst van zijn ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX. De aandelen van SpaceX stegen vrijdag voor de 2e dag op rij flink, met een 2-daagse opleving van ongeveer 23%. Dat is goed voor een toename van de beurswaarde van meer dan $327 miljard. Een week geleden werd het vermogen van de rijkste man ter wereld nog geschat op $684 miljard.
9: Amazon investeert in een grote gascentrale in Texas om meer rekenkracht te krijgen voor kunstmatige intelligentie. De centrale krijgt 35 turbines en een vermogen van bijna 8 gigawatt, waarmee het de grootste gascentrale van de Verenigde Staten wordt. De installatie mag jaarlijks meer dan 30 miljoen ton broeikasgassen uitstoten, wat het mogelijk de grootste uitstoter van het land maakt. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat de kosten worden afgewenteld op gewone Amerikanen. Het bedrijf benadrukt trouw te blijven aan de eigen doelstelling om tegen 2040 een netto-uitstoot van 0 te bereiken.
5: Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken of er extra water beschikbaar kan komen voor tuinders die kampen met droogte. Sinds enkele dagen geldt een onttrekkingsverbod in het kustgebied van Den Haag tot Rotterdam, waardoor tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen mogen halen. De sector bekijkt 3 mogelijke oplossingen, waaronder het aanvoeren van zoet oppervlaktewater van buiten het gebied met tankwagens, het plaatsen van een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en het gebruik van gezuiverd rioolwater. Het waterschap heeft code zwart afgekondigd,
9: omdat al het zoete water nodig is om de waterstanden op peil te houden voor de stabiliteit van de dijken. De glastuinbouwsector neemt het voortouw bij de onderzoeken en draagt de kosten.
10: President Trump probeert opnieuw Fed-bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Het Witte Huis heeft deze week een brief gestuurd waarin staat dat Trump overweegt Cook uit haar functie te zetten. Ze moet binnen 3 weken reageren op beschuldigingen van hypotheekfraude, die volgens Cook een voorwendsel zijn. In juni weigerde het Hoge Rechtshof Trump nog de toestemming om Cook te ontslaan. De advocaat van Cook zegt dat er geen wettige grond is voor ontslag en dat ze dit opnieuw zal aanvechten.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van PSV hebben zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League. In Luxemburg won de ploeg van trainer Kasper Kuurland met 3-1 van HJK Helsinki, met 3 doelpunten van Liz Rijsbergen. PSV speelt op 26 augustus de eerste wedstrijd tegen een nog onbekende tegenstander. De return volgt op 2 september. Komende dinsdag wordt via loting bepaald wie de tegenstander wordt uit een groep van 18 teams. De 9 winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi. De 9 verliezers gaan door naar de 2e voorronde van de Europa Cup. De voetbalsters van Ajax hebben de 3e voorronde van de Champions League bereikt. In Glasgow werd Rangers zaterdagavond met 2-1 verslagen in de finale van een mini-toernooi. Nadien Noordam zette Ajax op voorsprong, maar kort voor tijd kopte Elite Austin de Rangers op gelijke hoogte. Sherida Spitsen besliste de wedstrijd alsnog met een strafschop in blessuretijd. In de 3e voorronde wacht Ajax eind augustus en begin september een tweeluik met een nog te bepalen tegenstander. Landskampioen PSV is de jacht op de 4e landstitel op rij begonnen met een teleurstelling. In het eigen Philipsstadion speelde de ploeg van trainer Peter Bos gelijk tegen Fortuna Sittard, 2-2. PSV draaide een achterstand om in een voorsprong, maar diep in blessuretijd maakte Eduard Michut de gelijkmaker. Ole Romeini had Fortuna vlak voor rust op voorsprong gezet. Ryan Flamingo en Noah Fernandez scoorden voor PSV, maar de Eindhovenaren lieten de zegen dus alsnog uit handen glippen. AZ heeft het nieuwe eredivisieseizoen gewonnen van ADO Den Haag. In Alkmaar werd het zaterdagavond 2-0 voor de bekerwinnaar. In de eerste helft leek Elia Dijkstra AZ op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens een overtreding. Na rust maakte Rozangelo Daal de openingstreffer, waarna invaller Kelvin Stengs de 2-0 maakte. AZ is na de 4-0 overwinning op PSV in de strijd om de Johan Cruijffschaal nog foutloos dit seizoen. Trainer Peter Bos noemt het optreden van PSV tegen Fortuna Sittard slecht. De landskampioen speelde in de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen thuis met 2-2 gelijk. PSV had veel balbezit, maar creëerde te weinig kansen. Bos erkent dat zijn ploeg de kansen die Fortuna kreeg zelf weggaf. De trainer wil zijn tactiek niet aanpassen, ondanks het puntverlies. Wereldvoetbalbond FIFA veroordeelt wat de bond noemt gecoördineerde pogingen om de organisatie en voorzitter Gianni Infantino te ondermijnen. Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plan om miljarden op te halen door commerciële rechten van het WK en andere toernooien te verkopen. Vrijdag kwamen daar beschuldigingen bij over een vertrekvergoeding die zou zijn gegeven aan een vermeende minnares tijdens zijn tijd bij de UEFA. De FIFA ontkent de aantijgingen en spreekt van ongefundeerde beweringen en aantoonbaar valse beschuldigingen. De bond benadrukt dat eventuele pogingen om Infantino's leiderschap aan te vechten volgens de procedures in de statuten moeten verlopen. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag wordt het warm met vanochtend volop zon. Vanmiddag blijft het in het noordoosten zonnig, maar in het zuiden en midden neemt de bewolking toe. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt op naar 25 graden aan zee tot plaatselijk 31 graden in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond wisselen bewolking en zon elkaar af en blijft het droog. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met kans op een spat regen, terwijl het in het zuidoosten zonnig blijft. De temperatuur ligt dan tussen 22 en 28 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Schinveld is in de nacht van zaterdag op zondag iemand gewond geraakt bij een steekincident. Het gebeurde rond 2:30 in de Brunsummerstraat. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek. In Uden is een agent gewond geraakt nadat een automobilist met een gestolen auto inreed op een politieauto. De agent is naar het ziekenhuis gebracht en de politieauto raakte zwaar beschadigd. Agenten hadden de gestolen auto met caravan eerder aangetroffen op de rondweg van Volkel, maar de bestuurder negeerde een stopteken. Een inzittende koppelde de caravan af, waarna de auto met hoge snelheid richting Uden vluchtte. De politie heeft nog niemand aangehouden en trof het voertuig later elders in Uden aan.
12: Een 83-jarige fietser uit Nunspeet is zaterdagmiddag overleden na een aanrijding met een auto in Aalten. Het ongeluk gebeurde rond 15:45 aan de Bredevoortse straatweg in de Achterhoekse plaats. Duizenden mensen hebben zaterdagmiddag meegelopen in de World Pride March door Amsterdam, van het Martin Luther King Park naar het Museumplein. De protestmars is volgens de organisatie een demonstratie van solidariteit, verzet en zichtbaarheid van de LHBTQ+ gemeenschap. Deelnemers droegen regenboogvlaggen en vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog strafbaar is, zoals Afghanistan en Pakistan. Er werd gezongen en gedanst in een uitgelaten sfeer, terwijl bewoners langs de route vanuit de ramen juichten. Op het Museumplein volgde het slotconcert van World Pride, dat dit jaar in Amsterdam wordt gehouden, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk. De politie heeft 45 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van de A12 in Den Haag zaterdagmiddag. Een man zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent. De anderen zijn vrijgelaten. Rond het middaguur gingen tientallen klimaatactivisten de snelweg op, waardoor de rijbaan de stad uit niet meer toegankelijk was. De burgemeester gaf om 11:45 het bevel tot ontruiming. De actie was een reactie op de aanhoudende Nederlandse droogte en de apocalyptische bosbranden in Frankrijk, Spanje en Limburg. De A12 in Den Haag is weer open, nadat de politie tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion heeft verwijderd. De betogers blokkeerden rond het middaguur de rijbaan de stad uit. De burgemeester gaf om 11:45 het bevel tot ontruiming. Rond 2:00 middags werden de demonstranten aangehouden en in een bus gezet. De actie was een protest tegen droogte en bosbranden. De activisten eisen een directe stop op het verbranden van fossiele brandstoffen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. In Colombia is een politieagent omgekomen bij een aanval op een politiebureau, op de eerste dag na de inauguratie van president Abelardo de la Espriella. Bij een aanslag met een autobom op een tolstation in de buurt van Cali vielen gewonden. Volgens het leger zaten dissidenten van de ontbonden guerrillagroep FARC achter de aanslag in Cali. Bij de aanval op het politiebureau in de noordelijke regio Cesar werden drones met explosieven ingezet. De la Espriella beloofde tijdens zijn campagne hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen.
14: In de West-Canadese provincie British Columbia is de noodtoestand uitgeroepen vanwege hevige natuurbranden. Meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Huizen zijn verloren en sommige mensen moesten worden gered omdat de situatie zeer snel veranderde. Een brandweerfunctionaris beschreef een van de branden als een ontploffende bom, met vlammen die 60 meter boven bomen van 30 meter uitkwamen. Zeker 1950 hectare is getroffen, waaronder wijngebieden bij het Okanagan Lake. De Oekraïense president Zelensky denkt dat zijn Russische ambtgenoot Poetin een nieuwe mobilisatie voorbereidt. Het zou gaan om honderdduizenden manschappen, zonder dat er een officiële mobilisatie wordt aangekondigd. Rusland zou die troepen niet alleen in Oekraïne inzetten, maar ook om de druk op de rest van Europa te verhogen. Volgens Zelensky is Poetin nog niet bereid de oorlog te beëindigen en probeert hij symbolische successen te boeken. De Russische krijgsmacht verovert op dit moment nauwelijks gebied, maar er vallen wel veel doden.
15: Bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro zijn 4 mensen omgekomen. De helikopter stortte neer in het Nationaal Park Tijuca, een bergachtig en dicht bebost gebied. Het toestel vloog in brand en was slecht bereikbaar voor de brandweer. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen zijn, 3 vrouwen uit dezelfde familie. De 4de dode zou de piloot zijn. Het ongeluk gebeurde bij de Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over de stad.
0: Turkije roept Oekraïne en Rusland op om te stoppen met aanvallen op schepen op de Zwarte Zee. Minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan zegt dat het conflict zich heeft verspreid over de hele Zwarte Zee en dat nu alle commerciële scheepvaart zonder onderscheid wordt aangevallen. Ook Turkse schepen zijn getroffen. Afgelopen maandag werden 2 civiele vaartuigen geraakt door drones. Turkije ligt, net als Rusland en Oekraïne, aan de Zwarte Zee en heeft vaker geprobeerd te bemiddelen tussen de 2 landen. In het eerste jaar van de oorlog werd een akkoord gesloten over de export van graan, maar Rusland trok zich later terug uit die deal.
16: Op de camping van de Antilliaanse Feesten in het Belgische Hoogstraten is zaterdag een 37-jarige man overleden. De man werd bewusteloos aangetroffen in zijn tent. Omstanders en hulpverleners hebben nog geprobeerd hem te helpen, maar dat mocht niet baten. De Antilliaanse Feesten is een 3-daags festival net over de grens bij Breda, met Caribbean, Latin en Afro-muziek. Ondanks het overlijden gaan de resterende optredens gewoon door.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws.
19: Paramount biedt de 2 grootste bioscoopketens in de Verenigde Staten een contract aan, met garanties over het aantal films na de overname door Skydance. Topman David Ellison beloofde eerder dat Paramount elk jaar 30 bioscoopfilms zal uitbrengen, maar de branche twijfelde aan die toezegging. In de 3-jarige overeenkomst staat dat films minimaal 45 dagen alleen in bioscopen draaien en zeker 90 dagen niet op streamingdiensten verschijnen. De aangekondigde overname ter waarde van $110 miljard stuit op verzet van 12 Amerikaanse staten, die vrezen dat het nieuwe bedrijf te groot wordt. De contracten met de bioscoopketens zijn mogelijk een poging van Paramount om de zaak te schikken.
20: Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven, nadat Baboe moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling kreeg. De stichting wil voorkomen dat bezitters van ondeugdelijke Baboe-fietsen geen compensatie meer krijgen bij een mogelijk faillissement. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen. Veilige Bakfiets heeft ook contact opgenomen met de bewindvoerders van Axel en wil niet dat de Baboe-claim achteraan in de rij met schuldeisers belandt. Axel moest in 2024 tijdelijk stoppen met de verkoop van Baboe-bakfietsen en veel fietsen terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken.
6: Elon Musk heeft zijn vermogen zien herstellen tot $817 miljard. Omgerekend ongeveer €707 miljard. Dat komt door een forse koerswinst van zijn ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX. De aandelen van SpaceX stegen vrijdag voor de tweede dag op rij flink, met een tweedaagse opleving van ongeveer 23%. Dat is goed voor een toename van de beurswaarde van meer dan $327 miljard. Een week geleden werd het vermogen van de rijkste man ter wereld nog geschat op $684 miljard.
21: Amazon investeert in een grote gascentrale in Texas om meer rekenkracht te krijgen voor kunstmatige intelligentie. De centrale krijgt 35 turbines en een vermogen van bijna 8 gigawatt, waarmee het de grootste gascentrale van de Verenigde Staten wordt. De installatie mag jaarlijks meer dan 30 miljoen ton broeikasgassen uitstoten, wat het mogelijk de grootste uitstoter van het land maakt. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat de kosten worden afgewenteld op gewone Amerikanen. Het bedrijf benadrukt trouw te blijven aan de eigen doelstelling om tegen 2040 een netto-uitstoot van nul te bereiken.
22: Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken of er extra water beschikbaar kan komen voor tuinders die kampen met droogte. Sinds enkele dagen geldt een onttrekkingsverbod in het kustgebied van Den Haag tot Rotterdam, waardoor tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen mogen halen. De sector bekijkt 3 mogelijke oplossingen, waaronder het aanvoeren van zoet oppervlaktewater van buiten het gebied met tankwagens, het plaatsen van een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en het gebruik van gezuiverd rioolwater. Het waterschap heeft code zwart afgekondigd, omdat al het zoete water nodig is om de waterstanden op peil te houden voor de stabiliteit van de dijken. De glastuinbouwsector neemt het voortouw bij de onderzoeken en draagt de kosten.
23: President Trump probeert opnieuw Fed-bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Het Witte Huis heeft deze week een brief gestuurd waarin staat dat Trump overweegt Cook uit haar functie te zetten. Ze moet binnen 3 weken reageren op beschuldigingen van hypotheekfraude, die volgens Cook een voorwendsel zijn. In juni weigerde het Hoge Rechtshof Trump nog de toestemming om Cook te ontslaan. De advocaat van Cook zegt dat er geen wettige grond is voor ontslag en dat ze dit opnieuw zal aanvechten.
24: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van PSV hebben zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League. In Luxemburg won de ploeg van trainer Kasper Kuurland met 3-1 van HJK Helsinki, met 3 doelpunten van Liz Rijsbergen. PSV speelt op 26 augustus de eerste wedstrijd tegen een nog onbekende tegenstander. De return volgt op 2 september. Komende dinsdag wordt via loting bepaald wie de tegenstander wordt uit een groep van 18 teams. De 9 winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi. De 9 verliezers gaan door naar de tweede voorronde van de Europa Cup. De voetbalsters van Ajax hebben de 3e voorronde van de Champions League bereikt. In Glasgow werd Rangers zaterdagavond met 2-1 verslagen in de finale van een mini-toernooi. Nadien Noordam zette Ajax op voorsprong, maar kort voor tijd kopte Elite Austin de Rangers op gelijke hoogte. Sherida Spitsen besliste de wedstrijd alsnog met een strafschop in blessuretijd. In de 3e voorronde wacht Ajax eind augustus en begin september een tweeluik met een nog te bepalen tegenstander. Landskampioen PSV is de jacht op de 4e landstitel op rij begonnen met een teleurstelling. In het eigen Philipsstadion speelde de ploeg van trainer Peter Bos gelijk tegen Fortuna Sittard, 2-2. PSV draaide een achterstand om in een voorsprong, maar diep in blessuretijd maakte Eduard Michut de gelijkmaker. Ole Romeini had Fortuna vlak voor rust op voorsprong gezet. Ryan Flamingo en Noah Fernandez scoorden voor PSV, maar de Eindhovenaren lieten de zegen dus alsnog uit handen glippen. AZ heeft het nieuwe eredivisieseizoen gewonnen van ADO Den Haag. In Alkmaar werd het zaterdagavond 2-0 voor de bekerwinnaar. In de eerste helft leek Elia Dijkstra AZ op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens een overtreding. Na rust maakte Rozangelo Daal de openingstreffer, waarna invaller Kelvin Stengs de 2-0 maakte. AZ is na de 4-0 overwinning op PSV in de strijd om de Johan Cruijffschaal nog foutloos dit seizoen. Trainer Peter Bos noemt het optreden van PSV tegen Fortuna Sittard slecht. De landskampioen speelde in de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen thuis met 2-2 gelijk. PSV had veel balbezit, maar creëerde te weinig kansen. Bos erkent dat zijn ploeg de kansen die Fortuna kreeg zelf weggaf. De trainer wil zijn tactiek niet aanpassen, ondanks het puntverlies. Wereldvoetbalbond FIFA veroordeelt wat de bond noemt gecoördineerde pogingen om de organisatie en voorzitter Gianni Infantino te ondermijnen. Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plan om miljarden op te halen door commerciële rechten van het WK en andere toernooien te verkopen. Vrijdag kwamen daar beschuldigingen bij over een vertrekvergoeding die zou zijn gegeven aan een vermeende minnares tijdens zijn tijd bij de UEFA. De FIFA ontkent de aantijgingen en spreekt van ongefundeerde beweringen en aantoonbaar valse beschuldigingen. De bond benadrukt dat eventuele pogingen om Infantino's leiderschap aan te vechten volgens de procedures in de statuten moeten verlopen. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met weinig wind en een minimumtemperatuur van rond de 11 graden. Vanochtend is het zonnig en droog. Vanmiddag wordt het warm met in het noordoosten nog volop zon. In het zuiden en midden neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 25 graden aan zee tot plaatselijk 31 graden in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond wisselen wolken en zon elkaar af. Vannacht blijft het droog en wordt het zwoel met 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe. In het zuidoosten blijft het zonnig. Het wordt wat frisser, met maxima tussen de 22 en 28 graden.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws.
10: In Schinveld is in de nacht van zaterdag op zondag iemand gewond geraakt bij een steekincident. Het gebeurde rond 2:30 in de Brunsummerstraat. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek.
26: In Uden is een agent gewond geraakt nadat een automobilist met een gestolen auto inreed op een politieauto. De agent is naar het ziekenhuis gebracht en de politieauto raakte zwaar beschadigd. Agenten hadden de gestolen auto met caravan eerder aangetroffen op de rondweg van Volkel, maar de bestuurder negeerde een stopteken. Een inzittende koppelde de caravan af, waarna de auto met hoge snelheid richting Uden vluchtte. De politie heeft nog niemand aangehouden en trof het voertuig later elders in Uden aan.
27: Een 83-jarige fietser uit Nunspeet is zaterdagmiddag overleden na een aanrijding met een auto in Aalten. Het ongeluk gebeurde rond 15:45 aan de Bredevoortse straatweg in de Achterhoekse plaats.
28: Duizenden mensen hebben zaterdagmiddag meegelopen in de World Pride March door Amsterdam, van het Martin Luther King Park naar het Museumplein. De protestmars is volgens de organisatie een demonstratie van solidariteit, verzet en zichtbaarheid van de LHBTQ+-gemeenschap. Deelnemers droegen regenboogvlaggen en vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog strafbaar is, zoals Afghanistan en Pakistan. Er werd gezongen en gedanst in een uitgelaten sfeer, terwijl bewoners langs de route vanuit de ramen juichten. Op het Museumplein volgde het slotconcert van World Pride, dat dit jaar in Amsterdam wordt gehouden, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk.
29: De politie heeft 45 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van de A12 in Den Haag zaterdagmiddag. Een man zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent. De anderen zijn vrijgelaten.
0: Rond het middaguur gingen tientallen klimaatactivisten de snelweg op, waardoor de rijbaan de stad uit niet meer toegankelijk was. De burgemeester gaf om 11:45 het bevel tot ontruiming. De actie was een reactie op de aanhoudende Nederlandse droogte en de apocalyptische bosbranden in Frankrijk, Spanje en Limburg.
1: De A12 in Den Haag is weer open, nadat de politie tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion heeft verwijderd. De betogers blokkeerden rond het middaguur de rijbaan de stad uit. De burgemeester gaf om 11:45 het bevel tot ontruiming. Rond 2:00 middags werden de demonstranten aangehouden en in een bus gezet. De actie was een protest tegen droogte en bosbranden. De activisten eisen een directe stop op het verbranden van fossiele brandstoffen.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. In Colombia is een politieagent omgekomen bij een aanval op een politiebureau. Op de eerste dag na de inauguratie van president Abelardo de la Espriella. Bij een aanslag met een autobom op een tolstation in de buurt van Cali vielen gewonden. Volgens het leger zaten dissidenten van de ontbonden guerrillagroep FARC achter de aanslag in Cali. Bij de aanval op het politiebureau in de noordelijke regio Cesar werden drones met explosieven ingezet. De la Espriella beloofde tijdens zijn campagne hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen.
13: In de West-Canadese provincie British Columbia is de noodtoestand uitgeroepen vanwege hevige natuurbranden. Meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Huizen zijn verloren en sommige mensen moesten worden gered omdat de situatie zeer snel veranderde. Een brandweerfunctionaris beschreef een van de branden als een ontploffende bom, met vlammen die 60 meter boven bomen van 30 meter uitkwamen. Zeker 1950 hectare is getroffen, waaronder wijngebieden bij het Okanagan Lake.
14: De Oekraïense president Zelensky denkt dat zijn Russische ambtgenoot Poetin een nieuwe mobilisatie voorbereidt. Het zou gaan om honderdduizenden manschappen, zonder dat er een officiële mobilisatie wordt aangekondigd. Rusland zou die troepen niet alleen in Oekraïne inzetten, maar ook om de druk op de rest van Europa te verhogen. Volgens Zelensky is Poetin nog niet bereid de oorlog te beëindigen en probeert hij symbolische successen te boeken. De Russische krijgsmacht verovert op dit moment nauwelijks gebied, maar er vallen wel veel doden.
15: Bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro zijn 4 mensen omgekomen. De helikopter stortte neer in het Nationaal Park Tijuca, een bergachtig en dicht bebost gebied. Het toestel vloog in brand en was slecht bereikbaar voor de brandweer. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen zijn, 3 vrouwen uit dezelfde familie. De 4de dode zou de piloot zijn. Het ongeluk gebeurde bij de Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over de stad.
16: Turkije roept Oekraïne en Rusland op om te stoppen met aanvallen op schepen op de Zwarte Zee. Minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan zegt dat het conflict zich heeft verspreid over de hele Zwarte Zee en dat nu alle commerciële scheepvaart zonder onderscheid wordt aangevallen. Ook Turkse schepen zijn getroffen. Afgelopen maandag werden 2 civiele vaartuigen geraakt door drones. Turkije ligt, net als Rusland en Oekraïne, aan de Zwarte Zee en heeft vaker geprobeerd te bemiddelen tussen de 2 landen. In het eerste jaar van de oorlog werd een akkoord gesloten over de export van graan, maar Rusland trok zich later terug uit die deal.
17: Op de camping van de Antilliaanse Feesten in het Belgische Hoogstraten is zaterdag een 37-jarige man overleden. De man werd bewusteloos aangetroffen in zijn tent. Omstanders en hulpverleners hebben nog geprobeerd hem te helpen, maar dat mocht niet baten. De Antilliaanse Feesten is een 3-daags festival net over de grens bij Breda, met Caribbean, Latin en Afro-muziek. Ondanks het overlijden gaan de resterende optredens gewoon door.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws. Paramount biedt de twee grootste bioscoopketens in de Verenigde Staten een contract aan, met garanties over het aantal films na de overname door Skydance. Topman David Ellison beloofde eerder dat Paramount elk jaar 30 bioscoopfilms zal uitbrengen. Maar de branche

0: zijn mogelijk een poging van Paramount om de zaak te schikken. Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven, nadat Baboe moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling kreeg. De stichting wil voorkomen dat bezitters van ondeugdelijke baboefietsen geen compensatie meer krijgen bij een mogelijk faillissement. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen. Veilige Bakfiets heeft ook contact opgenomen met de bewindvoerders van Axel en wil niet dat de baboeclaim achteraan in de rij met schuldeisers belandt. Axel moest in 2024 tijdelijk stoppen met de verkoop van baboebakfietsen en veel fietsen terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken. Elon Musk heeft zijn vermogen zien herstellen tot $817 miljard, omgerekend ongeveer €707 miljard. Dat komt door een forse koerswinst van zijn ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX. De aandelen van SpaceX stegen vrijdag voor de tweede dag op rij flink, met een tweedaagse opleving van ongeveer 23%. Dat is goed voor een toename van de beurswaarde van meer dan $327 miljard. Een week geleden werd het vermogen van de rijkste man ter wereld nog geschat op $684 miljard. Amazon investeert in een grote gascentrale in Texas om meer rekenkracht te krijgen voor kunstmatige intelligentie. De centrale krijgt 35 turbines en een vermogen van bijna 8 gigawatt, waarmee het de grootste gascentrale van de Verenigde Staten wordt. De installatie mag jaarlijks meer dan 30 miljoen ton broeikasgassen uitstoten, wat het mogelijk de grootste uitstoter van het land maakt. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat de kosten worden afgewenteld op gewone Amerikanen. Het bedrijf benadrukt trouw te blijven aan de eigen doelstelling om tegen 2040 een netto-uitstoot van nul te bereiken. Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken of er extra water beschikbaar kan komen voor tuinders die kampen met droogte. Sinds enkele dagen geldt een onttrekkingsverbod in het kustgebied van Den Haag tot Rotterdam, waardoor tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen mogen halen. De sector bekijkt 3 mogelijke oplossingen, waaronder het aanvoeren van zoet oppervlaktewater van buiten het gebied met tankwagens, het plaatsen van een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en het gebruik van gezuiverd rioolwater. Het waterschap heeft code zwart afgekondigd, omdat al het zoete water nodig is om de waterstanden op peil te houden voor de stabiliteit van de dijken. De glastuinbouwsector neemt het voortouw bij de onderzoeken en draagt de kosten. President Trump probeert opnieuw Fed-bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Het Witte Huis heeft deze week een brief gestuurd waarin staat dat Trump overweegt Cook uit haar functie te zetten. Ze moet binnen 3 weken reageren op beschuldigingen van hypotheekfraude, die volgens Cook een voorwendsel zijn. In juni weigerde het Hoge Rechtshof Trump nog de toestemming om Cook te ontslaan. De advocaat van Cook zegt dat er geen wettige grond is voor ontslag en dat ze dit opnieuw zal aanvechten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van PSV hebben zich geplaatst voor de derde voorronde van de Champions League. In Luxemburg won de ploeg van trainer Kasper Kuurland met 3-1 van HJK Helsinki, met 3 doelpunten van Liz Rijsbergen. PSV speelt op 26 augustus de eerste wedstrijd tegen een nog onbekende tegenstander. De return volgt op 2 september. Komende dinsdag wordt via loting bepaald wie de tegenstander wordt uit een groep van 18 teams. De 9 winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi. De 9 verliezers gaan door naar de tweede voorronde van de Europa Cup. De voetbalsters van Ajax hebben de derde voorronde van de Champions League bereikt. In Glasgow werd Rangers zaterdagavond met 2-1 verslagen in de finale van een mini-toernooi. Nadien Noordam zette Ajax op voorsprong, maar kort voor tijd kopte Elite Austin de Rangers op gelijke hoogte. Sherida Spitsen besliste de wedstrijd alsnog met een strafschop in blessuretijd. In de derde voorronde wacht Ajax eind augustus en begin september een tweeluik met een nog te bepalen tegenstander. Landskampioen PSV is de jacht op de 4e landstitel op rij begonnen met een teleurstelling. In het eigen Philips Stadion speelde de ploeg van trainer Peter

0: Ter Bosch gelijk tegen Fortuna Sittard, 2-2. PSV draaide een achterstand om in een voorsprong, maar diep in blessuretijd maakte Eduard Michut de gelijkmaker. Ole Romeini had Fortuna vlak voor rust op voorsprong gezet. Ryan Flamingo en Noah Fernandez scoorden voor PSV, maar de Eindhovenaren lieten de zegen dus alsnog uit handen glippen. AZ heeft het nieuwe eredivisieseizoen gewonnen van ADO Den Haag. In Alkmaar werd het zaterdagavond 2-0 voor de bekerwinnaar. In de eerste helft leek Elia Dijkstra AZ op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens een overtreding. Na rust maakte Rosangelo Daal de openingstreffer, waarna invaller Kelvin Stengs de 2-0 maakte. AZ is na de 4-0 overwinning op PSV, in de strijd om de Johan Cruijffschaal, nog foutloos dit seizoen. Trainer Peter Bos noemt het optreden van PSV tegen Fortuna Sittard slecht. De landskampioen speelde in de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen thuis met 2-2 gelijk. PSV had veel balbezit, maar creëerde te weinig kansen. Bos erkent dat zijn ploeg de kansen die Fortuna kreeg zelf weggaf. De trainer wil zijn tactiek niet aanpassen, ondanks het puntverlies. Wereldvoetbalbond FIFA veroordeelt wat de bond noemt gecoördineerde pogingen om de organisatie en voorzitter Gianni Infantino te ondermijnen. Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plan om miljarden op te halen door commerciële rechten van het WK en andere toernooien te verkopen. Vrijdag kwamen daar beschuldigingen bij over een vertrekvergoeding die zou zijn gegeven aan een vermeende minnares tijdens zijn tijd bij de UEFA. De FIFA ontkent de aantijgingen en spreekt van ongefundeerde beweringen en aantoonbaar valse beschuldigingen. De bond benadrukt dat eventuele pogingen om Infantino's leiderschap aan te vechten volgens de procedures in de statuten moeten verlopen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met weinig wind en een minimumtemperatuur van rond de 11 graden. Vanochtend is het zonnig en droog. Vanmiddag wordt het warm met in het noordoosten nog volop zon. In het zuiden en midden neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 25 graden aan zee tot plaatselijk 31 graden in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond wisselen wolken en zon elkaar af. Vannacht blijft het droog en wordt het zwoel met 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe. In het zuidoosten blijft het zonnig. Het wordt wat frisser, met maxima tussen de 22 en 28 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Schinveld is in de nacht van zaterdag op zondag iemand gewond geraakt bij een steekincident. Het gebeurde rond 2:30 in de Brunsummerstraat. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek. In Uden is een agent gewond geraakt nadat een automobilist met een gestolen auto inreed op een politieauto. De agent is naar het ziekenhuis gebracht en de politieauto raakte zwaar beschadigd. Agenten hadden de gestolen auto met caravan eerder aangetroffen op de rondweg van Volkel, maar de bestuurder negeerde een stopteken. Een inzittende koppelde de caravan af, waarna de auto met hoge snelheid richting Uden vluchtte. De politie heeft nog niemand aangehouden en trof het voertuig later elders in Uden aan.
6: Een 83-jarige fietser uit Nunspeet is zaterdagmiddag overleden na een aanrijding met een auto in Aalten. Het ongeluk gebeurde rond 15:45 aan de Bredevoortse straatweg in de Achterhoekse plaats. Duizenden mensen hebben zaterdagmiddag meegelopen in de World Pride March door Amsterdam, van het Martin Luther King Park naar het Museumplein.
5: De protestmars is volgens de organisatie een demonstratie van solidariteit, verzet en zichtbaarheid van de LHBTQ+-gemeenschap. Deelnemers droegen regenboogvlaggen en vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog strafbaar is, zoals Afghanistan en Pakistan. Er werd gezongen en gedanst in een uitgelaten sfeer, terwijl bewoners langs de route vanuit de ramen juichten. Op het Museumplein volgde het slotconcert van World Pride, dat dit jaar in Amsterdam wordt gehouden, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk. De politie heeft 45 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van de A12 in Den Haag zaterdagmiddag. Een man zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent. De anderen zijn vrijgelaten. Rond het middaguur gingen tientallen klimaatactivisten de snelweg op, waardoor de rijbaan de stad uit niet meer toegankelijk was. De burgemeester gaf om 11:15 het bevel tot ontruiming. De actie was een reactie op de aanhoudende Nederlandse droogte en de apocalyptische bosbranden in Frankrijk, Spanje en Limburg. De A12 in Den Haag is weer open, nadat de politie tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion heeft verwijderd. De betogers blokkeerden rond het middaguur de rijbaan de stad uit. De burgemeester gaf om 11:15 het bevel tot ontruiming. Rond 14:00 middags werden de demonstranten aangehouden en in een bus gezet. De actie was een protest tegen droogte en bosbranden. De activisten eisen een directe stop op het verbranden van fossiele brandstoffen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. In Colombia is een politieagent omgekomen bij een aanval op een politiebureau, op de eerste dag na de inauguratie van president Abelardo de la Espriella. Bij een aanslag met een autobom op een tolstation in de buurt van Cali vielen gewonden. Volgens het leger zaten dissidenten van de ontbonden guerrillagroep FARC achter de aanslag in Cali. Bij de aanval op het politiebureau in de noordelijke regio Cesar werden drones met explosieven ingezet. De La Espriella beloofde tijdens zijn campagne hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. In de West-Canadese provincie British Columbia is de noodtoestand uitgeroepen vanwege hevige natuurbranden. Meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Huizen zijn verloren en sommige mensen moesten worden gered omdat de situatie zeer snel veranderde. Een brandweerfunctionaris beschreef een van de branden als een ontploffende bom, met vlammen die 60 meter boven bomen van 30 meter uitkwamen. Zeker 1950 hectare is getroffen, waaronder wijngebieden bij het Okanagan Lake. De Oekraïense president Zelensky denkt dat zijn Russische ambtgenoot Poetin een nieuwe mobilisatie voorbereidt. Het zou gaan om honderdduizenden manschappen, zonder dat er een officiële mobilisatie wordt aangekondigd. Rusland zou die troepen niet alleen in Oekraïne inzetten, maar ook om de druk op de rest van Europa te verhogen. Volgens Zelensky is Poetin nog niet bereid de oorlog te beëindigen en probeert hij symbolische successen te boeken. De Russische krijgsmacht verovert op dit moment nauwelijks gebied, maar er vallen wel veel doden. Bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro zijn 4 mensen omgekomen. De helikopter stortte neer in het Nationaal Park Tijuca, een bergachtig en dicht bebost gebied. Het toestel vloog in brand en was slecht bereikbaar voor de brandweer. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen zijn, 3 vrouwen uit dezelfde familie. De 4e dode zou de piloot zijn. Het ongeluk gebeurde bij de Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over de stad. Turkije roept Oekraïne en Rusland op om te stoppen met aanvallen op schepen op de Zwarte Zee. Minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan zegt dat het conflict zich heeft verspreid over de hele Zwarte Zee en dat nu alle commerciële scheepvaart zonder onderscheid wordt aangevallen. Ook Turkse schepen zijn getroffen. Afgelopen maandag werden 2 civiele vaartuigen geraakt door drones. Turkije ligt, net als Rusland en Oekraïne, aan de Zwarte Zee en heeft vaker geprobeerd te bemiddelen tussen de twee landen. In het eerste jaar van de oorlog werd een akkoord gesloten over de export van graan, maar Rusland trok zich later terug uit die deal.
6: Op de camping van de Antilliaanse Feesten in het Belgische Hoogstraten is zaterdag een 37-jarige man overleden. De man werd bewusteloos aangetroffen in zijn tent. Omstanders en hulpverleners hebben nog geprobeerd hem te helpen, maar dat mocht niet baten. De Antilliaanse Feesten is een 3-daags festival net over de grens bij Breda, met Caribbean, Latin en Afro-muziek. Ondanks het overlijden gaan de resterende optredens gewoon door. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Paramount biedt de 2 grootste bioscoopketens in de Verenigde Staten een contract aan, met garanties over het aantal films na de overname door Skydance. Topman David Ellison beloofde eerder dat Paramount elk jaar 30 bioscoopfilms zal uitbrengen, maar de branche twijfelde aan die toezegging. In de 3-jarige overeenkomst staat dat films minimaal 45 dagen alleen in bioscopen draaien en zeker 90 dagen niet op streamingdiensten verschijnen. De aangekondigde overname ter waarde van $110 miljard stuit op verzet van 12 Amerikaanse staten, die vrezen dat het nieuwe bedrijf te groot wordt. De contracten met de bioscoopketens zijn mogelijk een poging van Paramount om de zaak te schikken. Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven, nadat Babu moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling kreeg. De stichting wil voorkomen dat bezitters van ondeugdelijke baboefietsen geen compensatie meer krijgen bij een mogelijk faillissement. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen. Veilige Bakfiets heeft ook contact opgenomen met de bewindvoerders van Axel en wil niet dat de baboeclaim achteraan in de rij met schuldeisers belandt. Axel moest in 2024 tijdelijk stoppen met de verkoop van baboebakfietsen en veel fietsen terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken. Elon Musk heeft zijn vermogen zien herstellen tot $817 miljard, omgerekend ongeveer €707 miljard. Dat komt door een forse koerswinst van zijn ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX. De aandelen van SpaceX stegen vrijdag voor de 2e dag op rij flink, met een 2-daagse opleving van ongeveer 23%. Dat is goed voor een toename van de beurswaarde van meer dan $327 miljard. Een week geleden werd het vermogen van de rijkste man ter wereld nog geschat op $684 miljard. Amazon investeert in een grote gascentrale in Texas om meer rekenkracht te krijgen voor kunstmatige intelligentie. De centrale krijgt 35 turbines en een vermogen van bijna 8 gigawatt, waarmee het de grootste gascentrale van de Verenigde Staten wordt. De installatie mag jaarlijks meer dan 30 miljoen ton broeikasgassen uitstoten, wat het mogelijk de grootste uitstoter van het land maakt. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat de kosten worden afgewenteld op gewone Amerikanen. Het bedrijf benadrukt trouw te blijven aan de eigen doelstelling om tegen 2040 een netto-uitstoot van 0 te bereiken. Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken of er extra water beschikbaar kan komen voor tuinders die kampen met droogte. Sinds enkele dagen geldt een onttrekkingsverbod in het kustgebied van Den Haag tot Rotterdam, waardoor tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen mogen halen. De sector bekijkt 3 mogelijke oplossingen, waaronder het aanvoeren van zoet oppervlaktewater van buiten het gebied met tankwagens, het plaatsen van een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en het gebruik van gezuiverd rioolwater. Het waterschap heeft code zwart afgekondigd, omdat al het zoete water nodig is om de waterstanden op peil te houden voor de stabiliteit van de dijken. De glastuinbouwsector neemt het voortouw bij de onderzoeken en draagt de kosten.
7: President Trump probeert opnieuw Fed-bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Het Witte Huis heeft deze week een brief gestuurd waarin staat dat Trump overweegt Cook uit haar functie te zetten. Ze moet binnen 3 weken reageren op beschuldigingen van hypotheekfraude, die volgens Cook een voorwendsel zijn. In juni weigerde het Hoge Rechtshof Trump nog de toestemming om Cook te ontslaan. De advocaat van Cook zegt dat er geen wettige grond is voor ontslag en dat ze dit opnieuw zal aanvechten.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van PSV hebben zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League. In Luxemburg won de ploeg van trainer Kasper Kuurland met 3-1 van HJK Helsinki, met 3 doelpunten van Liz Rijsbergen. PSV speelt op 26 augustus de eerste wedstrijd tegen een nog onbekende tegenstander. De return volgt op 2 september. Komende dinsdag wordt via loting bepaald wie de tegenstander wordt uit een groep van 18 teams. De 9 winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi. De 9 verliezers gaan door naar de 2e voorronde van de Europa Cup. De voetbalsters van Ajax hebben de 3e voorronde van de Champions League bereikt. In Glasgow werd Rangers zaterdagavond met 2-1 verslagen in de finale van een mini-toernooi. Nadien Noordam zette Ajax op voorsprong, maar kort voor tijd kopte Elite Austin de Rangers op gelijke hoogte. Sherida Spitsen besliste de wedstrijd alsnog met een strafschop in blessuretijd. In de 3e voorronde wacht Ajax eind augustus en begin september een tweeluik met een nog te bepalen tegenstander. Landskampioen PSV is de jacht op de 4e landstitel op rij begonnen met een teleurstelling. In het eigen Philipsstadion speelde de ploeg van trainer Peter Bos gelijk tegen Fortuna Sittard, 2-2. PSV draaide een achterstand om in een voorsprong, maar diep in blessuretijd maakte Eduard Michut de gelijkmaker. Ole Romeini had Fortuna vlak voor rust op voorsprong gezet. Ryan Flamingo en Noah Fernandez scoorden voor PSV, maar de Eindhovenaren lieten de zegen dus alsnog uit handen glippen. AZ heeft het nieuwe eredivisieseizoen gewonnen van ADO Den Haag. In Alkmaar werd het zaterdagavond 2-0 voor de bekerwinnaar. In de eerste helft leek Elia Dijkstra AZ op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens een overtreding. Na rust maakte Rosangelo Daal de openingstreffer, waarna invaller Kelvin Stengs de 2-0 maakte. AZ is na de 4-0 overwinning op PSV in de strijd om de Johan Cruijffschaal nog foutloos dit seizoen. Trainer Peter Bos noemt het optreden van PSV tegen Fortuna Sittard slecht. De landskampioen speelde in de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen thuis met 2-2 gelijk. PSV had veel balbezit, maar creëerde te weinig kansen. Bos erkent dat zijn ploeg de kansen die Fortuna kreeg zelf weggaf. De trainer wil zijn tactiek niet aanpassen, ondanks het puntverlies. Wereldvoetbalbond FIFA veroordeelt wat de bond noemt gecoördineerde pogingen om de organisatie en voorzitter Gianni Infantino te ondermijnen. Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plan om miljarden op te halen door commerciële rechten van het WK en andere toernooien te verkopen. Vrijdag kwamen daar beschuldigingen bij over een vertrekvergoeding die zou zijn gegeven aan een vermeende minnares tijdens zijn tijd bij de UEFA. De FIFA ontkent de aantijgingen en spreekt van ongefundeerde beweringen en aantoonbaar valse beschuldigingen. De bond benadrukt dat eventuele pogingen om Infantino's leiderschap aan te vechten volgens de procedures in de statuten moeten verlopen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend zijn er zonnige perioden en weinig wind. Vanmiddag blijft het vooral in het noordoosten zonnig, terwijl er in het zuiden en midden meer bewolking verschijnt. Het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 25 graden aan zee tot plaatselijk 31 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten. Vanavond wisselen wolken en zon elkaar af en blijft het droog. Vannacht blijft het droog bij een zwoele 18 graden. Morgen neemt de bewolking toe en kan er in het noorden en westen een spatje regen vallen,
10: maar in het zuidoosten blijft het zonnig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Schinveld is in de nacht van zaterdag op zondag iemand gewond geraakt bij een steekincident. Het gebeurde rond 2:30 in de Brunsummerstraat. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek. In Uden is een agent gewond geraakt nadat een automobilist met een gestolen auto inreed op een politieauto. De agent is naar het ziekenhuis gebracht en de politieauto raakte zwaar beschadigd. Agenten hadden de gestolen auto met caravan eerder aangetroffen op de rondweg van Volkel, maar de bestuurder negeerde een stopteken. Een inzittende koppelde de caravan af, maar naar de auto met hoge snelheid richting Uden vluchtte. De politie heeft nog niemand aangehouden en trof het voertuig later elders in Uden aan.
12: Een 83-jarige fietser uit Nunspeet is zaterdagmiddag overleden na een aanrijding met een auto in Aalten. Het ongeluk gebeurde rond 15:45 aan de Bredevoortse straatweg in de Achterhoekse plaats. Duizenden mensen hebben zaterdagmiddag meegelopen in de World Pride March door Amsterdam, van het Martin Luther King Park naar het Museumplein. De protestmars is volgens de organisatie een demonstratie van solidariteit, verzet en zichtbaarheid van de LHBTQ+-gemeenschap. Deelnemers droegen regenboogvlaggen en vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog strafbaar is, zoals Afghanistan en Pakistan. Er werd gezongen en gedanst in een uitgelaten sfeer, terwijl bewoners langs de route vanuit de ramen juichten. Op het Museumplein volgde het slotconcert van World Pride, dat dit jaar in Amsterdam wordt gehouden, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk. De politie heeft 45 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van de A12 in Den Haag zaterdagmiddag. Een man zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent. De anderen zijn vrijgelaten. Rond het middaguur gingen tientallen klimaatactivisten de snelweg op, waardoor de rijbaan de stad uit niet meer toegankelijk was. De burgemeester gaf om 11:45 het bevel tot ontruiming. De actie was een reactie op de aanhoudende Nederlandse droogte en de apocalyptische bosbranden in Frankrijk, Spanje en Limburg. De A12 in Den Haag is weer open, nadat de politie tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion heeft verwijderd. De betogers blokkeerden rond het middaguur de rijbaan de stad uit. De burgemeester gaf om 11:45 het bevel tot ontruiming. Rond 2:00 middags werden de demonstranten aangehouden en in een bus gezet. De actie was een protest tegen droogte en bosbranden. De activisten eisen een directe stop op het verbranden van fossiele brandstoffen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. In Colombia is een politieagent omgekomen bij een aanval op een politiebureau. Op de eerste dag na de inauguratie van president Abelardo de la Espriella. Bij een aanslag met een autobom op een tolstation in de buurt van Cali vielen gewonden. Volgens het leger zaten dissidenten van de ontbonden guerrillagroep FARC achter de aanslag in Cali. Bij de aanval op het politiebureau in de noordelijke regio Cesar werden drones met explosieven ingezet. De la Espriella beloofde tijdens zijn campagne hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen.
14: In de West-Canadese provincie British Columbia is de noodtoestand uitgeroepen vanwege hevige natuurbranden. Meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Huizen zijn verloren en sommige mensen moesten worden gered omdat de situatie zeer snel veranderde. Een brandweerfunctionaris beschreef een van de branden als een ontploffende bom.
15: met vlammen die 60 meter boven bomen van 30 meter uitkwamen. Zeker 1950 hectare is getroffen, waaronder wijngebieden bij het Okanagan Lake.
16: De Oekraïense president Zelensky denkt dat zijn Russische ambtgenoot Poetin een nieuwe mobilisatie voorbereidt. Het zou gaan om honderdduizenden manschappen, zonder dat er een officiële mobilisatie wordt aangekondigd. Rusland zou die troepen niet alleen in Oekraïne inzetten, maar ook om de druk op de rest van Europa te verhogen. Volgens Zelensky is Poetin nog niet bereid de oorlog te beëindigen en probeert hij symbolische successen te boeken. De Russische krijgsmacht verovert op dit moment nauwelijks gebied, maar er vallen wel veel doden.
17: Bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro zijn 4 mensen omgekomen. De helikopter stortte neer in het Nationaal Park Tijuca, een bergachtig en dicht bebost gebied. Het toestel vloog in brand en was slecht bereikbaar voor de brandweer. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen zijn, 3 vrouwen uit dezelfde familie. De 4de dode zou de piloot zijn. Het ongeluk gebeurde bij de Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over de stad.
18: Turkije roept Oekraïne en Rusland op om te stoppen met aanvallen op schepen op de Zwarte Zee. Minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan zegt dat het conflict zich heeft verspreid over de hele Zwarte Zee en dat nu alle commerciële scheepvaart zonder onderscheid wordt aangevallen. Ook Turkse schepen zijn getroffen. Afgelopen maandag werden 2 civiele vaartuigen geraakt door drones. Turkije ligt, net als Rusland en Oekraïne, aan de Zwarte Zee en heeft vaker geprobeerd te bemiddelen tussen de 2 landen. In het eerste jaar van de oorlog werd een akkoord gesloten over de export van graan, maar Rusland trok zich later terug uit die deal.
19: Op de camping van de Antilliaanse Feesten in het Belgische Hoogstraten is zaterdag een 37-jarige man overleden. De man werd bewusteloos aangetroffen in zijn tent. Omstanders en hulpverleners hebben nog geprobeerd hem te helpen, maar dat mocht niet baten. De Antilliaanse Feesten is een 3-daags festival net over de grens bij Breda, met Caribbean, Latin en Afro-muziek. Ondanks het overlijden gaan de resterende optredens gewoon door.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws. Paramount biedt de 2 grootste bioscoopketens in de Verenigde Staten een contract aan, met garanties over het aantal films na de overname door Skydance. Topman David Ellison beloofde eerder dat Paramount elk jaar 30 bioscoopfilms zal uitbrengen, maar de branche twijfelde aan die toezegging. In de 3-jarige overeenkomst staat dat films minimaal 45 dagen alleen in bioscopen draaien en zeker 90 dagen niet op streamingdiensten verschijnen. De aangekondigde overname ter waarde van $110 miljard stuit op verzet van 12 Amerikaanse staten, die vrezen dat het nieuwe bedrijf te groot wordt. De contracten met de bioscoopketens zijn mogelijk een poging van Paramount om de zaak te schikken.
23: Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven, nadat Baboe moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling kreeg. De stichting wil voorkomen dat bezitters van ondeugdelijke Baboe-fietsen geen compensatie meer krijgen bij een mogelijk faillissement. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen. Veilige Bakfiets heeft ook contact opgenomen met de bewindvoerders van Axel en wil niet dat de Baboe-claim achteraan in de rij met schuldeisers belandt. Axel moest in 2024 tijdelijk stoppen met de verkoop van Baboe-bakfietsen en veel fietsen terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken.
24: Elon Musk heeft zijn vermogen zien herstellen tot $817 miljard. Omgerekend ongeveer €707 miljard. Dat komt door een forse koerswinst van zijn ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX. De aandelen van SpaceX stegen vrijdag voor de 2e dag op rij flink, met een 2-daagse opleving van ongeveer 23%.
0: Dat is goed voor een toename van de beurswaarde van meer dan $327 miljard. Een week geleden werd het vermogen van de rijkste man ter wereld nog geschat op $684 miljard.
5: Amazon investeert in een grote gascentrale in Texas om meer rekenkracht te krijgen voor kunstmatige intelligentie. De centrale krijgt 35 turbines en een vermogen van bijna 8 gigawatt, waarmee het de grootste gascentrale van de Verenigde Staten wordt. De installatie mag jaarlijks meer dan 30 miljoen ton broeikasgassen uitstoten, wat het mogelijk de grootste uitstoter van het land maakt. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat de kosten worden afgewenteld op gewone Amerikanen. Het bedrijf benadrukt trouw te blijven aan de eigen doelstelling om tegen 2040 een netto-uitstoot van nul te bereiken.
6: Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken of er extra water beschikbaar kan komen voor tuinders die kampen met droogte. Sinds enkele dagen geldt een onttrekkingsverbod in het kustgebied van Den Haag tot Rotterdam, waardoor tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen mogen halen. De sector bekijkt 3 mogelijke oplossingen, waaronder het aanvoeren van zoet oppervlaktewater van buiten het gebied met tankwagens, het plaatsen van een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en het gebruik van gezuiverd rioolwater. Het waterschap heeft code zwart afgekondigd, omdat al het zoete water nodig is om de waterstanden op peil te houden voor de stabiliteit van de dijken. De glastuinbouwsector neemt het voortouw bij de onderzoeken en draagt de kosten.
7: President Trump probeert opnieuw Fed-bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Het Witte Huis heeft deze week een brief gestuurd waarin staat dat Trump overweegt Cook uit haar functie te zetten. Ze moet binnen 3 weken reageren op beschuldigingen van hypotheekfraude, die volgens Cook een voorwendsel zijn. In juni weigerde het Hoge Rechtshof Trump nog de toestemming om Cook te ontslaan. De advocaat van Cook zegt dat er geen wettige grond is voor ontslag en dat ze dit opnieuw zal aanvechten.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van PSV hebben zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League. In Luxemburg won de ploeg van trainer Kasper Kuurland met 3-1 van HJK Helsinki, met 3 doelpunten van Liz Rijsbergen. PSV speelt op 26 augustus de eerste wedstrijd tegen een nog onbekende tegenstander. De return volgt op 2 september. Komende dinsdag wordt via loting bepaald wie de tegenstander wordt uit een groep van 18 teams. De 9 winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi. De 9 verliezers gaan door naar de 2e voorronde van de Europa Cup. De voetbalsters van Ajax hebben de 3e voorronde van de Champions League bereikt. In Glasgow werd Rangers zaterdagavond met 2-1 verslagen in de finale van een mini-toernooi. Nadien Noordam zette Ajax op voorsprong, maar kort voor tijd kopte Elite Austin de Rangers op gelijke hoogte. Sherida Spitsen besliste de wedstrijd alsnog met een strafschop in blessuretijd. In de 3e voorronde wacht Ajax eind augustus en begin september een tweeluik met een nog te bepalen tegenstander. Landskampioen PSV is de jacht op de 4e landstitel op rij begonnen met een teleurstelling. In het eigen Philips Stadion speelde de ploeg van trainer Peter Bos gelijk tegen Fortuna Sittard, 2-2. PSV draaide een achterstand om in een voorsprong, maar diep in blessuretijd maakte Eduard Michut de gelijkmaker. Ole Romeini had Fortuna vlak voor rust op voorsprong gezet. Ryan Flamingo en Noah Fernandez scoorden voor PSV, maar de Eindhovenaren lieten de zegen dus alsnog uit handen glippen. AZ heeft het nieuwe eredivisieseizoen gewonnen van ADO Den Haag. In Alkmaar werd het zaterdagavond 2-0 voor de bekerwinnaar. In de eerste helft leek Elia Dijkstra AZ op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens een overtreding. Na rust maakte Rosangelo Daal de openingstreffer, waarna invaller Kelvin Stengs de 2-0 maakte. AZ is na de 4-0 overwinning op PSV in de strijd om de Johan Cruijffschaal nog foutloos dit seizoen. Trainer Peter Bos noemt het optreden van PSV tegen Fortuna Sittard slecht. De landskampioen speelde in de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen thuis met 2-2 gelijk. PSV had veel balbezit, maar creëerde te weinig kansen. Bos erkent dat zijn ploeg de kansen die Fortuna kreeg zelf weggaf. De trainer wil zijn tactiek niet aanpassen, ondanks het puntverlies. Wereldvoetbalbond FIFA veroordeelt wat de bond noemt gecoördineerde pogingen om de organisatie en voorzitter Gianni Infantino te ondermijnen. Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plan om miljarden op te halen door commerciële rechten van het WK en andere toernooien te verkopen. Vrijdag kwamen daar beschuldigingen bij over een vertrekvergoeding die zou zijn gegeven aan een vermeende minnares tijdens zijn tijd bij de UEFA. De FIFA ontkent de aantijgingen en spreekt van ongefundeerde beweringen en aantoonbaar valse beschuldigingen. De bond benadrukt dat eventuele pogingen om Infantino's leiderschap aan te vechten volgens de procedures in de statuten moeten verlopen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend zijn er zonnige perioden en weinig wind. Vanmiddag blijft het vooral in het noordoosten zonnig, terwijl er in het zuiden en midden meer bewolking verschijnt. Het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 25 graden aan zee tot plaatselijk 31 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten. Vanavond wisselen wolken en zon elkaar af en blijft het droog. Vannacht blijft het droog bij een zwoele 18 graden. Morgen neemt de bewolking toe en kan er in het noorden en westen een spatje regen vallen, maar in het zuidoosten blijft het zonnig.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Schinveld is in de nacht van zaterdag op zondag iemand gewond geraakt bij een steekincident. Het gebeurde rond 2:30 in de Brunsummerstraat. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek. In Uden is een agent gewond geraakt nadat een automobilist met een gestolen auto inreed op een politieauto. De agent is naar het ziekenhuis gebracht en de politieauto raakte zwaar beschadigd. Agenten hadden de gestolen auto met caravan eerder aangetroffen op de rondweg van Volkel, maar de bestuurder negeerde een stopteken. Een inzittende koppelde de caravan af, waarna de auto met hoge snelheid richting Uden vluchtte. De politie heeft nog niemand aangehouden en trof het voertuig later elders in Uden aan.
26: Een 83-jarige fietser uit Nunspeet is zaterdagmiddag overleden na een aanrijding met een auto in Aalten. Het ongeluk gebeurde rond 16:45 aan de Bredevoortse straatweg in de Achterhoekse plaats.
27: Duizenden mensen hebben zaterdagmiddag meegelopen in de World Pride March door Amsterdam. Van het Martin Luther King Park naar het Museumplein. De protestmars is volgens de organisatie een demonstratie van solidariteit, verzet en zichtbaarheid van de LHBTQ+-gemeenschap. Deelnemers droegen regenboogvlaggen en vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog strafbaar is, zoals Afghanistan en Pakistan. Er werd gezongen en gedanst in een uitgelaten sfeer, terwijl bewoners langs de route vanuit de ramen juichten. Op het Museumplein volgde het slotconcert van World Pride, dat dit jaar in Amsterdam wordt gehouden, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk. De politie heeft 45 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van de A12 in Den Haag zaterdagmiddag. Een man zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent. De anderen zijn vrijgelaten. Rond het middaguur gingen tientallen klimaatactivisten de snelweg op, waardoor de rijbaan de stad uit niet meer toegankelijk was. De burgemeester gaf om 11:45 het bevel tot ontruiming. De actie was een reactie op de aanhoudende Nederlandse droogte en de apocalyptische bosbranden in Frankrijk, Spanje en Limburg. De A12 in Den Haag is weer open, nadat de politie tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion heeft verwijderd.
4: De betogers blokkeerden rond het middaguur de rijbaan de stad uit. De burgemeester gaf om 11:15 het bevel tot ontruiming. Rond 2:00 middags werden de demonstranten aangehouden en in een bus gezet. De actie was een protest tegen droogte en bosbranden. De activisten eisen een directe stop op het verbranden van fossiele brandstoffen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. In Colombia is een politieagent omgekomen bij een aanval op een politiebureau. Op de eerste dag na de inauguratie van president Abelardo de la Espriella. Bij een aanslag met een autobom op een tolstation in de buurt van Cali vielen gewonden. Volgens het leger zaten dissidenten van de ontbonden guerrillagroep FARC achter de aanslag in Cali. Bij de aanval op het politiebureau in de noordelijke regio Cesar werden drones met explosieven ingezet. De La Espriella beloofde tijdens zijn campagne hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen.
13: In de West-Canadese provincie British Columbia is de noodtoestand uitgeroepen vanwege hevige natuurbranden. Meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Huizen zijn verloren. En sommige mensen moesten worden gered omdat de situatie zeer snel veranderde. Een brandweerfunctionaris beschreef een van de branden als een ontploffende bom. Met vlammen die 60 meter boven bomen van 30 meter uitkwamen. Zeker 1950 hectare is getroffen, waaronder wijngebieden bij het Okanagan Lake.
14: De Oekraïense president Zelensky denkt dat zijn Russische ambtgenoot Poetin een nieuwe mobilisatie voorbereidt. Het zou gaan om honderdduizenden manschappen, zonder dat er een officiële mobilisatie wordt aangekondigd. Rusland zou die troepen niet alleen in Oekraïne inzetten, maar ook om de druk op de rest van Europa te verhogen. Volgens Zelensky is Poetin nog niet bereid de oorlog te beëindigen en probeert hij symbolische successen te boeken. De Russische krijgsmacht verovert op dit moment nauwelijks gebied, maar er vallen wel veel doden.
15: Bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro zijn 4 mensen omgekomen. De helikopter stortte neer in het Nationaal Park Tijuca, een bergachtig en dicht bebost gebied. Het toestel vloog in brand en was slecht bereikbaar voor de brandweer. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen zijn. 3 vrouwen uit dezelfde familie. De 4e dode zou de piloot zijn. Het ongeluk gebeurde bij de Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over de stad.
16: Turkije roept Oekraïne en Rusland op om te stoppen met aanvallen op schepen op de Zwarte Zee. Minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan zegt dat het conflict zich heeft verspreid over de hele Zwarte Zee en dat nu alle commerciële scheepvaart zonder onderscheid wordt aangevallen. Ook Turkse schepen zijn getroffen. Afgelopen maandag werden 2 civiele vaartuigen geraakt door drones. Turkije ligt, net als Rusland en Oekraïne, aan de Zwarte Zee en heeft vaker geprobeerd te bemiddelen tussen de twee landen. In het eerste jaar van de oorlog werd een akkoord gesloten over de export van graan, maar Rusland trok zich later terug uit die deal.
17: Op de camping van de Antilliaanse Feesten in het Belgische Hoogstraten is zaterdag een 37-jarige man overleden. De man werd bewusteloos aangetroffen in zijn tent. Omstanders en hulpverleners hebben nog geprobeerd hem te helpen, maar dat mocht niet baten. De Antilliaanse Feesten is een 3-daags festival net over de grens bij Breda, met Caribbean, Latin en Afro-muziek. Ondanks het overlijden gaan de resterende optredens gewoon door.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws. Paramount biedt de 2 grootste bioscoopketens in de Verenigde Staten een contract aan
0: met garanties over het aantal films na de overname door Skydance. Topman David Ellison beloofde eerder dat Paramount elk jaar 30 bioscoopfilms zal uitbrengen, maar de branche twijfelde aan die toezegging. In de driejarige overeenkomst staat dat films minimaal 45 dagen alleen in bioscopen draaien en zeker 90 dagen niet op streamingdiensten verschijnen. De aangekondigde overname ter waarde van $110 miljard stuit op verzet van 12 Amerikaanse staten, die vrezen dat het nieuwe bedrijf te groot wordt. De contracten met de bioscoopketens zijn mogelijk een poging van Paramount om de zaak te schikken.
5: Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven, nadat Babu moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling kreeg. De stichting wil voorkomen dat bezitters van ondeugdelijke Babu-fietsen geen compensatie meer krijgen bij een mogelijk faillissement. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen. Veilige Bakfiets heeft ook contact opgenomen met de bewindvoerders van Axel en wil niet dat de Babu-claim achteraan in de rij met schuldeisers belandt. Axel moest in 2024 tijdelijk stoppen met de verkoop van Babu-bakfietsen en veel fietsen terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken.
6: Elon Musk heeft zijn vermogen zien herstellen tot $817 miljard, omgerekend ongeveer €707 miljard. Dat komt door een forse koerswinst van zijn ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX. De aandelen van SpaceX stegen vrijdag voor de tweede dag op rij flink, met een tweedaagse opleving van ongeveer 23%. Dat is goed voor een toename van de beurswaarde van meer dan $327 miljard. Een week geleden werd het vermogen van de rijkste man ter wereld nog geschat op $684 miljard.
7: Amazon investeert in een grote gascentrale in Texas om meer rekenkracht te krijgen voor kunstmatige intelligentie. De centrale krijgt 35 turbines en een vermogen van bijna 8 gigawatt, waarmee het de grootste gascentrale van de Verenigde Staten wordt. De installatie mag jaarlijks meer dan 30 miljoen ton broeikasgassen uitstoten, wat het mogelijk de grootste uitstoter van het land maakt. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat de kosten worden afgewenteld op gewone Amerikanen. Het bedrijf benadrukt trouw te blijven aan de eigen doelstelling om tegen 2040 een netto-uitstoot van nul te bereiken.
19: Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken of er extra water beschikbaar kan komen voor tuinders die kampen met droogte. Sinds enkele dagen geldt een onttrekkingsverbod in het kustgebied van Den Haag tot Rotterdam, waardoor tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen mogen halen. De sector bekijkt 3 mogelijke oplossingen, waaronder het aanvoeren van zoet oppervlaktewater van buiten het gebied met tankwagens, het plaatsen van een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en het gebruik van gezuiverd rioolwater. Het waterschap heeft code zwart afgekondigd, omdat al het zoete water nodig is om de waterstanden op peil te houden voor de stabiliteit van de dijken. De glastuinbouwsector neemt het voortouw bij de onderzoeken en draagt de kosten.
20: President Trump probeert opnieuw Fed-bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Het Witte Huis heeft deze week een brief gestuurd waarin staat dat Trump overweegt Cook uit haar functie te zetten. Ze moet binnen 3 weken reageren op beschuldigingen van hypotheekfraude, die volgens Cook een voorwendsel zijn. In juni weigerde het Hoge Rechtshof Trump nog de toestemming om Cook te ontslaan. De advocaat van Cook zegt dat er geen wettige grond is voor ontslag en dat ze dit opnieuw zal aanvechten.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van PSV hebben zich geplaatst voor de derde voorronde van de Champions League. In Luxemburg won de ploeg van trainer Kasper Kuurland met 3-1 van HJK Helsinki, met 3 doelpunten van Liz Rijsbergen. PSV speelt op 26 augustus de eerste wedstrijd tegen een nog onbekende tegenstander. De return volgt op 2 september. Komende dinsdag wordt via loting bepaald wie de tegenstander wordt uit een groep van 18 teams. De 9 winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi. De 9 verliezers gaan door naar de tweede voorronde van de Europa Cup. De voetbalsters van Ajax hebben de derde voorronde van de Champions League bereikt. In Glasgow werd Rangers zaterdagavond met 2-1 verslagen in de finale van een mini-toernooi. Nadien Noordam zette Ajax op voorsprong, maar kort voor tijd kopte Elite Austin de Rangers op gelijke hoogte. Sherida Spitsen besliste de wedstrijd alsnog met een strafschop in blessuretijd. In de derde voorronde wacht Ajax eind augustus en begin september een tweeluik met een nog te bepalen tegenstander. Landskampioen PSV is de jacht op de vierde landstitel op rij begonnen met een teleurstelling. In het eigen Philipsstadion speelde de ploeg van trainer Peter Bos gelijk tegen Fortuna Sittard, 2-2. PSV draaide een achterstand om in een voorsprong, maar diep in blessuretijd maakte Eduard Michut de gelijkmaker. Ole Romeini had Fortuna vlak voor rust op voorsprong gezet. Ryan Flamingo en Noah Fernandez scoorden voor PSV, maar de Eindhovenaren lieten de zegen dus alsnog uit handen glippen. AZ heeft het nieuwe eredivisieseizoen gewonnen van ADO Den Haag. In Alkmaar werd het zaterdagavond 2-0 voor de bekerwinnaar. In de eerste helft leek Elia Dijkstra AZ op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens een overtreding. Na rust maakte Rozangelo Daal de openingstreffer, waarna invaller Kelvin Stengs de 2-0 maakte. AZ is na de 4-0 overwinning op PSV in de strijd om de Johan Cruijffschaal nog foutloos dit seizoen. Trainer Peter Bos noemt het optreden van PSV tegen Fortuna Sittard slecht. De landskampioen speelde in de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen thuis met 2-2 gelijk. PSV had veel balbezit, maar creëerde te weinig kansen. Bos erkent dat zijn ploeg de kansen die Fortuna kreeg zelf weggaf. De trainer wil zijn tactiek niet aanpassen, ondanks het puntverlies. Wereldvoetbalbond FIFA veroordeelt wat de bond noemt gecoördineerde pogingen om de organisatie en voorzitter Gianni Infantino te ondermijnen. Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plan om miljarden op te halen door commerciële rechten van het WK en andere toernooien te verkopen. Vrijdag kwamen daar beschuldigingen bij over een vertrekvergoeding die zou zijn gegeven aan een vermeende minnares tijdens zijn tijd bij de UEFA. De FIFA ontkent de aantijgingen en spreekt van ongefundeerde beweringen en aantoonbaar valse beschuldigingen. De bond benadrukt dat eventuele pogingen om Infantino's leiderschap aan te vechten volgens de procedures in de statuten moeten verlopen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en droog met weinig wind. Vanmiddag blijft het vooral in het noordoosten zonnig, maar in het zuiden en midden neemt de bewolking toe. Het wordt warm met temperaturen tussen de 25 graden aan zee en lokaal 31 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond wisselen wolken en zon elkaar af en blijft het droog. Vannacht is het zwoel met temperaturen rond de 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met kans op een spat regen, terwijl het in het zuidoosten zonnig blijft. Middagtemperaturen liggen tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Schinveld is in de nacht van zaterdag op zondag iemand gewond geraakt bij een steekincident. Het gebeurde rond 2:30 in de Brunsummerstraat. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek. In Ude is een agent gewond geraakt nadat een automobilist met een gestolen auto inreed op een politieauto. De agent is naar het ziekenhuis gebracht en de politieauto raakte zwaar beschadigd. Agenten hadden de gestolen auto met caravan eerder aangetroffen op de rondweg van Volkel, maar de bestuurder negeerde een stopteken. Een inzittende koppelde de caravan af, waarna de auto met hoge snelheid richting Ude vluchtte. De politie heeft nog niemand aangehouden en trof het voertuig later elders in Ude aan.
4: Een 83-jarige fietser uit Nunspeet is zaterdagmiddag overleden na een aanrijding met een auto in Aalten. Het ongeluk gebeurde rond 16:45 aan de Bredevoortse straatweg in de Achterhoekse plaats. Duizenden mensen hebben zaterdagmiddag meegelopen in de World Pride March door Amsterdam, van het Martin Luther King Park naar het Museumplein. De protestmars

0: World Pride, dat dit jaar in Amsterdam wordt gehouden, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk. De politie heeft 45 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van de A12 in Den Haag zaterdagmiddag. Een man zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent. De anderen zijn vrijgelaten. Rond het middaguur gingen tientallen klimaatactivisten de snelweg op, waardoor de rijbaan de stad uit niet meer toegankelijk was. De burgemeester gaf om 11:45 het bevel tot ontruiming. De actie was een reactie op de aanhoudende Nederlandse droogte en de apocalyptische bosbranden in Frankrijk, Spanje en Limburg. De A12 in Den Haag is weer open, nadat de politie tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion heeft verwijderd. De betogers blokkeerden rond het middaguur de rijbaan de stad uit. De burgemeester gaf om 11:45 het bevel tot ontruiming. Rond 14:00 werden de demonstranten aangehouden en in een bus gezet. De actie was een protest tegen droogte en bosbranden. De activisten eisen een directe stop op het verbranden van fossiele brandstoffen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben nog niet publiekelijk gereageerd op de voorwaarden die Iran zaterdag heeft gesteld voor de heropening van de Straat van Hormuz. Teheran eist dat de VS alle dreigingen aan Iran staken en de strijd tegen Iran en diens regionale bondgenoten definitief beëindigen. Ook wil Iran dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd, bevroren Iraanse tegoeden worden vrijgegeven en dat de VS Iran compenseren voor de schade tijdens het conflict. De Iraanse revolutionaire garde laat weten dat Iran niet zal terugkomen op de eisen en dat de VS een oprechte verandering in hun gedrag moeten laten zien. In Colombia is een politieagent omgekomen bij een aanval op een politiebureau, op de eerste dag na de inauguratie van president Abelardo de la Espriella. Bij een aanslag met een autobom op een tolstation in de buurt van Cali vielen gewonden. Volgens het leger zaten dissidenten van de ontbonden guerrillagroep FARC achter de aanslag in Cali. Bij de aanval op het politiebureau in de noordelijke regio Cesar werden drones met explosieven ingezet. De la Espriella beloofde tijdens zijn campagne hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. In de West-Canadese provincie British Columbia is de noodtoestand uitgeroepen vanwege hevige natuurbranden. Meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Huizen zijn verloren en sommige mensen moesten worden gered omdat de situatie zeer snel veranderde. Een brandweerfunctionaris beschreef een van de branden als een ontploffende bom, met vlammen die 60 meter boven bomen van 30 meter uitkwamen. Zeker 1950 hectare is getroffen, waaronder wijngebieden bij het Okanagan Lake. De Oekraïense president Zelensky denkt dat zijn Russische ambtgenoot Poetin een nieuwe mobilisatie voorbereidt. Het zou gaan om honderdduizenden manschappen, zonder dat er een officiële mobilisatie wordt aangekondigd. Rusland zou die troepen niet alleen in Oekraïne inzetten, maar ook om de druk op de rest van Europa te verhogen. Volgens Zelensky is Poetin nog niet bereid de oorlog te beëindigen en probeert hij symbolische successen te boeken. De Russische krijgsmacht verovert op dit moment nauwelijks gebied, maar er vallen wel veel doden. Bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro zijn 4 mensen omgekomen. De helikopter stortte neer in het Nationaal Park Tijuca, een bergachtig en dicht bebost gebied. Het toestel vloog in brand en was slecht bereikbaar voor de brandweer. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen zijn, 3 vrouwen uit dezelfde familie. De 4e dode zou de piloot zijn. Het ongeluk gebeurde bij de Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over de stad. Turkije roept Oekraïne

0: en Rusland op om te stoppen met aanvallen op schepen op de Zwarte Zee. Minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan zegt dat het conflict zich heeft verspreid over de hele Zwarte Zee en dat nu alle commerciële scheepvaart zonder onderscheid wordt aangevallen. Ook Turkse schepen zijn getroffen. Afgelopen maandag werden 2 civiele vaartuigen geraakt door drones. Turkije ligt, net als Rusland en Oekraïne, aan de Zwarte Zee en heeft vaker geprobeerd te bemiddelen tussen de twee landen. In het eerste jaar van de oorlog werd een akkoord gesloten over de export van graan, maar Rusland trok zich later terug uit die deal. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Paramount biedt de 2 grootste bioscoopketens in de Verenigde Staten een contract aan, met garanties over het aantal films na de overname door Skydance. Topman David Ellison beloofde eerder dat Paramount elk jaar 30 bioscoopfilms zal uitbrengen, maar de branche twijfelde aan die toezegging. In de 3-jarige overeenkomst staat dat films minimaal 45 dagen alleen in bioscopen draaien en zeker 90 dagen niet op streamingdiensten verschijnen. De aangekondigde overname, ter waarde van $110 miljard, stuit op verzet van 12 Amerikaanse staten, die vrezen dat het nieuwe bedrijf te groot wordt. De contracten met de bioscoopketens zijn mogelijk een poging van Paramount om de zaak te schikken. Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven, nadat Babu moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling kreeg. De stichting wil voorkomen dat bezitters van ondeugdelijke Babu-fietsen geen compensatie meer krijgen bij een mogelijk faillissement. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen. Veilige Bakfiets heeft ook contact opgenomen met de bewindvoerders van Axel en wil niet dat de Babu-claim achteraan in de rij met schuldeisers belandt. Axel moest in 2024 tijdelijk stoppen met de verkoop van Babu-bakfietsen en veel fietsen terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken. Elon Musk heeft zijn vermogen zien herstellen tot $817 miljard, omgerekend ongeveer €707 miljard. Dat komt door een forse koerswinst van zijn ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX. De aandelen van SpaceX stegen vrijdag voor de 2e dag op rij flink, met een 2-daagse opleving van ongeveer 23%. Dat is goed voor een toename van de beurswaarde van meer dan $327 miljard. Een week geleden werd het vermogen van de rijkste man ter wereld nog geschat op $684 miljard. Amazon investeert in een grote gascentrale in Texas om meer rekenkracht te krijgen voor kunstmatige intelligentie. De centrale krijgt 35 turbines en een vermogen van bijna 8 gigawatt, waarmee het de grootste gascentrale van de Verenigde Staten wordt. De installatie mag jaarlijks meer dan 30 miljoen ton broeikasgassen uitstoten, wat het mogelijk de grootste uitstoter van het land maakt. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat de kosten worden afgewenteld op gewone Amerikanen. Het bedrijf benadrukt trouw te blijven aan de eigen doelstelling om tegen 2040 een netto-uitstoot van 0 te bereiken. Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken of er extra water beschikbaar kan komen voor tuinders die kampen met droogte. Sinds enkele dagen geldt een onttrekkingsverbod in het kustgebied van Den Haag tot Rotterdam, waardoor tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen mogen halen. De sector bekijkt 3 mogelijke oplossingen, waaronder het aanvoeren van zoet oppervlaktewater van buiten het gebied met tankwagens, het plaatsen van een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en het gebruik van gezuiverd rioolwater. Het waterschap heeft code zwart afgekondigd, omdat al het zoete water nodig is om de waterstanden op peil te houden voor de stabiliteit van de dijken. De glastuinbouwsector neemt het voortouw bij de onderzoeken en draagt de kosten. President Trump probeert opnieuw Fed-bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Het Witte Huis heeft deze week een brief gestuurd waarin staat dat Trump overweegt Cook uit haar functie te zetten. Ze moet binnen 3 weken reageren op beschuldigingen van hypotheekfraude, die volgens Cook een voorwendsel zijn. In juni weigerde het Hoge Rechtshof Trump nog de toestemming om Cook te ontslaan. De advocaat van Cook zegt dat er geen wettige grond is voor ontslag en dat ze dit opnieuw zal aanvechten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van PSV hebben zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League. In Luxemburg won de ploeg van trainer Kasper Kuurland met 3-1 van HJK Helsinki, met 3 doelpunten van Liz Rijsbergen. PSV speelt op 26 augustus de eerste wedstrijd tegen een nog onbekende tegenstander. De return volgt op 2 september. Komende dinsdag wordt via loting bepaald wie de tegenstander wordt uit een groep van 18 teams. De 9 winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi. De 9 verliezers gaan door naar de 2e voorronde van de Europa Cup. De voetbalsters van Ajax hebben de 3e voorronde van de Champions League bereikt. In Glasgow werd Rangers zaterdagavond met 2-1 verslagen in de finale van een mini-toernooi. Nadien Noordam zette Ajax op voorsprong, maar kort voor tijd kopte Elite Austin de Rangers op gelijke hoogte. Sherida Spitsen besliste de wedstrijd alsnog met een strafschop in blessuretijd. In de 3e voorronde wacht Ajax eind augustus en begin september een tweeluik met een nog te bepalen tegenstander. Landskampioen PSV is de jacht op de 4e landstitel op rij begonnen met een teleurstelling. In het eigen Philipsstadion speelde de ploeg van trainer Peter Bos gelijk tegen Fortuna Sittard, 2-2. PSV draaide een achterstand om in een voorsprong, maar diep in blessuretijd maakte Eduard Michut de gelijkmaker. Ole Romeini had Fortuna vlak voor rust op voorsprong gezet. Ryan Flamingo en Noah Fernandez scoorden voor PSV, maar de Eindhovenaren lieten de zegen dus alsnog uit handen glippen. AZ heeft het nieuwe eredivisieseizoen gewonnen van ADO Den Haag. In Alkmaar werd het zaterdagavond 2-0 voor de bekerwinnaar. In de eerste helft leek Elia Dijkstra AZ op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens een overtreding. Na rust maakte Rosangelo Daal de openingstreffer, waarna invaller Kelvin Stengs de 2-0 maakte. AZ is na de 4-0 overwinning op PSV in de strijd om de Johan Cruijffschaal nog foutloos dit seizoen. Trainer Peter Bos noemt het optreden van PSV tegen Fortuna Sittard slecht. De landskampioen speelde in de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen thuis met 2-2 gelijk. PSV had veel balbezit, maar creëerde te weinig kansen. Bos erkent dat zijn ploeg de kansen die Fortuna kreeg zelf weggaf. De trainer wil zijn tactiek niet aanpassen, ondanks het puntverlies. Wereldvoetbalbond FIFA veroordeelt wat de bond noemt gecoördineerde pogingen om de organisatie en voorzitter Gianni Infantino te ondermijnen. Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plan om miljarden op te halen door commerciële rechten van het WK en andere toernooien te verkopen. Vrijdag kwamen daar beschuldigingen bij over een vertrekvergoeding die zou zijn gegeven aan een vermeende minnares tijdens zijn tijd bij de UEFA. De FIFA ontkent de aantijgingen en spreekt van ongefundeerde beweringen en aantoonbaar valse beschuldigingen. De bond benadrukt dat eventuele pogingen om Infantino's leiderschap aan te vechten volgens de procedures in de statuten moeten verlopen. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend zonnige periode en weinig wind. Vanmiddag blijft het in het noordoosten zonnig, maar in het zuiden en midden neemt de bewolking toe. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt op naar 25 graden aan zee tot lokaal 31 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond afwisselend bewolkt met af en toe zon. Verder droog. Komende nacht blijft het droog en zwoel met zo'n 18 graden. Morgen meer bewolking met in het noorden en westen kans op wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
5: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. In natuurgebied Herpenduin bij Os woedt een natuurbrand. Het gaat om een gebied van 100 bij 150 meter. De brandweer is met veel voertuigen ter plaatse, waaronder waterwagens. Er komt laaghangende rook vrij die richting Berchem en Os trekt. De veiligheidsregio adviseert mensen die daar last van hebben ramen en deuren te sluiten. In Schinveld is in de nacht van zaterdag op zondag iemand gewond geraakt bij een steekincident. Het gebeurde rond 2:30 in de Brunsummerstraat. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek. Een 83-jarige fietser uit Nunspeet is zaterdagmiddag overleden na een aanrijding met een auto in Aalten. Het ongeluk gebeurde rond 4:45 aan de Bredevoortse straatweg in de Achterhoekse plaats. In Uden is een agent gewond geraakt nadat een automobilist met een gestolen auto inreed op een politieauto. De agent is naar het ziekenhuis gebracht en de politieauto raakte zwaar beschadigd. Agenten hadden de gestolen auto met caravan eerder aangetroffen op de rondweg van Volkel, maar de bestuurder negeerde een stopteken. Een inzittende koppelde de caravan af, waarna de auto met hoge snelheid richting Uden vluchtte. De politie heeft nog niemand aangehouden en trof het voertuig later elders in Uden aan. Duizenden mensen hebben zaterdagmiddag meegelopen in de World Pride March door Amsterdam, van het Martin Luther King Park naar het Museumplein. De protestmars is volgens de organisatie een demonstratie van solidariteit, verzet en zichtbaarheid van de LHBTQ+ gemeenschap. Deelnemers droegen regenboogvlaggen en vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog strafbaar is, zoals Afghanistan en Pakistan. Er werd gezongen en gedanst in een uitgelaten sfeer, terwijl bewoners langs de route vanuit de ramen juichten. Op het Museumplein volgde het slotconcert van World Pride, dat dit jaar in Amsterdam wordt gehouden, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk. De politie heeft 45 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van de A12 in Den Haag zaterdagmiddag. Een man zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent. De anderen zijn vrijgelaten. Rond het middaguur gingen tientallen klimaatactivisten de snelweg op, waardoor de rijbaan de stad uit niet meer toegankelijk was. De burgemeester gaf om 11:45 het bevel tot ontruiming. De actie was een reactie op de aanhoudende Nederlandse droogte en de apocalyptische bosbranden in Frankrijk, Spanje en Limburg. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben nog niet publiekelijk gereageerd op de voorwaarden die Iran zaterdag heeft gesteld voor de heropening van de Straat van Hormuz. Teheran eist dat de VS alle dreigingen aan Iran staken en de strijd tegen Iran en diens regionale bondgenoten definitief beëindigen. Ook wil Iran dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd, bevroren Iraanse tegoeden worden vrijgegeven en dat de VS Iran compenseren voor de schade tijdens het conflict. De Iraanse revolutionaire garde laat weten dat Iran niet zal terugkomen op de eisen en dat de VS een oprechte verandering in hun gedrag moeten laten zien. In Colombia is een politieagent omgekomen bij een aanval op een politiebureau, op de eerste dag na de inauguratie van president Abelardo de la Espriella. Bij een aanslag met een autobom op een tolstation in de buurt van Cali vielen gewonden. Volgens het leger zaten dissidenten van de ontbonden guerrillagroep FARC achter de aanslag in Cali. Bij de aanval op het politiebureau in de noordelijke regio Cesar werden drones met explosieven ingezet. De la Espriella beloofde tijdens zijn campagne hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. In de West-Canadese provincie British Columbia is de noodtoestand uitgeroepen vanwege hevige natuurbranden. Meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Huizen zijn verloren en sommige mensen moesten worden gered omdat de situatie zeer snel veranderde. Een brandweerfunctionaris beschreef een van de branden als een ontploffende bom, met vlammen die 60 meter boven bomen van 30 meter uitkwamen. Zeker 1950 hectare is getroffen, waaronder wijngebieden bij het Okanagan Lake. De Oekraïense president Zelensky denkt dat zijn Russische ambtgenoot Poetin een nieuwe mobilisatie voorbereidt. Het zou gaan om honderdduizenden manschappen, zonder dat er een officiële mobilisatie wordt aangekondigd. Rusland zou die troepen niet alleen in Oekraïne inzetten, maar ook om de druk op de rest van Europa te verhogen. Volgens Zelensky is Poetin nog niet bereid de oorlog te beëindigen en probeert hij symbolische successen te boeken. De Russische krijgsmacht verovert op dit moment nauwelijks gebied, maar er vallen wel veel doden. Bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro zijn 4 mensen omgekomen. De helikopter stortte neer in het Nationaal Park Tijuca, een bergachtig en dicht bebost gebied. Het toestel vloog in brand en was slecht bereikbaar voor de brandweer. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen zijn, 3 vrouwen uit dezelfde familie. De 4e dode zou de piloot zijn. Het ongeluk gebeurde bij de Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over de stad. Turkije roept Oekraïne en Rusland op om te stoppen met aanvallen op schepen op de Zwarte Zee. Minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan zegt dat het conflict zich heeft verspreid over de hele Zwarte Zee en dat nu alle commerciële scheepvaart zonder onderscheid wordt aangevallen. Ook Turkse schepen zijn getroffen. Afgelopen maandag werden 2 civiele vaartuigen geraakt door drones. Turkije ligt, net als Rusland en Oekraïne, aan de Zwarte Zee en heeft vaker geprobeerd te bemiddelen tussen de 2 landen. In het eerste jaar van de oorlog werd een akkoord gesloten over de export van graan, maar Rusland trok zich later terug uit die deal. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Paramount biedt de 2 grootste bioscoopketens in de Verenigde Staten een contract aan, met garanties over het aantal films na de overname door Skydance. Topman David Ellison beloofde eerder dat Paramount elk jaar 30 bioscoopfilms zal uitbrengen, maar de branche twijfelde aan die toezegging. In de 3-jarige overeenkomst staat dat films minimaal 45 dagen alleen in bioscopen draaien en zeker 90 dagen niet op streamingdiensten verschijnen. De aangekondigde overname, ter waarde van $110 miljard, stuit op verzet van 12 Amerikaanse staten, die vrezen dat het nieuwe bedrijf te groot wordt. De contracten met de bioscoopketens zijn mogelijk een poging van Paramount om de zaak te schikken. Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven, nadat Babu moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling kreeg. De stichting wil voorkomen dat bezitters van ondeugdelijke Babu-fietsen geen compensatie meer krijgen bij een mogelijk faillissement. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen. Veilige Bakfiets heeft ook contact opgenomen met de bewindvoerders van Axel en wil niet dat de Babu-claim achteraan in de rij met schuldeisers belandt. Axel moest in 2024 tijdelijk stoppen met de verkoop van Babu-bakfietsen en veel fietsen terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken. Elon Musk heeft zijn vermogen zien herstellen tot $817 miljard. Omgerekend ongeveer €707 miljard. Dat komt door een forse koerswinst van zijn ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX. De aandelen van SpaceX stegen vrijdag voor de 2e dag op rij flink, met een 2-daagse opleving van ongeveer 23%. Dat is goed voor een toename van de beurswaarde van meer dan $327 miljard. Een week geleden werd het vermogen van de rijkste man ter wereld nog geschat op $684 miljard. Amazon investeert in een grote gascentrale in Texas om meer rekenkracht te krijgen voor kunstmatige intelligentie. De centrale krijgt 35 turbines en een vermogen van bijna 8 gigawatt, waarmee het de grootste gascentrale van de Verenigde Staten wordt. De installatie mag jaarlijks meer dan 30 miljoen ton broeikasgassen uitstoten, wat het mogelijk de grootste uitstoter van het land maakt. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat de kosten worden afgewenteld op gewone Amerikanen. Het bedrijf benadrukt trouw te blijven aan de eigen doelstelling om tegen 2040 een netto-uitstoot van nul te bereiken. Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken of er extra water beschikbaar kan komen voor tuinders die kampen met droogte. Sinds enkele dagen geldt een onttrekkingsverbod in het kustgebied van Den Haag tot Rotterdam, waardoor tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen mogen halen. De sector bekijkt 3 mogelijke oplossingen, waaronder het aanvoeren van zoet oppervlaktewater van buiten het gebied met tankwagens, het plaatsen van een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en het gebruik van gezuiverd rioolwater. Het waterschap heeft code zwart afgekondigd, omdat al het zoete water nodig is om de waterstanden op peil te houden voor de stabiliteit van de dijken. De glastuinbouwsector neemt het voortouw bij de onderzoeken en draagt de kosten. President Trump probeert opnieuw Fed-bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Het Witte Huis heeft deze week een brief gestuurd waarin staat dat Trump overweegt Cook uit haar functie te zetten. Ze moet binnen 3 weken reageren op beschuldigingen van hypotheekfraude, die volgens Cook een voorwendsel zijn. In juni weigerde het Hoge Rechtshof Trump nog de toestemming om Cook te ontslaan. De advocaat van Cook zegt dat er geen wettige grond is voor ontslag en dat ze dit opnieuw zal aanvechten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van PSV hebben zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League. In Luxemburg won de ploeg van trainer Kasper Kuurland met 3-1 van HJK Helsinki, met 3 doelpunten van Liz Rijsbergen. PSV speelt op 26 augustus de eerste wedstrijd tegen een nog onbekende tegenstander. De return volgt op 2 september. Komende dinsdag wordt via loting bepaald wie de tegenstander wordt uit een groep van 18 teams. De 9 winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi. De 9 verliezers gaan door naar de 2e voorronde van de Europa Cup. De voetbalsters van Ajax hebben de 3e voorronde van de Champions League bereikt. In Glasgow werd Rangers zaterdagavond met 2-1 verslagen in de finale van een mini-toernooi. Nadien Noordam zette Ajax op voorsprong, maar kort voor tijd kopte Elite Austin de Rangers op gelijke hoogte. Sherida Spitsen besliste de wedstrijd alsnog met een strafschop in blessuretijd. In de 3e voorronde wacht Ajax eind augustus en begin september een tweeluik met een nog te bepalen tegenstander. Landskampioen PSV is de jacht op de 4e landstitel op rij begonnen met een teleurstelling. In het eigen Philips Stadion speelde de ploeg van trainer Peter Bos gelijk tegen Fortuna Sittard, 2-2. PSV draaide een achterstand om in een voorsprong, maar diep in blessuretijd maakte Eduard Michut de gelijkmaker. Ole Romeini had Fortuna vlak voor rust op voorsprong gezet. Ryan Flamingo en Noah Fernandez scoorden voor PSV, maar de Eindhovenaren lieten de zegen dus alsnog uit handen glippen. AZ heeft het nieuwe eredivisieseizoen gewonnen van ADO Den Haag. In Alkmaar werd het zaterdagavond 2-0 voor de bekerwinnaar. In de eerste helft leek Elia Dijkstra AZ op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens een overtreding. Na rust maakte Rozangelo Daal de openingstreffer, waarna invaller Kelvin Stengs de 2-0 maakte. AZ is na de 4-0 overwinning op PSV in de strijd om de Johan Cruijffschaal nog foutloos dit seizoen. Trainer Peter Bos noemt het optreden van PSV tegen Fortuna Sittard slecht. De landskampioen speelde in de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen thuis met 2-2 gelijk. PSV had veel balbezit, maar creëerde te weinig kansen. Bos erkent dat zijn ploeg de kansen die Fortuna kreeg zelf weggaf. De trainer wil zijn tactiek niet aanpassen, ondanks het puntverlies. Wereldvoetbalbond FIFA veroordeelt wat de bond noemt gecoördineerde pogingen om de organisatie en voorzitter Gianni Infantino te ondermijnen. Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plan om miljarden op te halen door commerciële rechten van het WK en andere toernooien te verkopen. Vrijdag kwamen daar beschuldigingen bij over een vertrekvergoeding die zou zijn gegeven aan een vermeende minnares tijdens zijn tijd bij de UEFA. De FIFA ontkent de aantijgingen en spreekt van ongefundeerde beweringen en aantoonbaar valse beschuldigingen. De bond benadrukt dat eventuele pogingen om Infantino's leiderschap aan te vechten volgens de procedures in de statuten moeten verlopen. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
10: Vanochtend kunnen we genieten van zonnige perioden en het blijft lekker droog. Vanmiddag is het vooral in het noordoosten nog zonnig, maar in het zuiden en midden neemt de bewolking toe. Het wordt warm met maxima tussen 25 graden aan zee en plaatselijk 31 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten. Vanavond blijft het droog met af en toe wat zon tussen de wolken door. Vannacht blijft het zwoel met zo'n 18 graden. Morgen wordt het wisselvallig met meer bewolking en in het noorden en westen kans op een spat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. De temperatuur ligt dan tussen 22 en 28 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. In natuurgebied Herpenduin bij Os woedt een natuurbrand. Het gaat om een gebied van 100 bij 150 meter. De brandweer is met veel voertuigen ter plaatse, waaronder waterwagens. Er komt laaghangende rook vrij die richting Berchem en Os trekt. De veiligheidsregio adviseert mensen die daar last van hebben ramen en deuren te sluiten. In Schinveld is in de nacht van zaterdag op zondag iemand gewond geraakt bij een steekincident. Het gebeurde rond 2:30 in de Brunsummerstraat. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek.
11: Een 83-jarige fietser uit Nunspeet is zaterdagmiddag overleden na een aanrijding met een auto in Aalten. Het ongeluk gebeurde rond 4:45 aan de Bredevoortse straatweg in de Achterhoekse plaats.
6: In Uden is een agent gewond geraakt nadat een automobilist met een gestolen auto inreed op een politieauto. De agent is naar het ziekenhuis gebracht en de politieauto raakte zwaar beschadigd. Agenten hadden de gestolen auto met caravan eerder aangetroffen op de rondweg van Volkel, maar de bestuurder negeerde een stopteken. Een inzittende koppelde de caravan af, waarna de auto met hoge snelheid richting Uden vluchtte. De politie heeft nog niemand aangehouden en trof het voertuig later elders in Uden aan.
12: Duizenden mensen hebben zaterdagmiddag meegelopen in de World Pride March door Amsterdam, van het Martin Luther King Park naar het Museumplein. De protestmars is volgens de organisatie een demonstratie van solidariteit, verzet en zichtbaarheid van de LHBTQ+ gemeenschap. Deelnemers droegen regenboogvlaggen en vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog strafbaar is, zoals Afghanistan en Pakistan. Er werd gezongen en gedanst in een uitgelaten sfeer, terwijl bewoners langs de route vanuit de ramen juichten. Op het Museumplein volgde het slotconcert van World Pride, dat dit jaar in Amsterdam wordt gehouden, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk. De politie heeft 45 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van de A12 in Den Haag zaterdagmiddag. Een man zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent. De anderen zijn vrijgelaten. Rond het middaguur gingen tientallen klimaatactivisten de snelweg op, waardoor de rijbaan de stad uit niet meer toegankelijk was. De burgemeester gaf om 12:15 het bevel tot ontruiming.
6: De actie was een reactie op de aanhoudende Nederlandse droogte en de apocalyptische bosbranden in Frankrijk, Spanje en Limburg.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben nog niet publiekelijk gereageerd op de voorwaarden die Iran zaterdag heeft gesteld voor de heropening van de Straat van Hormuz. Teheran eist dat de VS alle dreigingen aan Iran staken en de strijd tegen Iran en diens regionale bondgenoten definitief beëindigen. Ook wil Iran dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd, bevroren Iraanse tegoeden worden vrijgegeven en dat de VS Iran compenseren voor de schade tijdens het conflict. De Iraanse revolutionaire garde laat weten dat Iran niet zal terugkomen op de eisen en dat de VS een oprechte verandering in hun gedrag moeten laten zien.
15: In Colombia is een politieagent omgekomen bij een aanval op een politiebureau, op de eerste dag na de inauguratie van president Abelardo de la Espriella. Bij een aanslag met een autobom op een tolstation in de buurt van Cali vielen gewonden. Volgens het leger zaten dissidenten van de ontbonden guerrillagroep FARC achter de aanslag in Cali. Bij de aanval op het politiebureau in de noordelijke regio Cesar werden drones met explosieven ingezet. De la Espriella beloofde tijdens zijn campagne hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen.
16: In de West-Canadese provincie British Columbia is de noodtoestand uitgeroepen vanwege hevige natuurbranden. Meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Huizen zijn verloren en sommige mensen moesten worden gered omdat de situatie zeer snel veranderde. Een brandweerfunctionaris beschreef een van de branden als een ontploffende bom, met vlammen die 60 meter boven bomen van 30 meter uitkwamen. Zeker 1950 hectare is getroffen, waaronder wijngebieden bij het Okanagan Lake.
17: De Oekraïense president Zelensky denkt dat zijn Russische ambtgenoot Poetin een nieuwe mobilisatie voorbereidt. Het zou gaan om honderdduizenden manschappen, zonder dat er een officiële mobilisatie wordt aangekondigd. Rusland zou die troepen niet alleen in Oekraïne inzetten, maar ook om de druk op de rest van Europa te verhogen. Volgens Zelensky is Poetin nog niet bereid de oorlog te beëindigen en probeert hij symbolische successen te boeken. De Russische krijgsmacht verovert op dit moment nauwelijks gebied, maar er vallen wel veel doden.
18: Bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro zijn 4 mensen omgekomen. De helikopter stortte neer in het Nationaal Park Tijuca, een bergachtig en dicht bebost gebied. Het toestel vloog in brand en was slecht bereikbaar voor de brandweer. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen zijn, 3 vrouwen uit dezelfde familie. De 4e dode zou de piloot zijn. Het ongeluk gebeurde bij de Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over de stad.
19: Turkije roept Oekraïne en Rusland op om te stoppen met aanvallen op schepen op de Zwarte Zee. Minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan zegt dat het conflict zich heeft verspreid over de hele Zwarte Zee en dat nu alle commerciële scheepvaart zonder onderscheid wordt aangevallen. Ook Turkse schepen zijn getroffen. Afgelopen maandag werden 2 civiele vaartuigen geraakt door drones. Turkije ligt, net als Rusland en Oekraïne, aan de Zwarte Zee en heeft vaker geprobeerd te bemiddelen tussen de 2 landen. In het eerste jaar van de oorlog werd een akkoord gesloten over de export van graan, maar Rusland trok zich later terug uit die deal.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws. Paramount biedt de 2 grootste bioscoopketens in de Verenigde Staten een contract aan
1: met garanties over het aantal films na de overname door Skydance. Topman David Ellison beloofde eerder dat Paramount elk jaar 30 bioscoopfilms zal uitbrengen, maar de branche twijfelde aan die toezegging. In de driejarige overeenkomst staat dat films minimaal 45 dagen alleen in bioscopen draaien en zeker 90 dagen niet op streamingdiensten verschijnen. De aangekondigde overname ter waarde van $110 miljard stuit op verzet van 12 Amerikaanse staten, die vrezen dat het nieuwe bedrijf te groot wordt. De contracten met de bioscoopketens zijn mogelijk een poging van Paramount om de zaak te schikken.
2: Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven, nadat Babu moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling kreeg. De stichting wil voorkomen dat bezitters van ondeugdelijke Babu-fietsen geen compensatie meer krijgen bij een mogelijk faillissement. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen. Veilige Bakfiets heeft ook contact opgenomen met de bewindvoerders van Axel en wil niet dat de Babu-claim achteraan in de rij met schuldeisers belandt. Axel moest in 2024 tijdelijk stoppen met de verkoop van Babu-bakfietsen en veel fietsen terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken.
22: Elon Musk heeft zijn vermogen zien herstellen tot $817 miljard. Omgerekend ongeveer €707 miljard. Dat komt door een forse koerswinst van zijn ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX. De aandelen van SpaceX stegen vrijdag voor de tweede dag op rij flink, met een tweedaagse opleving van ongeveer 23%. Dat is goed voor een toename van de beurswaarde van meer dan $327 miljard. Een week geleden werd het vermogen van de rijkste man ter wereld nog geschat op $684 miljard.
23: Amazon investeert in een grote gascentrale in Texas om meer rekenkracht te krijgen voor kunstmatige intelligentie. De centrale krijgt 35 turbines en een vermogen van bijna 8 gigawatt, waarmee het de grootste gascentrale van de Verenigde Staten wordt. De installatie mag jaarlijks meer dan 30 miljoen ton broeikasgassen uitstoten, wat het mogelijk de grootste uitstoter van het land maakt. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat de kosten worden afgewenteld op gewone Amerikanen. Het bedrijf benadrukt trouw te blijven aan de eigen doelstelling om tegen 2040 een netto-uitstoot van nul te bereiken.
24: Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken of er extra water beschikbaar kan komen voor tuinders die kampen met droogte. Sinds enkele dagen geldt een onttrekkingsverbod in het kustgebied van Den Haag tot Rotterdam, waardoor tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen mogen halen. De sector bekijkt 3 mogelijke oplossingen, waaronder het aanvoeren van zoet oppervlaktewater van buiten het gebied met tankwagens, het plaatsen van een ontsiltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en het gebruik van gezuiverd rioolwater. Het waterschap heeft code zwart afgekondigd, omdat al het zoete water nodig is om de waterstanden op peil te houden voor de stabiliteit van de dijken. De glastuinbouwsector neemt het voortouw bij de onderzoeken en draagt de kosten.
25: President Trump probeert opnieuw Fed-bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Het Witte Huis heeft deze week een brief gestuurd waarin staat dat Trump overweegt Cook uit haar functie te zetten. Ze moet binnen 3 weken reageren op beschuldigingen van hypotheekfraude, die volgens Cook een voorwendsel zijn. In juni weigerde het Hoge Rechtshof Trump nog de toestemming om Cook te ontslaan. De advocaat van Cook zegt dat er geen wettige grond is voor ontslag en dat ze dit opnieuw zal aanvechten.
26: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
27: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van PSV hebben zich geplaatst voor de derde voorronde van de Champions League. In Luxemburg won de ploeg van trainer Kasper Kuurland met 3-1 van HJK Helsinki, met 3 doelpunten van Liz Rijsbergen. PSV speelt op 26 augustus de eerste wedstrijd tegen een nog onbekende tegenstander. De return volgt op 2 september. Komende dinsdag wordt via loting bepaald wie de tegenstander wordt uit een groep van 18 teams. De 9 winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi. De 9 verliezers gaan door naar de tweede voorronde van de Europa Cup. De voetbalsters van Ajax hebben de derde voorronde van de Champions League bereikt. In Glasgow werd Rangers zaterdagavond met 2-1 verslagen in de finale van een mini-toernooi. Nadien Noordam zette Ajax op voorsprong, maar kort voor tijd kopte Elite Austin de Rangers op gelijke hoogte. Sherida Spitsen besliste de wedstrijd alsnog met een strafschop in blessuretijd. In de derde voorronde wacht Ajax eind augustus en begin september een tweeluik met een nog te bepalen tegenstander. Landskampioen PSV is de jacht op de vierde landstitel op rij begonnen met een teleurstelling. In het eigen Philipsstadion speelde de ploeg van trainer Peter Bos gelijk tegen Fortuna Sittard, 2-2. PSV draaide een achterstand om in een voorsprong, maar diep in blessuretijd maakte Eduard Michut de gelijkmaker. Ole Romeini had Fortuna vlak voor rust op voorsprong gezet. Ryan Flamingo en Noah Fernandez scoorden voor PSV, maar de Eindhovenaren lieten de zegen dus alsnog uit handen glippen. AZ heeft het nieuwe eredivisieseizoen gewonnen van ADO Den Haag. In Alkmaar werd het zaterdagavond 2-0 voor de bekerwinnaar. In de eerste helft leek Elia Dijkstra AZ op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens een overtreding. Na rust maakte Rozangelo Daal de openingstreffer, waarna invaller Kelvin Stengs de 2-0 maakte. AZ is na de 4-0 overwinning op PSV in de strijd om de Johan Cruijffschaal nog foutloos dit seizoen. Trainer Peter Bos noemt het optreden van PSV tegen Fortuna Sittard slecht. De landskampioen speelde in de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen thuis met 2-2 gelijk. PSV had veel balbezit, maar creëerde te weinig kansen. Bos erkent dat zijn ploeg de kansen die Fortuna kreeg zelf weggaf. De trainer wil zijn tactiek niet aanpassen, ondanks het puntverlies. Wereldvoetbalbond FIFA veroordeelt wat de bond noemt gecoördineerde pogingen om de organisatie en voorzitter Gianni Infantino te ondermijnen. Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plan om miljarden op te halen door commerciële rechten van het WK en andere toernooien te verkopen. Vrijdag kwamen daar beschuldigingen bij over een vertrekvergoeding die zou zijn gegeven aan een vermeende minnares tijdens zijn tijd bij de UEFA. De FIFA ontkent de aantijgingen en spreekt van ongefundeerde beweringen en aantoonbaar valse beschuldigingen. De bond benadrukt dat eventuele pogingen om Infantino's leiderschap aan te vechten volgens de procedures in de statuten moeten verlopen. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend zijn er zonnige perioden en is het droog met weinig wind. Vanmiddag blijft het in het noordoosten zonnig, maar in het zuiden en later ook in het midden wordt het bewolkter. Het blijft wel droog. De temperatuur loopt op tot 25 graden aan zee en plaatselijk 31 graden in het zuiden. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Vanavond wisselen wolken en zon elkaar af en het blijft droog. Vannacht zwoel met temperaturen rond de 18 graden. Morgen neemt de bewolking toe met mogelijk een spatje regen in het noorden en westen, terwijl het in het zuidoosten zonnig blijft. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een natuurbrand in Herperduin bij Os is onder controle. Het vuur heeft zich niet verder verspreid. De brandweer blijft nog nablussen om te voorkomen dat de brand weer oplaait. Zondagochtend woedde er brand in een gebied van 100 bij 150 meter. Herperduin maakt deel uit van natuurgebied De Maashorst.
8: De weersomstandigheden lijken gunstig om woensdag de gedeeltelijke zonsverduistering in Nederland te kunnen zien. Weer Online verwacht geen grootschalige lage bewolking die het zicht belemmert. Woensdag 12 augustus verdwijnt bijna 90% van de zon achter de maan. Het hoogtepunt is om 20:11 als de zon al laag staat. In delen van IJsland en Spanje is een complete zonsverduistering te zien.
6: In natuurgebied Herpenduin bij Os woedt een natuurbrand. Het gaat om een gebied van 100 bij 150 meter. De brandweer is met veel voertuigen ter plaatse, waaronder waterwagens. Er komt laaghangende rook vrij die richting Berchem en Os trekt. De veiligheidsregio adviseert mensen die daar last van hebben ramen en deuren te sluiten.
9: In Schinveld is in de nacht van zaterdag op zondag iemand gewond geraakt bij een steekincident. Het gebeurde rond 2:30 in de Brunsummerstraat. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek.
10: Een 83-jarige fietser uit Nunspeet is zaterdagmiddag overleden na een aanrijding met een auto in Aalten. Het ongeluk gebeurde rond 16:45 aan de Bredevoortse straatweg in de Achterhoekse plaats.
11: In Uden is een agent gewond geraakt nadat een automobilist met een gestolen auto inreed op een politieauto. De agent is naar het ziekenhuis gebracht en de politieauto raakte zwaar beschadigd. Agenten hadden de gestolen auto met caravan eerder aangetroffen op de rondweg van Volkel, maar de bestuurder negeerde een stopteken. Een inzittende koppelde de caravan af, waarna de auto met hoge snelheid richting Uden vluchtte. De politie heeft nog niemand aangehouden en trof het voertuig later elders in Uden aan.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws.
16: Op de luchthaven van Sydney hebben twee passagiersvliegtuigen zondag bijna een botsing gemaakt. Een Airbus A320 van Jetstar taxiede naar de startbaan toen een Boeing 777 van Qatar Airways gevaarlijk dichtbij kwam. Die Boeing werd op dat moment verplaatst met een sleepvoertuig. Beide vliegtuigen remden hard, waarbij een bemanningslid aan boord van de Airbus gewond raakte en de Boeing beschadigd raakte. De Australische onderzoeksdienst onderzoekt het incident, waarbij volgens een bron mogelijk de bestuurder van het sleepvoertuig de instructies van de luchtverkeersleiding niet heeft gevolgd.
28: De Verenigde Staten hebben nog niet publiekelijk gereageerd op de voorwaarden die Iran zaterdag heeft gesteld voor de heropening van de Straat van Hormuz. Teheran eist dat de VS alle dreigingen aan Iran staken en de strijd tegen Iran en diens regionale bondgenoten definitief beëindigen. Ook wil Iran dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd, bevroren Iraanse tegoeden worden vrijgegeven en dat de VS Iran compenseren voor de schade tijdens het conflict. De Iraanse revolutionaire garde laat weten dat Iran niet zal terugkomen op de eisen en dat de VS een oprechte verandering in hun gedrag moeten laten zien.
29: In Colombia is een politieagent omgekomen bij een aanval op een politiebureau, op de eerste dag na de inauguratie van president Abelardo de la Espriella. Bij een aanslag met een autobom op een tolstation in de buurt van Cali vielen gewonden. Volgens het leger zaten dissidenten van de ontbonden guerrillagroep FARC achter de aanslag in Cali. Bij de aanval op het politiebureau in de noordelijke regio Cesar werden drones met explosieven ingezet. De La Espriella beloofde tijdens zijn campagne hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen.
30: In de West-Canadese provincie British Columbia is de noodtoestand uitgeroepen vanwege hevige natuurbranden. Meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Huizen zijn verloren en sommige mensen moesten worden gered omdat de situatie zeer snel veranderde. Een brandweerfunctionaris beschreef een van de branden als een ontploffende bom, met vlammen die 60 meter boven bomen van 30 meter uitkwamen. Zeker 1950 hectare is getroffen, waaronder wijngebieden bij het Okanagan Lake.
31: De Oekraïense president Zelensky denkt dat zijn Russische ambtgenoot Poetin een nieuwe mobilisatie voorbereidt. Het zou gaan om honderdduizenden manschappen, zonder dat er een officiële mobilisatie wordt aangekondigd. Rusland zou die troepen niet alleen in Oekraïne inzetten, maar ook om de druk op de rest van Europa te verhogen.
28: Volgens Zelensky is Poetin nog niet bereid de oorlog te beëindigen en probeert hij symbolische successen te boeken. De Russische krijgsmacht verovert op dit moment nauwelijks gebied, maar er vallen wel veel doden.
1: Bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro zijn 4 mensen omgekomen. De helikopter stortte neer in het Nationaal Park Tijuca, een bergachtig en dicht bebost gebied. Het toestel vloog in brand en was slecht bereikbaar voor de brandweer. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen zijn, 3 vrouwen uit dezelfde familie. De 4e dode zou de piloot zijn. Het ongeluk gebeurde bij de Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over de stad.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. Paramount biedt de 2 grootste bioscoopketens in de Verenigde Staten een contract aan, met garanties over het aantal films na de overname door Skydance. Topman David Ellison beloofde eerder dat Paramount elk jaar 30 bioscoopfilms zal uitbrengen, maar de branche twijfelde aan die toezegging. In de 3-jarige overeenkomst staat dat films minimaal 45 dagen alleen in bioscopen draaien en zeker 90 dagen niet op streamingdiensten verschijnen. De aangekondigde overname, ter waarde van $110 miljard, stuit op verzet van 12 Amerikaanse staten, die vrezen dat het nieuwe bedrijf te groot wordt. De contracten met de bioscoopketens zijn mogelijk een poging van Paramount om de zaak te schikken.
18: Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven, nadat Babu moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling kreeg. De stichting wil voorkomen dat bezitters van ondeugdelijke baboefietsen geen compensatie meer krijgen bij een mogelijk faillissement. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen. Veilige Bakfiets heeft ook contact opgenomen met de bewindvoerders van Axel en wil niet dat de baboeclaim achteraan in de rij met schuldeisers belandt. Axel moest in 2024 tijdelijk stoppen met de verkoop van baboebakfietsen en veel fietsen terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken.
19: Elon Musk heeft zijn vermogen zien herstellen tot $817 miljard, omgerekend ongeveer €707 miljard. Dat komt door een forse koerswinst van zijn ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX. De aandelen van SpaceX stegen vrijdag voor de 2e dag op rij flink, met een 2-daagse opleving van ongeveer 23%. Dat is goed voor een toename van de beurswaarde van meer dan $327 miljard. Een week geleden werd het vermogen van de rijkste man ter wereld nog geschat op $684 miljard.
20: Amazon investeert in een grote gascentrale in Texas om meer rekenkracht te krijgen voor kunstmatige intelligentie. De centrale krijgt 35 turbines en een vermogen van bijna 8 gigawatt, waarmee het de grootste gascentrale van de Verenigde Staten wordt. De installatie mag jaarlijks meer dan 30 miljoen ton broeikasgassen uitstoten, wat het mogelijk de grootste uitstoter van het land maakt. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat de kosten worden afgewenteld op gewone Amerikanen. Het bedrijf benadrukt trouw te blijven aan de eigen doelstelling om tegen 2040 een netto-uitstoot van 0 te bereiken.
21: Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken of er extra water beschikbaar kan komen voor tuinders die kampen met droogte. Sinds enkele dagen geldt een onttrekkingsverbod in het kustgebied van Den Haag tot Rotterdam, waardoor tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen mogen halen. De sector bekijkt 3 mogelijke oplossingen, waaronder het aanvoeren van zoet oppervlaktewater van buiten het gebied met tankwagens, het plaatsen van een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en het gebruik van gezuiverd rioolwater. Het waterschap heeft code zwart afgekondigd, omdat al het zoete water nodig is om de waterstanden op peil te houden voor de stabiliteit van de dijken. De glastuinbouwsector neemt het voortouw bij de onderzoeken en draagt de kosten.
22: President Trump probeert opnieuw Fed-bestuurder Lisa Cook te ontslaan.
0: Het Witte Huis heeft deze week een brief gestuurd waarin staat dat Trump overweegt Cook uit haar functie te zetten. Ze moet binnen 3 weken reageren op beschuldigingen van hypotheekfraude, die volgens Cook een voorwendsel zijn. In juni weigerde het Hoge Rechtshof Trump nog de toestemming om Cook te ontslaan. De advocaat van Cook zegt dat er geen wettige grond is voor ontslag en dat ze dit opnieuw zal aanvechten.

0: tegen een nog onbekende tegenstander. De return volgt op 2 september. Komende dinsdag wordt via loting bepaald wie de tegenstander wordt uit een groep van 18 teams. De 9 winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi. De 9 verliezers gaan door naar de tweede voorronde van de Europa Cup. De voetbalsters van Ajax hebben de derde voorronde van de Champions League bereikt. In Glasgow werd Rangers zaterdagavond met 2-1 verslagen in de finale van een mini-toernooi. Nadien Noordam zette Ajax op voorsprong, maar kort voor tijd kopte Elite Austin de Rangers op gelijke hoogte. Sherida Spitsen besliste de wedstrijd alsnog met een strafschop in blessuretijd. In de derde voorronde wacht Ajax eind augustus en begin september een tweeluik met een nog te bepalen tegenstander. Landskampioen PSV is de jacht op de vierde landstitel op rij begonnen met een teleurstelling. In het eigen Philipsstadion speelde de ploeg van trainer Peter Bos gelijk tegen Fortuna Sittard, 2-2. PSV draaide een achterstand om in een voorsprong, maar diep in blessuretijd maakte Eduard Michuut de gelijkmaker. Ole Romeini had Fortuna vlak voor rust op voorsprong gezet. Ryan Flamingo en Noah Fernandez scoorden voor PSV, maar de Eindhovenaren lieten de zegen dus alsnog uit handen glippen. AZ heeft het nieuwe eredivisieseizoen gewonnen van ADO Den Haag. In Alkmaar werd het zaterdagavond 2-0 voor de bekerwinnaar. In de eerste helft leek Elia Dijkstra AZ op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens een overtreding. Na rust maakte Rosangelo Daal de openingstreffer, waarna invaller Kelvin Stengs de 2-0 maakte. AZ is na de 4-0 overwinning op PSV in de strijd om de Johan Cruijffschaal nog foutloos dit seizoen. Trainer Peter Bos noemt het optreden van PSV tegen Fortuna Sittard slecht. De landskampioen speelde in de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen thuis met 2-2 gelijk. PSV had veel balbezit, maar creëerde te weinig kansen. Bos erkent dat zijn ploeg de kansen die Fortuna kreeg zelf weggaf. De trainer wil zijn tactiek niet aanpassen, ondanks het puntverlies. Wereldvoetbalbond FIFA veroordeelt wat de bond noemt gecoördineerde pogingen om de organisatie en voorzitter Gianni Infantino te ondermijnen. Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plan om miljarden op te halen door commerciële rechten van het WK en andere toernooien te verkopen. Vrijdag kwamen daar beschuldigingen bij over een vertrekvergoeding die zou zijn gegeven aan een vermeende minnares tijdens zijn tijd bij de UEFA. De FIFA ontkent de aantijgingen en spreekt van ongefundeerde beweringen en aantoonbaar valse beschuldigingen. De bond benadrukt dat eventuele pogingen om Infantino's leiderschap aan te vechten volgens de procedures in de statuten moeten verlopen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en droog met weinig wind. Vanmiddag blijft het in het noordoosten zonnig, maar in het zuiden en midden neemt de bewolking toe. Het blijft droog met temperaturen tussen 25 graden aan zee en lokaal 31 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond wisselen wolken en zon elkaar af en blijft het droog. Vannacht blijft het droog en zwoel met zo'n 18 graden. Aan de kust neemt de wind later toe. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met hier en daar een spatje regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. Middagtemperaturen tussen 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: Een natuurbrand in Herperduin bij Os is onder controle. Het vuur heeft zich niet verder verspreid. De brandweer blijft nog nablussen om te voorkomen dat de brandweer oplaait. Zondagochtend woedde er brand in een gebied van 100 bij 150 meter. Herperduin maakt deel uit van natuurgebied De Maashorst. De weersomstandigheden lijken gunstig om woensdag.

0: dag de gedeeltelijke zonsverduistering in Nederland te kunnen zien. Weer Online verwacht geen grootschalige lage bewolking die het zicht belemmert. Woensdag 12 augustus verdwijnt bijna 90% van de zon achter de maan. Het hoogtepunt is om 20:11 als de zon al laag staat. In delen van IJsland en Spanje is een complete zonsverduistering te zien.
1: In natuurgebied Herpenduin bij Os woedt een natuurbrand. Het gaat om een gebied van 100 bij 150 meter. De brandweer is met veel voertuigen ter plaatse, waaronder waterwagens. Er komt laaghangende rook vrij die richting Berchem en Os trekt. De veiligheidsregio adviseert mensen die daar last van hebben ramen en deuren te sluiten.
0: In Schinveld is in de nacht van zaterdag op zondag iemand gewond geraakt bij een steekincident. Het gebeurde rond 2:30 in de Brunsummerstraat. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek.
2: Een 83-jarige fietser uit Nunspeet is zaterdagmiddag overleden na een aanrijding met een auto in Aalten. Het ongeluk gebeurde rond 14:45 aan de Bredevoortse straatweg in de Achterhoekse plaats. In Ude is een agent gewond geraakt nadat een automobilist met een gestolen auto inreed op een politieauto. De agent is naar het ziekenhuis gebracht en de politieauto raakte zwaar beschadigd. Agenten hadden de gestolen auto met caravan eerder aangetroffen op de rondweg van Volkel, maar de bestuurder negeerde een stopteken. Een inzittende koppelde de caravan af, waarna de auto met hoge snelheid richting Ude vluchtte. De politie heeft nog niemand aangehouden en trof het voertuig later elders in Ude aan.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Op de luchthaven van Sydney hebben twee passagiersvliegtuigen zondag bijna een botsing gemaakt. Een Airbus A320 van Jetstar taxiede naar de startbaan toen een Boeing 777 van Qatar Airways gevaarlijk dichtbij kwam. Die Boeing werd op dat moment verplaatst met een sleepvoertuig. Beide vliegtuigen remden hard, waarbij een bemanningslid aan boord van de Airbus gewond raakte en de Boeing beschadigd raakte. De Australische onderzoeksdienst onderzoekt het incident, waarbij volgens een bron mogelijk de bestuurder van het sleepvoertuig de instructies van de luchtverkeersleiding niet heeft gevolgd.
6: De Verenigde Staten hebben nog niet publiekelijk gereageerd op de voorwaarden die Iran zaterdag heeft gesteld voor de heropening van de Straat van Hormuz. Teheran eist dat de VS alle dreigingen aan Iran staken en de strijd tegen Iran en diens regionale bondgenoten definitief beëindigen. Ook wil Iran dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd, bevroren Iraanse tegoeden worden vrijgegeven en dat de VS Iran compenseren voor de schade tijdens het conflict. De Iraanse revolutionaire garde laat weten dat Iran niet zal terugkomen op de eisen en dat de VS een oprechte verandering in hun gedrag moeten laten zien.
7: In Colombia is een politieagent omgekomen bij een aanval op een politiebureau, op de eerste dag na de inauguratie van president Abelardo de la Espriella. Bij een aanslag met een autobom op een tolstation in de buurt van Cali vielen gewonden. Volgens het leger zaten dissidenten van de ontbonden guerrillagroep FARC achter de aanslag in Cali. Bij de aanval op het politiebureau in de noordelijke regio Cesar werden drones met explosieven ingezet. De La Espriella beloofde tijdens zijn campagne hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen.
8: In de West-Canadese provincie British Columbia is de noodtoestand uitgeroepen vanwege hevige natuurbranden. Meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Huizen zijn verloren. En sommige mensen moesten worden gered omdat de situatie zeer snel veranderde. Een brandweerfunctionaris beschreef een van de branden als een ontploffende bom, met vlammen die 60 meter boven bomen van 30 meter uitkwamen. Zeker 1950 hectare is getroffen, waaronder wijngebieden bij het Okanagan Lake.
9: De Oekraïense president Zelensky denkt dat zijn Russische ambtgenoot Poetin een nieuwe mobilisatie voorbereidt. Het zou gaan om honderdduizenden manschappen, zonder dat er een officiële mobilisatie wordt aangekondigd. Rusland zou die troepen niet alleen in Oekraïne inzetten, maar ook om de druk op de rest van Europa te verhogen. Volgens Zelensky is Poetin nog niet bereid de oorlog te beëindigen en probeert hij symbolische successen te boeken. De Russische krijgsmacht verovert op dit moment nauwelijks gebied, maar er vallen wel veel doden.
10: Bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro zijn 4 mensen omgekomen. De helikopter stortte neer in het Nationaal Park Tijuca, een bergachtig en dicht bebost gebied. Het toestel vloog in brand en was slecht bereikbaar voor de brandweer. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen zijn, 3 vrouwen uit dezelfde familie. De 4e dode zou de piloot zijn. Het ongeluk gebeurde bij de Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over de stad.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. Paramount biedt de 2 grootste bioscoopketens in de Verenigde Staten een contract aan, met garanties over het aantal films na de overname door Skydance. Topman David Ellison beloofde eerder dat Paramount elk jaar 30 bioscoopfilms zal uitbrengen, maar de branche twijfelde aan die toezegging. In de 3-jarige overeenkomst staat dat films minimaal 45 dagen alleen in bioscopen draaien en zeker 90 dagen niet op streamingdiensten verschijnen. De aangekondigde overname ter waarde van $110 miljard stuit op verzet van 12 Amerikaanse staten, die vrezen dat het nieuwe bedrijf te groot wordt. De contracten met de bioscoopketens zijn mogelijk een poging van Paramount om de zaak te schikken.
13: Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven, nadat Babu moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling kreeg. De stichting wil voorkomen dat bezitters van ondeugdelijke baboefietsen geen compensatie meer krijgen bij een mogelijk faillissement. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen. Veilige Bakfiets heeft ook contact opgenomen met de bewindvoerders van Axel en wil niet dat de baboeclaim achteraan in de rij met schuldeisers belandt. Axel moest in 2024 tijdelijk stoppen met de verkoop van baboebakfietsen en veel fietsen terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken.
14: Elon Musk heeft zijn vermogen zien herstellen tot $817 miljard, omgerekend ongeveer €707 miljard. Dat komt door een forse koerswinst van zijn ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX. De aandelen van SpaceX stegen vrijdag voor de 2e dag op rij flink, met een 2-daagse opleving van ongeveer 23%. Dat is goed voor een toename van de beurswaarde van meer dan $327 miljard. Een week geleden werd het vermogen van de rijkste man ter wereld nog geschat op $684 miljard.
15: Amazon investeert in een grote gascentrale in Texas om meer rekenkracht te krijgen voor kunstmatige intelligentie. De centrale krijgt 35 turbines en een vermogen van bijna 8 gigawatt, waarmee het de grootste gascentrale van de Verenigde Staten wordt. De installatie mag jaarlijks meer dan 30 miljoen ton broeikasgassen uitstoten, wat het mogelijk de grootste uitstoter van het land maakt. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat de kosten worden afgewenteld op gewone Amerikanen. Het bedrijf benadrukt trouw te blijven aan de eigen doelstelling om tegen 2040 een netto-uitstoot van 0 te bereiken.
16: Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken of er extra water beschikbaar kan komen voor tuinders die kampen met droogte. Sinds enkele dagen geldt een onttrekkingsverbod in het kustgebied van Den Haag tot Rotterdam, waardoor tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen mogen halen. De sector bekijkt 3 mogelijke oplossingen, waaronder het aanvoeren van zoet oppervlaktewater van buiten het gebied met tankwagens, het plaatsen van een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en het gebruik van gezuiverd rioolwater.
17: Het waterschap heeft code zwart afgekondigd, omdat al het zoete water nodig is om de waterstanden op peil te houden voor de stabiliteit van de dijken. De glastuinbouwsector neemt het voortouw bij de onderzoeken en draagt de kosten.
18: President Trump probeert opnieuw Fed-bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Het Witte Huis heeft deze week een brief gestuurd waarin staat dat Trump overweegt Cook uit haar functie te zetten. Ze moet binnen 3 weken reageren op beschuldigingen van hypotheekfraude, die volgens Cook een voorwendsel zijn. In juni weigerde het Hoge Rechtshof Trump nog de toestemming om Cook te ontslaan. De advocaat van Cook zegt dat er geen wettige grond is voor ontslag en dat ze dit opnieuw zal aanvechten.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van PSV hebben zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League. In Luxemburg won de ploeg van trainer Kasper Kuurland met 3-1 van HJK Helsinki, met 3 doelpunten van Liz Rijsbergen. PSV speelt op 26 augustus de eerste wedstrijd tegen een nog onbekende tegenstander. De return volgt op 2 september. Komende dinsdag wordt via loting bepaald wie de tegenstander wordt uit een groep van 18 teams. De 9 winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi. De 9 verliezers gaan door naar de 2e voorronde van de Europa Cup. De voetbalsters van Ajax hebben de 3e voorronde van de Champions League bereikt. In Glasgow werd Rangers zaterdagavond met 2-1 verslagen in de finale van een mini-toernooi. Nadien Noordam zette Ajax op voorsprong, maar kort voor tijd kopte Elite Austin de Rangers op gelijke hoogte. Sherida Spitsen besliste de wedstrijd alsnog met een strafschop in blessuretijd. In de 3e voorronde wacht Ajax eind augustus en begin september een tweeluik met een nog te bepalen tegenstander. Landskampioen PSV is de jacht op de 4e landstitel op rij begonnen met een teleurstelling. In het eigen Philipsstadion speelde de ploeg van trainer Peter Bos gelijk tegen Fortuna Sittard, 2-2. PSV draaide een achterstand om in een voorsprong, maar diep in blessuretijd maakte Eduard Michut de gelijkmaker. Ole Romeini had Fortuna vlak voor rust op voorsprong gezet. Ryan Flamingo en Noah Fernandez scoorden voor PSV, maar de Eindhovenaren lieten de zegen dus alsnog uit handen glippen. AZ heeft het nieuwe eredivisieseizoen gewonnen van ADO Den Haag. In Alkmaar werd het zaterdagavond 2-0 voor de bekerwinnaar. In de eerste helft leek Elia Dijkstra AZ op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens een overtreding. Na rust maakte Rozangelo Daal de openingstreffer, waarna invaller Kelvin Stengs de 2-0 maakte. AZ is na de 4-0 overwinning op PSV in de strijd om de Johan Cruijffschaal nog foutloos dit seizoen. Trainer Peter Bos noemt het optreden van PSV tegen Fortuna Sittard slecht. De landskampioen speelde in de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen thuis met 2-2 gelijk. PSV had veel balbezit, maar creëerde te weinig kansen. Bos erkent dat zijn ploeg de kansen die Fortuna kreeg zelf weggaf. De trainer wil zijn tactiek niet aanpassen, ondanks het puntverlies. Wereldvoetbalbond FIFA veroordeelt wat de bond noemt gecoördineerde pogingen om de organisatie en voorzitter Gianni Infantino te ondermijnen. Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plan om miljarden op te halen door commerciële rechten van het WK en andere toernooien te verkopen. Vrijdag kwamen daar beschuldigingen bij over een vertrekvergoeding die zou zijn gegeven aan een vermeende minnares tijdens zijn tijd bij de UEFA. De FIFA ontkent de aantijgingen en spreekt van ongefundeerde beweringen en aantoonbaar valse beschuldigingen. De bond benadrukt dat eventuele pogingen om Infantino's leiderschap aan te vechten volgens de procedures in de statuten moeten verlopen. Dit was het laatste sportnieuws.
21: Je luistert naar Talk Radio.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en droog met weinig wind. Vanmiddag blijft het droog, maar neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. In het noordoosten blijft het vooral zonnig. Het wordt warm met 25 graden aan zee tot plaatselijk 31 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten. Vanavond afwisseling van wolken en af en toe zon. Het blijft droog bij zwakke tot matige wind. Vannacht blijft het zwoel bij 18 graden. Morgen meer bewolking en hier en daar een spatje regen, vooral in het noorden en westen. In het zuidoosten blijft het zonnig. Middagtemperaturen tussen 22 en 28 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws.
2: Een natuurbrand in Herperduin bij Os is onder controle. Het vuur heeft zich niet verder verspreid. De brandweer blijft nog nablussen om te voorkomen dat de brand weer oplaait. Zondagochtend woedde er brand in een gebied van 100 bij 150 meter. Herperduin maakt deel uit van natuurgebied De Maashorst.
3: De weersomstandigheden lijken gunstig om woensdag de gedeeltelijke zonsverduistering in Nederland te kunnen zien. Weer Online verwacht geen grootschalige lage bewolking die het zicht belemmert. Woensdag 12 augustus verdwijnt bijna 90% van de zon achter de maan. Het hoogtepunt is om 20 uur 11 als de zon al laag staat. In delen van IJsland en Spanje is een complete zonsverduistering te zien.
24: In natuurgebied Herpenduin bij Os woedt een natuurbrand. Het gaat om een gebied van 100 bij 150 meter. De brandweer is met veel voertuigen ter plaatse, waaronder waterwagens. Er komt laaghangende rook vrij die richting Berchem en Os trekt. De veiligheidsregio adviseert mensen die daar last van hebben ramen en deuren te sluiten.
25: In Schinveld is in de nacht van zaterdag op zondag iemand gewond geraakt bij een steekincident. Het gebeurde rond 2:30 in de Brunsummerstraat. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek.
26: Een 83-jarige fietser uit Nunspeet is zaterdagmiddag overleden na een aanrijding met een auto in Aalten. Het ongeluk gebeurde rond 15:45 aan de Bredevoortse straatweg in de Achterhoekse plaats.
27: In Ude is een agent gewond geraakt nadat een automobilist met een gestolen auto inreed op een politieauto. De agent is naar het ziekenhuis gebracht en de politieauto raakte zwaar beschadigd. Agenten hadden de gestolen auto met caravan eerder aangetroffen op de rondweg van Volkel, maar de bestuurder negeerde een stopteken. Een inzittende koppelde de caravan af, waarna de auto met hoge snelheid richting Ude vluchtte. De politie heeft nog niemand aangehouden en trof het voertuig later elders in Ude aan.
28: Dit was het Binnenlands Nieuws.
29: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
30: Nu het buitenlands nieuws. Op de luchthaven van Sydney hebben twee passagiersvliegtuigen zondag bijna een botsing gemaakt. Een Airbus A320 van Jetstar taxiede naar de startbaan toen een Boeing 777 van Qatar Airways gevaarlijk dichtbij kwam. Die Boeing werd op dat moment verplaatst met een sleepvoertuig. Beide vliegtuigen remden hard, waarbij een bemanningslid aan boord van de Airbus gewond raakte en de Boeing beschadigd raakte. De Australische onderzoeksdienst onderzoekt het incident, waarbij volgens een bron mogelijk de bestuurder van het sleepvoertuig de instructies van de luchtverkeersleiding niet heeft gevolgd.
31: De Verenigde Staten hebben nog niet publiekelijk gereageerd op de voorwaarden die Iran zaterdag heeft gesteld voor de heropening van de Straat van Hormuz. Teheran eist dat de VS alle dreigingen aan Iran staken en de strijd tegen Iran en diens regionale bondgenoten definitief beëindigen. Ook wil Iran dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd, bevroren Iraanse tegoeden worden vrijgegeven en dat de VS Iran compenseren voor de schade tijdens het conflict. De Iraanse revolutionaire garde laat weten dat Iran niet zal terugkomen op de eisen en dat de VS een oprechte verandering in hun gedrag moeten laten zien.
4: In Colombia is een politieagent omgekomen bij een aanval op een politiebureau, op de eerste dag na de inauguratie van president Abelardo de la Espriella. Bij een aanslag met een autobom op een tolstation in de buurt van Cali vielen gewonden. Volgens het leger zaten dissidenten van de ontbonden guerrillagroep FARC achter de aanslag in Cali. Bij de aanval op het politiebureau in de noordelijke regio Cesar werden drones met explosieven ingezet. De La Espriella beloofde tijdens zijn campagne hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen.
5: In de West-Canadese provincie British Columbia is de noodtoestand uitgeroepen vanwege hevige natuurbranden. Meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Huizen zijn verloren. En sommige mensen moesten worden gered omdat de situatie zeer snel veranderde. Een brandweerfunctionaris beschreef een van de branden als een ontploffende bom, met vlammen die 60 meter boven bomen van 30 meter uitkwamen. Zeker 1950 hectare is getroffen, waaronder wijngebieden bij het Okanagan Lake.
6: De Oekraïense president Zelensky denkt dat zijn Russische ambtgenoot Poetin een nieuwe mobilisatie voorbereidt. Het zou gaan om honderdduizenden manschappen, zonder dat er een officiële mobilisatie wordt aangekondigd. Rusland zou die troepen niet alleen in Oekraïne inzetten, maar ook om de druk op de rest van Europa te verhogen. Volgens Zelensky is Poetin nog niet bereid de oorlog te beëindigen en probeert hij symbolische successen te boeken. De Russische krijgsmacht verovert op dit moment nauwelijks gebied, maar er vallen wel veel doden.
7: Bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro zijn 4 mensen omgekomen. De helikopter stortte neer in het Nationaal Park Tijuca, een bergachtig en dicht bebost gebied. Het toestel vloog in brand en was slecht bereikbaar voor de brandweer. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen zijn, 3 vrouwen uit dezelfde familie. De 4de dode zou de piloot zijn. Het ongeluk gebeurde bij de Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over de stad.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
29: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. Paramount biedt de 2 grootste bioscoopketens in de Verenigde Staten een contract aan, met garanties over het aantal films na de overname door Skydance. Topman David Ellison beloofde eerder dat Paramount elk jaar 30 bioscoopfilms zal uitbrengen, maar de branche twijfelde aan die toezegging. In de 3-jarige overeenkomst staat dat films minimaal 45 dagen alleen in bioscopen draaien en zeker 90 dagen niet op streamingdiensten verschijnen. De aangekondigde overname ter waarde van $110 miljard stuit op verzet van 12 Amerikaanse staten, die vrezen dat het nieuwe bedrijf te groot wordt. De contracten met de bioscoopketens zijn mogelijk een poging van Paramount om de zaak te schikken.
10: Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven, nadat Baboe moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling kreeg. De stichting wil voorkomen dat bezitters van ondeugdelijke baboefietsen geen compensatie meer krijgen bij een mogelijk faillissement. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen. Veilige Bakfiets heeft ook contact opgenomen met de bewindvoerders van Axel en wil niet dat de baboeclaim achteraan in de rij met schuldeisers belandt. Axel moest in 2024 tijdelijk stoppen met de verkoop van baboebakfietsen en veel fietsen terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken.
11: Elon Musk heeft zijn vermogen zien herstellen tot $817 miljard, omgerekend ongeveer €707 miljard. Dat komt door een forse koerswinst van zijn ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX. De aandelen van SpaceX stegen vrijdag voor de 2e dag op rij flink, met een 2-daagse opleving van ongeveer 23%.
31: Dat is goed voor een toename van de beurswaarde van meer dan $327 miljard. Een week geleden werd het vermogen van de rijkste man ter wereld nog geschat op $684 miljard.
12: Amazon investeert in een grote gascentrale in Texas om meer rekenkracht te krijgen voor kunstmatige intelligentie. De centrale krijgt 35 turbines en een vermogen van bijna 8 gigawatt, waarmee het de grootste gascentrale van de Verenigde Staten wordt. De installatie mag jaarlijks meer dan 30 miljoen ton broeikasgassen uitstoten, wat het mogelijk de grootste uitstoter van het land maakt. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat de kosten worden afgewenteld op gewone Amerikanen. Het bedrijf benadrukt trouw te blijven aan de eigen doelstelling om tegen 2040 een netto-uitstoot van nul te bereiken.
13: Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken of er extra water beschikbaar kan komen voor tuinders die kampen met droogte. Sinds enkele dagen geldt een onttrekkingsverbod in het kustgebied van Den Haag tot Rotterdam, waardoor tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen mogen halen. De sector bekijkt 3 mogelijke oplossingen, waaronder het aanvoeren van zoet oppervlaktewater van buiten het gebied met tankwagens, het plaatsen van een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en het gebruik van gezuiverd rioolwater. Het waterschap heeft code zwart afgekondigd, omdat al het zoete water nodig is om de waterstanden op peil te houden voor de stabiliteit van de dijken. De glastuinbouwsector neemt het voortouw bij de onderzoeken en draagt de kosten.
14: President Trump probeert opnieuw Fed-bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Het Witte Huis heeft deze week een brief gestuurd waarin staat dat Trump overweegt Cook uit haar functie te zetten. Ze moet binnen 3 weken reageren op beschuldigingen van hypotheekfraude, die volgens Cook een voorwendsel zijn. In juni weigerde het Hoge Rechtshof Trump nog de toestemming om Cook te ontslaan. De advocaat van Cook zegt dat er geen wettige grond is voor ontslag en dat ze dit opnieuw zal aanvechten.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van PSV hebben zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League. In Luxemburg won de ploeg van trainer Kasper Kuurland met 3-1 van HJK Helsinki, met 3 doelpunten van Liz Rijsbergen. PSV speelt op 26 augustus de eerste wedstrijd tegen een nog onbekende tegenstander. De return volgt op 2 september. Komende dinsdag wordt via loting bepaald wie de tegenstander wordt uit een groep van 18 teams. De 9 winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi. De 9 verliezers gaan door naar de 2e voorronde van de Europa Cup. De voetbalsters van Ajax hebben de 3e voorronde van de Champions League bereikt. In Glasgow werd Rangers zaterdagavond met 2-1 verslagen in de finale van een mini-toernooi. Nadien Noordam zette Ajax op voorsprong, maar kort voor tijd kopte Elite Austin de Rangers op gelijke hoogte. Sherida Spitsen besliste de wedstrijd alsnog met een strafschop in blessuretijd. In de 3e voorronde wacht Ajax eind augustus en begin september een tweeluik met een nog te bepalen tegenstander. Landskampioen PSV is de jacht op de 4e landstitel op rij begonnen met een teleurstelling. In het eigen Philipsstadion speelde de ploeg van trainer Peter Bos gelijk tegen Fortuna Sittard, 2-2. PSV draaide een achterstand om in een voorsprong, maar diep in blessuretijd maakte Eduard Michut de gelijkmaker. Ole Romeini had Fortuna vlak voor rust op voorsprong gezet. Ryan Flamingo en Noah Fernandez scoorden voor PSV, maar de Eindhovenaren lieten de zegen dus alsnog uit handen glippen. AZ heeft het nieuwe eredivisieseizoen gewonnen van ADO Den Haag. In Alkmaar werd het zaterdagavond 2-0 voor de bekerwinnaar. In de eerste helft leek Elia Dijkstra AZ op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens een overtreding. Na rust maakte Rozangelo Daal de openingstreffer, waarna invaller Kelvin Stengs de 2-0 maakte. AZ is na de 4-0 overwinning op PSV in de strijd om de Johan Cruijffschaal nog foutloos dit seizoen. Trainer Peter Bos noemt het optreden van PSV tegen Fortuna Sittard slecht. De landskampioen speelde in de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen thuis met 2-2 gelijk. PSV had veel balbezit, maar creëerde te weinig kansen.
0: Bos erkent dat zijn ploeg de kansen die Fortuna kreeg zelf weggaf. De trainer wil zijn tactiek niet aanpassen, ondanks het puntverlies. Wereldvoetbalbond FIFA veroordeelt wat de bond noemt gecoördineerde pogingen om de organisatie en voorzitter Gianni Infantino te ondermijnen. Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plan om miljarden op te halen door commerciële rechten van het WK en andere toernooien te verkopen. Vrijdag kwamen daar beschuldigingen bij over een vertrekvergoeding die zou zijn gegeven aan een vermeende minnares tijdens zijn tijd bij de UEFA. De FIFA ontkent de aantijgingen en spreekt van ongefundeerde beweringen en aantoonbaar valse beschuldigingen. De bond benadrukt dat eventuele pogingen om Infantino's leiderschap aan te vechten volgens de procedures in de statuten moeten verlopen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en droog met weinig wind. Vanmiddag blijft het in het noordoosten zonnig, maar in het zuiden en midden komt er meer bewolking. Het blijft droog. De temperatuur loopt op tot 25 graden aan zee en plaatselijk 31 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond wisselen wolken en zon elkaar af en het blijft droog. Vannacht wordt het zwoel met temperaturen rond de 18 graden. Morgen neemt de bewolking toe in het noorden en westen met mogelijk een spat regen, terwijl het in het zuidoosten zonnig blijft.
17: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
29: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws.
19: Een natuurbrand in Herperduin bij Os is onder controle. Het vuur heeft zich niet verder verspreid. De brandweer blijft nog nablussen om te voorkomen dat de brand weer oplaait. Zondagochtend woedde er brand in een gebied van 100 bij 150 meter. Herperduin maakt deel uit van natuurgebied De Maashorst.
20: De weersomstandigheden lijken gunstig om woensdag de gedeeltelijke zonsverduistering in Nederland te kunnen zien. Weer Online verwacht geen grootschalige lage bewolking die het zicht belemmert. Woensdag 12 augustus verdwijnt bijna 90% van de zon achter de maan. Het hoogtepunt is om 20:11, als de zon al laag staat. In delen van IJsland en Spanje is een complete zonsverduistering te zien.
21: In natuurgebied Herpenduin bij Os woedt een natuurbrand. Het gaat om een gebied van 100 bij 150 meter. De brandweer is met veel voertuigen ter plaatse, waaronder waterwagens. Er komt laaghangende rook vrij die richting Berchem en Os trekt. De veiligheidsregio adviseert mensen die daar last van hebben ramen en deuren te sluiten.
22: In Schinveld is in de nacht van zaterdag op zondag iemand gewond geraakt bij een steekincident. Het gebeurde rond 2:30 in de Brunsummerstraat. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek.
23: Een 83-jarige fietser uit Nunspeet is zaterdagmiddag overleden na een aanrijding met een auto in Aalten. Het ongeluk gebeurde rond 15:45 aan de Bredevoortse straatweg in de Achterhoekse plaats.
24: In Ude is een agent gewond geraakt nadat een automobilist met een gestolen auto inreed op een politieauto. De agent is naar het ziekenhuis gebracht en de politieauto raakte zwaar beschadigd. Agenten hadden de gestolen auto met caravan eerder aangetroffen op de rondweg van Volkel, maar de bestuurder negeerde een stopteken. Een inzittende koppelde de caravan af, waarna de auto met hoge snelheid richting Ude vluchtte. De politie heeft nog niemand aangehouden en trof het voertuig later elders in Ude aan.
32: Dit was het Binnenlands Nieuws.
29: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
32: Nu het buitenlands nieuws. Op de luchthaven van Sydney hebben twee passagiersvliegtuigen zondag bijna een botsing gemaakt. Een Airbus A320 van Jetstar taxiede naar de startbaan toen een Boeing 777 van Qatar Airways gevaarlijk dichtbij kwam. Die Boeing werd op dat moment verplaatst met een sleepvoertuig. Beide vliegtuigen remden hard, waarbij een bemanningslid aan boord van de Airbus gewond raakte en de Boeing beschadigd raakte. De Australische onderzoeksdienst onderzoekt het incident, waarbij volgens een bron mogelijk de bestuurder van het sleepvoertuig de instructies van de luchtverkeersleiding niet heeft gevolgd.
4: De Verenigde Staten hebben nog niet publiekelijk gereageerd op de voorwaarden die Iran zaterdag heeft gesteld voor de heropening van de Straat van Hormuz. Teheran eist dat de VS alle dreigingen aan Iran staken en de strijd tegen Iran en diens regionale bondgenoten definitief beëindigen. Ook wil Iran dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd, bevroren Iraanse tegoeden worden vrijgegeven en dat de VS Iran compenseren voor de schade tijdens het conflict. De Iraanse revolutionaire garde laat weten dat Iran niet zal terugkomen op de eisen en dat de VS een oprechte verandering in hun gedrag moeten laten zien.
5: In Colombia is een politieagent omgekomen bij een aanval op een politiebureau, op de eerste dag na de inauguratie van president Abelardo de la Espriella. Bij een aanslag met een autobom op een tolstation in de buurt van Cali vielen gewonden. Volgens het leger zaten dissidenten van de ontbonden guerrillagroep FARC achter de aanslag in Cali. Bij de aanval op het politiebureau in de noordelijke regio Cesar werden drones met explosieven ingezet. De la Espriella beloofde tijdens zijn campagne hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen.
6: In de West-Canadese provincie British Columbia is de noodtoestand uitgeroepen vanwege hevige natuurbranden. Meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Huizen zijn verloren en sommige mensen moesten worden gered omdat de situatie zeer snel veranderde. Een brandweerfunctionaris beschreef een van de branden als een ontploffende bom, met vlammen die 60 meter boven bomen van 30 meter uitkwamen. Zeker 1950 hectare is getroffen, waaronder wijngebieden bij het Okanagan Lake.
7: De Oekraïense president Zelensky denkt dat zijn Russische ambtgenoot Poetin een nieuwe mobilisatie voorbereidt. Het zou gaan om honderdduizenden manschappen, zonder dat er een officiële mobilisatie wordt aangekondigd. Rusland zou die troepen niet alleen in Oekraïne inzetten, maar ook om de druk op de rest van Europa te verhogen. Volgens Zelensky is Poetin nog niet bereid de oorlog te beëindigen en probeert hij symbolische successen te boeken. De Russische krijgsmacht verovert op dit moment nauwelijks gebied, maar er vallen wel veel doden.
8: Bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro zijn 4 mensen omgekomen. De helikopter stortte neer in het Nationaal Park Tijuca, een bergachtig en dicht bebost gebied. Het toestel vloog in brand en was slecht bereikbaar voor de brandweer. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen zijn, 3 vrouwen uit dezelfde familie. De 4e dode zou de piloot zijn. Het ongeluk gebeurde bij de Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over de stad.
32: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
29: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
32: En nu het economisch nieuws. Paramount biedt de 2 grootste bioscoopketens in de Verenigde Staten een contract aan, met garanties over het aantal films na de overname door Skydance. Topman David Ellison beloofde eerder dat Paramount elk jaar 30 bioscoopfilms zal uitbrengen, maar de branche twijfelde aan die toezegging. In de 3-jarige overeenkomst staat dat films minimaal 45 dagen alleen in bioscopen draaien en zeker 90 dagen niet op streamingdiensten verschijnen. De aangekondigde overname ter waarde van $110 miljard stuit op verzet van 12 Amerikaanse staten, die vrezen dat het nieuwe bedrijf te groot wordt.
9: De contracten met de bioscoopketens zijn mogelijk een poging van Paramount om de zaak te schikken.
10: Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven, nadat Baboe moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling kreeg. De stichting wil voorkomen dat bezitters van ondeugdelijke baboefietsen geen compensatie meer krijgen bij een mogelijk faillissement. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen. Veilige Bakfiets heeft ook contact opgenomen met de bewindvoerders van Axel en wil niet dat de baboeclaim achteraan in de rij met schuldeisers belandt. Axel moest in 2024 tijdelijk stoppen met de verkoop van baboebakfietsen en veel fietsen terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken.
11: Elon Musk heeft zijn vermogen zien herstellen tot $817 miljard, omgerekend ongeveer €707 miljard. Dat komt door een forse koerswinst van zijn ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX. De aandelen van SpaceX stegen vrijdag voor de tweede dag op rij flink, met een tweedaagse opleving van ongeveer 23%. Dat is goed voor een toename van de beurswaarde van meer dan $327 miljard. Een week geleden werd het vermogen van de rijkste man ter wereld nog geschat op $684 miljard.
12: Amazon investeert in een grote gascentrale in Texas om meer rekenkracht te krijgen voor kunstmatige intelligentie. De centrale krijgt 35 turbines en een vermogen van bijna 8 gigawatt, waarmee het de grootste gascentrale van de Verenigde Staten wordt. De installatie mag jaarlijks meer dan 30 miljoen ton broeikasgassen uitstoten, wat het mogelijk de grootste uitstoter van het land maakt. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat de kosten worden afgewenteld op gewone Amerikanen. Het bedrijf benadrukt trouw te blijven aan de eigen doelstelling om tegen 2040 een netto-uitstoot van nul te bereiken.
13: Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken of er extra water beschikbaar kan komen voor tuinders die kampen met droogte. Sinds enkele dagen geldt een onttrekkingsverbod in het kustgebied van Den Haag tot Rotterdam, waardoor tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen mogen halen. De sector bekijkt 3 mogelijke oplossingen, waaronder het aanvoeren van zoet oppervlaktewater van buiten het gebied met tankwagens, het plaatsen van een ontsiltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en het gebruik van gezuiverd rioolwater. Het waterschap heeft code zwart afgekondigd, omdat al het zoete water nodig is om de waterstanden op peil te houden voor de stabiliteit van de dijken. De glastuinbouwsector neemt het voortouw bij de onderzoeken en draagt de kosten.
14: President Trump probeert opnieuw Fed-bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Het Witte Huis heeft deze week een brief gestuurd waarin staat dat Trump overweegt Cook uit haar functie te zetten. Ze moet binnen 3 weken reageren op beschuldigingen van hypotheekfraude, die volgens Cook een voorwendsel zijn. In juni weigerde het Hoge Rechtshof Trump nog de toestemming om Cook te ontslaan. De advocaat van Cook zegt dat er geen wettige grond is voor ontslag en dat ze dit opnieuw zal aanvechten.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van PSV hebben zich geplaatst voor de derde voorronde van de Champions League. In Luxemburg won de ploeg van trainer Kasper Kuurland met 3-1 van HJK Helsinki, met 3 doelpunten van Liz Rijsbergen. PSV speelt op 26 augustus de eerste wedstrijd tegen een nog onbekende tegenstander. De return volgt op 2 september. Komende dinsdag wordt via loting bepaald wie de tegenstander wordt uit een groep van 18 teams. De 9 winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi. De 9 verliezers gaan door naar de tweede voorronde van de Europa Cup. De voetbalsters van Ajax hebben de derde voorronde van de Champions League bereikt. In Glasgow werd Rangers zaterdagavond met 2-1 verslagen in de finale van een mini-toernooi. Nadien Noordam zette Ajax op voorsprong, maar kort voor tijd kopte Elite Austin de Rangers op gelijke hoogte. Sherida Spitsen besliste de wedstrijd alsnog met een strafschop in blessuretijd. In de derde voorronde wacht Ajax eind augustus en begin september een tweeluik met een nog te bepalen tegenstander. Landskampioen PSV is de jacht op de vierde landstitel op rij begonnen met een teleurstelling. In het eigen Philips Stadion speelde de ploeg van trainer Peter Bos gelijk tegen Fortuna Sittard, 2-2. PSV draaide een achterstand om in een voorsprong, maar diep in blessuretijd maakte Eduard Michut de gelijkmaker. Ole Romeini had Fortuna vlak voor rust op voorsprong gezet. Ryan Flamingo en Noah Fernandez scoorden voor PSV, maar de Eindhovenaren lieten de zegen dus alsnog uit handen glippen. AZ heeft het nieuwe eredivisieseizoen gewonnen van ADO Den Haag. In Alkmaar werd het zaterdagavond 2-0 voor de bekerwinnaar. In de eerste helft leek Elia Dijkstra AZ op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens een overtreding. Na rust maakte Rosangelo Daal de openingstreffer, waarna invaller Kelvin Stengs de 2-0 maakte. AZ is na de 4-0 overwinning op PSV, in de strijd om de Johan Cruijffschaal, nog foutloos dit seizoen. Trainer Peter Bos noemt het optreden van PSV tegen Fortuna Sittard slecht. De landskampioen speelde in de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen thuis met 2-2 gelijk. PSV had veel balbezit, maar creëerde te weinig kansen. Bos erkent dat zijn ploeg de kansen die Fortuna kreeg zelf weggaf. De trainer wil zijn tactiek niet aanpassen, ondanks het puntverlies. Wereldvoetbalbond FIFA veroordeelt wat de bond noemt gecoördineerde pogingen om de organisatie en voorzitter Gianni Infantino te ondermijnen. Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plan om miljarden op te halen door commerciële rechten van het WK en andere toernooien te verkopen. Vrijdag kwamen daar beschuldigingen bij over een vertrekvergoeding die zou zijn gegeven aan een vermeende minnares tijdens zijn tijd bij de UEFA. De FIFA ontkent de aantijgingen en spreekt van ongefundeerde beweringen en aantoonbaar valse beschuldigingen. De bond benadrukt dat eventuele pogingen om Infantino's leiderschap aan te vechten volgens de procedures in de statuten moeten verlopen. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en droog met weinig wind. Vanmiddag blijft het noordoosten zonnig, terwijl het zuiden en midden meer bewolkt raken. Het blijft droog. De temperatuur loopt op tot zo'n 25 graden aan zee en plaatselijk 31 graden in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond wisselen wolkenvelden en wat zon elkaar af en het blijft droog. Vannacht wordt het zwoel met zo'n 18 graden. Morgen neemt de bewolking toe in het noorden en westen met kans op een spat regen, terwijl het zuidoosten zonnig blijft.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
29: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een natuurbrand in Herperduin bij Os is onder controle. Het vuur heeft zich niet verder verspreid. De brandweer blijft nog nablussen om te voorkomen dat de brandweer oplaait. Zondagochtend woedde er brand in een gebied van 100 bij 150 meter. Herperduin maakt deel uit van natuurgebied De Maashorst.
17: De weersomstandigheden lijken gunstig om woensdag de gedeeltelijke zonsverduistering in Nederland te kunnen zien. Weer Online verwacht geen grootschalige lage bewolking die het zicht belemmert. Woensdag 12 augustus verdwijnt bijna 90% van de zon achter de maan. Het hoogtepunt is om 20:11 als de zon al laag staat. In delen van IJsland en Spanje is een complete zonsverduistering te zien.
18: In natuurgebied Herpenduin bij Os woedt een natuurbrand. Het gaat om een gebied van 100 bij 150 meter. De brandweer is met veel voertuigen ter plaatse, waaronder waterwagens. Er komt laaghangende rook vrij die richting Berchem en Os trekt. De veiligheidsregio adviseert mensen die daar last van hebben ramen en deuren te sluiten.
19: In Schinveld is in de nacht van zaterdag op zondag iemand gewond geraakt bij een steekincident. Het gebeurde rond 2:30 in de Brunsummerstraat. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek.
4: Een 83-jarige fietser uit Nunspeet is zaterdagmiddag overleden na een aanrijding met een auto in Aalten. Het ongeluk gebeurde rond 16:45 aan de Bredevoortse straatweg in de Achterhoekse plaats.
5: In Uden is een agent gewond geraakt nadat een automobilist met een gestolen auto inreed op een politieauto. De agent is naar het ziekenhuis gebracht en de politieauto raakte zwaar beschadigd. Agenten hadden de gestolen auto met caravan eerder aangetroffen op de rondweg van Volkel, maar de bestuurder negeerde een stopteken. Een inzittende koppelde de caravan af, waarna de auto met hoge snelheid richting Uden vluchtte. De politie heeft nog niemand aangehouden en trof het voertuig later elders in Uden aan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
29: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Een 14-jarige jongen die vrijdag in Thailand zijn grootouders doodschoot en daarna 6 mensen ombracht op een school, was al langer bezig met wapens en geweld. De politie meldt dat hij eerder een balletjespistool mee naar school had genomen en gewelddadige filmpjes bekeek op sociale media. Ook zocht hij online naar instructies om een vuurwapen te gebruiken. Bij de aanval raakten meer dan 20 mensen gewond, waarna de jongen zelfmoord pleegde. Het Thaise ministerie van Onderwijs wil binnen 3 maanden nieuwe veiligheidsprotocollen invoeren.
20: Op de luchthaven van Sydney hebben 2 passagiersvliegtuigen zondag bijna een botsing gemaakt. Een Airbus A320 van Jetstar taxiede naar de startbaan toen een Boeing 777 van Qatar Airways gevaarlijk dichtbij kwam. Die Boeing werd op dat moment verplaatst met een sleepvoertuig. Beide vliegtuigen remden hard, waarbij een bemanningslid aan boord van de Airbus gewond raakte en de Boeing beschadigd raakte. De Australische onderzoeksdienst onderzoekt het incident, waarbij volgens een bron mogelijk de bestuurder van het sleepvoertuig de instructies van de luchtverkeersleiding niet heeft gevolgd.
21: De Verenigde Staten hebben nog niet publiekelijk gereageerd op de voorwaarden die Iran zaterdag heeft gesteld voor de heropening van de Straat van Hormuz. Teheran eist dat de VS alle dreigingen aan Iran staken en de strijd tegen Iran en diens regionale bondgenoten definitief beëindigen. Ook wil Iran dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd, bevroren Iraanse tegoeden worden vrijgegeven en dat de VS Iran compenseren voor de schade tijdens het conflict. De Iraanse revolutionaire garde laat weten dat Iran niet zal terugkomen op de eisen en dat de VS een oprechte verandering in hun gedrag moeten laten zien.
22: In Colombia is een politieagent omgekomen bij een aanval op een politiebureau, op de eerste dag na de inauguratie van president Abelardo de la Espriella. Bij een aanslag met een autobom op een tolstation in de buurt van Cali vielen gewonden. Volgens het leger zaten dissidenten van de ontbonden guerrillagroep FARC achter de aanslag in Cali. Bij de aanval op het politiebureau in de noordelijke regio Cesar werden drones met explosieven ingezet. De La Espriella beloofde tijdens zijn campagne hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen.
23: In de West-Canadese provincie British Columbia is de noodtoestand uitgeroepen vanwege hevige natuurbranden. Meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Huizen zijn verloren. En sommige mensen moesten worden gered omdat de situatie zeer snel veranderde. Een brandweerfunctionaris beschreef een van de branden als een ontploffende bom, met vlammen die 60 meter boven bomen van 30 meter uitkwamen. Zeker 1950 hectare is getroffen, waaronder wijngebieden bij het Okanagan Lake.
24: De Oekraïense president Zelensky denkt dat zijn Russische ambtgenoot Poetin een nieuwe mobilisatie voorbereidt. Het zou gaan om 100.000 manschappen, zonder dat er een officiële mobilisatie wordt aangekondigd. Rusland zou die troepen niet alleen in Oekraïne inzetten, maar ook om de druk op de rest van Europa te verhogen.
7: Volgens Zelensky is Poetin nog niet bereid de oorlog te beëindigen en probeert hij symbolische successen te boeken. De Russische krijgsmacht verovert op dit moment nauwelijks gebied, maar er vallen wel veel doden.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd.

0: de groei voor dit jaar volledig teniet kan doen. De hitte raakt vooral de arbeidsproductiviteit en zorgt voor forse landbouwverliezen, met een verwachte daling van de EU-landbouwproductie van 3 tot 7%. Door de lage waterstand van rivieren is de binnenvaart verstoord en kampen energiecentrales met koelwatertekorten, wat zorgt voor beperkte energieopwekking en hogere elektriciteits- en voedselprijzen. Paramount biedt de twee grootste bioscoopketens in de Verenigde Staten een contract aan, met garanties over het aantal films na de overname door Skydance. Topman David Ellison beloofde eerder dat Paramount elk jaar 30 bioscoopfilms zal uitbrengen, maar de branche twijfelde aan die toezegging. In de driejarige overeenkomst staat dat films minimaal 45 dagen alleen in bioscopen draaien en zeker 90 dagen niet op streamingdiensten verschijnen. De aangekondigde overname ter waarde van $110 miljard stuit op verzet van 12 Amerikaanse staten, die vrezen dat het nieuwe bedrijf te groot wordt. De contracten met de bioscoopketens zijn mogelijk een poging van Paramount om de zaak te schikken. Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven, nadat Baboe moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling kreeg. De stichting wil voorkomen dat bezitters van ondeugdelijke baboefietsen geen compensatie meer krijgen bij een mogelijk faillissement. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen. Veilige Bakfiets heeft ook contact opgenomen met de bewindvoerders van Axel en wil niet dat de baboeclaim achteraan in de rij met schuldeisers belandt. Axel moest in 2024 tijdelijk stoppen met de verkoop van baboebakfietsen en veel fietsen terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken. Elon Musk heeft zijn vermogen zien herstellen tot $817 miljard, omgerekend ongeveer €707 miljard. Dat komt door een forse koerswinst van zijn ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX. De aandelen van SpaceX stegen vrijdag voor de tweede dag op rij flink, met een tweedaagse opleving van ongeveer 23%. Dat is goed voor een toename van de beurswaarde van meer dan $327 miljard. Een week geleden werd het vermogen van de rijkste man ter wereld nog geschat op $684 miljard. Amazon investeert in een grote gascentrale in Texas om meer rekenkracht te krijgen voor kunstmatige intelligentie. De centrale krijgt 35 turbines en een vermogen van bijna 8 gigawatt, waarmee het de grootste gascentrale van de Verenigde Staten wordt. De installatie mag jaarlijks meer dan 30 miljoen ton broeikasgassen uitstoten, wat het mogelijk de grootste uitstoter van het land maakt. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat de kosten worden afgewenteld op gewone Amerikanen. Het bedrijf benadrukt trouw te blijven aan de eigen doelstelling om tegen 2040 een netto-uitstoot van nul te bereiken. Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken of er extra water beschikbaar kan komen voor tuinders die kampen met droogte. Sinds enkele dagen geldt een onttrekkingsverbod in het kustgebied van Den Haag tot Rotterdam, waardoor tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen mogen halen. De sector bekijkt 3 mogelijke oplossingen, waaronder het aanvoeren van zoet oppervlaktewater van buiten het gebied met tankwagens, het plaatsen van een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en het gebruik van gezuiverd rioolwater. Het waterschap heeft code zwart afgekondigd, omdat al het zoete water nodig is om de waterstanden op peil te houden voor de stabiliteit van de dijken. De glastuinbouwsector neemt het voortouw bij de onderzoeken en draagt de kosten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van PSV hebben zich geplaatst voor de derde voorronde van de Champions League. In Luxemburg won de ploeg van trainer Kasper Kuurland met 3-1 van HJK Helsinki, met 3 doelpunten van Liz Rijsbergen. PSV speelt op 26 augustus de eerste wedstrijd tegen een nog onbekende tegenstander. De return volgt op 2 september. Komende dinsdag wordt via loting bepaald wie de tegenstander wordt uit een groep van 18 teams. De 9 winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi. De 9 verliezers gaan door naar de tweede voorronde van de Europa Cup. De voetbalsters van Ajax hebben de derde voorronde.

0: van de Champions League bereikt. In Glasgow werd Rangers zaterdagavond met 2-1 verslagen in de finale van een mini-toernooi. Nadien Noordam zette Ajax op voorsprong, maar kort voor tijd kopte Elite Austin de Rangers op gelijke hoogte. Sherida Spitsen besliste de wedstrijd alsnog met een strafschop in blessuretijd. In de derde voorronde wacht Ajax eind augustus en begin september een tweeluik met een nog te bepalen tegenstander. Landskampioen PSV is de jacht op de vierde landstitel op rij begonnen met een teleurstelling. In het eigen Philipsstadion speelde de ploeg van trainer Peter Bos gelijk tegen Fortuna Sittard, 2-2. PSV draaide een achterstand om in een voorsprong, maar diep in blessuretijd maakte Eduard Michut de gelijkmaker. Ole Romeini had Fortuna vlak voor rust op voorsprong gezet. Ryan Flamingo en Noah Fernandez scoorden voor PSV, maar de Eindhovenaren lieten de zegen dus alsnog uit handen glippen. AZ heeft het nieuwe eredivisieseizoen gewonnen van ADO Den Haag. In Alkmaar werd het zaterdagavond 2-0 voor de bekerwinnaar. In de eerste helft leek Elia Dijkstra AZ op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens een overtreding. Na rust maakte Rosangelo Daal de openingstreffer, waarna invaller Kelvin Stengs de 2-0 maakte. AZ is na de 4-0 overwinning op PSV in de strijd om de Johan Cruijffschaal nog foutloos dit seizoen. Trainer Peter Bos noemt het optreden van PSV tegen Fortuna Sittard slecht. De landskampioen speelde in de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen thuis met 2-2 gelijk. PSV had veel balbezit, maar creëerde te weinig kansen. Bos erkent dat zijn ploeg de kansen die Fortuna kreeg zelf weggaf. De trainer wil zijn tactiek niet aanpassen, ondanks het puntverlies. Wereldvoetbalbond FIFA veroordeelt wat de bond noemt gecoördineerde pogingen om de organisatie en voorzitter Gianni Infantino te ondermijnen. Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plan om miljarden op te halen door commerciële rechten van het WK te verkopen. Ook zijn er beschuldigingen over een vertrekvergoeding aan een vermeende minnares uit zijn tijd bij de UEFA, wat de Europese Bond bevestigt, maar de FIFA ontkent. Bonden uit Wales, Servië, Finland en Engeland trokken hun steun in voor Infantino's herverkiezing in maart. De FIFA benadrukt dat eventuele procedures tegen het leiderschap van Infantino moeten verlopen volgens de statuten. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. Vanmiddag wordt het vooral in het noordoosten zonnig, terwijl er in het zuiden en midden meer bewolking is. Het kwik loopt op naar 25 graden, aan zee tot plaatselijk 31 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond blijft het droog met af en toe wat zon. Vannacht wordt het zwoel met temperaturen rond de 18 graden. Morgen neemt de bewolking in het noorden en westen toe met kans op een spat regen, terwijl het in het zuidoosten zonnig blijft. Middagtemperaturen morgen tussen de 22 en 28 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws.
7: Een natuurbrand in Herperduin bij Os is onder controle. Het vuur heeft zich niet verder verspreid. De brandweer blijft nog nablussen om te voorkomen dat de brand weer oplaait. Zondagochtend woedde er brand in een gebied van 100 bij 150 meter. Herperduin maakt deel uit van natuurgebied De Maashorst.
8: De weersomstandigheden lijken gunstig om woensdag de gedeeltelijke zonsverduistering in Nederland te kunnen zien. Weer Online verwacht geen grootschalige lage bewolking die het zicht belemmert. Woensdag 12 augustus verdwijnt bijna 90% van de zon achter de maan. Het hoogtepunt is om 20:11 als de zon al laag staat. In delen van IJsland en Spanje is een complete zonsverduistering te zien.
7: In natuurgebied Herpenduin bij Os woedt een natuurbrand.
6: Het gaat om een gebied van 100 bij 150 meter. De brandweer is met veel voertuigen ter plaatse, waaronder waterwagens. Er komt laaghangende rook vrij die richting Berchem en Os trekt. De veiligheidsregio adviseert mensen die daar last van hebben ramen en deuren te sluiten. In Schinveld is in de nacht van zaterdag op zondag iemand gewond geraakt bij een steekincident. Het gebeurde rond 2:30 in de Brunsummerstraat. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek. Een 83-jarige fietser uit Nunspeet is zaterdagmiddag overleden na een aanrijding met een auto in Aalten. Het ongeluk gebeurde rond 4:45 aan de Bredevoortse straatweg in de Achterhoekse plaats. In Uden is een agent gewond geraakt nadat een automobilist met een gestolen auto inreed op een politieauto. De agent is naar het ziekenhuis gebracht en de politieauto raakte zwaar beschadigd. Agenten hadden de gestolen auto met caravan eerder aangetroffen op de rondweg van Volkel, maar de bestuurder negeerde een stopteken. Een inzittende koppelde de caravan af, waarna de auto met hoge snelheid richting Uden vluchtte. De politie heeft nog niemand aangehouden en trof het voertuig later elders in Uden aan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Op het Indonesische eiland Java is het nationaal park Bromo Tengger Semeru voorlopig gesloten vanwege een natuurbrand die al dagen boet. Sinds maandag is 176 hectare in vlammen opgegaan. De brandweer zet blushelikopters en drones in, maar steile hellingen en harde wind bemoeilijken het blussen. In het park ligt de onder toeristen populaire vulkaan Bromo. Bezoekers die kaartjes hadden, kunnen hun geld terugvragen. Een 14-jarige jongen die vrijdag in Thailand zijn grootouders doodschoot en daarna 6 mensen ombracht op een school, was al langer bezig met wapens en geweld. De politie meldt dat hij eerder een balletjespistool mee naar school had genomen en gewelddadige filmpjes bekeek op sociale media. Ook zocht hij online naar instructies om een vuurwapen te gebruiken. Bij de aanval raakten meer dan 20 mensen gewond, waarna de jongen zelfmoord pleegde. Het Thaise ministerie van Onderwijs wil binnen 3 maanden nieuwe veiligheidsprotocollen invoeren. Op de luchthaven van Sydney hebben 2 passagiersvliegtuigen zondag bijna een botsing gemaakt. Een Airbus A320 van Jetstar taxiede naar de startbaan toen een Boeing 777 van Qatar Airways gevaarlijk dichtbij kwam. Die Boeing werd op dat moment verplaatst met een sleepvoertuig. Beide vliegtuigen remden hard, waarbij een bemanningslid aan boord van de Airbus gewond raakte en de Boeing beschadigd raakte. De Australische onderzoeksdienst onderzoekt het incident, waarbij volgens een bron mogelijk de bestuurder van het sleepvoertuig de instructies van de luchtverkeersleiding niet heeft gevolgd. De Verenigde Staten hebben nog niet publiekelijk gereageerd op de voorwaarden die Iran zaterdag heeft gesteld voor de heropening van de Straat van Hormuz. Teheran eist dat de VS alle dreigingen aan Iran staken en de strijd tegen Iran en diens regionale bondgenoten definitief beëindigen. Ook wil Iran dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd, bevroren Iraanse tegoeden worden vrijgegeven en dat de VS Iran compenseren voor de schade tijdens het conflict. De Iraanse revolutionaire garde laat weten dat Iran niet zal terugkomen op de eisen en dat de VS een oprechte verandering in hun gedrag moeten laten zien. In Colombia is een politieagent omgekomen bij een aanval op een politiebureau, op de eerste dag na de inauguratie van president Abelardo de la Espriella. Bij een aanslag met een autobom op een tolstation in de buurt van Cali vielen gewonden. Volgens het leger zaten dissidenten van de ontbonden guerrillagroep FARC achter de aanslag in Cali. Bij de aanval op het politiebureau in de noordelijke regio Cesar werden drones met explosieven ingezet. De La Espriella beloofde tijdens zijn campagne hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen.
7: In de West-Canadese provincie British Columbia is de noodtoestand uitgeroepen vanwege hevige natuurbranden. Meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Huizen zijn verloren en sommige mensen moesten worden gered omdat de situatie zeer snel veranderde. Een brandweerfunctionaris beschreef een van de branden als een ontploffende bom, met vlammen die 60 meter boven bomen van 30 meter uitkwamen. Zeker 1950 hectare is getroffen, waaronder wijngebieden bij het Okanagan Lake.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Triodos Bank waarschuwt dat de extreme hitte en droogte in Europa de economie hard kunnen raken. De bank schat de economische schade op ongeveer 180 miljard euro, wat gelijk staat aan 1% van de totale economie van de Europese Unie. De hitte treft vooral de arbeidsproductiviteit en de landbouw, met een verwachte daling van de landbouwproductie van 3-7%. Ook zorgen lage waterstanden voor problemen in de binnenvaart en kampen energiecentrales met koelwatertekorten. Frankrijk wordt het hardst getroffen, met een mogelijke krimp van 0,6%, terwijl in Nederland de economische groei dit jaar vrijwel volledig kan wegvallen. Paramount biedt de twee grootste bioscoopketens in de Verenigde Staten een contract aan, met garanties over het aantal films na de overname door Skydance. Topman David Ellison beloofde eerder dat Paramount elk jaar 30 bioscoopfilms zal uitbrengen. Maar de branche twijfelde aan die toezegging. In de driejarige overeenkomst staat dat films minimaal 45 dagen alleen in bioscopen draaien en zeker 90 dagen niet op streamingdiensten verschijnen. De aangekondigde overname ter waarde van $110 miljard stuit op verzet van 12 Amerikaanse staten, die vrezen dat het nieuwe bedrijf te groot wordt. De contracten met de bioscoopketens zijn mogelijk een poging van Paramount om de zaak te schikken.
9: Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven, nadat Baboe moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling kreeg. De stichting wil voorkomen dat bezitters van ondeugdelijke Baboe-fietsen geen compensatie meer krijgen bij een mogelijk faillissement. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen. Veilige Bakfiets heeft ook contact opgenomen met de bewindvoerders van Axel en wil niet dat de Baboe-claim achteraan in de rij met schuldeisers belandt. Axel moest in 2024 tijdelijk stoppen met de verkoop van Baboe-bakfietsen en veel fietsen terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken.
7: Elon Musk heeft zijn vermogen zien herstellen tot $817 miljard. Omgerekend ongeveer €707 miljard. Dat komt door een forse koerswinst van zijn ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX. De aandelen van SpaceX stegen vrijdag voor de tweede dag op rij flink, met een tweedaagse opleving van ongeveer 23%. Dat is goed voor een toename van de beurswaarde van meer dan $327 miljard. Een week geleden werd het vermogen van de rijkste man ter wereld nog geschat op $684 miljard.
9: Amazon investeert in een grote gascentrale in Texas om meer rekenkracht te krijgen voor kunstmatige intelligentie. De centrale krijgt 35 turbines en een vermogen van bijna 8 gigawatt, waarmee het de grootste gascentrale van de Verenigde Staten wordt. De installatie mag jaarlijks meer dan 30 miljoen ton broeikasgassen uitstoten, wat het mogelijk de grootste uitstoter van het land maakt. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat de kosten worden afgewenteld op gewone Amerikanen. Het bedrijf benadrukt trouw te blijven aan de eigen doelstelling om tegen 2040 een netto-uitstoot van nul te bereiken.
7: Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken of er extra water beschikbaar kan komen voor tuinders die kampen met droogte. Sinds enkele dagen geldt een onttrekkingsverbod in het kustgebied van Den Haag tot Rotterdam,
6: waardoor tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen mogen halen. De sector bekijkt 3 mogelijke oplossingen, waaronder het aanvoeren van zoet oppervlaktewater van buiten het gebied met tankwagens, het plaatsen van een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en het gebruik van gezuiverd rioolwater. Het waterschap heeft code zwart afgekondigd, omdat al het zoete water nodig is om de waterstanden op peil te houden voor de stabiliteit van de dijken. De glastuinbouwsector neemt het voortouw bij de onderzoeken en draagt de kosten.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van PSV hebben zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League. In Luxemburg won de ploeg van trainer Kasper Kuurland met 3-1 van HJK Helsinki, met 3 doelpunten van Liz Rijsbergen. PSV speelt op 26 augustus de eerste wedstrijd tegen een nog onbekende tegenstander. De return volgt op 2 september. Komende dinsdag wordt via loting bepaald wie de tegenstander wordt uit een groep van 18 teams. De 9 winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi. De 9 verliezers gaan door naar de 2e voorronde van de Europa Cup. De voetbalsters van Ajax hebben de 3e voorronde van de Champions League bereikt. In Glasgow werd Rangers zaterdagavond met 2-1 verslagen in de finale van een mini-toernooi. Nadien Noordam zette Ajax op voorsprong, maar kort voor tijd kopte Elite Austin de Rangers op gelijke hoogte. Sherida Spitsen besliste de wedstrijd alsnog met een strafschop in blessuretijd. In de 3e voorronde wacht Ajax eind augustus en begin september een tweeluik met een nog te bepalen tegenstander. Landskampioen PSV is de jacht op de 4e landstitel op rij begonnen met een teleurstelling. In het eigen Philipsstadion speelde de ploeg van trainer Peter Bos gelijk tegen Fortuna Sittard, 2-2. PSV draaide een achterstand om in een voorsprong, maar diep in blessuretijd maakte Eduard Michut de gelijkmaker. Ole Romeini had Fortuna vlak voor rust op voorsprong gezet. Ryan Flamingo en Noah Fernandez scoorden voor PSV, maar de Eindhovenaren lieten de zegen dus alsnog uit handen glippen. AZ heeft het nieuwe eredivisieseizoen gewonnen van ADO Den Haag. In Alkmaar werd het zaterdagavond 2-0 voor de bekerwinnaar. In de eerste helft leek Elia Dijkstra AZ op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens een overtreding. Na rust maakte Rosangelo Daal de openingstreffer, waarna invaller Kelvin Stengs de 2-0 maakte. AZ is na de 4-0 overwinning op PSV in de strijd om de Johan Cruijffschaal nog foutloos dit seizoen. Trainer Peter Bos noemt het optreden van PSV tegen Fortuna Sittard slecht. De landskampioen speelde in de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen thuis met 2-2 gelijk. PSV had veel balbezit, maar creëerde te weinig kansen. Bos erkent dat zijn ploeg de kansen die Fortuna kreeg zelf weggaf. De trainer wil zijn tactiek niet aanpassen, ondanks het puntverlies.
12: Wereldvoetbalbond FIFA veroordeelt wat de bond noemt gecoördineerde pogingen om de organisatie en voorzitter Gianni Infantino te ondermijnen. Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plan om miljarden op te halen door commerciële rechten van het WK te verkopen. Ook zijn er beschuldigingen over een vertrekvergoeding aan een vermeende minnares uit zijn tijd bij de UEFA, wat de Europese Bond bevestigt, maar de FIFA ontkent. Bonden uit Wales, Servië, Finland en Engeland trokken hun steun in voor Infantino's herverkiezing in maart. De FIFA benadrukt dat eventuele procedures tegen het leiderschap van Infantino moeten verlopen volgens de statuten. Dit was het laatste sportnieuws.
13: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend zijn er zonnige perioden en is het droog met weinig wind. Vanmiddag blijft het in het noordoosten vooral zonnig, maar in het zuiden en midden neemt de bewolking toe. Het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 25 graden aan zee tot plaatselijk 31 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten. Vanavond wisselen wolken en zon elkaar af en blijft het droog. Vannacht wordt het zwoel met temperaturen rond de 18 graden.
16: Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe, met kans op een spatje regen, maar in het zuidoosten blijft het zonnig. De temperatuur schommelt dan tussen de 22 en 28 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een natuurbrand in Herperduin bij Os is onder controle. Het vuur heeft zich niet verder verspreid. De brandweer blijft nog nablussen om te voorkomen dat de brand weer oplaait. Zondagochtend woedde er brand in een gebied van 100 bij 150 meter. Herperduin maakt deel uit van natuurgebied De Maashorst.
18: De weersomstandigheden lijken gunstig om woensdag de gedeeltelijke zonsverduistering in Nederland te kunnen zien. Weer Online verwacht geen grootschalige lage bewolking die het zicht belemmert. Woensdag 12 augustus verdwijnt bijna 90% van de zon achter de maan. Het hoogtepunt is om 20:11, als de zon al laag staat. In delen van IJsland en Spanje is een complete zonsverduistering te zien.
19: In natuurgebied Herpenduin bij Os woedt een natuurbrand. Het gaat om een gebied van 100 bij 150 meter. De brandweer is met veel voertuigen ter plaatse, waaronder waterwagens. Er komt laaghangende rook vrij die richting Berchem en Os trekt. De veiligheidsregio adviseert mensen die daar last van hebben ramen en deuren te sluiten.
20: In Schinveld is in de nacht van zaterdag op zondag iemand gewond geraakt bij een steekincident. Het gebeurde rond 2:30 in de Brunsummerstraat. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek.
21: Een 83-jarige fietser uit Nunspeet is zaterdagmiddag overleden na een aanrijding met een auto in Aalten. Het ongeluk gebeurde rond 4:45 aan de Bredevoortse straatweg in de Achterhoekse plaats.
22: In Uden is een agent gewond geraakt nadat een automobilist met een gestolen auto inreed op een politieauto. De agent is naar het ziekenhuis gebracht en de politieauto raakte zwaar beschadigd. Agenten hadden de gestolen auto met caravan eerder aangetroffen op de rondweg van Volkel, maar de bestuurder negeerde een stopteken. Een inzittende koppelde de caravan af, waarna de auto met hoge snelheid richting Uden vluchtte. De politie heeft nog niemand aangehouden en trof het voertuig later elders in Uden aan.
23: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. Op het Indonesische eiland Java is het nationaal park Bromo Tengger Semeru voorlopig gesloten vanwege een natuurbrand die al dagen boet. Sinds maandag is 176 hectare in vlammen opgegaan. De brandweer zet blushelikopters en drones in, maar steile hellingen en harde wind bemoeilijken het blussen. In het park ligt de onder toeristen populaire vulkaan Bromo. Bezoekers die kaartjes hadden, kunnen hun geld terugvragen.
25: Een 14-jarige jongen die vrijdag in Thailand zijn grootouders doodschoot en daarna 6 mensen ombracht op een school, was al langer bezig met wapens en geweld. De politie meldt dat hij eerder een balletjespistool mee naar school had genomen en gewelddadige filmpjes bekeek op sociale media. Ook zocht hij online naar instructies om een vuurwapen te gebruiken. Bij de aanval raakten meer dan 20 mensen gewond, waarna de jongen zelfmoord pleegde. Het Thaise ministerie van Onderwijs wil binnen 3 maanden nieuwe veiligheidsprotocollen invoeren.
26: Op de luchthaven van Sydney hebben 2 passagiersvliegtuigen zondag bijna een botsing gemaakt. Een Airbus A320 van Jetstar taxiede naar de startbaan toen een Boeing 777 van Qatar Airways gevaarlijk dichtbij kwam. Die Boeing werd op dat moment verplaatst met een sleepvoertuig. Beide vliegtuigen remden hard, waarbij een bemanningslid aan boord van de Airbus gewond raakte
0: en de Boeing beschadigd raakte. De Australische onderzoeksdienst onderzoekt het incident, waarbij volgens een bron mogelijk de bestuurder van het sleepvoertuig de instructies van de luchtverkeersleiding niet heeft gevolgd.
1: De Verenigde Staten hebben nog niet publiekelijk gereageerd op de voorwaarden die Iran zaterdag heeft gesteld voor de heropening van de Straat van Hormuz. Teheran eist dat de VS alle dreigingen aan Iran staken en de strijd tegen Iran en diens regionale bondgenoten definitief beëindigen. Ook wil Iran dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd, bevroren Iraanse tegoeden worden vrijgegeven en dat de VS Iran compenseren voor de schade tijdens het conflict. De Iraanse revolutionaire garde laat weten dat Iran niet zal terugkomen op de eisen en dat de VS een oprechte verandering in hun gedrag moeten laten zien.
2: In Colombia is een politieagent omgekomen bij een aanval op een politiebureau, op de eerste dag na de inauguratie van president Abelardo de la Espriella. Bij een aanslag met een autobom op een tolstation in de buurt van Cali vielen gewonden. Volgens het leger zaten dissidenten van de ontbonden guerrillagroep FARC achter de aanslag in Cali. Bij de aanval op het politiebureau in de noordelijke regio Cesar werden drones met explosieven ingezet. De la Espriella beloofde tijdens zijn campagne hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen.
3: In de West-Canadese provincie British Columbia is de noodtoestand uitgeroepen vanwege hevige natuurbranden. Meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Huizen zijn verloren en sommige mensen moesten worden gered omdat de situatie zeer snel veranderde. Een brandweerfunctionaris beschreef een van de branden als een ontploffende bom, met vlammen die 60 meter boven bomen van 30 meter uitkwamen. Zeker 1950 hectare is getroffen, waaronder wijngebieden bij het Okanagan Lake.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. Triodos Bank waarschuwt dat de extreme hitte en droogte in Europa de economie hard kunnen raken. De bank schat de economische schade op ongeveer 180 miljard euro, wat gelijk staat aan 1% van de totale economie van de Europese Unie. De hitte treft vooral de arbeidsproductiviteit en de landbouw, met een verwachte daling van de landbouwproductie van 3-7%. Ook zorgen lage waterstanden voor problemen in de binnenvaart en kampen energiecentrales met koelwatertekorten. Frankrijk wordt het hardst getroffen, met een mogelijke krimp van 0,6%, terwijl in Nederland de economische groei dit jaar vrijwel volledig kan wegvallen.
27: Paramount biedt de twee grootste bioscoopketens in de Verenigde Staten een contract aan, met garanties over het aantal films na de overname door Skydance. Topman David Ellison beloofde eerder dat Paramount elk jaar 30 bioscoopfilms zal uitbrengen, maar de branche twijfelde aan die toezegging. In de driejarige overeenkomst staat dat films minimaal 45 dagen alleen in bioscopen draaien en zeker 90 dagen niet op streamingdiensten verschijnen. De aangekondigde overname ter waarde van $110 miljard stuit op verzet van 12 Amerikaanse staten, die vrezen dat het nieuwe bedrijf te groot wordt. De contracten met de bioscoopketens zijn mogelijk een poging van Paramount om de zaak te schikken.
28: Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven, nadat Babu moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling kreeg. De stichting wil voorkomen dat bezitters van ondeugdelijke Babu-fietsen geen compensatie meer krijgen bij een mogelijk faillissement. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen. Veilige Bakfiets heeft ook contact opgenomen met de bewindvoerders van Axel en wil niet dat de Babu-claim achteraan in de rij met schuldeisers belandt. Axel moest in 2024 tijdelijk stoppen met de verkoop van Babu-bakfietsen en veel fietsen terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken.
29: Elon Musk heeft zijn vermogen zien herstellen tot $817 miljard, omgerekend ongeveer €707 miljard.
6: Dat komt door een forse koerswinst van zijn ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX. De aandelen van SpaceX stegen vrijdag voor de tweede dag op rij flink, met een tweedaagse opleving van ongeveer 23%. Dat is goed voor een toename van de beurswaarde van meer dan $327 miljard. Een week geleden werd het vermogen van de rijkste man ter wereld nog geschat op $684 miljard.
7: Amazon investeert in een grote gascentrale in Texas om meer rekenkracht te krijgen voor kunstmatige intelligentie. De centrale krijgt 35 turbines en een vermogen van bijna 8 gigawatt, waarmee het de grootste gascentrale van de Verenigde Staten wordt. De installatie mag jaarlijks meer dan 30 miljoen ton broeikasgassen uitstoten, wat het mogelijk de grootste uitstoter van het land maakt. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat de kosten worden afgewenteld op gewone Amerikanen. Het bedrijf benadrukt trouw te blijven aan de eigen doelstelling om tegen 2040 een netto-uitstoot van nul te bereiken.
10: Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken of er extra water beschikbaar kan komen voor tuinders die kampen met droogte. Sinds enkele dagen geldt een onttrekkingsverbod in het kustgebied van Den Haag tot Rotterdam, waardoor tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen mogen halen. De sector bekijkt 3 mogelijke oplossingen, waaronder het aanvoeren van zoet oppervlaktewater van buiten het gebied met tankwagens, het plaatsen van een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en het gebruik van gezuiverd rioolwater. Het waterschap heeft code zwart afgekondigd, omdat al het zoete water nodig is om de waterstanden op peil te houden voor de stabiliteit van de dijken. De glastuinbouwsector neemt het voortouw bij de onderzoeken en draagt de kosten.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Landskampioen PSV is de jacht op de 4e landstitel op rij begonnen met een teleurstelling. In het eigen Philipsstadion speelde de ploeg van trainer Peter Bos gelijk tegen Fortuna Sittard, 2-2. PSV draaide een achterstand om in een voorsprong, maar diep in blessuretijd maakte Eduard Michut de gelijkmaker. Ole Romeini had Fortuna vlak voor rust op voorsprong gezet. Ryan Flamingo en Noah Fernandez scoorden voor PSV, maar de Eindhovenaren lieten de zegen dus alsnog uit handen glippen. De voetbalsters van Ajax hebben de derde voorronde van de Champions League bereikt. In Glasgow werd Rangers zaterdagavond met 2-1 verslagen in de finale van een mini-toernooi. Nadien Noordam zette Ajax op voorsprong, maar kort voor tijd kopte Elliot Austin de Rangers op gelijke hoogte. Sherida Spitsen besliste de wedstrijd alsnog met een strafschop in blessuretijd. In de derde voorronde wacht Ajax eind augustus en begin september een tweeluik met een nog te bepalen tegenstander. AZ heeft het nieuwe eredivisieseizoen gewonnen van ADO Den Haag. In Alkmaar werd het zaterdagavond 2-0 voor de bekerwinnaar. In de eerste helft leek Elia Dijkstra AZ op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens een overtreding. Na rust maakte Rozangelo Daal de openingstreffer, waarna invaller Kelvin Stengs de 2-0 maakte. AZ is na de 4-0 overwinning op PSV in de strijd om de Johan Cruijffschaal nog foutloos dit seizoen. Trainer Peter Bos noemt het optreden van PSV tegen Fortuna Sittard slecht. De landskampioen speelde in de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen thuis met 2-2 gelijk. PSV had veel balbezit, maar creëerde te weinig kansen. Bos erkent dat zijn ploeg de kansen die Fortuna kreeg zelf weggaf. De trainer wil zijn tactiek niet aanpassen, ondanks het puntverlies.
13: Wereldvoetbalbond FIFA veroordeelt wat de bond noemt gecoördineerde pogingen om de organisatie en voorzitter Gianni Infantino te ondermijnen. Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plan om miljarden op te halen door commerciële rechten van het WK te verkopen. Ook zijn er beschuldigingen over een vertrekvergoeding aan een vermeende minnares uit zijn tijd bij de UEFA, wat de Europese bond bevestigt, maar de FIFA ontkent. Bonden uit Wales, Servië, Finland en Engeland trokken hun steun in voor Infantino's herverkiezing in maart. De FIFA benadrukt dat eventuele procedures tegen het leiderschap van Infantino moeten verlopen volgens de statuten.
14: Inter Miami heeft vannacht in de Leagues Cup met 2-1 verloren van het Mexicaanse Monterrey. Sterspeler Lionel Messi ontbrak bij de wedstrijd nadat vrijdagavond zijn vader Jorge overleed in Argentinië. Messi arriveerde zaterdagavond in zijn thuisland. Voor de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden. Rodrigo de Paul opende de score voor Miami en toonde daarna het shirt van zijn vriend Messi. Maar na rust maakte Monterrey het verschil.
15: Dit was het laatste sportnieuws.
16: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en droog met weinig wind. Vanmiddag blijft het noordoosten zonnig, maar in het zuiden en midden neemt de bewolking toe. Het blijft droog met temperaturen tussen 25 graden aan zee en plaatselijk 31 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond wisselen wolken en zon elkaar af en blijft het droog. Vannacht zwoelen temperaturen rond de 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met kans op een spat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. Middagtemperaturen tussen 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten, met een matige noordwestenwind.
19: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een natuurbrand in Herperduin bij Os is onder controle. Het vuur heeft zich niet verder verspreid. De brandweer blijft nog nablussen om te voorkomen dat de brand weer oplaait. Zondagochtend woedde er brand in een gebied van 100 bij 150 meter. Herperduin maakt deel uit van natuurgebied De Maashorst.
22: De weersomstandigheden lijken gunstig om woensdag de gedeeltelijke zonsverduistering in Nederland te kunnen zien. Weer Online verwacht geen grootschalige lage bewolking die het zicht belemmert. Woensdag 12 augustus verdwijnt bijna 90% van de zon achter de maan. Het hoogtepunt is om 20:11, als de zon al laag staat. In delen van IJsland en Spanje is een complete zonsverduistering te zien.
23: In natuurgebied Herpenduin bij Os woedt een natuurbrand. Het gaat om een gebied van 100 bij 150 meter. De brandweer is met veel voertuigen ter plaatse, waaronder waterwagens. Er komt laaghangende rook vrij die richting Berchem en Os trekt. De veiligheidsregio adviseert mensen die daar last van hebben ramen en deuren te sluiten.
30: In Schinveld is in de nacht van zaterdag op zondag iemand gewond geraakt bij een steekincident. Het gebeurde rond 2:30 in de Brunsummerstraat. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek.
31: Een 83-jarige fietser uit Nunspeet is zaterdagmiddag overleden na een aanrijding met een auto in Aalten. Het ongeluk gebeurde rond 15:45 aan de Bredevoortse straatweg in de Achterhoekse plaats.
32: In Uden is een agent gewond geraakt nadat een automobilist met een gestolen auto inreed op een politieauto. De agent is naar het ziekenhuis gebracht en de politieauto raakte zwaar beschadigd. Agenten hadden de gestolen auto met caravan eerder aangetroffen op de rondweg van Volkel, maar de bestuurder negeerde een stopteken. Een inzittende koppelde de caravan af, waarna de auto met hoge snelheid richting Uden vluchtte. De politie heeft nog niemand aangehouden en trof het voertuig later elders in Uden aan.
33: Dit was het Binnenlands Nieuws.
20: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
34: Nu het buitenlands nieuws. Op het Indonesische eiland Java is het nationaal park Bromo Tengger Semeru voorlopig gesloten vanwege een natuurbrand die al dagen boet.
32: Sinds maandag is 176 hectare in vlammen opgegaan. De brandweer zet blushelikopters en drones in, maar steile hellingen en harde wind bemoeilijken het blussen. In het park ligt de onder toeristen populaire vulkaan Bromo. Bezoekers die kaartjes hadden, kunnen hun geld terugvragen. Een 14-jarige jongen die vrijdag in Thailand zijn grootouders doodschoot en daarna 6 mensen ombracht op een school, was al langer bezig met wapens en geweld. De politie meldt dat hij eerder een balletjespistool mee naar school had genomen en gewelddadige filmpjes bekeek op sociale media. Ook zocht hij online naar instructies om een vuurwapen te gebruiken. Bij de aanval raakten meer dan 20 mensen gewond, waarna de jongen zelfmoord pleegde. Het Thaise ministerie van Onderwijs wil binnen 3 maanden nieuwe veiligheidsprotocollen invoeren. Op de luchthaven van Sydney hebben 2 passagiersvliegtuigen zondag bijna een botsing gemaakt. Een Airbus A320 van Jetstar taxiede naar de startbaan toen een Boeing 777 van Qatar Airways gevaarlijk dichtbij kwam. Die Boeing werd op dat moment verplaatst met een sleepvoertuig. Beide vliegtuigen remden hard, waarbij een bemanningslid aan boord van de Airbus gewond raakte en de Boeing beschadigd raakte. De Australische onderzoeksdienst onderzoekt het incident, waarbij volgens een bron mogelijk de bestuurder van het sleepvoertuig de instructies van de luchtverkeersleiding niet heeft gevolgd. De Verenigde Staten hebben nog niet publiekelijk gereageerd op de voorwaarden die Iran zaterdag heeft gesteld voor de heropening van de Straat van Hormuz. Teheran eist dat de VS alle dreigingen aan Iran staken en de strijd tegen Iran en diens regionale bondgenoten definitief beëindigen. Ook wil Iran dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd, bevroren Iraanse tegoeden worden vrijgegeven en dat de VS Iran compenseren voor de schade tijdens het conflict. De Iraanse revolutionaire garde laat weten dat Iran niet zal terugkomen op de eisen en dat de VS een oprechte verandering in hun gedrag moeten laten zien. In Colombia is een politieagent omgekomen bij een aanval op een politiebureau, op de eerste dag na de inauguratie van president Abelardo de la Espriella. Bij een aanslag met een autobom op een tolstation in de buurt van Cali vielen gewonden. Volgens het leger zaten dissidenten van de ontbonden guerrillagroep FARC achter de aanslag in Cali. Bij de aanval op het politiebureau in de noordelijke regio Cesar werden drones met explosieven ingezet. De La Espriella beloofde tijdens zijn campagne hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. In de West-Canadese provincie British Columbia is de noodtoestand uitgeroepen vanwege hevige natuurbranden. Meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Huizen zijn verloren. En sommige mensen moesten worden gered omdat de situatie zeer snel veranderde. Een brandweerfunctionaris beschreef een van de branden als een ontploffende bom, met vlammen die 60 meter boven bomen van 30 meter uitkwamen. Zeker 1950 hectare is getroffen, waaronder wijngebieden bij het Okanagan Lake. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
32: En nu het economisch nieuws. Triodos Bank waarschuwt dat de extreme hitte en droogte in Europa de economische groei dit jaar volledig kunnen teniet doen. De bank schat de economische schade op ongeveer 180 miljard euro, wat neerkomt op 1% van de totale economie van de Europese Unie. De hitte raakt vooral de arbeidsproductiviteit en zorgt voor landbouwverliezen tussen de 3% en 7%, wat kan leiden tot hogere voedselprijzen. Door lage waterstanden is de binnenvaart verstoord en kampen energiecentrales met koelwatertekorten, wat de elektriciteitsprijzen opdrijft. Frankrijk wordt het hardst getroffen, met een mogelijke krimp van 0,6%, terwijl in Nederland de economische groei vrijwel volledig kan wegvallen. Paramount biedt de 2 grootste bioscoopketens in de Verenigde Staten een contract aan, met garanties over het aantal films na de overname door Skydance.
0: Topman David Ellison beloofde eerder dat Paramount elk jaar 30 bioscoopfilms zal uitbrengen. Maar de branche twijfelde aan die toezegging. In de driejarige overeenkomst staat dat films minimaal 45 dagen alleen in bioscopen draaien en zeker 90 dagen niet op streamingdiensten verschijnen. De aangekondigde overname ter waarde van $110 miljard stuit op verzet van 12 Amerikaanse staten, die vrezen dat het nieuwe bedrijf te groot wordt. De contracten met de bioscoopketens zijn mogelijk een poging van Paramount om de zaak te schikken.
1: Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven, nadat Baboe moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling kreeg. De stichting wil voorkomen dat bezitters van ondeugdelijke baboefietsen geen compensatie meer krijgen bij een mogelijk faillissement. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen. Veilige Bakfiets heeft ook contact opgenomen met de bewindvoerders van Axel en wil niet dat de baboeclaim achteraan in de rij met schuldeisers belandt. Axel moest in 2024 tijdelijk stoppen met de verkoop van baboe bakfietsen en veel fietsen terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken.
2: Elon Musk heeft zijn vermogen zien herstellen tot $817 miljard, omgerekend ongeveer €707 miljard. Dat komt door een forse koerswinst van zijn ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX. De aandelen van SpaceX stegen vrijdag voor de tweede dag op rij flink, met een tweedaagse opleving van ongeveer 23%. Dat is goed voor een toename van de beurswaarde van meer dan $327 miljard. Een week geleden werd het vermogen van de rijkste man ter wereld nog geschat op $684 miljard.
3: Amazon investeert in een grote gascentrale in Texas om meer rekenkracht te krijgen voor kunstmatige intelligentie. De centrale krijgt 35 turbines en een vermogen van bijna 8 gigawatt, waarmee het de grootste gascentrale van de Verenigde Staten wordt. De installatie mag jaarlijks meer dan 30 miljoen ton broeikasgassen uitstoten, wat het mogelijk de grootste uitstoter van het land maakt. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat de kosten worden afgewenteld op gewone Amerikanen. Het bedrijf benadrukt trouw te blijven aan de eigen doelstelling om tegen 2040 een netto-uitstoot van nul te bereiken.
4: Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken of er extra water beschikbaar kan komen voor tuinders die kampen met droogte. Sinds enkele dagen geldt een onttrekkingsverbod in het kustgebied van Den Haag tot Rotterdam, waardoor tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen mogen halen. De sector bekijkt 3 mogelijke oplossingen, waaronder het aanvoeren van zoet oppervlaktewater van buiten het gebied met tankwagens, het plaatsen van een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en het gebruik van gezuiverd rioolwater. Het waterschap heeft code zwart afgekondigd, omdat al het zoete water nodig is om de waterstanden op peil te houden voor de stabiliteit van de dijken. De glastuinbouwsector neemt het voortouw bij de onderzoeken en draagt de kosten.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws.
8: Landskampioen PSV is de jacht op de vierde landstitel op rij begonnen met een teleurstelling. In het eigen Philipsstadion speelde de ploeg van trainer Peter Bos gelijk tegen Fortuna Sittard, 2-2. PSV draaide een achterstand om in een voorsprong, maar diep in blessuretijd maakte Eduard Michut de gelijkmaker. Ole Romeini had Fortuna vlak voor rust op voorsprong gezet. Ryan Flamingo en Noah Fernandez scoorden voor PSV, maar de Eindhovenaren lieten de zegen dus alsnog uit handen glippen.
9: De voetbalsters van Ajax hebben de derde voorronde van de Champions League bereikt. In Glasgow werd Rangers zaterdagavond met 2-1 verslagen in de finale van een mini-toernooi. Nadien Noordam zette Ajax op voorsprong, maar kort voor tijd kopte Elite Austin de Rangers op gelijke hoogte. Sherida Spitsen besliste de wedstrijd alsnog met een strafschop in blessuretijd. In de derde voorronde wacht Ajax eind augustus en begin september een tweeluik met een nog te bepalen tegenstander. AZ heeft het nieuwe eredivisieseizoen gewonnen van ADO Den Haag. In Alkmaar werd het zaterdagavond 2-0 voor de bekerwinnaar.
7: In de eerste helft leek Elia Dijkstra AZ op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens een overtreding. Na rust maakte Rozangelo Daal de openingstreffer, waarna invaller Kelvin Stengs de 2-0 maakte. AZ is na de 4-0 overwinning op PSV in de strijd om de Johan Cruijffschaal nog foutloos dit seizoen. Trainer Peter Bos noemt het optreden van PSV tegen Fortuna Sittard slecht. De landskampioen speelde in de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen thuis met 2-2 gelijk. PSV had veel balbezit, maar creëerde te weinig kansen. Bos erkent dat zijn ploeg de kansen die Fortuna kreeg zelf weggaf. De trainer wil zijn tactiek niet aanpassen, ondanks het puntverlies. Wereldvoetbalbond FIFA veroordeelt wat de bond noemt gecoördineerde pogingen om de organisatie en voorzitter Gianni Infantino te ondermijnen. Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plan om miljarden op te halen door commerciële rechten van het WK te verkopen. Ook zijn er beschuldigingen over een vertrekvergoeding aan een vermeende minnares uit zijn tijd bij de UEFA, wat de Europese Bond bevestigt, maar de FIFA ontkent. Bonden uit Wales, Servië, Finland en Engeland trokken hun steun in voor Infantino's herverkiezing in maart. De FIFA benadrukt dat eventuele procedures tegen het leiderschap van Infantino moeten verlopen volgens de statuten. Inter Miami heeft vannacht in de Leagues Cup met 2-1 verloren van het Mexicaanse Monterrey. Sterspeler Lionel Messi ontbrak bij de wedstrijd nadat vrijdagavond zijn vader Jorge overleed in Argentinië. Messi arriveerde zaterdagavond in zijn thuisland. Voor de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden. Rodrigo de Paul opende de score voor Miami en toonde daarna het shirt van zijn vriend Messi. Maar na rust maakte Monterrey het verschil. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend volop zon en droog met weinig wind. Vanmiddag blijft het in het noordoosten zonnig, maar in het zuiden en midden neemt de bewolking toe. Het wordt 25 graden aan zee tot plaatselijk 31 graden in het zuiden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond wisselend bewolkt met af en toe zon, droog weer. Vannacht blijft het droog en zwoel met zo'n 18 graden. Morgen meer bewolking in het noorden en westen. In het zuidoosten blijft het zonnig. Middagtemperatuur tussen de 22 en 28 graden. Met een matige noordwestenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws.
14: Een natuurbrand in Herperduin bij Os is onder controle. Het vuur heeft zich niet verder verspreid. De brandweer blijft nog nablussen om te voorkomen dat de brandweer oplaait. Zondagochtend woedde er brand in een gebied van 100 bij 150 meter. Herperduin maakt deel uit van natuurgebied De Maashorst.
15: De weersomstandigheden lijken gunstig om woensdag de gedeeltelijke zonsverduistering in Nederland te kunnen zien. Weer Online verwacht geen grootschalige lage bewolking die het zicht belemmert. Woensdag 12 augustus verdwijnt bijna 90% van de zon achter de maan. Het hoogtepunt is om 20:11 als de zon al laag staat. In delen van IJsland en Spanje is een complete zonsverduistering te zien.
16: In natuurgebied Herpenduin bij Os woedt een natuurbrand. Het gaat om een gebied van 100 bij 150 meter. De brandweer is met veel voertuigen ter plaatse, waaronder waterwagens. Er komt laaghangende rook vrij die richting Berchem en Os trekt. De veiligheidsregio adviseert mensen die daar last van hebben ramen en deuren te sluiten.
17: In Schinveld is in de nacht van zaterdag op zondag iemand gewond geraakt bij een steekincident. Het gebeurde rond 2:30 in de Brunsummerstraat. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek.
24: Een
18: Een 83-jarige fietser uit Nunspeet is zaterdagmiddag overleden na een aanrijding met een auto in Aalten. Het ongeluk gebeurde rond 16:45 aan de Bredevoortse straatweg in de Achterhoekse plaats.
19: In Uden is een agent gewond geraakt nadat een automobilist met een gestolen auto inreed op een politieauto. De agent is naar het ziekenhuis gebracht en de politieauto raakte zwaar beschadigd. Agenten hadden de gestolen auto met caravan eerder aangetroffen op de rondweg van Volkel, maar de bestuurder negeerde een stopteken. Een inzittende koppelde de caravan af,

0: Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlandsnieuws. Op het Indonesische eiland Java is het nationaal park Bromo Tengger Semeru voorlopig gesloten vanwege een natuurbrand die al dagen boet. Sinds maandag is 176 hectare in vlammen opgegaan. De brandweer zet blushelikopters en drones in, maar steile hellingen en harde wind bemoeilijken het blussen. In het park ligt de onder toeristen populaire vulkaan Bromo. Bezoekers die kaartjes hadden, kunnen hun geld terugvragen. Een 14-jarige jongen die vrijdag in Thailand zijn grootouders doodschoot en daarna 6 mensen ombracht op een school, was al langer bezig met wapens en geweld. De politie meldt dat hij eerder een balletjespistool mee naar school had genomen en gewelddadige filmpjes bekeek op sociale media. Ook zocht hij online naar instructies om een vuurwapen te gebruiken. Bij de aanval raakten meer dan 20 mensen gewond, waarna de jongen zelfmoord pleegde. Het Thaise ministerie van Onderwijs wil binnen 3 maanden nieuwe veiligheidsprotocollen invoeren. Op de luchthaven van Sydney hebben 2 passagiersvliegtuigen zondag bijna een botsing gemaakt. Een Airbus A320 van Jetstar taxiede naar de startbaan toen een Boeing 777 van Qatar Airways gevaarlijk dichtbij kwam. Die Boeing werd op dat moment verplaatst met een sleepvoertuig. Beide vliegtuigen remden hard, waarbij een bemanningslid aan boord van de Airbus gewond raakte en de Boeing beschadigd raakte. De Australische onderzoeksdienst onderzoekt het incident, waarbij volgens een bron mogelijk de bestuurder van het sleepvoertuig de instructies van de luchtverkeersleiding niet heeft gevolgd. De Verenigde Staten hebben nog niet publiekelijk gereageerd op de voorwaarden die Iran zaterdag heeft gesteld voor de heropening van de Straat van Hormuz. Teheran eist dat de VS alle dreigingen aan Iran staken en de strijd tegen Iran en diens regionale bondgenoten definitief beëindigen. Ook wil Iran dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd, bevroren Iraanse tegoeden worden vrijgegeven en dat de VS Iran compenseren voor de schade tijdens het conflict. De Iraanse revolutionaire garde laat weten dat Iran niet zal terugkomen op de eisen en dat de VS een oprechte verandering in hun gedrag moeten laten zien. In Colombia is een politieagent omgekomen bij een aanval op een politiebureau, op de eerste dag na de inauguratie van president Abelardo de la Espriella. Bij een aanslag met een autobom op een tolstation in de buurt van Cali vielen gewonden. Volgens het leger zaten dissidenten van de ontbonden guerrillagroep FARC achter de aanslag in Cali. Bij de aanval op het politiebureau in de noordelijke regio Cesar werden drones met explosieven ingezet. De La Espriella beloofde tijdens zijn campagne hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. In de West-Canadese provincie British Columbia is de noodtoestand uitgeroepen vanwege hevige natuurbranden. Meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Huizen zijn verloren. En sommige mensen moesten worden gered omdat de situatie zeer snel veranderde. Een brandweerfunctionaris beschreef een van de branden als een ontploffende bom, met vlammen die 60 meter boven bomen van 30 meter uitkwamen. Zeker 1950 hectare is getroffen, waaronder wijngebieden bij het Okanagan Lake. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Triodos Bank waarschuwt dat de extreme hitte en droogte in Europa de economische groei dit jaar volledig kunnen teniet doen. De bank schat de economische schade op ongeveer 180 miljard euro, wat neerkomt op 1% van de totale economie van de Europese Unie. De hitte raakt vooral de arbeidsproductiviteit en zorgt voor landbouwverliezen tussen de 3% en 7%, wat kan leiden tot hogere voedselprijzen. Door lage waterstanden is de binnenvaart verstoord en kampen energiecentrales met koelwatertekorten, wat de elektriciteitsprijzen opdrijft.

0: Frankrijk wordt het hardst getroffen, met een mogelijke krimp van 0,6%, terwijl in Nederland de economische groei vrijwel volledig kan wegvallen. Paramount biedt de twee grootste bioscoopketens in de Verenigde Staten een contract aan, met garanties over het aantal films na de overname door Skydance. Topman David Ellison beloofde eerder dat Paramount elk jaar 30 bioscoopfilms zal uitbrengen, maar de branche twijfelde aan die toezegging. In de driejarige overeenkomst staat dat films minimaal 45 dagen alleen in bioscopen draaien en zeker 90 dagen niet op streamingdiensten verschijnen. De aangekondigde overname ter waarde van $110 miljard stuit op verzet van 12 Amerikaanse staten, die vrezen dat het nieuwe bedrijf te groot wordt. De contracten met de bioscoopketens zijn mogelijk een poging van Paramount om de zaak te schikken. Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven, nadat Baboe moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling kreeg. De stichting wil voorkomen dat bezitters van ondeugdelijke baboefietsen geen compensatie meer krijgen bij een mogelijk faillissement. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen. Veilige Bakfiets heeft ook contact opgenomen met de bewindvoerders van Axel en wil niet dat de baboeclaim achteraan in de rij met schuldeisers belandt. Axel moest in 2024 tijdelijk stoppen met de verkoop van baboebakfietsen en veel fietsen terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken. Elon Musk heeft zijn vermogen zien herstellen tot $817 miljard, omgerekend ongeveer €707 miljard. Dat komt door een forse koerswinst van zijn ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX. De aandelen van SpaceX stegen vrijdag voor de tweede dag op rij flink, met een tweedaagse opleving van ongeveer 23%. Dat is goed voor een toename van de beurswaarde van meer dan $327 miljard. Een week geleden werd het vermogen van de rijkste man ter wereld nog geschat op $684 miljard. Amazon investeert in een grote gascentrale in Texas om meer rekenkracht te krijgen voor kunstmatige intelligentie. De centrale krijgt 35 turbines en een vermogen van bijna 8 gigawatt, waarmee het de grootste gascentrale van de Verenigde Staten wordt. De installatie mag jaarlijks meer dan 30 miljoen ton broeikasgassen uitstoten, wat het mogelijk de grootste uitstoter van het land maakt. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat de kosten worden afgewenteld op gewone Amerikanen. Het bedrijf benadrukt trouw te blijven aan de eigen doelstelling om tegen 2040 een netto-uitstoot van nul te bereiken. Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken of er extra water beschikbaar kan komen voor tuinders die kampen met droogte. Sinds enkele dagen geldt een onttrekkingsverbod in het kustgebied van Den Haag tot Rotterdam, waardoor tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen mogen halen. De sector bekijkt 3 mogelijke oplossingen, waaronder het aanvoeren van zoet oppervlaktewater van buiten het gebied met tankwagens, het plaatsen van een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en het gebruik van gezuiverd rioolwater. Het waterschap heeft code zwart afgekondigd, omdat al het zoete water nodig is om de waterstanden op peil te houden voor de stabiliteit van de dijken. De glastuinbouwsector neemt het voortouw bij de onderzoeken en draagt de kosten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Landskampioen PSV is de jacht op de 4e landstitel op rij begonnen met een teleurstelling. In het eigen Philipsstadion speelde de ploeg van trainer Peter Bos gelijk tegen Fortuna Sittard, 2-2. PSV draaide een achterstand om in een voorsprong, maar diep in blessuretijd maakte Eduard Michut de gelijkmaker. Ole Romeini had Fortuna vlak voor rust op voorsprong gezet. Ryan Flamingo en Noah Fernandez scoorden voor PSV, maar de Eindhovenaren lieten de zegen dus alsnog uit handen glippen. De voetbalsters van Ajax hebben de derde voorronde van de Champions League bereikt. In Glasgow werd Rangers zaterdagavond met 2-1 verslagen in de finale van een mini-toernooi. Nadien Noordam zette Ajax op voorsprong, maar kort voor tijd kopte Elliot Austin de Rangers op gelijke hoogte. Sherida Spitsen besliste de wedstrijd alsnog met een strafschop in blessuretijd. In de derde voorronde wacht Ajax eind augustus en begin september een tweeluik met een nog te bepalen tegenstander. AZ heeft het nieuwe eredivisieseizoen gewonnen van ADO Den Haag. In Alkmaar werd het zaterdagavond 2-0 voor de bekerwinnaar. In de eerste helft leek Elia Dijkstra AZ op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens een overtreding. Na rust maakte Rozangelo Daal de openingstreffer, waarna invaller Kelvin Stengs de 2-0 maakte. AZ is na de 4-0 overwinning op PSV in de strijd om de Johan Cruijffschaal nog foutloos dit seizoen. Trainer Peter Bos noemt het optreden van PSV tegen Fortuna Sittard slecht. De landskampioen speelde in de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen thuis met 2-2 gelijk. PSV had veel balbezit, maar creëerde te weinig kansen. Bos erkent dat zijn ploeg de kansen die Fortuna kreeg zelf weggaf. De trainer wil zijn tactiek niet aanpassen, ondanks het puntverlies. Wereldvoetbalbond FIFA veroordeelt wat de bond noemt gecoördineerde pogingen om de organisatie en voorzitter Gianni Infantino te ondermijnen. Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plan om miljarden op te halen door commerciële rechten van het WK te verkopen. Ook zijn er beschuldigingen over een vertrekvergoeding aan een vermeende minnares uit zijn tijd bij de UEFA, wat de Europese bond bevestigt, maar de FIFA ontkent. Bonden uit Wales, Servië, Finland en Engeland trokken hun steun in voor Infantino's herverkiezing in maart. De FIFA benadrukt dat eventuele procedures tegen het leiderschap van Infantino moeten verlopen volgens de statuten. Inter Miami heeft vannacht in de Leagues Cup met 2-1 verloren van het Mexicaanse Monterrey. Sterspeler Lionel Messi ontbrak bij de wedstrijd nadat vrijdagavond zijn vader Jorge overleed in Argentinië. Messi arriveerde zaterdagavond in zijn thuisland. Voor de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden. Rodrigo de Paul opende de score voor Miami en toonde daarna het shirt van zijn vriend Messi. Maar na rust maakte Monterrey het verschil. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en droog met weinig wind. Vanmiddag blijft het in het noordoosten mooi weer, maar in het zuiden en midden neemt de bewolking toe. Het blijft wel droog. De temperatuur loopt op naar zo'n 25 graden, aan zee tot plaatselijk 31 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten. Vanavond wisselen wolken en zon elkaar af en het blijft droog. Vannacht blijft het zacht, rond de 18 graden. Morgen neemt de bewolking in het noorden en westen toe met kans op een spatje regen. Maar in het zuidoosten blijft het zonnig. De temperatuur ligt tussen de 22 en 28 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: Een natuurbrand in Herperduin bij Os is onder controle. Het vuur heeft zich niet verder verspreid. De brandweer blijft nog nablussen om te voorkomen dat de brandweer oplaait. Zondagochtend woedde er brand in een gebied van 100 bij 150 meter. Herperduin maakt deel uit van natuurgebied De Maashorst. De weersomstandigheden lijken gunstig om woensdag de gedeeltelijke zonsverduistering in Nederland te kunnen zien. Weer Online verwacht geen grootschalige lage bewolking die het zicht belemmert. Woensdag 12 augustus verdwijnt bijna 90% van de zon achter de maan. Het hoogtepunt is om 20:11 als de zon al laag staat. In delen van IJsland en Spanje is een complete zonsverduistering te zien.
7: In natuurgebied Herperduin bij Os woedt een natuurbrand. Het gaat om een gebied van 100 bij 150 meter. De brandweer is met veel voertuigen ter plaatse, waaronder waterwagens. Er komt laaghangende rook vrij die richting Berchem en Os trekt. De veiligheidsregio adviseert mensen die daar last van hebben ramen en deuren te sluiten.
8: In Schinveld is in de nacht van zaterdag op zondag iemand gewond geraakt bij een steekincident. Het gebeurde rond 2:30 in de Brunsummerstraat. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek.
9: Een 83-jarige fietser uit Nunspeet is zaterdagmiddag overleden na een aanrijding met een auto in Aalten. Het ongeluk gebeurde rond 4:45 aan de Bredevoortse straatweg in de Achterhoekse plaats.
10: In Uden is een agent gewond geraakt nadat een automobilist met een gestolen auto inreed op een politieauto. De agent is naar het ziekenhuis gebracht en de politieauto raakte zwaar beschadigd. Agenten hadden de gestolen auto met caravan eerder aangetroffen op de rondweg van Volkel, maar de bestuurder negeerde een stopteken. Een inzittende koppelde de caravan af, waarna de auto met hoge snelheid richting Uden vluchtte. De politie heeft nog niemand aangehouden en trof het voertuig later elders in Uden aan.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. Op het Indonesische eiland Java is het nationaal park Bromo Tengger Semeru voorlopig gesloten vanwege een natuurbrand die al dagen boet. Sinds maandag is 176 hectare in vlammen opgegaan. De brandweer zet blushelikopters en drones in, maar steile hellingen en harde wind bemoeilijken het blussen. In het park ligt de onder toeristen populaire vulkaan Bromo. Bezoekers die kaartjes hadden, kunnen hun geld terugvragen. Een 14-jarige jongen die vrijdag in Thailand zijn grootouders doodschoot en daarna 6 mensen ombracht op een school, was al langer bezig met wapens en geweld. De politie meldt dat hij eerder een balletjespistool mee naar school had genomen en gewelddadige filmpjes bekeek op sociale media. Ook zocht hij online naar instructies om een vuurwapen te gebruiken. Bij de aanval raakten meer dan 20 mensen gewond, waarna de jongen zelfmoord pleegde. Het Thaise ministerie van Onderwijs wil binnen 3 maanden nieuwe veiligheidsprotocollen invoeren.
14: Op de luchthaven van Sydney hebben 2 passagiersvliegtuigen zondag bijna een botsing gemaakt. Een Airbus A320 van Jetstar taxiede naar de startbaan toen een Boeing 777 van Qatar Airways gevaarlijk dichtbij kwam. Die Boeing werd op dat moment verplaatst met een sleepvoertuig. Beide vliegtuigen remden hard, waarbij een bemanningslid aan boord van de Airbus gewond raakte en de Boeing beschadigd raakte. De Australische onderzoeksdienst onderzoekt het incident, waarbij volgens een bron mogelijk de bestuurder van het sleepvoertuig de instructies van de luchtverkeersleiding niet heeft gevolgd.
15: De Verenigde Staten hebben nog niet publiekelijk gereageerd op de voorwaarden die Iran zaterdag heeft gesteld voor de heropening van de Straat van Hormuz. Teheran eist dat de VS alle dreigingen aan Iran staken en de strijd tegen Iran en diens regionale bondgenoten definitief beëindigen. Ook wil Iran dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd, bevroren Iraanse tegoeden worden vrijgegeven en dat de VS Iran compenseren voor de schade tijdens het conflict. De Iraanse revolutionaire garde laat weten dat Iran niet zal terugkomen op de eisen en dat de VS een oprechte verandering in hun gedrag moeten laten zien.
16: In Colombia is een politieagent omgekomen bij een aanval op een politiebureau, op de eerste dag na de inauguratie van president Abelardo de la Espriella. Bij een aanslag met een autobom op een tolstation in de buurt van Cali vielen gewonden. Volgens het leger zaten dissidenten van de ontbonden guerrillagroep FARC achter de aanslag in Cali. Bij de aanval op het politiebureau in de noordelijke regio Cesar werden drones met explosieven ingezet. De La Espriella beloofde tijdens zijn campagne hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen.
17: In de West-Canadese provincie British Columbia is de noodtoestand uitgeroepen vanwege hevige natuurbranden. Meer dan 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Huizen zijn verloren.
18: En sommige mensen moesten worden gered omdat de situatie zeer snel veranderde. Een brandweerfunctionaris beschreef een van de branden als een ontploffende bom, met vlammen die 60 meter boven bomen van 30 meter uitkwamen. Zeker 1950 hectare is getroffen, waaronder wijngebieden bij het Okanagan Lake.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws. Triodos Bank waarschuwt dat de extreme hitte en droogte in Europa de economische groei dit jaar volledig kunnen teniet doen. De bank schat de economische schade op ongeveer 180 miljard euro, wat neerkomt op 1% van de totale economie van de Europese Unie. De hitte raakt vooral de arbeidsproductiviteit en zorgt voor landbouwverliezen tussen de 3% en 7%, wat kan leiden tot hogere voedselprijzen. Door lage waterstanden is de binnenvaart verstoord en kampen energiecentrales met koelwatertekorten, wat de elektriciteitsprijzen opdrijft. Frankrijk wordt het hardst getroffen, met een mogelijke krimp van 0,6%, terwijl in Nederland de economische groei vrijwel volledig kan wegvallen.
21: Paramount biedt de twee grootste bioscoopketens in de Verenigde Staten een contract aan, met garanties over het aantal films na de overname door Skydance. Topman David Ellison beloofde eerder dat Paramount elk jaar 30 bioscoopfilms zal uitbrengen. Maar de branche twijfelde aan die toezegging. In de driejarige overeenkomst staat dat films minimaal 45 dagen alleen in bioscopen draaien en zeker 90 dagen niet op streamingdiensten verschijnen. De aangekondigde overname ter waarde van $110 miljard stuit op verzet van 12 Amerikaanse staten, die vrezen dat het nieuwe bedrijf te groot wordt. De contracten met de bioscoopketens zijn mogelijk een poging van Paramount om de zaak te schikken.
22: Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven, nadat Baboe moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling kreeg. De stichting wil voorkomen dat bezitters van ondeugdelijke Baboe-fietsen geen compensatie meer krijgen bij een mogelijk faillissement. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen. Veilige Bakfiets heeft ook contact opgenomen met de bewindvoerders van Axel en wil niet dat de Baboe-claim achteraan in de rij met schuldeisers belandt. Axel moest in 2024 tijdelijk stoppen met de verkoop van Baboe-bakfietsen en veel fietsen terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken.
23: Elon Musk heeft zijn vermogen zien herstellen tot $817 miljard. Omgerekend ongeveer €707 miljard. Dat komt door een forse koerswinst van zijn ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX. De aandelen van SpaceX stegen vrijdag voor de tweede dag op rij flink, met een tweedaagse opleving van ongeveer 23%. Dat is goed voor een toename van de beurswaarde van meer dan $327 miljard. Een week geleden werd het vermogen van de rijkste man ter wereld nog geschat op $684 miljard.
24: Amazon investeert in een grote gascentrale in Texas om meer rekenkracht te krijgen voor kunstmatige intelligentie. De centrale krijgt 35 turbines en een vermogen van bijna 8 gigawatt, waarmee het de grootste gascentrale van de Verenigde Staten wordt. De installatie mag jaarlijks meer dan 30 miljoen ton broeikasgassen uitstoten, wat het mogelijk de grootste uitstoter van het land maakt. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat de kosten worden afgewenteld op gewone Amerikanen. Het bedrijf benadrukt trouw te blijven aan de eigen doelstelling om tegen 2040 een netto-uitstoot van nul te bereiken.
25: Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken of er extra water beschikbaar kan komen voor tuinders die kampen met droogte. Sinds enkele dagen geldt een onttrekkingsverbod in het kustgebied van Den Haag tot Rotterdam, waardoor tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen mogen halen. De sector bekijkt 3 mogelijke oplossingen, waaronder het aanvoeren van zoet oppervlaktewater van buiten het gebied met tankwagens, het plaatsen van een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg
0: en het gebruik van gezuiverd rioolwater. Het waterschap heeft code zwart afgekondigd, omdat al het zoete water nodig is om de waterstanden op peil te houden voor de stabiliteit van de dijken. De glastuinbouwsector neemt het voortouw bij de onderzoeken en draagt de kosten.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Landskampioen PSV is de jacht op de vierde landstitel op rij begonnen met een teleurstelling. In het eigen Philipsstadion speelde de ploeg van trainer Peter Bos gelijk tegen Fortuna Sittard, 2-2. PSV draaide een achterstand om in een voorsprong, maar diep in blessuretijd maakte Eduard Michut de gelijkmaker. Ole Romeini had Fortuna vlak voor rust op voorsprong gezet. Ryan Flamingo en Noah Fernandez scoorden voor PSV, maar de Eindhovenaren lieten de zegen dus alsnog uit handen glippen. De voetbalsters van Ajax hebben de derde voorronde van de Champions League bereikt. In Glasgow werd Rangers zaterdagavond met 2-1 verslagen in de finale van een mini-toernooi. Nadien Noordam zette Ajax op voorsprong, maar kort voor tijd kopte Elliot Austin de Rangers op gelijke hoogte. Sherida Spitsen besliste de wedstrijd alsnog met een strafschop in blessuretijd. In de derde voorronde wacht Ajax eind augustus en begin september een tweeluik met een nog te bepalen tegenstander. AZ heeft het nieuwe eredivisieseizoen gewonnen van ADO Den Haag. In Alkmaar werd het zaterdagavond 2-0 voor de bekerwinnaar. In de eerste helft leek Elia Dijkstra AZ op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens een overtreding. Na rust maakte Rozangelo Daal de openingstreffer, waarna invaller Kelvin Stengs de 2-0 maakte. AZ is na de 4-0 overwinning op PSV in de strijd om de Johan Cruijffschaal nog foutloos dit seizoen. Trainer Peter Bos noemt het optreden van PSV tegen Fortuna Sittard slecht. De landskampioen speelde in de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen thuis met 2-2 gelijk. PSV had veel balbezit, maar creëerde te weinig kansen. Bos erkent dat zijn ploeg de kansen die Fortuna kreeg zelf weggaf. De trainer wil zijn tactiek niet aanpassen, ondanks het puntverlies. Wereldvoetbalbond FIFA veroordeelt wat de bond noemt gecoördineerde pogingen om de organisatie en voorzitter Gianni Infantino te ondermijnen. Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plan om miljarden op te halen door commerciële rechten van het WK te verkopen. Ook zijn er beschuldigingen over een vertrekvergoeding aan een vermeende minnares uit zijn tijd bij de UEFA, wat de Europese Bond bevestigt, maar de FIFA ontkent. Bonden uit Wales, Servië, Finland en Engeland trokken hun steun in voor Infantino's herverkiezing in maart. De FIFA benadrukt dat eventuele procedures tegen het leiderschap van Infantino moeten verlopen volgens de statuten. Inter Miami heeft vannacht in de Leagues Cup met 2-1 verloren van het Mexicaanse Monterrey. Sterspeler Lionel Messi ontbrak bij de wedstrijd nadat vrijdagavond zijn vader Jorge overleed in Argentinië. Messi arriveerde zaterdagavond in zijn thuisland. Voor de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden. Rodrigo de Paul opende de score voor Miami en toonde daarna het shirt van zijn vriend Messi. Maar na rust maakte Monterrey het verschil. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en droog met weinig wind. Vanmiddag blijft het in het noordoosten zonnig, maar in het zuiden en midden neemt de bewolking toe. Het blijft wel droog. De temperatuur loopt op tot 25 graden aan zee en plaatselijk 31 graden in het zuiden. De zwakke tot matige wind komt uit het zuidwesten. Vanavond blijft het droog met af en toe wat zon tussen de wolken door. Vannacht wordt het zwoel met temperaturen rond de 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met kans op wat regen, terwijl het in het zuidoosten zonnig blijft. Middagtemperaturen morgen tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten.
26: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
27: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
6: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een natuurbrand in Herperduin bij Os is onder controle. Het vuur heeft zich niet verder verspreid. De brandweer blijft nog nablussen om te voorkomen dat de brandweer oplaait. Zondagochtend woedde er brand in een gebied van 100 bij 150 meter. Herperduin maakt deel uit van natuurgebied De Maashorst. De weersomstandigheden lijken gunstig om woensdag de gedeeltelijke zonsverduistering in Nederland te kunnen zien. Weer Online verwacht geen grootschalige lage bewolking die het zicht belemmert. Woensdag 12 augustus verdwijnt bijna 90% van de zon achter de maan. Het hoogtepunt is om 20:11 als de zon al laag staat. In delen van IJsland en Spanje is een complete zonsverduistering te zien.
8: In natuurgebied Herpenduin bij Os woedt een natuurbrand. Het gaat om een gebied van 100 bij 150 meter. De brandweer is met veel voertuigen ter plaatse, waaronder waterwagens. Er komt laaghangende rook vrij die richting Berchem en Os trekt. De veiligheidsregio adviseert mensen die daar last van hebben ramen en deuren te sluiten.
9: In Schinveld is in de nacht van zaterdag op zondag iemand gewond geraakt bij een steekincident. Het gebeurde rond 2:30 in de Brunsummerstraat. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek.
10: Een 83-jarige fietser uit Nunspeet is zaterdagmiddag overleden na een aanrijding met een auto in Aalten. Het ongeluk gebeurde rond 4:45 aan de Bredevoortse straatweg in de Achterhoekse plaats.
11: In Uden is een agent gewond geraakt nadat een automobilist met een gestolen auto inreed op een politieauto. De agent is naar het ziekenhuis gebracht en de politieauto raakte zwaar beschadigd. Agenten hadden de gestolen auto met caravan eerder aangetroffen op de rondweg van Volkel, maar de bestuurder negeerde een stopteken. Een inzittende koppelde de caravan af, maar naar de auto met hoge snelheid richting Uden vluchtte. De politie heeft nog niemand aangehouden en trof het voertuig later elders in Uden aan.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
27: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws. In de Oekraïnse stad Dnipro is vrijdag een pakhuis met humanitaire hulpgoederen verwoest bij een aanval. Dat meldt de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie, Tedros Adhanom Ghebreyesus, op X. Het pakhuis bevat de medische spullen van de WHO, bedoeld voor zorgverlening aan het front. Een medewerker van de organisatie had eerder op de dag met hulp van chauffeurs 130 van de ongeveer 300 pallets kunnen weghalen. Tedros veroordeelt de aanval en roept op aanvallen op de gezondheidszorg te stoppen.
29: Op het Indonesische eiland Java is het nationaal park Bromo Tengger Semeru voorlopig gesloten vanwege een natuurbrand die al dagen boet. Sinds maandag is 176 hectare in vlammen opgegaan. De brandweer zet blushelikopters en drones in, maar steile hellingen en harde wind bemoeilijken het blussen. In het park ligt de onder toeristen populaire vulkaan Bromo. Bezoekers die kaartjes hadden, kunnen hun geld terugvragen.
30: Een 14-jarige jongen die vrijdag in Thailand zijn grootouders doodschoot en daarna 6 mensen ombracht op een school, was al langer bezig met wapens en geweld. De politie meldt dat hij eerder een balletjespistool mee naar school had genomen en gewelddadige filmpjes bekeek op sociale media. Ook zocht hij online naar instructies om een vuurwapen te gebruiken. Bij de aanval raakten meer dan 20 mensen gewond, waarna de jongen zelfmoord pleegde. Het Thaise ministerie van Onderwijs wil binnen 3 maanden nieuwe veiligheidsprotocollen invoeren.
31: Op de luchthaven van Sydney hebben 2 passagiersvliegtuigen zondag bijna een botsing gemaakt.
13: Een Airbus A320 van Jetstar taxiede naar de startbaan toen een Boeing 777 van Qatar Airways gevaarlijk dichtbij kwam. Die Boeing werd op dat moment verplaatst met een sleepvoertuig. Beide vliegtuigen remden hard, waarbij een bemanningslid aan boord van de Airbus gewond raakte en de Boeing beschadigd raakte. De Australische onderzoeksdienst onderzoekt het incident, waarbij volgens een bron mogelijk de bestuurder van het sleepvoertuig de instructies van de luchtverkeersleiding niet heeft gevolgd.
14: De Verenigde Staten hebben nog niet publiekelijk gereageerd op de voorwaarden die Iran zaterdag heeft gesteld voor de heropening van de Straat van Hormuz. Teheran eist dat de VS alle dreigingen aan Iran staken en de strijd tegen Iran en diens regionale bondgenoten definitief beëindigen. Ook wil Iran dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd, bevroren Iraanse tegoeden worden vrijgegeven en dat de VS Iran compenseren voor de schade tijdens het conflict. De Iraanse revolutionaire garde laat weten dat Iran niet zal terugkomen op de eisen en dat de VS een oprechte verandering in hun gedrag moeten laten zien.
15: In Colombia is een politieagent omgekomen bij een aanval op een politiebureau, op de eerste dag na de inauguratie van president Abelardo de la Espriella. Bij een aanslag met een autobom op een tolstation in de buurt van Cali vielen gewonden. Volgens het leger zaten dissidenten van de ontbonden guerrillagroep FARC achter de aanslag in Cali. Bij de aanval op het politiebureau in de noordelijke regio Cesar werden drones met explosieven ingezet. De La Espriella beloofde tijdens zijn campagne hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
27: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. De topman van het Duitse defensieconcern Rheinmetall wordt dag en nacht beveiligd vanwege een reeks bedreigingen. Armin Papperger zegt zich niet te laten intimideren en stelt dat wie de druk niet aan kan, niet thuis hoort in deze functie. Zijn beveiligingsniveau is inmiddels vergelijkbaar met dat van bondskanselier Friedrich Merz. De 63-jarige staat onder politiebescherming vanwege vermoedelijke Russische moordplannen en wordt te alle tijden omringd door lijfwachten. Rheinmetall levert grote hoeveelheden wapens aan Oekraïne en bouwt daar ook fabrieken.
18: Triodos Bank waarschuwt dat de extreme hitte en droogte in Europa de economische groei dit jaar volledig kunnen teniet doen. De bank schat de economische schade op ongeveer 180 miljard euro, wat neerkomt op 1% van de totale economie van de Europese Unie. De hitte raakt vooral de arbeidsproductiviteit en zorgt voor landbouwverliezen tussen de 3% en 7%, wat kan leiden tot hogere voedselprijzen. Door lage waterstanden is de binnenvaart verstoord en kampen energiecentrales met koelwatertekorten, wat de elektriciteitsprijzen opdrijft. Frankrijk wordt het hardst getroffen, met een mogelijke krimp van 0,6%, terwijl in Nederland de economische groei vrijwel volledig kan wegvallen.
19: Paramount biedt de twee grootste bioscoopketens in de Verenigde Staten een contract aan, met garanties over het aantal films na de overname door Skydance. Topman David Ellison beloofde eerder dat Paramount elk jaar 30 bioscoopfilms zal uitbrengen, maar de branche twijfelde aan die toezegging. In de driejarige overeenkomst staat dat films minimaal 45 dagen alleen in bioscopen draaien en zeker 90 dagen niet op streamingdiensten verschijnen. De aangekondigde overname ter waarde van $110 miljard... stuit op verzet van 12 Amerikaanse staten, die vrezen dat het nieuwe bedrijf te groot wordt. De contracten met de bioscoopketens zijn mogelijk een poging van Paramount om de zaak te schikken.
20: Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven, nadat Babu moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling kreeg. De stichting wil voorkomen dat bezitters van ondeugdelijke baboefietsen geen compensatie meer krijgen bij een mogelijk faillissement. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen.
30: Veilige Bakfiets heeft ook contact opgenomen met de bewindvoerders van Axel en wil niet dat de Baboe-claim achteraan in de rij met schuldeisers belandt. Axel moest in 2024 tijdelijk stoppen met de verkoop van Baboe bakfietsen en veel fietsen terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken.
0: Elon Musk heeft zijn vermogen zien herstellen tot $817 miljard, omgerekend ongeveer €707 miljard. Dat komt door een forse koerswinst van zijn ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX. De aandelen van SpaceX stegen vrijdag voor de tweede dag op rij flink, met een tweedaagse opleving van ongeveer 23%. Dat is goed voor een toename van de beurswaarde van meer dan $327 miljard. Een week geleden werd het vermogen van de rijkste man ter wereld nog geschat op $684 miljard.
1: Amazon investeert in een grote gascentrale in Texas om meer rekenkracht te krijgen voor kunstmatige intelligentie. De centrale krijgt 35 turbines en een vermogen van bijna 8 gigawatt, waarmee het de grootste gascentrale van de Verenigde Staten wordt. De installatie mag jaarlijks meer dan 30 miljoen ton broeikasgassen uitstoten, wat het mogelijk de grootste uitstoter van het land maakt. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat de kosten worden afgewenteld op gewone Amerikanen. Het bedrijf benadrukt trouw te blijven aan de eigen doelstelling om tegen 2040 een netto-uitstoot van nul te bereiken.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Landskampioen PSV is de jacht op de vierde landstitel op rij begonnen met een teleurstelling. In het eigen Philipsstadion speelde de ploeg van trainer Peter Bos gelijk tegen Fortuna Sittard, 2-2. PSV draaide een achterstand om in een voorsprong, maar diep in blessuretijd maakte Eduard Michut de gelijkmaker. Ole Romeini had Fortuna vlak voor rust op voorsprong gezet. Ryan Flamingo en Noah Fernandez scoorden voor PSV, maar de Eindhovenaren lieten de zegen dus alsnog uit handen glippen. AZ heeft het nieuwe eredivisieseizoen gewonnen van ADO Den Haag. In Alkmaar werd het zaterdagavond 2-0 voor de bekerwinnaar. In de eerste helft leek Elia Dijkstra AZ op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens een overtreding. Na rust maakte Rozangelo Daal de openingstreffer, waarna invaller Kelvin Stengs de 2-0 maakte. AZ is na de 4-0 overwinning op PSV in de strijd om de Johan Cruijffschaal nog foutloos dit seizoen. Trainer Peter Bos noemt het optreden van PSV tegen Fortuna Sittard slecht. De landskampioen speelde in de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen thuis met 2-2 gelijk. PSV had veel balbezit, maar creëerde te weinig kansen. Bos erkent dat zijn ploeg de kansen die Fortuna kreeg zelf weggaf. De trainer wil zijn tactiek niet aanpassen, ondanks het puntverlies.
4: Wereldvoetbalbond FIFA veroordeelt wat de bond noemt gecoördineerde pogingen om de organisatie en voorzitter Gianni Infantino te ondermijnen. Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plan om miljarden op te halen door commerciële rechten van het WK te verkopen. Ook zijn er beschuldigingen over een vertrekvergoeding aan een vermeende minnares uit zijn tijd bij de UEFA, wat de Europese bond bevestigt, maar de FIFA ontkent. Bonden uit Wales, Servië, Finland en Engeland trokken hun steun in voor Infantino's herverkiezing in maart. De FIFA benadrukt dat eventuele procedures tegen het leiderschap van Infantino moeten verlopen volgens de statuten. Inter Miami heeft vannacht in de Leagues Cup met 2-1 verloren van het Mexicaanse Monterrey. Sterspeler Lionel Messi ontbrak bij de wedstrijd nadat vrijdagavond zijn vader Jorge overleed in Argentinië. Messi arriveerde zaterdagavond in zijn thuisland. Voor de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden. Rodrigo de Paul opende de score voor Miami en toonde daarna het shirt van zijn vriend Messi. Maar na rust maakte Monterrey het verschil.
5: Arina Sabalenka heeft 3 weken voor de US Open een pijnlijke nederlaag geleden. De Belarussische nummer 1 van de wereld verloor in Toronto in de vierde ronde van de Russische Ekaterina Alexandrova. 6-7, 6-4, 4-6. Alexandrova won de eerste set via een tiebreak, waarna Sabalenka zich in de tweede set terugvocht. In de derde set benutte de Russische haar derde matchpoint.
6: Sabalenka won de laatste twee edities van de US Open, die op 30 augustus begint. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en droog met weinig wind. Vanmiddag blijft het in het noordoosten zonnig, maar in het zuiden en midden neemt de bewolking toe. Het blijft droog. De temperatuur loopt op tot zo'n 25 graden aan zee en plaatselijk 31 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten. Vanavond blijft het droog met af en toe wat zon. Vannacht wordt het zwoel met temperaturen rond de 18 graden. Morgen begint bewolkt in het noorden en westen met kans op een spat regen, maar in het zuidoosten blijft het zonnig. Middagtemperaturen schommelen tussen 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
27: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag een vrouw om het leven gekomen door een schietpartij. De politie zegt dat het slachtoffer een bekende was van de verdachte. De man vluchtte in een auto en werd later die nacht in een andere woning opgepakt. Op het moment van de schietpartij waren er 3 kinderen in de woning aan de New York Single. Zij zijn elders ondergebracht. Bij de aanhouding vond de politie een vuurwapen en het vermoedelijke vluchtvoertuig.
21: Een natuurbrand in Herperduin bij Os is onder controle. Het vuur heeft zich niet verder verspreid. De brandweer blijft nog nablussen om te voorkomen dat de brandweer oplaait. Zondagochtend woedde er brand in een gebied van 100 bij 150 meter. Herperduin maakt deel uit van natuurgebied De Maashorst. De weersomstandigheden lijken gunstig om woensdag de gedeeltelijke zonsverduistering in Nederland te kunnen zien. Weer Online verwacht geen grootschalige lage bewolking die het zicht belemmert. Woensdag 12 augustus verdwijnt bijna 90% van de zon achter de maan. Het hoogtepunt is om 20:11, als de zon al laag staat. In delen van IJsland en Spanje is een complete zonsverduistering te zien.
22: In natuurgebied Herpenduin bij Os woedt een natuurbrand. Het gaat om een gebied van 100 bij 150 meter. De brandweer is met veel voertuigen ter plaatse, waaronder waterwagens. Er komt laaghangende rook vrij die richting Berchem en Os trekt. De veiligheidsregio adviseert mensen die daar last van hebben ramen en deuren te sluiten.
23: In Schinveld is in de nacht van zaterdag op zondag iemand gewond geraakt bij een steekincident. Het gebeurde rond 2:30 in de Brunsummerstraat. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek.
24: In Uden is een agent gewond geraakt nadat een automobilist met een gestolen auto inreed op een politieauto. De agent is naar het ziekenhuis gebracht en de politieauto raakte zwaar beschadigd. Agenten hadden de gestolen auto met caravan eerder aangetroffen op de rondweg van Volkel, maar de bestuurder negeerde een stopteken. Een inzittende koppelde de caravan af, maar naar de auto met hoge snelheid richting Uden vluchtte. De politie heeft nog niemand aangehouden en trof het voertuig later elders in Uden aan.
25: Dit was het Binnenlands Nieuws.
27: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
26: Nu het buitenlands nieuws. In de Oekraïnse stad Dnipro is vrijdag een pakhuis met humanitaire hulpgoederen verwoest bij een aanval. Dat meldt de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie, Tedros Adhanom Ghebreyesus, op X. Het pakhuis bevat de medische spullen van de WHO, bedoeld voor zorgverlening aan het front.
11: Een medewerker van de organisatie had eerder op de dag met hulp van chauffeurs 130 van de ongeveer 300 pallets kunnen weghalen. Tedros veroordeelt de aanval en roept op aanvallen op de gezondheidszorg te stoppen.
12: Op het Indonesische eiland Java is het Nationaal Park Bromo Tengger Semeru voorlopig gesloten vanwege een natuurbrand die al dagen boet. Sinds maandag is 176 hectare in vlammen opgegaan. De brandweer zet blushelikopters en drones in, maar steile hellingen en harde wind bemoeilijken het blussen. In het park ligt de onder toeristen populaire vulkaan Bromo. Bezoekers die kaartjes hadden, kunnen hun geld terugvragen.
13: Een 14-jarige jongen die vrijdag in Thailand zijn grootouders doodschoot en daarna 6 mensen ombracht op een school, was al langer bezig met wapens en geweld. De politie meldt dat hij eerder een balletjespistool mee naar school had genomen en gewelddadige filmpjes bekeek op sociale media. Ook zocht hij online naar instructies om een vuurwapen te gebruiken. Bij de aanval raakten meer dan 20 mensen gewond, waarna de jongen zelfmoord pleegde. Het Thaise ministerie van Onderwijs wil binnen 3 maanden nieuwe veiligheidsprotocollen invoeren.
14: Op de luchthaven van Sydney hebben 2 passagiersvliegtuigen zondag bijna een botsing gemaakt. Een Airbus A320 van Jetstar taxiede naar de startbaan toen een Boeing 777 van Qatar Airways gevaarlijk dichtbij kwam. Die Boeing werd op dat moment verplaatst met een sleepvoertuig. Beide vliegtuigen remden hard, waarbij een bemanningslid aan boord van de Airbus gewond raakte en de Boeing beschadigd raakte. De Australische onderzoeksdienst onderzoekt het incident, waarbij volgens een bron mogelijk de bestuurder van het sleepvoertuig de instructies van de luchtverkeersleiding niet heeft gevolgd.
15: De Verenigde Staten hebben nog niet publiekelijk gereageerd op de voorwaarden die Iran zaterdag heeft gesteld voor de heropening van de Straat van Hormuz. Teheran eist dat de VS alle dreigingen aan Iran staken en de strijd tegen Iran en diens regionale bondgenoten definitief beëindigen. Ook wil Iran dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd, bevroren Iraanse tegoeden worden vrijgegeven en dat de VS Iran compenseren voor de schade tijdens het conflict. De Iraanse revolutionaire garde laat weten dat Iran niet zal terugkomen op de eisen en dat de VS een oprechte verandering in hun gedrag moeten laten zien.
16: In Colombia is een politieagent omgekomen bij een aanval op een politiebureau, op de eerste dag na de inauguratie van president Abelardo de la Espriella. Bij een aanslag met een autobom op een tolstation in de buurt van Cali vielen gewonden. Volgens het leger zaten dissidenten van de ontbonden guerrillagroep FARC achter de aanslag in Cali. Bij de aanval op het politiebureau in de noordelijke regio Cesar werden drones met explosieven ingezet. De La Espriella beloofde tijdens zijn campagne hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
27: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws. De topman van het Duitse defensieconcern Rheinmetall wordt dag en nacht beveiligd vanwege een reeks bedreigingen. Armin Papperger zegt zich niet te laten intimideren en stelt dat wie de druk niet aan kan, niet thuis hoort in deze functie. Zijn beveiligingsniveau is inmiddels vergelijkbaar met dat van bondskanselier Friedrich Merz. De 63-jarige staat onder politiebescherming vanwege vermoedelijke Russische moordplannen en wordt te alle tijden omringd door lijfwachten. Rheinmetall levert grote hoeveelheden wapens aan Oekraïne en bouwt daar ook fabrieken.
19: Triodos Bank waarschuwt dat de extreme hitte en droogte in Europa de economische groei dit jaar volledig kunnen teniet doen. De bank schat de economische schade op ongeveer 180 miljard euro, wat neerkomt op 1% van de totale economie van de Europese Unie. De hitte raakt vooral de arbeidsproductiviteit en zorgt voor landbouwverliezen tussen de 3 en 7%, wat kan leiden tot hogere voedselprijzen.
0: Door lage waterstanden is de binnenvaart verstoord en kampen energiecentrales met koelwatertekorten, wat de elektriciteitsprijzen opdrijft. Frankrijk wordt het hardst getroffen, met een mogelijke krimp van 0,6%, terwijl in Nederland de economische groei vrijwel volledig kan wegvallen.
1: Paramount biedt de twee grootste bioscoopketens in de Verenigde Staten een contract aan, met garanties over het aantal films na de overname door Skydance. Topman David Ellison beloofde eerder dat Paramount elk jaar 30 bioscoopfilms zal uitbrengen, maar de branche twijfelde aan die toezegging. In de driejarige overeenkomst staat dat films minimaal 45 dagen alleen in bioscopen draaien en zeker 90 dagen niet op streamingdiensten verschijnen. De aangekondigde overname ter waarde van $110 miljard stuit op verzet van 12 Amerikaanse staten, die vrezen dat het nieuwe bedrijf te groot wordt. De contracten met de bioscoopketens zijn mogelijk een poging van Paramount om de zaak te schikken.
2: Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven, nadat Babu moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling kreeg. De stichting wil voorkomen dat bezitters van ondeugdelijke baboefietsen geen compensatie meer krijgen bij een mogelijk faillissement. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen. Veilige Bakfiets heeft ook contact opgenomen met de bewindvoerders van Axel en wil niet dat de baboeclaim achteraan in de rij met schuldeisers belandt. Axel moest in 2024 tijdelijk stoppen met de verkoop van baboebakfietsen en veel fietsen terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken.
3: Elon Musk heeft zijn vermogen zien herstellen tot $817 miljard, omgerekend ongeveer €707 miljard. Dat komt door een forse koerswinst van zijn ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX. De aandelen van SpaceX stegen vrijdag voor de tweede dag op rij flink, met een tweedaagse opleving van ongeveer 23%. Dat is goed voor een toename van de beurswaarde van meer dan $327 miljard. Een week geleden werd het vermogen van de rijkste man ter wereld nog geschat op $684 miljard.
4: Amazon investeert in een grote gascentrale in Texas om meer rekenkracht te krijgen voor kunstmatige intelligentie. De centrale krijgt 35 turbines en een vermogen van bijna 8 gigawatt, waarmee het de grootste gascentrale van de Verenigde Staten wordt. De installatie mag jaarlijks meer dan 30 miljoen ton broeikasgassen uitstoten, wat het mogelijk de grootste uitstoter van het land maakt. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat de kosten worden afgewenteld op gewone Amerikanen. Het bedrijf benadrukt trouw te blijven aan de eigen doelstelling om tegen 2040 een netto-uitstoot van nul te bereiken.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Landskampioen PSV is de jacht op de vierde landstitel op rij begonnen met een teleurstelling. In het eigen Philipsstadion speelde de ploeg van trainer Peter Bos gelijk tegen Fortuna Sittard, 2-2. PSV draaide een achterstand om in een voorsprong, maar diep in blessuretijd maakte Eduard Michut de gelijkmaker. Ole Romeini had Fortuna vlak voor rust op voorsprong gezet. Ryan Flamingo en Noah Fernandez scoorden voor PSV, maar de Eindhovenaren lieten de zegen dus alsnog uit handen glippen. AZ heeft het nieuwe eredivisieseizoen gewonnen van ADO Den Haag. In Alkmaar werd het zaterdagavond 2-0 voor de bekerwinnaar. In de eerste helft leek Elia Dijkstra AZ op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens een overtreding. Na rust maakte Rozangelo Daal de openingstreffer, waarna invaller Kelvin Stengs de 2-0 maakte. AZ is na de 4-0 overwinning op PSV in de strijd om de Johan Cruijffschaal nog foutloos dit seizoen. Trainer Peter Bos noemt het optreden van PSV tegen Fortuna Sittard slecht. De landskampioen speelde in de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen thuis met 2-2 gelijk. PSV had veel balbezit, maar creëerde te weinig kansen. Bos erkent dat zijn ploeg de kansen die Fortuna kreeg zelf weggaf. De trainer wil zijn tactiek niet aanpassen, ondanks het puntverlies.
7: Wereldvoetbalbond FIFA veroordeelt wat de bond noemt gecoördineerde pogingen om de organisatie en voorzitter Gianni Infantino te ondermijnen. Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plan om miljarden op te halen door commerciële rechten van het WK te verkopen. Ook zijn er beschuldigingen over een vertrekvergoeding aan een vermeende minnares uit zijn tijd bij de UEFA, wat de Europese Bond bevestigt, maar de FIFA ontkent. Bonden uit Wales, Servië, Finland en Engeland trokken hun steun in voor Infantino's herverkiezing in maart. De FIFA benadrukt dat eventuele procedures tegen het leiderschap van Infantino moeten verlopen volgens de statuten.

0: rust maakte Monterrey het verschil. Arina Sabalenka heeft 3 weken voor de US Open een pijnlijke nederlaag geleden. De Belarussische nummer 1 van de wereld verloor in Toronto in de 4e ronde van de Russische Ekaterina Alexandrova. 6-7, 6-4, 4-6. Alexandrova won de eerste set via een tiebreak, waarna Sabalenka zich in de 2e set terugvocht. In de 3e set benutte de Russische haar 3e matchpoint. Sabalenka won de laatste 2 edities van de US Open, die op 30 augustus begint. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog met weinig wind. Vanmiddag wordt het vooral in het noordoosten zonnig, terwijl in het zuiden en midden meer bewolking verschijnt. Het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 25 graden aan zee tot plaatselijk 31 graden in het zuiden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond wisselen wolken en zon elkaar af en het blijft droog. Vannacht wordt het zwoel met zo'n 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met kans op een spat regen, terwijl het in het zuidoosten zonnig blijft. Middagtemperaturen morgen tussen de 22 en 28 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: Een 19-jarige man uit de gemeente Stedenbroek is overleden na een steekincident in Enkhuizen. Bij de vechtpartij aan de Prunuslaan raakten donderdag meerdere mensen gewond. 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft 2 verdachten aangehouden. Een 50-jarige man uit Enkhuizen kort na het incident en een 20-jarige man uit Enkhuizen die zich zaterdagavond zelf meldde bij een politiebureau. De temperaturen lopen komende week vanaf woensdag weer op. Weer Online verwacht dat het donderdag en vrijdag lokaal 30 tot 35 graden wordt. Daardoor is de kans op een 5e regionale hittegolf deze zomer groot. Voor een regionale hittegolf moet het op een officieel KNMI-weerstation minimaal 5 dagen achter elkaar 25 graden of warmer zijn, met minimaal 3 dagen boven de 30 graden. Zaterdag gaf het KRIK op veel plekken in het land al een temperatuur aan van ruim 25 graden, waardoor de reeks voor een mogelijke hittegolf is begonnen. De politie heeft zaterdagavond in Den Haag 2 mannen aangehouden die worden verdacht van een woningoverval in Helmond. Bij die overval, de nacht ervoor aan de Van Meelstraat, raakten 2 bewoners gewond. De man en vrouw kregen rond middernacht klappen van de 2 daders. Er ontstond een worsteling waarbij ook een van de overvallers letsel opliep. De bewoners wisten de mannen uiteindelijk te verjagen. Onderzoek naar onder meer camerabeelden leidde naar de verdachte. Een 36-jarige man uit Den Haag en een 17-jarige uit Den Bosch. In Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag een vrouw om het leven gekomen door een schietpartij. De politie zegt dat het slachtoffer een bekende was van de verdachte. De man vluchtte in een auto en werd later die nacht in een andere woning opgepakt. Op het moment van de schietpartij waren er 3 kinderen in de woning aan de New York Singel. Zij zijn elders ondergebracht. Bij de aanhouding vond de politie een vuurwapen en het vermoedelijke vluchtvoertuig. Een natuurbrand in Herperduin bij Os is onder controle. Het vuur heeft zich niet verder verspreid. De brandweer blijft nog nablussen om te voorkomen dat de brandweer oplaait. Zondagochtend woedde er brand in een gebied van 100 bij 150 meter. Herperduin maakt deel uit van natuurgebied De Maashorst. De weersomstandigheden lijken gunstig om woensdag de gedeeltelijke zonsverduistering in Nederland te kunnen zien. Weer Online verwacht geen grootschalige lage bewolking die het zicht belemmert. Woensdag 12 augustus verdwijnt bijna 90% van de zon achter de maan. Het hoogtepunt is om 20:11 als de zon al laag staat. In delen van IJsland en Spanje is een

0: complete zonsverduistering te zien. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Iran is niet in gesprek met de Verenigde Staten en is dat ook niet van plan zolang de overeenkomst van juni geschonden wordt, zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi. Volgens hem schenden de VS de afspraken uit de voorlopige overeenkomst die beide landen in juni sloten over heropening van de Straat van Hormuz en een tijdelijk staakt het vuren. Iran praat wel met Oman over de zeestraat. Die gesprekken bevinden zich in een afrondende fase. De Straat van Hormuz zal volgens Araghchi niet worden heropend, maar er zou worden vastgelegd dat er nieuwe vaarroutes komen zodra de VS zich aan bepaalde afspraken houden. In de Oekraïnse stad Dnipro is vrijdag een pakhuis met humanitaire hulpgoederen verwoest bij een aanval. Dat meldt de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie, Tedros Adhanom Ghebreyesus, op X. Het pakhuis bevatte medische spullen van de WHO, bedoeld voor zorgverlening aan het front. Een medewerker van de organisatie had eerder op de dag met hulp van chauffeurs 130 van de ongeveer 300 pallets kunnen weghalen. Tedros veroordeelt de aanval en roept op aanvallen op de gezondheidszorg te stoppen. Op het Indonesische eiland Java is het nationaal park Bromo Tengger Semeru voorlopig gesloten vanwege een natuurbrand die al dagen boet. Sinds maandag is 176 hectare in vlammen opgegaan. De brandweer zet blushelikopters en drones in, maar steile hellingen en harde wind bemoeilijken het blussen. In het park ligt de onder toeristen populaire vulkaan Bromo. Bezoekers die kaartjes hadden, kunnen hun geld terugvragen. Een 14-jarige jongen die vrijdag in Thailand zijn grootouders doodschoot en daarna 6 mensen ombracht op een school, was al langer bezig met wapens en geweld. De politie meldt dat hij eerder een balletjespistool mee naar school had genomen en gewelddadige filmpjes bekeek op sociale media. Ook zocht hij online naar instructies om een vuurwapen te gebruiken. Bij de aanval raakten meer dan 20 mensen gewond, waarna de jongen zelfmoord pleegde. Het Thaise ministerie van Onderwijs wil binnen 3 maanden nieuwe veiligheidsprotocollen invoeren. Op de luchthaven van Sydney hebben 2 passagiersvliegtuigen zondag bijna een botsing gemaakt. Een Airbus A320 van Jetstar taxiede naar de startbaan toen een Boeing 777 van Qatar Airways gevaarlijk dichtbij kwam. Die Boeing werd op dat moment verplaatst met een sleepvoertuig. Beide vliegtuigen remden hard, waarbij een bemanningslid aan boord van de Airbus gewond raakte en de Boeing beschadigd raakte. De Australische onderzoeksdienst onderzoekt het incident, waarbij volgens een bron mogelijk de bestuurder van het sleepvoertuig de instructies van de luchtverkeersleiding niet heeft gevolgd. De Verenigde Staten hebben nog niet publiekelijk gereageerd op de voorwaarden die Iran zaterdag heeft gesteld voor de heropening van de Straat van Hormuz. Teheran eist dat de VS alle dreigingen aan Iran staken en de strijd tegen Iran en diens regionale bondgenoten definitief beëindigen. Ook wil Iran dat zeeblokkades en sancties worden beëindigd, bevroren Iraanse tegoeden worden vrijgegeven en dat de VS Iran compenseren voor de schade tijdens het conflict. De Iraanse revolutionaire garde laat weten dat Iran niet zal terugkomen op de eisen en dat de VS een oprechte verandering in hun gedrag moeten laten zien. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
0: En nu het economisch nieuws. De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5%, van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen. De topman van het Duitse defensieconcern Rheinmetall moet dag en nacht worden beveiligd vanwege een reeks bedreigingen. Armin Papperger staat onder politiebescherming vanwege vermoedelijke Russische moordplannen en wordt te alle tijden omringd door lijfwachten. Zijn tuinhuisje is in brand gestoken en er zijn demonstraties bij zijn huis geweest. Rheinmetall levert grote hoeveelheden wapens aan Oekraïne en bouwt daar ook fabrieken. Papperger zegt zich niet te laten intimideren en zijn contract loopt nog 3,5 jaar. Triodos Bank waarschuwt dat de extreme hitte en droogte in Europa de economische groei dit jaar volledig kunnen teniet doen. De bank schat de economische schade op ongeveer 180 miljard euro, wat neerkomt op 1% van de totale economie van de Europese Unie. De hitte raakt vooral de arbeidsproductiviteit en zorgt voor landbouwverliezen tussen de 3% en 7%, wat kan leiden tot hogere voedselprijzen. Door lage waterstanden is de binnenvaart verstoord en kampen energiecentrales met koelwatertekorten, wat de elektriciteitsprijzen opdrijft. Frankrijk wordt het hardst getroffen, met een mogelijke krimp van 0,6%, terwijl in Nederland de economische groei vrijwel volledig kan wegvallen. Paramount biedt de twee grootste bioscoopketens in de Verenigde Staten een contract aan, met garanties over het aantal films na de overname door Skydance. Topman David Ellison beloofde eerder dat Paramount elk jaar 30 bioscoopfilms zal uitbrengen, maar de branche twijfelde aan die toezegging. In de driejarige overeenkomst staat dat films minimaal 45 dagen alleen in bioscopen draaien en zeker 90 dagen niet op streamingdiensten verschijnen. De aangekondigde overname ter waarde van $110 miljard stuit op verzet van 12 Amerikaanse staten, die vrezen dat het nieuwe bedrijf te groot wordt. De contracten met de bioscoopketens zijn mogelijk een poging van Paramount om de zaak te schikken. Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven, nadat Baboe moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling kreeg. De stichting wil voorkomen dat bezitters van ondeugdelijke baboefietsen geen compensatie meer krijgen bij een mogelijk faillissement. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen. Veilige Bakfiets heeft ook contact opgenomen met de bewindvoerders van Axel en wil niet dat de baboeclaim achteraan in de rij met schuldeisers belandt. Axel moest in 2024 tijdelijk stoppen met de verkoop van baboebakfietsen en veel fietsen terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken. Elon Musk heeft zijn vermogen zien herstellen tot $817 miljard, omgerekend ongeveer €707 miljard. Dat komt door een forse koerswinst van zijn ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX. De aandelen van SpaceX stegen vrijdag voor de tweede dag op rij flink, met een tweedaagse opleving van ongeveer 23%. Dat is goed voor een toename van de beurswaarde van meer dan $327 miljard. Een week geleden werd het vermogen van de rijkste man ter wereld nog geschat op $684 miljard.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Landskampioen PSV is de jacht op de vierde landstitel op rij begonnen met een teleurstelling. In het eigen Philipsstadion speelde de ploeg van trainer Peter Bos gelijk tegen Fortuna Sittard, 2-2. PSV draaide een achterstand om in een voorsprong, maar diep in blessuretijd maakte Eduard Michut de gelijkmaker. Ole Romeini had Fortuna vlak voor rust op voorsprong gezet. Ryan Flamingo en Noah Fernandez scoorden voor PSV, maar de Eindhovenaren lieten de zegen dus alsnog uit handen glippen. AZ heeft het nieuwe eredivisieseizoen gewonnen van ADO Den Haag.
3: In Alkmaar werd het zaterdagavond 2-0 voor de bekerwinnaar. In de eerste helft leek Elia Dijkstra AZ op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens een overtreding. Na rust maakte Rozangelo Daal de openingstreffer, waarna invaller Kelvin Stengs de 2-0 maakte. AZ is na de 4-0 overwinning op PSV in de strijd om de Johan Cruijffschaal nog foutloos dit seizoen. Trainer Peter Bos noemt het optreden van PSV tegen Fortuna Sittard slecht. De landskampioen speelde in de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen thuis met 2-2 gelijk. PSV had veel balbezit, maar creëerde te weinig kansen. Bos erkent dat zijn ploeg de kansen die Fortuna kreeg zelf weggaf. De trainer wil zijn tactiek niet aanpassen, ondanks het puntverlies.
4: Wereldvoetbalbond FIFA veroordeelt wat de bond noemt gecoördineerde pogingen om de organisatie en voorzitter Gianni Infantino te ondermijnen. Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plan om miljarden op te halen door commerciële rechten van het WK te verkopen. Ook zijn er beschuldigingen over een vertrekvergoeding aan een vermeende minnares uit zijn tijd bij de UEFA, wat de Europese bond bevestigt, maar de FIFA ontkent. Bonden uit Wales, Servië, Finland en Engeland trokken hun steun in voor Infantino's herverkiezing in maart. De FIFA benadrukt dat eventuele procedures tegen het leiderschap van Infantino moeten verlopen volgens de statuten. Inter Miami heeft vannacht in de Leagues Cup met 2-1 verloren van het Mexicaanse Monterrey. Sterspeler Lionel Messi ontbrak bij de wedstrijd nadat vrijdagavond zijn vader Jorge overleed in Argentinië. Messi arriveerde zaterdagavond in zijn thuisland. Voor de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden. Rodrigo de Paul opende de score voor Miami en toonde daarna het shirt van zijn vriend Messi. Maar na rust maakte Monterrey het verschil. Arina Sabalenka heeft 3 weken voor de US Open een pijnlijke nederlaag geleden. De Belarussische nummer 1 van de wereld verloor in Toronto in de 4e ronde van de Russische Ekaterina Alexandrova. 6-7, 6-4, 4-6. Alexandrova won de eerste set via een tiebreak, waarna Sabalenka zich in de tweede set terugvocht. In de 3e set benutte de Russische haar 3e matchpoint. Sabalenka won de laatste 2 edities van de US Open, die op 30 augustus begint.
5: Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend zijn er zonnige perioden en is het droog met weinig wind. Vanmiddag blijft het in het noordoosten zonnig, maar in het zuiden en midden neemt de bewolking toe. Het blijft droog met temperaturen tussen 25 graden aan zee en plaatselijk 31 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond blijft het droog met wolkenvelden en af en toe zon. Vannacht zwoelen temperaturen rond de 18 graden. En langs de kust neemt de wind toe naar matig tot vrij krachtig uit het westen. Morgen meer bewolking in het noorden en westen met kans op een spat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. Middagtemperaturen tussen 22 en 28 graden.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. De temperaturen lopen komende week vanaf woensdag weer op. Weer Online verwacht dat het donderdag en vrijdag lokaal 30 tot 35 graden wordt. Daardoor is de kans op een 5e regionale hittegolf deze zomer groot. Voor een regionale hittegolf moet het op een officieel KNMI-weerstation minimaal 5 dagen achter elkaar 25 graden of warmer zijn, met minimaal 3 dagen boven de 30 graden. Zaterdag gaf het KRIK op veel plekken in het land al een temperatuur aan van ruim 25 graden, waardoor de reeks voor een mogelijke hittegolf is begonnen.
12: Een 19-jarige man uit de gemeente Stedenbroek is overleden na een steekincident in Enkhuizen. Bij de vechtpartij aan de Prunuslaan raakten donderdag meerdere mensen gewond. 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft 2 verdachten aangehouden.
13: een 50-jarige man uit Enkhuizen kort na het incident en een 20-jarige man uit Enkhuizen die zich zaterdagavond zelf meldde bij een politiebureau. De politie heeft zaterdagavond in Den Haag twee mannen aangehouden die worden verdacht van een woningoverval in Helmond. Bij die overval, de nacht ervoor aan de Van Meelstraat, raakten twee bewoners gewond. De man en vrouw kregen rond middernacht klappen van de twee daders. Er ontstond een worsteling waarbij ook een van de overvallers letsel opliep. De bewoners wisten de mannen uiteindelijk te verjagen. Onderzoek naar onder meer camerabeelden leidde naar de verdachten. Een 36-jarige man uit Den Haag en een 17-jarige uit Den Bosch. In Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag een vrouw om het leven gekomen door een schietpartij. De politie zegt dat het slachtoffer een bekende was van de verdachte. De man vluchtte in een auto en werd later die nacht in een andere woning opgepakt. Op het moment van de schietpartij waren er drie kinderen in de woning aan de New York Single. Zij zijn elders ondergebracht. Bij de aanhouding vond de politie een vuurwapen en het vermoedelijke vluchtvoertuig. Een natuurbrand in Herperduin bij Os is onder controle. Het vuur heeft zich niet verder verspreid. De brandweer blijft nog nablussen om te voorkomen dat de brandweer oplaait. Zondagochtend woedde er brand in een gebied van 100 bij 150 meter. Herperduin maakt deel uit van natuurgebied De Maashorst. De weersomstandigheden lijken gunstig om woensdag de gedeeltelijke zonsverduistering in Nederland te kunnen zien. Weer Online verwacht geen grootschalige lage bewolking die het zicht belemmert. Woensdag 12 augustus verdwijnt bijna 90% van de zon achter de maan. Het hoogtepunt is om 20:11 als de zon al laag staat. In delen van IJsland en Spanje is een complete zonsverduistering te zien. Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. Spanje heeft op de eerste dag van grenscontroles 199 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De controles volgen na een aanvaring met de Italiaanse regering over de komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta eind juli. Spanje controleerde inzittenden van 12 vluchten vanuit Italië naar verschillende vliegvelden in het land. Italië schortte eerder het vrije grensverkeer vanuit Spanje op om te voorkomen dat er migranten doorkomen. De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antonio Tajani, zegt dat de maatregelen tijdelijk zijn en zo snel mogelijk worden opgeheven zodra het risico geweken is. Iran is niet in gesprek met de Verenigde Staten en is dat ook niet van plan zolang de overeenkomst van juni geschonden wordt, zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi. Volgens hem schenden de VS de afspraken uit de voorlopige overeenkomst die beide landen in juni sloten over heropening van de Straat van Hormuz en een tijdelijk staakt het vuren. Iran praat wel met Oman over de zeestraat. Die gesprekken bevinden zich in een afrondende fase. De Straat van Hormuz zal volgens Araghchi niet worden heropend, maar er zou worden vastgelegd dat er nieuwe vaarroutes komen zodra de VS zich aan bepaalde afspraken houden. In de Oekraïnse stad Dnipro is vrijdag een pakhuis met humanitaire hulpgoederen verwoest bij een aanval. Dat meldt de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie, Tedros Adhanom Ghebreyesus, op X. Het pakhuis bevatte medische spullen van de WHO, bedoeld voor zorgverlening aan het front. Een medewerker van de organisatie had eerder op de dag met hulp van chauffeurs 130 van de ongeveer 300 pallets kunnen weghalen. Tedros veroordeelt de aanval en roept op aanvallen op de gezondheidszorg te stoppen. Op het Indonesische eiland Java is het nationaal park Bromo Tengger Semeru voorlopig gesloten vanwege een natuurbrand die al dagen boedt. Sinds maandag is 176 hectare in vlammen opgegaan.
14: De brandweer zet blushelikopters en drones in, maar steile hellingen en harde wind bemoeilijken het blussen. In het park ligt de onder toeristen populaire vulkaan Bromo. Bezoekers die kaartjes hadden, kunnen hun geld terugvragen. Een 14-jarige jongen die vrijdag in Thailand zijn grootouders doodschoot en daarna 6 mensen ombracht op een school, was al langer bezig met wapens en geweld. De politie meldt dat hij eerder een balletjespistool mee naar school had genomen en gewelddadige filmpjes bekeek op sociale media. Ook zocht hij online naar instructies om een vuurwapen te gebruiken. Bij de aanval raakten meer dan 20 mensen gewond, waarna de jongen zelfmoord pleegde. Het Thaise ministerie van Onderwijs wil binnen 3 maanden nieuwe veiligheidsprotocollen invoeren. Op de luchthaven van Sydney hebben 2 passagiersvliegtuigen zondag bijna een botsing gemaakt. Een Airbus A320 van Jetstar taxiede naar de startbaan toen een Boeing 777 van Qatar Airways gevaarlijk dichtbij kwam. Die Boeing werd op dat moment verplaatst met een sleepvoertuig. Beide vliegtuigen remden hard, waarbij een bemanningslid aan boord van de Airbus gewond raakte en de Boeing beschadigd raakte. De Australische onderzoeksdienst onderzoekt het incident, waarbij volgens een bron mogelijk de bestuurder van het sleepvoertuig de instructies van de luchtverkeersleiding niet heeft gevolgd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws. De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese Statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5%, van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen. De topman van het Duitse defensieconcern Rheinmetall moet dag en nacht worden beveiligd vanwege een reeks bedreigingen. Armin Papperger staat onder politiebescherming vanwege vermoedelijke Russische moordplannen en wordt te alle tijden omringd door lijfwachten. Zijn tuinhuisje is in brand gestoken en er zijn demonstraties bij zijn huis geweest. Rheinmetall levert grote hoeveelheden wapens aan Oekraïne en bouwt daar ook fabrieken. Papager zegt zich niet te laten intimideren en zijn contract loopt nog 3,5 jaar. Triodos Bank waarschuwt dat de extreme hitte en droogte in Europa de economische groei dit jaar volledig kunnen teniet doen. De bank schat de economische schade op ongeveer 180 miljard euro, wat neerkomt op 1% van de totale economie van de Europese Unie. De hitte raakt vooral de arbeidsproductiviteit en zorgt voor landbouwverliezen tussen de 3% en 7%, wat kan leiden tot hogere voedselprijzen. Door lage waterstanden is de binnenvaart verstoord en kampen energiecentrales met koelwatertekorten, wat de elektriciteitsprijzen opdrijft. Frankrijk wordt het hardst getroffen, met een mogelijke krimp van 0,6%, terwijl in Nederland de economische groei vrijwel volledig kan wegvallen. Paramount biedt de 2 grootste bioscoopketens in de Verenigde Staten een contract aan, met garanties over het aantal films na de overname door Skydance. Topman David Ellison beloofde eerder dat Paramount elk jaar 30 bioscoopfilms zal uitbrengen. Maar de branche twijfelde aan die toezegging. In de 3-jarige overeenkomst staat dat films minimaal 45 dagen alleen in bioscopen draaien en zeker 90 dagen niet op streamingdiensten verschijnen. De aangekondigde overname ter waarde van $110 miljard stuit op verzet van 12 Amerikaanse staten, die vrezen dat het nieuwe bedrijf te groot wordt. De contracten met de bioscoopketens zijn mogelijk een poging van Paramount om de zaak te schikken. Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven,
15: nadat Babu moederbedrijf Axcel woensdag uitstel van betaling kreeg. De stichting wil voorkomen dat bezitters van ondeugdelijke Babu-fietsen geen compensatie meer krijgen bij een mogelijk faillissement. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen. Veilige Bakfiets heeft ook contact opgenomen met de bewindvoerders van Axcel en wil niet dat de Babu-claim achteraan in de rij met schuldeisers belandt. Axcel moest in 2024 tijdelijk stoppen met de verkoop van Babu-bakfietsen en veel fietsen terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken.
16: Elon Musk heeft zijn vermogen zien herstellen tot $817 miljard, omgerekend ongeveer €707 miljard. Dat komt door een forse koerswinst van zijn ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX. De aandelen van SpaceX stegen vrijdag voor de tweede dag op rij flink, met een tweedaagse opleving van ongeveer 23%. Dat is goed voor een toename van de beurswaarde van meer dan $327 miljard. Een week geleden werd het vermogen van de rijkste man ter wereld nog geschat op $684 miljard.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. AZ heeft het nieuwe eredivisieseizoen gewonnen van ADO Den Haag. In Alkmaar werd het zaterdagavond 2-0 voor de bekerwinnaar. In de eerste helft leek Elia Dijkstra AZ op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens een overtreding. Na rust maakte Rosangelo Daal de openingstreffer, waarna invaller Kelvin Stengs de 2-0 maakte. AZ is na de 4-0 overwinning op PSV in de strijd om de Johan Cruijffschaal nog foutloos dit seizoen. Trainer Peter Bos noemt het optreden van PSV tegen Fortuna Sittard slecht. De landskampioen speelde in de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen thuis met 2-2 gelijk. PSV had veel balbezit, maar creëerde te weinig kansen. Bos erkent dat zijn ploeg de kansen die Fortuna kreeg zelf weggaf. De trainer wil zijn tactiek niet aanpassen, ondanks het puntverlies.
19: Wereldvoetbalbond FIFA veroordeelt wat de bond noemt gecoördineerde pogingen om de organisatie en voorzitter Gianni Infantino te ondermijnen. Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plan om miljarden op te halen door commerciële rechten van het WK te verkopen. Ook zijn er beschuldigingen over een vertrekvergoeding aan een vermeende minnares uit zijn tijd bij de UEFA, wat de Europese bond bevestigt, maar de FIFA ontkent. Bonden uit Wales, Servië, Finland en Engeland trokken hun steun in voor Infantino's herverkiezing in maart. De FIFA benadrukt dat eventuele procedures tegen het leiderschap van Infantino moeten verlopen volgens de statuten. Inter Miami heeft vannacht in de Leagues Cup met 2-1 verloren van het Mexicaanse Monterrey. Sterspeler Lionel Messi ontbrak bij de wedstrijd nadat vrijdagavond zijn vader Jorge overleed in Argentinië. Messi arriveerde zaterdagavond in zijn thuisland. Voor de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden. Rodrigo de Paul opende de score voor Miami en toonde daarna het shirt van zijn vriend Messi. Maar na rust maakte Monterrey het verschil. Arina Sabalenka heeft 3 weken voor de US Open een pijnlijke nederlaag geleden. De Belarussische nummer 1 van de wereld verloor in Toronto in de 4e ronde van de Russische Ekaterina Alexandrova. 6-7, 6-4, 4-6. Alexandrova won de eerste set via een tiebreak, waarna Sabalenka zich in de tweede set terugvocht. In de 3e set benutte de Russische haar 3e matchpoint. Sabalenka won de laatste 2 edities van de US Open, die op 30 augustus begint. Zeilers Willemijn Offerman en Scipio Houtman hebben brons gewonnen bij de Grand Slam van San Pedro in de Verenigde Staten. Het Nederlandse duo eindigde in de NACRA 17 als 3e, dezelfde positie als waarmee ze aan de medal race begonnen. Het goud ging naar de Zweden, Emil Järryd en Hanna Jonsson met 59 punten. Gevolgd door de Britten John Gimson en Anna Burnett met 60 punten. Offerman en Houtman kwamen uit op 69 punten. Vorige maand pakten ze ook al brons op het EK in het Duitse Eckernförde. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie.
20: virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het rustig met zonnige perioden en weinig wind. Het blijft droog. Vanmiddag schijnt de zon vooral in het noordoosten, terwijl het in het zuiden en midden bewolkter wordt. De temperatuur loopt op tot 25 graden aan zee en plaatselijk 31 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond blijft het droog met wolkenvelden en af en toe wat zon. In de nacht is het zwoel met rond de 18 graden. Morgen neemt de bewolking toe, vooral in het noorden en westen, met kans op een spatregen. In het zuidoosten blijft het zonnig. De temperatuur komt uit op 22 graden in het noorden tot 28 graden in het zuidoosten.
22: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. De temperaturen lopen komende week vanaf woensdag weer op. Weer Online verwacht dat het donderdag en vrijdag lokaal 30 tot 35 graden wordt. Daardoor is de kans op een vijfde regionale hittegolf deze zomer groot. Voor een regionale hittegolf moet het op een officieel KNMI-weerstation minimaal 5 dagen achter elkaar 25 graden of warmer zijn, met minimaal 3 dagen boven de 30 graden. Zaterdag gaf het KRIK op veel plekken in het land al een temperatuur aan van ruim 25 graden, waardoor de reeks voor een mogelijke hittegolf is begonnen.
24: Een 19-jarige man uit de gemeente Stedenbroek is overleden na een steekincident in Enkhuizen. Bij de vechtpartij aan de Prunuslaan raakten donderdag meerdere mensen gewond. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft twee verdachten aangehouden. Een 50-jarige man uit Enkhuizen kort na het incident en een 20-jarige man uit Enkhuizen die zich zaterdagavond zelf meldde bij een politiebureau. De politie heeft zaterdagavond in Den Haag twee mannen aangehouden die worden verdacht van een woningoverval in Helmond. Bij die overval, de nacht ervoor aan de Van Meelstraat, raakten twee bewoners gewond. De man en vrouw kregen rond middernacht klappen van de twee daders. Er ontstond een worsteling waarbij ook een van de overvallers letsel opliep. De bewoners wisten de mannen uiteindelijk te verjagen. Onderzoek naar onder meer camerabeelden leidde naar de verdachte. Een 36-jarige man uit Den Haag en een 17-jarige uit Den Bosch. In Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag een vrouw om het leven gekomen door een schietpartij. De politie zegt dat het slachtoffer een bekende was van de verdachte. De man vluchtte in een auto en werd later die nacht in een andere woning opgepakt. Op het moment van de schietpartij waren er drie kinderen in de woning aan de New York Singel. Zij zijn elders ondergebracht. Bij de aanhouding vond de politie een vuurwapen en het vermoedelijke vluchtvoertuig.
25: Een natuurbrand in Herperduin bij Os is onder controle. Het vuur heeft zich niet verder verspreid. De brandweer blijft nog nablussen om te voorkomen dat de brandweer oplaait. Zondagochtend woedde er brand in een gebied van 100 bij 150 meter. Herperduin maakt deel uit van natuurgebied De Maashorst.
26: De weersomstandigheden lijken gunstig om woensdag de gedeeltelijke zonsverduistering in Nederland te kunnen zien. Weer Online verwacht geen grootschalige lage bewolking die het zicht belemmert. Woensdag 12 augustus verdwijnt bijna 90% van de zon achter de maan. Het hoogtepunt is om 20:11 als de zon al laag staat. In delen van IJsland en Spanje is een complete zonsverduistering te zien.
20: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws. Spanje heeft op de eerste dag van grenscontroles 199 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De controles volgen na een aanvaring met de Italiaanse regering over de komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta eind juli.
0: Spanje controleerde inzittenden van 12 vluchten vanuit Italië naar verschillende vliegvelden in het land. Italië schortte eerder het vrije grensverkeer vanuit Spanje op om te voorkomen dat er migranten doorkomen. De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antonio Tajani, zegt dat de maatregelen tijdelijk zijn en zo snel mogelijk worden opgeheven zodra het risico geweken is.
2: Iran is niet in gesprek met de Verenigde Staten en is dat ook niet van plan zolang de overeenkomst van juni geschonden wordt, zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi. Volgens hem schenden de VS de afspraken uit de voorlopige overeenkomst die beide landen in juni sloten over heropening van de Straat van Hormuz en een tijdelijk staakt het vuren. Iran praat wel met Oman over de zeestraat. Die gesprekken bevinden zich in een afrondende fase. De Straat van Hormuz zal volgens Araghchi niet worden heropend, maar er zou worden vastgelegd dat er nieuwe vaarroutes komen zodra de VS zich aan bepaalde afspraken houden.
3: In de Oekraïnse stad Dnipro is vrijdag een pakhuis met humanitaire hulpgoederen verwoest bij een aanval. Dat meldt de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie, Tedros Adhanom Ghebreyesus, op X. Het pakhuis bevat de medische spullen van de WHO, bedoeld voor zorgverlening aan het front. Een medewerker van de organisatie had eerder op de dag met hulp van chauffeurs 130 van de ongeveer 300 pallets kunnen weghalen. Tedros veroordeelt de aanval en roept op aanvallen op de gezondheidszorg te stoppen.
4: Op het Indonesische eiland Java is het nationaal park Bromo Tengger Semeru voorlopig gesloten vanwege een natuurbrand die al dagen boet. Sinds maandag is 176 hectare in vlammen opgegaan. De brandweer zet blushelikopters en drones in, maar steile hellingen en harde wind bemoeilijken het blussen. In het park ligt de onder toeristen populaire vulkaan Bromo. Bezoekers die kaartjes hadden, kunnen hun geld terugvragen.
5: Een 14-jarige jongen die vrijdag in Thailand zijn grootouders doodschoot en daarna 6 mensen ombracht op een school, was al langer bezig met wapens en geweld. De politie meldt dat hij eerder een balletjespistool mee naar school had genomen en gewelddadige filmpjes bekeek op sociale media. Ook zocht hij online naar instructies om een vuurwapen te gebruiken. Bij de aanval raakten meer dan 20 mensen gewond, waarna de jongen zelfmoord pleegde. Het Thaise ministerie van Onderwijs wil binnen 3 maanden nieuwe veiligheidsprotocollen invoeren.
8: Op de luchthaven van Sydney hebben 2 passagiersvliegtuigen zondag bijna een botsing gemaakt. Een Airbus A320 van Jetstar taxiede naar de startbaan toen een Boeing 777 van Qatar Airways gevaarlijk dichtbij kwam. Die Boeing werd op dat moment verplaatst met een sleepvoertuig. Beide vliegtuigen remden hard, waarbij een bemanningslid aan boord van de Airbus gewond raakte en de Boeing beschadigd raakte. De Australische onderzoeksdienst onderzoekt het incident, waarbij volgens een bron mogelijk de bestuurder van het sleepvoertuig de instructies van de luchtverkeersleiding niet heeft gevolgd.
9: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws. De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5%, van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen.
29: De topman van het Duitse defensieconcern Rheinmetall moet dag en nacht worden beveiligd vanwege een reeks bedreigingen. Armin Papperger staat onder politiebescherming vanwege vermoedelijke Russische moordplannen en wordt te alle tijden omringd door lijfwachten. Zijn tuinhuisje is in brand gestoken en er zijn demonstraties bij zijn huis geweest. Rheinmetall levert grote hoeveelheden wapens aan Oekraïne en bouwt daar ook fabrieken. Papageu zegt zich niet te laten intimideren en zijn contract loopt nog 3,5 jaar.
1: Triodos Bank waarschuwt dat de extreme hitte en droogte in Europa de economische groei dit jaar volledig kunnen teniet doen. De bank schat de economische schade op ongeveer 180 miljard euro, wat neerkomt op 1% van de totale economie van de Europese Unie. De hitte raakt vooral de arbeidsproductiviteit en zorgt voor landbouwverliezen tussen de 3% en 7%, wat kan leiden tot hogere voedselprijzen. Door lage waterstanden is de binnenvaart verstoord en kampen energiecentrales met koelwatertekorten, wat de elektriciteitsprijzen opdrijft. Frankrijk wordt het hardst getroffen, met een mogelijke krimp van 0,6%, terwijl in Nederland de economische groei vrijwel volledig kan wegvallen.
6: Paramount biedt de twee grootste bioscoopketens in de Verenigde Staten een contract aan, met garanties over het aantal films na de overname door Skydance. Topman David Ellison beloofde eerder dat Paramount elk jaar 30 bioscoopfilms zal uitbrengen, maar de branche twijfelde aan die toezegging. In de driejarige overeenkomst staat dat films minimaal 45 dagen alleen in bioscopen draaien en zeker 90 dagen niet op streamingdiensten verschijnen. De aangekondigde overname ter waarde van $110 miljard stuit op verzet van 12 Amerikaanse staten, die vrezen dat het nieuwe bedrijf te groot wordt. De contracten met de bioscoopketens zijn mogelijk een poging van Paramount om de zaak te schikken.
12: Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven, nadat Baboe moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling kreeg. De stichting wil voorkomen dat bezitters van ondeugdelijke baboefietsen geen compensatie meer krijgen bij een mogelijk faillissement. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen. Veilige Bakfiets heeft ook contact opgenomen met de bewindvoerders van Axel en wil niet dat de baboeclaim achteraan in de rij met schuldeisers belandt. Axel moest in 2024 tijdelijk stoppen met de verkoop van baboebakfietsen en veel fietsen terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken.
13: Elon Musk heeft zijn vermogen zien herstellen tot $817 miljard, omgerekend ongeveer €707 miljard. Dat komt door een forse koerswinst van zijn ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX. De aandelen van SpaceX stegen vrijdag voor de tweede dag op rij flink, met een tweedaagse opleving van ongeveer 23%. Dat is goed voor een toename van de beurswaarde van meer dan $327 miljard. Een week geleden werd het vermogen van de rijkste man ter wereld nog geschat op $684 miljard.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. AZ heeft het nieuwe eredivisieseizoen gewonnen van ADO Den Haag. In Alkmaar werd het zaterdagavond 2-0 voor de bekerwinnaar. In de eerste helft leek Elia Dijkstra AZ op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens een overtreding. Na rust maakte Rosangelo Daal de openingstreffer, waarna invaller Kelvin Stengs de 2-0 maakte. AZ is na de 4-0 overwinning op PSV in de strijd om de Johan Cruijffschaal nog foutloos dit seizoen. Trainer Peter Bos noemt het optreden van PSV tegen Fortuna Sittard slecht. De landskampioen speelde in de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen thuis met 2-2 gelijk. PSV had veel balbezit, maar creëerde te weinig kansen. Bos erkent dat zijn ploeg de kansen die Fortuna kreeg zelf weggaf. De trainer wil zijn tactiek niet aanpassen, ondanks het puntverlies.
16: Wereldvoetbalbond FIFA veroordeelt wat de bond noemt gecoördineerde pogingen om de organisatie en voorzitter Gianni Infantino te ondermijnen. Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plan om miljarden op te halen door commerciële rechten van het WK te verkopen. Ook zijn er beschuldigingen over een vertrekvergoeding aan een vermeende minnares uit zijn tijd bij de UEFA, wat de Europese Bond bevestigt, maar de FIFA ontkent. Bonden uit Wales, Servië, Finland en Engeland trokken hun steun in voor Infantino's herverkiezing in maart.
7: De FIFA benadrukt dat eventuele procedures tegen het leiderschap van Infantino moeten verlopen volgens de statuten. Inter Miami heeft vannacht in de Leagues Cup met 2-1 verloren van het Mexicaanse Monterrey. Sterspeler Lionel Messi ontbrak bij de wedstrijd nadat vrijdagavond zijn vader Jorge overleed in Argentinië. Messi arriveerde zaterdagavond in zijn thuisland. Voor de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden. Rodrigo de Paul opende de score voor Miami en toonde daarna het shirt van zijn vriend Messi. Maar na rust maakte Monterrey het verschil. Arina Sabalenka heeft 3 weken voor de US Open een pijnlijke nederlaag geleden. De Belarussische nummer 1 van de wereld verloor in Toronto in de 4e ronde van de Russische Ekaterina Alexandrova. 6-7, 6-4, 4-6. Alexandrova won de eerste set via een tiebreak, waarna Sabalenka zich in de 2e set terugvocht. In de 3e set benutte de Russische haar 3e matchpoint. Sabalenka won de laatste 2 edities van de US Open, die op 30 augustus begint. Zeilers Willemijn Offerman en Scipio Houtman hebben brons gewonnen bij de Grand Slam van San Pedro in de Verenigde Staten. Het Nederlandse duo eindigde in de NACRA 17 als 3e, dezelfde positie als waarmee ze aan de medal race begonnen. Het goud ging naar de Zweden, Emil Järryd en Hanna Jonsson met 59 punten. Gevolgd door de Britten John Gimson en Anna Burnett met 60 punten. Offerman en Houtman kwamen uit op 69 punten. Vorige maand pakten ze ook al brons op het EK in het Duitse Eckernförde. Dit was het laatste sportnieuws.
17: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend kunnen we genieten van zonnige perioden en het blijft droog. Er staat weinig wind. Vanmiddag blijft het vooral in het noordoosten zonnig, terwijl het in het zuiden en midden meer bewolkt wordt. Het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 25 graden aan de kust tot plaatselijk 31 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten. Vanavond droog weer met wisseling tussen wolken en zon. Komende nacht blijft het droog en zwoel met temperaturen rond 18 graden. Morgen neemt de bewolking toe in het noorden en westen, met later mogelijk een spatje regen. Het zuidoosten blijft zonnig en droog. Middagtemperaturen schommelen tussen 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. De temperaturen lopen komende week vanaf woensdag weer op. Weer Online verwacht dat het donderdag en vrijdag lokaal 30 tot 35 graden wordt. Daardoor is de kans op een 5e regionale hittegolf deze zomer groot. Voor een regionale hittegolf moet het op een officieel KNMI-weerstation minimaal 5 dagen achter elkaar 25 graden of warmer zijn, met minimaal 3 dagen boven de 30 graden. Zaterdag gaf het KRIK op veel plekken in het land al een temperatuur aan van ruim 25 graden, waardoor de reeks voor een mogelijke hittegolf is begonnen.
22: Een 19-jarige man uit de gemeente Stedenbroek is overleden na een steekincident in Enkhuizen. Bij de vechtpartij aan de Prunuslaan raakten donderdag meerdere mensen gewond. 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft 2 verdachten aangehouden. Een 50-jarige man uit Enkhuizen kort na het incident en een 20-jarige man uit Enkhuizen die zich zaterdagavond zelf meldde bij een politiebureau. De politie heeft zaterdagavond in Den Haag 2 mannen aangehouden die worden verdacht van een woningoverval in Helmond. Bij die overval, de nacht ervoor aan de Van Meelstraat, raakten 2 bewoners gewond. De man en vrouw kregen rond middernacht klappen van de 2 daders. Er ontstond een worsteling waarbij ook een van de overvallers letsel opliep. De bewoners wisten de mannen uiteindelijk te verjagen. Onderzoek naar onder meer camerabeelden leidde naar de verdachten. Een 36-jarige man uit Den Haag en een 17-jarige uit Den Bosch.
0: In Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag een vrouw om het leven gekomen door een schietpartij. De politie zegt dat het slachtoffer een bekende was van de verdachte. De man vluchtte in een auto en werd later die nacht in een andere woning opgepakt. Op het moment van de schietpartij waren er 3 kinderen in de woning aan de New York Single. Zij zijn elders ondergebracht. Bij de aanhouding vond de politie een vuurwapen en het vermoedelijke vluchtvoertuig.
2: Een natuurbrand in Herperduin bij Os is onder controle. Het vuur heeft zich niet verder verspreid. De brandweer blijft nog nablussen om te voorkomen dat de brand weer oplaait. Zondagochtend woedde er brand in een gebied van 100 bij 150 meter. Herperduin maakt deel uit van natuurgebied De Maashorst.
3: De weersomstandigheden lijken gunstig om woensdag de gedeeltelijke zonsverduistering in Nederland te kunnen zien. Weer Online verwacht geen grootschalige lage bewolking die het zicht belemmert. Woensdag 12 augustus verdwijnt bijna 90% van de zon achter de maan. Het hoogtepunt is om 20:11 als de zon al laag staat. In delen van IJsland en Spanje is een complete zonsverduistering te zien.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws. Spanje heeft op de eerste dag van grenscontroles 199 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De controles volgen na een aanvaring met de Italiaanse regering over de komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta eind juli. Spanje controleerde inzittenden van 12 vluchten vanuit Italië naar verschillende vliegvelden in het land. Italië schortte eerder het vrije grensverkeer vanuit Spanje op om te voorkomen dat er migranten doorkomen. De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antonio Tajani, zegt dat de maatregelen tijdelijk zijn en zo snel mogelijk worden opgeheven zodra het risico geweken is.
23: Iran is niet in gesprek met de Verenigde Staten en is dat ook niet van plan zolang de overeenkomst van juni geschonden wordt, zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi. Volgens hem schenden de VS de afspraken uit de voorlopige overeenkomst die beide landen in juni sloten over heropening van de Straat van Hormuz en een tijdelijk staakt het vuren. Iran praat wel met Oman over de zeestraat. Die gesprekken bevinden zich in een afrondende fase. De Straat van Hormuz zal volgens Araghchi niet worden heropend, maar er zou worden vastgelegd dat er nieuwe vaarroutes komen zodra de VS zich aan bepaalde afspraken houden.
24: In de Oekraïnse stad Dnipro is vrijdag een pakhuis met humanitaire hulpgoederen verwoest bij een aanval. Dat meldt de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie, Tedros Adhanom Ghebreyesus, op X. Het pakhuis bevatte medische spullen van de WHO, bedoeld voor zorgverlening aan het front. Een medewerker van de organisatie had eerder op de dag met hulp van chauffeurs 130 van de ongeveer 300 pallets kunnen weghalen. Tedros veroordeelt de aanval en roept op aanvallen op de gezondheidszorg te stoppen.
25: Op het Indonesische eiland Java is het nationaal park Bromo Tengger Semeru voorlopig gesloten vanwege een natuurbrand die al dagen boedt. Sinds maandag is 176 hectare in vlammen opgegaan. De brandweer zet blushelikopters en drones in, maar steile hellingen en harde wind bemoeilijken het blussen. In het park ligt de onder toeristen populaire vulkaan Bromo. Bezoekers die kaartjes hadden, kunnen hun geld terugvragen.
26: Een 14-jarige jongen die vrijdag in Thailand zijn grootouders doodschoot en daarna 6 mensen ombracht op een school, was al langer bezig met wapens en geweld. De politie meldt dat hij eerder een balletjespistool mee naar school had genomen en gewelddadige filmpjes bekeek op sociale media. Ook zocht hij online naar instructies om een vuurwapen te gebruiken. Bij de aanval raakten meer dan 20 mensen gewond, waarna de jongen zelfmoord pleegde. Het Thaise ministerie van Onderwijs wil binnen 3 maanden nieuwe veiligheidsprotocollen invoeren.
1: Op de luchthaven van Sydney hebben twee passagiersvliegtuigen zondag bijna een botsing gemaakt. Een Airbus A320 van Jetstar taxiede naar de startbaan toen een Boeing 777 van Qatar Airways gevaarlijk dichtbij kwam. Die Boeing werd op dat moment verplaatst met een sleepvoertuig. Beide vliegtuigen remden hard, waarbij een bemanningslid aan boord van de Airbus gewond raakte en de Boeing beschadigd raakte. De Australische onderzoeksdienst onderzoekt het incident, waarbij volgens een bron mogelijk de bestuurder van het sleepvoertuig de instructies van de luchtverkeersleiding niet heeft gevolgd.

0: En nu het economisch nieuws. De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese Statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5%, van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen. De topman van het Duitse defensieconcern Rheinmetall moet dag en nacht worden beveiligd vanwege een reeks bedreigingen. Armin Papperger staat onder politiebescherming vanwege vermoedelijke Russische moordplannen en wordt te alle tijden omringd door lijfwachten. Zijn tuinhuisje is in brand gestoken en er zijn demonstraties bij zijn huis geweest. Rheinmetall levert grote hoeveelheden wapens aan Oekraïne en bouwt daar ook fabrieken. Papperger zegt zich niet te laten intimideren en zijn contract loopt nog 3,5 jaar. Triodos Bank waarschuwt dat de extreme hitte en droogte in Europa de economische groei dit jaar volledig kunnen teniet doen. De bank schat de economische schade op ongeveer 180 miljard euro, wat neerkomt op 1% van de totale economie van de Europese Unie. De hitte raakt vooral de arbeidsproductiviteit en zorgt voor landbouwverliezen tussen de 3% en 7%, wat kan leiden tot hogere voedselprijzen. Door lage waterstanden is de binnenvaart verstoord en kampen energiecentrales met koelwatertekorten, wat de elektriciteitsprijzen opdrijft. Frankrijk wordt het hardst getroffen, met een mogelijke krimp van 0,6%, terwijl in Nederland de economische groei vrijwel volledig kan wegvallen. Paramount biedt de twee grootste bioscoopketens in de Verenigde Staten een contract aan, met garanties over het aantal films na de overname door Skydance. Topman David Ellison beloofde eerder dat Paramount elk jaar 30 bioscoopfilms zal uitbrengen. Maar de branche twijfelde aan die toezegging. In de driejarige overeenkomst staat dat films minimaal 45 dagen alleen in bioscopen draaien en zeker 90 dagen niet op streamingdiensten verschijnen. De aangekondigde overname ter waarde van $110 miljard stuit op verzet van 12 Amerikaanse staten, die vrezen dat het nieuwe bedrijf te groot wordt. De contracten met de bioscoopketens zijn mogelijk een poging van Paramount om de zaak te schikken. Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven, nadat Babu moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling kreeg. De stichting wil voorkomen dat bezitters van ondeugdelijke Babu-fietsen geen compensatie meer krijgen bij een mogelijk faillissement. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen. Veilige Bakfiets heeft ook contact opgenomen met de bewindvoerders van Axel en wil niet dat de Babu-claim achteraan in de rij met schuldeisers belandt. Axel moest in 2024 tijdelijk stoppen met de verkoop van Babu-bakfietsen en veel fietsen terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken. Elon Musk heeft zijn vermogen zien herstellen tot $817 miljard. Omgerekend ongeveer €707 miljard. Dat komt door een forse koerswinst van zijn ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX. De aandelen van SpaceX stegen vrijdag voor de tweede dag op rij flink, met een tweedaagse opleving van ongeveer 23%. Dat is goed voor een toename van de beurswaarde van meer dan $327 miljard. Een week geleden werd het vermogen van de rijkste man ter wereld nog geschat op $684 miljard. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. AZ heeft het nieuwe eredivisieseizoen gewonnen van ADO Den Haag. In Alkmaar werd het zaterdagavond 2-0 voor de bekerwinnaar. In de eerste helft leek Elia Dijkstra AZ op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens een overtreding. Na rust maakte Rozangelo Daal de openingstreffer, waarna invaller Kelvin Stengs de 2-0 maakte. AZ is na de 4-0 overwinning op PSV in de strijd om de Johan Cruijffschaal nog foutloos dit seizoen.

0: Trainer Peter Bos noemt het optreden van PSV tegen Fortuna Sittard slecht. De landskampioen speelde in de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen thuis met 2-2 gelijk. PSV had veel balbezit, maar creëerde te weinig kansen. Bos erkent dat zijn ploeg de kansen die Fortuna kreeg zelf weggaf. De trainer wil zijn tactiek niet aanpassen, ondanks het puntverlies. Wereldvoetbalbond FIFA veroordeelt wat de bond noemt gecoördineerde pogingen om de organisatie en voorzitter Gianni Infantino te ondermijnen. Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plan om miljarden op te halen door commerciële rechten van het WK te verkopen. Ook zijn er beschuldigingen over een vertrekvergoeding aan een vermeende minnares uit zijn tijd bij de UEFA, wat de Europese bond bevestigt, maar de FIFA ontkent. Bonden uit Wales, Servië, Finland en Engeland trokken hun steun in voor Infantino's herverkiezing in maart. De FIFA benadrukt dat eventuele procedures tegen het leiderschap van Infantino moeten verlopen volgens de statuten. Inter Miami heeft vannacht in de Leagues Cup met 2-1 verloren van het Mexicaanse Monterrey. Sterspeler Lionel Messi ontbrak bij de wedstrijd nadat vrijdagavond zijn vader Jorge overleed in Argentinië. Messi arriveerde zaterdagavond in zijn thuisland. Voor de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden. Rodrigo de Paul opende de score voor Miami en toonde daarna het shirt van zijn vriend Messi. Maar na rust maakte Monterrey het verschil. Arina Sabalenka heeft 3 weken voor de US Open een pijnlijke nederlaag geleden. De Belarussische nummer 1 van de wereld verloor in Toronto in de 4e ronde van de Russische Ekaterina Alexandrova. 6-7, 6-4, 4-6. Alexandrova won de eerste set via een tiebreak, waarna Sabalenka zich in de tweede set terugvocht. In de derde set benutte de Russische haar derde matchpoint. Sabalenka won de laatste 2 edities van de US Open, die op 30 augustus begint. Zeilers Willemijn Offerman en Scipio Houtman hebben brons gewonnen bij de Grand Slam van San Pedro in de Verenigde Staten. Het Nederlandse duo eindigde in de NACRA 17 als derde, dezelfde positie als waarmee ze aan de medal race begonnen. Het goud ging naar de Zweden, Emil Järryd en Hanna Jonsson, met 59 punten. Gevolgd door de Britten John Gimson en Anna Burnett met 60 punten. Offerman en Houtman kwamen uit op 69 punten. Vorige maand pakten ze ook al brons op het EK in het Duitse Eckernförde. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend zijn er zonnige perioden en is het droog met weinig wind. Vanmiddag blijft het in het noordoosten vooral zonnig, maar in het zuiden en midden neemt de bewolking toe. Het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 25 graden aan zee tot plaatselijk 31 graden in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. Het blijft droog. Vannacht zwoel met zo'n 18 graden. Morgen in het noorden en westen meer bewolking met kans op een spat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. Middagtemperaturen van 22 graden in het noorden tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De temperaturen lopen komende week vanaf woensdag weer op. Weer Online verwacht dat het donderdag en vrijdag lokaal 30 tot 35 graden wordt. Daardoor is de kans op een 5e regionale hittegolf deze zomer groot. Voor een regionale hittegolf moet het op een officieel KNMI-weerstation minimaal 5 dagen achter elkaar 25 graden of warmer zijn, met minimaal 3 dagen boven de 30 graden. Zaterdag gaf het KRIK op veel plekken in het land al een temperatuur aan van ruim 25 graden, waardoor de reeks voor een mogelijke hittegolf is begonnen.
6: Een 19-jarige man uit de gemeente Stedenbroek is overleden na een steekincident in Enkhuizen. Bij de vechtpartij aan de Prunuslaan raakten donderdag meerdere mensen gewond.
5: Twee van hen moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft twee verdachten aangehouden. Een 50-jarige man uit Enkhuizen kort na het incident en een 20-jarige man uit Enkhuizen die zich zaterdagavond zelf meldde bij een politiebureau. De politie heeft zaterdagavond in Den Haag twee mannen aangehouden die worden verdacht van een woningoverval in Helmond. Bij die overval, de nacht ervoor aan de Van Meelstraat, raakten twee bewoners gewond. De man en vrouw kregen rond middernacht klappen van de twee daders. Er ontstond een worsteling waarbij ook een van de overvallers letsel opliep. De bewoners wisten de mannen uiteindelijk te verjagen. Onderzoek naar onder meer camerabeelden leidde naar de verdachten. Een 36-jarige man uit Den Haag en een 17-jarige uit Den Bosch. In Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag een vrouw om het leven gekomen door een schietpartij. De politie zegt dat het slachtoffer een bekende was van de verdachte. De man vluchtte in een auto en werd later die nacht in een andere woning opgepakt. Op het moment van de schietpartij waren er drie kinderen in de woning aan de New York Single. Zij zijn elders ondergebracht. Bij de aanhouding vond de politie een vuurwapen en het vermoedelijke vluchtvoertuig. Een natuurbrand in Herperduin bij Os is onder controle. Het vuur heeft zich niet verder verspreid. De brandweer blijft nog nablussen om te voorkomen dat de brandweer oplaait. Zondagochtend woedde er brand in een gebied van 100 bij 150 meter. Herperduin maakt deel uit van natuurgebied De Maashorst. De weersomstandigheden lijken gunstig om woensdag de gedeeltelijke zonsverduistering in Nederland te kunnen zien. Weer Online verwacht geen grootschalige lage bewolking die het zicht belemmert. Woensdag 12 augustus verdwijnt bijna 90% van de zon achter de maan. Het hoogtepunt is om 20:11 als de zon al laag staat. In delen van IJsland en Spanje is een complete zonsverduistering te zien. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Een 27-jarige vrouw en een baby van 5 maanden oud zijn omgekomen nadat zaterdagavond een boot omsloeg in de haven van New York. Het ongeluk gebeurde rond 22:30 s'avonds bij Liberty Island, waar het vrijheidsbeeld staat. Reddingsteams konden 12 opvarenden redden, onder wie de kapitein. Duikers vonden later de vrouw en de baby in het water. De politie onderzoekt nog hoe de boot kon kapseizen. Spanje heeft op de eerste dag van grenscontroles 199 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De controles volgen na een aanvaring met de Italiaanse regering over de komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta eind juli. Spanje controleerde inzittenden van 12 vluchten vanuit Italië naar verschillende vliegvelden in het land. Italië schortte eerder het vrije grensverkeer vanuit Spanje op om te voorkomen dat er migranten doorkomen. De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antonio Tajani, zegt dat de maatregelen tijdelijk zijn en zo snel mogelijk worden opgeheven zodra het risico geweken is. Iran is niet in gesprek met de Verenigde Staten en is dat ook niet van plan zolang de overeenkomst van juni geschonden wordt, zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi. Volgens hem schenden de VS de afspraken uit de voorlopige overeenkomst die beide landen in juni sloten over heropening van de Straat van Hormuz en een tijdelijk staakt het vuren. Iran praat wel met Oman over de zeestraat. Die gesprekken bevinden zich in een afrondende fase. De Straat van Hormuz zal volgens Araghchi niet worden heropend, maar er zou worden vastgelegd dat er nieuwe vaarroutes komen zodra de VS zich aan bepaalde afspraken houden. In de Oekraïnse stad Dnipro is vrijdag een pakhuis met humanitaire hulpgoederen verwoest bij een aanval. Dat meldt de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie, Tedros Adhanom Ghebreyesus, op X. Het pakhuis bevatte medische spullen van de WHO, bedoeld voor zorgverlening aan het front. Een medewerker van de organisatie had eerder op de dag met hulp van chauffeurs 130 van de ongeveer 300 pallets kunnen weghalen. Tedros veroordeelt de aanval en roept op aanvallen op de gezondheidszorg te stoppen.
7: Op het Indonesische eiland Java is het nationaal park Bromo Tengger Semeru voorlopig gesloten vanwege een natuurbrand die al dagen boet. Sinds maandag is 176 hectare in vlammen opgegaan. De brandweer zet blushelikopters en drones in, maar steile hellingen en harde wind bemoeilijken het blussen. In het park ligt de onder toeristen populaire vulkaan Bromo. Bezoekers die kaartjes hadden, kunnen hun geld terugvragen.
5: Een 14-jarige jongen die vrijdag in Thailand zijn grootouders doodschoot en daarna 6 mensen ombracht op een school, was al langer bezig met wapens en geweld. De politie meldt dat hij eerder een balletjespistool mee naar school had genomen en gewelddadige filmpjes bekeek op sociale media. Ook zocht hij online naar instructies om een vuurwapen te gebruiken. Bij de aanval raakten meer dan 20 mensen gewond, waarna de jongen zelfmoord pleegde. Het Thaise ministerie van Onderwijs wil binnen 3 maanden nieuwe veiligheidsprotocollen invoeren.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5%. Van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen.
5: De topman van het Duitse defensieconcern Rheinmetall moet dag en nacht worden beveiligd vanwege een reeks bedreigingen. Armin Papperger staat onder politiebescherming vanwege vermoedelijke Russische moordplannen en wordt te alle tijden omringd door lijfwachten. Zijn tuinhuisje is in brand gestoken en er zijn demonstraties bij zijn huis geweest. Rheinmetall levert grote hoeveelheden wapens aan Oekraïne en bouwt daar ook fabrieken. Papperger zegt zich niet te laten intimideren en zijn contract loopt nog 3,5 jaar.
10: Triodos Bank waarschuwt dat de extreme hitte en droogte in Europa de economische groei dit jaar volledig kunnen teniet doen. De bank schat de economische schade op ongeveer 180 miljard euro, wat neerkomt op 1% van de totale economie van de Europese Unie. De hitte raakt vooral de arbeidsproductiviteit en zorgt voor landbouwverliezen tussen de 3% en 7%, wat kan leiden tot hogere voedselprijzen. Door lage waterstanden is de binnenvaart verstoord en kampen energiecentrales met koelwatertekorten, wat de elektriciteitsprijzen opdrijft. Frankrijk wordt het hardst getroffen, met een mogelijke krimp van 0,6%, terwijl in Nederland de economische groei vrijwel volledig kan wegvallen.
5: Paramount biedt de 2 grootste bioscoopketens in de Verenigde Staten een contract aan, met garanties over het aantal films na de overname door Skydance. Topman David Ellison beloofde eerder dat Paramount elk jaar 30 bioscoopfilms zal uitbrengen, maar de branche twijfelde aan die toezegging. In de 3-jarige overeenkomst staat dat films minimaal 45 dagen alleen in bioscopen draaien en zeker 90 dagen niet op streamingdiensten verschijnen. De aangekondigde overname ter waarde van $110 miljard... stuit op verzet van 12 Amerikaanse staten, die vrezen dat het nieuwe bedrijf te groot wordt. De contracten met de bioscoopketens zijn mogelijk een poging van Paramount om de zaak te schikken.
11: Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven, nadat Babu moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling kreeg.
12: De stichting wil voorkomen dat bezitters van ondeugdelijke baboefietsen geen compensatie meer krijgen bij een mogelijk faillissement. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen. Veilige Bakfiets heeft ook contact opgenomen met de bewindvoerders van Axel en wil niet dat de baboeclaim achteraan in de rij met schuldeisers belandt. Axel moest in 2024 tijdelijk stoppen met de verkoop van baboe bakfietsen en veel fietsen terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken.
13: Elon Musk heeft zijn vermogen zien herstellen tot $817 miljard. Omgerekend ongeveer €707 miljard. Dat komt door een forse koerswinst van zijn ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX. De aandelen van SpaceX stegen vrijdag voor de tweede dag op rij flink, met een tweedaagse opleving van ongeveer 23%. Dat is goed voor een toename van de beurswaarde van meer dan $327 miljard. Een week geleden werd het vermogen van de rijkste man ter wereld nog geschat op $684 miljard.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. AZ heeft het nieuwe eredivisieseizoen gewonnen van ADO Den Haag. In Alkmaar werd het zaterdagavond 2-0 voor de bekerwinnaar. In de eerste helft leek Elia Dijkstra AZ op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens een overtreding. Na rust maakte Rozangelo Daal de openingstreffer, waarna invaller Kelvin Stengs de 2-0 maakte. AZ is na de 4-0 overwinning op PSV in de strijd om de Johan Cruijffschaal nog foutloos dit seizoen. Trainer Peter Bos noemt het optreden van PSV tegen Fortuna Sittard slecht. De landskampioen speelde in de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen thuis met 2-2 gelijk. PSV had veel balbezit, maar creëerde te weinig kansen. Bos erkent dat zijn ploeg de kansen die Fortuna kreeg zelf weggaf. De trainer wil zijn tactiek niet aanpassen, ondanks het puntverlies.
16: Wereldvoetbalbond FIFA veroordeelt wat de bond noemt gecoördineerde pogingen om de organisatie en voorzitter Gianni Infantino te ondermijnen. Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plan om miljarden op te halen door commerciële rechten van het WK te verkopen. Ook zijn er beschuldigingen over een vertrekvergoeding aan een vermeende minnares uit zijn tijd bij de UEFA, wat de Europese Bond bevestigt, maar de FIFA ontkent. Bonden uit Wales, Servië, Finland en Engeland trokken hun steun in voor Infantino's herverkiezing in maart. De FIFA benadrukt dat eventuele procedures tegen het leiderschap van Infantino moeten verlopen volgens de statuten. Inter Miami heeft vannacht in de Leagues Cup met 2-1 verloren van het Mexicaanse Monterrey. Sterspeler Lionel Messi ontbrak bij de wedstrijd nadat vrijdagavond zijn vader Jorge overleed in Argentinië. Messi arriveerde zaterdagavond in zijn thuisland. Voor de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden. Rodrigo de Paul opende de score voor Miami en toonde daarna het shirt van zijn vriend Messi. Maar na rust maakte Monterrey het verschil. Arina Sabalenka heeft 3 weken voor de US Open een pijnlijke nederlaag geleden. De Belarussische nummer 1 van de wereld verloor in Toronto in de vierde ronde van de Russische Ekaterina Alexandrova. 6-7, 6-4, 4-6. Alexandrova won de eerste set via een tiebreak, waarna Sabalenka zich in de tweede set terugvocht. In de derde set benutte de Russische haar derde matchpoint. Sabalenka won de laatste 2 edities van de US Open, die op 30 augustus begint. Zeilers Willemijn Offerman en Scipio Houtman hebben brons gewonnen bij de Grand Slam van San Pedro in de Verenigde Staten. Het Nederlandse duo eindigde in de NACRA 17 als derde, dezelfde positie als waarmee ze aan de medal race begonnen. Het goud ging naar de Zweden, Emil Järryd en Hanna Jonsson met 59 punten. Gevolgd door de Britten John Gimson en Anna Burnett met 60 punten. Offerman en Houtman kwamen uit op 69 punten. Vorige maand pakten ze ook al brons op het EK in het Duitse Eckernförde.
17: Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en droog, met weinig wind. Vanmiddag blijft het in het noordoosten mooi weer, maar in het zuiden en midden neemt de bewolking toe. Het wordt 25 graden aan zee tot plaatselijk 31 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond blijft het droog met wolkenvelden en af en toe zon. Komende nacht zwoel met 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met kans op een spatje regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. Middagtemperaturen tussen 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. De temperaturen lopen komende week vanaf woensdag weer op. Weer Online verwacht dat het donderdag en vrijdag lokaal 30 tot 35 graden wordt. Daardoor is de kans op een vijfde regionale hittegolf deze zomer groot. Voor een regionale hittegolf moet het op een officieel KNMI-weerstation minimaal 5 dagen achter elkaar 25 graden of warmer zijn, met minimaal 3 dagen boven de 30 graden. Zaterdag gaf het KRIK op veel plekken in het land al een temperatuur aan van ruim 25 graden, waardoor de reeks voor een mogelijke hittegolf is begonnen.
20: Een 19-jarige man uit de gemeente Stedenbroek is overleden na een steekincident in Enkhuizen. Bij de vechtpartij aan de Prunuslaan raakten donderdag meerdere mensen gewond. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft twee verdachten aangehouden. Een 50-jarige man uit Enkhuizen kort na het incident en een 20-jarige man uit Enkhuizen die zich zaterdagavond zelf meldde bij een politiebureau. De politie heeft zaterdagavond in Den Haag twee mannen aangehouden die worden verdacht van een woningoverval in Helmond. Bij die overval, de nacht ervoor aan de Van Meelstraat, raakten twee bewoners gewond. De man en vrouw kregen rond middernacht klappen van de twee daders. Er ontstond een worsteling waarbij ook een van de overvallers letsel opliep. De bewoners wisten de mannen uiteindelijk te verjagen. Onderzoek naar onder meer camerabeelden leidde naar de verdachte. Een 36-jarige man uit Den Haag en een 17-jarige uit Den Bosch. In Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag een vrouw om het leven gekomen door een schietpartij. De politie zegt dat het slachtoffer een bekende was van de verdachte. De man vluchtte in een auto en werd later die nacht in een andere woning opgepakt. Op het moment van de schietpartij waren er 3 kinderen in de woning aan de New York Single. Zij zijn elders ondergebracht. Bij de aanhouding vond de politie een vuurwapen en het vermoedelijke vluchtvoertuig.
21: Een natuurbrand in Herperduin bij Os is onder controle. Het vuur heeft zich niet verder verspreid. De brandweer blijft nog nablussen om te voorkomen dat de brand weer oplaait. Zondagochtend woedde er brand in een gebied van 100 bij 150 meter. Herperduin maakt deel uit van natuurgebied De Maashorst.
22: De weersomstandigheden lijken gunstig om woensdag de gedeeltelijke zonsverduistering in Nederland te kunnen zien. Weer Online verwacht geen grootschalige lage bewolking die het zicht belemmert. Woensdag 12 augustus verdwijnt bijna 90% van de zon achter de maan. Het hoogtepunt is om 20:11 als de zon al laag staat. In delen van IJsland en Spanje is een complete zonsverduistering te zien.
23: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. De haven van Odessa is beschadigd geraakt bij Russische aanvallen, waarbij 8 mensen gewond raakten. President Zelensky meldt dat bij aanvallen op Kharkiv 2 mensen om het leven kwamen en tientallen gewond raakten toen een woongebouw werd getroffen. In Pavlorad raakten 9 mensen gewond, onder wie 4 kinderen. Odessa is een belangrijke haven voor de export van Oekraïnse landbouwproducten.
0: Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische grensstad Belgorod kwamen 3 mensen om het leven en raakten 25 mensen gewond.
2: Een 27-jarige vrouw en een baby van 5 maanden oud zijn omgekomen nadat zaterdagavond een boot omsloeg in de haven van New York. Het ongeluk gebeurde rond 22:30 s'avonds bij Liberty Island, waar het vrijheidsbeeld staat. Reddingsteams konden 12 opvarenden redden, onder wie de kapitein. Duikers vonden later de vrouw en de baby in het water. De politie onderzoekt nog hoe de boot kon kapseizen.
6: Spanje heeft op de eerste dag van grenscontroles 199 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De controles volgen na een aanvaring met de Italiaanse regering over de komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta eind juli. Spanje controleerde inzittenden van 12 vluchten vanuit Italië naar verschillende vliegvelden in het land. Italië schortte eerder het vrije grensverkeer vanuit Spanje op om te voorkomen dat er migranten doorkomen. De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antonio Tajani, zegt dat de maatregelen tijdelijk zijn en zo snel mogelijk worden opgeheven zodra het risico geweken is.
7: Iran is niet in gesprek met de Verenigde Staten en is dat ook niet van plan zolang de overeenkomst van juni geschonden wordt, zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi. Volgens hem schenden de VS de afspraken uit de voorlopige overeenkomst die beide landen in juni sloten over heropening van de Straat van Hormuz en een tijdelijk staakt het vuren. Iran praat wel met Oman over de zeestraat. Die gesprekken bevinden zich in een afrondende fase. De Straat van Hormuz zal volgens Araghchi niet worden heropend, maar er zou worden vastgelegd dat er nieuwe vaarroutes komen zodra de VS zich aan bepaalde afspraken houden.
8: In de Oekraïnse stad Dnipro is vrijdag een pakhuis met humanitaire hulpgoederen verwoest bij een aanval. Dat meldt de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie, Tedros Adhanom Ghebreyesus, op X. Het pakhuis bevatte medische spullen van de WHO, bedoeld voor zorgverlening aan het front. Een medewerker van de organisatie had eerder op de dag met hulp van chauffeurs 130 van de ongeveer 300 pallets kunnen weghalen. Tedros veroordeelt de aanval en roept op aanvallen op de gezondheidszorg te stoppen.
25: Op het Indonesische eiland Java is het nationaal park Bromo Tengger Semeru voorlopig gesloten vanwege een natuurbrand die al dagen boet. Sinds maandag is 176 hectare in vlammen opgegaan. De brandweer zet blushelikopters en drones in, maar steile hellingen en harde wind bemoeilijken het blussen. In het park ligt de onder toeristen populaire vulkaan Bromo. Bezoekers die kaartjes hadden, kunnen hun geld terugvragen.
26: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
27: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws.
29: De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5%. Van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen.
30: De topman van het Duitse defensieconcern Rheinmetall moet dag en nacht worden beveiligd vanwege een reeks bedreigingen. Armin Papperger staat onder politiebescherming vanwege vermoedelijke Russische moordplannen en wordt te alle tijden omringd door lijfwachten. Zijn tuinhuisje is in brand gestoken en er zijn demonstraties bij zijn huis geweest. Rheinmetall levert grote hoeveelheden wapens aan Oekraïne en bouwt daar ook fabrieken. Papperger zegt zich niet te laten intimideren en zijn contract loopt nog 3,5 jaar.
1: Triodos Bank waarschuwt dat de extreme hitte en droogte in Europa de economische groei dit jaar volledig kunnen teniet doen. De bank schat de economische schade op ongeveer 180 miljard euro, wat neerkomt op 1% van de totale economie van de Europese Unie. De hitte raakt vooral de arbeidsproductiviteit en zorgt voor landbouwverliezen tussen de 3% en 7%, wat kan leiden tot hogere voedselprijzen. Door lage waterstanden is de binnenvaart verstoord en kampen energiecentrales met koelwatertekorten, wat de elektriciteitsprijzen opdrijft. Frankrijk wordt het hardst getroffen, met een mogelijke krimp van 0,6%, terwijl in Nederland de economische groei vrijwel volledig kan wegvallen.
5: Paramount biedt de twee grootste bioscoopketens in de Verenigde Staten een contract aan, met garanties over het aantal films na de overname door Skydance. Topman David Ellison beloofde eerder dat Paramount elk jaar 30 bioscoopfilms zal uitbrengen, maar de branche twijfelde aan die toezegging. In de driejarige overeenkomst staat dat films minimaal 45 dagen alleen in bioscopen draaien en zeker 90 dagen niet op streamingdiensten verschijnen. De aangekondigde overname ter waarde van $110 miljard stuit op verzet van 12 Amerikaanse staten, die vrezen dat het nieuwe bedrijf te groot wordt. De contracten met de bioscoopketens zijn mogelijk een poging van Paramount om de zaak te schikken.
9: Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven, nadat Baboe moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling kreeg. De stichting wil voorkomen dat bezitters van ondeugdelijke baboefietsen geen compensatie meer krijgen bij een mogelijk faillissement. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen. Veilige Bakfiets heeft ook contact opgenomen met de bewindvoerders van Axel en wil niet dat de baboeclaim achteraan in de rij met schuldeisers belandt. Axel moest in 2024 tijdelijk stoppen met de verkoop van baboebakfietsen en veel fietsen terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken.
10: Elon Musk heeft zijn vermogen zien herstellen tot $817 miljard, omgerekend ongeveer €707 miljard. Dat komt door een forse koerswinst van zijn ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX. De aandelen van SpaceX stegen vrijdag voor de tweede dag op rij flink, met een tweedaagse opleving van ongeveer 23%. Dat is goed voor een toename van de beurswaarde van meer dan $327 miljard. Een week geleden werd het vermogen van de rijkste man ter wereld nog geschat op $684 miljard.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. AZ heeft het nieuwe eredivisieseizoen gewonnen van ADO Den Haag. In Alkmaar werd het zaterdagavond 2-0 voor de bekerwinnaar. In de eerste helft leek Elia Dijkstra AZ op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens een overtreding. Na rust maakte Rosangelo Daal de openingstreffer, waarna invaller Kelvin Stengs de 2-0 maakte. AZ is na de 4-0 overwinning op PSV in de strijd om de Johan Cruijffschaal nog foutloos dit seizoen. Trainer Peter Bos noemt het optreden van PSV tegen Fortuna Sittard slecht. De landskampioen speelde in de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen thuis met 2-2 gelijk. PSV had veel balbezit, maar creëerde te weinig kansen. Bos erkent dat zijn ploeg de kansen die Fortuna kreeg zelf weggaf. De trainer wil zijn tactiek niet aanpassen, ondanks het puntverlies.
13: Wereldvoetbalbond FIFA veroordeelt wat de bond noemt gecoördineerde pogingen om de organisatie en voorzitter Gianni Infantino te ondermijnen. Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plan om miljarden op te halen door commerciële rechten van het WK te verkopen. Ook zijn er beschuldigingen over een vertrekvergoeding aan een vermeende minnares uit zijn tijd bij de UEFA, wat de Europese Bond bevestigt, maar de FIFA ontkent. Bonden uit Wales, Servië, Finland en Engeland trokken hun steun in voor Infantino's herverkiezing in maart. De FIFA benadrukt dat eventuele procedures tegen het leiderschap van Infantino moeten verlopen volgens de statuten. Inter Miami heeft vannacht in de Leagues Cup met 2-1 verloren van het Mexicaanse Monterrey. Sterspeler Lionel Messi ontbrak bij de wedstrijd nadat vrijdagavond zijn vader Jorge overleed in Argentinië.
3: Messi arriveerde zaterdagavond in zijn thuisland. Voor de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden. Rodrigo de Paul opende de score voor Miami en toonde daarna het shirt van zijn vriend Messi. Maar na rust maakte Monterrey het verschil. Arina Sabalenka heeft 3 weken voor de US Open een pijnlijke nederlaag geleden. De Belarussische nummer 1 van de wereld verloor in Toronto in de 4e ronde van de Russische Ekaterina Alexandrova. 6-7, 6-4, 4-6. Alexandrova won de eerste set via een tiebreak, waarna Sabalenka zich in de tweede set terugvocht. In de derde set benutte de Russische haar derde matchpoint. Sabalenka won de laatste 2 edities van de US Open, die op 30 augustus begint. Zeilers Willemijn Offerman en Scipio Houtman hebben brons gewonnen bij de Grand Slam van San Pedro in de Verenigde Staten. Het Nederlandse duo eindigde in de Nacra 17 als derde, dezelfde positie als waarmee ze aan de medal race begonnen. Het goud ging naar de Zweden, Emil Järryd en Hanna Jonsson, met 59 punten. Gevolgd door de Britten John Gimson en Anna Burnett met 60 punten. Offerman en Houtman kwamen uit op 69 punten. Vorige maand pakten ze ook al brons op het EK in het Duitse Eckernförde. Dit was het laatste sportnieuws.
14: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is er veel zon, vooral in het zuiden ook wat bewolking. Het blijft droog bij temperaturen tussen 25 graden aan zee en plaatselijk 31 graden in het zuiden. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Vanavond wisselen wolken en zon elkaar af. Het blijft droog. Vannacht droog met een graad of 18. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. Middagtemperaturen morgen tussen 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
27: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. De temperaturen lopen komende week vanaf woensdag weer op. Weer Online verwacht dat het donderdag en vrijdag lokaal 30 tot 35 graden wordt. Daardoor is de kans op een 5e regionale hittegolf deze zomer groot. Voor een regionale hittegolf moet het op een officieel KNMI-weerstation minimaal 5 dagen achter elkaar 25 graden of warmer zijn, met minimaal 3 dagen boven de 30 graden. Zaterdag gaf het KRIK op veel plekken in het land al een temperatuur aan van ruim 25 graden, waardoor de reeks voor een mogelijke hittegolf is begonnen.
18: Een 19-jarige man uit de gemeente Stedenbroek is overleden na een steekincident in Enkhuizen. Bij de vechtpartij aan de Prunuslaan raakten donderdag meerdere mensen gewond. 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft 2 verdachten aangehouden. Een 50-jarige man uit Enkhuizen kort na het incident en een 20-jarige man uit Enkhuizen die zich zaterdagavond zelf meldde bij een politiebureau. De politie heeft zaterdagavond in Den Haag 2 mannen aangehouden die worden verdacht van een woningoverval in Helmond. Bij die overval, de nacht ervoor aan de Van Meelstraat, raakten 2 bewoners gewond. De man en vrouw kregen rond middernacht klappen van de 2 daders. Er ontstond een worsteling waarbij ook een van de overvallers letsel opliep. De bewoners wisten de mannen uiteindelijk te verjagen. Onderzoek naar onder meer camerabeelden leidde naar de verdachte. Een 36-jarige man uit Den Haag en een 17-jarige uit Den Bosch. In Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag een vrouw om het leven gekomen door een schietpartij. De politie zegt dat het slachtoffer een bekende was van de verdachte. De man vluchtte in een auto en werd later die nacht in een andere woning opgepakt. Op het moment van de schietpartij waren er 3 kinderen in de woning aan de New York Singel. Zij zijn elders ondergebracht. Bij de aanhouding vond de politie een vuurwapen en het vermoedelijke vluchtvoertuig.
19: Een natuurbrand in Herperduin bij Os is onder controle.
30: Het vuur heeft zich niet verder verspreid. De brandweer blijft nog nablussen om te voorkomen dat de brandweer oplaait. Zondagochtend woedde er brand in een gebied van 100 bij 150 meter. Herperduin maakt deel uit van natuurgebied De Maashorst.
0: De weersomstandigheden lijken gunstig om woensdag de gedeeltelijke zonsverduistering in Nederland te kunnen zien. Weer Online verwacht geen grootschalige lage bewolking die het zicht belemmert. Woensdag 12 augustus verdwijnt bijna 90% van de zon achter de maan. Het hoogtepunt is om 20:11 als de zon al laag staat. In delen van IJsland en Spanje is een complete zonsverduistering te zien.
28: Dit was het Binnenlands Nieuws.
27: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws.
30: De haven van Odessa is beschadigd geraakt bij Russische aanvallen, waarbij 8 mensen gewond raakten. President Zelensky meldt dat bij aanvallen op Kharkiv 2 mensen om het leven kwamen en tientallen gewond raakten toen een woongebouw werd getroffen. In Pavlorad raakten 9 mensen gewond, onder wie 4 kinderen. Odessa is een belangrijke haven voor de export van Oekraïnse landbouwproducten. Bij een Oekraïnse droneaanval op de Russische grensstad Belgorod kwamen 3 mensen om het leven en raakten 25 mensen gewond.
28: Een 27-jarige vrouw en een baby van 5 maanden oud zijn omgekomen nadat zaterdagavond een boot omsloeg in de haven van New York. Het ongeluk gebeurde rond 22:30 s'avonds bij Liberty Island, waar het vrijheidsbeeld staat. Reddingsteams konden 12 opvarenden redden, onder wie de kapitein. Duikers vonden later de vrouw en de baby in het water. De politie onderzoekt nog hoe de boot kon kapseizen.
30: Spanje heeft op de eerste dag van grenscontroles 199 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De controles volgen na een aanvaring met de Italiaanse regering over de komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta eind juli. Spanje controleerde inzittenden van 12 vluchten vanuit Italië naar verschillende vliegvelden in het land. Italië schortte eerder het vrije grensverkeer vanuit Spanje op om te voorkomen dat er migranten doorkomen. De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antonio Tajani, zegt dat de maatregelen tijdelijk zijn en zo snel mogelijk worden opgeheven zodra het risico geweken is.
2: Iran is niet in gesprek met de Verenigde Staten en is dat ook niet van plan zolang de overeenkomst van juni geschonden wordt, zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi. Volgens hem schende de VS de afspraken uit de voorlopige overeenkomst die beide landen in juni sloten over heropening van de Straat van Hormuz en een tijdelijk staakt het vuren. Iran praat wel met Oman over de zeestraat. Die gesprekken bevinden zich in een afrondende fase. De Straat van Hormuz zal volgens Araghchi niet worden heropend, maar er zou worden vastgelegd dat er nieuwe vaarroutes komen zodra de VS zich aan bepaalde afspraken houden.
28: In de Oekraïnse stad Dnipro is vrijdag een pakhuis met humanitaire hulpgoederen verwoest bij een aanval. Dat meldt de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie, Tedros Adhanom Ghebreyesus, op X. Het pakhuis bevat de medische spullen van de WHO, bedoeld voor zorgverlening aan het front. Een medewerker van de organisatie had eerder op de dag met hulp van chauffeurs 130 van de ongeveer 300 pallets kunnen weghalen. Tedros veroordeelt de aanval en roept op aanvallen op de gezondheidszorg te stoppen.
30: Op het Indonesische eiland Java is het nationaal park Bromo Tengger Semeru voorlopig gesloten vanwege een natuurbrand die al dagen boet. Sinds maandag is 176 hectare in vlammen opgegaan. De brandweer zet blushelikopters en drones in, maar steile hellingen en harde wind bemoeilijken het blussen. In het park ligt de onder toeristen populaire vulkaan Bromo. Bezoekers die kaartjes hadden, kunnen hun geld terugvragen.
28: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
27: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5%, van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen.
6: De topman van het Duitse defensieconcern Rheinmetall moet dag en nacht worden beveiligd vanwege een reeks bedreigingen. Armin Papperger staat onder politiebescherming vanwege vermoedelijke Russische moordplannen en wordt te alle tijden omringd door lijfwachten. Zijn tuinhuisje is in brand gestoken en er zijn demonstraties bij zijn huis geweest. Rheinmetall levert grote hoeveelheden wapens aan Oekraïne en bouwt daar ook fabrieken. Papperger zegt zich niet te laten intimideren en zijn contract loopt nog 3,5 jaar.
7: Triodos Bank waarschuwt dat de extreme hitte en droogte in Europa de economische groei dit jaar volledig kunnen teniet doen. De bank schat de economische schade op ongeveer 180 miljard euro, wat neerkomt op 1% van de totale economie van de Europese Unie. De hitte raakt vooral de arbeidsproductiviteit en zorgt voor landbouwverliezen tussen de 3% en 7%, wat kan leiden tot hogere voedselprijzen. Door lage waterstanden is de binnenvaart verstoord en kampen energiecentrales met koelwatertekorten, wat de elektriciteitsprijzen opdrijft. Frankrijk wordt het hardst getroffen, met een mogelijke krimp van 0,6%, terwijl in Nederland de economische groei vrijwel volledig kan wegvallen.
8: Paramount biedt de twee grootste bioscoopketens in de Verenigde Staten een contract aan, met garanties over het aantal films na de overname door Skydance. Topman David Ellison beloofde eerder dat Paramount elk jaar 30 bioscoopfilms zal uitbrengen, maar de branche twijfelde aan die toezegging. In de driejarige overeenkomst staat dat films minimaal 45 dagen alleen in bioscopen draaien en zeker 90 dagen niet op streamingdiensten verschijnen. De aangekondigde overname ter waarde van $110 miljard stuit op verzet van 12 Amerikaanse staten, die vrezen dat het nieuwe bedrijf te groot wordt. De contracten met de bioscoopketens zijn mogelijk een poging van Paramount om de zaak te schikken.
19: Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven, nadat Babu moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling kreeg. De stichting wil voorkomen dat bezitters van ondeugdelijke Babu-fietsen geen compensatie meer krijgen bij een mogelijk faillissement. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen. Veilige Bakfiets heeft ook contact opgenomen met de bewindvoerders van Axel en wil niet dat de Babu-claim achteraan in de rij met schuldeisers belandt. Axel moest in 2024 tijdelijk stoppen met de verkoop van Babu-bakfietsen en veel fietsen terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken.
20: Elon Musk heeft zijn vermogen zien herstellen tot $817 miljard. Omgerekend ongeveer €707 miljard. Dat komt door een forse koerswinst van zijn ruimtevaart- en AI-bedrijf SpaceX. De aandelen van SpaceX stegen vrijdag voor de tweede dag op rij flink, met een tweedaagse opleving van ongeveer 23%. Dat is goed voor een toename van de beurswaarde van meer dan $327 miljard. Een week geleden werd het vermogen van de rijkste man ter wereld nog geschat op $684 miljard.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. AZ heeft het nieuwe eredivisieseizoen gewonnen van ADO Den Haag. In Alkmaar werd het zaterdagavond 2-0 voor de bekerwinnaar.
1: In de eerste helft leek Elia Dijkstra AZ op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens een overtreding. Na rust maakte Rozangelo Daal de openingstreffer, waarna invaller Kelvin Stengs de 2-0 maakte. AZ is na de 4-0 overwinning op PSV in de strijd om de Johan Cruijffschaal nog foutloos dit seizoen. Trainer Peter Bos noemt het optreden van PSV tegen Fortuna Sittard slecht. De landskampioen speelde in de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen thuis met 2-2 gelijk. PSV had veel balbezit, maar creëerde te weinig kansen. Bos erkent dat zijn ploeg de kansen die Fortuna kreeg zelf weggaf. De trainer wil zijn tactiek niet aanpassen, ondanks het puntverlies. Wereldvoetbalbond FIFA veroordeelt wat de bond noemt gecoördineerde pogingen om de organisatie en voorzitter Gianni Infantino te ondermijnen. Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plan om miljarden op te halen door commerciële rechten van het WK te verkopen. Ook zijn er beschuldigingen over een vertrekvergoeding aan een vermeende minnares uit zijn tijd bij de UEFA, wat de Europese Bond bevestigt, maar de FIFA ontkent. Bonden uit Wales, Servië, Finland en Engeland trokken hun steun in voor Infantino's herverkiezing in maart. De FIFA benadrukt dat eventuele procedures tegen het leiderschap van Infantino moeten verlopen volgens de statuten. Inter Miami heeft vannacht in de Leagues Cup met 2-1 verloren van het Mexicaanse Monterrey. Sterspeler Lionel Messi ontbrak bij de wedstrijd nadat vrijdagavond zijn vader Jorge overleed in Argentinië. Messi arriveerde zaterdagavond in zijn thuisland. Voor de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden. Rodrigo de Paul opende de score voor Miami en toonde daarna het shirt van zijn vriend Messi. Maar na rust maakte Monterrey het verschil. Arina Sabalenka heeft 3 weken voor de US Open een pijnlijke nederlaag geleden. De Belarussische nummer 1 van de wereld verloor in Toronto in de 4e ronde van de Russische Ekaterina Alexandrova. 6-7, 6-4, 4-6. Alexandrova won de eerste set via een tiebreak, waarna Sabalenka zich in de tweede set terugvocht. In de derde set benutte de Russische haar derde matchpoint. Sabalenka won de laatste 2 edities van de US Open, die op 30 augustus begint. Zeilers Willemijn Offerman en Scipio Houtman hebben brons gewonnen bij de Grand Slam van San Pedro in de Verenigde Staten. Het Nederlandse duo eindigde in de NACRA 17 als derde, dezelfde positie als waarmee ze aan de medal race begonnen. Het goud ging naar de Zweden, Emil Järryd en Hanna Jonsson, met 59 punten. Gevolgd door de Britten John Gimson en Anna Burnett met 60 punten. Offerman en Houtman kwamen uit op 69 punten. Vorige maand pakten ze ook al brons op het EK in het Duitse Eckernförde. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel zon, vooral in het zuiden, ook wat bewolking. Het blijft droog. Aan de kust wordt het rond de 25 graden, in het zuiden plaatselijk tropisch warm met 31 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond wisselen wolken en zon elkaar af, ook dan droog. Vannacht blijft het droog met rond de 18 graden. Langs de kust neemt de wind later toe naar matig tot vrij krachtig uit het westen. Morgenochtend neemt in het noorden en westen de bewolking toe met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. Morgenmiddag zon en wolken, vooral in het noordoosten kans op een lichte bui. Later wordt het op steeds meer plaatsen zonnig. Temperaturen tussen 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
27: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 26-jarige Rotterdammer blijft verdachte van meerdere steekpartijen in Rotterdam zaterdag. Maar krijgt ook zorg omdat hij onbegrepen gedrag vertoonde. 2 mannen raakten gewond bij steekincidenten in de Schaapmanstraat en op het Marconiplein rond 21:30. Een slachtoffer moest naar het ziekenhuis. De ander werd ter plekke behandeld.
3: De verdachte achtervolgde eerder al iemand met een mes bij de Spaanse Bocht. En er kwam een half uur na de steekpartijen ook een melding over een poging tot steken bij de brug van Sirene. De man verplaatste zich vermoedelijk in een auto en kende de slachtoffers niet.
12: Een 19-jarige man uit de gemeente Stedenbroek is overleden na een steekincident in Enkhuizen. Bij de vechtpartij aan de Prunuslaan raakte

0: is de kans op een vijfde regionale hittegolf deze zomer groot. Voor een regionale hittegolf moet het op een officieel KNMI-weerstation minimaal 5 dagen achter elkaar 25 graden of warmer zijn, met minimaal 3 dagen boven de 30 graden. Zaterdag gaf het KRIK op veel plekken in het land al een temperatuur aan van ruim 25 graden, waardoor de reeks voor een mogelijke hittegolf is begonnen. De politie heeft zaterdagavond in Den Haag 2 mannen aangehouden die worden verdacht van een woningoverval in Helmond. Bij die overval, de nacht ervoor aan de Van Meelstraat, raakten 2 bewoners gewond. De man en vrouw kregen rond middernacht klappen van de 2 daders. Er ontstond een worsteling waarbij ook een van de overvallers letsel opliep. De bewoners wisten de mannen uiteindelijk te verjagen. Onderzoek naar onder meer camerabeelden leidde naar de verdachte. Een 36-jarige man uit Den Haag en een 17-jarige uit Den Bosch. In Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag een vrouw om het leven gekomen door een schietpartij. De politie zegt dat het slachtoffer een bekende was van de verdachte. De man vluchtte in een auto en werd later die nacht in een andere woning opgepakt. Op het moment van de schietpartij waren er 3 kinderen in de woning aan de New York Single. Zij zijn elders ondergebracht. Bij de aanhouding vond de politie een vuurwapen en het vermoedelijke vluchtvoertuig. Een natuurbrand in Herperduin bij Os is onder controle. Het vuur heeft zich niet verder verspreid. De brandweer blijft nog nablussen om te voorkomen dat de brand weer oplaait. Zondagochtend woedde er brand in een gebied van 100 bij 150 meter. Herperduin maakt deel uit van natuurgebied De Maashorst. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De haven van Odessa is beschadigd geraakt bij Russische aanvallen, waarbij 8 mensen gewond raakten. President Zelensky meldt dat bij aanvallen op Kharkiv 2 mensen om het leven kwamen en tientallen gewond raakten toen een woongebouw werd getroffen. In Pavlorad raakten 9 mensen gewond, onder wie 4 kinderen. Odessa is een belangrijke haven voor de export van Oekraïnse landbouwproducten. Bij een Oekraïnse droneaanval op de Russische grensstad Belgorod kwamen 3 mensen om het leven en raakten 25 mensen gewond. Een 27-jarige vrouw en een baby van 5 maanden oud zijn omgekomen nadat zaterdagavond een boot omsloeg in de haven van New York. Het ongeluk gebeurde rond 22:30 s'avonds bij Liberty Island, waar het vrijheidsbeeld staat. Reddingsteams konden 12 opvarenden redden, onder wie de kapitein. Duikers vonden later de vrouw en de baby in het water. De politie onderzoekt nog hoe de boot kon kapseizen. Spanje heeft op de eerste dag van grenscontroles 199 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De controles volgen na een aanvaring met de Italiaanse regering over de komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta eind juli. Spanje controleerde inzittenden van 12 vluchten vanuit Italië naar verschillende vliegvelden in het land. Italië schortte eerder het vrije grensverkeer vanuit Spanje op om te voorkomen dat er migranten doorkomen. De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antonio Tajani, zegt dat de maatregelen tijdelijk zijn en zo snel mogelijk worden opgeheven zodra het risico geweken is. Iran is niet in gesprek met de Verenigde Staten en is dat ook niet van plan zolang de overeenkomst van juni geschonden wordt, zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi. Volgens hem schenden de VS de afspraken uit de voorlopige overeenkomst die beide landen in juni sloten over heropening van de Straat van Hormuz en een tijdelijk staakt het vuren. Iran praat wel met Oman over de zeestraat. Die gesprekken bevinden zich in een afrondende fase. De Straat van Hormuz zal volgens Araghchi niet worden heropend, maar er zou worden vastgelegd dat er nieuwe vaarroutes komen zodra de VS zich aan bepaalde afspraken houden. In de Oekraïnse stad Dnipro is vrijdag een

0: pakhuis met humanitaire hulpgoederen verwoest bij een aanval. Dat meldt de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie, Tedros Adhanom Ghebreyesus, op X. Het pakhuis bevatte medische spullen van de WHO, bedoeld voor zorgverlening aan het front. Een medewerker van de organisatie had eerder op de dag met hulp van chauffeurs 130 van de ongeveer 300 pallets kunnen weghalen. Tedros veroordeelt de aanval en roept op aanvallen op de gezondheidszorg te stoppen. Op het Indonesische eiland Java is het nationaal park Bromo Tengger Semeru voorlopig gesloten vanwege een natuurbrand die al dagen boet. Sinds maandag is 176 hectare in vlammen opgegaan. De brandweer zet blushelikopters en drones in, maar steile hellingen en harde wind bemoeilijken het blussen. In het park ligt de onder toeristen populaire vulkaan Bromo. Bezoekers die kaartjes hadden, kunnen hun geld terugvragen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport, Radu Mirutse, meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen. De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese Statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5%, van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen. De topman van het Duitse defensieconcern Rheinmetall moet dag en nacht worden beveiligd vanwege een reeks bedreigingen. Armin Papperger staat onder politiebescherming vanwege vermoedelijke Russische moordplannen en wordt te alle tijden omringd door lijfwachten. Zijn tuinhuisje is in brand gestoken en er zijn demonstraties bij zijn huis geweest. Rheinmetall levert grote hoeveelheden wapens aan Oekraïne en bouwt daar ook fabrieken. Papperger zegt zich niet te laten intimideren en zijn contract loopt nog 3,5 jaar. Triodos Bank waarschuwt dat de extreme hitte en droogte in Europa de economische groei dit jaar volledig kunnen teniet doen. De bank schat de economische schade op ongeveer 180 miljard euro, wat neerkomt op 1% van de totale economie van de Europese Unie. De hitte raakt vooral de arbeidsproductiviteit en zorgt voor landbouwverliezen tussen de 3% en 7%, wat kan leiden tot hogere voedselprijzen. Door lage waterstanden is de binnenvaart verstoord en kampen energiecentrales met koelwatertekorten, wat de elektriciteitsprijzen opdrijft. Frankrijk wordt het hardst getroffen, met een mogelijke krimp van 0,6%, terwijl in Nederland de economische groei vrijwel volledig kan wegvallen. Paramount biedt de 2 grootste bioscoopketens in de Verenigde Staten een contract aan, met garanties over het aantal films na de overname door Skydance. Topman David Ellison beloofde eerder dat Paramount elk jaar 30 bioscoopfilms zal uitbrengen, maar de branche twijfelde aan die toezegging. In de 3-jarige overeenkomst staat dat films minimaal 45 dagen alleen in bioscopen draaien en zeker 90 dagen niet op streamingdiensten verschijnen. De aangekondigde overname ter waarde van $110 miljard stuit op verzet van 12 Amerikaanse staten, die vrezen dat het nieuwe bedrijf te groot wordt. De contracten met de bioscoopketens zijn mogelijk een poging van Paramount om de zaak te schikken. Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven, nadat Baboe moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling kreeg. De stichting wil voorkomen dat bezitters van ondeugdelijke baboefietsen geen compensatie meer krijgen bij een mogelijk faillissement. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen. Veilige Bakfiets heeft ook contact opgenomen met de bewindvoerders van Axel en wil niet dat de baboeclaim achteraan in de rij met schuldeisers belandt. Axel moest in 2024 tijdelijk stoppen met de verkoop van baboebakfietsen en veel fietsen terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. AZ heeft het nieuwe eredivisieseizoen gewonnen van ADO Den Haag. In Alkmaar werd het zaterdagavond 2-0 voor de bekerwinnaar. In de eerste helft leek Elia Dijkstra AZ op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens een overtreding. Na rust maakte Rosangelo Daal de openingstreffer, waarna invaller Kelvin Stengs de 2-0 maakte. AZ is na de 4-0 overwinning op PSV in de strijd om de Johan Cruijffschaal nog foutloos dit seizoen. Trainer Peter Bos noemt het optreden van PSV tegen Fortuna Sittard slecht. De landskampioen speelde in de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen thuis met 2-2 gelijk. PSV had veel balbezit, maar creëerde te weinig kansen. Bos erkent dat zijn ploeg de kansen die Fortuna kreeg zelf weggaf. De trainer wil zijn tactiek niet aanpassen, ondanks het puntverlies. Wereldvoetbalbond FIFA veroordeelt wat de bond noemt gecoördineerde pogingen om de organisatie en voorzitter Gianni Infantino te ondermijnen. Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plan om miljarden op te halen door commerciële rechten van het WK te verkopen. Ook zijn er beschuldigingen over een vertrekvergoeding aan een vermeende minnares uit zijn tijd bij de UEFA, wat de Europese Bond bevestigt, maar de FIFA ontkent. Bonden uit Wales, Servië, Finland en Engeland trokken hun steun in voor Infantino's herverkiezing in maart. De FIFA benadrukt dat eventuele procedures tegen het leiderschap van Infantino moeten verlopen volgens de statuten. Inter Miami heeft vannacht in de Leagues Cup met 2-1 verloren van het Mexicaanse Monterrey. Sterspeler Lionel Messi ontbrak bij de wedstrijd nadat vrijdagavond zijn vader Jorge overleed in Argentinië. Messi arriveerde zaterdagavond in zijn thuisland. Voor de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden. Rodrigo de Paul opende de score voor Miami en toonde daarna het shirt van zijn vriend Messi. Maar na rust maakte Monterrey het verschil. Arina Sabalenka heeft 3 weken voor de US Open een pijnlijke nederlaag geleden. De Belarussische nummer 1 van de wereld verloor in Toronto in de 4e ronde van de Russische Ekaterina Alexandrova. 6-7, 6-4, 4-6. Alexandrova won de eerste set via een tiebreak, waarna Sabalenka zich in de tweede set terugvocht. In de derde set benutte de Russische haar derde matchpoint. Sabalenka won de laatste 2 edities van de US Open, die op 30 augustus begint. Zeilers Willemijn Offerman en Scipio Houtman hebben brons gewonnen bij de Grand Slam van San Pedro in de Verenigde Staten. Het Nederlandse duo eindigde in de Nacra 17 als derde, dezelfde positie als waarmee ze aan de medal race begonnen. Het goud ging naar de Zweden, Emil Järryd en Hanna Jonsson, met 59 punten. Gevolgd door de Britten John Gimson en Anna Burnett met 60 punten. Offerman en Houtman kwamen uit op 69 punten. Vorige maand pakten ze ook al brons op het EK in het Duitse Eckernförde. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is er veel zon. Vooral in het zuiden komt ook bewolking voor. Het blijft droog met temperaturen van 25 graden aan zee tot plaatselijk 31 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond wisselen wolken en zon elkaar af. Het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Aan de kust neemt de wind later toe. Morgenochtend wordt het in het noorden en westen bewolkt met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. Morgenmiddag wordt het wisselend bewolkt met af en toe zon en vooral in het noordoosten kans op een lichte bui. De temperatuur loopt uiteen van 22 graden in het noorden tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Aan de Heumenseweg in Wiegen woedt een natuurbrand in een bosachtig gebied. Het vuur heeft zich verspreid over een heidegedeelte van 20 bij 10 meter en breidt zich verder uit. De brandweer is ter plaatse met meerdere eenheden en nog meer hulpdiensten zijn onderweg, meldt de veiligheidsregio. Een 26-jarige Rotterdammer blijft verdachte van meerdere steekpartijen in Rotterdam zaterdag, maar krijgt ook zorg omdat hij onbegrepen gedrag vertoonde. Twee mannen raakten gewond bij steekincidenten in de Schaapmanstraat en op het Marconiplein rond 9:30 's ochtends. Een slachtoffer moest naar het ziekenhuis. De ander werd ter plekke behandeld. De verdachte achtervolgde eerder al iemand met een mes bij de Spaanse Bocht en er kwam een 30 minuten na de steekpartijen ook een melding over een poging tot steken bij de brug van Sirene. De man verplaatste zich vermoedelijk in een auto en kende de slachtoffers niet. De temperaturen lopen komende week vanaf woensdag weer op. Weer Online verwacht dat het donderdag en vrijdag lokaal 30 tot 35 graden wordt. Daardoor is de kans op een vijfde regionale hittegolf deze zomer groot. Voor een regionale hittegolf moet het op een officieel KNMI-weerstation minimaal 5 dagen achter elkaar 25 graden of warmer zijn, met minimaal 3 dagen boven de 30 graden. Zaterdag gaf het KRIK op veel plekken in het land al een temperatuur aan van ruim 25 graden, waardoor de reeks voor een mogelijke hittegolf is begonnen. Een 19-jarige man uit de gemeente Stedenbroek is overleden na een steekincident in Enkhuizen. Bij de vechtpartij aan de Prunuslaan raakten donderdag meerdere mensen gewond. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft 2 verdachten aangehouden. Een 50-jarige man uit Enkhuizen kort na het incident en een 20-jarige man uit Enkhuizen die zich zaterdagavond zelf meldde bij een politiebureau. De politie heeft zaterdagavond in Den Haag 2 mannen aangehouden die worden verdacht van een woningoverval in Helmond. Bij die overval, de nacht ervoor aan de Van Meelstraat, raakten 2 bewoners gewond. De man en vrouw kregen rond middernacht klappen van de 2 daders. Er ontstond een worsteling waarbij ook een van de overvallers letsel opliep. De bewoners wisten de mannen uiteindelijk te verjagen. Onderzoek naar onder meer camerabeelden leidde naar de verdachte. Een 36-jarige man uit Den Haag en een 17-jarige uit Den Bosch. In Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag een vrouw om het leven gekomen door een schietpartij. De politie zegt dat het slachtoffer een bekende was van de verdachte. De man vluchtte in een auto en werd later die nacht in een andere woning opgepakt. Op het moment van de schietpartij waren er 3 kinderen in de woning aan de New York Singel. Zij zijn elders ondergebracht. Bij de aanhouding vond de politie een vuurwapen en het vermoedelijke vluchtvoertuig. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan wordt zondag vanuit de Verenigde Arabische Emiraten teruggebracht naar Ierland. Hij is in een Iers regeringsvliegtuig onderweg naar Dublin, waar hij zal worden voorgeleid voor het speciale strafhof. Kinahan staat terecht voor het leiden van een misdaadorganisatie. Hij zit sinds april vorig jaar vast in Dubai, waar hij op verzoek van Dublin was aangehouden. In Dublin is een grootschalige veiligheidsoperatie gepland in verband met zijn aankomst. De haven van Odessa is beschadigd geraakt bij Russische aanvallen, waarbij 8 mensen gewond raakten. President Zelensky meldt dat bij aanvallen op Kharkiv 2 mensen om het leven kwamen en tientallen gewond raakten toen een woongebouw werd getroffen. In Pavlorad raakten 9 mensen gewond, onder wie 4 kinderen. Odessa is een belangrijke haven voor de export van Oekraïnse landbouwproducten. Bij een Oekraïnse droneaanval op de Russische grensstad Belgorod kwamen 3 mensen om het leven en raakten 25 mensen gewond. Een 27-jarige vrouw en een baby van 5 maanden oud zijn omgekomen nadat zaterdagavond een boot omsloeg in de haven van New York. Het ongeluk gebeurde rond 22:30 s'avonds bij Liberty Island, waar het vrijheidsbeeld staat. Reddingsteams konden 12 opvarenden redden, onder wie de kapitein. Duikers vonden later de vrouw en de baby in het water. De politie onderzoekt nog hoe de boot kon kapseizen. Spanje heeft op de eerste dag van grenscontroles 199 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De controles volgen na een aanvaring met de Italiaanse regering over de komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta eind juli. Spanje controleerde inzittenden van 12 vluchten vanuit Italië naar verschillende vliegvelden in het land. Italië schortte eerder het vrije grensverkeer vanuit Spanje op om te voorkomen dat er migranten doorkomen. De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antonio Tajani, zegt dat de maatregelen tijdelijk zijn en zo snel mogelijk worden opgeheven zodra het risico geweken is. Iran is niet in gesprek met de Verenigde Staten en is dat ook niet van plan zolang de overeenkomst van juni geschonden wordt, zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi. Volgens hem schenden de VS de afspraken uit de voorlopige overeenkomst die beide landen in juni sloten over heropening van de Straat van Hormuz en een tijdelijk staakt het vuren. Iran praat wel met Oman over de zeestraat. Die gesprekken bevinden zich in een afrondende fase. De Straat van Hormuz zal volgens Araghchi niet worden heropend, maar er zou worden vastgelegd dat er nieuwe vaarroutes komen zodra de VS zich aan bepaalde afspraken houden. In de Oekraïnse stad Dnipro is vrijdag een pakhuis met humanitaire hulpgoederen verwoest bij een aanval. Dat meldt de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie, Tedros Adhanom Ghebreyesus, op X. Het pakhuis bevat de medische spullen van de WHO, bedoeld voor zorgverlening aan het front. Een medewerker van de organisatie had eerder op de dag met hulp van chauffeurs 130 van de ongeveer 300 pallets kunnen weghalen. Tedros veroordeelt de aanval en roept op aanvallen op de gezondheidszorg te stoppen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport, Radu Mirutse, meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen. De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5%, van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen. De topman van het Duitse defensieconcern Rheinmetall moet dag en nacht worden beveiligd vanwege een reeks bedreigingen. Armin Papperger staat onder politiebescherming vanwege vermoedelijke Russische moordplannen en wordt te alle tijden omringd door lijfwachten. Zijn tuinhuisje is in brand gestoken en er zijn demonstraties bij zijn huis geweest. Rheinmetall levert grote hoeveelheden wapens aan Oekraïne en bouwt daar ook fabrieken. Papperger zegt zich niet te laten intimideren en zijn contract loopt nog 3,5 jaar. Triodos Bank waarschuwt dat de extreme hitte en droogte in Europa de economische groei dit jaar volledig kunnen teniet doen. De bank schat de economische schade op ongeveer 180 miljard euro, wat neerkomt op 1% van de totale economie van de Europese Unie. De hitte raakt vooral de arbeidsproductiviteit en zorgt voor landbouwverliezen tussen de 3% en 7%, wat kan leiden tot hogere voedselprijzen. Door lage waterstanden is de binnenvaart verstoord en kampen energiecentrales met koelwatertekorten, wat de elektriciteitsprijzen opdrijft. Frankrijk wordt het hardst getroffen, met een mogelijke krimp van 0,6%, terwijl in Nederland de economische groei vrijwel volledig kan wegvallen. Paramount biedt de twee grootste bioscoopketens in de Verenigde Staten een contract aan, met garanties over het aantal films na de overname door Skydance. Topman David Ellison beloofde eerder dat Paramount elk jaar 30 bioscoopfilms zal uitbrengen, maar de branche twijfelde aan die toezegging. In de driejarige overeenkomst staat dat films minimaal 45 dagen alleen in bioscopen draaien en zeker 90 dagen niet op streamingdiensten verschijnen. De aangekondigde overname ter waarde van $110 miljard stuit op verzet van 12 Amerikaanse staten, die vrezen dat het nieuwe bedrijf te groot wordt. De contracten met de bioscoopketens zijn mogelijk een poging van Paramount om de zaak te schikken. Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven, nadat Baboe moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling kreeg. De stichting wil voorkomen dat bezitters van ondeugdelijke baboefietsen geen compensatie meer krijgen bij een mogelijk faillissement. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen. Veilige Bakfiets heeft ook contact opgenomen met de bewindvoerders van Axel en wil niet dat de baboeclaim achteraan in de rij met schuldeisers belandt. Axel moest in 2024 tijdelijk stoppen met de verkoop van baboebakfietsen en veel fietsen terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Wereldvoetbalbond FIFA veroordeelt wat de bond noemt gecoördineerde pogingen om de organisatie en voorzitter Gianni Infantino te ondermijnen. Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plan om miljarden op te halen door commerciële rechten van het WK te verkopen. Ook zijn er beschuldigingen over een vertrekvergoeding aan een vermeende minnares uit zijn tijd bij de UEFA, wat de Europese Bond bevestigt, maar de FIFA ontkent. Bonden uit Wales, Servië, Finland en Engeland trokken hun steun in voor Infantino's herverkiezing in maart. De FIFA benadrukt dat eventuele procedures tegen het leiderschap van Infantino moeten verlopen volgens de statuten. Inter Miami heeft vannacht in de Leagues Cup met 2-1 verloren van het Mexicaanse Monterrey. Sterspeler Lionel Messi ontbrak bij de wedstrijd nadat vrijdagavond zijn vader Jorge overleed in Argentinië. Messi arriveerde zaterdagavond in zijn thuisland. Voor de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden. Rodrigo de Paul opende de score voor Miami en toonde daarna het shirt van zijn vriend Messi. Maar na rust maakte Monterrey het verschil. Arina Sabalenka heeft 3 weken voor de US Open een pijnlijke nederlaag geleden. De Belarussische nummer 1 van de wereld verloor in Toronto in de 4e ronde van de Russische Ekaterina Alexandrova. 6-7, 6-4, 4-6. Alexandrova won de eerste set via een tiebreak, waarna Sabalenka zich in de 2e set terugvocht. In de 3e set benutte de Russische haar 3e matchpoint. Sabalenka won de laatste 2 edities van de US Open, die op 30 augustus begint. Zeilers Willemijn Offerman en Scipio Houtman hebben brons gewonnen bij de Grand Slam van San Pedro in de Verenigde Staten.
4: Het Nederlandse duo eindigde in de Nacra 17 als derde, dezelfde positie als waarmee ze aan de medal race begonnen. Het goud ging naar de Zweden, Emil Järryd en Hanna Jonsson, met 59 punten. Gevolgd door de Britten John Gimson en Anna Burnett met 60 punten. Offerman en Houtman kwamen uit op 69 punten. Vorige maand pakten ze ook al brons op het EK in het Duitse Eckernförde. Mark ter Stegen maakt vandaag zijn debuut voor Ajax in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Trainer Michel Sanchez zei donderdag nog dat de van Barcelona gehuurde doelman meer trainingen nodig had, maar heeft hem toch opgesteld. Ook Caio Henrique staat in de basis. Hij krijgt de voorkeur boven Owen Wijndal op linksback. Het middenveld bestaat uit Juri Regeer, Oscar Gloek en Davy Klaassen, terwijl Mika Gods, Steven Berghuis en Kasper Dolberg voorin spelen. Nieuwe aanwinsten, Daley Blind, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Julian Brandt beginnen op de bank bij de wedstrijd die om 2:30 begint. De Nederlandse motorcoureur Colin Vijer is vroeg uitgevallen in de Moto2-race bij de Grote Prijs van Groot-Brittannië. De 21-jarige Staffhorster ging in de openingsronde onderuit op het circuit van Silverstone. De Tsjech Filip Salak won de race, zijn eerste overwinning in de Moto2, voor de Spanjaarden Ivan Ortola en Alex Escriek. Zonta van den Goorberg, de tweede Nederlander in de race, eindigde buiten de punten op plek 24. In het WK-klassement staat Vijer tiende met 55,5 punten. Manuel González leidt met 197,5 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel zon, vooral in het zuiden. Ook wat bewolking, het blijft droog. Aan de kust wordt het 25 graden. In het zuiden plaatselijk tropisch warm met 31 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond wisselen wolken en zon elkaar af. Het blijft droog. Vannacht minimaal 18 graden. Aan de kust neemt de wind later toe, landinwaarts blijft het rustig. Morgen in het noorden en westen meer bewolking met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. Middagtemperaturen tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het noordwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De brandweer heeft zondag een natuurbrand geblust aan de Heumenseweg in Wijchen. Er waren meerdere brandhaarden in een bosachtig gebied. Het vuur trof een heidegedeelte van 20 bij 10 meter. De brandweer schaalde op vanwege de droogte en het risico op uitbreiding. Een 26-jarige Rotterdammer blijft verdachte van meerdere steekpartijen in Rotterdam zaterdag, maar krijgt ook zorg omdat hij onbegrepen gedrag vertoonde. Twee mannen raakten gewond bij steekincidenten in de Schaapmanstraat en op het Marconiplein rond 9:30 's ochtends. Een slachtoffer moest naar het ziekenhuis, de ander werd ter plekke behandeld. De verdachte achtervolgde eerder al iemand met een mes bij de Spaanse Bocht en er kwam een 30 minuten na de steekpartijen ook een melding over een poging tot steken bij de brug van Sirene. De man verplaatste zich vermoedelijk in een auto en kende de slachtoffers niet. De temperaturen lopen komende week vanaf woensdag weer op. Weer Online verwacht dat het donderdag en vrijdag lokaal 30 tot 35 graden wordt. Daardoor is de kans op een vijfde regionale hittegolf deze zomer groot. Voor een regionale hittegolf moet het op een officieel KNMI-weerstation minimaal 5 dagen achter elkaar 25 graden of warmer zijn, met minimaal 3 dagen boven de 30 graden. Zaterdag gaf het KRIK op veel plekken in het land al een temperatuur aan van ruim 25 graden, waardoor de reeks voor een mogelijke hittegolf is begonnen. Een 19-jarige man uit de gemeente Stedenbroek is overleden na een steekincident in Enkhuizen. Bij de vechtpartij aan de Prunuslaan raakten donderdag meerdere mensen gewond. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft twee verdachten aangehouden. Een 50-jarige man uit Enkhuizen kort na het incident en een 20-jarige man uit Enkhuizen die zich zaterdagavond zelf meldde bij een politiebureau. De politie heeft zaterdagavond in Den Haag twee mannen aangehouden die worden verdacht van een woningoverval in Helmond. Bij die overval, de nacht ervoor aan de Van Meelstraat, raakten twee bewoners gewond. De man en vrouw kregen rond middernacht klappen van de twee daders. Er ontstond een worsteling waarbij ook een van de overvallers letsel opliep. De bewoners wisten de mannen uiteindelijk te verjagen. Onderzoek naar onder meer camerabeelden leidde naar de verdachte. Een 36-jarige man uit Den Haag en een 17-jarige uit Den Bosch. In Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag een vrouw om het leven gekomen door een schietpartij. De politie zegt dat het slachtoffer een bekende was van de verdachte. De man vluchtte in een auto en werd later die nacht in een andere woning opgepakt. Op het moment van de schietpartij waren er drie kinderen in de woning aan de New York Single. Zij zijn elders ondergebracht. Bij de aanhouding vond de politie een vuurwapen en het vermoedelijke vluchtvoertuig.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Israël wijst het vredesplan voor Gaza af dat onder leiding van de Verenigde Staten is opgesteld. Premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische krijgsmacht zich niet terugtrekt zolang Hamas niet volledig is ontwapend. President Donald Trump kondigde vorige maand nog aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas met het plan hadden ingestemd. Netanyahu benadrukte bij een kabinetsoverleg dat Israël het 15-punten-document van Trumps Vredesraad verwerpt. De premier zei ook dat hij wil voorkomen dat Iran een kernmacht wordt.
7: De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan wordt zondag vanuit de Verenigde Arabische Emiraten teruggebracht naar Ierland. Hij is in een Iers regeringsvliegtuig onderweg naar Dublin, waar hij zal worden voorgeleid voor het speciale strafhof. Kinahan staat terecht voor het leiden van een misdaadorganisatie. Hij zit sinds april vorig jaar vast in Dubai, waar hij op verzoek van Dublin was aangehouden. In Dublin is een grootschalige veiligheidsoperatie gepland in verband met zijn aankomst.
8: De haven van Odessa is beschadigd geraakt bij Russische aanvallen, waarbij 8 mensen gewond raakten. President Zelensky meldt dat bij aanvallen op Kharkiv 2 mensen om het leven kwamen en tientallen gewond raakten toen een woongebouw werd getroffen. In Pavlorad raakten 9 mensen gewond, onder wie 4 kinderen. Odessa is een belangrijke haven voor de export van Oekraïnse landbouwproducten. Bij een Oekraïnse droneaanval op de Russische grensstad Belgorod kwamen 3 mensen om het leven en raakten 25 mensen gewond.
9: Een 27-jarige vrouw en een baby van 5 maanden oud zijn omgekomen nadat zaterdagavond een boot omsloeg in de haven van New York. Het ongeluk gebeurde rond 22:30 s'avonds bij Liberty Island, waar het vrijheidsbeeld staat. Reddingsteams konden 12 opvarenden redden, onder wie de kapitein. Duikers vonden later de vrouw en de baby in het water. De politie onderzoekt nog hoe de boot kon kapseizen.
10: Spanje heeft op de eerste dag van grenscontroles 199 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De controles volgen na een aanvaring met de Italiaanse regering over de komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta eind juli. Spanje controleerde inzittenden van 12 vluchten vanuit Italië naar verschillende vliegvelden in het land. Italië schortte eerder het vrije grensverkeer vanuit Spanje op om te voorkomen dat er migranten doorkomen. De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antonio Tajani, zegt dat de maatregelen tijdelijk zijn en zo snel mogelijk worden opgeheven zodra het risico geweken is.
11: Iran is niet in gesprek met de Verenigde Staten en is dat ook niet van plan zolang de overeenkomst van juni geschonden wordt, zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi. Volgens hem schende de VS de afspraken uit de voorlopige overeenkomst die beide landen in juni sloten over heropening van de Straat van Hormuz en een tijdelijk staakt het vuren. Iran praat wel met Oman over de zeestraat. Die gesprekken bevinden zich in een afrondende fase. De Straat van Hormuz zal volgens Araghchi niet worden heropend, maar er zou worden vastgelegd dat er nieuwe vaarroutes komen zodra de VS zich aan bepaalde afspraken houden.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws.
13: Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport Radu Mirutse meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen.
14: De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese Statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5% van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen.
15: De topman van het Duitse defensieconcern Rheinmetall moet dag en nacht worden beveiligd vanwege een reeks bedreigingen. Armin Papperger staat onder politiebescherming vanwege vermoedelijke Russische moordplannen en wordt te alle tijden omringd door lijfwachten. Zijn tuinhuisje is in brand gestoken en er zijn demonstraties bij zijn huis geweest. Rheinmetall levert grote hoeveelheden wapens aan Oekraïne en bouwt daar ook fabrieken. Papperger zegt zich niet te laten intimideren en zijn contract loopt nog 3,5 jaar.
16: Triodos Bank waarschuwt dat de extreme hitte en droogte in Europa de economische groei dit jaar volledig kunnen teniet doen. De bank schat de economische schade op ongeveer 180 miljard euro, wat neerkomt op 1% van de totale economie van de Europese Unie. De hitte raakt vooral de arbeidsproductiviteit en zorgt voor landbouwverliezen tussen de 3% en 7%, wat kan leiden tot hogere voedselprijzen. Door lage waterstanden is de binnenvaart verstoord en kampen energiecentrales met koelwatertekorten, wat de elektriciteitsprijzen opdrijft. Frankrijk wordt het hardst getroffen, met een mogelijke krimp van 0,6%, terwijl in Nederland de economische groei vrijwel volledig kan wegvallen.
17: Paramount biedt de 2 grootste bioscoopketens in de Verenigde Staten een contract aan, met garanties over het aantal films na de overname door Skydance. Topman David Ellison beloofde eerder dat Paramount elk jaar 30 bioscoopfilms zal uitbrengen, maar de branche twijfelde aan die toezegging. In de 3-jarige overeenkomst staat dat films minimaal 45 dagen alleen in bioscopen draaien en zeker 90 dagen niet op streamingdiensten verschijnen. De aangekondigde overname ter waarde van $110 miljard stuit op verzet van 12 Amerikaanse staten, die vrezen dat het nieuwe bedrijf te groot wordt. De contracten met de bioscoopketens zijn mogelijk een poging van Paramount om de zaak te schikken.
18: Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven, nadat Babu moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling kreeg.
19: De stichting wil voorkomen dat bezitters van ondeugdelijke baboefietsen geen compensatie meer krijgen bij een mogelijk faillissement. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen. Veilige Bakfiets heeft ook contact opgenomen met de bewindvoerders van Axel en wil niet dat de baboeclaim achteraan in de rij met schuldeisers belandt. Axel moest in 2024 tijdelijk stoppen met de verkoop van baboe-bakfietsen en veel fietsen terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. Wereldvoetbalbond FIFA veroordeelt wat de bond noemt gecoördineerde pogingen om de organisatie en voorzitter Gianni Infantino te ondermijnen. Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plan om miljarden op te halen door commerciële rechten van het WK te verkopen. Ook zijn er beschuldigingen over een vertrekvergoeding aan een vermeende minnares uit zijn tijd bij de UEFA, wat de Europese bond bevestigt, maar de FIFA ontkent. Bonden uit Wales, Servië, Finland en Engeland trokken hun steun in voor Infantino's herverkiezing in maart. De FIFA benadrukt dat eventuele procedures tegen het leiderschap van Infantino moeten verlopen volgens de statuten. Inter Miami heeft vannacht in de Leagues Cup met 2-1 verloren van het Mexicaanse Monterrey. Sterspeler Lionel Messi ontbrak bij de wedstrijd nadat vrijdagavond zijn vader Jorge overleed in Argentinië. Messi arriveerde zaterdagavond in zijn thuisland. Voor de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden. Rodrigo de Paul opende de score voor Miami en toonde daarna het shirt van zijn vriend Messi. Maar na rust maakte Monterrey het verschil. Arina Sabalenka heeft 3 weken voor de US Open een pijnlijke nederlaag geleden. De Belarussische nummer 1 van de wereld verloor in Toronto in de 4e ronde van de Russische Ekaterina Alexandrova. 6-7, 6-4, 4-6. Alexandrova won de eerste set via een tiebreak, waarna Sabalenka zich in de 2e set terugvocht. In de 3e set benutte de Russische haar 3e matchpoint. Sabalenka won de laatste 2 edities van de US Open, die op 30 augustus begint. Zeilers Willemijn Offerman en Scipio Houtman hebben brons gewonnen bij de Grand Slam van San Pedro in de Verenigde Staten. Het Nederlandse duo eindigde in de Nacra 17 als 3e, dezelfde positie als waarmee ze aan de medal race begonnen. Het goud ging naar de Zweden, Emil Järryd en Hanna Jonsson met 59 punten. Gevolgd door de Britten John Gimson en Anna Burnett met 60 punten. Offerman en Houtman kwamen uit op 69 punten. Vorige maand pakten ze ook al brons op het EK in het Duitse Eckernförde. De Nederlandse motorcoureur Colin Veyer is vroeg uitgevallen in de Moto2-race bij de Grote Prijs van Groot-Brittannië. De 21-jarige stafvorster ging in de openingsronde onderuit op het circuit van Silverstone. De Tsjech Filip Salak won de race, zijn eerste overwinning in de Moto2, voor de Spanjaarden Ivan Ortola en Alex Escriek. Zonta van den Goorberg, de 2e Nederlander in de race, eindigde buiten de punten op plek 24. In het WK-klassement staat Veyer 10e met 55,5 punten. Manuel González leidt met 197,5 punten. Mark ter Stegen maakt vandaag zijn debuut voor Ajax in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Trainer Michel Sanchez zei donderdag nog dat de van Barcelona gehuurde doelman meer trainingen nodig had, maar heeft hem toch opgesteld. Ook Caio Henrique staat in de basis. Hij krijgt de voorkeur boven Owen Wijndal op linksback. Het middenveld bestaat uit Jurie Regeer, Oscar Gloek en Davy Klaassen, terwijl Mika Gods, Steven Berghuis en Casper Dolberg voorin spelen. Nieuwe aanwinsten, Daley Blind, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Julian Brandt beginnen op de bank bij de wedstrijd die om 2:30 begint. Dit was het laatste sportnieuws.
22: Je luistert naar Talk Radio.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
24: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag volop zon met in het zuiden ook wat bewolking. Het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 25 graden aan zee tot plaatselijk 31 graden in het zuiden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond wat wolkenvelden en soms zon. Verder blijft het droog. Vannacht ook droog, met zo'n 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met hier en daar wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. Middagtemperaturen tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De brandweer heeft zondag een natuurbrand geblust aan de Heumenseweg in Wijchen. Er waren meerdere brandhaarden in een bosachtig gebied. Het vuur trof een heidegedeelte van 20 bij 10 meter. De brandweer schaalde op vanwege de droogte en het risico op uitbreiding. Een 26-jarige Rotterdammer blijft verdachte van meerdere steekpartijen in Rotterdam zaterdag. Maar krijgt ook zorg omdat hij onbegrepen gedrag vertoonde. Twee mannen raakten gewond bij steekincidenten in de Schaapmanstraat en op het Marconiplein rond 9:30 's ochtends. Een slachtoffer moest naar het ziekenhuis, de ander werd ter plekke behandeld. De verdachte achtervolgde eerder al iemand met een mes bij de Spaanse Bocht en er kwam een 30 minuten na de steekpartijen ook een melding over een poging tot steken bij de brug van Sirene. De man verplaatste zich vermoedelijk in een auto en kende de slachtoffers niet.
3: De temperaturen lopen komende week vanaf woensdag weer op. Weer Online verwacht dat het donderdag en vrijdag lokaal 30 tot 35 graden wordt. Daardoor is de kans op een vijfde regionale hittegolf deze zomer groot. Voor een regionale hittegolf moet het op een officieel KNMI-weerstation minimaal 5 dagen achter elkaar 25 graden of warmer zijn, met minimaal 3 dagen boven de 30 graden. Zaterdag gaf het KRIK op veel plekken in het land al een temperatuur aan van ruim 25 graden, waardoor de reeks voor een mogelijke hittegolf is begonnen.
4: Een 19-jarige man uit de gemeente Stedenbroek is overleden na een steekincident in Enkhuizen. Bij de vechtpartij aan de Prunuslaan raakten donderdag meerdere mensen gewond. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft 2 verdachten aangehouden. Een 50-jarige man uit Enkhuizen kort na het incident en een 20-jarige man uit Enkhuizen die zich zaterdagavond zelf meldde bij een politiebureau.
5: De politie heeft zaterdagavond in Den Haag 2 mannen aangehouden die worden verdacht van een woningoverval in Helmond. Bij die overval, de nacht ervoor aan de Van Meelstraat, raakten 2 bewoners gewond. De man en vrouw kregen rond middernacht klappen van de 2 daders. Er ontstond een worsteling waarbij ook een van de overvallers letsel opliep. De bewoners wisten de mannen uiteindelijk te verjagen. Onderzoek naar onder meer camerabeelden leidde naar de verdachte. Een 36-jarige man uit Den Haag en een 17-jarige uit Den Bosch.
25: In Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag een vrouw om het leven gekomen door een schietpartij. De politie zegt dat het slachtoffer een bekende was van de verdachte. De man vluchtte in een auto en werd later die nacht in een andere woning opgepakt. Op het moment van de schietpartij waren er 3 kinderen in de woning aan de New York Singel. Zij zijn elders ondergebracht. Bij de aanhouding vond de politie een vuurwapen en het vermoedelijke vluchtvoertuig.
26: Dit was het Binnenlands Nieuws.
27: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws.
29: Israël wijst het vredesplan voor Gaza af dat onder leiding van de Verenigde Staten is opgesteld. Premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische krijgsmacht zich niet terugtrekt zolang Hamas niet volledig is ontwapend. President Donald Trump kondigde vorige maand nog aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas met het plan hadden ingestemd. Netanyahu benadrukte bij een kabinetsoverleg dat Israël het 15-puntendocument van Trumps Vredesraad verwerpt. De premier zei ook dat hij wil voorkomen dat Iran een kernmacht wordt.
1: De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan wordt zondag vanuit de Verenigde Arabische Emiraten teruggebracht naar Ierland. Hij is in een Iers regeringsvliegtuig onderweg naar Dublin, waar hij zal worden voorgeleid voor het speciale strafhof. Kinahan staat terecht voor het leiden van een misdaadorganisatie. Hij zit sinds april vorig jaar vast in Dubai, waar hij op verzoek van Dublin was aangehouden. In Dublin is een grootschalige veiligheidsoperatie gepland in verband met zijn aankomst. De haven van Odessa is beschadigd geraakt bij Russische aanvallen, waarbij 8 mensen gewond raakten. President Zelensky meldt dat bij aanvallen op Kharkiv 2 mensen om het leven kwamen en tientallen gewond raakten toen een woongebouw werd getroffen. In Pavlorad raakten 9 mensen gewond, onder wie 4 kinderen. Odessa is een belangrijke haven voor de export van Oekraïnse landbouwproducten. Bij een Oekraïnse droneaanval op de Russische grensstad Belgorod kwamen 3 mensen om het leven en raakten 25 mensen gewond. Een 27-jarige vrouw en een baby van 5 maanden oud zijn omgekomen nadat zaterdagavond een boot omsloeg in de haven van New York. Het ongeluk gebeurde rond 22:30 s'avonds bij Liberty Island, waar het vrijheidsbeeld staat. Reddingsteams konden 12 opvarenden redden, onder wie de kapitein. Duikers vonden later de vrouw en de baby in het water. De politie onderzoekt nog hoe de boot kon kapseizen. Spanje heeft op de eerste dag van grenscontroles 199 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De controles volgen na een aanvaring met de Italiaanse regering over de komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta eind juli. Spanje controleerde inzittenden van 12 vluchten vanuit Italië naar verschillende vliegvelden in het land. Italië schortte eerder het vrije grensverkeer vanuit Spanje op om te voorkomen dat er migranten doorkomen. De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antonio Tajani, zegt dat de maatregelen tijdelijk zijn en zo snel mogelijk worden opgeheven zodra het risico geweken is. Iran is niet in gesprek met de Verenigde Staten en is dat ook niet van plan zolang de overeenkomst van juni geschonden wordt, zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi. Volgens hem schenden de VS de afspraken uit de voorlopige overeenkomst die beide landen in juni sloten over heropening van de Straat van Hormuz en een tijdelijk staakt het vuren. Iran praat wel met Oman over de zeestraat. Die gesprekken bevinden zich in een afrondende fase. De Straat van Hormuz zal volgens Araghchi niet worden heropend, maar er zou worden vastgelegd dat er nieuwe vaarroutes komen zodra de VS zich aan bepaalde afspraken houden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
27: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport Radu Mirutse meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen. De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese Statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5% van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen.
6: De topman van het Duitse defensieconcern Rheinmetall moet dag en nacht worden beveiligd vanwege een reeks bedreigingen. Armin Papperger staat onder politiebescherming vanwege vermoedelijke Russische moordplannen en wordt te alle tijden omringd door lijfwachten. Zijn tuinhuisje is in brand gestoken en er zijn demonstraties bij zijn huis geweest. Rheinmetall levert grote hoeveelheden wapens aan Oekraïne en bouwt daar ook fabrieken. Papperger zegt zich niet te laten intimideren en zijn contract loopt nog 3,5 jaar.

0: zorgt voor landbouwverliezen tussen de 3% en 7%, wat kan leiden tot hogere voedselprijzen. Door lage waterstanden is de binnenvaart verstoord en kampen energiecentrales met koelwatertekorten, wat de elektriciteitsprijzen opdrijft. Frankrijk wordt het hardst getroffen, met een mogelijke krimp van 0,6%, terwijl in Nederland de economische groei vrijwel volledig kan wegvallen. Paramount biedt de twee grootste bioscoopketens in de Verenigde Staten een contract aan, met garanties over het aantal films na de overname door Skydance. Topman David Ellison beloofde eerder dat Paramount elk jaar 30 bioscoopfilms zal uitbrengen, maar de branche twijfelde aan die toezegging. In de driejarige overeenkomst staat dat films minimaal 45 dagen alleen in bioscopen draaien en zeker 90 dagen niet op streamingdiensten verschijnen. De aangekondigde overname ter waarde van $110 miljard stuit op verzet van 12 Amerikaanse staten, die vrezen dat het nieuwe bedrijf te groot wordt. De contracten met de bioscoopketens zijn mogelijk een poging van Paramount om de zaak te schikken. Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven, nadat Babu moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling kreeg. De stichting wil voorkomen dat bezitters van ondeugdelijke baboefietsen geen compensatie meer krijgen bij een mogelijk faillissement. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen. Veilige Bakfiets heeft ook contact opgenomen met de bewindvoerders van Axel en wil niet dat de baboeclaim achteraan in de rij met schuldeisers belandt. Axel moest in 2024 tijdelijk stoppen met de verkoop van baboebakfietsen en veel fietsen terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Wereldvoetbalbond FIFA veroordeelt wat de bond noemt gecoördineerde pogingen om de organisatie en voorzitter Gianni Infantino te ondermijnen. Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plan om miljarden op te halen door commerciële rechten van het WK te verkopen. Ook zijn er beschuldigingen over een vertrekvergoeding aan een vermeende minnares uit zijn tijd bij de UEFA, wat de Europese Bond bevestigt, maar de FIFA ontkent. Bonden uit Wales, Servië, Finland en Engeland trokken hun steun in voor Infantino's herverkiezing in maart. De FIFA benadrukt dat eventuele procedures tegen het leiderschap van Infantino moeten verlopen volgens de statuten. Inter Miami heeft vannacht in de Leagues Cup met 2-1 verloren van het Mexicaanse Monterrey. Sterspeler Lionel Messi ontbrak bij de wedstrijd nadat vrijdagavond zijn vader Jorge overleed in Argentinië. Messi arriveerde zaterdagavond in zijn thuisland. Voor de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden. Rodrigo de Paul opende de score voor Miami en toonde daarna het shirt van zijn vriend Messi. Maar na rust maakte Monterrey het verschil. Arina Sabalenka heeft 3 weken voor de US Open een pijnlijke nederlaag geleden. De Belarusische nummer 1 van de wereld verloor in Toronto in de 4e ronde van de Russische Ekaterina Alexandrova. 6-7, 6-4, 4-6. Alexandrova won de eerste set via een tiebreak, waarna Sabalenka zich in de 2e set terugvocht. In de 3e set benutte de Russische haar 3e matchpoint. Sabalenka won de laatste 2 edities van de US Open, die op 30 augustus begint. Zeilers Willemijn Offerman en Scipio Houtman hebben brons gewonnen bij de Grand Slam van San Pedro in de Verenigde Staten. Het Nederlandse duo eindigde in de Nacra 17 als 3e, dezelfde positie als waarmee ze aan de medal race begonnen. Het goud ging naar de Zweden, Emil Järryd en Hanna Jonsson, met 59 punten. Gevolgd door de Britten John Gimson en Anna Burnett met 60 punten. Offerman en Houtman kwamen uit op 69 punten. Vorige maand pakten ze ook al brons op het EK in het Duitse Eckernförde. De Nederlandse motorcoureur Colin Veyer is vroeg uitgevallen in de Moto2-race bij de Grote Prijs van Groot-Brittannië. De 21-jarige Stafhorster ging in de openingsronde onderuit op het circuit van Silverstone. De Tsjech Filip Salak won de race, zijn eerste overwinning in de Moto2, voor de Spanjaarden Ivan Ortola en Alex Escriek. Zonta van den Goorberg, de 2e Nederlander in de race, eindigde buiten de punten op plek 24. In het WK-klassement staat Feyer 10e met 55,5.

0: 5 punten. Manuel González leidt met 197,5 punten. Mark ter Stegen maakt vandaag zijn debuut voor Ajax in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Trainer Michel Sanchez zei donderdag nog dat de van Barcelona gehuurde doelman meer trainingen nodig had, maar heeft hem toch opgesteld. Ook Caio Henrique staat in de basis. Hij krijgt de voorkeur boven Owen Wijndal op linksback. Het middenveld bestaat uit Juri Regeer, Oscar Gloek en Davy Klaassen, terwijl Mika Gods, Steven Berghuis en Kasper Dolberg voorin spelen. Nieuwe aanwinsten, Daley Blind, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Julian Brandt beginnen op de bank bij de wedstrijd die om 2:30 begint. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel zon, vooral in het zuiden, ook wat bewolking. Het blijft droog met temperaturen tussen de 25 graden aan zee en plaatselijk 31 graden in het zuiden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond wisselen wolken en zon elkaar af en blijft het droog. Vannacht minimaal 18 graden. Eerst weinig wind, later aan de kust matig tot vrij krachtig uit het westen. Morgen in het noorden en westen meer bewolking met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten zonnig. Middagtemperaturen tussen 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De brandweer heeft zondag een natuurbrand geblust aan de Heumenseweg in Wiegen. Er waren meerdere brandhaarden in een bosachtig gebied. Het vuur trof een heidegedeelte van 20 bij 10 meter. De brandweer schaalde op vanwege de droogte en het risico op uitbreiding. Een 26-jarige Rotterdammer blijft verdachte van meerdere steekpartijen in Rotterdam zaterdag, maar krijgt ook zorg omdat hij onbegrepen gedrag vertoonde. Twee mannen raakten gewond bij steekincidenten in de Schaapmanstraat en op het Marconiplein rond 9:30 's ochtends. Een slachtoffer moest naar het ziekenhuis, de ander werd ter plekke behandeld. De verdachte achtervolgde eerder al iemand met een mes bij de Spaanse Bocht en er kwam een 30 minuten na de steekpartijen ook een melding over een poging tot steken bij de brug van Sirene. De man verplaatste zich vermoedelijk in een auto en kende de slachtoffers niet. De temperaturen lopen komende week vanaf woensdag weer op. Weer Online verwacht dat het donderdag en vrijdag lokaal 30 tot 35 graden wordt. Daardoor is de kans op een 5e regionale hittegolf deze zomer groot. Voor een regionale hittegolf moet het op een officieel KNMI-weerstation minimaal 5 dagen achter elkaar 25 graden of warmer zijn, met minimaal 3 dagen boven de 30 graden. Zaterdag gaf het KRIK op veel plekken in het land al een temperatuur aan van ruim 25 graden, waardoor de reeks voor een mogelijke hittegolf is begonnen. Een 19-jarige man uit de gemeente Stedenbroek is overleden na een steekincident in Enkhuizen. Bij de vechtpartij aan de Prunuslaan raakten donderdag meerdere mensen gewond. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft twee verdachten aangehouden. Een 50-jarige man uit Enkhuizen kort na het incident en een 20-jarige man uit Enkhuizen die zich zaterdagavond zelf meldde bij een politiebureau. De politie heeft zaterdagavond in Den Haag twee mannen aangehouden die worden verdacht van een woningoverval in Helmond. Bij die overval, de nacht ervoor aan de Van Meelstraat, raakten twee bewoners gewond. De man en vrouw kregen rond middernacht klappen van de twee daders. Er ontstond een worsteling waarbij ook een van de overvallers letsel opliep. De bewoners wisten de mannen uiteindelijk te verjagen. Onderzoek naar onder meer camerabeelden leidde naar de verdachte. Een 36-jarige man uit Den Haag en een 17-jarige uit Den Bosch. In Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag een vrouw om het leven gekomen door een schietpartij. De politie zegt dat het slachtoffer een bekende was van de verdachte. De man vluchtte in een auto en werd later die nacht in een andere woning opgepakt. Op het moment van de schietpartij waren er 3 kinderen in de woning aan de New York Single. Zij zijn elders ondergebracht. Bij de aanhouding vond de politie een vuurwapen en het vermoedelijke vluchtvoertuig. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de Verenigde Staten werd opgesteld. Premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische krijgsmacht zich niet terugtrekt zolang Hamas niet volledig is ontwapend. President Trump kondigde vorige maand nog aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Volgens het plan zou Hamas zijn wapens moeten inleveren bij een nieuw Palestijns bestuursorgaan, waarna Israël zich zou terugtrekken. Hamas staat nog achter het voorstel en heeft via bemiddelaars aangedrongen op Amerikaanse druk op Israël. Een natuurbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft zo'n 8000 hectare getroffen en rukt op richting Sevilla. Zo'n 26 vliegtuigen, 275 brandweerlieden en 60 militairen proberen te voorkomen dat het vuur de rivier de Tinto oversteekt. De lage luchtvochtigheid en wisselende windrichting bemoeilijken de bluswerkzaamheden. De brand heeft geleid tot de evacuatie van 467 mensen uit verschillende steden en dorpen in de provincie Huelva. De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan wordt zondag vanuit de Verenigde Arabische Emiraten teruggebracht naar Ierland. Hij is in een Iers regeringsvliegtuig onderweg naar Dublin, waar hij zal worden voorgeleid voor het speciale strafhof. Kinahan staat terecht voor het leiden van een misdaadorganisatie. Hij zit sinds april vorig jaar vast in Dubai, waar hij op verzoek van Dublin was aangehouden. In Dublin is een grootschalige veiligheidsoperatie gepland in verband met zijn aankomst. De haven van Odessa is beschadigd geraakt bij Russische aanvallen, waarbij 8 mensen gewond raakten. President Zelensky meldt dat bij aanvallen op Kharkiv 2 mensen om het leven kwamen en tientallen gewond raakten toen een woongebouw werd getroffen. In Pavlorad raakten 9 mensen gewond, onder wie 4 kinderen. Odessa is een belangrijke haven voor de export van Oekraïnse landbouwproducten. Bij een Oekraïnse droneaanval op de Russische grensstad Belgorod kwamen 3 mensen om het leven en raakten 25 mensen gewond. Een 27-jarige vrouw en een baby van 5 maanden oud zijn omgekomen nadat zaterdagavond een boot omsloeg in de haven van New York. Het ongeluk gebeurde rond 22:30 s'avonds bij Liberty Island, waar het vrijheidsbeeld staat. Reddingsteams konden 12 opvarenden redden, onder wie de kapitein. Duikers vonden later de vrouw en de baby in het water. De politie onderzoekt nog hoe de boot kon kapseizen. Spanje heeft op de eerste dag van grenscontroles 199 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De controles volgen na een aanvaring met de Italiaanse regering over de komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta eind juli. Spanje controleerde inzittenden van 12 vluchten vanuit Italië naar verschillende vliegvelden in het land. Italië schortte eerder het vrije grensverkeer vanuit Spanje op om te voorkomen dat er migranten doorkomen. De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antonio Tajani, zegt dat de maatregelen tijdelijk zijn en zo snel mogelijk worden opgeheven zodra het risico geweken is. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
5: En nu het economisch nieuws. Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien.
2: Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport, Radu Mirutse, meldt dat het waterpeil in Tsjernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen. De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese Statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5% van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen. De topman van het Duitse defensieconcern Rheinmetall moet dag en nacht worden beveiligd vanwege een reeks bedreigingen. Armin Papperger staat onder politiebescherming vanwege vermoedelijke Russische moordplannen en wordt te alle tijden omringd door lijfwachten. Zijn tuinhuisje is in brand gestoken en er zijn demonstraties bij zijn huis geweest. Rheinmetall levert grote hoeveelheden wapens aan Oekraïne en bouwt daar ook fabrieken. Papperger zegt zich niet te laten intimideren en zijn contract loopt nog 3,5 jaar. Triodos Bank waarschuwt dat de extreme hitte en droogte in Europa de economische groei dit jaar volledig kunnen teniet doen. De bank schat de economische schade op ongeveer 180 miljard euro, wat neerkomt op 1% van de totale economie van de Europese Unie. De hitte raakt vooral de arbeidsproductiviteit en zorgt voor landbouwverliezen tussen de 3% en 7%, wat kan leiden tot hogere voedselprijzen. Door lage waterstanden is de binnenvaart verstoord en kampen energiecentrales met koelwatertekorten, wat de elektriciteitsprijzen opdrijft. Frankrijk wordt het hardst getroffen, met een mogelijke krimp van 0,6%, terwijl in Nederland de economische groei vrijwel volledig kan wegvallen. Paramount biedt de 2 grootste bioscoopketens in de Verenigde Staten een contract aan, met garanties over het aantal films na de overname door Skydance. Topman David Ellison beloofde eerder dat Paramount elk jaar 30 bioscoopfilms zal uitbrengen, maar de branche twijfelde aan die toezegging. In de 3-jarige overeenkomst staat dat films minimaal 45 dagen alleen in bioscopen draaien en zeker 90 dagen niet op streamingdiensten verschijnen. De aangekondigde overname ter waarde van $110 miljard stuit op verzet van 12 Amerikaanse staten, die vrezen dat het nieuwe bedrijf te groot wordt. De contracten met de bioscoopketens zijn mogelijk een poging van Paramount om de zaak te schikken. Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven, nadat Baboe moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling kreeg. De stichting wil voorkomen dat bezitters van ondeugdelijke baboefietsen geen compensatie meer krijgen bij een mogelijk faillissement. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen. Veilige Bakfiets heeft ook contact opgenomen met de bewindvoerders van Axel en wil niet dat de baboeclaim achteraan in de rij met schuldeisers belandt. Axel moest in 2024 tijdelijk stoppen met de verkoop van baboebakfietsen en veel fietsen terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Wereldvoetbalbond FIFA veroordeelt wat de bond noemt gecoördineerde pogingen om de organisatie en voorzitter Gianni Infantino te ondermijnen. Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plan om miljarden op te halen door commerciële rechten van het WK te verkopen. Ook zijn er beschuldigingen over een vertrekvergoeding aan een vermeende minnares uit zijn tijd bij de UEFA, wat de Europese Bond bevestigt, maar de FIFA ontkent. Bonden uit Wales, Servië, Finland en Engeland trokken hun steun in voor Infantino's herverkiezing in maart. De FIFA benadrukt dat eventuele procedures tegen het leiderschap van Infantino moeten verlopen volgens de statuten. Inter Miami heeft vannacht in de Leagues Cup met 2-1 verloren van het Mexicaanse Monterrey. Sterspeler Lionel Messi ontbrak bij de wedstrijd nadat vrijdagavond zijn vader Jorge overleed in Argentinië. Messi arriveerde zaterdagavond in zijn thuisland. Voor de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden. Rodrigo de Paul opende de score voor Miami en toonde daarna het shirt van zijn vriend Messi. Maar na rust maakte Monterrey het verschil. Arina Sabalenka heeft 3 weken voor de US Open een pijnlijke nederlaag geleden. De Belarussische nummer 1 van de wereld verloor in Toronto in de 4e ronde van de Russische Ekaterina Alexandrova. 6-7, 6-4, 4-6. Alexandrova won de eerste set via een tiebreak, waarna Sabalenka zich in de tweede set terugvocht. In de derde set benutte de Russische haar derde matchpoint. Sabalenka won de laatste 2 edities van de US Open, die op 30 augustus begint. Zeilers Willemijn Offerman en Scipio Houtman hebben brons gewonnen bij de Grand Slam van San Pedro in de Verenigde Staten. Het Nederlandse duo eindigde in de NACRA 17 als derde, dezelfde positie als waarmee ze aan de medal race begonnen. Het goud ging naar de Zweden, Emil Järryd en Hanna Jonsson met 59 punten. Gevolgd door de Britten John Gimson en Anna Burnett met 60 punten. Offerman en Houtman kwamen uit op 69 punten. Vorige maand pakten ze ook al brons op het EK in het Duitse Eckernförde. De Nederlandse motorcoureur Colin Veyer is vroeg uitgevallen in de Moto2-race bij de Grote Prijs van Groot-Brittannië. De 21-jarige stafvorster ging in de openingsronde onderuit op het circuit van Silverstone. De Tsjech Filip Salak won de race, zijn eerste overwinning in de Moto2, voor de Spanjaarden Ivan Ortola en Alex Escriek. Zonta van den Goorberg, de tweede Nederlander in de race, eindigde buiten de punten op plek 24. In het WK-klassement staat Veyer tiende met 55,5 punten. Manuel González leidt met 197,5 punten. Mark ter Stegen maakt vandaag zijn debuut voor Ajax in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Trainer Michel Sanchez zei donderdag nog dat de van Barcelona gehuurde doelman meer trainingen nodig had, maar heeft hem toch opgesteld. Ook Caio Henrique staat in de basis. Hij krijgt de voorkeur boven Owen Wijndal op linksback. Het middenveld bestaat uit Juri Regeer, Oscar Gloek en Davy Klaassen, terwijl Mika Gods, Steven Berghuis en Kasper Dolberg voorin spelen. Nieuwe aanwinsten, Daley Blind, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Julian Brandt beginnen op de bank bij de wedstrijd die om 2:30 begint. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag volop zon met in het zuiden ook wat bewolking. Het blijft droog. Aan zee wordt het zo'n 25 graden. In het zuiden kan het plaatselijk zelfs tropisch warm worden met 31 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond komen er meer wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht minimaal 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. Later op de dag wordt het overal droger en zonniger. Morgen tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten met matige wind uit het noordwesten.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De brandweer heeft zondag een natuurbrand geblust aan de Heumenseweg in Wijchen. Er waren meerdere brandhaarden, waardoor de brandweer flink opschaalde. Op 2 locaties ging in totaal 380 vierkante meter gras in vlammen op. Door de aanhoudende droogte was er kans dat het vuur zich snel zou uitbreiden. Een 26-jarige Rotterdammer blijft verdachte van meerdere steekpartijen in Rotterdam zaterdag.
2: maar krijgt ook zorg omdat hij onbegrepen gedrag vertoonde. Twee mannen raakten gewond bij steekincidenten in de Schaapmanstraat en op het Marconiplein rond 9:30 's ochtends. Een slachtoffer moest naar het ziekenhuis, de ander werd ter plekke behandeld. De verdachte achtervolgde eerder al iemand met een mes bij de Spaanse Bocht en er kwam 30 minuten na de steekpartijen ook een melding over een poging tot steken bij de brug van Sirene. De man verplaatste zich vermoedelijk in een auto en kende de slachtoffers niet. De temperaturen lopen komende week vanaf woensdag weer op. Weer Online verwacht dat het donderdag en vrijdag lokaal 30 tot 35 graden wordt. Daardoor is de kans op een vijfde regionale hittegolf deze zomer groot. Voor een regionale hittegolf moet het op een officieel KNMI-weerstation minimaal 5 dagen achter elkaar 25 graden of warmer zijn, met minimaal 3 dagen boven de 30 graden. Zaterdag gaf het KRIK op veel plekken in het land al een temperatuur aan van ruim 25 graden, waardoor de reeks voor een mogelijke hittegolf is begonnen.
8: Een 19-jarige man uit de gemeente Stedenbroek is overleden na een steekincident in Enkhuizen. Bij de vechtpartij aan de Prunuslaan raakten donderdag meerdere mensen gewond. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft 2 verdachten aangehouden. Een 50-jarige man uit Enkhuizen kort na het incident en een 20-jarige man uit Enkhuizen die zich zaterdagavond zelf meldde bij een politiebureau. De politie heeft zaterdagavond in Den Haag 2 mannen aangehouden die worden verdacht van een woningoverval in Helmond. Bij die overval, de nacht ervoor aan de Van Meelstraat, raakten 2 bewoners gewond. De man en vrouw kregen rond middernacht klappen van de 2 daders. Er ontstond een worsteling waarbij ook een van de overvallers letsel opliep. De bewoners wisten de mannen uiteindelijk te verjagen. Onderzoek naar onder meer camerabeelden leidde naar de verdachte. Een 36-jarige man uit Den Haag en een 17-jarige uit Den Bosch. In Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag een vrouw om het leven gekomen door een schietpartij. De politie zegt dat het slachtoffer een bekende was van de verdachte. De man vluchtte in een auto en werd later die nacht in een andere woning opgepakt. Op het moment van de schietpartij waren er 3 kinderen in de woning aan de New York Singel. Zij zijn elders ondergebracht. Bij de aanhouding vond de politie een vuurwapen en het vermoedelijke vluchtvoertuig. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de havenstad Mokka aan de Rode Zee. Daarbij zetten ze een groot aantal ballistische raketten en drones in, meldt een woordvoerder van de Houthis. Eerder op zondag voerden de rebellen ook een droneaanval uit op een olieraffinaderij van de Saoedische staatsoliemaatschappij Aramco in Jazan. Het conflict tussen de door Iran gesteunde Houthis en de Jemenitische regering is vorige maand weer opgelaaid, nadat de strijdende partijen in 2022 een bestand hadden gesloten. De Houthis voeren nu vergeldingsacties uit tegen Saoedi-Arabië, dat zij verantwoordelijk houden voor een bombardement op de luchthaven van Sanaa.
9: Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de Verenigde Staten werd opgesteld. Premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische krijgsmacht zich niet terugtrekt zolang Hamas niet volledig is ontwapend. President Trump kondigde vorige maand nog aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Volgens het plan zou Hamas zijn wapens moeten inleveren bij een nieuw Palestijns bestuursorgaan, waarna Israël zich zou terugtrekken. Hamas staat nog achter het voorstel en heeft via bemiddelaars aangedrongen op Amerikaanse druk op Israël.
8: Een natuurbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft zo'n 8000 hectare getroffen en rukt op richting Sevilla.
2: zo'n 26 vliegtuigen, 275 brandweerlieden en 60 militairen proberen te voorkomen dat het vuur de rivier de Tinto oversteekt. De lage luchtvochtigheid en wisselende windrichting bemoeilijken de bluswerkzaamheden. De brand heeft geleid tot de evacuatie van 467 mensen uit verschillende steden en dorpen in de provincie Huelva. De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan wordt zondag vanuit de Verenigde Arabische Emiraten teruggebracht naar Ierland. Hij is in een Iers regeringsvliegtuig onderweg naar Dublin, waar hij zal worden voorgeleid voor het speciale strafhof. Kinahan staat terecht voor het leiden van een misdaadorganisatie. Hij zit sinds april vorig jaar vast in Dubai, waar hij op verzoek van Dublin was aangehouden. In Dublin is een grootschalige veiligheidsoperatie gepland in verband met zijn aankomst. De haven van Odessa is beschadigd geraakt bij Russische aanvallen, waarbij 8 mensen gewond raakten. President Zelensky meldt dat bij aanvallen op Kharkiv 2 mensen om het leven kwamen en tientallen gewond raakten toen een woongebouw werd getroffen. In Pavlorad raakten 9 mensen gewond, onder wie 4 kinderen. Odessa is een belangrijke haven voor de export van Oekraïnse landbouwproducten. Bij een Oekraïnse droneaanval op de Russische grensstad Belgorod kwamen 3 mensen om het leven en raakten 25 mensen gewond. Een 27-jarige vrouw en een baby van 5 maanden oud zijn omgekomen nadat zaterdagavond een boot omsloeg in de haven van New York. Het ongeluk gebeurde rond 10:30 s'avonds bij Liberty Island, waar het vrijheidsbeeld staat. Reddingsteams konden 12 opvarenden redden, onder wie de kapitein. Duikers vonden later de vrouw en de baby in het water. De politie onderzoekt nog hoe de boot kon kapseizen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport, Radu Mirutse, meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen. De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5% van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen. De topman van het Duitse defensieconcern Rheinmetall moet dag en nacht worden beveiligd vanwege een reeks bedreigingen. Armin Papperger staat onder politiebescherming vanwege vermoedelijke Russische moordplannen en wordt te alle tijden omringd door lijfwachten. Zijn tuinhuisje is in brand gestoken en er zijn demonstraties bij zijn huis geweest. Rheinmetall levert grote hoeveelheden wapens aan Oekraïne en bouwt daar ook fabrieken. Papager zegt zich niet te laten intimideren en zijn contract loopt nog 3,5 jaar. Triodos Bank waarschuwt dat de extreme hitte en droogte in Europa de economische groei dit jaar volledig kunnen teniet doen. De bank schat de economische schade op ongeveer 180 miljard euro, wat neerkomt op 1% van de totale economie van de Europese Unie. De hitte raakt vooral de arbeidsproductiviteit en zorgt voor landbouwverliezen tussen de 3 en 7%, wat kan leiden tot hogere voedselprijzen. Door lage waterstanden is de binnenvaart verstoord en kampen energiecentrales met koelwatertekorten, wat de elektriciteitsprijzen opdrijft. Frankrijk wordt het hardst getroffen, met een mogelijke krimp van 0,6%, terwijl in Nederland de economische groei vrijwel volledig kan wegvallen.
9: Paramount biedt de twee grootste bioscoopketens in de Verenigde Staten een contract aan, met garanties over het aantal films na de overname door Skydance. Topman David Ellison beloofde eerder dat Paramount elk jaar 30 bioscoopfilms zal uitbrengen, maar de branche twijfelde aan die toezegging. In de driejarige overeenkomst staat dat films minimaal 45 dagen alleen in bioscopen draaien en zeker 90 dagen niet op streamingdiensten verschijnen. De aangekondigde overname, ter waarde van $110 miljard, stuit op verzet van 12 Amerikaanse staten, die vrezen dat het nieuwe bedrijf te groot wordt. De contracten met de bioscoopketens zijn mogelijk een poging van Paramount om de zaak te schikken.
10: Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven, nadat Babu moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling kreeg. De stichting wil voorkomen dat bezitters van ondeugdelijke baboefietsen geen compensatie meer krijgen bij een mogelijk faillissement. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen. Veilige Bakfiets heeft ook contact opgenomen met de bewindvoerders van Axel en wil niet dat de baboeclaim achteraan in de rij met schuldeisers belandt. Axel moest in 2024 tijdelijk stoppen met de verkoop van baboebakfietsen en veel fietsen terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Arina Sabalenka heeft 3 weken voor de US Open een pijnlijke nederlaag geleden. De Belarussische nummer 1 van de wereld verloor in Toronto in de 4e ronde van de Russische Ekaterina Alexandrova. 6-7, 6-4, 4-6. Alexandrova won de eerste set via een tiebreak, waarna Sabalenka zich in de 2e set terugvocht. In de 3e set benutte de Russische haar 3e matchpoint. Sabalenka won de laatste 2 edities van de US Open, die op 30 augustus begint. Zeilers Willemijn Offerman en Scipio Houtman hebben brons gewonnen bij de Grand Slam van San Pedro in de Verenigde Staten. Het Nederlandse duo eindigde in de Nacra 17 als 3e, dezelfde positie als waarmee ze aan de medal race begonnen. Het goud ging naar de Zweden, Emil Järryd en Hanna Jonsson, met 59 punten. Gevolgd door de Britten John Gimson en Anna Burnett met 60 punten. Offerman en Houtman kwamen uit op 69 punten. Vorige maand pakten ze ook al brons op het EK in het Duitse Eckernförde. De Nederlandse motorcoureur Colin Veyer is vroeg uitgevallen in de Moto2-race bij de Grote Prijs van Groot-Brittannië. De 21-jarige Staffhorster ging in de openingsronde onderuit op het circuit van Silverstone. De Tsjech Filip Salak won de race, zijn eerste overwinning in de Moto2, voor de Spanjaarden Ivan Ortola en Alex Escriek. Zonta van den Goorberg, de 2e Nederlander in de race, eindigde buiten de punten op plek 24. In het WK-klassement staat Veyer 10e met 55,5 punten. Manuel González leidt met 197,5 punten.
11: Mark ter Stegen maakt vandaag zijn debuut voor Ajax in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Trainer Michel Sanchez zei donderdag nog dat de van Barcelona gehuurde doelman meer trainingen nodig had, maar heeft hem toch opgesteld. Ook Caio Henrique staat in de basis. Hij krijgt de voorkeur boven Owen Wijndal op linksback. Het middenveld bestaat uit Juri Regeer, Oscar Gloek en Davy Klaassen, terwijl Mika Gods, Steven Berghuis en Kasper Dolberg voorin spelen. Nieuwe aanwinsten, Daley Blind, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Julian Brandt beginnen op de bank bij de wedstrijd die om 2:30 begint. Feyenoord-verdediger Givairo Reed is opgelucht na de 1-0-overwinning bij Sparta. De rechtsback zegt dat zijn ploeg heel veel kansen niet afmaakte en dat het daarom op het einde nog zwaar was. Reed stond de afgelopen weken in de belangstelling van buitenlandse clubs, maar blijft vooralsnog in Rotterdam. Hij begon in het basiselftal van trainer Giovanni van Bronckhorst. Reed vindt dat Feyenoord vaker moet scoren en zegt dat de ploeg daar dit seizoen aan gaat werken.
12: Feyenoord wint de stadsderby bij Sparta met 1-0. Het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst begint daarmee met een overwinning aan de competitie. Luciano Valenne scoorde in de 35e minuut het enige doelpunt uit een assist van Givay Zegiel. Feyenoord was een klasse beter, maar kwam niet verder dan die ene treffer. In de slotfase werden twee goals van Spartaan Milan Zonneveld afgekeurd. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag volop zon, vooral in het zuiden wat meer bewolking. Het blijft droog. Aan de kust wordt het zo'n 25 graden, in het zuiden plaatselijk tropisch warm met 31 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond afwisselend bewolkt en zonnig, ook dan droog. Vannacht blijft het droog bij ongeveer 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. Middagtemperatuur morgen tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. De brandweer heeft zondag een natuurbrand geblust aan de Heumenseweg in Wijchen. Er waren meerdere brandhaarden, waardoor de brandweer flink opschaalde. Op twee locaties ging in totaal 380 vierkante meter gras in vlammen op. Door de aanhoudende droogte was er kans dat het vuur zich snel zou uitbreiden. Een 26-jarige Rotterdammer blijft verdachte van meerdere steekpartijen in Rotterdam zaterdag. Maar krijgt ook zorg omdat hij onbegrepen gedrag vertoonde. Twee mannen raakten gewond bij steekincidenten in de Schaapmanstraat en op het Marconiplein rond 9:30 's ochtends. Een slachtoffer moest naar het ziekenhuis, de ander werd ter plekke behandeld. De verdachte achtervolgde eerder al iemand met een mes bij de Spaanse Bocht en er kwam een 30 minuten na de steekpartijen ook een melding over een poging tot steken bij de brug van Sirene. De man verplaatste zich vermoedelijk in een auto en kende de slachtoffers niet.
16: De temperaturen lopen komende week vanaf woensdag weer op. Weer Online verwacht dat het donderdag en vrijdag lokaal 30 tot 35 graden wordt. Daardoor is de kans op een vijfde regionale hittegolf deze zomer groot. Voor een regionale hittegolf moet het op een officieel KNMI-weerstation minimaal 5 dagen achter elkaar 25 graden of warmer zijn, met minimaal 3 dagen boven de 30 graden. Zaterdag gaf het KRIK op veel plekken in het land al een temperatuur aan van ruim 25 graden, waardoor de reeks voor een mogelijke hittegolf is begonnen.
17: Een 19-jarige man uit de gemeente Stedenbroek is overleden na een steekincident in Enkhuizen. Bij de vechtpartij aan de Prunuslaan raakten donderdag meerdere mensen gewond. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft twee verdachten aangehouden. Een 50-jarige man uit Enkhuizen kort na het incident en een 20-jarige man uit Enkhuizen die zich zaterdagavond zelf meldde bij een politiebureau.
18: De politie heeft zaterdagavond in Den Haag twee mannen aangehouden die worden verdacht van een woningoverval in Helmond. Bij die overval, de nacht ervoor aan de Van Meelstraat, raakten twee bewoners gewond. De man en vrouw kregen rond middernacht klappen van de twee daders. Er ontstond een worsteling waarbij ook een van de overvallers letsel opliep. De bewoners wisten de mannen uiteindelijk te verjagen. Onderzoek naar onder meer camerabeelden leidde naar de verdachte. Een 36-jarige man uit Den Haag en een 17-jarige uit Den Bosch.
19: In Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag een vrouw om het leven gekomen door een schietpartij. De politie zegt dat het slachtoffer een bekende was van de verdachte. De man vluchtte in een auto en werd later die nacht in een andere woning opgepakt. Op het moment van de schietpartij waren er 3 kinderen in de woning aan de New York Single. Zij zijn elders ondergebracht. Bij de aanhouding vond de politie een vuurwapen en het vermoedelijke vluchtvoertuig.
20: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de havenstad Mokka aan de Rode Zee. Daarbij zetten ze een groot aantal ballistische raketten en drones in, meldt een woordvoerder van de Houthis. Eerder op zondag voerden de rebellen ook een droneaanval uit op een olieraffinaderij van de Saoedische staatsoliemaatschappij Aramco in Jazan. Het conflict tussen de door Iran gesteunde Houthis en de Jemenitische regering is vorige maand weer opgelaaid, nadat de strijdende partijen in 2022 een bestand hadden gesloten. De Houthis voeren nu vergeldingsacties uit tegen Saoedi-Arabië, dat zij verantwoordelijk houden voor een bombardement op de luchthaven van Sanaa.
23: Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de Verenigde Staten werd opgesteld. Premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische krijgsmacht zich niet terugtrekt zolang Hamas niet volledig is ontwapend. President Trump kondigde vorige maand nog aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Volgens het plan zou Hamas zijn wapens moeten inleveren bij een nieuw Palestijns bestuursorgaan, maar na Israël zich zou terugtrekken. Hamas staat nog achter het voorstel en heeft via bemiddelaars aangedrongen op Amerikaanse druk op Israël.
24: Een natuurbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft zo'n 8000 hectare getroffen en rukt op richting Sevilla. Zo'n 26 vliegtuigen, 275 brandweerlieden en 60 militairen proberen te voorkomen dat het vuur de rivier de Tinto oversteekt. De lage luchtvochtigheid en wisselende windrichting bemoeilijken de bluswerkzaamheden. De brand heeft geleid tot de evacuatie van 467 mensen uit verschillende steden en dorpen in de provincie Huelva.
25: De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan wordt zondag vanuit de Verenigde Arabische Emiraten teruggebracht naar Ierland. Hij is in een Iers regeringsvliegtuig onderweg naar Dublin, waar hij zal worden voorgeleid voor het speciale strafhof. Kinahan staat terecht voor het leiden van een misdaadorganisatie. Hij zit sinds april vorig jaar vast in Dubai, waar hij op verzoek van Dublin was aangehouden. In Dublin is een grootschalige veiligheidsoperatie gepland in verband met zijn aankomst.
26: De haven van Odessa is beschadigd geraakt bij Russische aanvallen, waarbij 8 mensen gewond raakten. President Zelensky meldt dat bij aanvallen op Kharkiv 2 mensen om het leven kwamen en tientallen gewond raakten toen een woongebouw werd getroffen. In Pavlorad raakten 9 mensen gewond, onder wie 4 kinderen. Odessa is een belangrijke haven voor de export van Oekraïnse landbouwproducten. Bij een Oekraïnse droneaanval op de Russische grensstad Belgorod kwamen 3 mensen om het leven en raakten 25 mensen gewond.
27: Een 27-jarige vrouw en een baby van 5 maanden oud zijn omgekomen nadat zaterdagavond een boot omsloeg in de haven van New York. Het ongeluk gebeurde rond 22:30 s'avonds bij Liberty Island, waar het vrijheidsbeeld staat. Reddingsteams konden 12 opvarenden redden, onder wie de kapitein. Duikers vonden later de vrouw en de baby in het water. De politie onderzoekt nog hoe de boot kon kapseizen.
28: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
29: En nu het economisch nieuws.
30: Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte.
0: Het leger blies een rotsformatie op en bracht vier met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport Radu Mirutse meldt dat het waterpeil in Tsjernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen. De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese Statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5%, van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen. De topman van het Duitse defensieconcern Rheinmetall moet dag en nacht worden beveiligd vanwege een reeks bedreigingen. Armin Papperger staat onder politiebescherming vanwege vermoedelijke Russische moordplannen en wordt te alle tijden omringd door lijfwachten. Zijn tuinhuisje is in brand gestoken en er zijn demonstraties bij zijn huis geweest. Rheinmetall levert grote hoeveelheden wapens aan Oekraïne en bouwt daar ook fabrieken. Papperger zegt zich niet te laten intimideren en zijn contract loopt nog 3,5 jaar. Triodos Bank waarschuwt dat de extreme hitte en droogte in Europa de economische groei dit jaar volledig kunnen teniet doen. De bank schat de economische schade op ongeveer 180 miljard euro, wat neerkomt op 1% van de totale economie van de Europese Unie. De hitte raakt vooral de arbeidsproductiviteit en zorgt voor landbouwverliezen tussen de 3% en 7%, wat kan leiden tot hogere voedselprijzen. Door lage waterstanden is de binnenvaart verstoord en kampen energiecentrales met koelwatertekorten, wat de elektriciteitsprijzen opdrijft. Frankrijk wordt het hardst getroffen, met een mogelijke krimp van 0,6%, terwijl in Nederland de economische groei vrijwel volledig kan wegvallen. Paramount biedt de twee grootste bioscoopketens in de Verenigde Staten een contract aan, met garanties over het aantal films na de overname door Skydance. Topman David Ellison beloofde eerder dat Paramount elk jaar 30 bioscoopfilms zal uitbrengen, maar de branche twijfelde aan die toezegging. In de driejarige overeenkomst staat dat films minimaal 45 dagen alleen in bioscopen draaien en zeker 90 dagen niet op streamingdiensten verschijnen. De aangekondigde overname ter waarde van $110 miljard stuit op verzet van 12 Amerikaanse staten, die vrezen dat het nieuwe bedrijf te groot wordt. De contracten met de bioscoopketens zijn mogelijk een poging van Paramount om de zaak te schikken. Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven, nadat Baboe moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling kreeg. De stichting wil voorkomen dat bezitters van ondeugdelijke baboefietsen geen compensatie meer krijgen bij een mogelijk faillissement. Zaterdag had de stichting al meer dan 1200 volmachten binnen. Veilige Bakfiets heeft ook contact opgenomen met de bewindvoerders van Axel en wil niet dat de baboeclaim achteraan in de rij met schuldeisers belandt. Axel moest in 2024 tijdelijk stoppen met de verkoop van baboebakfietsen en veel fietsen terugroepen, omdat verschillende modellen onveilig bleken. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Zeilers Willemijn Offerman en Scipio Houtman hebben brons gewonnen bij de Grand Slam van San Pedro in de Verenigde Staten. Het Nederlandse duo eindigde in de Nacra 17 als derde, dezelfde positie als waarmee ze aan de medal race begonnen. Het goud ging naar de Zweden, Emil Järryd en Hanna Jonsson met 59 punten. Gevolgd door de Britten John Gimson en Anna Burnett met 60 punten. Offerman en Houtman kwamen uit op 69 punten. Vorige maand pakten ze ook al brons op het EK in het Duitse Eckernförde. Mark ter Stegen maakt vandaag zijn debuut voor Ajax in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Trainer Michel Sanchez zei donderdag nog dat de van Barcelona gehuurde doelman meer trainingen nodig had, maar heeft hem toch opgesteld. Ook Caio Henrique staat in de basis. Hij krijgt de voorkeur boven Owen Wijndal op linksback. Het middenveld bestaat uit Jurie Regeer, Oscar Gloek en Davy Klaassen, terwijl Mika Gods, Steven Berghuis en Casper Dolberg voorin spelen. Nieuwe aanwinsten, Daley Blind, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Julian Brandt beginnen op de bank bij de wedstrijd die om 2:30 begint. De Nederlandse motorcoureur Colin Veyer is vroeg uitgevallen in de Moto2-race bij de Grote Prijs van Groot-Brittannië. De 21-jarige Staffhorster ging in de openingsronde onderuit op het circuit van Silverstone. De Tsjech Filip Salak won de race, zijn eerste overwinning in de Moto2, voor de Spanjaarden Ivan Ortola en Alex Escriek. Zonta van den Goorberg, de tweede Nederlander in de race, eindigde buiten de punten op plek 24. In het WK-klassement staat Veyer tiende met 55,5 punten. Manuel González leidt met 197,5 punten. Feyenoord-verdediger Givairo Reed is opgelucht na de 1-0-overwinning bij Sparta. De rechtsback zegt dat zijn ploeg heel veel kansen niet afmaakte en dat het daarom op het einde nog zwaar was. Reed stond de afgelopen week in de belangstelling van buitenlandse clubs, maar blijft vooralsnog in Rotterdam. Hij begon in het basiselftal van trainer Giovanni van Bronckhorst. Reed vindt dat Feyenoord vaker moet scoren en zegt dat de ploeg daar dit seizoen aan gaat werken. Feyenoord wint de stadsderby bij Sparta met 1-0. Het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst begint daarmee met een overwinning aan de competitie. Luciano Valenne scoorde in de 35e minuut het enige doelpunt uit een assist van Givai Zegiel. Feyenoord was een klasse beter, maar kwam niet verder dan die ene treffer. In de slotfase werden twee goals van Spartaan Milan Zonneveld afgekeurd. Ajax begint de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle met het 17-jarige talent Abdella Ouazzaan. Hij vervangt Mika Gods, die de warming-up met de basisspelers nogal afwerkte. Ajax heeft nog geen reden gegeven voor de afwezigheid van de Belgische linksbuiten. Gods staat in de belangstelling van Paris Saint-Germain. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is er veel zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking geleidelijk toe. Het blijft droog. Het wordt 25 graden aan zee en in het zuiden plaatselijk tropisch warm, tot 31 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond wisselen wolken en zon elkaar af. Het blijft droog. Vannacht rond de 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. Morgen wordt het koeler, tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De brandweer heeft zondag een natuurbrand geblust aan de Heumenseweg in Wijchen. Er waren meerdere brandhaarden, waardoor de brandweer flink opschaalde. Op twee locaties ging in totaal 380 vierkante meter gras in vlammen op. Door de aanhoudende droogte was er kans dat het vuur zich snel zou uitbreiden. Een 26-jarige Rotterdammer blijft verdachte van meerdere steekpartijen in Rotterdam zaterdag, maar krijgt ook zorg omdat hij onbegrepen gedrag vertoonde. Twee mannen raakten gewond bij steekincidenten in de Schaapmanstraat en op het Marconiplein rond 9:30 's ochtends. Een slachtoffer moest naar het ziekenhuis, de ander werd ter plekke behandeld. De verdachte achtervolgde eerder al iemand met een mes bij de Spaanse Bocht en er kwam een 30 minuten na de steekpartijen ook een melding over een poging tot steken bij de brug van Sirene. De man verplaatste zich vermoedelijk in een auto en kende de slachtoffers niet.
7: De temperaturen lopen komende week vanaf woensdag weer op. Weer Online verwacht dat het donderdag en vrijdag lokaal 30 tot 35 graden wordt. Daardoor is de kans op een vijfde regionale hittegolf deze zomer groot. Voor een regionale hittegolf moet het op een officieel KNMI-weerstation minimaal 5 dagen achter elkaar 25 graden of warmer zijn, met minimaal 3 dagen boven de 30 graden. Zaterdag gaf het KRIK op veel plekken in het land al een temperatuur aan van ruim 25 graden, waardoor de reeks voor een mogelijke hittegolf is begonnen.
8: Een 19-jarige man...

0: De politie heeft zaterdagavond in Den Haag twee mannen aangehouden die worden verdacht van een woningoverval in Helmond. Bij die overval, de nacht ervoor aan de Van Meelstraat, raakten twee bewoners gewond. De man en vrouw kregen rond middernacht klappen van de twee daders. Er ontstond een worsteling waarbij ook een van de overvallers letsel opliep. De bewoners wisten de mannen uiteindelijk te verjagen. Onderzoek naar onder meer camerabeelden leidde naar de verdachte. Een 36-jarige man uit Den Haag en een 17-jarige uit Den Bosch. In Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag een vrouw om het leven gekomen door een schietpartij. De politie zegt dat het slachtoffer een bekende was van de verdachte. De man vluchtte in een auto en werd later die nacht in een andere woning opgepakt. Op het moment van de schietpartij waren er drie kinderen in de woning aan de New York Single. Zij zijn elders ondergebracht. Bij de aanhouding vond de politie een vuurwapen en het vermoedelijke vluchtvoertuig. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De jemenitische Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de havenstad Mokka aan de Rode Zee. Daarbij zetten ze een groot aantal ballistische raketten en drones in, meldt een woordvoerder van de Houthis. Eerder op zondag voerden de rebellen ook een droneaanval uit op een olieraffinaderij van de Saoedische staatsoliemaatschappij Aramco in Jazan. Het conflict tussen de door Iran gesteunde Houthis en de jemenitische regering is vorige maand weer opgelaaid, nadat de strijdende partijen in 2022 een bestand hadden gesloten. De Houthis voeren nu vergeldingsacties uit tegen Saoedi-Arabië, dat zij verantwoordelijk houden voor een bombardement op de luchthaven van Sanaa. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de Verenigde Staten werd opgesteld. Premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische krijgsmacht zich niet terugtrekt zolang Hamas niet volledig is ontwapend. President Trump kondigde vorige maand nog aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Volgens het plan zou Hamas zijn wapens moeten inleveren bij een nieuw Palestijns bestuursorgaan, waarna Israël zich zou terugtrekken. Hamas staat nog achter het voorstel en heeft via bemiddelaars aangedrongen op Amerikaanse druk op Israël. Een natuurbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft zo'n 8000 hectare getroffen en rukt op richting Sevilla. Zo'n 26 vliegtuigen, 275 brandweerlieden en 60 militairen proberen te voorkomen dat het vuur de rivier de Tinto oversteekt. De lage luchtvochtigheid en wisselende windrichting bemoeilijken de bluswerkzaamheden. De brand heeft geleid tot de evacuatie van 467 mensen uit verschillende steden en dorpen in de provincie Huelva. De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan wordt zondag vanuit de Verenigde Arabische Emiraten teruggebracht naar Ierland. Hij is in een Iers regeringsvliegtuig onderweg naar Dublin, waar hij zal worden voorgeleid voor het speciale strafhof. Kinahan staat terecht voor het leiden van een misdaadorganisatie. Hij zit sinds april vorig jaar vast in Dubai, waar hij op verzoek van Dublin was aangehouden. In Dublin is een grootschalige veiligheidsoperatie gepland in verband met zijn aankomst. De haven van Odessa is beschadigd geraakt bij Russische aanvallen, waarbij 8 mensen gewond raakten. President Zelensky meldt dat bij aanvallen op Kharkiv 2 mensen om het leven kwamen en tientallen gewond raakten toen een woongebouw werd getroffen. In Pavlorad raakten 9 mensen gewond, onder wie 4 kinderen. Odessa is een belangrijke haven voor de export van Oekraïnse landbouwproducten. Bij een Oekraïnse droneaanval op de Russische grensstad Belgorod kwamen 3 mensen om het leven en raakten 25 mensen gewond. Een 27-jarige vrouw en een baby van 5 maanden oud zijn omgekomen nadat zaterdagavond een boot omsloeg in de haven van New York. Het ongeluk gebeurde

0: Rond 22:30 s'avonds bij Liberty Island, waar het vrijheidsbeeld staat. Reddingsteams konden 12 opvarenden redden, onder wie de kapitein. Duikers vonden later de vrouw en de baby in het water. De politie onderzoekt nog hoe de boot kon kapseizen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen. Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport, Radu Mirutse, meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen. De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese Statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5% van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen. De topman van het Duitse defensieconcern Rheinmetall moet dag en nacht worden beveiligd vanwege een reeks bedreigingen. Armin Papperger staat onder politiebescherming vanwege vermoedelijke Russische moordplannen en wordt te alle tijden omringd door lijfwachten. Zijn tuinhuisje is in brand gestoken en er zijn demonstraties bij zijn huis geweest. Rheinmetall levert grote hoeveelheden wapens aan Oekraïne en bouwt daar ook fabrieken. Papager zegt zich niet te laten intimideren en zijn contract loopt nog 3,5 jaar. Triodos Bank waarschuwt dat de extreme hitte en droogte in Europa de economische groei dit jaar volledig kunnen teniet doen. De bank schat de economische schade op ongeveer 180 miljard euro, wat neerkomt op 1% van de totale economie van de Europese Unie. De hitte raakt vooral de arbeidsproductiviteit en zorgt voor landbouwverliezen tussen de 3% en 7%, wat kan leiden tot hogere voedselprijzen. Door lage waterstanden is de binnenvaart verstoord en kampen energiecentrales met koelwatertekorten, wat de elektriciteitsprijzen opdrijft. Frankrijk wordt het hardst getroffen, met een mogelijke krimp van 0,6%, terwijl in Nederland de economische groei vrijwel volledig kan wegvallen. Paramount biedt de 2 grootste bioscoopketens in de Verenigde Staten een contract aan, met garanties over het aantal films na de overname door Skydance. Topman David Ellison beloofde eerder dat Paramount elk jaar 30 bioscoopfilms zal uitbrengen, maar de branche twijfelde aan die toezegging. In de 3-jarige overeenkomst staat dat films minimaal 45 dagen alleen in bioscopen draaien en zeker 90 dagen niet op streamingdiensten verschijnen. De aangekondigde overname ter waarde van $110 miljard stuit op verzet van 12 Amerikaanse staten, die vrezen dat het nieuwe bedrijf te groot wordt. De contracten met de bioscoopketens zijn mogelijk een poging van Paramount om de zaak te schikken. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Mark ter Stegen maakt vandaag zijn debuut voor Ajax in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Trainer Michel Sanchez zei donderdag nog dat de van Barcelona gehuurde doelman meer trainingen nodig had, maar heeft hem toch opgesteld. Ook Caio Henrique staat in de basis. Hij krijgt de voorkeur boven Owen Wijndal op linksback. Het middenveld bestaat uit Juri Regeer, Oscar Gloek en Davy Klaassen, terwijl Mika Gods, Steven Berghuis en Kasper Dolberg voorin spelen. Nieuwe aanwinsten, Daley Blind, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Julian Brandt beginnen op de bank bij de wedstrijd die om 2:30 begint. De Nederlandse motorcoureur Colin Veyer is vroeg uitgevallen in de Moto2-race bij de Grote Prijs van Groot-Brittannië. De 21-jarige stafvorster ging in de openingsronde onderuit op het circuit van Silverstone. De Tsjech Filip Salak won de race, zijn eerste overwinning in de Moto2, voor de Spanjaarden Ivan Ortola en Alex Escriek. Zonta van den Goorberg, de tweede Nederlander in de race, eindigde buiten de punten op plek 24. In het WK-klassement staat Veyer tiende met 55,5 punten. Manuel González leidt met 197,5 punten. Feyenoord-verdediger Givairo Reed is opgelucht na de 1-0-overwinning bij Sparta. De rechtsback zegt dat zijn ploeg heel veel kansen niet afmaakte en dat het daarom op het einde nog zwaar was. Reed stond de afgelopen week in de belangstelling van buitenlandse clubs, maar blijft vooralsnog in Rotterdam. Hij begon in het basiselftal van trainer Giovanni van Bronckhorst. Reed vindt dat Feyenoord vaker moet scoren en zegt dat de ploeg daar dit seizoen aan gaat werken. Ajax begint met het 17-jarige talent Abdella Ouazzaan aan de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Hij vervangt Mika Gods, die de warming-up nog wel afwerkte met de basisspelers. De linksbuiten uit België is volgens de club onvoldoende fit om te starten. Gods staat in de belangstelling van Paris Saint-Germain. Feyenoord heeft de stadsderby bij Sparta gewonnen met 1-0. Het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst had zondag op het kasteel genoeg aan een doelpunt van Luciano Valente. Valente schoot in de 35e minuut raak uit een assist van Givai Zegiel. Feyenoord was een klasse beter, maar kwam niet verder dan die ene treffer. In de slotfase werden twee goals van Spartaan Milan Zonneveld afgekeurd. De Spaanse motorcoureur Raúl Fernández heeft de Grote Prijs van Groot-Brittannië gewonnen en zijn eerste overwinning van het seizoen geboekt in de MotoGP. Fernández startte vanaf de tweede plaats en reed dankzij een goede start op Silverstone nagenoeg de hele race aan kop. Jorge Martín, de Spaanse leider in de WK-stand, eindigde als tweede voor de Italiaan Marco Bezzecchi. Martín heeft nu 240 punten, 31 meer dan Bezzecchi op de tweede plaats. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon volop, maar vanuit het zuiden komt er geleidelijk meer bewolking. Het blijft droog. Aan de kust wordt het 25 graden. In het zuiden van het land kan het plaatselijk tropisch warm worden met 31 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond wisselen wolken en zon elkaar af. Het blijft droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 18 en langs de kust neemt de wind toe. Morgenochtend trekt vanuit het noorden en westen bewolking binnen met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. Morgenmiddag wordt het wisselend bewolkt met in het noordoosten kans op een enkele lichte bui. Later op de dag komt op steeds meer plaatsen de zon door. De temperatuur ligt morgen tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten.
2: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De brandweer heeft zondag een natuurbrand geblust aan de Heumenseweg in Wijchen. Er waren meerdere brandhaarden, waardoor de brandweer flink opschaalde. Op twee locaties ging in totaal 380 vierkante meter gras in vlammen op. Door de aanhoudende droogte was er kans dat het vuur zich snel zou uitbreiden. Een 26-jarige Rotterdammer blijft verdachte van meerdere steekpartijen in Rotterdam zaterdag. Maar krijgt ook zorg omdat hij onbegrepen gedrag vertoonde. Twee mannen raakten gewond bij steekincidenten in de Schaapmanstraat en op het Marconiplein rond 9:30 's ochtends. Een slachtoffer moest naar het ziekenhuis, de ander werd ter plekke behandeld. De verdachte achtervolgde eerder al iemand met een mes bij de Spaanse Bocht en er kwam een 30 minuten na de steekpartijen ook een melding over een poging tot steken bij de brug van Sirene. De man verplaatste zich vermoedelijk in een auto en kende de slachtoffers niet. De temperaturen lopen komende week vanaf woensdag weer op. Weer Online verwacht dat het donderdag en vrijdag lokaal 30 tot 35 graden wordt. Daardoor is de kans op een vijfde regionale hittegolf deze zomer groot. Voor een regionale hittegolf moet het op een officieel KNMI-weerstation minimaal 5 dagen achter elkaar 25 graden of warmer zijn, met minimaal 3 dagen boven de 30 graden. Zaterdag gaf het KRIK op veel plekken in het land al een temperatuur aan van ruim 25 graden, waardoor de reeks voor een mogelijke hittegolf is begonnen. Een 19-jarige man uit de gemeente Stedenbroek is overleden na een steekincident in Enkhuizen. Bij de vechtpartij aan de Prunuslaan raakten donderdag meerdere mensen gewond. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft 2 verdachten aangehouden. Een 50-jarige man uit Enkhuizen kort na het incident en een 20-jarige man uit Enkhuizen die zich zaterdagavond zelf meldde bij een politiebureau. De politie heeft zaterdagavond in Den Haag 2 mannen aangehouden die worden verdacht van een woningoverval in Helmond. Bij die overval, de nacht ervoor aan de Van Meelstraat, raakten 2 bewoners gewond. De man en vrouw kregen rond middernacht klappen van de 2 daders. Er ontstond een worsteling waarbij ook een van de overvallers letsel opliep. De bewoners wisten de mannen uiteindelijk te verjagen. Onderzoek naar onder meer camerabeelden leidde naar de verdachte. Een 36-jarige man uit Den Haag en een 17-jarige uit Den Bosch. In Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag een vrouw om het leven gekomen door een schietpartij. De politie zegt dat het slachtoffer een bekende was van de verdachte. De man vluchtte in een auto en werd later die nacht in een andere woning opgepakt. Op het moment van de schietpartij waren er 3 kinderen in de woning aan de New York Single. Zij zijn elders ondergebracht. Bij de aanhouding vond de politie een vuurwapen en het vermoedelijke vluchtvoertuig. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de havenstad Mokka aan de Rode Zee. Daarbij zetten ze een groot aantal ballistische raketten en drones in, meldt een woordvoerder van de Houthis. Eerder op zondag voerden de rebellen ook een droneaanval uit op een olieraffinaderij van de Saoedische staatsoliemaatschappij Aramco in Jazan. Het conflict tussen de door Iran gesteunde Houthis en de Jemenitische regering is vorige maand weer opgelaaid, nadat de strijdende partijen in 2022 een bestand hadden gesloten. De Houthis voeren nu vergeldingsacties uit tegen Saoedi-Arabië, dat zij verantwoordelijk houden voor een bombardement op de luchthaven van Sana'a. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de Verenigde Staten werd opgesteld. Premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische krijgsmacht zich niet terugtrekt zolang Hamas niet volledig is ontwapend. President Trump kondigde vorige maand nog aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Volgens het plan zou Hamas zijn wapens moeten inleveren bij een nieuw Palestijns bestuursorgaan, maar na Israël zich zou terugtrekken. Hamas staat nog achter het voorstel en heeft via bemiddelaars aangedrongen op Amerikaanse druk op Israël. Een natuurbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft zo'n 8000 hectare getroffen en rukt op richting Sevilla. Zo'n 26 vliegtuigen, 275 brandweerlieden en 60 militairen proberen te voorkomen dat het vuur de rivier de Tinto oversteekt. De lage luchtvochtigheid en wisselende windrichting bemoeilijken de bluswerkzaamheden. De brand heeft geleid tot de evacuatie van 467 mensen uit verschillende steden en dorpen in de provincie Huelva. De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan wordt zondag vanuit de Verenigde Arabische Emiraten teruggebracht naar Ierland. Hij is in een Iers regeringsvliegtuig onderweg naar Dublin, waar hij zal worden voorgeleid voor het speciale strafhof. Kinahan staat terecht voor het leiden van een misdaadorganisatie. Hij zit sinds april vorig jaar vast in Dubai, waar hij op verzoek van Dublin was aangehouden. In Dublin is een grootschalige veiligheidsoperatie gepland in verband met zijn aankomst. De haven van Odessa is beschadigd geraakt bij Russische aanvallen, waarbij 8 mensen gewond raakten. President Zelensky meldt dat bij aanvallen op Kharkiv 2 mensen om het leven kwamen en tientallen gewond raakten toen een woongebouw werd getroffen. In Pavlorad raakten 9 mensen gewond, onder wie 4 kinderen. Odessa is een belangrijke haven voor de export van Oekraïnse landbouwproducten. Bij een Oekraïnse droneaanval op de Russische grensstad Belgorod kwamen 3 mensen om het leven en raakten 25 mensen gewond. Een 27-jarige vrouw en een baby van 5 maanden oud zijn omgekomen nadat zaterdagavond een boot omsloeg in de haven van New York. Het ongeluk gebeurde rond 22:30 s'avonds bij Liberty Island, waar het vrijheidsbeeld staat. Reddingsteams konden 12 opvarenden redden, onder wie de kapitein. Duikers vonden later de vrouw en de baby in het water. De politie onderzoekt nog hoe de boot kon kapseizen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim €81.000 aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging. Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen. Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport Radu Mirutse meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen. De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese Statistiekbureau.
0: Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5% van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen. De topman van het Duitse defensieconcern Rheinmetall moet dag en nacht worden beveiligd vanwege een reeks bedreigingen. Armin Papperger staat onder politiebescherming vanwege vermoedelijke Russische moordplannen en wordt te alle tijden omringd door lijfwachten. Zijn tuinhuisje is in brand gestoken en er zijn demonstraties bij zijn huis geweest. Rheinmetall levert grote hoeveelheden wapens aan Oekraïne en bouwt daar ook fabrieken. Papperger zegt zich niet te laten intimideren en zijn contract loopt nog 3,5 jaar. Triodos Bank waarschuwt dat de extreme hitte en droogte in Europa de economische groei dit jaar volledig kunnen teniet doen. De bank schat de economische schade op ongeveer 180 miljard euro, wat neerkomt op 1% van de totale economie van de Europese Unie. De hitte raakt vooral de arbeidsproductiviteit en zorgt voor landbouwverliezen tussen de 3% en 7%, wat kan leiden tot hogere voedselprijzen. Door lage waterstanden is de binnenvaart verstoord en kampen energiecentrales met koelwatertekorten, wat de elektriciteitsprijzen opdrijft. Frankrijk wordt het hardst getroffen, met een mogelijke krimp van 0,6%, terwijl in Nederland de economische groei vrijwel volledig kan wegvallen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse motorcoureur Colin Veyer is vroeg uitgevallen in de Moto2-race bij de Grote Prijs van Groot-Brittannië. De 21-jarige Staffhorster ging in de openingsronde onderuit op het circuit van Silverstone. De Tsjech Filip Salak won de race, zijn eerste overwinning in de Moto2, voor de Spanjaarden Ivan Ortola en Alex Eskriek. Zonta van den Goorberg, de tweede Nederlander in de race, eindigde buiten de punten op plek 24. In het WK-klassement staat Veyer tiende met 55,5 punten. Manuel González leidt met 197,5 punten. Feyenoord-verdediger Givairo Reed is opgelucht na de 1-0-overwinning bij Sparta. De rechtsback zegt dat zijn ploeg heel veel kansen niet afmaakte en dat het daarom op het einde nog zwaar was. Reed stond de afgelopen weken in de belangstelling van buitenlandse clubs, maar blijft vooralsnog in Rotterdam. Hij begon in het basiselftal van trainer Giovanni van Bronckhorst. Reed vindt dat Feyenoord vaker moet scoren en zegt dat de ploeg daar dit seizoen aan gaat werken. De Spaanse motorcoureur Raúl Fernández heeft de Grote Prijs van Groot-Brittannië gewonnen en zijn eerste overwinning van het seizoen geboekt in de MotoGP. Fernández startte vanaf de tweede plaats en reed dankzij een goede start op Silverstone nagenoeg de hele race aan kop. Jorge Martín, de Spaanse leider in de WK-stand, eindigde als tweede voor de Italiaan Marco Bezzecchi. Martín heeft nu 240 punten, 31 meer dan Bezzecchi op de tweede plaats. Ajax begint met het 17-jarige talent Abdella Ouazzane aan de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Hij vervangt Mika Gods, die de warming-up nog wel afwerkte met de basisspelers. De linksbuiten uit België is volgens de club onvoldoende fit om te starten. Gods staat in de belangstelling van Paris Saint-Germain. Feyenoord heeft de stadsderby bij Sparta gewonnen met 1-0. Het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst had zondag op het kasteel genoeg aan een doelpunt van Luciano Valente. Valente schoot in de 35e minuut raak uit een assist van Givai Zegiel. Feyenoord was een klasse beter, maar kwam niet verder dan die ene treffer. In de slotfase werden twee goals van Spartaan Milan Zonneveld afgekeurd. De wedstrijd tussen PEC Zwolle en Ajax is vlak voor rust even stilgelegd vanwege een medisch noodgeval op de tribune. Na een paar minuten werd het duel hervat bij een stand van 0-0. Mika Gods begon even voor de onderbreking aan een warming-up. De Belg zou aanvankelijk starten, maar haakte vlak voor de aftrap af omdat hij volgens Ajax onvoldoende fit was. Gods staat in de belangstelling van Paris Saint-Germain. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
3: Vanmiddag schijnt de zon volop, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking geleidelijk toe. Het blijft droog. De temperatuur loopt op tot 25 graden aan de kust en plaatselijk 31 graden in het zuiden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond en vannacht blijft het droog met afwisselend bewolking en wat zon. De temperatuur daalt naar zo'n 18 graden. Later neemt de wind langs de kust toe. Morgenochtend wordt het in het noorden en westen bewolkt met hier en daar wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. Morgenmiddag volgen er opklaringen met mogelijk een enkele lichte bui in het noordoosten. Het wordt dan 22 tot 28 graden met een matige noordwestenwind.
2: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Wijchen bij Nijmegen woedt aan de Geitweg een natuurbrand. De brandweer is met veel materieel aanwezig. De Geitweg is een zijstraat van de Heumenseweg, waar eerder op zondag ook al een natuurbrand was. Die brand was rond 2:30 onder controle. De nieuwe brand ligt ongeveer 2 kilometer verderop. De brandweer heeft zondag een natuurbrand geblust aan de Heumenseweg in Wijchen. Er waren meerdere brandhaarden, waardoor de brandweer flink opschaalde. Op 2 locaties ging in totaal 380 vierkante meter gras in vlammen op. Door de aanhoudende droogte was er kans dat het vuur zich snel zou uitbreiden. Een 26-jarige Rotterdammer blijft verdachte van meerdere steekpartijen in Rotterdam zaterdag, maar krijgt ook zorg omdat hij onbegrepen gedrag vertoonde. 2 mannen raakten gewond bij steekincidenten in de Schaapmanstraat en op het Marconiplein rond 9:30 's ochtends. Een slachtoffer moest naar het ziekenhuis, de ander werd ter plekke behandeld. De verdachte achtervolgde eerder al iemand met een mes bij de Spaanse Bocht en er kwam 30 minuten na de steekpartijen ook een melding over een poging tot steken bij de brug van Sirene. De man verplaatste zich vermoedelijk in een auto en kende de slachtoffers niet.
5: Een 19-jarige man uit de gemeente Stedenbroek is overleden na een steekincident in Enkhuizen. Bij de vechtpartij aan de Prunuslaan raakten donderdag meerdere mensen gewond. 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft 2 verdachten aangehouden. Een 50-jarige man uit Enkhuizen kort na het incident en een 20-jarige man uit Enkhuizen die zich zaterdagavond zelf meldde bij een politiebureau. De temperaturen lopen komende week vanaf woensdag weer op. Weer Online verwacht dat het donderdag en vrijdag lokaal 30 tot 35 graden wordt. Daardoor is de kans op een 5e regionale hittegolf deze zomer groot. Voor een regionale hittegolf moet het op een officieel KNMI-weerstation minimaal 5 dagen achter elkaar 25 graden of warmer zijn, met minimaal 3 dagen boven de 30 graden. Zaterdag gaf het KRIK op veel plekken in het land al een temperatuur aan van ruim 25 graden, waardoor de reeks voor een mogelijke hittegolf is begonnen. De politie heeft zaterdagavond in Den Haag 2 mannen aangehouden die worden verdacht van een woningoverval in Helmond. Bij die overval, de nacht ervoor aan de Van Meelstraat, raakten 2 bewoners gewond. De man en vrouw kregen rond 00:00 klappen van de 2 daders. Er ontstond een worsteling waarbij ook een van de overvallers letsel opliep. De bewoners wisten de mannen uiteindelijk te verjagen. Onderzoek naar onder meer camerabeelden leidde naar de verdachte. Een 36-jarige man uit Den Haag en een 17-jarige uit Den Bosch.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de havenstad Mokka aan de Rode Zee. Daarbij zetten ze een groot aantal ballistische raketten en drones in, meldt een woordvoerder van de Houthis. Eerder op zondag voerden de rebellen ook een droneaanval uit op een olieraffinaderij van de Saoedische staatsoliemaatschappij Aramco in Jazan. Het conflict tussen de door Iran gesteunde Houthis en de Jemenitische regering is vorige maand weer opgelaaid, nadat de strijdende partijen in 2022 een bestand hadden gesloten. De Houthis voeren nu vergeldingsacties uit tegen Saoedi-Arabië, dat zij verantwoordelijk houden voor een bombardement op de luchthaven van Sanaa. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de Verenigde Staten werd opgesteld. Premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische krijgsmacht zich niet terugtrekt zolang Hamas niet volledig is ontwapend. President Trump kondigde vorige maand nog aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Volgens het plan zou Hamas zijn wapens moeten inleveren bij een nieuw Palestijns bestuursorgaan, waarna Israël zich zou terugtrekken. Hamas staat nog achter het voorstel en heeft via bemiddelaars aangedrongen op Amerikaanse druk op Israël. Een natuurbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft zo'n 8000 hectare getroffen en rukt op richting Sevilla. Zo'n 26 vliegtuigen, 275 brandweerlieden en 60 militairen proberen te voorkomen dat het vuur de rivier de Tinto oversteekt. De lage luchtvochtigheid en wisselende windrichting bemoeilijken de bluswerkzaamheden. De brand heeft geleid tot de evacuatie van 467 mensen uit verschillende steden en dorpen in de provincie Huelva. De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan wordt zondag vanuit de Verenigde Arabische Emiraten teruggebracht naar Ierland. Hij is in een Iers regeringsvliegtuig onderweg naar Dublin, waar hij zal worden voorgeleid voor het speciale strafhof. Kinahan staat terecht voor het leiden van een misdaadorganisatie. Hij zit sinds april vorig jaar vast in Dubai, waar hij op verzoek van Dublin was aangehouden. In Dublin is een grootschalige veiligheidsoperatie gepland in verband met zijn aankomst. De haven van Odessa is beschadigd geraakt bij Russische aanvallen, waarbij 8 mensen gewond raakten. President Zelensky meldt dat bij aanvallen op Kharkiv 2 mensen om het leven kwamen en tientallen gewond raakten toen een woongebouw werd getroffen. In Pavlorad raakten 9 mensen gewond, onder wie 4 kinderen. Odessa is een belangrijke haven voor de export van Oekraïnse landbouwproducten. Bij een Oekraïnse droneaanval op de Russische grensstad Belgorod kwamen 3 mensen om het leven en raakten 25 mensen gewond. Een 27-jarige vrouw en een baby van 5 maanden oud zijn omgekomen nadat zaterdagavond een boot omsloeg in de haven van New York. Het ongeluk gebeurde rond 10:30 s'avonds bij Liberty Island, waar het vrijheidsbeeld staat. Reddingsteams konden 12 opvarenden redden, onder wie de kapitein. Duikers vonden later de vrouw en de baby in het water. De politie onderzoekt nog hoe de boot kon kapseizen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim €81.000 aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging. Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie.
0: Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen. Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport, Radu Mirutse, meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen. De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese Statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5% van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen. De topman van het Duitse defensieconcern Rheinmetall moet dag en nacht worden beveiligd vanwege een reeks bedreigingen. Armin Papperger staat onder politiebescherming vanwege vermoedelijke Russische moordplannen en wordt te alle tijden omringd door lijfwachten. Zijn tuinhuisje is in brand gestoken en er zijn demonstraties bij zijn huis geweest. Rheinmetall levert grote hoeveelheden wapens aan Oekraïne en bouwt daar ook fabrieken. Papager zegt zich niet te laten intimideren en zijn contract loopt nog 3,5 jaar. Triodos Bank waarschuwt dat de extreme hitte en droogte in Europa de economische groei dit jaar volledig kunnen teniet doen. De bank schat de economische schade op ongeveer 180 miljard euro, wat neerkomt op 1% van de totale economie van de Europese Unie. De hitte raakt vooral de arbeidsproductiviteit en zorgt voor landbouwverliezen tussen de 3% en 7%, wat kan leiden tot hogere voedselprijzen. Door lage waterstanden is de binnenvaart verstoord en kampen energiecentrales met koelwatertekorten, wat de elektriciteitsprijzen opdrijft. Frankrijk wordt het hardst getroffen, met een mogelijke krimp van 0,6%, terwijl in Nederland de economische groei vrijwel volledig kan wegvallen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse motorcoureur Colin Veyer is vroeg uitgevallen in de Moto2-race bij de Grote Prijs van Groot-Brittannië. De 21-jarige stafvorster ging in de openingsronde onderuit op het circuit van Silverstone. De Tsjech Filip Salak won de race, zijn eerste overwinning in de Moto2, voor de Spanjaarden Ivan Ortola en Alex Eskriek. Zonta van den Goorberg, de tweede Nederlander in de race, eindigde buiten de punten op plek 24. In het WK-klassement staat Veyer tiende met 55,5 punten. Manuel González leidt met 197,5 punten. Feyenoord-verdediger Givairo Reed is opgelucht na de 1-0-overwinning bij Sparta. De rechtsback zegt dat zijn ploeg heel veel kansen niet afmaakte en dat het daarom op het einde nog zwaar was. Reed stond de afgelopen week in de belangstelling van buitenlandse clubs, maar blijft vooralsnog in Rotterdam. Hij begon in het basiselftal van trainer Giovanni van Bronckhorst. Reed vindt dat Feyenoord vaker moet scoren en zegt dat de ploeg daar dit seizoen aan gaat werken. De Spaanse motorcoureur Raúl Fernández heeft de Grote Prijs van Groot-Brittannië gewonnen en zijn eerste overwinning van het seizoen geboekt in de MotoGP. Fernández startte vanaf de tweede plaats en reed dankzij een goede start op Silverstone nagenoeg de hele race aan kop. Jorge Martín, de Spaanse leider in de WK-stand, eindigde als tweede voor de Italiaan Marco Bezzecchi. Martín heeft nu 240 punten, 31 meer dan Bezzecchi op de tweede plaats.
9: Ajax begint met het 17-jarige talent Abdella Ouazzaan aan de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Hij vervangt Mika Gods, die de warming-up nog wel afwerkte met de basisspelers. De linksbuiten uit België is volgens de club onvoldoende fit om te starten. Gods staat in de belangstelling van Paris Saint-Germain. Feyenoord heeft de stadsderby bij Sparta gewonnen met 1-0. Het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst had zondag op het kasteel genoeg aan een doelpunt van Luciano Valente. Valente schoot in de 35e minuut raak uit een assist van Givaj Zegiel. Feyenoord was een klasse beter, maar kwam niet verder dan die ene treffer. In de slotfase werden twee goals van Spartaan Milan Zonneveld afgekeurd. De wedstrijd tussen PEC Zwolle en Ajax is vlak voor rust even stilgelegd vanwege een medisch noodgeval op de tribune. Na een paar minuten werd het duel hervat bij een stand van 0-0. Mika Gods begon even voor de onderbreking aan een warming-up. De Belg zou aanvankelijk starten, maar haakte vlak voor de aftrap af omdat hij volgens Ajax onvoldoende fit was. Gods staat in de belangstelling van Paris Saint-Germain. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. In het zuiden kan er een spat regen vallen. Het wordt 25 graden aan zee tot plaatselijk tropisch 31 graden in het zuiden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond blijft het droog met wolkenvelden en af en toe wat zon. Vannacht wordt het ongeveer 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met wat regen. Maar in het zuidoosten blijft het zonnig. Morgenmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een enkele bui in het noordoosten. Het wordt 22 graden in het noorden tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Wijchen bij Nijmegen woedt aan de Geitweg een natuurbrand. De brandweer is met veel materieel aanwezig. De Geitweg is een zijstraat van de Heumenseweg, waar eerder op zondag ook al een natuurbrand was. Die brand was rond 2:30 onder controle. De nieuwe brand ligt ongeveer 2 kilometer verderop.
15: De brandweer heeft zondag een natuurbrand geblust aan de Heumenseweg in Wijchen. Er waren meerdere brandhaarden, waardoor de brandweer flink opschaalde. Op twee locaties ging in totaal 380 vierkante meter gras in vlammen op. Door de aanhoudende droogte was er kans dat het vuur zich snel zou uitbreiden. Een 26-jarige Rotterdammer blijft verdachte van meerdere steekpartijen in Rotterdam zaterdag, maar krijgt ook zorg omdat hij onbegrepen gedrag vertoonde. Twee mannen raakten gewond bij steekincidenten in de Schaapmanstraat en op het Marconiplein rond 9:30 's ochtends. Een slachtoffer moest naar het ziekenhuis, de ander werd ter plekke behandeld. De verdachte achtervolgde eerder al iemand met een mes bij de Spaanse Bocht en er kwam een 30 minuten na de steekpartijen ook een melding over een poging tot steken bij de brug van Sirene. De man verplaatste zich vermoedelijk in een auto en kende de slachtoffers niet.
16: Een 19-jarige man uit de gemeente Stedenbroek is overleden na een steekincident in Enkhuizen. Bij de vechtpartij aan de Prunuslaan raakten donderdag meerdere mensen gewond. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft twee verdachten aangehouden. Een 50-jarige man uit Enkhuizen kort na het incident en een 20-jarige man uit Enkhuizen die zich zaterdagavond zelf meldde bij een politiebureau.
17: De temperaturen lopen komende week vanaf woensdag weer op. Weer Online verwacht dat het donderdag en vrijdag lokaal 30 tot 35 graden wordt. Daardoor is de kans op een vijfde regionale hittegolf deze zomer groot. Voor een regionale hittegolf moet het op een officieel KNMI-weerstation minimaal 5 dagen achter elkaar 25 graden of warmer zijn,
18: met minimaal 3 dagen boven de 30 graden. Zaterdag gaf het KRIK op veel plekken in het land al een temperatuur aan van ruim 25 graden, waardoor de reeks voor een mogelijke hittegolf is begonnen. De politie heeft zaterdagavond in Den Haag 2 mannen aangehouden die worden verdacht van een woningoverval in Helmond. Bij die overval, de nacht ervoor aan de Van Meelstraat, raakten 2 bewoners gewond. De man en vrouw kregen rond middernacht klappen van de 2 daders. Er ontstond een worsteling waarbij ook een van de overvallers letsel opliep. De bewoners wisten de mannen uiteindelijk te verjagen. Onderzoek naar onder meer camerabeelden leidde naar de verdachte. Een 36-jarige man uit Den Haag en een 17-jarige uit Den Bosch.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. Syrië en Rusland hebben overeenstemming bereikt over de toekomst van 2 Russische militaire bases in het land. De faciliteiten op de luchthaven van Meymim en in de haven van Tartus worden binnen 3 maanden omgebouwd tot gezamenlijke trainings- en revalidatiecentra. Beide bases zijn al lange tijd de belangrijkste militaire steunpunten van Moskou in de Middellandse Zee en het Midden-Oosten. Over de toekomst van de bases werd onderhandeld sinds de afzetting van voormalig president Bashar al-Assad in december 2024. De nieuwe afspraken waarborgen, volgens het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken, de belangen van beide partijen.
7: De jemenitische Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de havenstad Mokka aan de Rode Zee. Daarbij zetten ze een groot aantal ballistische raketten en drones in, meldt een woordvoerder van de Houthis. Eerder op zondag voerden de rebellen ook een droneaanval uit op een olieraffinaderij van de Saoedische staatsoliemaatschappij Aramco in Jazan. Het conflict tussen de door Iran gesteunde Houthis en de jemenitische regering is vorige maand weer opgelaaid, nadat de strijdende partijen in 2022 een bestand hadden gesloten. De Houthis voeren nu vergeldingsacties uit tegen Saoedi-Arabië, dat zij verantwoordelijk houden voor een bombardement op de luchthaven van Sana'a. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de Verenigde Staten werd opgesteld. Premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische krijgsmacht zich niet terugtrekt zolang Hamas niet volledig is ontwapend. President Trump kondigde vorige maand nog aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Volgens het plan zou Hamas zijn wapens moeten inleveren bij een nieuw Palestijns bestuursorgaan, waarna Israël zich zou terugtrekken. Hamas staat nog achter het voorstel en heeft via bemiddelaars aangedrongen op Amerikaanse druk op Israël. Een natuurbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft zo'n 8000 hectare getroffen en rukt op richting Sevilla. Zo'n 26 vliegtuigen, 275 brandweerlieden en 60 militairen proberen te voorkomen dat het vuur de rivier de Tinto oversteekt. De lage luchtvochtigheid en wisselende windrichting bemoeilijken de bluswerkzaamheden. De brand heeft geleid tot de evacuatie van 467 mensen uit verschillende steden en dorpen in de provincie Huelva. De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan wordt zondag vanuit de Verenigde Arabische Emiraten teruggebracht naar Ierland. Hij is in een Iers regeringsvliegtuig onderweg naar Dublin, waar hij zal worden voorgeleid voor het speciale strafhof. Kinahan staat terecht voor het leiden van een misdaadorganisatie. Hij zit sinds april vorig jaar vast in Dubai, waar hij op verzoek van Dublin was aangehouden. In Dublin is een grootschalige veiligheidsoperatie gepland in verband met zijn aankomst. De haven van Odessa is beschadigd geraakt bij Russische aanvallen, waarbij 8 mensen gewond raakten. President Zelensky meldt dat bij aanvallen op Kharkiv 2 mensen om het leven kwamen en tientallen gewond raakten toen een woongebouw werd getroffen. In Pavlorad raakten 9 mensen gewond, onder wie 4 kinderen.
19: Odessa is een belangrijke haven voor de export van Oekraïnse landbouwproducten. Bij een Oekraïnse droneaanval op de Russische grensstad Belgorod kwamen 3 mensen om het leven en raakten 25 mensen gewond.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim 81.000 euro aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging. Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen. Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport, Radu Mirutse, meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen. De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese Statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5% van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen. De topman van het Duitse defensieconcern Rheinmetall moet dag en nacht worden beveiligd vanwege een reeks bedreigingen. Armin Papperger staat onder politiebescherming vanwege vermoedelijke Russische moordplannen en wordt te alle tijden omringd door lijfwachten. Zijn tuinhuisje is in brand gestoken en er zijn demonstraties bij zijn huis geweest. Rheinmetall levert grote hoeveelheden wapens aan Oekraïne en bouwt daar ook fabrieken. Papperger zegt zich niet te laten intimideren en zijn contract loopt nog 3,5 jaar. Triodos Bank waarschuwt dat de extreme hitte en droogte in Europa de economische groei dit jaar volledig kunnen teniet doen. De bank schat de economische schade op ongeveer 180 miljard euro, wat neerkomt op 1% van de totale economie van de Europese Unie. De hitte raakt vooral de arbeidsproductiviteit en zorgt voor landbouwverliezen tussen de 3% en 7%, wat kan leiden tot hogere voedselprijzen. Door lage waterstanden is de binnenvaart verstoord en kampen energiecentrales met koelwatertekorten, wat de elektriciteitsprijzen opdrijft. Frankrijk wordt het hardst getroffen, met een mogelijke krimp van 0,6%, terwijl in Nederland de economische groei vrijwel volledig kan wegvallen.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse motorcoureur Colin Veyer is vroeg uitgevallen in de Moto2-race bij de Grote Prijs van Groot-Brittannië. De 21-jarige Staffhorster ging in de openingsronde onderuit op het circuit van Silverstone. De Tsjech Filip Salak won de race, zijn eerste overwinning in de Moto2, voor de Spanjaarden Ivan Ortola en Alex Escriek. Zonta van den Goorberg, de tweede Nederlander in de race, eindigde buiten de punten op plek 24. In het WK-klassement staat Veijer tiende met 55,5 punten. Manuel González leidt met 197,5 punten.

0: oren en zegt dat de ploeg daar dit seizoen aan gaat werken. De Spaanse motorcoureur Raúl Fernández heeft de Grote Prijs van Groot-Brittannië gewonnen en zijn eerste overwinning van het seizoen geboekt in de MotoGP. Fernández startte vanaf de tweede plaats en reed dankzij een goede start op Silverstone nagenoeg de hele race aan kop. Jorge Martín, de Spaanse leider in de WK-stand, eindigde als tweede voor de Italiaan Marco Bezzecchi. Martín heeft nu 240 punten, 31 meer dan Bezzecchi op de tweede plaats. Ajax begint met het 17-jarige talent Abdella Ouazzane aan de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Hij vervangt Mika Gods, die de warming-up nog wel afwerkte met de basisspelers. De linksbuiten uit België is volgens de club onvoldoende fit om te starten. Gods staat in de belangstelling van Paris Saint-Germain. Feyenoord heeft de stadsderby bij Sparta gewonnen met 1-0. Het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst had zondag op het kasteel genoeg aan een doelpunt van Luciano Valente. Valente schoot in de 35e minuut raak uit een assist van Givay Zegiel. Feyenoord was een klasse beter, maar kwam niet verder dan die ene treffer. In de slotfase werden twee goals van Spartaan Milan Zonneveld afgekeurd. De wedstrijd tussen PEC Zwolle en Ajax is vlak voor rust even stilgelegd vanwege een medisch noodgeval op de tribune. Na een paar minuten werd het duel hervat bij een stand van 0-0. Mika Gods begon even voor de onderbreking aan een warming-up. De Belg zou aanvankelijk starten, maar haakte vlak voor de aftrap af omdat hij volgens Ajax onvoldoende fit was. Gods staat in de belangstelling van Paris Saint-Germain.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon volop, maar vanuit het zuiden komen er steeds meer wolken. In het zuiden kan er een enkele spat regen vallen. Het wordt 25 graden aan de kust tot plaatselijk 31 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten. Vanavond blijft het droog met wolkenvelden en af en toe wat zon. Vannacht blijft het droog bij zo'n 18 graden. Aan de kust neemt de wind later toe en waait uit westelijke richtingen. Morgen trekt er in het noorden en westen bewolking over met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. Morgenmiddag worden de verschillen kleiner, met zon en wolken en af en toe een lichte bui. De temperatuur loopt op tot 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Wijchen bij Nijmegen woedt aan de Geitweg een natuurbrand. De brandweer is met veel materieel aanwezig. De Geitweg is een zijstraat van de Heumenseweg, waar eerder op zondag ook al een natuurbrand was. Die brand was rond 2:30 onder controle. De nieuwe brand ligt ongeveer 2 kilometer verderop. De brandweer heeft zondag een natuurbrand geblust aan de Heumenseweg in Wijchen. Er waren meerdere brandhaarden, waardoor de brandweer flink opschaalde. Op twee locaties ging in totaal 380 vierkante meter gras in vlammen op. Door de aanhoudende droogte was er kans dat het vuur zich snel zou uitbreiden. Een 26-jarige Rotterdammer blijft verdachte van meerdere steekpartijen in Rotterdam zaterdag, maar krijgt ook zorg omdat hij onbegrepen gedrag vertoonde. Twee mannen raakten gewond bij steekincidenten in de Schaapmanstraat en op het Marconiplein rond 9:30 's ochtends. Een slachtoffer moest naar het ziekenhuis, de ander werd ter plekke behandeld. De verdachte achtervolgde eerder al iemand met een mes bij de Spaanse Bocht en er kwam een 30 minuten na de steekpartijen ook een melding over een poging tot steken bij de brug van Sirene. De man verplaatste zich vermoedelijk in een auto en kende de slachtoffers niet.
8: Een 19-jarige man uit de gemeente Stedenbroek is overleden na een steekincident in Enkhuizen.
7: Bij de vechtpartij aan de Prunuslaan

0: raakten donderdag meerdere mensen gewond. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft twee verdachten aangehouden. Een 50-jarige man uit Enkhuizen kort na het incident en een 20-jarige man uit Enkhuizen die zich zaterdagavond zelf meldde bij een politiebureau. De temperaturen lopen komende week vanaf woensdag weer op. Weer Online verwacht dat het donderdag en vrijdag lokaal 30 tot 35 graden wordt. Daardoor is de kans op een vijfde regionale hittegolf deze zomer groot. Voor een regionale hittegolf moet het op een officieel KNMI-weerstation minimaal 5 dagen achter elkaar 25 graden of warmer zijn, met minimaal 3 dagen boven de 30 graden. Zaterdag gaf het KRIK op veel plekken in het land al een temperatuur aan van ruim 25 graden, waardoor de reeks voor een mogelijke hittegolf is begonnen. De politie heeft zaterdagavond in Den Haag 2 mannen aangehouden die worden verdacht van een woningoverval in Helmond. Bij die overval, de nacht ervoor aan de Van Meelstraat, raakten 2 bewoners gewond. De man en vrouw kregen rond middernacht klappen van de 2 daders. Er ontstond een worsteling waarbij ook een van de overvallers letsel opliep. De bewoners wisten de mannen uiteindelijk te verjagen. Onderzoek naar onder meer camerabeelden leidde naar de verdachten. Een 36-jarige man uit Den Haag en een 17-jarige uit Den Bosch. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Syrië en Rusland hebben overeenstemming bereikt over de toekomst van 2 Russische militaire bases in het land. De faciliteiten op de luchthaven van Meymim en in de haven van Tartus worden binnen 3 maanden omgebouwd tot gezamenlijke trainings- en revalidatiecentra. Beide bases zijn al lange tijd de belangrijkste militaire steunpunten van Moskou in de Middellandse Zee en het Midden-Oosten. Over de toekomst van de basis werd onderhandeld sinds de afzetting van voormalig president Bashar al-Assad in december 2024. De nieuwe afspraken waarborgen, volgens het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken, de belangen van beide partijen. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de havenstad Mokka aan de Rode Zee. Daarbij zetten ze een groot aantal ballistische raketten en drones in, meldt een woordvoerder van de Houthis. Eerder op zondag voerden de rebellen ook een droneaanval uit op een olieraffinaderij van de Saoedische staatsoliemaatschappij Aramco in Jazan. Het conflict tussen de door Iran gesteunde Houthis en de Jemenitische regering is vorige maand weer opgelaaid, nadat de strijdende partijen in 2022 een bestand hadden gesloten. De Houthis voeren nu vergeldingsacties uit tegen Saoedi-Arabië, dat zij verantwoordelijk houden voor een bombardement op de luchthaven van Sana'a. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de Verenigde Staten werd opgesteld. Premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische krijgsmacht zich niet terugtrekt zolang Hamas niet volledig is ontwapend. President Trump kondigde vorige maand nog aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Volgens het plan zou Hamas zijn wapens moeten inleveren bij een nieuw Palestijns bestuursorgaan, waarna Israël zich zou terugtrekken. Hamas staat nog achter het voorstel en heeft via bemiddelaars aangedrongen op Amerikaanse druk op Israël. Een natuurbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft zo'n 8000 hectare getroffen en rukt op richting Sevilla. Zo'n 26 vliegtuigen, 275 brandweerlieden en 60 militairen proberen te voorkomen dat het vuur de rivier de Tinto oversteekt. De lage luchtvochtigheid en wisselende windrichting bemoeilijken de bluswerkzaamheden. De brand heeft geleid tot de evacuatie van 467 mensen uit verschillende steden en dorpen in de provincie Huelva. De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan wordt zondag vanuit de Verenigde Arabische Emiraten teruggebracht naar Ierland. Hij is in een Iers regeringsvliegtuig onderweg naar Dublin, waar hij zal worden voorgeleid voor het speciale strafhof. Kinahan staat terecht voor het leiden van een misdaadorganisatie. Hij zit sinds april vorig jaar vast in Dubai, waar hij op verzoek van Dublin was aangehouden. In Dublin is een grootschalige veiligheidsoperatie gepland in verband met zijn aankomst. De haven van Odessa is beschadigd geraakt bij Russische aanvallen, waarbij 8 mensen gewond raakten. President Zelensky meldt dat bij aanvallen op Kharkiv 2 mensen om het leven kwamen en tientallen gewond raakten toen een woongebouw werd getroffen. In Pavlorad raakten 9 mensen gewond, onder wie 4 kinderen. Odessa is een belangrijke haven voor de export van Oekraïnse landbouwproducten. Bij een Oekraïnse droneaanval op de Russische grensstad Belgorod kwamen 3 mensen om het leven en raakten 25 mensen gewond. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen. Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim €81.000 aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging. Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen. Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport Radu Mirutse meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen. De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese Statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5% van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen. De topman van het Duitse defensieconcern Rheinmetall moet dag en nacht worden beveiligd vanwege een reeks bedreigingen. Armin Papperger staat onder politiebescherming vanwege vermoedelijke Russische moordplannen en wordt te alle tijden omringd door lijfwachten. Zijn tuinhuisje is in brand gestoken en er zijn demonstraties bij zijn huis geweest.
0: Rheinmetall levert grote hoeveelheden wapens aan Oekraïne en bouwt daar ook fabrieken. Papager zegt zich niet te laten intimideren en zijn contract loopt nog 3,5 jaar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord-verdediger Givairo Reed is opgelucht na de 1-0-overwinning bij Sparta. De rechtsback zegt dat zijn ploeg heel veel kansen niet afmaakte en dat het daarom op het einde nog zwaar was. Reed stond de afgelopen weken in de belangstelling van buitenlandse clubs, maar blijft vooralsnog in Rotterdam. Hij begon in het basiselftal van trainer Giovanni van Bronckhorst. Reed vindt dat Feyenoord vaker moet scoren en zegt dat de ploeg daar dit seizoen aan gaat werken.
4: De Spaanse motorcoureur Raúl Fernández heeft de Grote Prijs van Groot-Brittannië gewonnen en zijn eerste overwinning van het seizoen geboekt in de MotoGP. Fernández startte vanaf de tweede plaats en reed dankzij een goede start op Silverstone nagenoeg de hele race aan kop. Jorge Martín, de Spaanse leider in de WK-stand, eindigde als tweede voor de Italiaan Marco Bezzecchi. Martín heeft nu 240 punten, 31 meer dan Bezzecchi op de tweede plaats. Feyenoord heeft de stadsderby bij Sparta gewonnen met 1-0. Het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst had zondag op het kasteel genoeg aan een doelpunt van Luciano Valente. Valente schoot in de 35e minuut raak uit een assist van Givai Zegiel. Feyenoord was een klasse beter, maar kwam niet verder dan die ene treffer. In de slotfase werden twee goals van Spartaan Milan Zonneveld afgekeurd. Ajax begint met het 17-jarige talent Abdella Ouazzane aan de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Hij vervangt Mika Gods, die de warming-up nog wel afwerkte met de basisspelers. De linksbuiten uit België is volgens de club onvoldoende fit om te starten. Gods staat in de belangstelling van Paris Saint-Germain. De wedstrijd tussen PEC Zwolle en Ajax is vlak voor rust even stilgelegd vanwege een medisch noodgeval op de tribune. Na een paar minuten werd het duel hervat bij een stand van 0-0. Mika Gods begon even voor de onderbreking aan een warming-up. De Belg zou aanvankelijk starten, maar haakte vlak voor de aftrap af omdat hij volgens Ajax onvoldoende fit was. Gods staat in de belangstelling van Paris Saint-Germain. De wielrensters van de Tour de France Femmes zijn vanmorgen in Nice vertrokken voor de slotetappe. Demi Vollering verdedigt in de 9e rit een voorsprong van 8 seconden op de Poolse Kasia Niewiadoma. De etappe over 99,2 kilometer voert het peloton in 4 rondes 4 keer over de Col d'Aise. Vollering kan vandaag voor de tweede keer de Ronde van Frankrijk winnen, na haar zegen in 2023. Puk Pietersen rijdt in de bolletjestrui en Lorena Wiebes in de groene trui.
3: Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag volop zon, al neemt de bewolking vanuit het zuiden toe. Daar kan een enkele spat regen vallen. Het wordt 25 graden aan zee tot plaatselijk 31 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond blijft het droog met afwisselend wolken en wat zon. Vannacht droog met zo'n 18 graden. Morgenochtend neemt in het noorden en westen de bewolking toe met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. Morgenmiddag zon en wolken, vooral in het noordoosten kans op een lichte bui. Later wordt het op steeds meer plaatsen zonnig, met 22 graden in het noorden tot 28 graden in het zuidoosten.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Den Haag is een 34-jarige vrouw doodgeschoten in haar woning aan de New York-singel. De politie heeft een 42-jarige man aangehouden die de vader is van haar kinderen. Of de twee nog een relatie hadden, is niet duidelijk. Tijdens de schietpartij waren 3 kinderen in de woning aanwezig. Zij zijn elders ondergebracht. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. In Wijchen bij Nijmegen woedt aan de Geitweg een natuurbrand. De brandweer is met veel materieel aanwezig. De Geitweg is een zijstraat van de Heumenseweg, waar eerder op zondag ook al een natuurbrand was. Die brand was rond 2:30 onder controle. De nieuwe brand ligt ongeveer 2 kilometer verderop. De brandweer heeft zondag een natuurbrand geblust aan de Heumenseweg in Wijchen. Er waren meerdere brandhaarden, waardoor de brandweer flink opschaalde. Op 2 locaties ging in totaal 380 vierkante meter gras in vlammen op. Door de aanhoudende droogte was er kans dat het vuur zich snel zou uitbreiden. Een 26-jarige Rotterdammer blijft verdachte van meerdere steekpartijen in Rotterdam zaterdag, maar krijgt ook zorg omdat hij onbegrepen gedrag vertoonde. 2 mannen raakten gewond bij steekincidenten in de Schaapmanstraat en op het Marconiplein rond 9:30 's ochtends. Een slachtoffer moest naar het ziekenhuis, de ander werd ter plekke behandeld. De verdachte achtervolgde eerder al iemand met een mes bij de Spaanse Bocht en er kwam een 30 minuten na de steekpartijen ook een melding over een poging tot steken bij de brug van Sirene. De man verplaatste zich vermoedelijk in een auto en kende de slachtoffers niet. Een 19-jarige man uit de gemeente Stedenbroek is overleden na een steekincident in Enkhuizen. Bij de vechtpartij aan de Prunuslaan raakten donderdag meerdere mensen gewond. 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft 2 verdachten aangehouden. Een 50-jarige man uit Enkhuizen kort na het incident en een 20-jarige man uit Enkhuizen die zich zaterdagavond zelf meldde bij een politiebureau. De temperaturen lopen komende week vanaf woensdag weer op. Weer Online verwacht dat het donderdag en vrijdag lokaal 30 tot 35 graden wordt. Daardoor is de kans op een 5e regionale hittegolf deze zomer groot. Voor een regionale hittegolf moet het op een officieel KNMI-weerstation minimaal 5 dagen achter elkaar 25 graden of warmer zijn, met minimaal 3 dagen boven de 30 graden. Zaterdag gaf het KRIK op veel plekken in het land al een temperatuur aan van ruim 25 graden, waardoor de reeks voor een mogelijke hittegolf is begonnen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de havenstad Mokka aan de Rode Zee. De rebellen zetten daarbij een groot aantal ballistische raketten en drones in. Bij de aanvallen kwamen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om het leven en raakten 32 mensen gewond. Eerder op zondag voerden de Houthis ook een droneaanval uit op een olieraffinaderij van Aramco in Jazan. Het conflict tussen de door Iran gesteunde Houthis en de Jemenitische regering is vorige maand weer opgelaaid, nadat beide partijen in 2022 een bestand hadden gesloten. Syrië en Rusland hebben overeenstemming bereikt over de toekomst van 2 Russische militaire bases in het land. De faciliteiten op de luchthaven van Memim en in de haven van Tartus worden binnen 3 maanden omgebouwd tot gezamenlijke trainings- en revalidatiecentra. Beide bases zijn al lange tijd de belangrijkste militaire steunpunten van Moskou in de Middellandse Zee en het Midden-Oosten. Over de toekomst van de basis werd onderhandeld sinds de afzetting van voormalig president Bashar al-Assad in december 2024. De nieuwe afspraken waarborgen, volgens het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken, de belangen van beide partijen.
11: Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de Verenigde Staten werd opgesteld. Premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische krijgsmacht zich niet terugtrekt zolang Hamas niet volledig is ontwapend. President Trump kondigde vorige maand nog aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Volgens het plan zou Hamas zijn wapens moeten inleveren bij een nieuw Palestijns bestuursorgaan, waarna Israël zich zou terugtrekken. Hamas staat nog achter het voorstel en heeft via bemiddelaars aangedrongen op Amerikaanse druk op Israël.
12: Een natuurbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft zo'n 8000 hectare getroffen en rukt op richting Sevilla. Zo'n 26 vliegtuigen, 275 brandweerlieden en 60 militairen proberen te voorkomen dat het vuur de rivier de Tinto oversteekt. De lage luchtvochtigheid en wisselende windrichting bemoeilijken de bluswerkzaamheden. De brand heeft geleid tot de evacuatie van 467 mensen uit verschillende steden en dorpen in de provincie Huelva.
13: De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan wordt zondag vanuit de Verenigde Arabische Emiraten teruggebracht naar Ierland. Hij is in een Iers regeringsvliegtuig onderweg naar Dublin, waar hij zal worden voorgeleid voor het speciale strafhof. Kinahan staat terecht voor het leiden van een misdaadorganisatie. Hij zit sinds april vorig jaar vast in Dubai, waar hij op verzoek van Dublin was aangehouden. In Dublin is een grootschalige veiligheidsoperatie gepland in verband met zijn aankomst. De haven van Odessa is beschadigd geraakt bij Russische aanvallen, waarbij 8 mensen gewond raakten. President Zelensky meldt dat bij aanvallen op Kharkiv 2 mensen om het leven kwamen en tientallen gewond raakten toen een woongebouw werd getroffen. In Pavlorad raakten 9 mensen gewond, onder wie 4 kinderen. Odessa is een belangrijke haven voor de export van Oekraïnse landbouwproducten. Bij een Oekraïnse droneaanval op de Russische grensstad Belgorod kwamen 3 mensen om het leven en raakten 25 mensen gewond.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws. In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen.
17: Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim €81.000 aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging.
18: Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen.
19: Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport Radu Mirutse meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen.
20: De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese Statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5%, van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen.
21: De topman van het Duitse defensieconcern Rheinmetall moet dag en nacht worden beveiligd vanwege een reeks bedreigingen. Armin Papperger staat onder politiebescherming vanwege vermoedelijke Russische moordplannen en wordt te alle tijden omringd door lijfwachten. Zijn tuinhuisje is in brand gestoken en er zijn demonstraties bij zijn huis geweest. Rheinmetall levert grote hoeveelheden wapens aan Oekraïne en bouwt daar ook fabrieken. Papperger zegt zich niet te laten intimideren en zijn contract loopt nog 3,5 jaar.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord-verdediger Givairo Reed is opgelucht na de 1-0-overwinning bij Sparta. De rechtsback zegt dat zijn ploeg heel veel kansen niet afmaakte en dat het daarom op het einde nog zwaar was. Reed stond de afgelopen week in de belangstelling van buitenlandse clubs, maar blijft vooralsnog in Rotterdam. Hij begon in het basiselftal van trainer Giovanni van Bronckhorst. Reed vindt dat Feyenoord vaker moet scoren en zegt dat de ploeg daar dit seizoen aan gaat werken.
24: De Spaanse motorcoureur Raúl Fernández heeft de Grote Prijs van Groot-Brittannië gewonnen en zijn eerste overwinning van het seizoen geboekt in de MotoGP. Fernández startte vanaf de tweede plaats en reed dankzij een goede start op Silverstone nagenoeg de hele race aan kop. Jorge Martín, de Spaanse leider in de WK-stand, eindigde als tweede voor de Italiaan Marco Bezzecchi. Martín heeft nu 240 punten, 31 meer dan Bezzecchi op de tweede plaats. Feyenoord heeft de stadsderby bij Sparta gewonnen met 1-0. Het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst had zondag op het kasteel genoeg aan een doelpunt van Luciano Valente. Valente schoot in de 35e minuut raak uit een assist van Givai Zegiel. Feyenoord was een klasse beter, maar kwam niet verder dan die ene treffer. In de slotfase werden twee goals van Spartaan Milan Zonneveld afgekeurd. Ajax begint met het 17-jarige talent Abdella Ouazzaan aan de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Hij vervangt Mika Gods, die de warming-up nog wel afwerkte met de basisspelers. De linksbuiten uit België is volgens de club onvoldoende fit om te starten. Gods staat in de belangstelling van Paris Saint-Germain. De wedstrijd tussen PEC Zwolle en Ajax is vlak voor rust even stilgelegd vanwege een medisch noodgeval op de tribune. Na een paar minuten werd het duel hervat bij een stand van 0-0. Mika Gods begon even voor de onderbreking aan een warming-up. De Belg zou aanvankelijk starten, maar haakte vlak voor de aftrap af omdat hij volgens Ajax onvoldoende fit was. Gods staat in de belangstelling van Paris Saint-Germain.
25: De wielrensters van de Tour de France FAM zijn vanmorgen in Nice vertrokken voor de slotetappe. Demi Vollering verdedigt in de 9e rit een voorsprong van 8 seconden op de Poolse Kasia Niewiadoma. De etappe over 99,2 kilometer voert het peloton in 4 rondes 4 keer over de Col d'Aise. Vollering kan vandaag voor de tweede keer de Ronde van Frankrijk winnen, na haar zege in 2023. Puk Pietersen rijdt in de bolletjestrui en Lorena Wiebes in de groene trui.
26: Dit was het laatste sportnieuws.
27: Je luistert naar Talk Radio.
28: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
29: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon volop, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. In het zuiden kan een enkele spat regen vallen. Het wordt 25 graden aan zee tot plaatselijk 31 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond wisselen wolken en zon elkaar af en blijft het droog. Vannacht blijft het droog met zo'n 18 graden. Aan de kust neemt de wind later toe uit het westen. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. Morgenmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral noordoost kans op een enkele bui. Het wordt 22 tot 28 graden met matige noordwestenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Den Haag is een 34-jarige vrouw doodgeschoten in haar woning aan de New York-singel. De politie heeft een 42-jarige man aangehouden die de vader is van haar kinderen. Of de twee nog een relatie hadden is niet duidelijk. Tijdens de schietpartij waren 3 kinderen in de woning aanwezig. Zij zijn elders ondergebracht. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. In Wijchen bij Nijmegen woedt aan de Geitweg een natuurbrand. De brandweer is met veel materieel aanwezig. De Geitweg is een zijstraat van de Heumenseweg, waar eerder op zondag ook al een natuurbrand was. Die brand was rond 2:30 onder controle. De nieuwe brand ligt ongeveer 2 kilometer verderop. De brandweer heeft zondag een natuurbrand geblust aan de Heumenseweg in Wijchen. Er waren meerdere brandhaarden, waardoor de brandweer flink opschaalde. Op 2 locaties ging in totaal 380 vierkante meter gras in vlammen op. Door de aanhoudende droogte was er kans dat het vuur zich snel zou uitbreiden. Een 26-jarige Rotterdammer blijft verdachte van meerdere steekpartijen in Rotterdam zaterdag. Maar krijgt ook zorg omdat hij onbegrepen gedrag vertoonde. 2 mannen raakten gewond bij steekincidenten in de Schaapmanstraat en op het Marconiplein rond 9:30 's ochtends. Een slachtoffer moest naar het ziekenhuis, de ander werd ter plekke behandeld. De verdachte achtervolgde eerder al iemand met een mes bij de Spaanse Bocht en er kwam 1/2 uur na de steekpartijen ook een melding over een poging tot steken bij de brug van Sirene. De man verplaatste zich vermoedelijk in een auto en kende de slachtoffers niet.
2: Een 19-jarige man uit de gemeente Stedenbroek is overleden na een steekincident in Enkhuizen. Bij de vechtpartij aan de Prunuslaan raakten donderdag meerdere mensen gewond. 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft 2 verdachten aangehouden. Een 50-jarige man uit Enkhuizen kort na het incident en een 20-jarige man uit Enkhuizen die zich zaterdagavond zelf meldde bij een politiebureau.
3: De temperaturen lopen komende week vanaf woensdag weer op. Weer Online verwacht dat het donderdag en vrijdag lokaal 30 tot 35 graden wordt. Daardoor is de kans op een 5e regionale hittegolf deze zomer groot. Voor een regionale hittegolf moet het op een officieel KNMI-weerstation minimaal 5 dagen achter elkaar 25 graden of warmer zijn, met minimaal 3 dagen boven de 30 graden. Zaterdag gaf het KRIK op veel plekken in het land al een temperatuur aan van ruim 25 graden, waardoor de reeks voor een mogelijke hittegolf is begonnen.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de havenstad Mokka aan de Rode Zee. De rebellen zetten daarbij een groot aantal ballistische raketten en drones in. Bij de aanvallen kwamen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om het leven en raakten 32 mensen gewond. Eerder op zondag voerden de Houthis ook een droneaanval uit op een olieraffinaderij van Aramco in Jazan. Het conflict tussen de door Iran gesteunde Houthis en de Jemenitische regering is vorige maand weer opgelaaid, nadat beide partijen in 2022 een bestand hadden gesloten.
6: Syrië en Rusland hebben overeenstemming bereikt over de toekomst van twee Russische militaire bases in het land. De faciliteiten op de luchthaven van Meymim en in de haven van Tartus worden binnen 3 maanden omgebouwd tot gezamenlijke trainings- en revalidatiecentra. Beide bases zijn al lange tijd de belangrijkste militaire steunpunten van Moskou in de Middellandse Zee en het Midden-Oosten. Over de toekomst van de basis werd onderhandeld sinds de afzetting van voormalig president Bashar al-Assad in december 2024. De nieuwe afspraken waarborgen, volgens het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken, de belangen van beide partijen.
7: Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de Verenigde Staten werd opgesteld. Premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische krijgsmacht zich niet terugtrekt zolang Hamas niet volledig is ontwapend. President Trump kondigde vorige maand nog aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Volgens het plan zou Hamas zijn wapens moeten inleveren bij een nieuw Palestijns bestuursorgaan, waarna Israël zich zou terugtrekken. Hamas staat nog achter het voorstel en heeft via bemiddelaars aangedrongen op Amerikaanse druk op Israël.
8: Een natuurbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft zo'n 8000 hectare getroffen en rukt op richting Sevilla. Zo'n 26 vliegtuigen, 275 brandweerlieden en 60 militairen proberen te voorkomen dat het vuur de rivier de Tinto oversteekt. De lage luchtvochtigheid en wisselende windrichting bemoeilijken de bluswerkzaamheden. De brand heeft geleid tot de evacuatie van 467 mensen uit verschillende steden en dorpen in de provincie Huelva.
9: De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan wordt zondag vanuit de Verenigde Arabische Emiraten teruggebracht naar Ierland. Hij is in een Iers regeringsvliegtuig onderweg naar Dublin, waar hij zal worden voorgeleid voor het speciale strafhof. Kinahan staat terecht voor het leiden van een misdaadorganisatie. Hij zit sinds april vorig jaar vast in Dubai, waar hij op verzoek van Dublin was aangehouden. In Dublin is een grootschalige veiligheidsoperatie gepland in verband met zijn aankomst.
10: De haven van Odessa is beschadigd geraakt bij Russische aanvallen, waarbij 8 mensen gewond raakten. President Zelensky meldt dat bij aanvallen op Kharkiv 2 mensen om het leven kwamen en tientallen gewond raakten toen een woongebouw werd getroffen. In Pavlorad raakten 9 mensen gewond, onder wie 4 kinderen. Odessa is een belangrijke haven voor de export van Oekraïnse landbouwproducten. Bij een Oekraïnse droneaanval op de Russische grensstad Belgorod kwamen 3 mensen om het leven en raakten 25 mensen gewond.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweedegraads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen.
14: Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim €81.000 aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging.
15: Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal.
16: Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen.
17: Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport, Radu Mirutse, meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen.
18: De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese Statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5% van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen.
19: De topman van het Duitse defensieconcern Rheinmetall moet dag en nacht worden beveiligd vanwege een reeks bedreigingen. Armin Papperger staat onder politiebescherming vanwege vermoedelijke Russische moordplannen en wordt te alle tijden omringd door lijfwachten. Zijn tuinhuisje is in brand gestoken en er zijn demonstraties bij zijn huis geweest. Rheinmetall levert grote hoeveelheden wapens aan Oekraïne en bouwt daar ook fabrieken. Papperger zegt zich niet te laten intimideren en zijn contract loopt nog 3,5 jaar.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. Ajax begint met het 17-jarige talent Abdella Ouazzane aan de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Hij vervangt Mika Gods, die de warming-up nog wel afwerkte met de basisspelers. De linksbuiten uit België is volgens de club onvoldoende fit om te starten. Gods staat in de belangstelling van Paris Saint-Germain. De Spaanse motorcoureur Raúl Fernández heeft de Grote Prijs van Groot-Brittannië gewonnen en zijn eerste overwinning van het seizoen geboekt in de MotoGP. Fernández startte vanaf de tweede plaats en reed dankzij een goede start op Silverstone nagenoeg de hele race aan kop. Jorge Martín, de Spaanse leider in de WK-stand, eindigde als tweede voor de Italiaan Marco Bezzecchi. Martin heeft nu 240 punten, 31 meer dan Bezzecchi op de tweede plaats. De wedstrijd tussen PEC Zwolle en Ajax is vlak voor rust even stilgelegd vanwege een medisch noodgeval op de tribune. Na een paar minuten werd het duel hervat bij een stand van 0-0. Mika Gods begon even voor de onderbreking aan een warming-up. De Belg zou aanvankelijk starten, maar haakte vlak voor de aftrap af omdat hij volgens Ajax onvoldoende fit was. Gods staat in de belangstelling van Paris Saint-Germain. De wielrensters van de Tour de France Femmes zijn vanmorgen in Nice vertrokken voor de slotetappe. Demi Vollering verdedigt in de 9e rit een voorsprong van 8 seconden op de Poolse Kasia Niewiadoma. De etappe over 99,2 kilometer voert het peloton in 4 rondes 4 keer over de Col d'Aise. Vollering kan vandaag voor de tweede keer de Ronde van Frankrijk winnen, na haar zege in 2023. Puk Pietersen rijdt in de bolletjestrui en Lorena Wiebes in de groene trui. Ajax heeft met 0-2 gewonnen bij PEC Zwolle. De bezoekers kwamen pas op voorsprong nadat Cherel Floranus in de 57e minuut een rode kaart kreeg voor een zware overtreding op Lucas Rosa. Invaller Jorti Mokio opende in de 76e minuut de score na voorbereidend werk van Arokodare. Julian Brandt besliste de wedstrijd in blessuretijd na een goede combinatie met Mika Gods. FC Groningen heeft thuis met 2-1 gewonnen van FC Utrecht. De IJslander Brynjolfur Willemsson bracht de thuisploeg na 8 minuten op voorsprong door alleen op de keeper af te gaan en koeltjes af te ronden. Kort na rust verdubbelde Tom van Bergen de voorsprong uit een assist van Jorg Schreuders. 10 minuten voor tijd maakte Adrian Blake nog de aansluitingstreffer uit een counter. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. In het zuiden kan een spatje regen vallen. Het wordt 25 graden aan zee tot plaatselijk tropisch warm, 31 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond wolkenvelden met af en toe zon. Het blijft droog. Vannacht droog met minimaal 18 graden. Aan de kust neemt de wind toe naar matig tot vrij krachtig uit het westen. Morgenochtend in het noorden en westen meer bewolking met wat regen. In het zuidoosten zonnig. Morgenmiddag zon en wolken. In het noordoosten kans op een lichte bui. Later wordt het op meer plaatsen zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige noordwestenwind.
22: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Wijchen bij Nijmegen heeft de brandweer zondag een natuurbrand aan de Geitweg geblust. Het vuur was rond 4:30 middags uit. Eerder op de dag woedde al een natuurbrand aan de nabijgelegen Heumenseweg, die rond 2:30 onder controle was. De politie heeft in totaal 5 brandhaarden aangetroffen in de omgeving van Wijchen en vermoedt brandstichting. Er is een getuigenoproep gedaan in de zoektocht naar een verdachte.
25: In Den Haag is een 34-jarige vrouw doodgeschoten in haar woning aan de New York-singel. De politie heeft een 42-jarige man aangehouden die de vader is van haar kinderen. Of de twee nog een relatie hadden is niet duidelijk. Tijdens de schietpartij waren 3 kinderen in de woning aanwezig. Zij zijn elders ondergebracht. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
27: De brandweer heeft zondag een natuurbrand geblust aan de Heumenseweg in Wijchen. Er waren meerdere brandhaarden, waardoor de brandweer flink opschaalde. Op 2 locaties ging in totaal 380 vierkante meter gras in vlammen op. Door de aanhoudende droogte was er kans dat het vuur zich snel zou uitbreiden.
28: Een 26-jarige Rotterdammer blijft verdachte van meerdere steekpartijen in Rotterdam zaterdag, maar krijgt ook zorg omdat hij onbegrepen gedrag vertoonde. 2 mannen raakten gewond bij steekincidenten in de Schaapmanstraat en op het Marconiplein rond 9:30 's ochtends. Een slachtoffer moest naar het ziekenhuis, de ander werd ter plekke behandeld. De verdachte achtervolgde eerder al iemand met een mes bij de Spaanse Bocht en er kwam een 30 minuten na de steekpartijen ook een melding over een poging tot steken bij de brug van Sirene. De man verplaatste zich vermoedelijk in een auto en kende de slachtoffers niet.
29: Een 19-jarige man uit de gemeente Stedenbroek is overleden na een steekincident in Enkhuizen. Bij de vechtpartij aan de Prunuslaan raakten donderdag meerdere mensen gewond. 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft 2 verdachten aangehouden. Een 50-jarige man uit Enkhuizen kort na het incident en een 20-jarige man uit Enkhuizen die zich zaterdagavond zelf meldde bij een politiebureau.
30: De temperaturen lopen komende week vanaf woensdag weer op. Weer Online verwacht dat het donderdag en vrijdag lokaal 30 tot 35 graden wordt. Daardoor is de kans op een 5e regionale hittegolf deze zomer groot. Voor een regionale hittegolf moet het op een officieel KNMI-weerstation minimaal 5 dagen achter elkaar 25 graden of warmer zijn, met minimaal 3 dagen boven de 30 graden. Zaterdag gaf het KRIK op veel plekken in het land al een temperatuur aan van ruim 25 graden, waardoor de reeks voor een mogelijke hittegolf is begonnen.
31: Dit was het Binnenlands Nieuws.
32: Geef
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de havenstad Mokka aan de Rode Zee. De rebellen zetten daarbij een groot aantal ballistische raketten en drones in. Bij de aanvallen kwamen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om het leven en raakten 32 mensen gewond. Eerder op zondag voerden de Houthis ook een droneaanval uit op een olieraffinaderij van Aramco in Jazan. Het conflict tussen de door Iran gesteunde Houthis en de Jemenitische regering is vorige maand weer opgelaaid, nadat beide partijen in 2022 een bestand hadden gesloten.
3: Syrië en Rusland hebben overeenstemming bereikt over de toekomst van 2 Russische militaire bases in het land. De faciliteiten op de luchthaven van Memim en in de haven van Tartus worden binnen 3 maanden omgebouwd tot gezamenlijke trainings- en revalidatiecentra. Beide bases zijn al lange tijd de belangrijkste militaire steunpunten van Moskou in de Middellandse Zee en het Midden-Oosten. Over de toekomst van de basis werd onderhandeld sinds de afzetting van voormalig president Bashar al-Assad in december 2024. De nieuwe afspraken waarborgen, volgens het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken, de belangen van beide partijen.
4: Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de Verenigde Staten werd opgesteld. Premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische krijgsmacht zich niet terugtrekt zolang Hamas niet volledig is ontwapend. President Trump kondigde vorige maand nog aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Volgens het plan zou Hamas zijn wapens moeten inleveren bij een nieuw Palestijns bestuursorgaan, waarna Israël zich zou terugtrekken. Hamas staat nog achter het voorstel en heeft via bemiddelaars aangedrongen op Amerikaanse druk op Israël.
5: Een natuurbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft zo'n 8000 hectare getroffen en rukt op richting Sevilla. Zo'n 26 vliegtuigen, 275 brandweerlieden en 60 militairen proberen te voorkomen dat het vuur de rivier de Tinto oversteekt. De lage luchtvochtigheid en wisselende windrichting bemoeilijken de bluswerkzaamheden. De brand heeft geleid tot de evacuatie van 467 mensen uit verschillende steden en dorpen in de provincie Huelva.
6: De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan wordt zondag vanuit de Verenigde Arabische Emiraten teruggebracht naar Ierland. Hij is in een Iers regeringsvliegtuig onderweg naar Dublin, waar hij zal worden voorgeleid voor het speciale strafhof. Kinahan staat terecht voor het leiden van een misdaadorganisatie. Hij zit sinds april vorig jaar vast in Dubai, waar hij op verzoek van Dublin was aangehouden. In Dublin is een grootschalige veiligheidsoperatie gepland in verband met zijn aankomst.
7: De haven van Odessa is beschadigd geraakt bij Russische aanvallen, waarbij 8 mensen gewond raakten. President Zelensky meldt dat bij aanvallen op Kharkiv 2 mensen om het leven kwamen en tientallen gewond raakten toen een woongebouw werd getroffen. In Pavlorad raakten 9 mensen gewond, onder wie 4 kinderen. Odessa is een belangrijke haven voor de export van Oekraïnse landbouwproducten. Bij een Oekraïnse droneaanval op de Russische grensstad Belgorod kwamen 3 mensen om het leven en raakten 25 mensen gewond.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden.
10: Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld. In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen.
11: Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen

0: een rondgaan van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging. Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen. Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport, Radu Mirutse, meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen. De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese Statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5% van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Ajax begint met het 17-jarige talent Abdellah Ouazzane aan de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Hij vervangt Mika Gods, die de warming-up nog wel afwerkte met de basisspelers. De linksbuiten uit België is volgens de club onvoldoende fit om te starten. Gods staat in de belangstelling van Paris Saint-Germain. De Spaanse motorcoureur Raúl Fernández heeft de Grote Prijs van Groot-Brittannië gewonnen en zijn eerste overwinning van het seizoen geboekt in de MotoGP. Fernández startte vanaf de tweede plaats en reed dankzij een goede start op Silverstone nagenoeg de hele race aan kop. Jorge Martín, de Spaanse leider in de WK-stand, eindigde als tweede voor de Italiaan Marco Bezzecchi. Martín heeft nu 240 punten, 31 meer dan Bezzecchi op de tweede plaats. De wedstrijd tussen PEC Zwolle en Ajax is vlak voor rust even stilgelegd vanwege een medisch noodgeval op de tribune. Na een paar minuten werd het duel hervat bij een stand van 0-0. Mika Gods begon even voor de onderbreking aan een warming-up. De Belg zou aanvankelijk starten, maar haakte vlak voor de aftrap af omdat hij volgens Ajax onvoldoende fit was. Gods staat in de belangstelling van Paris Saint-Germain. De wielrensters van de Tour de France Femme zijn vanmorgen in Nice vertrokken voor de slotetappe. Demi Vollering verdedigt in de 9e rit een voorsprong van 8 seconden op de Poolse Kasia Niewiadoma. De etappe over 99,2 kilometer voert het peloton in 4 rondes 4 keer over de Col d'Aise. Vollering kan vandaag voor de tweede keer de Ronde van Frankrijk winnen, na haar zege in 2023. Puk Pietersen rijdt in de bolletjestrui en Lorena Wiebes in de groene trui. FC Groningen heeft thuis met 2-1 gewonnen van FC Utrecht. De IJslander Brynjolfur Willemsson bracht de thuisploeg na 8 minuten op voorsprong door alleen op de keeper af te gaan en koeltjes af te ronden. Kort na rust verdubbelde Tom van Bergen de voorsprong uit een assist van Jorg Schreuders. 10 minuten voor tijd maakte Adrian Blake nog de aansluitingstreffer uit een counter. Ajax heeft met 11-10 gewonnen bij PEC Zwolle. Invallers Jorti Mokio en Julian Brandt maakten de doelpunten in de slotfase, nadat PEC-verdediger Cherel Floranus in de 57ste minuut rood kreeg voor een harde overtreding op Lucas Rosa. Mika Gods, die in de belangstelling staat van Paris Saint-Germain, begon niet aan de wedstrijd, maar viel halverwege de tweede helft alsnog in. De Belg gaf de

0: assist bij de tweede treffer van Brandt in blessuretijd. Voor rust had Ajax moeite om gevaarlijk te worden tegen de thuisploeg. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. In het zuiden kan een enkele spatregen vallen. Het wordt 25 graden aan zee tot plaatselijk 31 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten. Vanavond droog met wolkenvelden en af en toe wat zon. Vannacht blijft het droog bij een graad of 18. Aan de kust waait het later matig tot vrij krachtig uit het westen. Morgenochtend in het noorden en westen meer bewolking met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. Morgenmiddag zon en wolken, vooral in het noordoosten kans op een lichte bui. Later op de dag weer meer zon. Het wordt 22 tot 28 graden bij een matige noordwestenwind.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Wiegen bij Nijmegen heeft de brandweer zondag een natuurbrand aan de Geitweg geblust. Het vuur was rond 4:30 middags uit. Eerder op de dag woedde al een natuurbrand aan de nabijgelegen Heumenseweg, die rond 2:30 onder controle was. De politie heeft in totaal 5 brandhaarden aangetroffen in de omgeving van Wiegen en vermoedt brandstichting. Er is een getuigenoproep gedaan in de zoektocht naar een verdachte. In Den Haag is een 34-jarige vrouw doodgeschoten in haar woning aan de New York-singel. De politie heeft een 42-jarige man aangehouden die de vader is van haar kinderen. Of de twee nog een relatie hadden is niet duidelijk. Tijdens de schietpartij waren 3 kinderen in de woning aanwezig. Zij zijn elders ondergebracht. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De brandweer heeft zondag een natuurbrand geblust aan de Heumenseweg in Wiegen. Er waren meerdere brandhaarden, waardoor de brandweer flink opschaalde. Op 2 locaties ging in totaal 380 vierkante meter gras in vlammen op. Door de aanhoudende droogte was er kans dat het vuur zich snel zou uitbreiden. Een 26-jarige Rotterdammer blijft verdachte van meerdere steekpartijen in Rotterdam zaterdag, maar krijgt ook zorg omdat hij onbegrepen gedrag vertoonde. 2 mannen raakten gewond bij steekincidenten in de Schaapmanstraat en op het Marconiplein rond 9:30 's ochtends. Een slachtoffer moest naar het ziekenhuis, de ander werd ter plekke behandeld. De verdachte achtervolgde eerder al iemand met een mes bij de Spaanse Bocht en er kwam een 30 minuten na de steekpartijen ook een melding over een poging tot steken bij de Brug van Sirene. De man verplaatste zich vermoedelijk in een auto en kende de slachtoffers niet. Een 19-jarige man uit de gemeente Stedenbroek is overleden na een steekincident in Enkhuizen. Bij de vechtpartij aan de Prunuslaan raakten donderdag meerdere mensen gewond. 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft 2 verdachten aangehouden. Een 50-jarige man uit Enkhuizen kort na het incident en een 20-jarige man uit Enkhuizen die zich zaterdagavond zelf meldde bij een politiebureau. De temperaturen lopen komende week vanaf woensdag weer op. Weer Online verwacht dat het donderdag en vrijdag lokaal 30 tot 35 graden wordt. Daardoor is de kans op een 5e regionale hittegolf deze zomer groot. Voor een regionale hittegolf moet het op een officieel KNMI-weerstation minimaal 5 dagen achter elkaar 25 graden of warmer zijn, met minimaal 3 dagen boven de 30 graden. Zaterdag gaf het KRIK op veel plekken in het land al een temperatuur aan van ruim 25 graden, waardoor de reeks voor een mogelijke hittegolf is begonnen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg.
7: Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de havenstad Mokka aan de Rode Zee. De rebellen zetten daarbij een groot aantal ballistische raketten en drones in. Bij de aanvallen kwamen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om het leven en raakten 32 mensen gewond. Eerder op zondag voerden de Houthis ook een droneaanval uit op een olieraffinaderij van Aramco in Jazan. Het conflict tussen de door Iran gesteunde Houthis en de Jemenitische regering is vorige maand weer opgelaaid, nadat beide partijen in 2022 een bestand hadden gesloten. Syrië en Rusland hebben overeenstemming bereikt over de toekomst van 2 Russische militaire bases in het land. De faciliteiten op de luchthaven van Meymim en in de haven van Tartus worden binnen 3 maanden omgebouwd tot gezamenlijke trainings- en revalidatiecentra. Beide bases zijn al lange tijd de belangrijkste militaire steunpunten van Moskou in de Middellandse Zee en het Midden-Oosten. Over de toekomst van de basis werd onderhandeld sinds de afzetting van voormalig president Bashar al-Assad in december 2024. De nieuwe afspraken waarborgen, volgens het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken, de belangen van beide partijen. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de Verenigde Staten werd opgesteld. Premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische krijgsmacht zich niet terugtrekt zolang Hamas niet volledig is ontwapend. President Trump kondigde vorige maand nog aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Volgens het plan zou Hamas zijn wapens moeten inleveren bij een nieuw Palestijns bestuursorgaan, waarna Israël zich zou terugtrekken. Hamas staat nog achter het voorstel en heeft via bemiddelaars aangedrongen op Amerikaanse druk op Israël. Een natuurbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft zo'n 8000 hectare getroffen en rukt op richting Sevilla. Zo'n 26 vliegtuigen, 275 brandweerlieden en 60 militairen proberen te voorkomen dat het vuur de rivier de Tinto oversteekt. De lage luchtvochtigheid en wisselende windrichting bemoeilijken de bluswerkzaamheden. De brand heeft geleid tot de evacuatie van 467 mensen uit verschillende steden en dorpen in de provincie Huelva. De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan wordt zondag vanuit de Verenigde Arabische Emiraten teruggebracht naar Ierland. Hij is in een Iers regeringsvliegtuig onderweg naar Dublin, waar hij zal worden voorgeleid voor het speciale strafhof. Kinahan staat terecht voor het leiden van een misdaadorganisatie. Hij zit sinds april vorig jaar vast in Dubai, waar hij op verzoek van Dublin was aangehouden. In Dublin is een grootschalige veiligheidsoperatie gepland in verband met zijn aankomst. De haven van Odessa is beschadigd geraakt bij Russische aanvallen, waarbij 8 mensen gewond raakten. President Zelensky meldt dat bij aanvallen op Kharkiv 2 mensen om het leven kwamen en tientallen gewond raakten toen een woongebouw werd getroffen. In Pavlorad raakten 9 mensen gewond, onder wie 4 kinderen. Odessa is een belangrijke haven voor de export van Oekraïnse landbouwproducten. Bij een Oekraïnse droneaanval op de Russische grensstad Belgorod kwamen 3 mensen om het leven en raakten 25 mensen gewond. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld. In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen. Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim €81.000 aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging. Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen. Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport Radu Mirutse meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen. De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese Statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5% van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord heeft de stadsderby bij Sparta gewonnen met 1-0. Het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst had zondag op het kasteel genoeg aan een doelpunt van Luciano Valente. Valente schoot in de 35e minuut raak uit een assist van Givaj Zegiel. Feyenoord was een klasse beter, maar kwam niet verder dan die ene treffer. In de slotfase werden 2 goals van Spartaan Milan Zonneveld afgekeurd.
10: De wedstrijd tussen PEC Zwolle en Ajax is vlak voor rust even stilgelegd vanwege een medisch noodgeval op de tribune. Na een paar minuten werd het duel hervat bij een stand van 0-0. Mika Gods begon even voor de onderbreking aan een warming-up. De Belg zou aanvankelijk starten, maar haakte vlak voor de aftrap af omdat hij volgens Ajax onvoldoende fit was. Gods staat in de belangstelling van Paris Saint-Germain. De wielrensters van de Tour de France Femme zijn vanmorgen in Nice vertrokken voor de slotetappe. Demi Vollering verdedigt in de 9e rit een voorsprong van 8 seconden op de Poolse Kasia Niewiadoma. De etappe over 99,2 kilometer voert het peloton in 4 rondes 4 keer over de Col d'Aise. Vollering kan vandaag voor de 2e keer de Ronde van Frankrijk winnen, na haar zege in 2023. Puk Pietersen rijdt in de bolletjestrui en Lorena Wiebes in de groene trui.
11: FC Groningen heeft thuis met 2-1 gewonnen van FC Utrecht.
10: De IJslander Brynjolfur Willemsson bracht de thuisploeg na 8 minuten op voorsprong door alleen op de keeper af te gaan en koeltjes af te ronden. Kort na rust verdubbelde Tom van Bergen de voorsprong uit een assist van Jorg Schreuders. 10 minuten voor tijd maakte Adrian Blake nog de aansluitingstreffer uit een counter. Ajax heeft met 11-10 gewonnen bij PEC Zwolle. Invallers Jorti Mokio en Julian Brandt maakten de doelpunten in de slotfase, nadat PEC-verdediger Cherel Floranus in de 57ste minuut rood kreeg voor een harde overtreding op Lucas Rosa. Mika Gods, die in de belangstelling staat van Paris Saint-Germain, begon niet aan de wedstrijd, maar viel halverwege de tweede helft alsnog in. De Belg gaf de assist bij de tweede treffer van Brandt in blessuretijd. Voor rust had Ajax moeite om gevaarlijk te worden tegen de thuisploeg. Marco Brenner heeft de Ronde van Polen gewonnen. De Duitse wielrenner van Tudor Cycling nam na de afsluitende tijdrit in Wieliczka de leiding in het algemeen klassement over van de Italiaan Christian Scaroni. Brenner begon de slotetappe als nummer 4 met 11 seconden achterstand op Scaroni. Hij eindigde als 7e in de tijdrit, maar was ruim sneller dan Scaroni. In het eindklassement hield Brenner de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black 10 seconden voor. De Spanjaard Ivan Romeo werd derde. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. In het zuiden kan een enkele spat regen vallen. Het wordt 25 graden, aan zee tot plaatselijk tropisch warm, 31 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond wisselen wolken en zon elkaar af en blijft het droog. Vannacht droog met zo'n 18 graden. Morgen in het noorden en westen meer bewolking met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. Middagtemperaturen tussen 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Wijchen bij Nijmegen heeft de brandweer zondag een natuurbrand aan de Geitweg geblust. Het vuur was rond 4:30 middags uit. Eerder op de dag woedde al een natuurbrand aan de nabijgelegen Heumenseweg, die rond 2:30 onder controle was. De politie heeft in totaal 5 brandhaarden aangetroffen in de omgeving van Wijchen en vermoedt brandstichting. Er is een getuigenoproep gedaan in de zoektocht naar een verdachte. In Den Haag is een 34-jarige vrouw doodgeschoten in haar woning aan de New York-singel. De politie heeft een 42-jarige man aangehouden die de vader is van haar kinderen. Of de twee nog een relatie hadden is niet duidelijk. Tijdens de schietpartij waren 3 kinderen in de woning aanwezig. Zij zijn elders ondergebracht. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De brandweer heeft zondag een natuurbrand geblust aan de Heumenseweg in Wijchen. Er waren meerdere brandhaarden, waardoor de brandweer flink opschaalde. Op 2 locaties ging in totaal 380 vierkante meter gras in vlammen op. Door de aanhoudende droogte was er kans dat het vuur zich snel zou uitbreiden. Een 26-jarige Rotterdammer blijft verdachte van meerdere steekpartijen in Rotterdam zaterdag, maar krijgt ook zorg omdat hij onbegrepen gedrag vertoonde. 2 mannen raakten gewond bij steekincidenten in de Schaapmanstraat en op het Marconiplein rond 9:30 's ochtends. Een slachtoffer moest naar het ziekenhuis, de ander werd ter plekke behandeld. De verdachte achtervolgde eerder al iemand met een mes bij de Spaanse Bocht en er kwam een 30 minuten na de steekpartijen ook een melding over een poging tot steken bij de brug van Sirene. De man verplaatste zich vermoedelijk in een auto en kende de slachtoffers niet. Een 19-jarige man uit de gemeente Stedenbroek is overleden na een steekincident in Enkhuizen. Bij de vechtpartij aan de Prunuslaan raakten donderdag meerdere mensen gewond. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft twee verdachten aangehouden. Een 50-jarige man uit Enkhuizen kort na het incident en een 20-jarige man uit Enkhuizen die zich zaterdagavond zelf meldde bij een politiebureau. De temperaturen lopen komende week vanaf woensdag weer op. Weer Online verwacht dat het donderdag en vrijdag lokaal 30 tot 35 graden wordt. Daardoor is de kans op een vijfde regionale hittegolf deze zomer groot. Voor een regionale hittegolf moet het op een officieel KNMI-weerstation minimaal 5 dagen achter elkaar 25 graden of warmer zijn, met minimaal 3 dagen boven de 30 graden. Zaterdag gaf het KRIK op veel plekken in het land al een temperatuur aan van ruim 25 graden, waardoor de reeks voor een mogelijke hittegolf is begonnen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de havenstad Mokka aan de Rode Zee. De rebellen zetten daarbij een groot aantal ballistische raketten en drones in. Bij de aanvallen kwamen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om het leven en raakten 32 mensen gewond. Eerder op zondag voerden de Houthis ook een droneaanval uit op een olieraffinaderij van Aramco in Jazan. Het conflict tussen de door Iran gesteunde Houthis en de Jemenitische regering is vorige maand weer opgelaaid, nadat beide partijen in 2022 een bestand hadden gesloten. Syrië en Rusland hebben overeenstemming bereikt over de toekomst van 2 Russische militaire bases in het land. De faciliteiten op de luchthaven van Meymim en in de haven van Tartus worden binnen 3 maanden omgebouwd tot gezamenlijke trainings- en revalidatiecentra. Beide bases zijn al lange tijd de belangrijkste militaire steunpunten van Moskou in de Middellandse Zee en het Midden-Oosten. Over de toekomst van de basis werd onderhandeld sinds de afzetting van voormalig president Bashar al-Assad in december 2024. De nieuwe afspraken waarborgen, volgens het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken, de belangen van beide partijen. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de Verenigde Staten werd opgesteld. Premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische krijgsmacht zich niet terugtrekt zolang Hamas niet volledig is ontwapend. President Trump kondigde vorige maand nog aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Volgens het plan zou Hamas zijn wapens moeten inleveren bij een nieuw Palestijns bestuursorgaan, waarna Israël zich zou terugtrekken. Hamas staat nog achter het voorstel en heeft via bemiddelaars aangedrongen op Amerikaanse druk op Israël. Een natuurbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft zo'n 8000 hectare getroffen en rukt op richting Sevilla. Zo'n 26 vliegtuigen, 275 brandweerlieden en 60 militairen proberen te voorkomen dat het vuur de rivier de Tinto oversteekt. De lage luchtvochtigheid en wisselende windrichting bemoeilijken de bluswerkzaamheden. De brand heeft geleid tot de evacuatie van 467 mensen uit verschillende steden en dorpen in de provincie Huelva. De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan wordt zondag vanuit de Verenigde Arabische Emiraten teruggebracht naar Ierland. Hij is in een Iers regeringsvliegtuig onderweg naar Dublin, waar hij zal worden voorgeleid voor het speciale strafhof. Kinahan staat terecht voor het leiden van een misdaadorganisatie. Hij zit sinds april vorig jaar vast in Dubai, waar hij op verzoek van Dublin was aangehouden. In Dublin is een grootschalige veiligheidsoperatie gepland in verband met zijn aankomst. De haven van Odessa is beschadigd geraakt bij Russische aanvallen, waarbij 8 mensen gewond raakten. President Zelensky meldt dat bij aanvallen op Kharkiv 2 mensen om het leven kwamen en tientallen gewond raakten toen een woongebouw werd getroffen. In Pavlorad raakten 9 mensen gewond, onder wie 4 kinderen. Odessa is een belangrijke haven voor de export van Oekraïnse landbouwproducten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische grensstad Belgorod kwamen 3 mensen om het leven en raakten 25 mensen gewond. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld. In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen. Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim €81.000 aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging. Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen. Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport, Radu Mirutse, meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen. De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5% van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. De wedstrijd tussen PEC Zwolle en Ajax is vlak voor rust even stilgelegd vanwege een medisch noodgeval op de tribune. Na een paar minuten werd het duel hervat bij een stand van 0-0. Mika Gods begon even voor de onderbreking aan een warming-up. De Belg zou aanvankelijk starten, maar haakte vlak voor de aftrap af omdat hij volgens Ajax onvoldoende fit was. Gods staat in de belangstelling van Paris Saint-Germain.
10: De wielrensters van de Tour de France Femme zijn vanmorgen in Nice vertrokken voor de slotetappe. Demi Vollering verdedigt in de 9e rit een voorsprong van 8 seconden op de Poolse Kasia Niewiadoma. De etappe over 99,2 kilometer voert het peloton in 4 rondes 4 keer over de Col d'Aise. Vollering kan vandaag voor de 2e keer de Ronde van Frankrijk winnen, na haar zege in 2023. Puk Pietersen rijdt in de bolletjestrui en Lorena Wiebes in de groene trui. FC Groningen heeft thuis met 2-1 gewonnen van FC Utrecht. De IJslander Brynjolfur Willemsson bracht de thuisploeg na 8 minuten op voorsprong door alleen op de keeper af te gaan en koeltjes af te ronden. Kort na rust verdubbelde Tom van Bergen de voorsprong uit een assist van Jorg Schreuders. 10 minuten voor tijd maakte Adrian Blake nog de aansluitingstreffer uit een counter. Ajax heeft met 11 tegen 10 gewonnen bij PEC Zwolle. Invallers Jorti Mokio en Julian Brandt maakten de doelpunten in de slotfase, nadat PEC-verdediger Cherel Floranus in de 57e minuut rood kreeg voor een harde overtreding op Lucas Rosa. Mika Gods, die in de belangstelling staat van Paris Saint-Germain, begon niet aan de wedstrijd, maar viel halverwege de tweede helft alsnog in. De Belg gaf de assist bij de tweede treffer van Brandt in blessuretijd. Voor rust had Ajax moeite om gevaarlijk te worden tegen de thuisploeg. Marco Brenner heeft de Ronde van Polen gewonnen. De Duitse wielrenner van Tudor Cycling nam na de afsluitende tijdrit in Wieliczka de leiding in het algemeen klassement over van de Italiaan Christian Scaroni. Brenner begon de slotetappe als nummer 4 met 11 seconden achterstand op Scaroni. Hij eindigde als 7e in de tijdrit, maar was ruim sneller dan Scaroni. In het eindklassement hield Brenner de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black 10 seconden voor. De Spanjaard Ivan Romeo werd derde. Ajax wint met 0-2 van PEC Zwolle. Invaller Tolu Arokodare geeft na nog geen 4 minuten de assist op Jorti Mokio, die de openingstreffer maakt. Julian Brandt bepaalt diep in blessuretijd de eindstand. Trainer Michel Sanchez is ontevreden over het spel van zijn ploeg, die tot de rode kaart van PEC-verdediger Cherel Floranus in de 57e minuut worstelt met de thuisploeg. De uitslag is volgens de Spaanse coach wel goed genoeg om mee verder te kunnen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. In het zuiden kan een enkele spat regen vallen. Het wordt 25 graden. Aan zee tot plaatselijk tropisch 31 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond wisselen wolken en zon elkaar af en blijft het droog. Vannacht droog met rond de 18 graden. Morgenochtend neemt de bewolking toe in het noorden en westen met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. Morgenmiddag afwisselend zon en wolken. Vooral in het noordoosten kans op een lichte bui. Later op de dag wordt het op meer plaatsen zonnig. Morgen wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Wijchen bij Nijmegen heeft de brandweer zondag een natuurbrand aan de Geitweg geblust. Het vuur was rond 4:30 middags uit. Eerder op de dag woedde al een natuurbrand aan de nabijgelegen Heumenseweg, die rond 2:30 onder controle was. De politie heeft in totaal 5 brandhaarden aangetroffen in de omgeving van Wijchen en vermoedt brandstichting. Er is een getuigenoproep gedaan in de zoektocht naar een verdachte. In Den Haag is een 34-jarige vrouw doodgeschoten in haar woning aan de New York-singel. De politie heeft een 42-jarige man aangehouden die de vader is van haar kinderen. Of de twee nog een relatie hadden is niet duidelijk. Tijdens de schietpartij waren 3 kinderen in de woning aanwezig. Zij zijn elders ondergebracht. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De brandweer heeft zondag een natuurbrand geblust aan de Heumenseweg in Wijchen. Er waren meerdere brandhaarden, waardoor de brandweer flink opschaalde. Op twee locaties ging in totaal 380 vierkante meter gras in vlammen op. Door de aanhoudende droogte was er kans dat het vuur zich snel zou uitbreiden. Een 26-jarige Rotterdammer blijft verdachte van meerdere steekpartijen in Rotterdam zaterdag, maar krijgt ook zorg omdat hij onbegrepen gedrag vertoonde. Twee mannen raakten gewond bij steekincidenten in de Schaapmanstraat en op het Marconiplein rond 9:30 ochtends. Een slachtoffer moest naar het ziekenhuis, de ander werd ter plekke behandeld. De verdachte achtervolgde eerder al iemand met een mes bij de Spaanse Bocht en er kwam een 30 minuten na de steekpartijen ook een melding over een poging tot steken bij de brug van Sirene. De man verplaatste zich vermoedelijk in een auto en kende de slachtoffers niet.
13: Een 19-jarige man uit de gemeente Stedenbroek is overleden na een steekincident in Enkhuizen. Bij de vechtpartij aan de Prunuslaan raakten donderdag meerdere mensen gewond. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft twee verdachten aangehouden. Een 50-jarige man uit Enkhuizen kort na het incident en een 20-jarige man uit Enkhuizen die zich zaterdagavond zelf meldde bij een politiebureau. De temperaturen lopen komende week vanaf woensdag weer op. Weer Online verwacht dat het donderdag en vrijdag lokaal 30 tot 35 graden wordt. Daardoor is de kans op een vijfde regionale hittegolf deze zomer groot. Voor een regionale hittegolf moet het op een officieel KNMI-weerstation minimaal 5 dagen achter elkaar 25 graden of warmer zijn, met minimaal 3 dagen boven de 30 graden. Zaterdag gaf het KRIK op veel plekken in het land al een temperatuur aan van ruim 25 graden, waardoor de reeks voor een mogelijke hittegolf is begonnen.
14: Dit was het Binnenlands Nieuws.
15: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws. De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft enkele weken geleden een ontmoeting gehad met opperste leider Mujtaba Khamenei. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Het is pas de tweede keer sinds Khamenei de macht overnam van zijn vader dat zo'n ontmoeting wordt gemeld. Khamenei raakte naar verluid zwaar gewond bij een luchtaanval eind februari en is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen. Pezeshkian deed de afgelopen weken wisselende uitspraken over zijn contact met de opperste leider.
17: De Jemenitische Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de havenstad Mokka aan de Rode Zee. De rebellen zetten daarbij een groot aantal ballistische raketten en drones in. Bij de aanvallen kwamen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om het leven en raakten 32 mensen gewond. Eerder op zondag voerden de Houthis ook een droneaanval uit op een olieraffinaderij van Aramco in Jazan. Het conflict tussen de door Iran gesteunde Houthis en de Jemenitische regering is vorige maand weer opgelaaid, nadat beide partijen in 2022 een bestand hadden gesloten.
18: Syrië en Rusland hebben overeenstemming bereikt over de toekomst van 2 Russische militaire bases in het land. De faciliteiten op de luchthaven van Meymim en in de haven van Tartus worden binnen 3 maanden omgebouwd tot gezamenlijke trainings- en revalidatiecentra. Beide bases zijn al lange tijd de belangrijkste militaire steunpunten van Moskou in de Middellandse Zee en het Midden-Oosten. Over de toekomst van de basis werd onderhandeld sinds de afzetting van voormalig president Bashar al-Assad in december 2024. De nieuwe afspraken waarborgen, volgens het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken, de belangen van beide partijen.
19: Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de Verenigde Staten werd opgesteld. Premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische krijgsmacht zich niet terugtrekt zolang Hamas niet volledig is ontwapend. President Trump kondigde vorige maand nog aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Volgens het plan zou Hamas zijn wapens moeten inleveren bij een nieuw Palestijns bestuursorgaan, waarna Israël zich zou terugtrekken. Hamas staat nog achter het voorstel en heeft via bemiddelaars aangedrongen op Amerikaanse druk op Israël.
14: Een natuurbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft zo'n 8000 hectare getroffen en rukt op richting Sevilla. Zo'n 26 vliegtuigen, 275 brandweerlieden en 60 militairen proberen te voorkomen dat het vuur de rivier de Tinto oversteekt. De lage luchtvochtigheid en wisselende windrichting bemoeilijken de bluswerkzaamheden. De brand heeft geleid tot de evacuatie van 467 mensen uit verschillende steden en dorpen in de provincie Huelva.
20: De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan wordt zondag vanuit de Verenigde Arabische Emiraten teruggebracht naar Ierland. Hij is in een Iers regeringsvliegtuig onderweg naar Dublin, waar hij zal worden voorgeleid voor het speciale strafhof. Kinahan staat terecht voor het leiden van een misdaadorganisatie. Hij zit sinds april vorig jaar vast in Dubai, waar hij op verzoek van Dublin was aangehouden. In Dublin is een grootschalige veiligheidsoperatie gepland in verband met zijn aankomst.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws.
22: Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld.
14: In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen. Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim 81.000 euro aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging. Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen. Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport Radu Mirutse meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen.
0: De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5%, van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. De wielrensters van de Tour de France Femme zijn vanmorgen in Nice vertrokken voor de slotetappe. Demi Vollering verdedigt in de 9e rit een voorsprong van 8 seconden op de Poolse Kasia Niewiadoma. De etappe over 99,2 kilometer voert het peloton in 4 rondes 4 keer over de Col d'Aise. Vollering kan vandaag voor de tweede keer de Ronde van Frankrijk winnen, na haar zege in 2023. Puk Pietersen rijdt in de bolletjestrui en Lorena Wiebes in de groene trui. FC Groningen heeft thuis met 2-1 gewonnen van FC Utrecht. De IJslander Brynjolfur Willemsson bracht de thuisploeg na 8 minuten op voorsprong door alleen op de keeper af te gaan en koeltjes af te ronden. Kort na rust verdubbelde Tom van Bergen de voorsprong uit een assist van Jorg Schreuders. 10 minuten voor tijd maakte Adrian Blake nog de aansluitingstreffer uit een counter. Ajax heeft met 11-10 gewonnen bij PEC Zwolle. Invallers Jorti Mokio en Julian Brandt maakten de doelpunten in de slotfase, nadat PEC-verdediger Cherel Floranus in de 57e minuut rood kreeg voor een harde overtreding op Lucas Rosa. Mika Gods, die in de belangstelling staat van Paris Saint-Germain, begon niet aan de wedstrijd, maar viel halverwege de tweede helft alsnog in. De Belg gaf de assist bij de tweede treffer van Brandt in blessuretijd. Voor rust had Ajax moeite om gevaarlijk te worden tegen de thuisploeg. Marco Brenner heeft de Ronde van Polen gewonnen. De Duitse wielrenner van Tudor Cycling nam na de afsluitende tijdrit in Wieliczka de leiding in het algemeen klassement over van de Italiaan Christian Scaroni. Brenner begon de slotetappe als nummer 4 met 11 seconden achterstand op Scaroni. Hij eindigde als 7e in de tijdrit, maar was ruim sneller dan Scaroni. In het eindklassement hield Brenner de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black 10 seconden voor. De Spanjaard Ivan Romeo werd derde. Ajax wint met 0-2 van PEC Zwolle. Invaller Tolu Arokodare geeft na nog geen 4 minuten de assist op Jorti Mokio, die de openingstreffer maakt. Julian Brandt bepaalt diep in blessuretijd de eindstand. Trainer Michel Sanchez is ontevreden over het spel van zijn ploeg, die tot de rode kaart van PEC-verdediger Cherel Floranus in de 57e minuut worstelt met de thuisploeg. De uitslag is volgens de Spaanse coach wel goed genoeg om mee verder te kunnen. Trainer Michel Sanchez hoopt dat Mika Gods donderdag met Ajax de uitwedstrijd tegen Shelbourne speelt in de derde voorronde van de Conference League. De 21-jarige Belg is belangrijk voor Ajax en kan eigenlijk niet worden gemist, zegt Michel na de uitzege op PEC Zwolle. Gods kreeg donderdag na de thuiswedstrijd tegen Shelbourne last van zijn been en trainde vrijdag niet. Tijdens de warming-up was hij niet vrij in zijn hoofd. Daarom begon hij op de bank en viel hij later in. Paris Saint-Germain heeft een bod van ruim 40 miljoen euro uitgebracht op Gods. Maar technisch directeur Jordi Cruijff wil de beste speler van vorig seizoen alleen voor veel meer geld laten gaan. Dit was het laatste sportnieuws.
23: Je luistert naar Talk Radio.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wisselen wolken en af en toe wat zon elkaar af. In het zuiden kan er een spatje regen vallen, verder blijft het droog. Het wordt rond de 18 graden. Vannacht met weinig wind. Aan de kust neemt de wind later toe uit het westen. Morgenochtend wordt het in het noorden en westen bewolkt met hier en daar wat regen. In het zuidoosten blijft het juist zonnig.
7: Morgenmiddag wordt het overal droger en zonniger, met kans op een lichte bui in het noordoosten. De temperatuur loopt uiteen van 22 graden in het noorden tot 28 graden in het zuidoosten, bij een matige noordwestenwind.
8: Dit was het weer.
9: Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Wijchen bij Nijmegen heeft de brandweer zondag een natuurbrand aan de Geitweg geblust. Het vuur was rond 4:30 's middags uit. Eerder op de dag woedde al een natuurbrand aan de nabijgelegen Heumenseweg, die rond 2:30 onder controle was. De politie heeft in totaal 5 brandhaarden aangetroffen in de omgeving van Wijchen en vermoedt brandstichting. Er is een getuigenoproep gedaan in de zoektocht naar een verdachte.
25: In Den Haag is een 34-jarige vrouw doodgeschoten in haar woning aan de New York-singel. De politie heeft een 42-jarige man aangehouden die de vader is van haar kinderen. Of de twee nog een relatie hadden is niet duidelijk. Tijdens de schietpartij waren 3 kinderen in de woning aanwezig. Zij zijn elders ondergebracht. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
26: De brandweer heeft zondag een natuurbrand geblust aan de Heumenseweg in Wijchen. Er waren meerdere brandhaarden, waardoor de brandweer flink opschaalde. Op 2 locaties ging in totaal 380 vierkante meter gras in vlammen op. Door de aanhoudende droogte was er kans dat het vuur zich snel zou uitbreiden.
27: Een 26-jarige Rotterdammer blijft verdachte van meerdere steekpartijen in Rotterdam zaterdag, maar krijgt ook zorg omdat hij onbegrepen gedrag vertoonde. 2 mannen raakten gewond bij steekincidenten in de Schaapmanstraat en op het Marconiplein rond 9:30 ochtends. Een slachtoffer moest naar het ziekenhuis, de ander werd ter plekke behandeld. De verdachte achtervolgde eerder al iemand met een mes bij de Spaanse Bocht en er kwam een 30 minuten na de steekpartijen ook een melding over een poging tot steken bij de brug van Sirene. De man verplaatste zich vermoedelijk in een auto en kende de slachtoffers niet.
28: Een 19-jarige man uit de gemeente Stedenbroek is overleden na een steekincident in Enkhuizen. Bij de vechtpartij aan de Prunuslaan raakten donderdag meerdere mensen gewond. 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft 2 verdachten aangehouden. Een 50-jarige man uit Enkhuizen kort na het incident en een 20-jarige man uit Enkhuizen die zich zaterdagavond zelf meldde bij een politiebureau.
29: De temperaturen lopen komende week vanaf woensdag weer op. Weer Online verwacht dat het donderdag en vrijdag lokaal 30 tot 35 graden wordt. Daardoor is de kans op een 5e regionale hittegolf deze zomer groot. Voor een regionale hittegolf moet het op een officieel KNMI-weerstation minimaal 5 dagen achter elkaar 25 graden of warmer zijn, met minimaal 3 dagen boven de 30 graden. Zaterdag gaf het KRIK op veel plekken in het land al een temperatuur aan van ruim 25 graden, waardoor de reeks voor een mogelijke hittegolf is begonnen.
30: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
31: Nu het buitenlands nieuws. De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft enkele weken geleden een ontmoeting gehad met opperste leider Mujtaba Khamenei. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Het is pas de 2e keer sinds Khamenei de macht overnam van zijn vader dat zo'n ontmoeting wordt gemeld. Khamenei raakte naar verluid zwaar gewond bij een luchtaanval eind februari en is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen. Pezeshkian deed de afgelopen weken wisselende uitspraken over zijn contact met de opperste leider.
32: De Jemenitische Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de havenstad Mokka aan de Rode Zee. De rebellen zetten daarbij een groot aantal ballistische raketten en drones in. Bij de aanvallen kwamen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om het leven en raakten 32 mensen gewond. Eerder op zondag voerden de Houthis ook een droneaanval uit op een olieraffinaderij van Aramco in Jazan. Het conflict tussen de door Iran gesteunde Houthis en de Jemenitische regering is vorige maand weer opgelaaid, nadat beide partijen in 2022 een bestand hadden gesloten. Syrië en Rusland hebben overeenstemming bereikt over de toekomst van 2 Russische militaire bases in het land. De faciliteiten op de luchthaven van

0: zaken de belangen van beide partijen.
1: Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de Verenigde Staten werd opgesteld. Premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische krijgsmacht zich niet terugtrekt zolang Hamas niet volledig is ontwapend. President Trump kondigde vorige maand nog aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Volgens het plan zou Hamas zijn wapens moeten inleveren bij een nieuw Palestijns bestuursorgaan, waarna Israël zich zou terugtrekken. Hamas staat nog achter het voorstel en heeft via bemiddelaars aangedrongen op Amerikaanse druk op Israël. Een natuurbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft zo'n 8000 hectare getroffen en rukt op richting Sevilla. Zo'n 26 vliegtuigen, 275 brandweerlieden en 60 militairen proberen te voorkomen dat het vuur de rivier de Tinto oversteekt. De lage luchtvochtigheid en wisselende windrichting bemoeilijken de bluswerkzaamheden. De brand heeft geleid tot de evacuatie van 467 mensen uit verschillende steden en dorpen in de provincie Huelva. De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan wordt zondag vanuit de Verenigde Arabische Emiraten teruggebracht naar Ierland. Hij is in een Iers regeringsvliegtuig onderweg naar Dublin, waar hij zal worden voorgeleid voor het speciale strafhof. Kinahan staat terecht voor het leiden van een misdaadorganisatie. Hij zit sinds april vorig jaar vast in Dubai, waar hij op verzoek van Dublin was aangehouden. In Dublin is een grootschalige veiligheidsoperatie gepland in verband met zijn aankomst. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
3: Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld.
1: In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen. Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim €81.000 aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging. Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen. Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie.

0: locatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport Radu Mirutse meldt dat het waterpeil in Tsjernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen. De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese Statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5% van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. FC Groningen heeft thuis met 2-1 gewonnen van FC Utrecht. De IJslander Brynjolfur Willemsson bracht de thuisploeg na 8 minuten op voorsprong door alleen op de keeper af te gaan en koeltjes af te ronden. Kort na rust verdubbelde Tom van Bergen de voorsprong uit een assist van Jorg Schreuders. 10 minuten voor tijd maakte Adrian Blake nog de aansluitingstreffer uit een counter. Ajax heeft met 11-10 gewonnen bij PEC Zwolle. Invallers Jorti Mokio en Julian Brandt maakten de doelpunten in de slotfase, nadat PEC-verdediger Cherel Floranus in de 57ste minuut rood kreeg voor een harde overtreding op Lucas Rosa. Mika Gods, die in de belangstelling staat van Paris Saint-Germain, begon niet aan de wedstrijd, maar viel halverwege de tweede helft alsnog in. De Belg gaf de assist bij de tweede treffer van Brandt in blessuretijd. Voor rust had Ajax moeite om gevaarlijk te worden tegen de thuisploeg. Marco Brenner heeft de Ronde van Polen gewonnen. De Duitse wielrenner van Tudor Cycling nam na de afsluitende tijdrit in Wieliczka de leiding in het algemeen klassement over van de Italiaan Christian Scaroni. Brenner begon de slotetappe als nummer 4 met 11 seconden achterstand op Scaroni. Hij eindigde als 7e in de tijdrit, maar was ruim sneller dan Scaroni. In het eindklassement hield Brenner de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black 10 seconden voor. De Spanjaard Ivan Romeo werd derde. Ajax wint met 0-2 van PEC Zwolle. Invaller Tolu Arokodare geeft na nog geen 4 minuten de assist op Jorti Mokio, die de openingstreffer maakt. Julian Brandt bepaalt diep in blessuretijd de eindstand. Trainer Michel Sanchez is ontevreden over het spel van zijn ploeg, die tot de rode kaart van PEC-verdediger Cherel Floranus in de 57ste minuut worstelt met de thuisploeg. De uitslag is volgens de Spaanse coach wel goed genoeg om mee verder te kunnen. Julian Brandt van Ajax was opgelucht na de uitzege op PEC Zwolle. Hij erkent dat Ajax veel beter kan, maar vond de eerste wedstrijd van het seizoen lastig door de warmte en de droge grasmat. De rode kaart voor PEC-verdediger Cherel Floranus in de 57ste minuut was volgens Brandt mogelijk het breekpunt. De middenvelder, die overkwam van Borussia Dortmund, is nog niet volledig fit. Hij traint nu 8 dagen met de groep mee en doet er alles aan om snel wedstrijdfit te worden. Ajax-trainer Michel Sanchez hoopt dat Mika Gods donderdag mee kan naar de uitwedstrijd tegen Shelbourne in de derde voorronde van de Conference League. De 21-jarige Belg is belangrijk voor Ajax en kan eigenlijk niet worden gemist, zegt Michel. Gods kreeg donderdag na de thuiswedstrijd tegen Shelbourne last van zijn been en was tijdens de warming-up niet vrij in zijn hoofd. Daarom begon hij op de bank. Paris Saint-Germain heeft ruim 40 miljoen euro geboden op Gods, maar technisch directeur Jordi Cruijff wil alleen voor veel meer geld meewerken. Als Gods vertrekt, wil Michel een linksbuiten en een rechtsbuiten die diepte brengen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wisselen wolken en af en toe wat zon elkaar af. In het zuiden misschien een spatje regen, verder blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vannacht blijft het droog met minimaal 18 graden. Eerst weinig wind, later aan de kust matig tot vrij krachtig uit het westen. Morgenochtend neemt in het noorden en westen de bewolking toe met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig en droog. Morgenmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met in het noordoosten kans op een lichte bui. Later wordt het op steeds meer plekken zonnig. Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten met matige noordwestenwind. Morgenavond volop zon en droog.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kijkt terug op een geweldige Pride. Op Instagram bedankt ze alle bezoekers van over de hele wereld. Jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad, schrijft Halsema. De World Pride begon 25 juli en werd zaterdag afgesloten met een mars door Amsterdam en een concert. Het internationale evenement wordt eens per jaar in een grote stad gehouden. Dit jaar was dat Amsterdam, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk. In Wijchen bij Nijmegen heeft de brandweer zondag een natuurbrand aan de Geitweg geblust. Het vuur was rond 4:30 middags uit. Eerder op de dag woedde al een natuurbrand aan de nabijgelegen Heumenseweg, die rond 2:30 onder controle was. De politie heeft in totaal 5 brandhaarden aangetroffen in de omgeving van Wijchen en vermoedt brandstichting. Er is een getuigenoproep gedaan in de zoektocht naar een verdachte. In Den Haag is een 34-jarige vrouw doodgeschoten in haar woning aan de New York-singel. De politie heeft een 42-jarige man aangehouden die de vader is van haar kinderen. Of de twee nog een relatie hadden, is niet duidelijk. Tijdens de schietpartij waren 3 kinderen in de woning aanwezig. Zij zijn elders ondergebracht. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De brandweer heeft zondag een natuurbrand geblust aan de Heumenseweg in Wijchen. Er waren meerdere brandhaarden, waardoor de brandweer flink opschaalde. Op 2 locaties ging in totaal 380 vierkante meter gras in vlammen op. Door de aanhoudende droogte was er kans dat het vuur zich snel zou uitbreiden. Een 26-jarige Rotterdammer blijft verdachte van meerdere steekpartijen in Rotterdam zaterdag, maar krijgt ook zorg omdat hij onbegrepen gedrag vertoonde. 2 mannen raakten gewond bij steekincidenten in de Schaapmanstraat en op het Marconiplein rond 9:30 ochtends. Een slachtoffer moest naar het ziekenhuis, de ander werd ter plekke behandeld. De verdachte achtervolgde eerder al iemand met een mes bij de Spaanse Bocht en er kwam een 30 minuten na de steekpartijen ook een melding over een poging tot steken bij de brug van Sirene. De man verplaatste zich vermoedelijk in een auto en kende de slachtoffers niet. Een 19-jarige man uit de gemeente Stedenbroek is overleden na een steekincident in Enkhuizen. Bij de vechtpartij aan de Prunuslaan raakten donderdag meerdere mensen gewond. 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft 2 verdachten aangehouden. Een 50-jarige man uit Enkhuizen kort na het incident en een 20-jarige man uit Enkhuizen die zich zaterdagavond zelf meldde bij een politiebureau. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft enkele weken geleden een ontmoeting gehad met opperste leider Mujtaba Khamenei. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Het is pas de 2e keer sinds Khamenei de macht overnam van zijn vader dat zo'n ontmoeting wordt gemeld. Khamenei raakte naar verluid zwaar gewond bij een luchtaanval eind februari en is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen. Pezeshkian deed de afgelopen weken wisselende uitspraken over zijn contact met de opperste leider. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de havenstad Mokka aan de Rode Zee. De rebellen zetten daarbij een groot aantal ballistische raketten en drones in. Bij de aanvallen kwamen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om het leven en raakten 32 mensen gewond. Eerder op zondag voerden de Houthis ook een droneaanval uit op een olieraffinaderij van Aramco in Jazan. Het conflict tussen de door Iran gesteunde Houthis en de Jemenitische regering is vorige maand weer opgelaaid, nadat beide partijen in 2022 een bestand hadden gesloten. Syrië en Rusland hebben overeenstemming bereikt over de toekomst van 2 Russische militaire bases in het land. De faciliteiten op de luchthaven van Meymim en in de haven van Tartus worden binnen 3 maanden omgebouwd tot gezamenlijke trainings- en revalidatiecentra. Beide bases zijn al lange tijd de belangrijkste militaire steunpunten van Moskou in de Middellandse Zee en het Midden-Oosten. Over de toekomst van de basis werd onderhandeld sinds de afzetting van voormalig president Bashar al-Assad in december 2024. De nieuwe afspraken waarborgen, volgens het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken, de belangen van beide partijen. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de Verenigde Staten werd opgesteld. Premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische krijgsmacht zich niet terugtrekt zolang Hamas niet volledig is ontwapend. President Trump kondigde vorige maand nog aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Volgens het plan zou Hamas zijn wapens moeten inleveren bij een nieuw Palestijns bestuursorgaan, waarna Israël zich zou terugtrekken. Hamas staat nog achter het voorstel en heeft via bemiddelaars aangedrongen op Amerikaanse druk op Israël. Een natuurbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft zo'n 8000 hectare getroffen en rukt op richting Sevilla. Zo'n 26 vliegtuigen, 275 brandweerlieden en 60 militairen proberen te voorkomen dat het vuur de rivier de Tinto oversteekt. De lage luchtvochtigheid en wisselende windrichting bemoeilijken de bluswerkzaamheden. De brand heeft geleid tot de evacuatie van 467 mensen uit verschillende steden en dorpen in de provincie Huelva. De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan wordt zondag vanuit de Verenigde Arabische Emiraten teruggebracht naar Ierland. Hij is in een Iers regeringsvliegtuig onderweg naar Dublin, waar hij zal worden voorgeleid voor het speciale strafhof. Kinahan staat terecht voor het leiden van een misdaadorganisatie. Hij zit sinds april vorig jaar vast in Dubai, waar hij op verzoek van Dublin was aangehouden. In Dublin is een grootschalige veiligheidsoperatie gepland in verband met zijn aankomst. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld. In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen.
8: Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim €81.000 aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgaan van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging. Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen. Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport Radu Mirutse meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen. De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese Statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5% van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft met 11-10 gewonnen bij PEC Zwolle. Invallers Jorti Mokio en Julian Brandt maakten de doelpunten in de slotfase, nadat PEC-verdediger Cherel Floranus in de 57ste minuut rood kreeg voor een harde overtreding op Lucas Rosa. Mika Gods, die in de belangstelling staat van Paris Saint-Germain, begon niet aan de wedstrijd, maar viel halverwege de tweede helft alsnog in. De Belg gaf de assist bij de tweede treffer van Brandt in blessuretijd. Voor rust had Ajax moeite om gevaarlijk te worden tegen de thuisploeg. Marco Brenner heeft de Ronde van Polen gewonnen. De Duitse wielrenner van Tudor Cycling nam na de afsluitende tijdrit in Wieliczka de leiding in het algemeen klassement over van de Italiaan Christian Scaroni. Brenner begon de slotetappe als nummer 4 met 11 seconden achterstand op Scaroni. Hij eindigde als 7e in de tijdrit, maar was ruim sneller dan Scaroni. In het eindklassement hield Brenner de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black 10 seconden voor. De Spanjaard Ivan Romeo werd 3e. Ajax wint met 0-2 van PEC Zwolle. Invaller Tolu Arokodare geeft na nog geen 4 minuten de assist op Jorti Mokio, die de openingstreffer maakt. Julian Brandt bepaalt diep in blessuretijd de eindstand. Trainer Michel Sanchez is ontevreden over het spel van zijn ploeg, die tot de rode kaart van PEC-verdediger Cherel Floranus in de 57ste minuut worstelt met de thuisploeg. De uitslag is volgens de Spaanse coach wel goed genoeg om mee verder te kunnen. Ajax-trainer Michel Sanchez hoopt dat Mika Gods donderdag mee kan naar de uitwedstrijd tegen Shelbourne in de 3e voorronde van de Conference League. De 21-jarige Belg is belangrijk voor Ajax en kan eigenlijk niet worden gemist, zegt Michel. Gods kreeg donderdag na de thuiswedstrijd tegen Shelbourne last van zijn been en was tijdens de warming-up niet vrij in zijn hoofd. Daarom begon hij op de bank. Paris Saint-Germain heeft ruim €40 miljoen geboden op Gods, maar technisch directeur Jordi Cruijff wil alleen voor veel meer geld meewerken.
1: Als Gods vertrekt, wil Michel een linksbuiten en een rechtsbuiten die diepte brengen. Julian Brandt was opgelucht na de uitzege van Ajax op PEC Zwolle 0-2. De Duitser erkent dat Ajax veel beter kan, maar vond de eerste wedstrijd van het seizoen lastig door de warmte en de droge grasmat. De rode kaart voor PEC-verdediger Sherelle Floranus in de 57e minuut was volgens Brandt mogelijk het breekpunt. De middenvelder traint pas 8 dagen met de groep mee, na 2 maanden alleen trainen, en doet er alles aan om snel fit te worden. Brandt maakte zijn eerste doelpunt na een combinatie met Mika Gods en is onder de indruk van de loopacties van Marcos Leonardo. Trainer Henry van der Vecht van PEC Zwolle baalt van de rode kaart die Sherelle Floranus kreeg in de thuiswedstrijd tegen Ajax. Floranus maakte in de 57e minuut bij een gelijke stand 0-0 een zware overtreding op Lucas Rosa, waarna Ajax met een man meer uitliep naar een zege 0-2. Van der Vecht neemt zijn speler niet kwalijk dat hij met veel inzet speelt, maar noemt de actie dom. De trainer zegt niet dat PEC de wedstrijd met 11 man controleerde, maar Ajax had het wel lastig. PEC Zwolle heeft een zwaar programma in het begin van het seizoen, maar is daar volgens Van der Vecht inmiddels aan gewend. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wisselen wolken en af en toe zon elkaar af. In het zuiden kan het een spatje regenen, verder blijft het droog. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Vannacht blijft het droog met minimaal 18 graden. Aan de kust neemt de wind later toe naar matig tot vrij krachtig uit het westen. Morgenochtend neemt in het noorden en westen de bewolking toe met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. Morgenmiddag klaart het op met af en toe zon en vooral in het noordoosten kans op een lichte bui. Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten met een matige noordwestenwind. Morgenavond volop zon en droog.
11: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kijkt terug op een geweldige Pride. Op Instagram bedankt ze alle bezoekers van over de hele wereld. Jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad, schrijft Halsema. De World Pride begon 25 juli en werd zaterdag afgesloten met een mars door Amsterdam en een concert. Het internationale evenement wordt eens per jaar in een grote stad gehouden. Dit jaar was dat Amsterdam, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk. In Wijchen bij Nijmegen heeft de brandweer zondag een natuurbrand aan de Geitweg geblust. Het vuur was rond 4:30 middags uit. Eerder op de dag woedde al een natuurbrand aan de nabijgelegen Heumenseweg, die rond 2:30 onder controle was. De politie heeft in totaal 5 brandhaarden aangetroffen in de omgeving van Wijchen en vermoedt brandstichting. Er is een getuigenoproep gedaan in de zoektocht naar een verdachte. In Den Haag is een 34-jarige vrouw doodgeschoten in haar woning aan de New York-singel. De politie heeft een 42-jarige man aangehouden die de vader is van haar kinderen. Of de twee nog een relatie hadden is niet duidelijk. Tijdens de schietpartij waren 3 kinderen in de woning aanwezig. Zij zijn elders ondergebracht. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De brandweer heeft zondag een natuurbrand geblust aan de Heumenseweg in Wijchen. Er waren meerdere brandhaarden, waardoor de brandweer flink opschaalde. Op 2 locaties ging in totaal 380 vierkante meter gras in vlammen op. Door de aanhoudende droogte was er kans dat het vuur zich snel zou uitbreiden. Een 26-jarige Rotterdammer blijft verdachte van meerdere steekpartijen in Rotterdam zaterdag, maar krijgt ook zorg omdat hij onbegrepen gedrag vertoonde. Twee mannen raakten gewond bij steekincidenten in de Schaapmanstraat en op het Marconiplein rond 9:30 's ochtends. Een slachtoffer moest naar het ziekenhuis, de ander werd ter plekke behandeld. De verdachte achtervolgde eerder al iemand met een mes bij de Spaanse Bocht en er kwam een 30 minuten na de steekpartijen ook een melding over een poging tot steken bij de brug van Sirene. De man verplaatste zich vermoedelijk in een auto en kende de slachtoffers niet.
13: Een 19-jarige man uit de gemeente Stedenbroek is overleden na een steekincident in Enkhuizen. Bij de vechtpartij aan de Prunuslaan raakten donderdag meerdere mensen gewond. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft twee verdachten aangehouden. Een 50-jarige man uit Enkhuizen kort na het incident en een 20-jarige man uit Enkhuizen die zich zaterdagavond zelf meldde bij een politiebureau.
14: Dit was het Binnenlands Nieuws.
15: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. Duitsland verdubbelt het aantal antidrone-experts van 150 naar 300 en breidt het aantal bases uit van 4 naar 8. Dat meldt Bild op basis van bronnen. Het is een reactie op de verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig afgelopen week, waarbij een drone met explosieven werd aangetroffen in de buurt van een Oekraïns vliegtuig. Vlak daarna botste een ander vliegtuig tegen een onbekend vliegend object. Minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat Duitsland dagelijks doelwit is van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft enkele weken geleden een ontmoeting gehad met opperste leider Mujtaba Khamenei. Dat melden Iraanse staatsmedia. Het is pas de tweede keer sinds Khamenei de macht overnam van zijn vader dat zo'n ontmoeting wordt gemeld. Khamenei raakte naar verluid zwaar gewond bij een luchtaanval eind februari en is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen. Pezeshkian deed de afgelopen weken wisselende uitspraken over zijn contact met de opperste leider. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de havenstad Mokka aan de Rode Zee. De rebellen zetten daarbij een groot aantal ballistische raketten en drones in. Bij de aanvallen kwamen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om het leven en raakten 32 mensen gewond. Eerder op zondag voerden de Houthis ook een droneaanval uit op een olieraffinaderij van Aramco in Jazan. Het conflict tussen de door Iran gesteunde Houthis en de Jemenitische regering is vorige maand weer opgelaaid, nadat beide partijen in 2022 een bestand hadden gesloten. Syrië en Rusland hebben overeenstemming bereikt over de toekomst van 2 Russische militaire bases in het land. De faciliteiten op de luchthaven van Meymim en in de haven van Tartus worden binnen 3 maanden omgebouwd tot gezamenlijke trainings- en revalidatiecentra. Beide bases zijn al lange tijd de belangrijkste militaire steunpunten van Moskou in de Middellandse Zee en het Midden-Oosten. Over de toekomst van de basis werd onderhandeld sinds de afzetting van voormalig president Bashar al-Assad in december 2024. De nieuwe afspraken waarborgen, volgens het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken, de belangen van beide partijen. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de Verenigde Staten werd opgesteld. Premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische krijgsmacht zich niet terugtrekt zolang Hamas niet volledig is ontwapend. President Trump kondigde vorige maand nog aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Volgens het plan zou Hamas zijn wapens moeten inleveren bij een nieuw Palestijns bestuursorgaan, maar na Israël zich zou terugtrekken. Hamas staat nog achter het voorstel en heeft via bemiddelaars aangedrongen op Amerikaanse druk op Israël. Een natuurbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft zo'n 8000 hectare getroffen en rukt op richting Sevilla. zo'n 26 vliegtuigen, 275 brandweerlieden en 60 militairen proberen te voorkomen dat het vuur de rivier de Tinto oversteekt. De lage luchtvochtigheid en wisselende windrichting bemoeilijken de bluswerkzaamheden. De brand heeft geleid tot de evacuatie van 467 mensen uit verschillende steden en dorpen in de provincie Huelva.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws.
18: Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld.
12: In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen.
19: Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim €81.000 aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging.
12: Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen. Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport Radu Mirutse meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen.
20: De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese Statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5% van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. Marco Brenner heeft de Ronde van Polen gewonnen. De Duitse wielrenner van Tudor Cycling nam na de afsluitende tijdrit in Wieliczka de leiding in het algemeen klassement over van de Italiaan Christian Scaroni. Brenner begon de slotetappe als nummer 4 met 11 seconden achterstand op Scaroni. Hij eindigde als 7e in de tijdrit, maar was ruim sneller dan Scaroni. In het eindklassement hield Brenner de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black 10 seconden voor. De Spanjaard Ivan Romeo werd derde. Ajax wint met 0-2 van PEC Zwolle. Invaller Tolu Arokodare geeft na nog geen 4 minuten de assist op Jordi Mokio, die de openingstreffer maakt. Julian Brandt bepaalt diep in blessuretijd de eindstand. Trainer Michel Sanchez is ontevreden over het spel van zijn ploeg, die tot de rode kaart van PEC-verdediger Cherel Floranus in de 57e minuut worstelt met de thuisploeg. De uitslag is volgens de Spaanse coach wel goed genoeg om mee verder te kunnen. Ajax-trainer Michel Sanchez hoopt dat Mika Gods donderdag mee kan naar de uitwedstrijd tegen Shelbourne in de derde voorronde van de Conference League. De 21-jarige Belg is belangrijk voor Ajax en kan eigenlijk niet worden gemist, zegt Michel. Gods kreeg donderdag na de thuiswedstrijd tegen Shelbourne last van zijn been en was tijdens de warming-up niet vrij in zijn hoofd. Daarom begon hij op de bank. Paris Saint-Germain heeft ruim 40 miljoen euro geboden op Gods, maar technisch directeur Jordi Cruijff wil alleen voor veel meer geld meewerken. Als Gods vertrekt, wil Michel een linksbuiten en een rechtsbuiten die diepte brengen. Julian Brandt was opgelucht na de uitzege van Ajax op PEC Zwolle 0-2. De Duitser erkent dat Ajax veel beter kan, maar vond de eerste wedstrijd van het seizoen lastig door de warmte en de droge grasmat. De rode kaart voor PEC-verdediger Cherel Floranus in de 57e minuut was volgens Brandt mogelijk het breekpunt. De middenvelder traint pas 8 dagen met de groep mee, na 2 maanden alleen trainen, en doet er alles aan om snel fit te worden. Brandt maakte zijn eerste doelpunt na een combinatie met Mika Gods en is onder de indruk van de loopacties van Marcos Leonardo. Trainer Henry van der Vecht van PEC Zwolle baalt van de rode kaart die Cherel Floranus kreeg in de thuiswedstrijd tegen Ajax. Floranus maakte in de 57e minuut bij een gelijke stand 0-0 een zware overtreding op Lucas Rosa, waarna Ajax met een man meer uitliep naar een zege 0-2. Van der Vecht neemt zijn speler niet kwalijk dat hij met veel inzet speelt, maar noemt de actie dom. De trainer zegt niet dat PEC de wedstrijd met 11 man controleerde, maar Ajax had het wel lastig. PEC Zwolle heeft een zwaar programma in het begin van het seizoen, maar is daar volgens Van der Vecht inmiddels aan gewend. SC Heerenveen is het seizoen begonnen met een 1-0 overwinning op FC Twente. Luca Oye maakte het enige doelpunt van de wedstrijd in het Abelenstra Stadion. Bij Heerenveen begonnen de nieuwelingen Dirk Proper en Lanroy Machine in de basis. In de eerste helft kregen beide ploegen kansen, maar werd er niet gescoord. Invaller Ooyen opende in de 52e minuut de score na een assist van Jacob Trenskov, waarna FC Twente tevergeefs op zoek ging naar de gelijkmaker. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wisselen wolken en wat zon elkaar af. In het zuiden mogelijk een enkele spat regen, verder blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vannacht blijft het droog met zo'n 18 graden. Aan de kust neemt de wind toe naar matig tot vrij krachtig uit het westen. Morgenochtend neemt in het noorden en westen de bewolking toe met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. Morgenmiddag wisselend bewolkt met vooral in het noordoosten kans op een enkele bui. Later wordt het op steeds meer plekken zonnig. Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten met een matige noordwestenwind. Morgenavond blijft het zonnig en droog.
22: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kijkt terug op een geweldige Pride. Op Instagram bedankt ze alle bezoekers van over de hele wereld. Jullie brachten liefde,
1: vrede en vrijheid naar de stad, schrijft Halsema. De World Pride begon 25 juli en werd zaterdag afgesloten met een mars door Amsterdam en een concert. Het internationale evenement wordt eens per jaar in een grote stad gehouden. Dit jaar was dat Amsterdam, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk.
6: In Wijchen bij Nijmegen heeft de brandweer zondag een natuurbrand aan de Geitweg geblust. Het vuur was rond 4:30 middags uit. Eerder op de dag woedde al een natuurbrand aan de nabijgelegen Heumenseweg, die rond 2:30 onder controle was. De politie heeft in totaal 5 brandhaarden aangetroffen in de omgeving van Wijchen en vermoedt brandstichting. Er is een getuigenoproep gedaan in de zoektocht naar een verdachte.
8: In Den Haag is een 34-jarige vrouw doodgeschoten in haar woning aan de New York-singel. De politie heeft een 42-jarige man aangehouden die de vader is van haar kinderen. Of de twee nog een relatie hadden is niet duidelijk. Tijdens de schietpartij waren 3 kinderen in de woning aanwezig. Zij zijn elders ondergebracht. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
9: De brandweer heeft zondag een natuurbrand geblust aan de Heumenseweg in Wijchen. Er waren meerdere brandhaarden, waardoor de brandweer flink opschaalde. Op 2 locaties ging in totaal 380 vierkante meter gras in vlammen op. Door de aanhoudende droogte was er kans dat het vuur zich snel zou uitbreiden.
24: Een 26-jarige Rotterdammer blijft verdachte van meerdere steekpartijen in Rotterdam zaterdag, maar krijgt ook zorg omdat hij onbegrepen gedrag vertoonde. 2 mannen raakten gewond bij steekincidenten in de Schaapmanstraat en op het Marconiplein rond 9:30 's ochtends. Een slachtoffer moest naar het ziekenhuis, de ander werd ter plekke behandeld. De verdachte achtervolgde eerder al iemand met een mes bij de Spaanse Bocht en er kwam een 30 minuten na de steekpartijen ook een melding over een poging tot steken bij de brug van Sirene. De man verplaatste zich vermoedelijk in een auto en kende de slachtoffers niet.
25: Een 19-jarige man uit de gemeente Stedenbroek is overleden na een steekincident in Enkhuizen. Bij de vechtpartij aan de Prunuslaan raakten donderdag meerdere mensen gewond. 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft 2 verdachten aangehouden. Een 50-jarige man uit Enkhuizen kort na het incident en een 20-jarige man uit Enkhuizen die zich zaterdagavond zelf meldde bij een politiebureau.
26: Dit was het Binnenlands Nieuws.
27: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws. Duitsland verdubbelt het aantal antidrone-experts van 150 naar 300 en breidt het aantal bases uit van 4 naar 8. Dat meldt Bild op basis van bronnen. Het is een reactie op de verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig afgelopen week, waarbij een drone met explosieven werd aangetroffen in de buurt van een Oekraïens vliegtuig. Vlak daarna botste een ander vliegtuig tegen een onbekend vliegend object. Minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat Duitsland dagelijks doelwit is van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen.
29: De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft enkele weken geleden een ontmoeting gehad met opperste leider Mujtaba Khamenei. Dat melden Iraanse staatsmedia. Het is pas de 2e keer sinds Khamenei de macht overnam van zijn vader dat zo'n ontmoeting wordt gemeld. Khamenei raakte naar verluid zwaar gewond bij een luchtaanval eind februari en is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen. Pezeshkian deed de afgelopen weken wisselende uitspraken over zijn contact met de opperste leider.
30: De Jemenitische Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de havenstad Mokka aan de Rode Zee. De rebellen zetten daarbij een groot aantal ballistische raketten en drones in. Bij de aanvallen kwamen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om het leven en raakten 32 mensen gewond.
3: Eerder op zondag voerden de Houthis ook een droneaanval uit op een olieraffinaderij van Aramco in Jazan. Het conflict tussen de door Iran gesteunde Houthis en de Jemenitische regering is vorige maand weer opgelaaid, nadat beide partijen in 2022 een bestand hadden gesloten.
7: Syrië en Rusland hebben overeenstemming bereikt over de toekomst van twee Russische militaire bases in het land. De faciliteiten op de luchthaven van Meymim en in de haven van Tartus worden binnen 3 maanden omgebouwd tot gezamenlijke trainings- en revalidatiecentra. Beide bases zijn al lange tijd de belangrijkste militaire steunpunten van Moskou in de Middellandse Zee en het Midden-Oosten. Over de toekomst van de basis werd onderhandeld sinds de afzetting van voormalig president Bashar al-Assad in december 2024. De nieuwe afspraken waarborgen, volgens het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken, de belangen van beide partijen.
10: Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de Verenigde Staten werd opgesteld. Premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische krijgsmacht zich niet terugtrekt zolang Hamas niet volledig is ontwapend. President Trump kondigde vorige maand nog aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Volgens het plan zou Hamas zijn wapens moeten inleveren bij een nieuw Palestijns bestuursorgaan, waarna Israël zich zou terugtrekken. Hamas staat nog achter het voorstel en heeft via bemiddelaars aangedrongen op Amerikaanse druk op Israël.
11: Een natuurbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft zo'n 8000 hectare getroffen en rukt op richting Sevilla. Zo'n 26 vliegtuigen, 275 brandweerlieden en 60 militairen proberen te voorkomen dat het vuur de rivier de Tinto oversteekt. De lage luchtvochtigheid en wisselende windrichting bemoeilijken de bluswerkzaamheden. De brand heeft geleid tot de evacuatie van 467 mensen uit verschillende steden en dorpen in de provincie Huelva.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws. Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld.
16: In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen.
17: Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim €81.000 aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging.
18: Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis.
0: CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen.
1: Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport, Radu Mirutse, meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen.
2: De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese Statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5% van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Ajax wint met 0-2 van PEC Zwolle. Invaller Tolu Arokodare geeft na nog geen 4 minuten de assist op Jordi Mokio, die de openingstreffer maakt. Julian Brandt bepaalt diep in blessuretijd de eindstand. Trainer Michel Sanchez is ontevreden over het spel van zijn ploeg, die tot de rode kaart van PEC-verdediger Cherel Floranus in de 57ste minuut worstelt met de thuisploeg. De uitslag is volgens de Spaanse coach wel goed genoeg om mee verder te kunnen. Ajax-trainer Michel Sanchez hoopt dat Mika Gods donderdag mee kan naar de uitwedstrijd tegen Shelbourne in de derde voorronde van de Conference League. De 21-jarige Belg is belangrijk voor Ajax en kan eigenlijk niet worden gemist, zegt Michel. Gods kreeg donderdag na de thuiswedstrijd tegen Shelbourne last van zijn been en was tijdens de warming-up niet vrij in zijn hoofd. Daarom begon hij op de bank. Paris Saint-Germain heeft ruim 40 miljoen euro geboden op Gods, maar technisch directeur Jordi Cruijff wil alleen voor veel meer geld meewerken. Als Gods vertrekt, wil Michel een linksbuiten en een rechtsbuiten die diepte brengen. Julian Brandt was opgelucht na de uitzege van Ajax op PEC Zwolle 0-2. De Duitser erkent dat Ajax veel beter kan, maar vond de eerste wedstrijd van het seizoen lastig door de warmte en de droge grasmat. De rode kaart voor PEC-verdediger Cherel Floranus in de 57ste minuut was volgens Brandt mogelijk het breekpunt. De middenvelder traint pas 8 dagen met de groep mee, na 2 maanden alleen trainen, en doet er alles aan om snel fit te worden. Brandt maakte zijn eerste doelpunt na een combinatie met Mika Gods en is onder de indruk van de loopacties van Marcos Leonardo. Trainer Henry van der Vecht van PEC Zwolle baalt van de rode kaart die Cherel Floranus kreeg in de thuiswedstrijd tegen Ajax. Floranus maakte in de 57ste minuut bij een gelijke stand 0-0 een zware overtreding op Lucas Rosa, waarna Ajax met een man meer uitliep naar een zege 0-2. Van der Vecht neemt zijn speler niet kwalijk dat hij met veel inzet speelt, maar noemt de actie dom. De trainer zegt niet dat PEC de wedstrijd met 11 man controleerde, maar Ajax had het wel lastig. PEC Zwolle heeft een zwaar programma in het begin van het seizoen, maar is daar volgens Van der Vecht inmiddels aan gewend. SC Heerenveen is het seizoen begonnen met een 1-0 overwinning op FC Twente. Luca Ooyen maakte het enige doelpunt van de wedstrijd in het Abelenstra Stadion. Bij Heerenveen begonnen de nieuwelingen Dirk Proper en Lanroy Machine in de basis. In de eerste helft kregen beide ploegen kansen, maar werd er niet gescoord. Invaller Ooyen opende in de 52ste minuut te scoren na een assist van Jacob Trenskov, waarna FC Twente tevergeefs op zoek ging naar de gelijkmaker. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. De 29-jarige wielrenster van FDJ United Suez verdedigde in de slotetappe met start en finish in Nice de gele leiderstrui met succes. Vollering won de Tour eerder in 2023.
6: Ze werd in 2025 en 2024 tweede, net als in 2022. Vollering won in het voorjaar de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik en schreef dit jaar voor het eerst de Giro d'Italia op haar naam.
8: Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wisselen

0: Later wordt het op steeds meer plekken zonnig. Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten met een matige noordwestenwind. Morgenavond blijft het zonnig en droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kijkt terug op een geweldige Pride. Op Instagram bedankt ze alle bezoekers van over de hele wereld. Jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad, schrijft Halsema. De World Pride begon 25 juli en werd zaterdag afgesloten met een mars door Amsterdam en een concert. Het internationale evenement wordt eens per jaar in een grote stad gehouden. Dit jaar was dat Amsterdam, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk. In Wijchen bij Nijmegen heeft de brandweer zondag een natuurbrand aan de Geitweg geblust. Het vuur was rond 4:30 middags uit. Eerder op de dag woedde al een natuurbrand aan de nabijgelegen Heumenseweg, die rond 2:30 onder controle was. De politie heeft in totaal 5 brandhaarden aangetroffen in de omgeving van Wijchen en vermoedt brandstichting. Er is een getuigenoproep gedaan in de zoektocht naar een verdachte. In Den Haag is een 34-jarige vrouw doodgeschoten in haar woning aan de New York-singel. De politie heeft een 42-jarige man aangehouden die de vader is van haar kinderen. Of de twee nog een relatie hadden is niet duidelijk. Tijdens de schietpartij waren 3 kinderen in de woning aanwezig. Zij zijn elders ondergebracht. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De brandweer heeft zondag een natuurbrand geblust aan de Heumenseweg in Wijchen. Er waren meerdere brandhaarden, waardoor de brandweer flink opschaalde. Op 2 locaties ging in totaal 380 vierkante meter gras in vlammen op. Door de aanhoudende droogte was er kans dat het vuur zich snel zou uitbreiden. Een 26-jarige Rotterdammer blijft verdachte van meerdere steekpartijen in Rotterdam zaterdag, maar krijgt ook zorg omdat hij onbegrepen gedrag vertoonde. 2 mannen raakten gewond bij steekincidenten in de Schaapmanstraat en op het Marconiplein rond 9:30 's ochtends. Een slachtoffer moest naar het ziekenhuis, de ander werd ter plekke behandeld. De verdachte achtervolgde eerder al iemand met een mes bij de Spaanse Bocht en er kwam een 30 minuten na de steekpartijen ook een melding over een poging tot steken bij de brug van Sirene. De man verplaatste zich vermoedelijk in een auto en kende de slachtoffers niet. Een 19-jarige man uit de gemeente Stedenbroek is overleden na een steekincident in Enkhuizen. Bij de vechtpartij aan de Prunuslaan raakten donderdag meerdere mensen gewond. 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft 2 verdachten aangehouden. Een 50-jarige man uit Enkhuizen kort na het incident en een 20-jarige man uit Enkhuizen die zich zaterdagavond zelf meldde bij een politiebureau. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Duitsland verdubbelt het aantal antidrone-experts van 150 naar 300 en breidt het aantal bases uit van 4 naar 8. Dat meldt Bild op basis van bronnen. Het is een reactie op de verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig afgelopen week, waarbij een drone met explosieven werd aangetroffen in de buurt van een Oekraïns vliegtuig. Vlak daarna botste een ander vliegtuig tegen een onbekend vliegend object. Minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat Duitsland dagelijks doelwit is van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. De Iraanse president Massoud Pezeshkian heeft enkele weken geleden een ontmoeting gehad met opperste leider Mujtaba Khamenei. Dat melden Iraanse staatsmedia. Het is pas de 2e keer sinds Khamenei de macht overnam van zijn vader

0: dat zo'n ontmoeting wordt gemeld. Khamenei raakte naar verluid zwaar gewond bij een luchtaanval eind februari en is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen. Pezeshkian deed de afgelopen weken wisselende uitspraken over zijn contact met de opperste leider. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de havenstad Mokka aan de Rode Zee. De rebellen zetten daarbij een groot aantal ballistische raketten en drones in. Bij de aanvallen kwamen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om het leven en raakten 32 mensen gewond. Eerder op zondag voerden de Houthis ook een droneaanval uit op een olieraffinaderij van Aramco in Jazan. Het conflict tussen de door Iran gesteunde Houthis en de Jemenitische regering is vorige maand weer opgelaaid, nadat beide partijen in 2022 een bestand hadden gesloten. Syrië en Rusland hebben overeenstemming bereikt over de toekomst van 2 Russische militaire bases in het land. De faciliteiten op de luchthaven van Meymim en in de haven van Tartus worden binnen 3 maanden omgebouwd tot gezamenlijke trainings- en revalidatiecentra. Beide bases zijn al lange tijd de belangrijkste militaire steunpunten van Moskou in de Middellandse Zee en het Midden-Oosten. Over de toekomst van de basis werd onderhandeld sinds de afzetting van voormalig president Bashar al-Assad in december 2024. De nieuwe afspraken waarborgen, volgens het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken, de belangen van beide partijen. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de Verenigde Staten werd opgesteld. Premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische krijgsmacht zich niet terugtrekt zolang Hamas niet volledig is ontwapend. President Trump kondigde vorige maand nog aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Volgens het plan zou Hamas zijn wapens moeten inleveren bij een nieuw Palestijns bestuursorgaan, waarna Israël zich zou terugtrekken. Hamas staat nog achter het voorstel en heeft via bemiddelaars aangedrongen op Amerikaanse druk op Israël. Een natuurbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft zo'n 8000 hectare getroffen en rukt op richting Sevilla. Zo'n 26 vliegtuigen, 275 brandweerlieden en 60 militairen proberen te voorkomen dat het vuur de rivier de Tinto oversteekt. De lage luchtvochtigheid en wisselende windrichting bemoeilijken de bluswerkzaamheden. De brand heeft geleid tot de evacuatie van 467 mensen uit verschillende steden en dorpen in de provincie Huelva. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld. In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen. Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim €81.000 aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties,
0: gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging. Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen. Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport Radu Mirutse meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen. De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese Statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5% van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Ajax wint met 0-2 van PEC Zwolle. Invaller Tolu Arokodare geeft na nog geen 4 minuten de assist op Jorti Mokio, die de openingstreffer maakt. Julian Brandt bepaalt diep in blessuretijd de eindstand. Trainer Michel Sanchez is ontevreden over het spel van zijn ploeg, die tot de rode kaart van PEC-verdediger Cherel Floranus in de 57ste minuut worstelt met de thuisploeg. De uitslag is volgens de Spaanse coach wel goed genoeg om mee verder te kunnen. Ajax-trainer Michel Sanchez hoopt dat Mika Gods donderdag mee kan naar de uitwedstrijd tegen Shelbourne in de derde voorronde van de Conference League. De 21-jarige Belg is belangrijk voor Ajax en kan eigenlijk niet worden gemist, zegt Michel. Gods kreeg donderdag na de thuiswedstrijd tegen Shelbourne last van zijn been en was tijdens de warming-up niet vrij in zijn hoofd. Daarom begon hij op de bank. Paris Saint-Germain heeft ruim 40 miljoen euro geboden op Gods, maar technisch directeur Jordi Cruyff wil alleen voor veel meer geld meewerken. Als Gods vertrekt, wil Michel een linksbuiten en een rechtsbuiten die diepte brengen. Julian Brandt was opgelucht na de uitzegen van Ajax op PEC Zwolle 0-2. De Duitser erkent dat Ajax veel beter kan, maar vond de eerste wedstrijd van het seizoen lastig door de warmte en de droge grasmat. De rode kaart voor PEC-verdediger Cherel Floranus in de 57ste minuut was volgens Brandt mogelijk het breekpunt. De middenvelder traint pas 8 dagen met de groep mee, na 2 maanden alleen trainen, en doet er alles aan om snel fit te worden. Brandt maakte zijn eerste doelpunt na een combinatie met Mika Gods en is onder de indruk van de loopacties van Marcos Leonardo. Trainer Henry van der Vecht van PEC Zwolle baalt van de rode kaart die Cherel Floranus kreeg in de thuiswedstrijd tegen Ajax. Floranus maakte in de 57ste minuut bij een gelijke stand 0-0 een zware overtreding op Lucas Rosa, waarna Ajax met een man meer uitliep naar een zege 0-2. Van der Vecht neemt zijn speler niet kwalijk dat hij met veel inzet speelt, maar noemt de actie dom. De trainer zegt niet dat PEC de wedstrijd met 11 man controleerde, maar Ajax had het wel lastig. PEC Zwolle heeft een zwaar programma in het begin van het seizoen, maar is daar volgens Van der Vecht inmiddels aan gewend. SC Heerenveen is het seizoen begonnen met een 1-0 overwinning op FC Twente. Luca Oye maakte het enige doelpunt van de wedstrijd in het Abelenstra Stadion. Bij Heerenveen begonnen de nieuwelingen Dirk Proper en Lanroy Machine in de basis. In de eerste helft kregen beide ploegen kansen, maar werd er niet gescoord. Invaller Oye opende in de 52e minuut te scoren na een assist van Jacob Trenskow, waarna FC Twente tevergeefs op zoek ging naar de gelijkmaker. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. De 29-jarige wielrenster van FDJ United Suez verdedigde in de slotetappe met start en finish in Nice de gele leiderstrui met succes. Vollering won de Tour eerder in 2023. Ze werd in 2025 en 2024 tweede, net als in 2022. Vollering won in het voorjaar de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik en schreef dit jaar voor het eerst de Giro d'Italia op haar naam. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wisselen wolken en af en toe wat zon elkaar af. In het zuiden kan er een enkele druppel vallen, verder blijkt het overal droog. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vannacht droog weer met minimaal zo'n 18 graden. Eerst weinig wind, later aan de kust matig tot vrij krachtig uit het westen. Morgenochtend neemt in het noorden en westen de bewolking toe, met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. De wind draait naar het noordwesten. Morgenmiddag zon en wolken, vooral in het noordoosten kans op een lichte bui. Later wordt het op steeds meer plaatsen zonnig. Het wordt 22 graden in het noorden, in het zuidoosten kan het oplopen tot 28 graden. Morgenavond volop zon en droog.
7: Dit was het weer.
6: Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kijkt terug op een geweldige Pride. Op Instagram bedankt ze alle bezoekers van over de hele wereld. Jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad, schrijft Halsema. De World Pride begon 25 juli en werd zaterdag afgesloten met een mars door Amsterdam en een concert. Het internationale evenement wordt eens per jaar in een grote stad gehouden. Dit jaar was dat Amsterdam, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk.
10: In Wijchen bij Nijmegen heeft de brandweer zondag een natuurbrand aan de Geitweg geblust. Het vuur was rond 4:30 middags uit. Eerder op de dag woedde al een natuurbrand aan de nabijgelegen Heumenseweg, die rond 2:30 onder controle was. De politie heeft in totaal 5 brandhaarden aangetroffen in de omgeving van Wijchen en vermoedt brandstichting. Er is een getuigenoproep gedaan in de zoektocht naar een verdachte.
11: In Den Haag is een 34-jarige vrouw doodgeschoten in haar woning aan de New York-singel. De politie heeft een 42-jarige man aangehouden die de vader is van haar kinderen. Of de twee nog een relatie hadden is niet duidelijk. Tijdens de schietpartij waren 3 kinderen in de woning aanwezig. Zij zijn elders ondergebracht. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
12: De brandweer heeft zondag een natuurbrand geblust aan de Heumenseweg in Wijchen. Er waren meerdere brandhaarden, waardoor de brandweer flink opschaalde. Op 2 locaties ging in totaal 380 vierkante meter gras in vlammen op. Door de aanhoudende droogte was er kans dat het vuur zich snel zou uitbreiden.
13: Een 26-jarige Rotterdammer blijft verdachte van meerdere steekpartijen in Rotterdam zaterdag, maar krijgt ook zorg omdat hij onbegrepen gedrag vertoonde. 2 mannen raakten gewond bij steekincidenten in de Schaapmanstraat en op het Marconiplein rond 9:30 's ochtends. Een slachtoffer moest naar het ziekenhuis, de ander werd ter plekke behandeld. De verdachte achtervolgde eerder al iemand met een mes bij de Spaanse Bocht en er kwam een 30 minuten na de steekpartijen ook een melding over een poging tot steken bij de brug van Sirene.
0: De man verplaatste zich vermoedelijk in een auto en kende de slachtoffers niet.
14: Een 19-jarige man uit de gemeente Stedenbroek is overleden na een steekincident in Enkhuizen. Bij de vechtpartij aan de Prunuslaan raakten donderdag meerdere mensen gewond. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft twee verdachten aangehouden. Een 50-jarige man uit Enkhuizen kort na het incident en een 20-jarige man uit Enkhuizen die zich zaterdagavond zelf meldde bij een politiebureau.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. Zeker 10 Malinese soldaten zijn zondag omgekomen bij een aanval op hun basis in de stad San, in het hart van Mali. De jihadistische groep JNIM, die banden heeft met Al-Qaeda, heeft de aanval opgeheist. De aanvallers bezetten tijdelijk de legerbasis, maar het leger heroverde later de controle. Inwoners van San hoorden vroeg in de ochtend luide explosies en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds staatsgrepen in 2020 en 2021 bestuurd door een militair regime dat beloofde het land veiliger te maken.
18: Duitsland verdubbelt het aantal antidrone-experts van 150 naar 300 en breidt het aantal bases uit van 4 naar 8. Dat meldt Bild op basis van bronnen. Het is een reactie op de verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig afgelopen week, waarbij een drone met explosieven werd aangetroffen in de buurt van een Oekraïns vliegtuig. Vlak daarna botste een ander vliegtuig tegen een onbekend vliegend object. Minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat Duitsland dagelijks doelwit is van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen.
19: De Iraanse president Massoud Pezeshkian heeft enkele weken geleden een ontmoeting gehad met opperste leider Mujtaba Khamenei. Dat melden Iraanse staatsmedia. Het is pas de tweede keer sinds Khamenei de macht overnam van zijn vader dat zo'n ontmoeting wordt gemeld. Khamenei raakte naar verluid zwaar gewond bij een luchtaanval eind februari en is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen. Pezeshkian deed de afgelopen weken wisselende uitspraken over zijn contact met de opperste leider.
20: De Jemenitische Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de havenstad Mokka aan de Rode Zee. De rebellen zetten daarbij een groot aantal ballistische raketten en drones in. Bij de aanvallen kwamen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om het leven en raakten 32 mensen gewond. Eerder op zondag voerden de Houthis ook een droneaanval uit op een olieraffinaderij van Aramco in Jazan. Het conflict tussen de door Iran gesteunde Houthis en de Jemenitische regering is vorige maand weer opgelaaid, nadat beide partijen in 2022 een bestand hadden gesloten.
21: Syrië en Rusland hebben overeenstemming bereikt over de toekomst van 2 Russische militaire bases in het land. De faciliteiten op de luchthaven van Meymim en in de haven van Tartus worden binnen 3 maanden omgebouwd tot gezamenlijke trainings- en revalidatiecentra. Beide bases zijn al lange tijd de belangrijkste militaire steunpunten van Moskou in de Middellandse Zee en het Midden-Oosten. Over de toekomst van de basis werd onderhandeld sinds de afzetting van voormalig president Bashar al-Assad in december 2024. De nieuwe afspraken waarborgen, volgens het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken, de belangen van beide partijen.
0: Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de Verenigde Staten werd opgesteld. Premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische krijgsmacht zich niet terugtrekt zolang Hamas niet volledig is ontwapend. President Trump kondigde vorige maand nog aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Volgens het plan zou Hamas zijn wapens moeten inleveren bij een nieuw Palestijns bestuursorgaan, waarna Israël zich zou terugtrekken. Hamas staat nog achter het voorstel en heeft via bemiddelaars aangedrongen op Amerikaanse druk op Israël.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws. Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld. In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen.
23: Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim €81.000 aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgaan van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging.
24: Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen.
25: Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport, Radu Mirutse, meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen.
26: De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5% van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen.
27: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
28: Tot slot het sportnieuws. Julian Brandt was opgelucht na de uitzege van Ajax op PEC Zwolle 0-2. De Duitser erkent dat Ajax veel beter kan, maar vond de eerste wedstrijd van het seizoen lastig door de warmte en de droge grasmat. De rode kaart voor PEC-verdediger Cherel Floranus in de 57e minuut was volgens Brandt mogelijk het breekpunt. De middenvelder traint pas 8 dagen met de groep mee, na 2 maanden alleen trainen, en doet er alles aan om snel fit te worden. Brandt maakte zijn eerste doelpunt na een combinatie met Mika Gods en is onder de indruk van de loopacties van Marcos Leonardo. Trainer Henry van der Vecht van PEC Zwolle baalt van de rode kaart die Sherelle Floranus kreeg in de thuiswedstrijd tegen Ajax. Floranus maakte in de 57e minuut bij een gelijke stand 0-0 een zware overtreding op Lucas Rosa, waarna Ajax met een man meer uitliep naar een zege, 0-2. Van der Vecht neemt zijn speler niet kwalijk dat hij met veel inzet speelt, maar noemt de actie dom. De trainer zegt niet dat PEC de wedstrijd met 11 man controleerde, maar Ajax had het wel lastig. PEC Zwolle heeft een zwaar programma in het begin van het seizoen, maar is daar volgens Van der Vecht inmiddels aan gewend. SC Heerenveen is het seizoen begonnen met een 1-0 overwinning op FC Twente. Luca Ooyen maakte het enige doelpunt van de wedstrijd in het Abelenstra stadion. Bij Heerenveen begonnen de nieuwelingen Dirk Proper en Lanroy Machine in de basis. In de eerste helft kregen beide ploegen kansen, maar werd er niet gescoord. Invaller Ooyen opende in de 52e minuut te scoren na een assist van Jacob Trenskov, waarna FC Twente tevergeefs op zoek ging naar de gelijkmaker. Jannik Sinner doet niet mee aan het Masters-toernooi van Cincinnati. De Italiaanse nummer 1 van de tenniswereld heeft te veel last van zijn rechterknie. Sinner zegt dat hij en zijn medisch team hard hebben gewerkt, maar dat hij moet accepteren dat hij nog niet klaar is om te spelen. Hij richt zich nu op de voorbereiding voor de US Open. Ook Carlos Alcaraz ontbreekt in Cincinnati, terwijl Novak Djokovic wel deelneemt. Doreena Wiebes heeft voor de tweede keer op rij het puntenklassement in de Tour de France Femme gewonnen. De sprinter van SD Works ProTime verzekerde zich met winst in de tussensprint in de slotrit van een onoverbrugbare voorsprong. Wiebes won dit jaar de eerste en tweede etappe in de Tour. Ze bleef Demi Vollering en de Belgische Lotte Kopecky voor. Puk Pietersen was vrijdag al zeker van de winst in het bergklassement. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. De 29-jarige wielrenster van FDJ United Suez verdedigde in de slotetappe met start en finish in Nice de gele leiderstrui met succes. Vollering won de Tour eerder in 2023 en schreef dit jaar voor het eerst de Giro d'Italia op haar naam. In het eindklassement heeft ze een voorsprong van 1 minuut en 18 seconden op de Poolse Kasia Niewiadoma. In de laatste beklimming plaatste Vollering de beslissende demarrage en reed weg bij Niewiadoma. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wisselen wolken en af en toe wat zon elkaar af. In het zuiden kan er een enkele druppel vallen, verder blijkt het overal droog. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vannacht droog weer met minimaal zo'n 18 graden. Eerst weinig wind, later aan de kust matig tot vrij krachtig uit het westen. Morgenochtend neemt in het noorden en westen de bewolking toe met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. De wind draait naar het noordwesten. Morgenmiddag zon en wolken, vooral in het noordoosten kans op een lichte bui. Later wordt het op steeds meer plaatsen zonnig. Het wordt 22 graden in het noorden, in het zuidoosten kan het oplopen tot 28 graden. Morgenavond volop zon en droog.
6: Dit was het weer.
5: Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kijkt terug op een geweldige Pride. Op Instagram bedankt ze alle bezoekers van over de hele wereld. Jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad, schrijft Halsema. De World Pride begon 25 juli en werd zaterdag afgesloten met een mars door Amsterdam en een concert. Het internationale evenement wordt eens per jaar in een grote stad gehouden. Dit jaar was dat Amsterdam, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk.
9: In Wiegen bij Nijmegen heeft de brandweer zondag een natuurbrand aan de Geitweg geblust. Het vuur was rond 4:30 's middags uit. Eerder op de dag woedde al een natuurbrand aan de nabijgelegen Heumenseweg,
10: die rond 2:30 onder controle was. De politie heeft in totaal 5 brandhaarden aangetroffen in de omgeving van Wijchen en vermoedt brandstichting. Er is een getuigenoproep gedaan in de zoektocht naar een verdachte.
11: In Den Haag is een 34-jarige vrouw doodgeschoten in haar woning aan de New York-singel. De politie heeft een 42-jarige man aangehouden die de vader is van haar kinderen. Of de twee nog een relatie hadden is niet duidelijk. Tijdens de schietpartij waren 3 kinderen in de woning aanwezig. Zij zijn elders ondergebracht. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
12: De brandweer heeft zondag een natuurbrand geblust aan de Heumenseweg in Wijchen. Er waren meerdere brandhaarden, waardoor de brandweer flink opschaalde. Op 2 locaties ging in totaal 380 vierkante meter gras in vlammen op. Door de aanhoudende droogte was er kans dat het vuur zich snel zou uitbreiden.
13: Een 26-jarige Rotterdammer blijft verdachte van meerdere steekpartijen in Rotterdam zaterdag, maar krijgt ook zorg omdat hij onbegrepen gedrag vertoonde. 2 mannen raakten gewond bij steekincidenten in de Schaapmanstraat en op het Marconiplein rond 9:30 ochtends. Een slachtoffer moest naar het ziekenhuis, de ander werd ter plekke behandeld. De verdachte achtervolgde eerder al iemand met een mes bij de Spaanse Bocht en er kwam een 30 minuten na de steekpartijen ook een melding over een poging tot steken bij de brug van Sirene. De man verplaatste zich vermoedelijk in een auto en kende de slachtoffers niet.
14: Een 19-jarige man uit de gemeente Stedenbroek is overleden na een steekincident in Enkhuizen. Bij de vechtpartij aan de Prunuslaan raakten donderdag meerdere mensen gewond. 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft 2 verdachten aangehouden. Een 50-jarige man uit Enkhuizen kort na het incident en een 20-jarige man uit Enkhuizen die zich zaterdagavond zelf meldde bij een politiebureau.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. Zeker 10 Malinese soldaten zijn zondag omgekomen bij een aanval op hun basis in de stad San, in het hart van Mali. De jihadistische groep JNIM, die banden heeft met Al-Qaeda, heeft de aanval opgeheist. De aanvallers bezetten tijdelijk de legerbasis, maar het leger heroverde later de controle. Inwoners van San hoorden vroeg in de ochtend luide explosies en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds staatsgrepen in 2020 en 2021 bestuurd door een militair regime dat beloofde het land veiliger te maken.
18: Duitsland verdubbelt het aantal antidrone-experts van 150 naar 300 en breidt het aantal bases uit van 4 naar 8. Dat meldt Bild op basis van bronnen. Het is een reactie op de verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig afgelopen week, waarbij een drone met explosieven werd aangetroffen in de buurt van een Oekraïens vliegtuig. Vlak daarna botste een ander vliegtuig tegen een onbekend vliegend object. Minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat Duitsland dagelijks doelwit is van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen.
29: De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft enkele weken geleden een ontmoeting gehad met opperste leider Mujtaba Khamenei. Dat melden Iraanse staatsmedia. Het is pas de 2e keer sinds Khamenei de macht overnam van zijn vader dat zo'n ontmoeting wordt gemeld. Khamenei raakte naar verluid zwaar gewond bij een luchtaanval eind februari en is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen. Pezeshkian deed de afgelopen weken wisselende uitspraken over zijn contact met de opperste leider.
30: De Jemenitische Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de havenstad Mokka aan de Rode Zee. De rebellen zetten daarbij een groot aantal ballistische raketten en drones in. Bij de aanvallen kwamen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om het leven en raakten 32 mensen gewond.
0: Eerder op zondag voerden de Houthis ook een droneaanval uit op een olieraffinaderij van Aramco in Jazan. Het conflict tussen de door Iran gesteunde Houthis en de Jemenitische regering is vorige maand weer opgelaaid, nadat beide partijen in 2022 een bestand hadden gesloten.
1: Syrië en Rusland hebben overeenstemming bereikt over de toekomst van twee Russische militaire bases in het land. De faciliteiten op de luchthaven van Meymim en in de haven van Tartus worden binnen 3 maanden omgebouwd tot gezamenlijke trainings- en revalidatiecentra. Beide bases zijn al lange tijd de belangrijkste militaire steunpunten van Moskou in de Middellandse Zee en het Midden-Oosten. Over de toekomst van de basis werd onderhandeld sinds de afzetting van voormalig president Bashar al-Assad in december 2024. De nieuwe afspraken waarborgen, volgens het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken, de belangen van beide partijen.
2: Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de Verenigde Staten werd opgesteld. Premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische krijgsmacht zich niet terugtrekt zolang Hamas niet volledig is ontwapend. President Trump kondigde vorige maand nog aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Volgens het plan zou Hamas zijn wapens moeten inleveren bij een nieuw Palestijns bestuursorgaan, waarna Israël zich zou terugtrekken. Hamas staat nog achter het voorstel en heeft via bemiddelaars aangedrongen op Amerikaanse druk op Israël.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws. Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld.
22: In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen.
23: Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim €81.000 aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging.
24: Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen.
25: Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren.
3: Waarnemend minister van Defensie en Transport, Radu Mirutse, meldt dat het waterpeil in Tsjernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen.
4: De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese Statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5%, van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Julian Brandt was opgelucht na de uitzege van Ajax op PEC Zwolle 0-2. De Duitser erkent dat Ajax veel beter kan, maar vond de eerste wedstrijd van het seizoen lastig door de warmte en de droge grasmat. De rode kaart voor PEC-verdediger Cherel Floranus in de 57e minuut was volgens Brandt mogelijk het breekpunt. De middenvelder traint pas 8 dagen met de groep mee, na 2 maanden alleen trainen, en doet er alles aan om snel fit te worden. Brandt maakte zijn eerste doelpunt na een combinatie met Mika Gods en is onder de indruk van de loopacties van Marcos Leonardo. Trainer Henry van der Vecht van PEC Zwolle baalt van de rode kaart die Cherel Floranus kreeg in de thuiswedstrijd tegen Ajax. Floranus maakte in de 57e minuut bij een gelijke stand 0-0 een zware overtreding op Lucas Rosa, waarna Ajax met een man meer uitliep naar een zege 0-2. Van der Vecht neemt zijn speler niet kwalijk dat hij met veel inzet speelt, maar noemt de actie dom. De trainer zegt niet dat PEC de wedstrijd met 11 man controleerde, maar Ajax had het wel lastig. PEC Zwolle heeft een zwaar programma in het begin van het seizoen, maar is daar volgens Van der Vecht inmiddels aan gewend. SC Heerenveen is het seizoen begonnen met een 1-0 overwinning op FC Twente. Luca Oye maakte het enige doelpunt van de wedstrijd in het Abelenstra Stadion. Bij Heerenveen begonnen de nieuwelingen Dirk Proper en Lanroy Machine in de basis. In de eerste helft kregen beide ploegen kansen, maar werd er niet gescoord. Invaller Oye opende in de 52e minuut te scoren na een assist van Jacob Trenskov, waarna FC Twente tevergeefs op zoek ging naar de gelijkmaker. Jannik Sinner doet niet mee aan het Masters-toernooi van Cincinnati. De Italiaanse nummer 1 van de tenniswereld heeft te veel last van zijn rechterknie. Sinner zegt dat hij en zijn medisch team hard hebben gewerkt, maar dat hij moet accepteren dat hij nog niet klaar is om te spelen. Hij richt zich nu op de voorbereiding voor de US Open. Ook Carlos Alcaraz ontbreekt in Cincinnati, terwijl Novak Djokovic wel deelneemt.
7: Lorena Wiebes heeft voor de 2e keer op rij het puntenklassement in de Tour de France Femme gewonnen. De sprinter van SD Works ProTime verzekerde zich met winst in de tussensprint in de slotrit van een onoverbrugbare voorsprong. Wiebes won dit jaar de 1e en 2e etappe in de Tour. Ze bleef Demi Vollering en de Belgische Lotte Kopecky voor. Puk Pietersen was vrijdag al zeker van de winst in het bergklassement. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. De 29-jarige wielrenster van FDJ United Suez verdedigde in de slotetappe met start en finish in Nice de gele leiderstrui met succes. Vollering won de Tour eerder in 2023 en schreef dit jaar voor het eerst de Giro d'Italia op haar naam. In het eindklassement heeft ze een voorsprong van 1 minuut en 18 seconden op de Poolse Kasia Niewiadoma. In de laatste beklimming plaatste Vollering de beslissende demarrage en reed weg bij Niewiadoma. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wisselen wolkenvelden en af en toe wat zon elkaar af. In het zuiden kan er een enkele spat regen vallen, elders blijft het droog.
11: De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vannacht blijft het droog met minimaal 18 graden. Aan de kust neemt de wind toe naar matig tot vrij krachtig uit het westen. Morgenochtend neemt de bewolking toe in het noorden en westen, met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig en droog. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Het noordoosten maakt kans op een lichte bui, maar later wordt het op steeds meer plaatsen zonnig. Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten, met een matige noordwestenwind. Morgenavond is er volop zon en blijft het droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. De 79e Flower Parade Rijnsburg heeft dit weekend volgens de organisatie ontzettend veel bezoekers getrokken. Op vrijdag beoordeelde de jury de praalwagens en kon het publiek 's avonds komen kijken. Een dag later trok de stoet van zo'n 70 praalwagens, muziekwagens, met bloemen versierde voertuigen, muziekkorpsen en ruim 100 figuranten door Rijnsburg en Katwijk naar Noordwijk. Op zondag waren de wagens de hele dag te bekijken op de boulevard van Noordwijk. De organisatie spreekt van 3 fantastische dagen.
14: Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kijkt terug op een geweldige Pride. Op Instagram bedankt ze alle bezoekers van over de hele wereld. "Jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad," schrijft Halsema. De World Pride begon 25 juli en werd zaterdag afgesloten met een mars door Amsterdam en een concert. Het internationale evenement wordt eens per jaar in een grote stad gehouden. Dit jaar was dat Amsterdam, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk.
15: In Wijchen bij Nijmegen heeft de brandweer zondag een natuurbrand aan de Geitweg geblust. Het vuur was rond 4:30 's middags uit. Eerder op de dag woedde al een natuurbrand aan de nabijgelegen Heumenseweg, die rond 2:30 onder controle was. De politie heeft in totaal 5 brandhaarden aangetroffen in de omgeving van Wijchen en vermoedt brandstichting. Er is een getuigenoproep gedaan in de zoektocht naar een verdachte.
16: In Den Haag is een 34-jarige vrouw doodgeschoten in haar woning aan de New York-singel. De politie heeft een 42-jarige man aangehouden die de vader is van haar kinderen. Of de twee nog een relatie hadden is niet duidelijk. Tijdens de schietpartij waren 3 kinderen in de woning aanwezig. Zij zijn elders ondergebracht. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
17: De brandweer heeft zondag een natuurbrand geblust aan de Heumenseweg in Wijchen. Er waren meerdere brandhaarden, waardoor de brandweer flink opschaalde. Op 2 locaties ging in totaal 380 vierkante meter gras in vlammen op. Door de aanhoudende droogte was er kans dat het vuur zich snel zou uitbreiden.
18: Een 26-jarige Rotterdammer blijft verdachte van meerdere steekpartijen in Rotterdam zaterdag, maar krijgt ook zorg omdat hij onbegrepen gedrag vertoonde. 2 mannen raakten gewond bij steekincidenten in de Schaapmanstraat en op het Marconiplein rond 9:30 's ochtends. Een slachtoffer moest naar het ziekenhuis, de ander werd ter plekke behandeld. De verdachte achtervolgde eerder al iemand met een mes bij de Spaanse Bocht en er kwam een 30 minuten na de steekpartijen ook een melding over een poging tot steken bij de brug van Sirene. De man verplaatste zich vermoedelijk in een auto en kende de slachtoffers niet.
26: Dit was het Binnenlands Nieuws.
20: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws. Zeker 10 Malinese soldaten zijn zondag omgekomen bij een aanval op hun basis in de stad San, in het hart van Mali. De jihadistische groep JNIM, die banden heeft met Al-Qaeda, heeft de aanval opgeheist. De aanvallers bezetten tijdelijk de legerbasis, maar het leger heroverde later de controle.
0: Inwoners van San hoorden vroeg in de ochtend luide explosies en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds staatsgrepen in 2020 en 2021 bestuurd door een militair regime dat beloofde het land veiliger te maken.
1: Duitsland verdubbelt het aantal antidrone-experts van 150 naar 300 en breidt het aantal bases uit van 4 naar 8. Dat meldt Bild op basis van bronnen. Het is een reactie op de verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig afgelopen week, waarbij een drone met explosieven werd aangetroffen in de buurt van een Oekraïens vliegtuig. Vlak daarna botste een ander vliegtuig tegen een onbekend vliegend object. Minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat Duitsland dagelijks doelwit is van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen.
2: De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft enkele weken geleden een ontmoeting gehad met opperste leider Mujtaba Khamenei. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Het is pas de tweede keer sinds Khamenei de macht overnam van zijn vader dat zo'n ontmoeting wordt gemeld. Khamenei raakte naar verluid zwaar gewond bij een luchtaanval eind februari en is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen. Pezeshkian deed de afgelopen weken wisselende uitspraken over zijn contact met de opperste leider.
19: De Jemenitische Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de havenstad Mokka aan de Rode Zee. De rebellen zetten daarbij een groot aantal ballistische raketten en drones in. Bij de aanvallen kwamen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om het leven en raakten 32 mensen gewond. Eerder op zondag voerden de Houthis ook een droneaanval uit op een olieraffinaderij van Aramco in Jazan. Het conflict tussen de door Iran gesteunde Houthis en de Jemenitische regering is vorige maand weer opgelaaid, nadat beide partijen in 2022 een bestand hadden gesloten.
21: Syrië en Rusland hebben overeenstemming bereikt over de toekomst van 2 Russische militaire bases in het land. De faciliteiten op de luchthaven van Meymim en in de haven van Tartus worden binnen 3 maanden omgebouwd tot gezamenlijke trainings- en revalidatiecentra. Beide bases zijn al lange tijd de belangrijkste militaire steunpunten van Moskou in de Middellandse Zee en het Midden-Oosten. Over de toekomst van de bases werd onderhandeld sinds de afzetting van voormalig president Bashar al-Assad in december 2024. De nieuwe afspraken waarborgen, volgens het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken, de belangen van beide partijen.
22: Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de Verenigde Staten werd opgesteld. Premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische krijgsmacht zich niet terugtrekt zolang Hamas niet volledig is ontwapend. President Trump kondigde vorige maand nog aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Volgens het plan zou Hamas zijn wapens moeten inleveren bij een nieuw Palestijns bestuursorgaan, waarna Israël zich zou terugtrekken. Hamas staat nog achter het voorstel en heeft via bemiddelaars aangedrongen op Amerikaanse druk op Israël.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
24: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws. Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld.
29: In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen.
3: Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim €81.000 aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken.

0: de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen. Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport, Radu Mirutse, meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen. De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese Statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5%, van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. SC Heerenveen is het seizoen begonnen met een 1-0 overwinning op FC Twente. Luca Ooyen maakte het enige doelpunt van de wedstrijd in het Abel Enstra stadion. Bij Heerenveen begonnen de nieuwelingen Dirk Proper en Lanroy Machine in de basis. In de eerste helft kregen beide ploegen kansen, maar werd er niet gescoord. Invaller Ooyen opende in de 52e minuut de score na een assist van Jacob Trenskov, waarna FC Twente tevergeefs op zoek ging naar de gelijkmaker. Doreena Wiebes heeft voor de tweede keer op rij het puntenklassement in de Tour de France Femme gewonnen. De sprinter van SD Works ProTime verzekerde zich met winst in de tussensprint in de slotrit van een onoverbrugbare voorsprong. Wiebes won dit jaar de eerste en tweede etappe in de Tour. Ze bleef Demi Vollering en de Belgische Lotte Kopecky voor. Puk Pietersen was vrijdag al zeker van de winst in het bergklassement. Jannik Sinner doet niet mee aan het Masters-toernooi van Cincinnati. De Italiaanse nummer 1 van de tenniswereld heeft te veel last van zijn rechterknie. Sinner zegt dat hij en zijn medisch team hard hebben gewerkt, maar dat hij moet accepteren dat hij nog niet klaar is om te spelen. Hij richt zich nu op de voorbereiding voor de US Open. Ook Carlos Alcaraz ontbreekt in Cincinnati, terwijl Novak Djokovic wel deelneemt. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. De 29-jarige wielrenster van FDJ United Suez verdedigde in de slotetappe met start en finish in Nice de gele leiderstrui met succes. Vollering won de Tour eerder in 2023 en schreef dit jaar voor het eerst de Giro d'Italia op haar naam. In het eindklassement heeft ze een voorsprong van 1 minuut en 18 seconden op de Poolse Kasia Niewiadoma. In de laatste beklimming plaatste Vollering de beslissende demarrage en reed weg bij Niewiadoma. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in 2 sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder nog verrassend gewonnen van de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev en van de Italiaan Matteo Arnaldi. In de eerste set verloor de nummer 69 van de wereld 2 keer zijn opslagbeurt. In de tweede set kwam hij met 5-0 achter en sloeg Merida toe op zijn eerste matchpoint. Demi Vollering wilde de slotrit van de Tour de France Femme in Nice in de gele trui winnen om te laten zien dat ze duidelijk de beste was. De renster van FDJ United Suez zegt dat ze wilde bewijzen dat haar toerzegen niet kwam door een incident in de voorlaatste etappe. Daarbij zou haar concurrente Kasia Niewiadoma zijn geblokkeerd door Vollerings ploeggenote Celia Geri. Vollering gelooft niet dat het zo is gegaan en wilde laten zien dat haar

0: team de overwinning verdiend. In de laatste kilometers dacht ze aan Geri, die volgens haar een zware avond had na alle kritiek, en aan alle mensen om haar heen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wisselen wolkenvelden en af en toe wat zon elkaar af. In het zuiden kan er een enkele spat regen vallen, elders blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vannacht blijft het droog met minimaal 18 graden. Aan de kust neemt de wind toe naar matig tot vrij krachtig uit het westen. Morgenochtend neemt de bewolking toe in het noorden en westen, met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig en droog. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Het noordoosten maakt kans op een lichte bui, maar later wordt het op steeds meer plaatsen zonnig. Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten, met een matige noordwestenwind. Morgenavond is er volop zon en blijft het droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De 79e Flower Parade Rijnsburg heeft dit weekend volgens de organisatie ontzettend veel bezoekers getrokken. Op vrijdag beoordeelde de jury de praalwagens en kon het publiek 's avonds komen kijken. Een dag later trok de stoet van zo'n 70 praalwagens, muziekwagens, met bloemen versierde voertuigen, muziekkorpsen en ruim 100 figuranten door Rijnsburg en Katwijk naar Noordwijk. Op zondag waren de wagens de hele dag te bekijken op de boulevard van Noordwijk. De organisatie spreekt van 3 fantastische dagen. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kijkt terug op een geweldige Pride. Op Instagram bedankt ze alle bezoekers van over de hele wereld. "Jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad," schrijft Halsema. De World Pride begon 25 juli en werd zaterdag afgesloten met een mars door Amsterdam en een concert. Het internationale evenement wordt eens per jaar in een grote stad gehouden. Dit jaar was dat Amsterdam, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk. In Wijchen bij Nijmegen heeft de brandweer zondag een natuurbrand aan de Geitweg geblust. Het vuur was rond 4:30 middags uit. Eerder op de dag woedde al een natuurbrand aan de nabijgelegen Heumenseweg, die rond 2:30 onder controle was. De politie heeft in totaal 5 brandhaarden aangetroffen in de omgeving van Wijchen en vermoedt brandstichting. Er is een getuigenoproep gedaan in de zoektocht naar een verdachte. In Den Haag is een 34-jarige vrouw doodgeschoten in haar woning aan de New York-singel. De politie heeft een 42-jarige man aangehouden die de vader is van haar kinderen. Of de twee nog een relatie hadden is niet duidelijk. Tijdens de schietpartij waren 3 kinderen in de woning aanwezig. Zij zijn elders ondergebracht. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De brandweer heeft zondag een natuurbrand geblust aan de Heumenseweg in Wijchen. Er waren meerdere brandhaarden, waardoor de brandweer flink opschaalde. Op 2 locaties ging in totaal 380 vierkante meter gras in vlammen op. Door de aanhoudende droogte was er kans dat het vuur zich snel zou uitbreiden. Een 26-jarige Rotterdammer blijft verdachte van meerdere steekpartijen in Rotterdam zaterdag, maar krijgt ook zorg omdat hij onbegrepen gedrag vertoonde. 2 mannen raakten gewond bij steekincidenten in de Schaapmanstraat en op het Marconiplein rond 9:30 's ochtends. Een slachtoffer moest naar het ziekenhuis, de ander werd ter plekke behandeld. De verdachte achtervolgde eerder al iemand met een mes bij de Spaanse Bocht en er kwam een 30 minuten na de steekpartijen ook een melding over een poging tot steken bij de brug van Sirene. De man verplaatste zich vermoedelijk in een auto en kende de slachtoffers niet. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Zeker 10 Malinese soldaten zijn zondag omgekomen bij een aanval op hun basis in de stad San, in het hart van Mali. De jihadistische groep JNIM, die banden heeft met Al-Qaeda, heeft de aanval opgeheist. De aanvallers bezetten tijdelijk de legerbasis, maar het leger heroverde later de controle. Inwoners van San hoorden vroeg in de ochtend luide explosies en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds staatsgrepen in 2020 en 2021 bestuurd door een militair regime dat beloofde het land veiliger te maken. Duitsland verdubbelt het aantal antidrone-experts van 150 naar 300 en breidt het aantal bases uit van 4 naar 8. Dat meldt Bild op basis van bronnen. Het is een reactie op de verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig afgelopen week, waarbij een drone met explosieven werd aangetroffen in de buurt van een Oekraïens vliegtuig. Vlak daarna botste een ander vliegtuig tegen een onbekend vliegend object. Minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat Duitsland dagelijks doelwit is van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. De Iraanse president Massoud Pezeshkian heeft enkele weken geleden een ontmoeting gehad met opperste leider Mujtaba Khamenei. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Het is pas de tweede keer sinds Khamenei de macht overnam van zijn vader dat zo'n ontmoeting wordt gemeld. Khamenei raakte naar verluid zwaar gewond bij een luchtaanval eind februari en is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen. Pezeshkian deed de afgelopen weken wisselende uitspraken over zijn contact met de opperste leider. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de havenstad Mokka aan de Rode Zee. De rebellen zetten daarbij een groot aantal ballistische raketten en drones in. Bij de aanvallen kwamen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om het leven en raakten 32 mensen gewond. Eerder op zondag voerden de Houthis ook een droneaanval uit op een olieraffinaderij van Aramco in Jazan. Het conflict tussen de door Iran gesteunde Houthis en de Jemenitische regering is vorige maand weer opgelaaid, nadat beide partijen in 2022 een bestand hadden gesloten. Syrië en Rusland hebben overeenstemming bereikt over de toekomst van 2 Russische militaire bases in het land. De faciliteiten op de luchthaven van Meymim en in de haven van Tartus worden binnen 3 maanden omgebouwd tot gezamenlijke trainings- en revalidatiecentra. Beide bases zijn al lange tijd de belangrijkste militaire steunpunten van Moskou in de Middellandse Zee en het Midden-Oosten. Over de toekomst van de basis werd onderhandeld sinds de afzetting van voormalig president Bashar al-Assad in december 2024. De nieuwe afspraken waarborgen, volgens het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken, de belangen van beide partijen. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de Verenigde Staten werd opgesteld. Premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische krijgsmacht zich niet terugtrekt zolang Hamas niet volledig is ontwapend. President Trump kondigde vorige maand nog aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Volgens het plan zou Hamas zijn wapens moeten inleveren bij een nieuw Palestijns bestuursorgaan, waarna Israël zich zou terugtrekken. Hamas staat nog achter het voorstel en heeft via bemiddelaars aangedrongen op Amerikaanse druk op Israël. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipsbrillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld. In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen. Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim €81.000 aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging. Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen. Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport, Radu Mirutse, meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen. De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5% van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. SC Heerenveen is het seizoen begonnen met een 1-0 overwinning op FC Twente. Luca Oye maakte het enige doelpunt van de wedstrijd in het Abel-Enstra-stadion. Bij Heerenveen begonnen de nieuwelingen Dirk Proper en Lanroy Machine in de basis. In de eerste helft kregen beide ploegen kansen, maar werd er niet gescoord. Invaller Oye opende in de 52e minuut te scoren na een assist van Jacob Trenskov, waarna FC Twente tevergeefs op zoek ging naar de gelijkmaker.
7: Dorena Wiebes heeft voor de tweede keer op rij het puntenklassement in de Tour de France Femme gewonnen. De sprinter van SD Works ProTime verzekerde zich met winst in de tussensprint in de slotrit van een onoverbrugbare voorsprong. Wiebes won dit jaar de eerste en tweede etappe in de Tour. Ze bleef Demi Vollering en de Belgische Lotte Kopecky voor. Puk Pietersen was vrijdag al zeker van de winst in het bergklassement.
8: Jannik Sinner doet niet mee aan het Masters-toernooi van Cincinnati. De Italiaanse nummer 1 van de tenniswereld heeft te veel last van zijn rechterknie. Sinner zegt dat hij en zijn medisch team hard hebben gewerkt, maar dat hij moet accepteren dat hij nog niet klaar is om te spelen. en richt zich nu op de voorbereiding voor de US Open. Ook Carlos Alcaraz ontbreekt in Cincinnati, terwijl Novak Djokovic wel deelneemt.
9: Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. De 29-jarige wielrenster van FDJ United Suez verdedigde in de slotetappe met start en finish in Nice de gele leiderstrui met succes. Vollering won de Tour eerder in 2023 en schreef dit jaar voor het eerst de Giro d'Italia op haar naam. In het eindklassement heeft ze een voorsprong van 1 minuut en 18 seconden op de Poolse Kasia Niewiadoma. In de laatste beklimming plaatste Vollering de beslissende demarrage en reed weg bij Niewiadoma. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de achtste finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in 2 sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder nog verrassend gewonnen van de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev en van de Italiaan Matteo Arnaldi. In de eerste set verloor de nummer 69 van de wereld 2 keer zijn opslagbeurt. In de tweede set kwam hij met 5-0 achter en sloeg Merida toe op zijn eerste matchpoint.
10: Demi Vollering wilde de slotrit van de Tour de France Femme in Nice in de gele trui winnen om te laten zien dat ze duidelijk de beste was. De renster van FDJ United Suez zegt dat ze wilde bewijzen dat haar toerzegen niet kwam door een incident in de voorlaatste etappe. Daarbij zou haar concurrente Kasia Niewiadoma zijn geblokkeerd door Vollerings ploeggenote Celia Geri. Vollering gelooft niet dat het zo is gegaan en wilde laten zien dat haar team de overwinning verdient. In de laatste kilometers dacht ze aan Geri, die volgens haar een zware avond had na alle kritiek, en aan alle mensen om haar heen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wisselen wolken en af en toe wat zon elkaar af. In het zuiden mogelijk een spatje regen, verder blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vannacht blijft het droog met minimaal 18 graden. Eerst weinig wind, later aan de kust matig tot vrij krachtig uit het westen. Morgenochtend neemt in het noorden en westen de bewolking toe met plaatselijk wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. De wind waait matig uit het noordwesten. Morgenmiddag zon en wolken. Vooral in het noordoosten kan er een lichte bui vallen. Later in de middag op steeds meer plaatsen zonnig. Het wordt 22 graden in het noorden tot 28 graden in het zuidoosten met matige noordwestenwind. Morgenavond volop zon en droog.
11: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de A50 bij Uden zijn zondag 2 meisjes zwaargewond geraakt bij een eenzijdig auto-ongeluk. De auto met daarin een Belgische familie van 7 personen raakte door een nog onbekende reden van de weg en belandde ondersteboven in een sloot. Ook enkele andere inzittenden raakten gewond. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De snelweg richting Eindhoven was een tijd dicht. Rond 19:30 s'avonds is er een rijstrook vrijgegeven. De 79e Flower Parade Rijnsburg heeft dit weekend volgens de organisatie ontzettend veel bezoekers getrokken. Op vrijdag beoordeelde de jury de praalwagens en kon het publiek 's avonds komen kijken. Een dag later trok de stoet van zo'n 70 praalwagens, muziekwagens, met bloemen versierde voertuigen, muziekkorpsen en ruim 100 figuranten door Rijnsburg en Katwijk naar Noordwijk. Op zondag waren de wagens de hele dag te bekijken op de boulevard van Noordwijk. De organisatie spreekt van 3 fantastische dagen. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kijkt terug op een geweldige Pride. Op Instagram bedankt ze alle bezoekers van over de hele wereld. "Jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad," schrijft Halsema. De World Pride begon 25 juli en werd zaterdag afgesloten met een mars door Amsterdam en een concert. Het internationale evenement wordt eens per jaar in een grote stad gehouden. Dit jaar was dat Amsterdam, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk. In Wijchen bij Nijmegen heeft de brandweer zondag een natuurbrand aan de Geitweg geblust. Het vuur was rond 4:30 middags uit. Eerder op de dag woedde al een natuurbrand aan de nabijgelegen Heumenseweg, die rond 2:30 onder controle was. De politie heeft in totaal 5 brandhaarden aangetroffen in de omgeving van Wijchen en vermoedt brandstichting. Er is een getuigenoproep gedaan in de zoektocht naar een verdachte. In Den Haag is een 34-jarige vrouw doodgeschoten in haar woning aan de New York-singel. De politie heeft een 42-jarige man aangehouden die de vader is van haar kinderen. Of de twee nog een relatie hadden is niet duidelijk. Tijdens de schietpartij waren 3 kinderen in de woning aanwezig. Zij zijn elders ondergebracht. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De brandweer heeft zondag een natuurbrand geblust aan de Heumenseweg in Wijchen. Er waren meerdere brandhaarden, waardoor de brandweer flink opschaalde. Op 2 locaties ging in totaal 380 vierkante meter gras in vlammen op. Door de aanhoudende droogte was er kans dat het vuur zich snel zou uitbreiden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. President Trump zegt dat hij de economische druk op Iran wil laten oplopen. Hij vertelde nieuwsite Axios dat Iran kampt met enorme inflatie en te weinig geld heeft om militairen te betalen. Dat komt volgens Trump onder meer door de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz voor Iraanse schepen. Er wordt op dit moment maar half onderhandeld met Iran, zegt de president. De Verenigde Staten wachten het verloop rustig af. Zeker 10 Malinese soldaten zijn zondag omgekomen bij een aanval op hun basis in de stad San, in het hart van Mali. De jihadistische groep JNIM, die banden heeft met Al-Qaeda, heeft de aanval opgeheist. De aanvallers bezetten tijdelijk de legerbasis, maar het leger heroverde later de controle. Inwoners van San hoorden vroeg in de ochtend luide explosies en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds staatsgrepen in 2020 en 2021 bestuurd door een militair regime dat beloofde het land veiliger te maken. Duitsland verdubbelt het aantal antidrone-experts van 150 naar 300 en breidt het aantal bases uit van 4 naar 8. Dat meldt Bild op basis van bronnen. Het is een reactie op de verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig afgelopen week, waarbij een drone met explosieven werd aangetroffen in de buurt van een Oekraïns vliegtuig. Vlak daarna botste een ander vliegtuig tegen een onbekend vliegend object. Minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat Duitsland dagelijks doelwit is van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft enkele weken geleden een ontmoeting gehad met opperste leider Mujtaba Khamenei. Dat melden Iraanse staatsmedia. Het is pas de 2e keer sinds Khamenei de macht overnam van zijn vader dat zo'n ontmoeting wordt gemeld. Khamenei raakte naar verluid zwaar gewond bij een luchtaanval eind februari en is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen. Pezeshkian deed de afgelopen weken wisselende uitspraken over zijn contact met de opperste leider. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de havenstad Mokka aan de Rode Zee. De rebellen zetten daarbij een groot aantal ballistische raketten en drones in. Bij de aanvallen kwamen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om het leven en raakten 32 mensen gewond. Eerder op zondag voerden de Houthis ook een droneaanval uit op een olieraffinaderij van Aramco in Jazan. Het conflict tussen de door Iran gesteunde Houthis en de Jemenitische regering is vorige maand weer opgelaaid, nadat beide partijen in 2022 een bestand hadden gesloten. Syrië en Rusland hebben overeenstemming bereikt over de toekomst van twee Russische militaire bases in het land. De faciliteiten op de luchthaven van Meymim en in de haven van Tartus worden binnen 3 maanden omgebouwd tot gezamenlijke trainings- en revalidatiecentra. Beide bases zijn al lange tijd de belangrijkste militaire steunpunten van Moskou in de Middellandse Zee en het Midden-Oosten. Over de toekomst van de basis werd onderhandeld sinds de afzetting van voormalig president Bashar al-Assad in december 2024. De nieuwe afspraken waarborgen, volgens het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken, de belangen van beide partijen.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld. In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen.
12: Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim €81.000 aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging. Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen. Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport Radu Mirutse meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen. De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese Statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5% van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. SC Heerenveen is het seizoen begonnen met een 1-0 overwinning op FC Twente. Luca Oye maakte het enige doelpunt van de wedstrijd in het Abelenstra Stadion. Bij Heerenveen begonnen de nieuwelingen Dirk Proper en Lanroy Machine in de basis. In de eerste helft kregen beide ploegen kansen, maar werd er niet gescoord. Invaller Oye opende in de 52e minuut de score na een assist van Jacob Trenskow, waarna FC Twente tevergeefs op zoek ging naar de gelijkmaker.
15: Dorena Wiebes heeft voor de tweede keer op rij het puntenklassement in de Tour de France Femme gewonnen. De sprinter van SD Works ProTime verzekerde zich met winst in de tussensprint in de slotrit van een onoverbrugbare voorsprong. Wiebes won dit jaar de eerste en tweede etappe in de Tour. Ze bleef Demi Vollering en de Belgische Lotte Kopecky voor. Puk Pietersen was vrijdag al zeker van de winst in het bergklassement.
16: Jannik Sinner doet niet mee aan het Masters-toernooi van Cincinnati. De Italiaanse nummer 1 van de tenniswereld heeft te veel last van zijn rechterknie. Sinner zegt dat hij en zijn medisch team hard hebben gewerkt, maar dat hij moet accepteren dat hij nog niet klaar is om te spelen. Hij richt zich nu op de voorbereiding voor de US Open. Ook Carlos Alcaraz ontbreekt in Cincinnati, terwijl Novak Djokovic wel deelneemt.
17: Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. De 29-jarige wielrenster van FDJ United Suez verdedigde in de slotetappe met start en finish in Nice de gele leiderstrui met succes. Vollering won de Tour eerder in 2023 en schreef dit jaar voor het eerst de Giro d'Italia op haar naam. In het eindklassement heeft ze een voorsprong van 1 minuut en 18 seconden op de Poolse Kasia Niewiadoma. In de laatste beklimming plaatste Vollering de beslissende demarrage en reed weg bij Niewiadoma.
18: Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de achtste finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in twee sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder nog verrassend gewonnen van de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev en van de Italiaan Matteo Arnaldi. In de eerste set verloor de nummer 69 van de wereld twee keer zijn opslagbeurt. In de tweede set kwam hij met 5-0 achter en sloeg Merida toe op zijn eerste matchpoint.
19: Demi Vollering wilde in Nice in de gele trui winnen om te laten zien dat ze duidelijk de beste was in deze Tour de France Femme. Ze reageerde daarmee op de kritiek na een incident in de voorlaatste etappe, waarbij haar concurrente Kasia Niewiadoma, naar eigen zeggen, zou zijn geblokkeerd door Vollerings ploeggenote Celia Geri. Vollering zei dat ze niet gelooft dat het zo is gegaan en wilde laten zien dat haar team de overwinning verdient. Ze vertelde dat ze tijdens de rit tegen Niewiadoma heeft gezegd dat haar interview haar boos had gemaakt. Niewiadoma begreep het en zei dat het haar speet.
20: Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wisselen wolken en af en toe wat zon elkaar af. In het zuiden mogelijk een spatje regen, verder blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vannacht blijft het droog met minimaal 18 graden. Eerst weinig wind, later aan de kust matig tot vrij krachtig uit het westen. Morgenochtend neemt in het noorden en westen de bewolking toe met plaatselijk wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. De wind waait matig uit het noordwesten. Morgenmiddag zon en wolken. Vooral in het noordoosten kan er een lichte bui vallen. Later in de middag op steeds meer plaatsen zonnig. Het wordt 22 graden in het noorden tot 28 graden in het zuidoosten met matige noordwestenwind. Morgenavond volop zon en droog.
11: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de A50 bij Uden zijn zondag twee meisjes zwaargewond geraakt bij een eenzijdig auto-ongeluk.
0: De auto met daarin een Belgische familie van 7 personen raakte door een nog onbekende reden van de weg en belandde ondersteboven in een sloot. Ook enkele andere inzittenden raakten gewond. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De snelweg richting Eindhoven was een tijd dicht. Rond 7:30 s'avonds is er een rijstrook vrijgegeven. De 79e Flower Parade Rijnsburg heeft dit weekend volgens de organisatie ontzettend veel bezoekers getrokken. Op vrijdag beoordeelde de jury de praalwagens en kon het publiek 's avonds komen kijken. Een dag later trok de stoet van zo'n 70 praalwagens, muziekwagens, met bloemen versierde voertuigen, muziekkorpsen en ruim 100 figuranten door Rijnsburg en Katwijk naar Noordwijk. Op zondag waren de wagens de hele dag te bekijken op de boulevard van Noordwijk. De organisatie spreekt van 3 fantastische dagen. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kijkt terug op een geweldige Pride. Op Instagram bedankt ze alle bezoekers van over de hele wereld. "Jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad," schrijft Halsema. De World Pride begon 25 juli en werd zaterdag afgesloten met een mars door Amsterdam en een concert. Het internationale evenement wordt eens per jaar in een grote stad gehouden. Dit jaar was dat Amsterdam, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk. In Wijchen bij Nijmegen heeft de brandweer zondag een natuurbrand aan de Geitweg geblust. Het vuur was rond 4:30 s'middags uit. Eerder op de dag woedde al een natuurbrand aan de nabijgelegen Heumenseweg, die rond 2:30 onder controle was. De politie heeft in totaal 5 brandhaarden aangetroffen in de omgeving van Wijchen en vermoedt brandstichting. Er is een getuigenoproep gedaan in de zoektocht naar een verdachte. In Den Haag is een 34-jarige vrouw doodgeschoten in haar woning aan de New York-singel. De politie heeft een 42-jarige man aangehouden die de vader is van haar kinderen. Of de twee nog een relatie hadden is niet duidelijk. Tijdens de schietpartij waren 3 kinderen in de woning aanwezig. Zij zijn elders ondergebracht. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De brandweer heeft zondag een natuurbrand geblust aan de Heumenseweg in Wijchen. Er waren meerdere brandhaarden, waardoor de brandweer flink opschaalde. Op 2 locaties ging in totaal 380 vierkante meter gras in vlammen op. Door de aanhoudende droogte was er kans dat het vuur zich snel zou uitbreiden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. President Trump zegt dat hij de economische druk op Iran wil laten oplopen. Hij vertelde nieuwsite Axios dat Iran kampt met enorme inflatie en te weinig geld heeft om militairen te betalen. Dat komt volgens Trump onder meer door de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz voor Iraanse schepen. Er wordt op dit moment maar half onderhandeld met Iran, zegt de president. De Verenigde Staten wachten het verloop rustig af. Zeker 10 Malinese soldaten zijn zondag omgekomen bij een aanval op hun basis in de stad San, in het hart van Mali. De jihadistische groep JNIM, die banden heeft met Al-Qaeda, heeft de aanval opgeheist. De aanvallers bezetten tijdelijk de legerbasis, maar het leger heroverde later de controle. Inwoners van San hoorden vroeg in de ochtend luide explosies en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds staatsgrepen in 2020 en 2021 bestuurd door een militair regime dat beloofde het land veiliger te maken. Duitsland verdubbelt het aantal antidrone-experts van 150 naar 300 en breidt het aantal bases uit van 4 naar 8. Dat meldt Bild op basis van bronnen. Het is een reactie op de verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig afgelopen week, waarbij een drone met explosieven werd aangetroffen in de buurt van een Oekraïens vliegtuig. Vlak daarna botste een ander vliegtuig tegen een onbekend vliegend object. Minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt zegt dat Duitsland dagelijks doelwit is van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. De Iraanse president Massoud Pezeshkian heeft enkele weken geleden een ontmoeting gehad met opperste leider Mujtaba Khamenei. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Het is pas de tweede keer sinds Khamenei de macht overnam van zijn vader dat zo'n ontmoeting wordt gemeld. Khamenei raakte naar verluid zwaar gewond bij een luchtaanval eind februari en is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen. Pezeshkian deed de afgelopen weken wisselende uitspraken over zijn contact met de opperste leider. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de havenstad Mokka aan de Rode Zee. De rebellen zetten daarbij een groot aantal ballistische raketten en drones in. Bij de aanvallen kwamen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om het leven en raakten 32 mensen gewond. Eerder op zondag voerden de Houthis ook een droneaanval uit op een olieraffinaderij van Aramco in Jazan. Het conflict tussen de door Iran gesteunde Houthis en de Jemenitische regering is vorige maand weer opgelaaid, nadat beide partijen in 2022 een bestand hadden gesloten. Syrië en Rusland hebben overeenstemming bereikt over de toekomst van 2 Russische militaire bases in het land. De faciliteiten op de luchthaven van Meymim en in de haven van Tartus worden binnen 3 maanden omgebouwd tot gezamenlijke trainings- en revalidatiecentra. Beide bases zijn al lange tijd de belangrijkste militaire steunpunten van Moskou in de Middellandse Zee en het Midden-Oosten. Over de toekomst van de basis werd onderhandeld sinds de afzetting van voormalig president Bashar al-Assad in december 2024. De nieuwe afspraken waarborgen, volgens het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken, de belangen van beide partijen.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld. In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen.
5: Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim €81.000 aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging. Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen.
0: Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport, Radu Mirutse, meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen. De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese Statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5% van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. SC Heerenveen is het seizoen begonnen met een 1-0 overwinning op RC Twente. Luca Ooyen maakte het enige doelpunt van de wedstrijd in het Abel Enstra Stadion. Bij Heerenveen begonnen de nieuwelingen Dirk Proper en Lanroy Machine in de basis. In de eerste helft kregen beide ploegen kansen, maar werd er niet gescoord. Invaller Ooyen opende in de 52e minuut te scoren na een assist van Jacob Trenskov, waarna FC Twente tevergeefs op zoek ging naar de gelijkmaker.
22: Dorena Wiebes heeft voor de 2e keer op rij het puntenklassement in de Tour de France Femme gewonnen. De sprinter van SD Works ProTime verzekerde zich met winst in de tussensprint in de slotrit van een onoverbrugbare voorsprong. Wiebes won dit jaar de eerste en tweede etappe in de Tour. Ze bleef Demi Vollering en de Belgische Lotte Kopecky voor. Puk Pietersen was vrijdag al zeker van de winst in het bergklassement.
23: Jannik Sinner doet niet mee aan het Masters-toernooi van Cincinnati. De Italiaanse nummer 1 van de tenniswereld heeft te veel last van zijn rechterknie. Sinner zegt dat hij en zijn medisch team hard hebben gewerkt, maar dat hij moet accepteren dat hij nog niet klaar is om te spelen. Hij richt zich nu op de voorbereiding voor de US Open. Ook Carlos Alcaraz ontbreekt in Cincinnati, terwijl Novak Djokovic wel deelneemt.
24: Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. De 29-jarige wielrenster van FDJ United Suez verdedigde in de slotetappe met start en finish in Nice de gele leiderstrui met succes. Vollering won de Tour eerder in 2023 en schreef dit jaar voor het eerst de Giro d'Italia op haar naam. In het eindklassement heeft ze een voorsprong van 1 minuut en 18 seconden op de Poolse Kasia Niewiadoma. In de laatste beklimming plaatste Vollering de beslissende demarrage en reed weg bij Niewiadoma.
25: Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in 2 sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder nog verrassend gewonnen van de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev en van de Italiaan Matteo Arnaldi. In de eerste set verloor de nummer 69 van de wereld 2 keer zijn opslagbeurt. In de tweede set kwam hij met 5-0 achter en sloeg Merida toe op zijn eerste matchpoint.
26: Demi Vollering wilde in Nice in de gele trui winnen om te laten zien dat ze duidelijk de beste was in deze Tour de France Femme. Ze reageerde daarmee op de kritiek na een incident in de voorlaatste etappe, waarbij haar concurrente Kasia Niewiadoma, naar eigen zeggen, zou zijn geblokkeerd door Vollerings ploeggenote Celia Geri. Vollering zei dat ze niet gelooft dat het zo is gegaan en wilde laten zien dat haar team de overwinning verdient. Ze vertelde dat ze tijdens de rit tegen Niewiadoma heeft gezegd dat haar interview haar boos had gemaakt. Niewiadoma begreep het en zei dat het haar speet.
27: Dit was het laatste sportnieuws.
28: Je luistert naar Talk Radio.
29: Dit is Talk Radio,
8: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wisselen wolken en af en toe een opklaring elkaar af. In het zuiden en midden kan er een spatje regen vallen, elders blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten. Vannacht droog met zo'n 18 graden. Eerst weinig wind, later aan de kust matig tot vrij krachtig uit het westen. Morgenochtend neemt in het noorden en westen de bewolking toe met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. Morgenmiddag zon en wolken, vooral in het noordoosten kans op een lichte bui. Later wordt het op steeds meer plaatsen zonnig. Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten. De wind matig uit het noordwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de A50 bij Uden zijn zondag twee meisjes zwaargewond geraakt bij een eenzijdig auto-ongeluk. De auto met daarin een Belgische familie van 7 personen raakte door een nog onbekende reden van de weg en belandde ondersteboven in een sloot. Ook enkele andere inzittenden raakten gewond. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De snelweg richting Eindhoven was een tijd dicht. Rond 7:30 's avonds is er een rijstrook vrijgegeven. De 79e Flower Parade Rijnsburg heeft dit weekend volgens de organisatie ontzettend veel bezoekers getrokken. Op vrijdag beoordeelde de jury de praalwagens en kon het publiek 's avonds komen kijken. Een dag later trok de stoet van zo'n 70 praalwagens, muziekwagens, met bloemen versierde voertuigen, muziekkorpsen en ruim 100 figuranten door Rijnsburg en Katwijk naar Noordwijk. Op zondag waren de wagens de hele dag te bekijken op de boulevard van Noordwijk. De organisatie spreekt van 3 fantastische dagen. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kijkt terug op een geweldige Pride. Op Instagram bedankt ze alle bezoekers van over de hele wereld. "Jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad," schrijft Halsema. De World Pride begon 25 juli en werd zaterdag afgesloten met een mars door Amsterdam en een concert. Het internationale evenement wordt eens per jaar in een grote stad gehouden. Dit jaar was dat Amsterdam, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk. In Wijchen bij Nijmegen heeft de brandweer zondag een natuurbrand aan de Geitweg geblust. Het vuur was rond 4:30 's middags uit. Eerder op de dag woedde al een natuurbrand aan de nabijgelegen Heumenseweg, die rond 2:30 onder controle was. De politie heeft in totaal 5 brandhaarden aangetroffen in de omgeving van Wijchen en vermoedt brandstichting. Er is een getuigenoproep gedaan in de zoektocht naar een verdachte. In Den Haag is een 34-jarige vrouw doodgeschoten in haar woning aan de New York-singel. De politie heeft een 42-jarige man aangehouden die de vader is van haar kinderen. Of de twee nog een relatie hadden is niet duidelijk. Tijdens de schietpartij waren 3 kinderen in de woning aanwezig. Zij zijn elders ondergebracht. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De brandweer heeft zondag een natuurbrand geblust aan de Heumenseweg in Wijchen. Er waren meerdere brandhaarden, waardoor de brandweer flink opschaalde. Op 2 locaties ging in totaal 380 vierkante meter gras in vlammen op. Door de aanhoudende droogte was er kans dat het vuur zich snel zou uitbreiden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. President Trump zegt dat hij de economische druk op Iran wil laten oplopen. Hij vertelde nieuwsite Axios dat Iran kampt met enorme inflatie en te weinig geld heeft om militairen te betalen. Dat komt volgens Trump
0: onder meer door de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz voor Iraanse schepen. Er wordt op dit moment maar half onderhandeld met Iran, zegt de president. De Verenigde Staten wachten het verloop rustig af. Zeker 10 Malinese soldaten zijn zondag omgekomen bij een aanval op hun basis in de stad San, in het hart van Mali. De jihadistische groep JNIM, die banden heeft met Al-Qaeda, heeft

0: Duitsland verdubbelt het aantal antidrone-experts van 150 naar 300 en breidt het aantal bases uit van 4 naar 8. Dat meldt Bild op basis van bronnen. Het is een reactie op de verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig afgelopen week, waarbij een drone met explosieven werd aangetroffen in de buurt van een Oekraïns vliegtuig. Vlak daarna botste een ander vliegtuig tegen een onbekend vliegend object. Minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat Duitsland dagelijks doelwit is van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft enkele weken geleden een ontmoeting gehad met opperste leider Mujtaba Khamenei. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Het is pas de tweede keer sinds Khamenei de macht overnam van zijn vader dat zo'n ontmoeting wordt gemeld. Khamenei raakte naar verluid zwaar gewond bij een luchtaanval eind februari en is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen. Pezeshkian deed de afgelopen weken wisselende uitspraken over zijn contact met de opperste leider. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de havenstad Mokka aan de Rode Zee. De rebellen zetten daarbij een groot aantal ballistische raketten en drones in. Bij de aanvallen kwamen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om het leven en raakten 32 mensen gewond. Eerder op zondag voerden de Houthis ook een droneaanval uit op een olieraffinaderij van Aramco in Jazan. Het conflict tussen de door Iran gesteunde Houthis en de Jemenitische regering is vorige maand weer opgelaaid, nadat beide partijen in 2022 een bestand hadden gesloten. Syrië en Rusland hebben overeenstemming bereikt over de toekomst van 2 Russische militaire bases in het land. De faciliteiten op de luchthaven van Memim en in de haven van Tartus worden binnen 3 maanden omgebouwd tot gezamenlijke trainings- en revalidatiecentra. Beide bases zijn al lange tijd de belangrijkste militaire steunpunten van Moskou in de Middellandse Zee en het Midden-Oosten. Over de toekomst van de basis werd onderhandeld sinds de afzetting van voormalig president Bashar al-Assad in december 2024. De nieuwe afspraken waarborgen, volgens het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken, de belangen van beide partijen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
3: Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld.
0: In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen.
4: Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim €81.000 aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging.
5: Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple

0: op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen. Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport, Radu Mirutse, meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen. De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese Statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5% van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. SC Heerenveen is het seizoen begonnen met een 1-0 overwinning op FC Twente. Luca Ooyen maakte het enige doelpunt van de wedstrijd in het Abelenstra Stadion. Bij Heerenveen begonnen de nieuwelingen Dirk Proper en Lanroy Machine in de basis. In de eerste helft kregen beide ploegen kansen, maar werd er niet gescoord. Invaller Ooyen opende in de 52e minuut de score na een assist van Jacob Trenskov, waarna FC Twente tevergeefs op zoek ging naar de gelijkmaker. Doreena Wiebes heeft voor de tweede keer op rij het puntenklassement in de Tour de France Femmes gewonnen. De sprinter van SD Works ProTime verzekerde zich met winst in de tussensprint in de slotrit van een onoverbrugbare voorsprong. Wiebes won dit jaar de eerste en tweede etappe in de Tour. Ze bleef Demi Vollering en de Belgische Lotte Kopecky voor. Puk Pietersen was vrijdag al zeker van de winst in het bergklassement. Jannik Sinner doet niet mee aan het Masters-toernooi van Cincinnati. De Italiaanse nummer 1 van de tenniswereld heeft te veel last van zijn rechterknie. Sinner zegt dat hij en zijn medisch team hard hebben gewerkt, maar dat hij moet accepteren dat hij nog niet klaar is om te spelen. Hij richt zich nu op de voorbereiding voor de US Open. Ook Carlos Alcaraz ontbreekt in Cincinnati, terwijl Novak Djokovic wel deelneemt. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femmes gewonnen. De 29-jarige wielrenster van FDJ United Suez verdedigde in de slotetappe met start en finish in Nice de gele leiderstrui met succes. Vollering won de Tour eerder in 2023 en schreef dit jaar voor het eerst de Giro d'Italia op haar naam. In het eindklassement heeft ze een voorsprong van 1 minuut en 18 seconden op de Poolse Kasia Niewiadoma. In de laatste beklimming plaatste Vollering de beslissende demarrage en reed weg bij Niewiadoma. Demi Vollering wilde in Nice in de gele trui winnen om te laten zien dat ze duidelijk de beste was in deze Tour de France Femmes. Ze reageerde daarmee op de kritiek na een incident in de voorlaatste etappe, waarbij haar concurrente Kasia Niewiadoma, naar eigen zeggen, zou zijn geblokkeerd door Vollerings ploeggenote Celia Geri. Vollering zei dat ze niet gelooft dat het zo is gegaan en wilde laten zien dat haar team de overwinning verdient. Ze vertelde dat ze tijdens de rit tegen Niewiadoma heeft gezegd dat haar interview haar boos had gemaakt. Niewiadoma begreep het en zei dat het haar speet. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in 2 sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder op het toernooi nog verrast met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitse Alexander Zverev en op de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de tweede set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Menšík. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wisselen wolken en af en toe een opklaring elkaar af. In het zuiden en midden kan het een spatje regenen, elders blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vannacht blijft het droog met zo'n 18 graden. Eerst weinig wind, later aan de kust matig tot vrij krachtig uit het westen. Morgenochtend neemt de bewolking in het noorden en westen toe met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. Morgenmiddag zon en wolken, vooral in het noordoosten kans op een lichte bui. Later wordt het op meer plekken zonnig bij 22 graden in het noorden tot 28 graden in het zuidoosten. Matige noordwestenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het binnenlands nieuws. Op de A50 bij Uden zijn zondag twee meisjes zwaargewond geraakt bij een eenzijdig auto-ongeluk. De auto, met daarin een Belgische familie van 7 personen, raakte door een nog onbekende reden van de weg en belandde ondersteboven in een sloot. Ook enkele andere inzittenden raakten gewond. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De snelweg richting Eindhoven was een tijd dicht. Rond 7:30 s'avonds is er een rijstrook vrijgegeven. De 79e Flower Parade Rijnsburg heeft dit weekend volgens de organisatie ontzettend veel bezoekers getrokken. Op vrijdag beoordeelde de jury de praalwagens en kon het publiek 's avonds komen kijken. Een dag later trok de stoet van zo'n 70 praalwagens, muziekwagens, met bloemen versierde voertuigen, muziekkorpsen en ruim 100 figuranten door Rijnsburg en Katwijk naar Noordwijk. Op zondag waren de wagens de hele dag te bekijken op de boulevard van Noordwijk. De organisatie spreekt van 3 fantastische dagen. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kijkt terug op een geweldige Pride. Op Instagram bedankt ze alle bezoekers van over de hele wereld. "Jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad," schrijft Halsema. De World Pride begon 25 juli en werd zaterdag afgesloten met een mars door Amsterdam en een concert. Het internationale evenement wordt eens per jaar in een grote stad gehouden. Dit jaar was dat Amsterdam, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk. In Wijchen bij Nijmegen heeft de brandweer zondag een natuurbrand aan de Geitweg geblust. Het vuur was rond 4:30 s'middags uit. Eerder op de dag woedde al een natuurbrand aan de nabijgelegen Heumenseweg, die rond 2:30 onder controle was. De politie heeft in totaal 5 brandhaarden aangetroffen in de omgeving van Wijchen en vermoedt brandstichting. Er is een getuigenoproep gedaan in de zoektocht naar een verdachte. In Den Haag is een 34-jarige vrouw doodgeschoten in haar woning aan de New York-singel. De politie heeft een 42-jarige man aangehouden die de vader is van haar kinderen. Of de twee nog een relatie hadden is niet duidelijk. Tijdens de schietpartij waren 3 kinderen in de woning aanwezig. Zij zijn elders ondergebracht. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De brandweer heeft zondag een natuurbrand geblust aan de Heumenseweg in Wijchen. Er waren meerdere brandhaarden, waardoor de brandweer flink opschaalde. Op 2 locaties ging in totaal 380 vierkante meter gras in vlammen op. Door de aanhoudende droogte was er kans dat het vuur zich snel zou uitbreiden. Dit was het binnenlands nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. In het Duitse Kirchhundem, ten oosten van Keulen, zijn bij een explosie in een woning zeker 5 mensen gewond geraakt. 1 slachtoffer is met zware brandwonden per helikopter afgevoerd. De anderen zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. Volgens de politie lag er waarschijnlijk buskruid opgeslagen in het huis. Maar de oorzaak van de ontploffing is nog onduidelijk. De hulpdiensten gingen niet direct naar binnen vanwege de onduidelijke situatie en schakelden de explosieve opruimingsdienst in. President Trump zegt dat hij de economische druk op Iran wil laten oplopen. Hij vertelde nieuwsite Axios dat Iran kampt met enorme inflatie en te weinig geld heeft om militairen te betalen. Dat komt volgens Trump onder meer door de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz voor Iraanse schepen. Er wordt op dit moment maar half onderhandeld met Iran, zegt de president. De Verenigde Staten wachten het verloop rustig af. Zeker 10 Malinese soldaten zijn zondag omgekomen bij een aanval op hun basis in de stad San, in het hart van Mali. De jihadistische groep JNIM, die banden heeft met Al-Qaeda, heeft de aanval opgeheist. De aanvallers bezetten tijdelijk de legerbasis, maar het leger heroverde later de controle. Inwoners van San hoorden vroeg in de ochtend luide explosies en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds staatsgrepen in 2020 en 2021 bestuurd door een militair regime dat beloofde het land veiliger te maken. Duitsland verdubbelt het aantal antidrone-experts van 150 naar 300 en breidt het aantal bases uit van 4 naar 8. Dat meldt Bild op basis van bronnen. Het is een reactie op de verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig afgelopen week, waarbij een drone met explosieven werd aangetroffen in de buurt van een Oekraïns vliegtuig. Vlak daarna botste een ander vliegtuig tegen een onbekend vliegend object. Minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat Duitsland dagelijks doelwit is van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft enkele weken geleden een ontmoeting gehad met opperste leider Mujtaba Khamenei. Dat melden Iraanse staatsmedia. Het is pas de tweede keer sinds Khamenei de macht overnam van zijn vader dat zo'n ontmoeting wordt gemeld. Khamenei raakte naar verluid zwaar gewond bij een luchtaanval eind februari en is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen. Pezeshkian deed de afgelopen weken wisselende uitspraken over zijn contact met de opperste leider. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de havenstad Mokka aan de Rode Zee. De rebellen zetten daarbij een groot aantal ballistische raketten en drones in. Bij de aanvallen kwamen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om het leven en raakten 32 mensen gewond. Eerder op zondag voerden de Houthis ook een droneaanval uit op een olieraffinaderij van Aramco in Jazan. Het conflict tussen de door Iran gesteunde Houthis en de Jemenitische regering is vorige maand weer opgelaaid, nadat beide partijen in 2022 een bestand hadden gesloten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
0: En nu het economisch nieuws. Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld. In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen. Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim 81.000 euro aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging. Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen. Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport Radu Mirutse meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen. De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese Statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5% van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. De 29-jarige wielrenster van FDJ United Suez verdedigde in de slotetappe met start en finish in Nice de gele leiderstrui met succes. Vollering won de Tour eerder in 2023 en schreef dit jaar voor het eerst de Giro d'Italia op haar naam. In het eindklassement heeft ze een voorsprong van 1 minuut en 18 seconden op de Poolse Kasia Niewiadoma. In de laatste beklimming plaatste Vollering de beslissende demarrage en reed weg bij Niewiadoma. Jannik Sinner doet niet mee aan het Masters-toernooi van Cincinnati. De Italiaanse nummer 1 van de tenniswereld heeft te veel last van zijn rechterknie. Sinner zegt dat hij en zijn medisch team hard hebben gewerkt, maar dat hij moet accepteren dat hij nog niet klaar is om te spelen. Hij richt zich nu op de voorbereiding voor de US Open. Ook Carlos Alcaraz ontbreekt in Cincinnati, terwijl Novak Djokovic wel deelneemt. Lorena Wiebes heeft voor de tweede keer op rij het puntenklassement in de Tour de France Femme gewonnen. De sprinter van SD Works ProTime verzekerde zich met winst in de tussensprint in de slotrit van een onoverbrugbare voorsprong. Wiebes won dit jaar de eerste en tweede etappe in de Tour. Ze bleef Demi Vollering en de Belgische Lotte Kopecky voor. Puk Pietersen was vrijdag al zeker van de winst in het bergklassement. Demi Vollering wilde in Nice in de gele trui winnen om te laten zien dat ze duidelijk de beste was in deze Tour de France Femme.
1: Ze reageerde daarmee op de kritiek na een incident in de voorlaatste etappe, waarbij haar concurrente Kasia Niviadoma, naar eigen zeggen, zou zijn geblokkeerd door Vollerings ploeggenote Celia Guerry. Vollering zei dat ze niet gelooft dat het zo is gegaan en wilde laten zien dat haar team de overwinning verdient. Ze vertelde dat ze tijdens de rit tegen Niviadoma heeft gezegd dat haar interview haar boos had gemaakt. Niviadoma begreep het en zei dat het haar speet. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de achtste finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in twee sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder op het toernooi nog verrast met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitse Alexander Zverev en op de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de tweede set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Menšík. Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar getekend. Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG. Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wisselen wolken en af en toe een opklaring elkaar af. In het zuiden en midden kan het een spatje regenen, elders blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vannacht blijft het droog met zo'n 18 graden. Eerst weinig wind, later aan de kust matig tot vrij krachtig uit het westen. Morgenochtend neemt de bewolking in het noorden en westen toe met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. Morgenmiddag zon en wolken, vooral in het noordoosten kans op een lichte bui. Later wordt het op meer plekken zonnig bij 22 graden in het noorden tot 28 graden in het zuidoosten. Matige noordwestenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de A50 bij Uden zijn zondag twee meisjes zwaargewond geraakt bij een eenzijdig auto-ongeluk. De auto, met daarin een Belgische familie van 7 personen, raakte door een nog onbekende reden van de weg en belandde ondersteboven in een sloot. Ook enkele andere inzittenden raakten gewond. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De snelweg richting Eindhoven was een tijd dicht. Rond 7:30 avonds is er een rijstrook vrijgegeven. De 79e Flower Parade Rijnsburg heeft dit weekend volgens de organisatie ontzettend veel bezoekers getrokken. Op vrijdag beoordeelde de jury de praalwagens en kon het publiek 's avonds komen kijken. Een dag later trok de stoet van zo'n 70 praalwagens, muziekwagens, met bloemen versierde voertuigen, muziekkorpsen en ruim 100 figuranten door Rijnsburg en Katwijk naar Noordwijk. Op zondag waren de wagens de hele dag te bekijken op de boulevard van Noordwijk. De organisatie spreekt van 3 fantastische dagen. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kijkt terug op een geweldige Pride. Op Instagram bedankt ze alle bezoekers van over de hele wereld. "Jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad," schrijft Halsema. De World Pride begon 25 juli en werd zaterdag afgesloten met een mars door Amsterdam en een concert. Het internationale evenement wordt eens per jaar in een grote stad gehouden. Dit jaar was dat Amsterdam, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk. In Wijchen bij Nijmegen heeft de brandweer zondag een natuurbrand aan de Geitweg geblust. Het vuur was rond 4:30 's middags uit. Eerder op de dag woedde al een natuurbrand aan de nabijgelegen Heumenseweg, die rond 2:30 onder controle was. De politie heeft in totaal 5 brandhaarden aangetroffen in de omgeving van Wijchen en vermoedt brandstichting. Er is een getuigenoproep gedaan in de zoektocht naar een verdachte. In Den Haag is een 34-jarige vrouw doodgeschoten in haar woning aan de New York-singel. De politie heeft een 42-jarige man aangehouden die de vader is van haar kinderen. Of de twee nog een relatie hadden is niet duidelijk. Tijdens de schietpartij waren 3 kinderen in de woning aanwezig. Zij zijn elders ondergebracht. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De brandweer heeft zondag een natuurbrand geblust aan de Heumenseweg in Wijchen. Er waren meerdere brandhaarden, waardoor de brandweer flink opschaalde. Op 2 locaties ging in totaal 380 vierkante meter gras in vlammen op. Door de aanhoudende droogte was er kans dat het vuur zich snel zou uitbreiden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. In het Duitse Kirchhundem, ten oosten van Keulen, zijn bij een explosie in een woning zeker 5 mensen gewond geraakt. 1 slachtoffer is met zware brandwonden per helikopter afgevoerd. De anderen zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. Volgens de politie lag er waarschijnlijk buskruid opgeslagen in het huis. Maar de oorzaak van de ontploffing is nog onduidelijk. De hulpdiensten gingen niet direct naar binnen vanwege de onduidelijke situatie en schakelden de explosieve opruimingsdienst in. President Trump zegt dat hij de economische druk op Iran wil laten oplopen. Hij vertelde nieuwsite Axios dat Iran kampt met enorme inflatie en te weinig geld heeft om militairen te betalen. Dat komt volgens Trump onder meer door de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz voor Iraanse schepen. Er wordt op dit moment maar half onderhandeld met Iran, zegt de president. De Verenigde Staten wachten het verloop rustig af. Zeker 10 Malinese soldaten zijn zondag omgekomen bij een aanval op hun basis in de stad San, in het hart van Mali. De jihadistische groep JNIM, die banden heeft met Al-Qaeda, heeft de aanval opgeheist. De aanvallers bezetten tijdelijk de legerbasis, maar het leger heroverde later de controle. Inwoners van San hoorden vroeg in de ochtend luide explosies en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds staatsgrepen in 2020 en 2021 bestuurd door een militair regime dat beloofde het land veiliger te maken. Duitsland verdubbelt het aantal antidrone-experts van 150 naar 300 en breidt het aantal bases uit van 4 naar 8. Dat meldt Bild op basis van bronnen. Het is een reactie op de verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig afgelopen week, waarbij een drone met explosieven werd aangetroffen in de buurt van een Oekraïens vliegtuig. Vlak daarna botste een ander vliegtuig tegen een onbekend vliegend object. Minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat Duitsland dagelijks doelwit is van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft enkele weken geleden een ontmoeting gehad met opperste leider Mujtaba Khamenei. Dat melden Iraanse staatsmedia. Het is pas de 2e keer sinds Khamenei de macht overnam van zijn vader dat zo'n ontmoeting wordt gemeld. Khamenei raakte naar verluid zwaar gewond bij een luchtaanval eind februari en is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen. Pezeshkian deed de afgelopen weken wisselende uitspraken over zijn contact met de opperste leider. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de havenstad Mokka aan de Rode Zee. De rebellen zetten daarbij een groot aantal ballistische raketten en drones in. Bij de aanvallen kwamen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om het leven en raakten 32 mensen gewond. Eerder op zondag voerden de Houthis ook een droneaanval uit op een olieraffinaderij van Aramco in Jazan. Het conflict tussen de door Iran gesteunde Houthis en de Jemenitische regering is vorige maand weer opgelaaid, nadat beide partijen in 2022 een bestand hadden gesloten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld. In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen. Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim €81.000 aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging. Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen. Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport Radu Mirutse meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen. De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese Statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5% van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws.
1: Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. De 29-jarige wielrenster van FDJ United Suez verdedigde in de slotetappe met start en finish in Nice de gele leiderstrui met succes. Vollering won de Tour eerder in 2023 en schreef dit jaar voor het eerst de Giro d'Italia op haar naam. In het eindklassement heeft ze een voorsprong van 1 minuut en 18 seconden op de Poolse Kasia Niewiadoma. In de laatste beklimming plaatste Vollering de beslissende demarrage en reed weg bij Niewiadoma.
9: Jannik Sinner doet niet mee aan het Masters-toernooi van Cincinnati. De Italiaanse nummer 1 van de tenniswereld heeft te veel last van zijn rechterknie. Sinner zegt dat hij en zijn medisch team hard hebben gewerkt, maar dat hij moet accepteren dat hij nog niet klaar is om te spelen. Hij richt zich nu op de voorbereiding voor de US Open. Ook Carlos Alcaraz ontbreekt in Cincinnati, terwijl Novak Djokovic wel deelneemt.
10: Doreena Wiebes heeft voor de tweede keer op rij het puntenklassement in de Tour de France Femme gewonnen. De sprinter van SD Works ProTime verzekerde zich met winst in de tussensprint in de slotrit van een onoverbrugbare voorsprong. Wiebes won dit jaar de eerste en tweede etappe in de Tour. Ze bleef Demi Vollering en de Belgische Lotte Kopecky voor. Puk Pietersen was vrijdag al zeker van de winst in het bergklassement.
1: Demi Vollering wilde in Nice in de gele trui winnen om te laten zien dat ze duidelijk de beste was in deze Tour de France Femme. Ze reageerde daarmee op de kritiek na een incident in de voorlaatste etappe, waarbij haar concurrente Kasia Niewiadoma, naar eigen zeggen, zou zijn geblokkeerd door Vollerings ploeggenote Celia Geri. Vollering zei dat ze niet gelooft dat het zo is gegaan en wilde laten zien dat haar team de overwinning verdient. Ze vertelde dat ze tijdens de rit tegen Niewiadoma heeft gezegd dat haar interview haar boos had gemaakt. Niewiadoma begreep het en zei dat het haar speet.
9: Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de achtste finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in 2 sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder op het toernooi nog verrast met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitse Alexander Zverev en op de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de tweede set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Menšík.
11: Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar getekend. Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG. Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wisselen wolkenvelden en af en toe een opklaring elkaar af. In het zuiden en midden kan een enkele spat regen vallen. Elders blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vannacht blijft het droog met zo'n 18 graden. Eerst weinig wind, later aan de kust matig tot vrij krachtig uit het westen. Morgenochtend neemt in het noorden en westen de bewolking toe met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. Morgenmiddag wisselen zon en wolken elkaar af, vooral in het noordoosten kans op een lichte bui. Later op de middag wordt het op steeds meer plaatsen zonnig. Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten, bij een matige noordwestenwind. Morgenavond nog volop zon en droog.
12: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de A50 bij Uden zijn zondag 2 meisjes zwaargewond geraakt bij een eenzijdig auto-ongeluk. De auto met daarin een Belgische familie van 7 personen raakte door een nog onbekende reden van de weg en belandde ondersteboven in een sloot. Ook enkele andere inzittenden raakten gewond. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De snelweg richting Eindhoven was een tijd dicht. Rond 7:30 avonds is er een rijstrook vrijgegeven.
14: De 79e Flower Parade Rijnsburg heeft dit weekend volgens de organisatie ontzettend veel bezoekers getrokken. Op vrijdag beoordeelde de jury de praalwagens en kon het publiek 's avonds komen kijken. Een dag later trok de stoet van zo'n 70 praalwagens, muziekwagens, met bloemen versierde voertuigen, muziekkorpsen en ruim 100 figuranten door Rijnsburg en Katwijk naar Noordwijk. Op zondag waren de wagens de hele dag te bekijken op de boulevard van Noordwijk. De organisatie spreekt van 3 fantastische dagen.
15: Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kijkt terug op een geweldige Pride. Op Instagram bedankt ze alle bezoekers van over de hele wereld. "Jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad," schrijft Halsema. De World Pride begon 25 juli en werd zaterdag afgesloten met een mars door Amsterdam en een concert. Het internationale evenement wordt eens per jaar in een grote stad gehouden. Dit jaar was dat Amsterdam, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk.
16: In Wijchen bij Nijmegen heeft de brandweer zondag een natuurbrand aan de Geitweg geblust. Het vuur was rond 4:30 's middags uit. Eerder op de dag woedde al een natuurbrand aan de nabijgelegen Heumenseweg, die rond 2:30 onder controle was. De politie heeft in totaal 5 brandhaarden aangetroffen in de omgeving van Wijchen en vermoedt brandstichting. Er is een getuigenoproep gedaan in de zoektocht naar een verdachte.
17: In Den Haag is een 34-jarige vrouw doodgeschoten in haar woning aan de New York-singel. De politie heeft een 42-jarige man aangehouden die de vader is van haar kinderen. Of de twee nog een relatie hadden is niet duidelijk. Tijdens de schietpartij waren 3 kinderen in de woning aanwezig. Zij zijn elders ondergebracht. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
18: De brandweer heeft zondag een natuurbrand geblust aan de Heumenseweg in Wijchen. Er waren meerdere brandhaarden, waardoor de brandweer flink opschaalde. Op 2 locaties ging in totaal 380 vierkante meter gras in vlammen op. Door de aanhoudende droogte was er kans dat het vuur zich snel zou uitbreiden.
19: Dit was het Binnenlands Nieuws.
20: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws. De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan is aangeklaagd voor het leiden van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan werd vandaag uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij in april werd opgepakt na een jarenlange klopjacht. Hij stond aan het hoofd van een crimineel netwerk dat zich bezighoudt met drugsmokkel en witwassen. Het Ierse regeringsvliegtuig bracht hem naar een militaire basis, waarna hij direct naar een speciaal hof werd gebracht om de aanklacht te horen. Kinahan woonde naar verluid al 10 jaar in Dubai en verbleef in de jaren 90 ook een tijd in Nederland.
22: In het Duitse Kirchhundem, ten oosten van Keulen, zijn bij een explosie in een woning zeker 5 mensen gewond geraakt. 1 slachtoffer is met zware brandwonden per helikopter afgevoerd, de anderen zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. Volgens de politie lag er waarschijnlijk buskruid opgeslagen in het huis, maar de oorzaak van de ontploffing is nog onduidelijk. De hulpdiensten gingen niet direct naar binnen vanwege de onduidelijke situatie en schakelden de explosieve opruimingsdienst in.
23: President Trump zegt dat hij de economische druk op Iran wil laten oplopen. Hij vertelde nieuwsite Axios dat Iran kampt met enorme inflatie en te weinig geld heeft om militairen te betalen. Dat komt volgens Trump onder meer door de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz voor Iraanse schepen. Er wordt op dit moment maar half onderhandeld met Iran, zegt de president. De Verenigde Staten wachten het verloop rustig af.
24: Zeker 10 Malinese soldaten zijn zondag omgekomen bij een aanval op hun basis in de stad San, in het hart van Mali. De jihadistische groep JNIM, die banden heeft met Al-Qaeda, heeft de aanval opgeëist.
23: De aanvallers bezetten tijdelijk de legerbasis, maar het leger heroverde later de controle. Inwoners van San hoorden vroeg in de ochtend luide explosies en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds staatsgrepen in 2020 en 2021 bestuurd door een militair regime dat beloofde het land veiliger te maken.
5: Duitsland verdubbelt het aantal antidrone-experts van 150 naar 300 en breidt het aantal bases uit van 4 naar 8. Dat meldt Bild op basis van bronnen. Het is een reactie op de verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig afgelopen week, waarbij een drone met explosieven werd aangetroffen in de buurt van een Oekraïens vliegtuig. Vlak daarna botste een ander vliegtuig tegen een onbekend vliegend object. Minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat Duitsland dagelijks doelwit is van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. De Iraanse president Massoud Pezeshkian heeft enkele weken geleden een ontmoeting gehad met opperste leider Mujtaba Khamenei. Dat melden Iraanse staatsmedia. Het is pas de tweede keer sinds Khamenei de macht overnam van zijn vader dat zo'n ontmoeting wordt gemeld. Khamenei raakte naar verluid zwaar gewond bij een luchtaanval eind februari en is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen. Pezeshkian deed de afgelopen weken wisselende uitspraken over zijn contact met de opperste leider.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws.
10: Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld.
25: In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen.
26: Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim 81.000 euro aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging.
27: Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen.
28: Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport, Radu Mirutse, meldt dat het waterpeil in Tsjernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen.
0: De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5%, van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Lorena Wiebes heeft voor de tweede keer op rij het puntenklassement in de Tour de France Femme gewonnen. De sprinter van SD Works ProTime verzekerde zich met winst in de tussensprint in de slotrit van een onoverbrugbare voorsprong. Wiebes won dit jaar de eerste en tweede etappe in de Tour. Ze bleef Demi Vollering en de Belgische Lotte Kopecky voor. Puk Pietersen was vrijdag al zeker van de winst in het bergklassement. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. De 29-jarige wielrenster van FDJ United Suez verdedigde in de slotetappe met start en finish in Nice de gele leiderstrui met succes. Vollering won de Tour eerder in 2023 en schreef dit jaar voor het eerst de Giro d'Italia op haar naam. In het eindklassement heeft ze een voorsprong van 1 minuut en 18 seconden op de Poolse Kasia Niewiadoma. In de laatste beklimming plaatste Vollering de beslissende demarrage en reed weg bij Niewiadoma. Demi Vollering wilde in Nice in de gele trui winnen om te laten zien dat ze duidelijk de beste was in deze Tour de France Femme. Ze reageerde daarmee op de kritiek na een incident in de voorlaatste etappe, waarbij haar concurrente Kasia Niewiadoma, naar eigen zeggen, zou zijn geblokkeerd door Vollerings ploeggenote Celia Gerry. Vollering zei dat ze niet gelooft dat het zo is gegaan en wilde laten zien dat haar team de overwinning verdient. Ze vertelde dat ze tijdens de rit tegen Niewiadoma heeft gezegd dat haar interview haar boos had gemaakt. Niewiadoma begreep het en zei dat het haar speet. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de achtste finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in 2 sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder op het toernooi nog verrast met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitse Alexander Zverev en op de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de tweede set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Menšík. Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar getekend. Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG. Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun derde toernooizege op rij behaald in de Women's Series. Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de derde plaats in de Women's Series.
3: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wisselen wolkenvelden en af en toe een opklaring elkaar af. In het zuiden en midden kan een enkele spat regen vallen. Elders blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vannacht blijft het droog met zo'n 18 graden. Eerst weinig wind, later aan de kust matig tot vrij krachtig uit het westen. Morgenochtend neemt in het noorden en westen de bewolking toe met plaatselijk wat regen.
12: In het zuidoosten blijft het zonnig. Morgenmiddag wisselen zon en wolken elkaar af, vooral in het noordoosten kans op een lichte bui. Later op de middag wordt het op steeds meer plaatsen zonnig. Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten, bij een matige noordwestenwind. Morgenavond nog volop zon en droog.
13: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de A50 bij Uden zijn zondag twee meisjes zwaargewond geraakt bij een eenzijdig auto-ongeluk. De auto, met daarin een Belgische familie van 7 personen, raakte door een nog onbekende

0: ontzettend veel bezoekers getrokken. Op vrijdag beoordeelde de jury de praalwagens en kon het publiek 's avonds komen kijken. Een dag later trok de stoet van zo'n 70 praalwagens, muziekwagens, met bloemen versierde voertuigen, muziekkorpsen en ruim 100 figuranten door Rijnsburg en Katwijk naar Noordwijk. Op zondag waren de wagens de hele dag te bekijken op de boulevard van Noordwijk. De organisatie spreekt van 3 fantastische dagen. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kijkt terug op een geweldige Pride. Op Instagram bedankt ze alle bezoekers van over de hele wereld. "Jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad," schrijft Halsema. De World Pride begon 25 juli en werd zaterdag afgesloten met een mars door Amsterdam en een concert. Het internationale evenement wordt eens per jaar in een grote stad gehouden. Dit jaar was dat Amsterdam, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk. In Wijchen bij Nijmegen heeft de brandweer zondag een natuurbrand aan de Geitweg geblust. Het vuur was rond 4:30 's middags uit. Eerder op de dag woedde al een natuurbrand aan de nabijgelegen Heumenseweg, die rond 2:30 onder controle was. De politie heeft in totaal 5 brandhaarden aangetroffen in de omgeving van Wijchen en vermoedt brandstichting. Er is een getuigenoproep gedaan in de zoektocht naar een verdachte. In Den Haag is een 34-jarige vrouw doodgeschoten in haar woning aan de New York-singel. De politie heeft een 42-jarige man aangehouden die de vader is van haar kinderen. Of de twee nog een relatie hadden is niet duidelijk. Tijdens de schietpartij waren 3 kinderen in de woning aanwezig. Zij zijn elders ondergebracht. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De brandweer heeft zondag een natuurbrand geblust aan de Heumenseweg in Wijchen. Er waren meerdere brandhaarden, waardoor de brandweer flink opschaalde. Op 2 locaties ging in totaal 380 vierkante meter gras in vlammen op. Door de aanhoudende droogte was er kans dat het vuur zich snel zou uitbreiden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan is aangeklaagd voor het leiden van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan werd vandaag uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij in april werd opgepakt na een jarenlange klopjacht. Hij stond aan het hoofd van een crimineel netwerk dat zich bezighoudt met drugsmokkel en witwassen. Het Ierse regeringsvliegtuig bracht hem naar een militaire basis, waarna hij direct naar een speciaal hof werd gebracht om de aanklacht te horen. Kinahan woonde naar verluid al 10 jaar in Dubai en verbleef in de jaren 90 ook een tijd in Nederland. In het Duitse Kirchhundem, ten oosten van Keulen, zijn bij een explosie in een woning zeker 5 mensen gewond geraakt. 1 slachtoffer is met zware brandwonden per helikopter afgevoerd, de anderen zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. Volgens de politie lag er waarschijnlijk buskruid opgeslagen in het huis, maar de oorzaak van de ontploffing is nog onduidelijk. De hulpdiensten gingen niet direct naar binnen vanwege de onduidelijke situatie en schakelden de explosieve opruimingsdienst in. President Trump zegt dat hij de economische druk op Iran wil laten oplopen. Hij vertelde nieuwsite Axios dat Iran kampt met enorme inflatie en te weinig geld heeft om militairen te betalen. Dat komt volgens Trump onder meer door de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz voor Iraanse schepen. Er wordt op dit moment maar half onderhandeld met Iran, zegt de president. De Verenigde Staten wachten het verloop rustig af. Zeker 10 Malinese soldaten zijn zondag omgekomen bij een aanval op hun basis in de stad San, in het hart van Mali. De jihadistische groep JNIM, die banden heeft met Al-Qaeda, heeft de aanval opgeheist. De aanvallers bezetten tijdelijk de legerbasis, maar het leger heroverde later de controle.
2: inwoners van San hoorden vroeg in de ochtend luide explosies

0: en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds staatsgrepen in 2020 en 2021 bestuurd door een militair regime dat beloofde het land veiliger te maken. Duitsland verdubbelt het aantal antidrone-experts van 150 naar 300 en breidt het aantal bases uit van 4 naar 8. Dat meldt Bild op basis van bronnen. Het is een reactie op de verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig afgelopen week, waarbij een drone met explosieven werd aangetroffen in de buurt van een Oekraïns vliegtuig. Vlak daarna botste een ander vliegtuig tegen een onbekend vliegend object. Minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat Duitsland dagelijks doelwit is van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. De Iraanse president Massoud Pezeshkian heeft enkele weken geleden een ontmoeting gehad met opperste leider Mujtaba Khamenei. Dat melden Iraanse staatsmedia. Het is pas de tweede keer sinds Khamenei de macht overnam van zijn vader dat zo'n ontmoeting wordt gemeld. Khamenei raakte naar verluid zwaar gewond bij een luchtaanval eind februari en is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen. Pezeshkian deed de afgelopen weken wisselende uitspraken over zijn contact met de opperste leider. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld. In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen. Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim €81.000 aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgaan van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging. Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen. Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport, Radu Mirutse, meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen. De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5% van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Dorena Wiebes heeft voor de tweede keer op rij het puntenklassement in de Tour de France Femme gewonnen. De sprinter van SD Works ProTime verzekerde zich met winst in de tussensprint in de slotrit van een onoverbrugbare voorsprong. Wiebes won dit jaar de eerste en tweede etappe in de Tour. Ze bleef Demi Vollering en de Belgische Lotte Kopecky voor. Puk Pietersen was vrijdag al zeker van de winst in het bergklassement. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. De 29-jarige wielrenster van FDJ United Suez verdedigde in de slotetappe met start en finish in Nice de gele leiderstrui met succes. Vollering won de Tour eerder in 2023 en schreef dit jaar voor het eerst de Giro d'Italia op haar naam. In het eindklassement heeft ze een voorsprong van 1 minuut en 18 seconden op de Poolse Kasia Niewiadoma. In de laatste beklimming plaatste Vollering de beslissende demarrage en reed weg bij Niewiadoma. Demi Vollering wilde in Nice in de gele trui winnen om te laten zien dat ze duidelijk de beste was in deze Tour de France Femme. Ze reageerde daarmee op de kritiek na een incident in de voorlaatste etappe, waarbij haar concurrente Kasia Niewiadoma, naar eigen zeggen, zou zijn geblokkeerd door Vollerings ploeggenote Celia Gerry. Vollering zei dat ze niet gelooft dat het zo is gegaan en wilde laten zien dat haar team de overwinning verdient. Ze vertelde dat ze tijdens de rit tegen Niewiadoma heeft gezegd dat haar interview haar boos had gemaakt. Niewiadoma begreep het en zei dat het haar speet. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de achtste finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in twee sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder op het toernooi nog verrast met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitse Alexander Zverev en op de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de tweede set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Menšík. Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar getekend. Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG. Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun derde toernooizege op rij behaald in de Women's Series. Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de derde plaats in de Women's Series.
3: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wisselen wolkenvelden en enkele opklaringen elkaar af. In het zuiden en midden kan er een spatje regen vallen, elders blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vannacht blijft het droog met minima rond de 18 graden. Aan de kust neemt de wind toe naar matig tot vrij krachtig uit westelijke richting. Morgenochtend wordt het in het noorden en westen bewolkt met hier en daar wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. Morgenmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten is er kans op een lichte bui, maar het wordt op steeds meer plekken zonnig. De temperatuur loopt op tot 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten, bij een matige noordwestenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de A50 bij Uden zijn zondag twee meisjes zwaargewond geraakt bij een eenzijdig auto-ongeluk. De auto, met daarin een Belgische familie van 7 personen, raakte door een nog onbekende reden van de weg en belandde ondersteboven in een sloot. Ook enkele andere inzittenden raakten gewond. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De snelweg richting Eindhoven was een tijd dicht. Rond 19:30 s'avonds is er een rijstrook vrijgegeven. De 79e Flower Parade Rijnsburg heeft dit weekend volgens de organisatie ontzettend veel bezoekers getrokken. Op vrijdag beoordeelde de jury de praalwagens en kon het publiek 's avonds komen kijken. Een dag later trok de stoet van zo'n 70 praalwagens, muziekwagens, met bloemen versierde voertuigen, muziekkorpsen en ruim 100 figuranten door Rijnsburg en Katwijk naar Noordwijk. Op zondag waren de wagens de hele dag te bekijken op de boulevard van Noordwijk. De organisatie spreekt van 3 fantastische dagen. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kijkt terug op een geweldige Pride. Op Instagram bedankt ze alle bezoekers van over de hele wereld. "Jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad," schrijft Halsema. De World Pride begon 25 juli en werd zaterdag afgesloten met een mars door Amsterdam en een concert. Het internationale evenement wordt eens per jaar in een grote stad gehouden. Dit jaar was dat Amsterdam, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk. In Wijchen bij Nijmegen heeft de brandweer zondag een natuurbrand aan de Geitweg geblust. Het vuur was rond 16:30 middags uit. Eerder op de dag woedde al een natuurbrand aan de nabijgelegen Heumenseweg, die rond 14:30 onder controle was. De politie heeft in totaal 5 brandhaarden aangetroffen in de omgeving van Wijchen en vermoedt brandstichting. Er is een getuigenoproep gedaan in de zoektocht naar een verdachte. In Den Haag is een 34-jarige vrouw doodgeschoten in haar woning aan de New York-singel. De politie heeft een 42-jarige man aangehouden die de vader is van haar kinderen. Of de twee nog een relatie hadden is niet duidelijk. Tijdens de schietpartij waren 3 kinderen in de woning aanwezig. Zij zijn elders ondergebracht. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De brandweer heeft zondag een natuurbrand geblust aan de Heumenseweg in Wijchen. Er waren meerdere brandhaarden, waardoor de brandweer flink opschaalde. Op 2 locaties ging in totaal 380 vierkante meter gras in vlammen op. Door de aanhoudende droogte was er kans dat het vuur zich snel zou uitbreiden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan is aangeklaagd voor het leiden van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan werd vandaag uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij in april werd opgepakt na een jarenlange klopjacht. Hij stond aan het hoofd van een crimineel netwerk dat zich bezighoudt met drugsmokkel en witwassen. Het Ierse regeringsvliegtuig bracht hem naar een militaire basis, waarna hij direct naar een speciaal hof werd gebracht om de aanklacht te horen. Kinahan woonde naar verluidt al 10 jaar in Dubai en verbleef in de jaren 90 ook een tijd in Nederland. In het Duitse Kirchhundem, ten oosten van Keulen, zijn bij een explosie in een woning zeker 5 mensen gewond geraakt. 1 slachtoffer is met zware brandwonden per helikopter afgevoerd, de anderen zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. Volgens de politie lag er waarschijnlijk buskruid opgeslagen in het huis, maar de oorzaak van de ontploffing is nog onduidelijk. De hulpdiensten gingen niet direct naar binnen vanwege de onduidelijke situatie en schakelden de explosieve opruimingsdienst in. President Trump zegt dat hij de economische druk op Iran wil laten oplopen. Hij vertelde nieuwsite Axios dat Iran kampt met enorme inflatie en te weinig geld heeft om militairen te betalen. Dat komt volgens Trump onder meer door de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz voor Iraanse schepen. Er wordt op dit moment maar half onderhandeld met Iran, zegt de president. De Verenigde Staten wachten het verloop rustig af. Zeker 10 Malinese soldaten zijn zondag omgekomen bij een aanval op hun basis in de stad San, in het hart van Mali. De jihadistische groep JNIM, die banden heeft met Al-Qaeda, heeft de aanval opgeheist. De aanvallers bezetten tijdelijk de legerbasis, maar het leger heroverde later de controle. Inwoners van San hoorden vroeg in de ochtend luide explosies en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds staatsgrepen in 2020 en 2021 bestuurd door een militair regime dat beloofde het land veiliger te maken. Duitsland verdubbelt het aantal antidrone-experts van 150 naar 300 en breidt het aantal bases uit van 4 naar 8. Dat meldt Bild op basis van bronnen. Het is een reactie op de verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig afgelopen week, waarbij een drone met explosieven werd aangetroffen in de buurt van een Oekraïens vliegtuig. Vlak daarna botste een ander vliegtuig tegen een onbekend vliegend object. Minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat Duitsland dagelijks doelwit is van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft enkele weken geleden een ontmoeting gehad met opperste leider Mujtaba Khamenei. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Het is pas de tweede keer sinds Khamenei de macht overnam van zijn vader dat zo'n ontmoeting wordt gemeld. Khamenei raakte naar verluid zwaar gewond bij een luchtaanval eind februari en is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen. Pezeshkian deed de afgelopen weken wisselende uitspraken over zijn contact met de opperste leider. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld. In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen. Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim €81.000 aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging. Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie.
0: Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen. Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport, Radu Mirutse, meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen. De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese Statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5% van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Dorena Wiebes heeft voor de 2e keer op rij het puntenklassement in de Tour de France Femme gewonnen. De sprinster van SD Works ProTime verzekerde zich met winst in de tussensprint in de slotrit van een onoverbrugbare voorsprong. Wiebes won dit jaar de 1e en 2e etappe in de Tour. Ze bleef Demi Vollering en de Belgische Lotte Kopecky voor. Puk Pietersen was vrijdag al zeker van de winst in het bergklassement. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. De 29-jarige wielrenster van FDJ United Suez verdedigde in de slotetappe met start en finish in Nice de gele leiderstrui met succes. Vollering won de Tour eerder in 2023 en schreef dit jaar voor het eerst de Giro d'Italia op haar naam. In het eindklassement heeft ze een voorsprong van 1 minuut en 18 seconden op de Poolse Kasia Niewiadoma. In de laatste beklimming plaatste Vollering de beslissende demarrage en reed weg bij Niewiadoma. Demi Vollering wilde in Nice in de gele trui winnen om te laten zien dat ze duidelijk de beste was in deze Tour de France Femme. Ze reageerde daarmee op de kritiek na een incident in de voorlaatste etappe, waarbij haar concurrente Kasia Niewiadoma, naar eigen zeggen, zou zijn geblokkeerd door Vollerings ploeggenote Celia Guerry. Vollering zei dat ze niet gelooft dat het zo is gegaan en wilde laten zien dat haar team de overwinning verdient. Ze vertelde dat ze tijdens de rit tegen Niewiadoma heeft gezegd dat haar interview haar boos had gemaakt. Niewiadoma begreep het en zei dat het haar speet. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in 2 sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder op het toernooi nog verrast met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitse Alexander Zverev en op de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de 2e set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Menšík. Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar getekend. Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG. Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun 3e toernooizege op rij behaald in de Women's Series. Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de derde plaats in de Women's Series. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wisselen wolkenvelden en enkele opklaringen elkaar af. In het zuiden en midden kan er een spatje regen vallen, elders blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vannacht blijft het droog met minima rond de 18 graden. Aan de kust neemt de wind toe naar matig tot vrij krachtig uit westelijke richting. Morgenochtend wordt het in het noorden en westen bewolkt met hier en daar wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. Morgenmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten is er kans op een lichte bui, maar het wordt op steeds meer plekken zonnig. De temperatuur loopt op tot 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten, bij een matige noordwestenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de A50 bij Uden zijn zondag twee meisjes zwaargewond geraakt bij een eenzijdig auto-ongeluk. De auto, met daarin een Belgische familie van 7 personen, raakte door een nog onbekende reden van de weg en belandde ondersteboven in een sloot. Ook enkele andere inzittenden raakten gewond. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De snelweg richting Eindhoven was een tijd dicht. Rond 7:30 s'avonds is er een rijstrook vrijgegeven. De 79e Flower Parade Rijnsburg heeft dit weekend volgens de organisatie ontzettend veel bezoekers getrokken. Op vrijdag beoordeelde de jury de praalwagens en kon het publiek 's avonds komen kijken. Een dag later trok de stoet van zo'n 70 praalwagens, muziekwagens, met bloemen versierde voertuigen, muziekkorpsen en ruim 100 figuranten door Rijnsburg en Katwijk naar Noordwijk. Op zondag waren de wagens de hele dag te bekijken op de boulevard van Noordwijk. De organisatie spreekt van 3 fantastische dagen. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kijkt terug op een geweldige Pride. Op Instagram bedankt ze alle bezoekers van over de hele wereld. "Jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad," schrijft Halsema. De World Pride begon 25 juli en werd zaterdag afgesloten met een mars door Amsterdam en een concert. Het internationale evenement wordt eens per jaar in een grote stad gehouden. Dit jaar was dat Amsterdam, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk. In Wijchen bij Nijmegen heeft de brandweer zondag een natuurbrand aan de Geitweg geblust. Het vuur was rond 4:30 's middags uit. Eerder op de dag woedde al een natuurbrand aan de nabijgelegen Heumenseweg, die rond 2:30 onder controle was. De politie heeft in totaal 5 brandhaarden aangetroffen in de omgeving van Wijchen en vermoedt brandstichting. Er is een getuigenoproep gedaan in de zoektocht naar een verdachte. In Den Haag is een 34-jarige vrouw doodgeschoten in haar woning aan de New York-singel. De politie heeft een 42-jarige man aangehouden die de vader is van haar kinderen. Of de twee nog een relatie hadden is niet duidelijk. Tijdens de schietpartij waren 3 kinderen in de woning aanwezig. Zij zijn elders ondergebracht. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De brandweer heeft zondag een natuurbrand geblust aan de Heumenseweg in Wijchen. Er waren meerdere brandhaarden, waardoor de brandweer flink opschaalde. Op 2 locaties ging in totaal 380 vierkante meter gras in vlammen op. Door de aanhoudende droogte was er kans dat het vuur zich snel zou uitbreiden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan is aangeklaagd voor het leiden van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan werd vandaag uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij in april werd opgepakt na een jarenlange klopjacht. Hij stond aan het hoofd van een crimineel netwerk dat zich bezighoudt met drugsmokkel en witwassen. Het Ierse regeringsvliegtuig bracht hem naar een militaire basis, waarna hij direct naar een speciaal hof werd gebracht om de aanklacht te horen. Kinahan woonde naar verluidt al 10 jaar in Dubai en verbleef in de jaren 90 ook een tijd in Nederland. In het Duitse Kirchhundem, ten oosten van Keulen, zijn bij een explosie in een woning zeker 5 mensen gewond geraakt. 1 slachtoffer is met zware brandwonden per helikopter afgevoerd, de anderen zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. Volgens de politie lag er waarschijnlijk buskruid opgeslagen in het huis, maar de oorzaak van de ontploffing is nog onduidelijk. De hulpdiensten gingen niet direct naar binnen vanwege de onduidelijke situatie en schakelden de explosieve opruimingsdienst in. President Trump zegt dat hij de economische druk op Iran wil laten oplopen. Hij vertelde nieuwsite Axios dat Iran kampt met enorme inflatie en te weinig geld heeft om militairen te betalen. Dat komt volgens Trump onder meer door de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz voor Iraanse schepen. Er wordt op dit moment maar half onderhandeld met Iran, zegt de president. De Verenigde Staten wachten het verloop rustig af. Zeker 10 Malinese soldaten zijn zondag omgekomen bij een aanval op hun basis in de stad San, in het hart van Mali. De jihadistische groep JNIM, die banden heeft met Al-Qaeda, heeft de aanval opgeheist. De aanvallers bezetten tijdelijk de legerbasis, maar het leger heroverde later de controle. Inwoners van San hoorden vroeg in de ochtend luide explosies en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds staatsgrepen in 2020 en 2021 bestuurd door een militair regime dat beloofde het land veiliger te maken. Duitsland verdubbelt het aantal antidrone-experts van 150 naar 300 en breidt het aantal bases uit van 4 naar 8. Dat meldt Bild op basis van bronnen. Het is een reactie op de verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig afgelopen week, waarbij een drone met explosieven werd aangetroffen in de buurt van een Oekraïns vliegtuig. Vlak daarna botste een ander vliegtuig tegen een onbekend vliegend object. Minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat Duitsland dagelijks doelwit is van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft enkele weken geleden een ontmoeting gehad met opperste leider Mujtaba Khamenei. Dat melden Iraanse staatsmedia. Het is pas de 2e keer sinds Khamenei de macht overnam van zijn vader dat zo'n ontmoeting wordt gemeld. Khamenei raakte naar verluidt zwaar gewond bij een luchtaanval eind februari en is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen. Pezeshkian deed de afgelopen weken wisselende uitspraken over zijn contact met de opperste leider. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws.
6: Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld. In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen.
0: Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen.
7: Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim €81.000 aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging. Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen. Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport Radu Mirutse meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen. De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese Statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5% van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Lorena Wiebes heeft voor de tweede keer op rij het puntenklassement in de Tour de France Femme gewonnen. De sprinter van SD Works ProTime verzekerde zich met winst in de tussensprint in de slotrit van een onoverbrugbare voorsprong. Wiebes won dit jaar de eerste en tweede etappe in de Tour. Ze bleef Demi Vollering en de Belgische Lotte Kopecky voor. Puk Pietersen was vrijdag al zeker van de winst in het bergklassement. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. De 29-jarige wielrenster van FDJ United Suez verdedigde in de slotetappe met start en finish in Nice de gele leiderstrui met succes. Vollering won de Tour eerder in 2023 en schreef dit jaar voor het eerst de Giro d'Italia op haar naam. In het eindklassement heeft ze een voorsprong van 1 minuut en 18 seconden op de Poolse Kasia Niewiadoma. In de laatste beklimming plaatste Vollering de beslissende demarrage en reed weg bij Niewiadoma. Demi Vollering wilde in Nice in de gele trui winnen om te laten zien dat ze duidelijk de beste was in deze Tour de France Femme. Ze reageerde daarmee op de kritiek na een incident in de voorlaatste etappe, waarbij haar concurrente Kasia Niewiadoma, naar eigen zeggen, zou zijn geblokkeerd door Vollerings ploeggenote Celia Guerri. Vollering zei dat ze niet gelooft dat het zo is gegaan en wilde laten zien dat haar team de overwinning verdient. Ze vertelde dat ze tijdens de rit tegen Niewiadoma heeft gezegd dat haar interview haar boos had gemaakt. Niewiadoma begreep het en zei dat het haar speet. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in 2 sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1.
2: Griekspoor had eerder op het toernooi nog verrast met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitse Alexander Zverev en op de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de tweede set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Menšík. Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar getekend. Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG. Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun derde toernooizege op rij behaald in de Women's Series. Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de derde plaats in de Women's Series. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wisselen wolken en af en toe een opklaring elkaar af. In het zuiden en midden kan er een spatje regen vallen. Elders blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten. Vannacht blijft het droog met minimaal 18 graden. Eerst weinig wind, later aan de kust matig tot vrij krachtig uit het westen. Morgenochtend neemt in het noorden en westen de bewolking toe met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. Morgenmiddag wisselen zon en wolken elkaar af, met in het noordoosten kans op een lichte bui. Later wordt het op meer plaatsen zonnig. De temperatuur loopt uiteen van 22 graden in het noorden tot tropische 28 graden in het zuidoosten, bij een matige noordwestenwind.
10: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een brand in een portiekgebouw aan de Stadhoudersweg in Rotterdam heeft zondagavond voor brand- en waterschade gezorgd in 8 woningen. De bewoners kunnen voorlopig niet naar huis. De brand brak rond 8:30 uit in het dak van het gebouw en was al snel uitslaand. Rond 10:00 had de brandweer het vuur onder controle en ongeveer een kwartier later werd het sein brandmeester gegeven. Er vielen geen gewonden. Op de A50 bij Uden zijn zondag 2 meisjes zwaargewond geraakt bij een eenzijdig auto-ongeluk. De auto met daarin een Belgische familie van 7 personen raakte door een nog onbekende reden van de weg en belandde ondersteboven in een sloot. Ook enkele andere inzittenden raakten gewond. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De snelweg richting Eindhoven was een tijd dicht. Rond 7:30 s'avonds is er een rijstrook vrijgegeven. De 79e Flower Parade Rijnsburg heeft dit weekend volgens de organisatie ontzettend veel bezoekers getrokken. Op vrijdag beoordeelde de jury de praalwagens en kon het publiek 's avonds komen kijken. Een dag later trok de stoet van zo'n 70 praalwagens, muziekwagens, met bloemen versierde voertuigen, muziekkorpsen en ruim 100 figuranten door Rijnsburg en Katwijk naar Noordwijk. Op zondag waren de wagens de hele dag te bekijken op de boulevard van Noordwijk. De organisatie spreekt van 3 fantastische dagen. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kijkt terug op een geweldige Pride. Op Instagram bedankt ze alle bezoekers van over de hele wereld. "Jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad," schrijft Halsema. De World Pride begon 25 juli en werd zaterdag afgesloten met een mars door Amsterdam en een concert. Het internationale evenement wordt eens per jaar in een grote stad gehouden. Dit jaar was dat Amsterdam, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk.
13: In Wijchen bij Nijmegen heeft de brandweer zondag een natuurbrand aan de Geitweg geblust. Het vuur was rond 4:30 's middags uit. Eerder op de dag woedde al een natuurbrand aan de nabijgelegen Heumenseweg, die rond 2:30 onder controle was. De politie heeft in totaal 5 brandhaarden aangetroffen in de omgeving van Wijchen en vermoedt brandstichting. Er is een getuigenoproep gedaan in de zoektocht naar een verdachte. In Den Haag is een 34-jarige vrouw doodgeschoten in haar woning aan de New York-singel. De politie heeft een 42-jarige man aangehouden die de vader is van haar kinderen. Of de twee nog een relatie hadden is niet duidelijk. Tijdens de schietpartij waren 3 kinderen in de woning aanwezig. Zij zijn elders ondergebracht. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws.
13: De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan is aangeklaagd voor het leiden van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan werd vandaag uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij in april werd opgepakt na een jarenlange klopjacht. Hij stond aan het hoofd van een crimineel netwerk dat zich bezighoudt met drugsmokkel en witwassen. Het Ierse regeringsvliegtuig bracht hem naar een militaire basis, waarna hij direct naar een speciaal hof werd gebracht om de aanklacht te horen. Kinahan woonde naar verluid al 10 jaar in Dubai en verbleef in de jaren 90 ook een tijd in Nederland.
15: In het Duitse Kirchhundem, ten oosten van Keulen, zijn bij een explosie in een woning zeker 5 mensen gewond geraakt. 1 slachtoffer is met zware brandwonden per helikopter afgevoerd, de anderen zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. Volgens de politie lag er waarschijnlijk buskruid opgeslagen in het huis, maar de oorzaak van de ontploffing is nog onduidelijk. De hulpdiensten gingen niet direct naar binnen vanwege de onduidelijke situatie en schakelden de explosieve opruimingsdienst in.
13: President Trump zegt dat hij de economische druk op Iran wil laten oplopen. Hij vertelde nieuwsite Axios dat Iran kampt met enorme inflatie en te weinig geld heeft om militairen te betalen. Dat komt volgens Trump onder meer door de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz voor Iraanse schepen. Er wordt op dit moment maar half onderhandeld met Iran, zegt de president. De Verenigde Staten wachten het verloop rustig af.
16: Zeker 10 Malinese soldaten zijn zondag omgekomen bij een aanval op hun basis in de stad San, in het hart van Mali. De jihadistische groep JNIM, die banden heeft met Al-Qaeda, heeft de aanval opgeheist. De aanvallers bezetten tijdelijk de legerbasis, maar het leger heroverde later de controle. Inwoners van San hoorden vroeg in de ochtend luide explosies en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds staatsgrepen in 2020 en 2021 bestuurd door een militair regime dat beloofde het land veiliger te maken.
13: Duitsland verdubbelt het aantal antidrone-experts van 150 naar 300 en breidt het aantal bases uit van 4 naar 8. Dat meldt Bild op basis van bronnen. Het is een reactie op de verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig afgelopen week, waarbij een drone met explosieven werd aangetroffen in de buurt van een Oekraïens vliegtuig. Vlak daarna botste een ander vliegtuig tegen een onbekend vliegend object. Minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat Duitsland dagelijks doelwit is van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen.
17: De Iraanse president Massoud Pezeshkian heeft enkele weken geleden een ontmoeting gehad met opperste leider Mujtaba Khamenei. Dat melden Iraanse staatsmedia. Het is pas de 2e keer sinds Khamenei de macht overnam van zijn vader dat zo'n ontmoeting wordt gemeld. Khamenei raakte naar verluid zwaar gewond bij een luchtaanval eind februari en is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen. Pezeshkian deed de afgelopen weken wisselende uitspraken over zijn contact met de opperste leider.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws. Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld.
21: In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen.
22: Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim €81.000 aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging.
23: Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen.
24: Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport Radu Mirutse meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen.
25: De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese Statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5%, van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen.
26: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
27: Tot slot het sportnieuws. Lorena Wiebes heeft voor de 2e keer op rij het puntenklassement in de Tour de France Femme gewonnen. De sprinter van SD Works ProTime verzekerde zich met winst in de tussensprint in de slotrit van een onoverbrugbare voorsprong. Wiebes won dit jaar de 1e en 2e etappe in de Tour. Ze bleef Demi Vollering en de Belgische Lotte Kopecky voor. Puk Pietersen was vrijdag al zeker van de winst in het bergklassement. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen.
0: De 29-jarige wielrenster van FDJ United Suez verdedigde in de slotetappe met start en finish in Nice de gele leiderstrui met succes. Vollering won de Tour eerder in 2023 en schreef dit jaar voor het eerst de Giro d'Italia op haar naam. In het eindklassement heeft ze een voorsprong van 1 minuut en 18 seconden op de Poolse Kasia Niewiadoma. In de laatste beklimming plaatste Vollering de beslissende demarrage en reed weg bij Niewiadoma. Demi Vollering wilde

0: tegen Nivia Doma heeft gezegd dat haar interview haar boos had gemaakt. Nivia Doma begreep het en zei dat het haar speet. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de achtste finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in twee sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder op het toernooi nog verrast met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitse Alexander Zverev en op de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de tweede set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Menšík. Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar getekend. Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG. Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun derde toernooizege op rij behaald in de Women's Series. Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de derde plaats in de Women's Series. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wisselen wolken en af en toe een opklaring elkaar af. In het zuiden en midden kan er een spatje regen vallen. Elders blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten. Vannacht blijft het droog met minimaal 18 graden. Eerst weinig wind, later aan de kust matig tot vrij krachtig uit het westen. Morgenochtend neemt in het noorden en westen de bewolking toe met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. Morgenmiddag wisselen zon en wolken elkaar af, met in het noordoosten kans op een lichte bui. Later wordt het op meer plaatsen zonnig. De temperatuur loopt uiteen van 22 graden in het noorden tot tropische 28 graden in het zuidoosten, bij een matige noordwestenwind.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een brand in een portiekgebouw aan de Stadhoudersweg in Rotterdam heeft zondagavond voor brand- en waterschade gezorgd in 8 woningen. De bewoners kunnen voorlopig niet naar huis. De brand brak rond 8:30 uit in het dak van het gebouw en was al snel uitslaand. Rond 10:00 had de brandweer het vuur onder controle en ongeveer een kwartier later werd het sein brandmeester gegeven. Er vielen geen gewonden. Op de A50 bij Uden zijn zondag 2 meisjes zwaargewond geraakt bij een eenzijdig auto-ongeluk. De auto met daarin een Belgische familie van 7 personen raakte door een nog onbekende reden van de weg en belandde ondersteboven in een sloot. Ook enkele andere inzittenden raakten gewond. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De snelweg richting Eindhoven was een tijd dicht. Rond 7:30 s'avonds is er een rijstrook vrijgegeven. De 79e Flower Parade Rijnsburg heeft dit weekend volgens de organisatie ontzettend veel bezoekers getrokken. Op vrijdag beoordeelde de jury de praalwagens en kon het publiek 's avonds komen kijken. Een dag later trok de stoet van zo'n 70 praalwagens, muziekwagens, met bloemen versierde voertuigen, muziekkorpsen en ruim 100 figuranten door Rijnsburg en Katwijk naar Noordwijk. Op zondag waren de wagens de hele dag te bekijken op de boulevard van Noordwijk. De organisatie spreekt van 3 fantastische dagen. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kijkt terug op een geweldige Pride. Op Instagram bedankt ze alle bezoekers van over de hele wereld. "Jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad," schrijft Halsema. De World Pride begon 25

0: 25 juli en werd zaterdag afgesloten met een mars door Amsterdam en een concert. Het internationale evenement wordt eens per jaar in een grote stad gehouden. Dit jaar was dat Amsterdam, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk. In Wijchen bij Nijmegen heeft de brandweer zondag een natuurbrand aan de Geitweg geblust. Het vuur was rond 4:30 middags uit. Eerder op de dag woedde al een natuurbrand aan de nabijgelegen Heumenseweg, die rond 2:30 onder controle was. De politie heeft in totaal 5 brandhaarden aangetroffen in de omgeving van Wijchen en vermoedt brandstichting. Er is een getuigenoproep gedaan in de zoektocht naar een verdachte. In Den Haag is een 34-jarige vrouw doodgeschoten in haar woning aan de New York-singel. De politie heeft een 42-jarige man aangehouden die de vader is van haar kinderen. Of de twee nog een relatie hadden is niet duidelijk. Tijdens de schietpartij waren 3 kinderen in de woning aanwezig. Zij zijn elders ondergebracht. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan is aangeklaagd voor het leiden van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan werd vandaag uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij in april werd opgepakt na een jarenlange klopjacht. Hij stond aan het hoofd van een crimineel netwerk dat zich bezighoudt met drugsmokkel en witwassen. Het Ierse regeringsvliegtuig bracht hem naar een militaire basis, waarna hij direct naar een speciaal hof werd gebracht om de aanklacht te horen. Kinahan woonde naar verluid al 10 jaar in Dubai en verbleef in de jaren 90 ook een tijd in Nederland. In het Duitse Kirchhundem, ten oosten van Keulen, zijn bij een explosie in een woning zeker 5 mensen gewond geraakt. 1 slachtoffer is met zware brandwonden per helikopter afgevoerd, de anderen zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. Volgens de politie lag er waarschijnlijk buskruid opgeslagen in het huis, maar de oorzaak van de ontploffing is nog onduidelijk. De hulpdiensten gingen niet direct naar binnen vanwege de onduidelijke situatie en schakelden de explosieve opruimingsdienst in. President Trump zegt dat hij de economische druk op Iran wil laten oplopen. Hij vertelde nieuwsite Axios dat Iran kampt met enorme inflatie en te weinig geld heeft om militairen te betalen. Dat komt volgens Trump onder meer door de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz voor Iraanse schepen. Er wordt op dit moment maar half onderhandeld met Iran, zegt de president. De Verenigde Staten wachten het verloop rustig af. Zeker 10 Malinese soldaten zijn zondag omgekomen bij een aanval op hun basis in de stad San, in het hart van Mali. De jihadistische groep JNIM, die banden heeft met Al-Qaeda, heeft de aanval opgeheist. De aanvallers bezetten tijdelijk de legerbasis, maar het leger heroverde later de controle. Inwoners van San hoorden vroeg in de ochtend luide explosies en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds staatsgrepen in 2020 en 2021 bestuurd door een militair regime dat beloofde het land veiliger te maken. Duitsland verdubbelt het aantal antidrone-experts van 150 naar 300 en breidt het aantal bases uit van 4 naar 8. Dat meldt Bild op basis van bronnen. Het is een reactie op de verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig afgelopen week, waarbij een drone met explosieven werd aangetroffen in de buurt van een Oekraïens vliegtuig. Vlak daarna botste een ander vliegtuig tegen een onbekend vliegend object. Minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat Duitsland dagelijks doelwit is van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. De Iraanse president Massoud Pezeshkian heeft enkele weken geleden een ontmoeting gehad met opperste leider Mujtaba Khamenei. Dat melden Iraanse staatsmedia.
2: Het is pas de tweede keer sinds Khamenei de macht overnam van zijn vader dat zo'n ontmoeting wordt gemeld. Khamenei raakte naar verluid zwaar gewond bij een luchtaanval eind februari en is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen. Pezeshkian deed de afgelopen weken wisselende uitspraken over zijn contact met de opperste leider. Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld. In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen.
4: Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim €81.000 aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging.
5: Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen.
6: Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport, Radu Mirutse, meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen.
7: De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese Statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5%, van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Dorena Wiebes heeft voor de tweede keer op rij het puntenklassement in de Tour de France Femme gewonnen. De sprinter van SD Works ProTime verzekerde zich met winst in de tussensprint in de slotrit van een onoverbrugbare voorsprong. Wiebes won dit jaar de eerste en tweede etappe in de Tour. Ze bleef Demi Vollering en de Belgische Lotte Kopecky voor. Puk Pietersen was vrijdag al zeker van de winst in het bergklassement. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. De 29-jarige wielrenster van FDJ United Suez verdedigde in de slotetappe met start en finish in Nice de gele leiderstrui met succes. Vollering won de Tour eerder in 2023 en schreef dit jaar voor het eerst de Giro d'Italia op haar naam. In het eindklassement heeft ze een voorsprong van 1 minuut en 18 seconden op de Poolse Kasia Niewiadoma. In de laatste beklimming plaatste Vollering de beslissende demarrage en reed weg bij Niewiadoma. Demi Vollering wilde in Nice in de gele trui winnen om te laten zien dat ze duidelijk de beste was in deze Tour de France Femme. Ze reageerde daarmee op de kritiek na een incident in de voorlaatste etappe, waarbij haar concurrente Kasia Niewiadoma, naar eigen zeggen, zou zijn geblokkeerd door Vollerings ploeggenote Celia Gerry. Vollering zei dat ze niet gelooft dat het zo is gegaan en wilde laten zien dat haar team de overwinning verdient. Ze vertelde dat ze tijdens de rit tegen Niewiadoma heeft gezegd dat haar interview haar boos had gemaakt. Niewiadoma begreep het en zei dat het haar speet. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de achtste finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in 2 sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder op het toernooi nog verrast met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitse Alexander Zverev en op de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de tweede set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Menšík. Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar getekend. Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG. Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun derde toernooizege op rij behaald in de Women's Series. Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de derde plaats in de Women's Series. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wisselen wolkenvelden en af en toe een opklaring elkaar af. In het zuiden en midden kan er misschien een spatje regen vallen, elders blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten. Vannacht blijft het droog met rond de 18 graden. Aan de kust neemt de wind toe naar matig tot vrij krachtig uit het westen. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met plaatselijk wat regen. Maar in het zuidoosten blijft het zonnig. In de middag breekt de zon steeds vaker door, met alleen in het noordoosten nog kans op een lichte bui. Het wordt 22 graden in het noorden tot 28 graden in het zuidoosten met een matige noordwestenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een brand in een portiekgebouw aan de Stadhoudersweg in Rotterdam heeft zondagavond voor brand- en waterschade gezorgd in 8 woningen. De bewoners kunnen voorlopig niet naar huis. De brand brak rond 8:30 uit in het dak van het gebouw en was al snel uitslaand. Rond 10:00 had de brandweer het vuur onder controle en ongeveer een kwartier later werd het sein brandmeester gegeven. Er vielen geen gewonden. Op de A50 bij Uden zijn zondag 2 meisjes zwaargewond geraakt bij een eenzijdig auto-ongeluk.
2: De auto met daarin een Belgische familie van 7 personen raakte door een nog onbekende reden van de weg en belandde ondersteboven in een sloot. Ook enkele andere inzittenden raakten gewond. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De snelweg richting Eindhoven was een tijd dicht. Rond 7:30 s'avonds is er een rijstrook vrijgegeven.
15: De 79e Flower Parade Rijnsburg heeft dit weekend volgens de organisatie ontzettend veel bezoekers getrokken. Op vrijdag beoordeelde de jury de praalwagens en kon het publiek 's avonds komen kijken. Een dag later trok de stoet van zo'n 70 praalwagens, muziekwagens, met bloemen versierde voertuigen, muziekkorpsen en ruim 100 figuranten door Rijnsburg en Katwijk naar Noordwijk. Op zondag waren de wagens de hele dag te bekijken op de boulevard van Noordwijk. De organisatie spreekt van 3 fantastische dagen.
2: Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kijkt terug op een geweldige Pride. Op Instagram bedankt ze alle bezoekers van over de hele wereld. "Jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad," schrijft Halsema. De World Pride begon 25 juli en werd zaterdag afgesloten met een mars door Amsterdam en een concert. Het internationale evenement wordt eens per jaar in een grote stad gehouden. Dit jaar was dat Amsterdam, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk.
16: In Wijchen bij Nijmegen heeft de brandweer zondag een natuurbrand aan de Geitweg geblust. Het vuur was rond 4:30 s'middags uit. Eerder op de dag woedde al een natuurbrand aan de nabijgelegen Heumenseweg, die rond 2:30 onder controle was. De politie heeft in totaal 5 brandhaarden aangetroffen in de omgeving van Wijchen en vermoedt brandstichting. Er is een getuigenoproep gedaan in de zoektocht naar een verdachte.
2: In Den Haag is een 34-jarige vrouw doodgeschoten in haar woning aan de New York-singel. De politie heeft een 42-jarige man aangehouden die de vader is van haar kinderen. Of de twee nog een relatie hadden is niet duidelijk. Tijdens de schietpartij waren 3 kinderen in de woning aanwezig. Zij zijn elders ondergebracht. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws.
2: De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan is aangeklaagd voor het leiden van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan werd vandaag uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij in april werd opgepakt na een jarenlange klopjacht. Hij stond aan het hoofd van een crimineel netwerk dat zich bezighoudt met drugsmokkel en witwassen. Het Ierse regeringsvliegtuig bracht hem naar een militaire basis, waarna hij direct naar een speciaal hof werd gebracht om de aanklacht te horen. Kinahan woonde naar verluid al 10 jaar in Dubai en verbleef in de jaren 90 ook een tijd in Nederland.
18: In het Duitse Kirchhundem, ten oosten van Keulen, zijn bij een explosie in een woning zeker 5 mensen gewond geraakt. 1 slachtoffer is met zware brandwonden per helikopter afgevoerd. De anderen zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. Volgens de politie lag er waarschijnlijk buskruid opgeslagen in het huis. Maar de oorzaak van de ontploffing is nog onduidelijk. De hulpdiensten gingen niet direct naar binnen vanwege de onduidelijke situatie en schakelden de explosieve opruimingsdienst in.
19: President Trump zegt dat hij de economische druk op Iran wil laten oplopen. Hij vertelde nieuwsite Axios dat Iran kampt met enorme inflatie en te weinig geld heeft om militairen te betalen. Dat komt volgens Trump onder meer door de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz voor Iraanse schepen. Er wordt op dit moment maar half onderhandeld met Iran, zegt de president. De Verenigde Staten wachten het verloop rustig af.
20: Zeker 10 Malinese soldaten zijn zondag omgekomen bij een aanval op hun basis in de stad San, in het hart van Mali. De jihadistische groep JNIM, die banden heeft met Al-Qaeda, heeft de aanval opgeëist.
0: De aanvallers bezetten tijdelijk de legerbasis, maar het leger heroverde later de controle. Inwoners van San hoorden vroeg in de ochtend luide explosies en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds staatsgrepen in 2020 en 2021 bestuurd door een militair regime dat beloofde het land veiliger te maken.
21: Duitsland verdubbelt het aantal antidrone-experts van 150 naar 300 en breidt het aantal bases uit van 4 naar 8. Dat meldt Bild op basis van bronnen. Het is een reactie op de verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig afgelopen week, waarbij een drone met explosieven werd aangetroffen in de buurt van een Oekraïens vliegtuig. Vlak daarna botste een ander vliegtuig tegen een onbekend vliegend object. Minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat Duitsland dagelijks doelwit is van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen.
22: De Iraanse president Massoud Pezeshkian heeft enkele weken geleden een ontmoeting gehad met opperste leider Mujtaba Khamenei. Dat melden Iraanse staatsmedia. Het is pas de tweede keer sinds Khamenei de macht overnam van zijn vader dat zo'n ontmoeting wordt gemeld. Khamenei raakte naar verluid zwaar gewond bij een luchtaanval eind februari en is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen. Pezeshkian deed de afgelopen weken wisselende uitspraken over zijn contact met de opperste leider.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
24: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws.
26: Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld.
27: In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen.
28: Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim €81.000 aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging.
29: Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen.
30: Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport, Radu Mirutse,
27: meldt dat het waterpeil in Tsjernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen.
1: De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5% van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Lorena Wiebes heeft voor de tweede keer op rij het puntenklassement in de Tour de France Femme gewonnen. De sprinster van SD Works ProTime verzekerde zich met winst in de tussensprint in de slotrit van een onoverbrugbare voorsprong. Wiebes won dit jaar de eerste en tweede etappe in de Tour. Ze bleef Demi Vollering en de Belgische Lotte Kopecky voor. Puk Pietersen was vrijdag al zeker van de winst in het bergklassement. Demi Vollering wilde in Nice in de gele trui winnen om te laten zien dat ze duidelijk de beste was in deze Tour de France Femme. Ze reageerde daarmee op de kritiek na een incident in de voorlaatste etappe, waarbij haar concurrente Kasia Niviadoma, naar eigen zeggen, zou zijn geblokkeerd door Vollerings ploeggenote Celia Geri. Vollering zei dat ze niet gelooft dat het zo is gegaan en wilde laten zien dat haar team de overwinning verdient. Ze vertelde dat ze tijdens de rit tegen Niviadoma heeft gezegd dat haar interview haar boos had gemaakt. Niviadoma begreep het en zei dat het haar speet. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de achtste finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in 2 sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder op het toernooi nog verrast met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitse Alexander Zverev en op de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de tweede set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Menšík. Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar getekend. Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG. Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun derde toernooizege op rij behaald in de Women's Series. Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de derde plaats in de Women's Series. Voormalig basketballer en NBA-coach Don Nelson is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zondag bekendgemaakt. Nelson werd als speler 5 keer kampioen met Boston Celtics en was daarna jarenlang succesvol als coach. Hij werd 3 keer uitgeroepen tot coach van het jaar en was lange tijd recordhouder met 1355 gewonnen wedstrijden in de NBA. NBA-commissaris Adam Silver noemt Nelson een van de meest succesvolle en baanbrekende coaches uit de geschiedenis. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wisselen wolkenvelden en af en toe een opklaring elkaar af. In het zuiden en midden kan er misschien een spatje regen vallen, elders blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten. Vannacht blijft het droog met rond de 18 graden. Aan de kust neemt de wind toe naar matig tot vrij krachtig uit het westen. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met plaatselijk wat regen. Maar in het zuidoosten blijft het zonnig.
2: In de middag breekt de zon steeds vaker door, met alleen in het noordoosten nog kans op een lichte bui. Het wordt 22 graden in het noorden tot 28 graden in het zuidoosten met een matige noordwestenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een brand in een portiekgebouw aan de Stadhoudersweg in Rotterdam heeft zondagavond voor brand- en waterschade gezorgd in 8 woningen. De bewoners kunnen voorlopig niet naar huis. De brand brak rond 8:30 uit in het dak van het gebouw en was al snel uitslaand. Rond 10:00 had de brandweer het vuur onder controle en ongeveer een kwartier later werd het sein brandmeester gegeven. Er vielen geen gewonden.
10: Op de A50 bij Uden zijn zondag 2 meisjes zwaargewond geraakt bij een eenzijdig auto-ongeluk. De auto, met daarin een Belgische familie van 7 personen, raakte door een nog onbekende reden van de weg en belandde ondersteboven in een sloot. Ook enkele andere inzittenden raakten gewond. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De snelweg richting Eindhoven was een tijd dicht. Rond 7:30 s'avonds is er een rijstrook vrijgegeven.
11: De 79e Flower Parade Rijnsburg heeft dit weekend volgens de organisatie ontzettend veel bezoekers getrokken. Op vrijdag beoordeelde de jury de praalwagens en kon het publiek 's avonds komen kijken. Een dag later trok de stoet van zo'n 70 praalwagens, muziekwagens met bloemenversierde voertuigen, muziekkorpsen en ruim 100 figuranten door Rijnsburg en Katwijk naar Noordwijk. Op zondag waren de wagens de hele dag te bekijken op de boulevard van Noordwijk. De organisatie spreekt van 3 fantastische dagen.
12: Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kijkt terug op een geweldige Pride. Op Instagram bedankt ze alle bezoekers van over de hele wereld. "Jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad," schrijft Halsema. De World Pride begon 25 juli en werd zaterdag afgesloten met een mars door Amsterdam en een concert. Het internationale evenement wordt eens per jaar in een grote stad gehouden. Dit jaar was dat Amsterdam, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk.
13: In Wijchen bij Nijmegen heeft de brandweer zondag een natuurbrand aan de Geitweg geblust. Het vuur was rond 4:30 's middags uit. Eerder op de dag woedde al een natuurbrand aan de nabijgelegen Heumenseweg, die rond 2:30 onder controle was. De politie heeft in totaal 5 brandhaarden aangetroffen in de omgeving van Wijchen en vermoedt brandstichting. Er is een getuigenoproep gedaan in de zoektocht naar een verdachte.
14: In Den Haag is een 34-jarige vrouw doodgeschoten in haar woning aan de New York-singel. De politie heeft een 42-jarige man aangehouden die de vader is van haar kinderen. Of de twee nog een relatie hadden is niet duidelijk. Tijdens de schietpartij waren 3 kinderen in de woning aanwezig. Zij zijn elders ondergebracht. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan is aangeklaagd voor het leiden van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan werd vandaag uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij in april werd opgepakt na een jarenlange klopjacht. Hij stond aan het hoofd van een crimineel netwerk dat zich bezighoudt met drugsmokkel en witwassen. Het Ierse regeringsvliegtuig bracht hem naar een militaire basis, waarna hij direct naar een speciaal hof werd gebracht om de aanklacht te horen. Kinahan woonde naar verluid al 10 jaar in Dubai en verbleef in de jaren 90 ook een tijd in Nederland.
31: In het Duitse Kirchhundem, ten oosten van Keulen, zijn bij een explosie in een woning zeker 5 mensen gewond geraakt.
0: Eén slachtoffer is met zware brandwonden per helikopter afgevoerd. De anderen zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. Volgens de politie lag er waarschijnlijk buskruid opgeslagen in het huis. Maar de oorzaak van de ontploffing is nog onduidelijk. De hulpdiensten gingen niet direct naar binnen vanwege de onduidelijke situatie en schakelden de explosieve opruimingsdienst in.
18: President Trump zegt dat hij de economische druk op Iran wil laten oplopen. Hij vertelde nieuwsite Axios dat Iran kampt met enorme inflatie en te weinig geld heeft om militairen te betalen. Dat komt volgens Trump onder meer door de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz voor Iraanse schepen. Er wordt op dit moment maar half onderhandeld met Iran, zegt de president. De Verenigde Staten wachten het verloop rustig af.
19: Zeker 10 Malinese soldaten zijn zondag omgekomen bij een aanval op hun basis in de stad San, in het hart van Mali. De jihadistische groep JNIM, die banden heeft met Al-Qaeda, heeft de aanval opgeheist. De aanvallers bezetten tijdelijk de legerbasis, maar het leger heroverde later de controle. Inwoners van San hoorden vroeg in de ochtend luide explosies en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds staatsgrepen in 2020 en 2021 bestuurd door een militair regime dat beloofde het land veiliger te maken.
20: Duitsland verdubbelt het aantal antidrone-experts van 150 naar 300 en breidt het aantal bases uit van 4 naar 8. Dat meldt Bild op basis van bronnen. Het is een reactie op de verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig afgelopen week, waarbij een drone met explosieven werd aangetroffen in de buurt van een Oekraïns vliegtuig. Vlak daarna botste een ander vliegtuig tegen een onbekend vliegend object. Minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat Duitsland dagelijks doelwit is van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen.
21: De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft enkele weken geleden een ontmoeting gehad met opperste leider Mujtaba Khamenei. Dat melden Iraanse staatsmedia. Het is pas de tweede keer sinds Khamenei de macht overnam van zijn vader dat zo'n ontmoeting wordt gemeld. Khamenei raakte naar verluid zwaar gewond bij een luchtaanval eind februari en is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen. Pezeshkian deed de afgelopen weken wisselende uitspraken over zijn contact met de opperste leider.
22: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws. Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld.
25: In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen.
26: Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim €81.000 aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging.
1: Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen. Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport, Radu Mirutse, meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen.
2: De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese Statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5% van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Dorena Wiebes heeft voor de tweede keer op rij het puntenklassement in de Tour de France Femme gewonnen. De sprinster van SD Works ProTime verzekerde zich met winst in de tussensprint in de slotrit van een onoverbrugbare voorsprong. Wiebes won dit jaar de eerste en tweede etappe in de Tour. Ze bleef Demi Vollering en de Belgische Lotte Kopecky voor. Puk Pietersen was vrijdag al zeker van de winst in het bergklassement. Demi Vollering wilde in Nice in de gele trui winnen om te laten zien dat ze duidelijk de beste was in deze Tour de France Femme. Ze reageerde daarmee op de kritiek na een incident in de voorlaatste etappe, waarbij haar concurrente Kasia Niviadoma, naar eigen zeggen, zou zijn geblokkeerd door Vollerings ploeggenote Celia Guerry. Vollering zei dat ze niet gelooft dat het zo is gegaan en wilde laten zien dat haar team de overwinning verdient. Ze vertelde dat ze tijdens de rit tegen Niviadoma heeft gezegd dat haar interview haar boos had gemaakt. Niviadoma begreep het en zei dat het haar speet. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in 2 sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder op het toernooi nog verrast met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitse Alexander Zverev en op de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de tweede set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Menšík. Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar getekend. Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG. Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun derde toernooizege op rij behaald in de Women's Series. Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de derde plaats in de Women's Series. Voormalig basketballer en NBA-coach Don Nelson is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zondag bekendgemaakt. Nelson werd als speler 5 keer kampioen met Boston Celtics en was daarna jarenlang succesvol als coach.
5: Hij werd 3 keer uitgeroepen tot coach van het jaar en was lange tijd recordhouder met 1355 gewonnen wedstrijden in de NBA. NBA-commissaris Adam Silver noemt Nelson een van de meest succesvolle en baanbrekende coaches uit de geschiedenis. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wisselen wolkenvelden en af en toe een opklaring elkaar af. In het zuiden en midden kan er een spatje regen vallen. Elders blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten. Vannacht blijft het droog met zo'n 18 graden. Eerst is er weinig wind. Later neemt de wind langs de kust toe naar matig tot vrij krachtig uit het westen. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig en droog. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 22 graden in het noorden tot 28 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het noordwesten.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een brand in een portiekgebouw aan de Stadhoudersweg in Rotterdam heeft zondagavond voor brand- en waterschade gezorgd in 8 woningen. De bewoners kunnen voorlopig niet naar huis. De brand brak rond 8:30 uit in het dak van het gebouw en was al snel uitslaand. Rond 10:00 had de brandweer het vuur onder controle en ongeveer een kwartier later werd het sein brandmeester gegeven. Er vielen geen gewonden.
12: Op de A50 bij Uden zijn zondag 2 meisjes zwaargewond geraakt bij een eenzijdig auto-ongeluk. De auto met daarin een Belgische familie van 7 personen raakte door een nog onbekende reden van de weg en belandde ondersteboven in een sloot. Ook enkele andere inzittenden raakten gewond. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De snelweg richting Eindhoven was een tijd dicht. Rond 7:30 s'avonds is er een rijstrook vrijgegeven.
27: De 79e Flower Parade Rijnsburg heeft dit weekend volgens de organisatie ontzettend veel bezoekers getrokken. Op vrijdag beoordeelde de jury de praalwagens en kon het publiek 's avonds komen kijken. Een dag later trok de stoet van zo'n 70 praalwagens, muziekwagens, met bloemen versierde voertuigen, muziekkorpsen en ruim 100 figuranten door Rijnsburg en Katwijk naar Noordwijk. Op zondag waren de wagens de hele dag te bekijken op de boulevard van Noordwijk. De organisatie spreekt van 3 fantastische dagen.
28: Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kijkt terug op een geweldige Pride. Op Instagram bedankt ze alle bezoekers van over de hele wereld. "Jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad," schrijft Halsema. De World Pride begon 25 juli en werd zaterdag afgesloten met een mars door Amsterdam en een concert. Het internationale evenement wordt eens per jaar in een grote stad gehouden. Dit jaar was dat Amsterdam, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk.
29: In Wijchen bij Nijmegen heeft de brandweer zondag een natuurbrand aan de Geitweg geblust. Het vuur was rond 4:30 middags uit. Eerder op de dag woedde al een natuurbrand aan de nabijgelegen Heumenseweg, die rond 2:30 onder controle was. De politie heeft in totaal 5 brandhaarden aangetroffen in de omgeving van Wijchen en vermoedt brandstichting. Er is een getuigenoproep gedaan in de zoektocht naar een verdachte.
30: In Den Haag is een 34-jarige vrouw doodgeschoten in haar woning aan de New York Singel. De politie heeft een 42-jarige man aangehouden die de vader is van haar kinderen. Of de twee nog een relatie hadden is niet duidelijk. Tijdens de schietpartij waren 3 kinderen in de woning aanwezig. Zij zijn elders ondergebracht. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
32: Dit was het Binnenlands Nieuws.
33: Geen tijd?
0: Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan is aangeklaagd voor het leiden van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan werd vandaag uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij in april werd opgepakt na een jarenlange klopjacht. Hij stond aan het hoofd van een crimineel netwerk dat zich bezighoudt met drugsmokkel en witwassen. Het Ierse regeringsvliegtuig bracht hem naar een militaire basis, waarna hij direct naar een speciaal hof werd gebracht om de aanklacht te horen. Kinahan woonde naar verluid al 10 jaar in Dubai en verbleef in de jaren 90 ook een tijd in Nederland.
14: In het Duitse Kirchhundem, ten oosten van Keulen, zijn bij een explosie in een woning zeker 5 mensen gewond geraakt. 1 slachtoffer is met zware brandwonden per helikopter afgevoerd, de anderen zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. Volgens de politie lag er waarschijnlijk buskruid opgeslagen in het huis, maar de oorzaak van de ontploffing is nog onduidelijk. De hulpdiensten gingen niet direct naar binnen vanwege de onduidelijke situatie en schakelden de explosieve opruimingsdienst in.
15: President Trump zegt dat hij de economische druk op Iran wil laten oplopen. Hij vertelde nieuwsite Axios dat Iran kampt met enorme inflatie en te weinig geld heeft om militairen te betalen. Dat komt volgens Trump onder meer door de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz voor Iraanse schepen. Er wordt op dit moment maar half onderhandeld met Iran, zegt de president. De Verenigde Staten wachten het verloop rustig af.
16: Zeker 10 Malinese soldaten zijn zondag omgekomen bij een aanval op hun basis in de stad San, in het hart van Mali. De jihadistische groep JNIM, die banden heeft met Al-Qaeda, heeft de aanval opgeheist. De aanvallers bezetten tijdelijk de legerbasis, maar het leger heroverde later de controle. Inwoners van San hoorden vroeg in de ochtend luide explosies en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds staatsgrepen in 2020 en 2021 bestuurd door een militair regime dat beloofde het land veiliger te maken.
17: Duitsland verdubbelt het aantal antidrone-experts van 150 naar 300 en breidt het aantal bases uit van 4 naar 8. Dat meldt Bild op basis van bronnen. Het is een reactie op de verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig afgelopen week, waarbij een drone met explosieven werd aangetroffen in de buurt van een Oekraïens vliegtuig. Vlak daarna botste een ander vliegtuig tegen een onbekend vliegend object. Minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat Duitsland dagelijks doelwit is van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen.
18: De Iraanse president Massoud Pezeshkian heeft enkele weken geleden een ontmoeting gehad met opperste leider Mujtaba Khamenei. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Het is pas de 2e keer sinds Khamenei de macht overnam van zijn vader dat zo'n ontmoeting wordt gemeld. Khamenei raakte naar verluid zwaar gewond bij een luchtaanval eind februari en is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen. Pezeshkian deed de afgelopen weken wisselende uitspraken over zijn contact met de opperste leider.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws.
22: Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld.
1: In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen. Booking.

0: foto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging. Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen. Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport, Radu Mirutse, meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen. De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese Statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5% van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Dorena Wiebes heeft voor de tweede keer op rij het puntenklassement in de Tour de France Femme gewonnen. De sprinter van SD Works ProTime verzekerde zich met winst in de tussensprint in de slotrit van een onoverbrugbare voorsprong. Wiebes won dit jaar de eerste en tweede etappe in de Tour. Ze bleef Demi Vollering en de Belgische Lotte Kopecky voor. Puk Pietersen was vrijdag al zeker van de winst in het bergklassement. Demi Vollering wilde in Nice in de gele trui winnen om te laten zien dat ze duidelijk de beste was in deze Tour de France Femme. Ze reageerde daarmee op de kritiek na een incident in de voorlaatste etappe, waarbij haar concurrente Kasia Niviadoma, naar eigen zeggen, zou zijn geblokkeerd door Vollerings ploeggenote Celia Geri. Vollering zei dat ze niet gelooft dat het zo is gegaan en wilde laten zien dat haar team de overwinning verdient. Ze vertelde dat ze tijdens de rit tegen Niviadoma heeft gezegd dat haar interview haar boos had gemaakt. Niviadoma begreep het en zei dat het haar speet. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in 2 sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder op het toernooi nog verrast met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitse Alexander Zverev en op de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de tweede set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Mensik. Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar getekend. Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG. Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. De Nederlandse 3x3-basketbalsters hebben hun derde toernooizege op rij behaald in de Women's Series. Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de derde plaats in de Women's Series. Voormalig basketballer en NBA-coach Don Nelson is op 86-jarige

0: leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zondag bekendgemaakt. Nelson werd als speler 5 keer kampioen met Boston Celtics en was daarna jarenlang succesvol als coach. Hij werd 3 keer uitgeroepen tot coach van het jaar en was lange tijd recordhouder met 1355 gewonnen wedstrijden in de NBA. NBA-commissaris Adam Silver noemt Nelson een van de meest succesvolle en baanbrekende coaches uit de geschiedenis.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wisselen wolkenvelden en af en toe een opklaring elkaar af. In het zuiden en midden kan er een spatje regen vallen. Elders blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten. Vannacht blijft het droog met zo'n 18 graden. Eerst is er weinig wind. Later neemt de wind langs de kust toe naar matig tot vrij krachtig uit het westen. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig en droog. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 22 graden in het noorden tot 28 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het noordwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een brand in een portiekgebouw aan de Stadhoudersweg in Rotterdam heeft zondagavond voor brand- en waterschade gezorgd in 8 woningen. De bewoners kunnen voorlopig niet naar huis. De brand brak rond 8:30 uit in het dak van het gebouw en was al snel uitslaand. Rond 10:00 had de brandweer het vuur onder controle en ongeveer een kwartier later werd het sein brandmeester gegeven. Er vielen geen gewonden. Op de A50 bij Uden zijn zondag 2 meisjes zwaargewond geraakt bij een eenzijdig auto-ongeluk. De auto met daarin een Belgische familie van 7 personen raakte door een nog onbekende reden van de weg en belandde ondersteboven in een sloot. Ook enkele andere inzittenden raakten gewond. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De snelweg richting Eindhoven was een tijd dicht. Rond 7:30 s'avonds is er een rijstrook vrijgegeven. De 79e Flower Parade Rijnsburg heeft dit weekend volgens de organisatie ontzettend veel bezoekers getrokken. Op vrijdag beoordeelde de jury de praalwagens en kon het publiek 's avonds komen kijken. Een dag later trok de stoet van zo'n 70 praalwagens, muziekwagens, met bloemen versierde voertuigen, muziekkorpsen en ruim 100 figuranten door Rijnsburg en Katwijk naar Noordwijk. Op zondag waren de wagens de hele dag te bekijken op de boulevard van Noordwijk. De organisatie spreekt van 3 fantastische dagen. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kijkt terug op een geweldige Pride. Op Instagram bedankt ze alle bezoekers van over de hele wereld. "Jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad," schrijft Halsema. De World Pride begon 25 juli en werd zaterdag afgesloten met een mars door Amsterdam en een concert. Het internationale evenement wordt eens per jaar in een grote stad gehouden. Dit jaar was dat Amsterdam, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk. In Wijchen bij Nijmegen heeft de brandweer zondag een natuurbrand aan de Geitweg geblust. Het vuur was rond 4:30 middags uit. Eerder op de dag woedde al een natuurbrand aan de nabijgelegen Heumenseweg, die rond 2:30 onder controle was. De politie heeft in totaal 5 brandhaarden aangetroffen in de omgeving van Wijchen en vermoedt brandstichting. Er is een getuigenoproep gedaan in de zoektocht naar een verdachte. In Den Haag is een 34-jarige vrouw doodgeschoten in haar woning aan de New York-singel. De politie heeft een 42-jarige man aangehouden die de vader is van haar kinderen. Of de twee nog een relatie hadden is niet duidelijk. Tijdens de schietpartij waren 3 kinderen in de woning aanwezig. Zij zijn elders ondergebracht. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan is aangeklaagd voor het leiden van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan werd vandaag uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij in april werd opgepakt na een jarenlange klopjacht. Hij stond aan het hoofd van een crimineel netwerk dat zich bezighoudt met drugsmokkel en witwassen. Het Ierse regeringsvliegtuig bracht hem naar een militaire basis, waarna hij direct naar een speciaal hof werd gebracht om de aanklacht te horen. Kinahan woonde naar verluidt al 10 jaar in Dubai en verbleef in de jaren 90 ook een tijd in Nederland. In het Duitse Kirchhundem, ten oosten van Keulen, zijn bij een explosie in een woning zeker 5 mensen gewond geraakt. 1 slachtoffer is met zware brandwonden per helikopter afgevoerd, de anderen zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. Volgens de politie lag er waarschijnlijk buskruid opgeslagen in het huis, maar de oorzaak van de ontploffing is nog onduidelijk. De hulpdiensten gingen niet direct naar binnen vanwege de onduidelijke situatie en schakelden de explosieve opruimingsdienst in. President Trump zegt dat hij de economische druk op Iran wil laten oplopen. Hij vertelde nieuwsite Axios dat Iran kampt met enorme inflatie en te weinig geld heeft om militairen te betalen. Dat komt volgens Trump onder meer door de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz voor Iraanse schepen. Er wordt op dit moment maar half onderhandeld met Iran, zegt de president. De Verenigde Staten wachten het verloop rustig af. Zeker 10 Malinese soldaten zijn zondag omgekomen bij een aanval op hun basis in de stad San, in het hart van Mali. De jihadistische groep JNIM, die banden heeft met Al-Qaeda, heeft de aanval opgeheist. De aanvallers bezetten tijdelijk de legerbasis, maar het leger heroverde later de controle. Inwoners van San hoorden vroeg in de ochtend luide explosies en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds staatsgrepen in 2020 en 2021 bestuurd door een militair regime dat beloofde het land veiliger te maken. Duitsland verdubbelt het aantal antidrone-experts van 150 naar 300 en breidt het aantal bases uit van 4 naar 8. Dat meldt Bild op basis van bronnen. Het is een reactie op de verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig afgelopen week, waarbij een drone met explosieven werd aangetroffen in de buurt van een Oekraïens vliegtuig. Vlak daarna botste een ander vliegtuig tegen een onbekend vliegend object. Minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat Duitsland dagelijks doelwit is van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft enkele weken geleden een ontmoeting gehad met opperste leider Mujtaba Khamenei. Dat melden Iraanse staatsmedia. Het is pas de 2e keer sinds Khamenei de macht overnam van zijn vader dat zo'n ontmoeting wordt gemeld. Khamenei raakte naar verluidt zwaar gewond bij een luchtaanval eind februari en is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen. Pezeshkian deed de afgelopen weken wisselende uitspraken over zijn contact met de opperste leider. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld. In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen. Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim €81.000 aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging. Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen. Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport Radu Mirutse meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen. De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5% van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Lorena Wiebes heeft voor de tweede keer op rij het puntenklassement in de Tour de France Femme gewonnen. De sprinster van SD Works ProTime verzekerde zich met winst in de tussensprint in de slotrit van een onoverbrugbare voorsprong. Wiebes won dit jaar de eerste en tweede etappe in de Tour. Ze bleef Demi Vollering en de Belgische Lotte Kopecky voor. Puk Pietersen was vrijdag al zeker van de winst in het bergklassement. Demi Vollering wilde in Nice in de gele trui winnen om te laten zien dat ze duidelijk de beste was in deze Tour de France Femme. Ze reageerde daarmee op de kritiek na een incident in de voorlaatste etappe, waarbij haar concurrente Kasia Niviadoma, naar eigen zeggen, zou zijn geblokkeerd door Vollerings ploeggenote Celia Gerry. Vollering zei dat ze niet gelooft dat het zo is gegaan en wilde laten zien dat haar team de overwinning verdient. Ze vertelde dat ze tijdens de rit tegen Niviadoma heeft gezegd dat haar interview haar boos had gemaakt. Niviadoma begreep het en zei dat het haar speet. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in 2 sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder op het toernooi nog verrast met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitse Alexander Zverev en op de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de tweede set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Menšík. Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar getekend. Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG. Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun derde toernooizege op rij behaald in de Women's Series. Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de derde plaats in de Women's Series. Voormalig basketballer en NBA-coach Don Nelson is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zondag bekendgemaakt. Nelson werd als speler 5 keer kampioen met Boston Celtics en was daarna jarenlang succesvol als coach. Hij werd 3 keer uitgeroepen tot coach van het jaar en was lange tijd recordhouder met 1355 gewonnen wedstrijden in de NBA. NBA-commissaris Adam Silver noemt Nelson een van de meest succesvolle en baanbrekende coaches uit de geschiedenis.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met zo'n 17 graden. Eerst weinig wind, later aan de kust een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Vanochtend neemt de bewolking toe in het noorden en westen met hier en daar wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. De wind waait matig uit het noordwesten, landinwaarts eerst nog uit het zuidwesten. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten is er kans op een lichte bui, maar later op de dag wordt het op steeds meer plaatsen zonnig. Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten, met een matige noordwestenwind. Morgen is er veel zon en blijft het droog, met temperaturen tussen de 20 en lokaal 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een brand in een portiekgebouw aan de Stadhoudersweg in Rotterdam heeft zondagavond voor brand- en waterschade gezorgd in 8 woningen. De bewoners kunnen voorlopig niet naar huis. De brand brak rond 8:30 uit in het dak van het gebouw en was al snel uitslaand. Rond 10:00 had de brandweer het vuur onder controle en ongeveer een kwartier later werd het sein brandmeester gegeven. Er vielen geen gewonden. Op de A50 bij Uden zijn zondag 2 meisjes zwaargewond geraakt bij een eenzijdig auto-ongeluk. De auto met daarin een Belgische familie van 7 personen raakte door een nog onbekende reden van de weg en belandde ondersteboven in een sloot. Ook enkele andere inzittenden raakten gewond. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De snelweg richting Eindhoven was een tijd dicht. Rond 7:30 s'avonds is er een rijstrook vrijgegeven. De 79e Flower Parade Rijnsburg heeft dit weekend volgens de organisatie ontzettend veel bezoekers getrokken. Op vrijdag beoordeelde de jury de praalwagens en kon het publiek 's avonds komen kijken. Een dag later trok de stoet van zo'n 70 praalwagens, muziekwagens met bloemen versierde voertuigen, muziekkorpsen en ruim 100 figuranten door Rijnsburg en Katwijk naar Noordwijk. Op zondag waren de wagens de hele dag te bekijken op de boulevard van Noordwijk. De organisatie spreekt van 3 fantastische dagen. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kijkt terug op een geweldige Pride. Op Instagram bedankt ze alle bezoekers van over de hele wereld. "Jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad," schrijft Halsema. De World Pride begon 25 juli en werd zaterdag afgesloten met een mars door Amsterdam en een concert. Het internationale evenement wordt eens per jaar in een grote stad gehouden. Dit jaar was dat Amsterdam, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk. In Wijchen bij Nijmegen heeft de brandweer zondag een natuurbrand aan de Geitweg geblust. Het vuur was rond 4:30 's middags uit. Eerder op de dag woedde al een natuurbrand aan de nabijgelegen Heumenseweg, die rond 2:30 onder controle was. De politie heeft in totaal 5 brandhaarden aangetroffen in de omgeving van Wijchen en vermoedt brandstichting. Er is een getuigenoproep gedaan in de zoektocht naar een verdachte. In Den Haag is een 34-jarige vrouw doodgeschoten in haar woning aan de New York-singel. De politie heeft een 42-jarige man aangehouden die de vader is van haar kinderen. Of de twee nog een relatie hadden is niet duidelijk. Tijdens de schietpartij waren 3 kinderen in de woning aanwezig. Zij zijn elders ondergebracht. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan is aangeklaagd voor het leiden van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan werd vandaag uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij in april werd opgepakt na een jarenlange klopjacht. Hij stond aan het hoofd van een crimineel netwerk dat zich bezighoudt met drugsmokkel en witwassen. Het Ierse regeringsvliegtuig bracht hem naar een militaire basis, waarna hij direct naar een speciaal hof werd gebracht om de aanklacht te horen. Kinahan woonde naar verluid al 10 jaar in Dubai en verbleef in de jaren 90 ook een tijd in Nederland. In het Duitse Kirchhundem, ten oosten van Keulen, zijn bij een explosie in een woning zeker 5 mensen gewond geraakt. 1 slachtoffer is met zware brandwonden per helikopter afgevoerd, de anderen zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. Volgens de politie lag er waarschijnlijk buskruid opgeslagen in het huis, maar de oorzaak van de ontploffing is nog onduidelijk. De hulpdiensten gingen niet direct naar binnen vanwege de onduidelijke situatie en schakelden de explosieve opruimingsdienst in. President Trump zegt dat hij de economische druk op Iran wil laten oplopen. Hij vertelde nieuwsite Axios dat Iran kampt met enorme inflatie en te weinig geld heeft om militairen te betalen. Dat komt volgens Trump onder meer door de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz voor Iraanse schepen. Er wordt op dit moment maar half onderhandeld met Iran, zegt de president. De Verenigde Staten wachten het verloop rustig af. Zeker 10 Malinese soldaten zijn zondag omgekomen bij een aanval op hun basis in de stad San, in het hart van Mali. De jihadistische groep JNIM, die banden heeft met Al-Qaeda, heeft de aanval opgeheist. De aanvallers bezetten tijdelijk de legerbasis, maar het leger heroverde later de controle. Inwoners van San hoorden vroeg in de ochtend luide explosies en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds staatsgrepen in 2020 en 2021 bestuurd door een militair regime dat beloofde het land veiliger te maken. Duitsland verdubbelt het aantal antidrone-experts van 150 naar 300 en breidt het aantal bases uit van 4 naar 8. Dat meldt Bild op basis van bronnen. Het is een reactie op de verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig afgelopen week, waarbij een drone met explosieven werd aangetroffen in de buurt van een Oekraïens vliegtuig. Vlak daarna botste een ander vliegtuig tegen een onbekend vliegend object. Minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat Duitsland dagelijks doelwit is van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft enkele weken geleden een ontmoeting gehad met opperste leider Mujtaba Khamenei. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Het is pas de tweede keer sinds Chamenei de macht overnam van zijn vader dat zo'n ontmoeting wordt gemeld. Chamenei raakte naar verluid zwaar gewond bij een luchtaanval eind februari en is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen. Pezeshkian deed de afgelopen weken wisselende uitspraken over zijn contact met de opperste leider.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld. In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen. Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim €81.000 aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging. Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen. Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport Radu Mirutse meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen. De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese Statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5% van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Dorena Wiebes heeft voor de tweede keer op rij het puntenklassement in de Tour de France Femme gewonnen. De sprinter van SD Works ProTime verzekerde zich met winst in de tussensprint in de slotrit van een onoverbrugbare voorsprong.
6: Wiebes won dit jaar de eerste en tweede etappe in de Tour. Ze bleef Demi Vollering en de Belgische Lotte Kopecky voor. Puk Pietersen was vrijdag al zeker van de winst in het bergklassement. Demi Vollering wilde in Nice in de gele trui winnen, om te laten zien dat ze duidelijk de beste was in deze Tour de France Femme. Ze reageerde daarmee op de kritiek na een incident in de voorlaatste etappe, waarbij haar concurrente Kasia Niviadoma, naar eigen zeggen, zou zijn geblokkeerd door Vollerings ploeggenote Celia Gerry. Vollering zei dat ze niet gelooft dat het zo is gegaan en wilde laten zien dat haar team de overwinning verdient. Ze vertelde dat ze tijdens de rit tegen Niviadoma heeft gezegd dat haar interview haar boos had gemaakt. Niviadoma begreep het en zei dat het haar speet. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de achtste finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in twee sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder op het toernooi nog verrast met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitse Alexander Zverev en op de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de tweede set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Menšík. Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar getekend. Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG. Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun derde toernooizege op rij behaald in de Women's Series. Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de derde plaats in de Women's Series. Voormalig basketballer en NBA-coach Don Nelson is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zondag bekendgemaakt. Nelson werd als speler 5 keer kampioen met Boston Celtics en was daarna jarenlang succesvol als coach. Hij werd 3 keer uitgeroepen tot coach van het jaar en was lange tijd recordhouder met 1355 gewonnen wedstrijden in de NBA. NBA-commissaris Adam Silver noemt Nelson een van de meest succesvolle en baanbrekende coaches uit de geschiedenis. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met minimaal 17 graden. Eerst weinig wind, later aan de kust matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Vanochtend neemt de bewolking toe in het noorden en westen met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. De wind komt uit het noordwesten, landinwaarts eerst nog uit het zuidwesten. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noordoosten kan een enkele lichte bui vallen, maar het wordt later op steeds meer plaatsen zonnig. Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten, bij matige noordwestenwind. Vanavond volop zon en droog, met zwakke tot matige noordenwind. Morgen veel zon, droog en iets minder warm. In het noorden 20 graden, in het zuidoosten kan het oplopen tot 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een brand in een portiekgebouw aan de Stadhoudersweg in Rotterdam heeft zondagavond voor brand- en waterschade gezorgd in 8 woningen. De bewoners kunnen voorlopig niet naar huis. De brand brak rond 8:30 uit in het dak van het gebouw en was al snel uitslaand. Rond 10:00 had de brandweer het vuur onder controle en ongeveer een kwartier later werd het sein brandmeester gegeven. Er vielen geen gewonden. Op de A50 bij Uden zijn zondag twee meisjes zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig auto-ongeluk. De auto met daarin een Belgische familie van 7 personen raakte door een nog onbekende reden van de weg en belandde ondersteboven in een sloot. Ook enkele andere inzittenden raakten gewond. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De snelweg richting Eindhoven was een tijd dicht. Rond 7:30 s'avonds is er een rijstrook vrijgegeven. De 79e Flower Parade Rijnsburg heeft dit weekend volgens de organisatie ontzettend veel bezoekers getrokken. Op vrijdag beoordeelde de jury de praalwagens en kon het publiek 's avonds komen kijken. Een dag later trok de stoet van zo'n 70 praalwagens, muziekwagens, met bloemen versierde voertuigen, muziekkorpsen en ruim 100 figuranten door Rijnsburg en Katwijk naar Noordwijk. Op zondag waren de wagens de hele dag te bekijken op de boulevard van Noordwijk. De organisatie spreekt van 3 fantastische dagen. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kijkt terug op een geweldige Pride. Op Instagram bedankt ze alle bezoekers van over de hele wereld. "Jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad," schrijft Halsema. De World Pride begon 25 juli en werd zaterdag afgesloten met een mars door Amsterdam en een concert. Het internationale evenement wordt eens per jaar in een grote stad gehouden. Dit jaar was dat Amsterdam, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk. In Wijchen bij Nijmegen heeft de brandweer zondag een natuurbrand aan de Geitweg geblust. Het vuur was rond 4:30 s'middags uit. Eerder op de dag woedde al een natuurbrand aan de nabijgelegen Heumenseweg, die rond 2:30 onder controle was. De politie heeft in totaal 5 brandhaarden aangetroffen in de omgeving van Wijchen en vermoedt brandstichting. Er is een getuigenoproep gedaan in de zoektocht naar een verdachte. In Den Haag is een 34-jarige vrouw doodgeschoten in haar woning aan de New York-singel. De politie heeft een 42-jarige man aangehouden die de vader is van haar kinderen. Of de twee nog een relatie hadden is niet duidelijk. Tijdens de schietpartij waren 3 kinderen in de woning aanwezig. Zij zijn elders ondergebracht. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan is aangeklaagd voor het leiden van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan werd vandaag uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij in april werd opgepakt na een jarenlange klopjacht. Hij stond aan het hoofd van een crimineel netwerk dat zich bezighoudt met drugsmokkel en witwassen. Het Ierse regeringsvliegtuig bracht hem naar een militaire basis, waarna hij direct naar een speciaal hof werd gebracht om de aanklacht te horen. Kinahan woonde naar verluid al 10 jaar in Dubai en verbleef in de jaren 90 ook een tijd in Nederland. In het Duitse Kirchhundem, ten oosten van Keulen, zijn bij een explosie in een woning zeker 5 mensen gewond geraakt. 1 slachtoffer is met zware brandwonden per helikopter afgevoerd, de anderen zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. Volgens de politie lag er waarschijnlijk buskruid opgeslagen in het huis, maar de oorzaak van de ontploffing is nog onduidelijk. De hulpdiensten gingen niet direct naar binnen vanwege de onduidelijke situatie en schakelden de explosieve opruimingsdienst in. President Trump zegt dat hij de economische druk op Iran wil laten oplopen. Hij vertelde nieuwsite Axios dat Iran kampt met enorme inflatie en te weinig geld heeft om militairen te betalen. Dat komt volgens Trump onder meer door de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz voor Iraanse schepen. Er wordt op dit moment maar half onderhandeld met Iran, zegt de president. De Verenigde Staten wachten het verloop rustig af. Zeker 10 Malinese soldaten zijn zondag omgekomen bij een aanval op hun basis in de stad San, in het hart van Mali.
3: De jihadistische groep JNIM, die banden heeft met Al-Qaeda, heeft de aanval opgeheist. De aanvallers bezetten tijdelijk de legerbasis, maar het leger heroverde later de controle. Inwoners van San hoorden vroeg in de ochtend luide explosies en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds staatsgrepen in 2020 en 2021 bestuurd door een militair regime dat beloofde het land veiliger te maken.
10: Duitsland verdubbelt het aantal antidrone-experts van 150 naar 300 en breidt het aantal bases uit van 4 naar 8. Dat meldt Bild op basis van bronnen. Het is een reactie op de verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig afgelopen week, waarbij een drone met explosieven werd aangetroffen in de buurt van een Oekraïens vliegtuig. Vlak daarna botste een ander vliegtuig tegen een onbekend vliegend object. Minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat Duitsland dagelijks doelwit is van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. De Iraanse president Massoud Pezeshkian heeft enkele weken geleden een ontmoeting gehad met opperste leider Mujtaba Khamenei. Dat melden Iraanse staatsmedia. Het is pas de tweede keer sinds Khamenei de macht overnam van zijn vader dat zo'n ontmoeting wordt gemeld. Khamenei raakte naar verluid zwaar gewond bij een luchtaanval eind februari en is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen. Pezeshkian deed de afgelopen weken wisselende uitspraken over zijn contact met de opperste leider.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld. In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen.
12: Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim €81.000 aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging.
10: Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen. Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren.
3: Waarnemend minister van Defensie en Transport Radu Mirutse meldt dat het waterpeil in Tsjernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen. De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese Statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5%, van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. Dorena Wiebes heeft voor de tweede keer op rij het puntenklassement in de Tour de France Femme gewonnen. De sprinter van SD Works ProTime verzekerde zich met winst in de tussensprint in de slotrit van een onoverbrugbare voorsprong. Wiebes won dit jaar de eerste en tweede etappe in de Tour. Ze bleef Demi Vollering en de Belgische Lotte Kopecky voor. Puk Pietersen was vrijdag al zeker van de winst in het bergklassement. Demi Vollering wilde in Nice in de gele trui winnen om te laten zien dat ze duidelijk de beste was in deze Tour de France Femme. Ze reageerde daarmee op de kritiek na een incident in de voorlaatste etappe, waarbij haar concurrente Kasia Niviadoma, naar eigen zeggen, zou zijn geblokkeerd door Vollerings ploeggenote Celia Guerry. Vollering zei dat ze niet gelooft dat het zo is gegaan en wilde laten zien dat haar team de overwinning verdient. Ze vertelde dat ze tijdens de rit tegen Niviadoma heeft gezegd dat haar interview haar boos had gemaakt. Niviadoma begreep het en zei dat het haar speet. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de achtste finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in 2 sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder op het toernooi nog verrast met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitse Alexander Zverev en op de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de tweede set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Menšík. Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar getekend. Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG. Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun derde toernooizege op rij behaald in de Women's Series. Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de derde plaats in de Women's Series. Voormalig basketballer en NBA-coach Don Nelson is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zondag bekendgemaakt. Nelson werd als speler 5 keer kampioen met Boston Celtics en was daarna jarenlang succesvol als coach. Hij werd 3 keer uitgeroepen tot coach van het jaar en was lange tijd recordhouder met 1355 gewonnen wedstrijden in de NBA. NBA-commissaris Adam Silver noemt Nelson een van de meest succesvolle en baanbrekende coaches uit de geschiedenis.
15: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met minimaal 17 graden. Eerst weinig wind, later aan de kust matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Vanochtend neemt de bewolking toe in het noorden en westen met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. De wind komt uit het noordwesten, landinwaarts eerst nog uit het zuidwesten.
16: Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noordoosten kan een enkele lichte bui vallen. Maar het wordt later op steeds meer plaatsen zonnig. Het wordt tussen de 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten, bij matige noordwestenwind. Vanavond volop zon en droog, met zwakke tot matige noordenwind. Morgen veel zon, droog en iets minder warm. In het noorden 20 graden. In het zuidoosten kan het oplopen tot 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een brand in een portiekgebouw aan de Stadhoudersweg in Rotterdam heeft zondagavond voor brand- en waterschade gezorgd in 8 woningen. De bewoners kunnen voorlopig niet naar huis. De brand brak rond 8:30 uit in het dak van het gebouw en was al snel uitslaand. Rond 10:00 had de brandweer het vuur onder controle en ongeveer een kwartier later werd het sein brandmeester gegeven. Er vielen geen gewonden.
18: Op de A50 bij Uden zijn zondag 2 meisjes zwaargewond geraakt bij een eenzijdig auto-ongeluk. De auto, met daarin een Belgische familie van 7 personen, raakte door een nog onbekende reden van de weg en belandde ondersteboven in een sloot. Ook enkele andere inzittenden raakten gewond. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De snelweg richting Eindhoven was een tijd dicht. Rond 7:30 s'avonds is er een rijstrook vrijgegeven.
19: De 79e Flower Parade Rijnsburg heeft dit weekend volgens de organisatie ontzettend veel bezoekers getrokken. Op vrijdag beoordeelde de jury de praalwagens en kon het publiek 's avonds komen kijken. Een dag later trok de stoet van zo'n 70 praalwagens, muziekwagens, met bloemen versierde voertuigen, muziekkorpsen en ruim 100 figuranten door Rijnsburg en Katwijk naar Noordwijk. Op zondag waren de wagens de hele dag te bekijken op de boulevard van Noordwijk. De organisatie spreekt van 3 fantastische dagen.
20: Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kijkt terug op een geweldige Pride. Op Instagram bedankt ze alle bezoekers van over de hele wereld. "Jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad," schrijft Halsema. De World Pride begon 25 juli en werd zaterdag afgesloten met een mars door Amsterdam en een concert. Het internationale evenement wordt eens per jaar in een grote stad gehouden. Dit jaar was dat Amsterdam, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk.
21: In Wijchen bij Nijmegen heeft de brandweer zondag een natuurbrand aan de Geitweg geblust. Het vuur was rond 4:30 middags uit. Eerder op de dag woedde al een natuurbrand aan de nabijgelegen Heumenseweg, die rond 2:30 onder controle was. De politie heeft in totaal 5 brandhaarden aangetroffen in de omgeving van Wijchen en vermoedt brandstichting. Er is een getuigenoproep gedaan in de zoektocht naar een verdachte.
22: In Den Haag is een 34-jarige vrouw doodgeschoten in haar woning aan de New York-singel. De politie heeft een 42-jarige man aangehouden die de vader is van haar kinderen. Of de twee nog een relatie hadden is niet duidelijk. Tijdens de schietpartij waren 3 kinderen in de woning aanwezig. Zij zijn elders ondergebracht. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan is aangeklaagd voor het leiden van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan werd vandaag uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij in april werd opgepakt na een jarenlange klopjacht. Hij stond aan het hoofd van een crimineel netwerk dat zich bezighoudt met drugsmokkel en witwassen. Het Ierse regeringsvliegtuig bracht hem naar een militaire basis, waarna hij direct naar een speciaal hof werd gebracht om de aanklacht te horen. Kinahan woonde naar verluid al 10 jaar in Dubai
0: en verbleef in de jaren 90 ook een tijd in Nederland.
1: In het Duitse Kirchhundem, ten oosten van Keulen, zijn bij een explosie in een woning zeker 5 mensen gewond geraakt. 1 slachtoffer is met zware brandwonden per helikopter afgevoerd, de anderen zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. Volgens de politie lag er waarschijnlijk buskruit opgeslagen in het huis, maar de oorzaak van de ontploffing is nog

0: door de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz voor Iraanse schepen. Er wordt op dit moment maar half onderhandeld met Iran, zegt de president. De Verenigde Staten wachten het verloop rustig af.
1: Zeker 10 Malinese soldaten zijn zondag omgekomen bij een aanval op hun basis in de stad San, in het hart van Mali. De jihadistische groep JNIM, die banden heeft met Al-Qaeda, heeft de aanval opgeheist. De aanvallers bezetten tijdelijk de legerbasis, maar het leger heroverde later de controle. Inwoners van San hoorden vroeg in de ochtend luide explosies en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds staatsgrepen in 2020 en 2021 bestuurd door een militair regime dat beloofde het land veiliger te maken.
2: Duitsland verdubbelt het aantal antidrone-experts van 150 naar 300 en breidt het aantal bases uit van 4 naar 8. Dat meldt Bild op basis van bronnen. Het is een reactie op de verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig afgelopen week, waarbij een drone met explosieven werd aangetroffen in de buurt van een Oekraïens vliegtuig. Vlak daarna botste een ander vliegtuig tegen een onbekend vliegend object. Minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat Duitsland dagelijks doelwit is van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen.
1: De Iraanse president Massoud Pezeshkian heeft enkele weken geleden een ontmoeting gehad met opperste leider Mujtaba Khamenei. Dat melden Iraanse staatsmedia. Het is pas de tweede keer sinds Khamenei de macht overnam van zijn vader dat zo'n ontmoeting wordt gemeld. Khamenei raakte naar verluid zwaar gewond bij een luchtaanval eind februari en is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen. Pezeshkian deed de afgelopen weken wisselende uitspraken over zijn contact met de opperste leider.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als Eclipse-bril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipse-brillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld.
1: In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen.
5: Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim 81.000 euro aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging.
1: Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen. Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen

0: gelangen laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport, Radu Mirutse, meldt dat het waterpeil in Tsjernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen. De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese Statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5%, van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Dorena Wiebes heeft voor de tweede keer op rij het puntenklassement in de Tour de France Femme gewonnen. De sprinter van SD Works ProTime verzekerde zich met winst in de tussensprint in de slotrit van een onoverbrugbare voorsprong. Wiebes won dit jaar de eerste en tweede etappe in de Tour. Ze bleef Demi Vollering en de Belgische Lotte Kopecky voor. Puk Pietersen was vrijdag al zeker van de winst in het bergklassement. Demi Vollering wilde in Nice in de gele trui winnen om te laten zien dat ze duidelijk de beste was in deze Tour de France Femme. Ze reageerde daarmee op de kritiek na een incident in de voorlaatste etappe, waarbij haar concurrente Kasia Niviadoma, naar eigen zeggen, zou zijn geblokkeerd door Vollerings ploeggenote Celia Guerry. Vollering zei dat ze niet gelooft dat het zo is gegaan en wilde laten zien dat haar team de overwinning verdient. Ze vertelde dat ze tijdens de rit tegen Niviadoma heeft gezegd dat haar interview haar boos had gemaakt. Niviadoma begreep het en zei dat het haar speet. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de achtste finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in 2 sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder op het toernooi nog verrast met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitse Alexander Zverev en op de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de tweede set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Menšík. Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar getekend. Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG. Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun derde toernooizege op rij behaald in de Women's Series. Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de derde plaats in de Women's Series. Voormalig basketballer en NBA-coach Don Nelson is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zondag bekendgemaakt. Nelson werd als speler 5 keer kampioen met Boston Celtics en was daarna jarenlang succesvol als coach. Hij werd 3 keer uitgeroepen tot coach van het jaar en was lange tijd recordhouder met 1355 gewonnen wedstrijden in de NBA. NBA-commissaris Adam Silver noemt Nelson een van de meest succesvolle en baanbrekende coaches uit de geschiedenis. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met minima rond 17 graden. Eerst weinig wind, later aan de kust matig tot vrij krachtig uit het westen. Vanochtend neemt in het noorden en westen de bewolking toe met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. De matige wind komt uit het noordwesten. Vanmiddag wisselen zon en wolken zich af. Vooral in het noordoosten kan er een lichte bui vallen. Later wordt het op steeds meer plaatsen zonnig. Het wordt 22 graden in het noorden tot 28 graden in het zuidoosten bij matige noordwestenwind. Vanavond volop zon en droog met zwakke tot matige wind uit het noorden. Morgen in het zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Middagtemperaturen tussen 20 en 26 graden bij matige noordoostenwind.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een brand in een portiekgebouw aan de Stadhoudersweg in Rotterdam heeft zondagavond voor brand- en waterschade gezorgd in 8 woningen. De bewoners kunnen voorlopig niet naar huis. De brand brak rond 8:30 uit in het dak van het gebouw en was al snel uitslaand. Rond 10:00 had de brandweer het vuur onder controle en ongeveer een kwartier later werd het sein brandmeester gegeven. Er vielen geen gewonden. Op de A50 bij Uden zijn zondag 2 meisjes zwaargewond geraakt bij een eenzijdig auto-ongeluk. De auto met daarin een Belgische familie van 7 personen raakte door een nog onbekende reden van de weg en belandde ondersteboven in een sloot. Ook enkele andere inzittenden raakten gewond. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De snelweg richting Eindhoven was een tijd dicht. Rond 7:30 s'avonds is er een rijstrook vrijgegeven. De 79e Flower Parade Rijnsburg heeft dit weekend volgens de organisatie ontzettend veel bezoekers getrokken. Op vrijdag beoordeelde de jury de praalwagens en kon het publiek 's avonds komen kijken. Een dag later trok de stoet van zo'n 70 praalwagens, muziekwagens, met bloemen versierde voertuigen, muziekkorpsen en ruim 100 figuranten door Rijnsburg en Katwijk naar Noordwijk. Op zondag waren de wagens de hele dag te bekijken op de boulevard van Noordwijk. De organisatie spreekt van 3 fantastische dagen. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kijkt terug op een geweldige Pride. Op Instagram bedankt ze alle bezoekers van over de hele wereld. "Jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad," schrijft Halsema. De World Pride begon 25 juli en werd zaterdag afgesloten met een mars door Amsterdam en een concert. Het internationale evenement wordt eens per jaar in een grote stad gehouden. Dit jaar was dat Amsterdam, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk. In Wijchen bij Nijmegen heeft de brandweer zondag een natuurbrand aan de Geitweg geblust. Het vuur was rond 4:30 'smiddags uit. Eerder op de dag woedde al een natuurbrand aan de nabijgelegen Heumenseweg, die rond 2:30 onder controle was. De politie heeft in totaal 5 brandhaarden aangetroffen in de omgeving van Wijchen en vermoedt brandstichting. Er is een getuigenoproep gedaan in de zoektocht naar een verdachte. In Den Haag is een 34-jarige vrouw doodgeschoten in haar woning aan de New York-singel. De politie heeft een 42-jarige man aangehouden die de vader is van haar kinderen. Of de twee nog een relatie hadden is niet duidelijk. Tijdens de schietpartij waren 3 kinderen in de woning aanwezig. Zij zijn elders ondergebracht. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. De nieuwe Britse premier Andy Burnham pakt de hoge kosten van levensonderhoud aan met nieuwe regels tegen nepkortingen en moeilijk opzegbare abonnementen. Britten geven jaarlijks ruim 1,8 miljard euro uit aan abonnementen die ze eigenlijk niet willen.
6: Vanaf januari moeten bedrijven duidelijkere informatie geven, regelmatig herinneringen sturen en een abonnement net zo makkelijk opzegbaar maken als het afsluiten ervan. Ook komt er een bedenktijd van 14 dagen en worden misleidende kortingsclaims verboden. Later volgen meer maatregelen.
9: De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan is aangeklaagd voor het leiden van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan werd vandaag uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij in april werd opgepakt na een jarenlange klopjacht. Hij stond aan het hoofd van een crimineel netwerk dat zich bezighoudt met drugsmokkel en witwassen. Het Ierse regeringsvliegtuig bracht hem naar een militaire basis, waarna hij direct naar een speciaal hof werd gebracht om de aanklacht te horen. Kinahan woonde naar verluid al 10 jaar in Dubai en verbleef in de jaren 90 ook een tijd in Nederland.
10: In het Duitse Kirchhundem, ten oosten van Keulen, zijn bij een explosie in een woning zeker 5 mensen gewond geraakt. 1 slachtoffer is met zware brandwonden per helikopter afgevoerd, de anderen zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. Volgens de politie lag er waarschijnlijk buskruid opgeslagen in het huis, maar de oorzaak van de ontploffing is nog onduidelijk. De hulpdiensten gingen niet direct naar binnen vanwege de onduidelijke situatie en schakelden de explosieve opruimingsdienst in.
11: President Trump zegt dat hij de economische druk op Iran wil laten oplopen. Hij vertelde nieuwsite Axios dat Iran kampt met enorme inflatie en te weinig geld heeft om militairen te betalen. Dat komt volgens Trump onder meer door de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz voor Iraanse schepen. Er wordt op dit moment maar half onderhandeld met Iran, zegt de president. De Verenigde Staten wachten het verloop rustig af.
12: Zeker 10 Malinese soldaten zijn zondag omgekomen bij een aanval op hun basis in de stad San, in het hart van Mali. De jihadistische groep JNIM, die banden heeft met Al-Qaeda, heeft de aanval opgeheist. De aanvallers bezetten tijdelijk de legerbasis, maar het leger heroverde later de controle. Inwoners van San hoorden vroeg in de ochtend luide explosies en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds staatsgrepen in 2020 en 2021 bestuurd door een militair regime dat beloofde het land veiliger te maken.
13: Duitsland verdubbelt het aantal antidrone-experts van 150 naar 300 en breidt het aantal bases uit van 4 naar 8. Dat meldt Bild op basis van bronnen. Het is een reactie op de verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig afgelopen week, waarbij een drone met explosieven werd aangetroffen in de buurt van een Oekraïns vliegtuig. Vlak daarna botste een ander vliegtuig tegen een onbekend vliegend object. Minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat Duitsland dagelijks doelwit is van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws. Webwinkel Bol heeft een 20-tal Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd. Het bedrijf kon niet garanderen dat de brillen aan de eisen voldoen. De laatste tijd zag Bol een sterke toename van artikelen die als eclipsbril werden aangeboden, in aanloop naar de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag. Eclipsbrillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen en vallen daarom onder aanvullende verkoopvoorwaarden. Bol controleert de vereiste productinformatie en documentatie en blokkeert artikelen tijdelijk als dat niet direct kan worden vastgesteld.
17: In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een ontplofte squishy, een populair antistress speelgoed. Een 8-jarig jongetje liep tweede graads brandwonden op toen de bal met kneedbare substantie in zijn gezicht explodeerde. De moeder vertelde dat de huid meegetrokken werd toen ze de gel probeerde weg te halen. Toezichthouders onderzoeken nu de omstandigheden van het incident. Speelgoedketen Smith's Toys ziet geen reden om het product in Nederland uit de schappen te halen.
18: Booking.com is uitgegroeid tot een walhalla voor criminelen die het gemunt hebben op vakantiegangers, schrijft de Telegraaf. Tussen januari en juni 2026 verloren bijna 1000 Nederlanders ruim €81.000 aan oplichting via het platform. Dat is een stijging van bijna 400% vergeleken met 2025. Oplichters gebruiken nepaccommodaties, gestolen woningfoto's en gehackte hotelaccounts om reizigers te misleiden. Uit een rondgang van de krant blijkt dat het de afgelopen maand om minimaal tientallen gevallen ging. Apple is in gesprek met de Chinese chipfabrikant CXMT over de levering van geheugenchips. Het Amerikaanse techbedrijf heeft die chips hard nodig vanwege de groei van kunstmatige intelligentie. Volgens de Wall Street Journal hoopt Apple op goedkeuring van het Witte Huis voor een deal. Amerikaanse beleidsmakers maken zich zorgen dat CXMT via zaken met Amerikaanse bedrijven toegang krijgt tot Amerikaanse technische kennis. CXMT heeft inmiddels 8% van de wereldwijde markt voor DRAM-chips in handen. Roemenië kan de tweede kernreactor van de centrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer laten draaien. Het land nam afgelopen week ongekende maatregelen om de watertoevoer naar de enige kerncentrale te vergroten, omdat deze enorm te lijden heeft onder de hitte en droogte. Het leger blies een rotsformatie op en bracht 4 met stenen gevulde bakken tot zinken om de stroming van de Donau om te leiden. Dat moet voldoende water garanderen voor de koeling van de reactoren. Waarnemend minister van Defensie en Transport Radu Mirutse meldt dat het waterpeil in Cernavoda in 24 uur tijd met 4 centimeter is gestegen. De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten zijn in juli voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog minder hard gestegen. De producentenprijzen lagen 3,5% hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Chinese Statistiekbureau. Dat is minder dan verwacht en lager dan de stijging van 4,1% in juni. De consumenteninflatie zwakte af tot 0,5% van 1% in juni. China kampt met een slappe binnenlandse consumptie, waardoor fabrieken stijgende productiekosten door duurdere olie, chips en metalen maar beperkt kunnen doorberekenen.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Lorena Wiebes heeft voor de tweede keer op rij het puntenklassement in de Tour de France Femme gewonnen. De sprinter van SD Works ProTime verzekerde zich met winst in de tussensprint in de slotrit van een onoverbrugbare voorsprong. Wiebes won dit jaar de eerste en tweede etappe in de Tour. Ze bleef Demi Vollering en de Belgische Lotte Kopecky voor. Puk Pietersen was vrijdag al zeker van de winst in het bergklassement. Demi Vollering wilde in Nice in de gele trui winnen om te laten zien dat ze duidelijk de beste was in deze Tour de France Femme. Ze reageerde daarmee op de kritiek na een incident in de voorlaatste etappe, waarbij haar concurrente Kasia Niviadoma, naar eigen zeggen, zou zijn geblokkeerd door Vollerings ploeggenote Celia Geri. Vollering zei dat ze niet gelooft dat het zo is gegaan en wilde laten zien dat haar team de overwinning verdient. Ze vertelde dat ze tijdens de rit tegen Niviadoma heeft gezegd dat haar interview haar boos had gemaakt. Niviadoma begreep het en zei dat het haar speet.
21: Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het Masters-toernooi in het Canadese Montreal. De Haarlemmer verloor in 2 sets van de Spanjaard Daniel Merida, 6-3, 6-1. Griekspoor had eerder op het toernooi nog verrast met knappe zegens op de als eerste geplaatste Duitse Alexander Zverev en op de Italiaan Matteo Arnaldi. Tegen Merida maakte de nummer 69 van de wereld te veel fouten en kwam hij in de 2e set met 5-0 achter. Botik van de Zandschulp komt in de nacht van zondag op maandag nog in actie tegen de Tsjech Jakub Menšík.
22: Paris Saint-Germain heeft linksback Lucas Digne overgenomen van Aston Villa. De 33-jarige Franse international heeft een contract voor 3 jaar getekend. Digne speelde eerder tussen 2013 en 2015 voor PSG. Woensdag kan hij zijn debuut maken in de strijd om de Europese Supercup in Salzburg, als Paris Saint-Germain het opneemt tegen Aston Villa. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben hun derde toernooizege op rij behaald in de Women's Series. Het team met Janis Boonstra, Noor Driessen, Lotte van Kruistem en Ilse Kuyt won de finale in Boekarest met 21-15. Eerder wonnen de Nederlandse vrouwen al in Amsterdam, Batam en Tokio. Door de overwinningen zijn ze opgeklommen naar de derde plaats in de Women's Series. Voormalig basketballer en NBA-coach Don Nelson is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zondag bekendgemaakt. Nelson werd als speler 5 keer kampioen met Boston Celtics en was daarna jarenlang succesvol als coach. Hij werd 3 keer uitgeroepen tot coach van het jaar en was lange tijd recordhouder met 1355 gewonnen wedstrijden in de NBA. NBA-commissaris Adam Silver noemt Nelson een van de meest succesvolle en baanbrekende coaches uit de geschiedenis. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met minima rond 17 graden. Eerst weinig wind, later aan de kust matig tot vrij krachtig uit het westen. Vanochtend neemt in het noorden en westen de bewolking toe met plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig. De matige wind komt uit het noordwesten. Vanmiddag wisselen zon en wolken zich af. Vooral in het noordoosten kan er een lichte bui vallen. Later wordt het op steeds meer plaatsen zonnig. Het wordt 22 graden in het noorden tot 28 graden in het zuidoosten bij matige noordwestenwind. Vanavond volop zon en droog met zwakke tot matige wind uit het noorden. Morgen in het zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Middagtemperaturen tussen 20 en 26 graden bij matige noordoostenwind.
23: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een brand in een portiekgebouw aan de Stadhoudersweg in Rotterdam heeft zondagavond voor brand- en waterschade gezorgd in 8 woningen. De bewoners kunnen voorlopig niet naar huis. De brand brak rond 8:30 uit in het dak van het gebouw en was al snel uitslaand. Rond 10:00 had de brandweer het vuur onder controle en ongeveer een kwartier later werd het sein brandmeester gegeven. Er vielen geen gewonden.
26: Op de A50 bij Uden zijn zondag 2 meisjes zwaargewond geraakt bij een eenzijdig auto-ongeluk. De auto met daarin een Belgische familie van 7 personen raakte door een nog onbekende reden van de weg en belandde ondersteboven in een sloot. Ook enkele andere inzittenden raakten gewond. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De snelweg richting Eindhoven was een tijd dicht. Rond 7:30 s'avonds is er een rijstrook vrijgegeven.
27: De 79e Flower Parade Rijnsburg heeft dit weekend volgens de organisatie ontzettend veel bezoekers getrokken. Op vrijdag beoordeelde de jury de praalwagens en kon het publiek 's avonds komen kijken. Een dag later trok de stoet van zo'n 70 praalwagens, muziekwagens met bloemenversierde voertuigen, muziekkorpsen en ruim 100 figuranten door Rijnsburg en Katwijk naar Noordwijk. Op zondag waren de wagens de hele dag te bekijken op de boulevard van Noordwijk. De organisatie spreekt van 3 fantastische dagen.
28: Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam kijkt terug op een geweldige Pride. Op Instagram bedankt ze alle bezoekers van over de hele wereld. "Jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad," schrijft Halsema. De World Pride begon 25 juli en werd zaterdag afgesloten met een mars door Amsterdam en een concert. Het internationale evenement wordt 1 keer per jaar in een grote stad gehouden. Dit jaar was dat Amsterdam, onder meer vanwege het 25-jarig jubileum van de openstelling van het huwelijk.
29: In Wijchen bij Nijmegen heeft de brandweer zondag een natuurbrand aan de Geitweg geblust. Het vuur was rond 4:30 middags uit. Eerder op de dag woedde al een natuurbrand aan de nabijgelegen Heumenseweg, die rond 2:30 onder controle was.
3: De politie heeft in totaal 5 brandhaarden aangetroffen in de omgeving van Wijchen en vermoedt brandstichting. Er is een getuigenoproep gedaan in de zoektocht naar een verdachte.
4: In Den Haag is een 34-jarige vrouw doodgeschoten in haar woning aan de New York-singel. De politie heeft een 42-jarige man aangehouden die de vader is van haar kinderen. Of de twee nog een relatie hadden is niet duidelijk. Tijdens de schietpartij waren 3 kinderen in de woning aanwezig. Zij zijn elders ondergebracht. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De nieuwe Britse premier Andy Burnham pakt de hoge kosten van levensonderhoud aan met nieuwe regels tegen nepkortingen en moeilijk opzegbare abonnementen. Britten geven jaarlijks ruim 1,8 miljard euro uit aan abonnementen die ze eigenlijk niet willen. Vanaf januari moeten bedrijven duidelijkere informatie geven, regelmatig herinneringen sturen en een abonnement net zo makkelijk opzegbaar maken als het afsluiten ervan. Ook komt er een bedenktijd van 14 dagen en worden misleidende kortingsclaims verboden. Later volgen meer maatregelen.
7: De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan is aangeklaagd voor het leiden van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan werd vandaag uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij in april werd opgepakt na een jarenlange klopjacht. Hij stond aan het hoofd van een crimineel netwerk dat zich bezighoudt met drugsmokkel en witwassen. Het Ierse regeringsvliegtuig bracht hem naar een militaire basis, waarna hij direct naar een speciaal hof werd gebracht om de aanklacht te horen. Kinahan woonde naar verluidt al 10 jaar in Dubai en verbleef in de jaren 90 ook een tijd in Nederland.
8: In het Duitse Kirchhundem, ten oosten van Keulen, zijn bij een explosie in een woning zeker 5 mensen gewond geraakt. 1 slachtoffer is met zware brandwonden per helikopter afgevoerd, de anderen zijn naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. Volgens de politie lag er waarschijnlijk buskruid opgeslagen in het huis, maar de oorzaak van de ontploffing is nog onduidelijk. De hulpdiensten gingen niet direct naar binnen vanwege de onduidelijke situatie en schakelden de explosieve opruimingsdienst in.
9: President Trump zegt dat hij de economische druk op Iran wil laten oplopen. Hij vertelde nieuwsite Axios dat Iran kampt met enorme inflatie en te weinig geld heeft om militairen te betalen. Dat komt volgens Trump onder meer door de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz voor Iraanse schepen. Er wordt op dit moment maar half onderhandeld met Iran, zegt de president. De Verenigde Staten wachten het verloop rustig af.
10: Zeker 10 Malinese soldaten zijn zondag omgekomen bij een aanval op hun basis in de stad San, in het hart van Mali. De jihadistische groep JNIM, die banden heeft met Al-Qaeda, heeft de aanval opgeheist. De aanvallers bezetten tijdelijk de legerbasis, maar het leger heroverde later de controle. Inwoners van San hoorden vroeg in de ochtend luide explosies en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds staatsgrepen in 2020 en 2021 bestuurd door een militair regime dat beloofde het land veiliger te maken.
11: Duitsland verdubbelt het aantal antidrone-experts van 150 naar 300 en breidt het aantal bases uit van 4 naar 8. Dat meldt Bild op basis van bronnen. Het is een reactie op de verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig afgelopen week, waarbij een drone met explosieven werd aangetroffen in de buurt van een Oekraïens vliegtuig. Vlak daarna botste een ander vliegtuig tegen een onbekend vliegend object. Minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat Duitsland dagelijks doelwit is van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten.
12: Gewoon Nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.